0: Caribisch Netwerk.
1: Goedenacht hier in het Europees deel van ons koninkrijk. Un feliz noche in de very good evening van onze luisteraars in het Caribische deel van het koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de Nacht van Caribisch Netwerk. Vannacht in de studio bij ons mijn gast voor vanavond. Hij heeft een groot deel van zijn leven als ondernemer gewerkt. Maar in de afgelopen jaren richt hij zich op een heel andere missie. Het zichtbaar maken van een geschiedenis die lang in de schaduw heeft gestaan. Vanuit zijn eigen Chinees-Surinaamse wortels zet hij zich in voor het collectief contractarbeid. En voor meer kennis over de verhalen van honderdduizenden contractarbeiders en hun nazaten. De gast vanavond, Melvin Cheng. Melvin Bonocci, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, heel fijn dat je bij ons hier in de studio bent. En we vragen altijd, om meteen erin te vallen, we vragen altijd onze gasten van wat is jouw Caribisch nieuws van de week?
2: Nou, wat mij opviel is het nieuws dat Brits-Guyana een economische groei van dubbele cijfers verwacht de komende jaren.
1: Ja.
2: En dat gaf mij ontzettend veel hoop, omdat ik zelf in Suriname ben geboren. En Suriname natuurlijk ontzettend moeilijk heeft economisch. Maar ze hebben wel ook olie natuurlijk de komende jaren. Dus ik dacht, ja, Suriname gaat weer ook een boost maken in het vaarwater van, van Guyana.
1: Ja, want dat hoop je, hetzelfde lot van Brits-Guyana, dat het voor Suriname ook gaat.
2: Ja, nou ja, dus, ja, ik bedoel, dubbele cijfers, dat is alleen te waar om mooi te zijn. Je wilt graag dat je eigen land natuurlijk een keer echt naar bovenop komt.
1: Ja, want wat betekent dat, dubbele cijfers hebben? Wat betekent dat voor groei en wat kan dat voor effect hebben?
2: Nou ja, als je over groei hebt, dan praat je over in China bijvoorbeeld economische groei van 4% of zo. Of in Nederland ook een paar procent. Maar een groei van 12% tot 20%, nou, dat is gigantisch. Dat kan zoveel geld naar het land brengen.
1: Mm.
2: En het land kan natuurlijk ontzettend veel investeringen doen als een goede regering hebben natuurlijk.
1: Ja.
2: En volksgezondheid, Suriname is heel slecht. School, onderwijs, daar moet eindelijk in geïnvesteerd worden. En hoop de komende jaren.
1: Ja. En je zegt dat dit voor de komende jaren, dat het nog steeds een prognose is voor de landen.
2: Voor Brits-Guyana alleen, hè?
1: Ja, voor Brits-Guyana, ja. En dus dat is alleen maar een prognose nog?
2: Nou, het is een prognose, dat 12% is sowieso al haalbaar.
1: Dus het is
2: kan alleen maar hoger.
1: Calculeerd.
2: Ja.
1: Ja, mooi. Mooi, en we willen ook jou leren kennen. Zoals ik in de intro had verteld, je hebt heel lang als ondernemer gewerkt. Wat heb je gedaan?
2: Nou, ik heb een hele rare carrière eigenlijk. Ik heb in mijn tienersjaar heb ik gestudeerd in Amsterdam. Ik heb geneeskunde gestudeerd, 4 jaar.
1: Ja.
2: En dat heb ik. Ik heb wel mijn doctoraal gedaan, maar ik ben niet praktijk gaan voeren.
1: Ja.
2: En ik ben toen, omdat mijn familie natuurlijk altijd al natuurlijk in de horeca heeft gezeten. Mijn opa begon in 1973 in Den Haag. Ben ik daarin gerold. En ik heb dat meer dan 13 jaar gedaan. En ik 3 jaar geleden vond ik het wel mooi. Want ik heb natuurlijk 2 keer COVID gehad. Dus toen dacht ik, oké, nou moet ik een keer stoppen. Dus ik kon het verkopen. Dus ik ben nu, 3 jaar ben ik.
1: Heb je zelf COVID gehad? Of heb je?
2: Ik heb 2 keer COVID gehad, ja.
1: Ja.
2: De eerste keer was best wel best wel behoorlijk. Ik zat echt op apengapen, ik kon me herinneren op bed.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat was een call van jongens, het moet eens een keer over een andere boeg gooien.
1: Ja, dus je hebt alles verkocht en opnieuw gestart, zeg maar.
2: Nou ja, ik ben een soort. Ik doe nu dingen die ik eigenlijk leuk vind, die ik altijd wilde doen. En dat is bijvoorbeeld onderzoek doen, maar ook een beetje leren programmeren. Want ik zie de AI natuurlijk ontwikkeling. Dus ik wil dat ook de komende 10 jaar meemaken.
1: Ja.
2: Ik heb sinds een jaar een kleinzoon. Dus ja, ik wil ook met hem natuurlijk over 10 jaar kunnen communiceren.
1: Ja, handen vol heb je wel.
2: Ja, zit in het aard van het beestje toch.
1: Ja.
2: Altijd bezig geweest. En zeker als je in de horeca hebt gezeten.
1: Precies, dat hoor ik vaker van mensen die in de horeca hebben gezeten of mensen die op Schiphol hebben gewerkt. Dat je eenmaal, als je die lifestyle hebt gehad, dat je altijd een spanning in je leven. Dan kan je niet meer terug in een op een lager pitje gaan.
2: Nou, je kan wel op een lager pitje, maar dan ben je volgens mij niet, zit je niet goed in je vel.
1: Ja, je hebt niet genoeg prikkels.
2: Je hebt een soort drang, denk ik, steeds. Hè, om je hebt zo'n soort energie in je die je toch kwijt moet. En je bent toch ambitieus op andere manier. Gewoon. Je wilt toch dingen leren. Tenminste, ik wil altijd dingen leren.
1: Ja.
2: Weten.
1: Ja, mooi. Maar je zei, je hebt geneeskunde gestudeerd. En je hebt je doctoraal gehaald, maar niet de praktijk ingegaan. Nee. Wat was dan die keuze om dat niet te doen?
2: Ja, de keuze was, dan moet je even teruggaan naar mijn achtergrond. Ik ben natuurlijk, mijn ouders komen uit China, naar Suriname. En wij zijn van de Hakka-Chinezen. En Hakka-Chinezen zijn van die hardwerkende mensen. Zuinig, altijd, het beste voor de nageslag willen hebben. En vanaf kleins af aan is dat altijd bij me erin gepompt. Jij moet of arts worden, of jij moet accountant worden.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dus ik was 16, 17 op de middelbare school hier. En toen dacht ik, ja, wat moet ik gaan doen? Want ik maakte mijn VWO af. Moest ik een keus doen. En wat heb ik gedaan? Ik dacht, jeetje, biologie misschien. En toen zei mijn vader, ja, maar als bioloog ga je nooit geld verdienen.
1: Ja.
2: Dus word dan arts. Nou, toen dacht ik, weet je wel, ik word wel arts.
1: Ja.
2: En het ging me ook goed af. Het was een hartstikke leuke studie ook. Het viel me hartstikke mee.
1: dat zeggen weinig mensen.
2: ik weet niet, ik had er wel lol in. Maar op een gegeven moment ging het toch wel knagen in me een beetje. Omdat het toch natuurlijk toch een heel soort tunnel is. Hè? Artsen zijn, op een gegeven moment had ik alleen maar vrienden die farmacie deden.
1: Ja.
2: Tandartsen waren.
1: Ja.
2: En ergens in mij staat iets van, dit is te smal voor mij. Ik wil toch meer van de wereld zien.
1: Ja.
2: En daarom denk ik dat toen kwam ook de gelegenheid. Mijn vader stopte toen ook met zijn zaak. Toen heb ik het ook overgenomen. Was ook makkelijker. Moet ik wel toegeven hoor.
1: Mm-hmm.
2: En nou ja, zo ben ik erin gerold. En ben ik nooit meer weggegaan.
1: Ja, ja. En wat vonden zij dan dat je toen niet meer met geneeskunde doorging?
2: Oh, verschrikkelijk.
1: Nou, ja?
2: Ja, ik denk dat zij echt ontzettend teleurgesteld waren. Ja. En ik denk dat altijd doorgespeeld heeft. Positief was natuurlijk dat ik wel me goed kon onderscheiden, omdat die zaken goed draaiden. Veel beter dan zij deden.
1: Dan zeg je het wel.
2: Ja. Maar ik moet zeggen, mijn vader is nu 89. En 3 jaar geleden studeerde mijn zoon af als arts.
1: Ja.
2: En toen zag ik die opluchting bij hem. Want hij zei altijd, ja, er moet toch iemand van ons in familie moet toch arts worden. En mijn zoon heeft dat gerealiseerd. Dus,
1: ja.
2: Dus mijn vader zei toen van, ja, ik heb die mijlpaal gehaald.
1: Ja.
2: Dus voor mijn dood moet ik toch zien dat mijn kleinzoon arts wordt. Nou, dat heeft hij gehaald.
1: Ja, ja.
2: Daar was hij ontzettend blij om, ja. En ik voor hem.
1: Ja, mooi. Mooi toch, dat toch een generatie heeft geskipt.
2: Ja,
1: ja. Maar vertel me een beetje, je hebt een onderneming gehad heel lang.
2: Ik heb een Surinaams-Chinees restaurant gehad. 2 in Den Haag.
1: In Den Haag.
2: Ja. En dat was meer een veel afhaal. En je kent toch dat eethuis principe. En daar heb ik natuurlijk in het begin natuurlijk heel veel plezier aan gehad. Omdat in de jaren 90 natuurlijk mensen gingen uit eten. Veel meer uit eten. De Surinamers die kwamen. Die vonden het eten ook lekker. Natuurlijk. Die zochten ook naar die eigenlijke smaak. Die authentieke smaak.
1: Ja.
2: En daar heb ik ook heel veel vrienden en kennis aan overgehouden. Als ik nu door Den Haag loop, kom ik er altijd bekenden tegen.
1: Ja.
2: En soms, ik heb een Chinese vriend uit Leiden die soms met mij meeloopt. En dan zit hij verbaasd te kijken van, hoe kan het nou dat jij zoveel mensen kent? Maar, maar als je een restaurant hebt, ken je heel veel mensen.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Liefde gaat door de maag.
2: Ja.
1: Maar we zitten hier vandaag omdat aanstaande zaterdag, morgen eigenlijk, er is een internationale conferentie rond de geschiedenis van de contractarbeid. En daar ben je nauw betrokken bij. En ik vraag me af, het collectief contractarbeid waar jij deel van bent, hoe is dat ontstaan?
2: Nou, ik ben benaderd door Bikram Lal Bahadur Singh. voor COVID nog. Maar toen had ik mijn zaak nog. Dus toen zei hij, ja, we moeten eens een keer met die contractarbeidsnazaten een keer samenwerken om in het slipstream van slavernijverleden moeten we ook een verhaal gaan formuleren. Maar ik had er helemaal geen zin in, want ik had er veel te druk. Ik zei, nee joh, Bikram, ik heb geen tijd. Maar toen ik mezelf verkocht had, kwam die weer.
0: Ja.
2: En op het juiste moment. En toen zijn we gaan zitten met Harriet Bingoen van de Javaanse Surinamers. En toen hebben we met het ministerie van OCW's hebben we toen gaan praten. En ja, ze waren vatbaar voor het idee van, nou ja, omdat er zo weinig bekend was over contractarbeid. Want contractarbeid werd altijd gezien als iets positiefs, hè?
0: Ja.
2: Net als die arbeidsmigratie, dat je nu contracten kreeg en dat je goed betaald werd. Ja. Nou, in die tijd was het nog erger dan nu, denk ik. Mensen werden gewoon eigenlijk voor de gek gehouden. En kregen een contract van 5 jaar. Moesten maanden over zee reizen naar verre gebieden die ze niet kenden. En,
0: zoals?
2: Suriname, maar Caribisch gebied ook. En, dus je moet je voorstellen, de Chinezen bijvoorbeeld, die komen uit China. En die kwamen ineens in een totaal andere wereld.
0: Ja.
2: Die ze niet kenden. De taal ook niet kenden. Maar ook heel weinig verdienden.
0: Ja.
2: En ze kwamen op plantages te werken, waar vroeger de slaafgemaakten natuurlijk werkten. Die werden dan vrij vanaf 1863, 1873. Maar zij moesten dat werk overnemen op het land. En die suikerrietplantages, nou ja, dat is keihard werken.
0: Mm-hmm.
2: En de kolonisten die daar die plantagehouders, die waren gewend om met slaafgemaakten te werken. Te martelen, te doen wat ze wilden.
0: Ja.
2: Bezit. En de contractarbeiders, die dachten dat zij gewoon op basis van een contract behandeld zouden worden.
0: Ja.
2: En dat was ook voorgespiegeld. Maar dat was dus niet zo. En blijkt nu dus, als we nu de archieven en de verhalen gaan onderzoeken, dat we dus totaal vreselijke omstandigheden waren. Dat de mensen dat best wel eigenlijk net als de slaaf werden behandeld. Zo hard moesten ze werken.
0: En dat is mijn vraag. Van je zegt ze moesten maanden reizen. Van bijvoorbeeld onder andere China naar Suriname. Maar hoe zat dat Nederland tussen?
2: Nou, Nederland is eigenlijk de master in de slavenhandel. Zij waren echt gespecialiseerd in de transport. Zoals nu de olietankers. Waren zij met hun zeilschepen de specialisten in het overbrengen van slaafgemaakte eerst en later de contractarbeiders. Samen met de Engelsen hoor. Maar Nederlands was de meester erin. Het systeem was zo efficiënt gebouwd. Nou, dat is, als je het achteraf kijkt, denk je, nou, dat was echt een. Daar hebben ze hun geld mee verdiend in de eerste instantie. En dat is heel. Als je het neutraal bekijkt, denk je, nou, dat was een hele goede handelssysteem wat ze hadden gebouwd. Heel knap, heel efficiënt. Maar
0: Ten koste van
2: mensenlevens.
0: Ja.
2: Denk miljoenen, denk ik.
0: Ja. En meteen denk je, is dat iets, ook iets wat we vandaag zien in de wereld?
2: Nou, als je het over arbeidsmigratie hebt en je kijkt naar de kasbouw in Nederland, en bijvoorbeeld de vleesverwerkingsindustrie.
0: Mm-hmm.
2: Als je hoort hoe erbarmelijk de omstandigheden, werkomstandigheden zijn, maar ook de woonomstandigheden. Mm-hmm. Dat mensen eigenlijk 3 shifts hebben voor 1 bed. Nou, dat is eigenlijk ook een vorm van voortzetting, hè, van het systeem.
0: Mm-hmm.
2: Dat systeem zit kennelijk toch in die DNA.
0: Mm-hmm.
2: En moeilijk te begrijpen nu, hè, omdat we natuurlijk altijd. Wat ik op school heb gehad over slavernij, over koloniaal verleden, is dat geen minimaal. Hè? Ik bedoel, het was altijd derde bad guys. Ze vluchten, de marons waren gewoon de slechteriken en wij moesten dus optreden. Maar er werd nooit eigenlijk. Het systeem werd nooit onderzocht of besproken. Dat was gewoon handel. En wij waren meesters erin. Nou.
0: Ja.
2: Zo positief werd het altijd gebracht. En ook als ik nu terugkijk in mijn studietijd en ik denk nu 20 jaar later, denk je, ja, ik dacht, wij werden ook helemaal geïndoctrineerd. Hè, van, nou, wij deden het goed. En wees blij dat jullie het goed hebben nu. Mm-hmm. En wat zeuren jullie nou?
0: Mm.
2: Maar het is zo, het systeem is zo vercorrumpeerd met die gedachte. Dat je daar niet goed echt kan voorstellen hoe mooi en goed zij dat doordacht hebben. Vind ik hoor. Dat, zo goed, dat je dat zo goed kan praten na 300 jaar.
0: Ja, precies. Dat je zo'n het kan manipuleren. De waarheid kan manipuleren naar je hand toe, zeg maar. Ja. En want zoals je ook zegt, van in de geschiedenis wordt er minder aandacht aan besteden dan bijvoorbeeld het slavernij. Maar waarom is dat zo?
2: Contractarbeiders bedoel je?
0: Ja.
2: Nee, wat ik net eerder zei, contractarbeid werd altijd iets heel positief gebracht. Terwijl het eindelijk een vervolg was van de slavernij.
0: Mm-hmm.
2: En de mensen die natuurlijk, die contractarbeiders waren natuurlijk ook, werden ook overgebracht vanuit de situatie waar veel armoede is. Hè? Mm-hmm. Je vertrekt alleen als je slecht hebt.
0: Ja.
2: In China, hè, waar mijn ouders vroeger vandaan komen, daar was burgeroorlog, daar was armoede en daar was onderdrukking door de keizer. Dus je ging weg, hè, om te zorgen dat je familie ook geld kreeg van jou uit het buitenland om toch beter te kunnen leven.
0: Ja.
2: Uit die armoede te komen. En de contractarbeiders waren zo bezig met overleven dat ze eigenlijk helemaal geen tijd hadden om dingen op te schrijven, dingen te berekenen. Als je constant aan het werk bent, dan denk je niet aan vrijheid. Want je werkt alleen om te overleven.
0: Mm-hmm.
2: En er is ook nooit wat opgeschreven over contractarbeiders. Er wordt nooit verteld en geschreven erover. En de contractarbeiders zelf, die schreven er niet veel over. Sowieso de Chinezen schreven er heel weinig over.
0: Mm-hmm.
2: Ten huurde Stanen zie je dat ze toch wel heel veel dingen bewaard hebben. En bij de Javanen ook. Ook hun kunst en cultuur. En als ik over de Chinezen praat, hebben wij echt heel weinig geschreven erover. Niks. En we geven ook niks door. Er wordt ook heel veel verzwegen. En waarom? Ja, er zijn een paar theorieën. Eén theorie is dat ze ontzettend trots waren om toe te geven hoe slecht ze dat hadden toen mm-hmm. ze kwamen. Want kijk, in Suriname zijn bijvoorbeeld de Chinezen natuurlijk, hebben ze echt opgewerkt tot een soort middenstand, hè, economie. Ze waren toch bekend als mensen die geld hadden, goed gededen. Dus je vertelde niet aan je kinderen hoe het vroeger was.
0: Ja.
2: En ik zie het ook bij mijn ouders, hè, bedoel.
0: Dus die trots had je ook naar je kinderen toe?
2: Ja, een soort bescherming volgens mij voor de kinderen. Van, weet je, we zijn
0: ze
2: hier,
0: hoeven het niet te weten.
2: Dat is al verleden. De toekomst is daar en ze gaan nog studeren, gaan nog een goede baan. Weet je, vergeet het verleden, dat is niet belangrijk, dat is geweest. Dat zijn we doorgekomen en dat willen we jullie niet mee belasten. Ik denk dat dat vaak het geval is geweest van de contractarbeiders.
0: Ja, dat ze dat niet doorvertelden. Dat ze dat niet opschreven, dat ze dat niet.
2: Ja, nee, want dat was iets waar je niet trots op was eigenlijk. Hè? Ik bedoel, hoe vertel je nou aan je kinderen, hè, hoe je 30 jaar geleden van de straat moest leven. Of dat je echt zo hard moest werken dat je niet voldoende eten had.
0: Ja.
2: Dus dat is denk ik ook de geschiedenis van de contractarbeiders. Dat daardoor dat onbekend is. En ook niet wilde, denk ik. Dat verhaal wilde vertellen.
0: Ja. Vaak als we het hebben over contractarbeiders, wordt er vaak gezegd dat het een vrijwillige keuze was. Dat ze het zelf hebben gekozen om daar naartoe te gaan voor een beter leven, maar naar slechte omstandigheden toe zijn gekomen. Maar was dat een vrijwillige keuze? Was er iets aan te doen dat ze kunnen zeggen, oh, ik ga hier van weg, ik ga terug, of ik zoek een andere baan.
2: Contractarbeid was inderdaad een contract van 5 jaar. Daar kreeg je ook een papiertje voor op te tekenen.
0: Mm-hmm.
2: Maar de arbeidsomstandigheden, die klopten niet. Die kwamen niet overeen. En de beloning was overigens heel laag. Er was ook een afspraak in die 5 jaar. Dat je na 5 jaar mocht je teruggaan naar, naar je eigen land.
0: Mm-hmm.
2: Maar meestal verdiende je zo weinig dat je die terugreis niet eens kon betalen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, wat voor vrijheid had je dan om terug te gaan? Dus dat zijn allemaal omstandigheden waarvan je denkt, ja, is dat echt vrijheid geweest om vrije keus? Sowieso vanuit de vertrekpunt, de armoede, is het al geen echte keus meer, want je had geen keus. En wat uit onderzoeken blijkt van de laatste jaren is dat vaak mensen misleid werden, hè? In de havens. Want mensen gingen werk zoeken op de havens, op de vaart. En die kregen gewoon het voorstel van, joh, als je daar komt, nou, dan verdien je zoveel en dan kan je terug naar je land en dan ben je hartstikke rijk. Dus ja, als je uit armoede komt, dan is dat een strohalm waar je aan vastplamt natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: En dat is ook wel logisch.
0: Ja, het is ik noem het even desperation, een wanhoop die je hebt van dit wat ik nu verkocht word is veel beter dan de situatie dat ik nu heb. En het is pas als ik daar ben dat ik achterkom hoe dat zit.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. En dat hoorde ik ook laatst hier op de zender van migranten hedendaags die alles voor alles doen om naar Europa te komen. Want dat is een droom die hun verkocht wordt van in Europa is het beter. In Europa kan je veel, veel meer. Dus er zijn mensen die door mensenhandel gaan. Dus die zich de laatste cent wat ze hebben uitgeven om op een boot die niet groot genoeg is om naar Europa te gaan. Want dat is de droom die hun verkocht wordt. Is dat te vergelijken?
2: Nou, ik denk dat het hartstikke goed verlegbaar is. Ik bedoel, en laten we zeggen, maar laten we wel wezen. Hier is het echt stukken beter dan heel veel landen in de wereld. En ook veel, wat ook erg pijn doet, is dat mensen echt geld bij elkaar moeten verzamelen nog steeds. Hè? Met mm-hmm. alle families, met alle schulden.
0: Ja.
2: En dat je dat dus hier komt en dan inderdaad ook niet heel snel kan terugbetalen. En ja, dus ja, die geschiedenis herhaalt zich gewoon.
0: Ja.
2: En zolang die ongelijkheid is in die wereld, die zo groot is, zo ongelijk is, het water blijft natuurlijk stromen. En dat laagste punt altijd.
0: Mm.
2: Dus ik vraag me af of dat ooit stopt. Dus gaat niet stoppen, denk ik.
0: Ja.
2: Moeten we zoveel grensposten bouwen en muren bouwen. Maar
0: is het, denk je dat het een gevolg is van kapitalisme überhaupt?
2: Ja, ja, ongelijkheid. Kijk, kapitalistisch is natuurlijk tot een bepaalde hoogte volgens mij wel goed. Maar we slaan gewoon door. Dat zie je toch nu. Ik bedoel, als je dat 1% de hele wereld al bezit. Nou,
0: ja.
2: En dat 99% eigenlijk onwijs hard moet werken om een beetje het hoofd boven water te houden. Ja, het kapitalisme, ja. Maar ook het systeem van altijd de beste de voor het kapitalisme is altijd zo voordelig mogelijk je geld verdienen, hè? Efficiënt ja. uitbesteden. We gingen natuurlijk we kopen kleren voor €5. Nou, er moet toch ergens vandaan komen. Dat is toch absurd om te denken dat als je uit Azië kleren laat komen dat het voor €5 kan.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja. Dus ergens zitten wij zijn wij ook
0: natuurlijk wij ook aan mee.
2: Wij doen hartstikke mee.
0: Ja, ja. En om terug te gaan naar waar we over hadden. Dus die mensen die gingen met hun, die hadden een contract voor 5 jaar. En die gingen bijvoorbeeld vanuit China. En welke andere landen zijn trouwens mensen vanuit gekomen?
2: Nou ja, de Chinezen na de afsluiting van de slaverij, de slaafgemaakte, toen kwam de eerste groep Chinezen.
0: Ja.
2: Want de Chinezen, de eerste migratie van Chinezen ging naar Indonesië eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: En in Indonesië werden ze op de suikerrietplantages hadden ze bepaalde skills. Die suikerrietmachines en zo. Dus die hadden ze nodig in Suriname. Brachten ze dus deze mensen daar naartoe. En daarna kwamen de Hindustanen
0: mm-hmm.
2: uit India.
0: Mm-hmm.
2: En later kwamen de. De Chinezen die stopten in 1876, geloof ik. Want de keizer verbood dat, omdat het zulke slechte arbeidsomstandigheden waren. Mm. Dat de keizer zei: nou, ik doe het bij mijn eigen mensen dat niet aan. Dus toen mocht er vanuit Guangzhou, de haven van Macau en Hongkong, mochten dus geen Chinezen meer vertrekken.
0: Ja.
2: En toen kwamen er mensen uit India gehaald en later uit Java, uit Indonesië. Mm-hmm. Er zijn drie grote groepen eigenlijk van, ja. van contractarbeiders.
0: En van hoeveel mensen kunnen we spreken die geëmigreerd?
2: Van de eerste Chinese contractarbeiders denken we tussen 3 en 4.000. Dat is de kleinste groep.
0: Ja.
2: Van hun bestaande, dat was veel meer. Ik denk 60.000, 70.000.
0: Ja.
2: En de Javanen, volgens mij 30.000, 40.000.
0: Ja.
2: Maar dat was alleen Suriname.
0: Ja, precies. En waar nog meer?
2: Heel Caribisch gebied.
0: Ja.
2: De Chinezen gingen ook helemaal naar Amerika, hè? Goudkoorts. Die hebben nog spoorweg aangelegd daar. Dus, daar is ook een grote groep naartoe gegaan. Nou, Caribisch gebied, Jamaica, Trinidad, Mauritius. Dat zijn allemaal landen, ook Brits Guyana.
0: Ja.
2: Daar zijn allemaal contractarbeiders naartoe gegaan.
0: Dus we kunnen vaststellen dat het niet alleen Nederland hiermee bezig was. Want Nederland was niet in alle deze landen actief. Dus kunnen we ook vaststellen dat andere...
2: De Engelsen, de Portugezen waren ook natuurlijk ook als eerste. Maar de grootste transporteurs waren de Nederlanders. De handelaren van mensen. Ja.
0: Ja.
2: En die ging het langste door.
0: Hmm.
2: Want de Britten die hebben volgens mij 1837 hebben ze het afgeschaft. Ja. En in Nederland is even tot 1863 geduurd. Voordat de slavernij werd afgeschaft in Suriname.
0: Ja, precies. Dat is de slavernij, ja. Ja. Maar de contractarbeid gedeelte tot wanneer duurde dat?
2: Nou, voor de Javaanse migratie was het tot 1930.
0: Ja, dus eigenlijk nu nog geen 100 jaar geleden.
2: Iets meer dan 100 jaar geleden, ja. Maar het is wel vrij recent, ja.
0: Ja, ja. En dus die mensen waren daar, dus die bleven uiteindelijk vast, want ze konden niet meer weg. Wat ontstond er daar in dan

0: spoorweg aangelegd daar. Dus daar is ook een grote groep naartoe gegaan. Nou, Caribische, Jamaica, Trinidad, Mauritius. Dat zijn allemaal landen. Britse Guyana.
1: Ja.
0: Daar zijn allemaal contractarbeiders naartoe gegaan.
1: Dus we kunnen vaststellen dat het niet alleen Nederland hiermee bezig was. Want Nederland was niet in alle deze landen actief. Dus kunnen we ook vaststellen dat andere...
0: De Engelsen, de Portugezen waren ook natuurlijk ook als eerste. Maar de grootste transporteurs waren de Nederlanders. De handelaren. Van mensen, ja.
1: Ja.
0: En die gingen het langste door.
1: Hmm.
0: Want de Britten die hebben volgens mij 1837 hebben ze het afgeschaft. Ja. En in Nederland is even tot 1863 geduurd. Voordat de slavernij werd afgeschaft in Suriname.
1: Ja, precies. Dat is de slavernij, ja. Ja. Maar de contractarbeid gedeelte tot wanneer duurde dat?
0: Nou, voor de Javaanse migratie was het tot 1930.
1: Ja, dus eigenlijk nog geen 100 jaar geleden.
0: Iets meer dan 100 jaar geleden, ja. Maar het is wel vrij recent, ja.
1: Ja, ja. En dus die mensen waren daar, dus die bleven uiteindelijk vast, want ze konden niet meer weg. Wat ontstonden daar in al die verschillende landen, met name Suriname?
0: Maar de Chinezen, wat we van de Chinezen weten is dat ze na hun 5 jaar contract kochten ze zich meestal vrij. Want ze wilden niet doorwerken.
1: Ja.
0: Want de plantage was veel te hard.
1: En je zegt iets daar heel interessant. Kochten zichzelf vrij. Dus dat ze, met andere woorden, ze waren niet vrij.
0: Nee, de contract was 5 jaar. Maar meestal wilden ze natuurlijk eerder weg.
1: Ja.
0: En dan gingen ze elkaar helpen. Want Chinezen die zijn natuurlijk de handelaren. Die gingen rond de plantages altijd. De mensen die een 5 jaar contract hadden uitgelegd, gingen dan winkels of spullen verkopen aan de slaafgemaakten die vrij waren.
1: Ja.
0: Kwamen. Dus ze gingen handel drijven. Dus op die manier gingen ze elkaar vrij helpen om uit te kopen. En dan zo kreeg je een hele keten van vrijgekochte contractarbeiders op een gegeven moment.
1: Mm-hmm.
0: En dat is hun. De Chinezen waren dat heel slim. Heel slim, niet slim, maar handig. Heel helpvol naar elkaar toe. En ze klitten aan elkaar en ze hielpen elkaar. Ze richtten verenigingen op en ze brachten geld bij elkaar. Ze noemden dat cash money. Hoe noem je dat? Ja, dat dus je had een kring van 20 man. Volgens mij ken je dat ook, toch? Het Caribisch gebied is ook bekend.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt, maar volgens mij heet het Sam. Maar
0: ja, klopt, ja. Maar ja. Het is zo'n systeem, ja.
1: Ja.
0: En dat, dus met 10 of 20 man bracht je elke maand geld binnen.
1: Mm-hmm.
0: En als je geld nodig had, noemen de potten of zo. En dan gaf je een bepaalde rente.
1: Mm-hmm.
0: En zeg je, nou ja. Ik heb het geld nu nodig, dan kreeg je gewoon een paar duizend of duizend. Ja. En betaal je gewoon de rente. En zo ging het systeem steeds rond. Tot het, ja. Het bleef maar
1: een
0: rond.
1: Een soort van een fonds.
0: Dat is een soort fonds. Broodfonds.
1: Ja.
0: Broodfonds, ja.
1: Ja.
0: En op die manier hebben Chinezen elkaar geholpen. En zo zijn ze ook echt in de handel gekomen. Van hun staren weten we dat ze sommigen wel de contract hebben verlengd.
1: Oh ja?
0: Ja. En met en hun was het ook beloofd dat ze een stukje land zouden krijgen. Maar dat stukje land was natuurlijk niet echt een vruchtbaar stuk.
1: Mm.
0: Dus dat was echt waardeloos grond die ze dus moesten gaan bewerken en gaan bevruchten. En dat was ook een soort manier van mensen voor de gek houden.
1: Ja.
0: Achteraf. Maar uiteindelijk is iedereen eigenlijk vrijgekomen, gelukkig. Maar wel met met de achterstand.
1: Ja.
0: Want economische achterstand was natuurlijk enorm. Want je komt uit een heel armoedige situatie. En je bleef op het land weer werken. Nou. Dus ja.
1: Ja. Ja. We gaan het zo meer over hebben. Over de conferentie die aanstaande zaterdag gaat plaatsvinden. En dat het gaat om over het collectief van het contractarbeid. Maar je hebt ook muziek voor ons meegenomen. En ik word hier heel vrolijk van. Want je hebt Gregory

0: Potter meegenomen. Waarom?
1: Ja, nou ja, de Harry Potter leren kennen met zijn liedje Laura. Dat liedje greep me zo aan, omdat ik natuurlijk, omdat het over liefde gaat die verloren zijn, dat je niet wil loslaten. En nou ja, goed, we hebben allemaal natuurlijk in ons leven meegemaakt dat we een grote liefde hebben die we niet wilden loslaten, maar moesten loslaten. En ja, dus daarom dacht ik, ja, fijn als ik het een keer kon laten horen op de radio.
0: Ja, dan gaan we luisteren naar de Hey Laura.
1: Ja.
2: Hey!

0: Als je luistert, dit is de Nacht van Caribisch Netwerk. Mijn naam is DJ Felicia en ik zit hier met mijn gast voor vannacht, die nauw betrokken is bij het collectief contract arbeid, Melvin Cheng. En we hebben het net over gehad over het geschiedenis van het contract arbeid en wat dat, hoe dat verworven is met het Nederlandse geschiedenis. Maar mijn vraag aan jou is, Melvin, waar begon deze persoonlijke zoektocht voor jou naar de geschiedenis van het contract arbeid?
1: Nou, het begint eigenlijk met mijn zoon natuurlijk, die altijd gezegd heeft, ja, ik heb een Surinaamse vrouw. Helaas is ze heel vroeg overleden.
0: Ja.
1: En mijn zoon heeft dan dus, die zei, ja, ik wil een keer naar Suriname. En ja, hij is nog nooit geweest, hij is nu 30 inmiddels, dus hij gaat een keer, maar
0: ja.
1: Maar hij kon ook het vragen, hè, van nou ja, hoe zit het nou? Hoe zijn we hier terechtgekomen? Waarom kwam opa hier naar zomaar all of the blue in Nederland terecht?
0: Nou ja,
1: Dus ik moest het hele verhaal vertellen. Maar ik kan het verhaal vertellen tot Suriname. Maar waarom zijn ze vertrokken uit China? Dat was natuurlijk ook nog niet echt heel duidelijk voor mij. Later, omdat ik vaker naar China ga nu, hoor ik die verhalen van hoe het was daar, hoe het leven was, waarom ze vertrokken zijn, onder welke omstandigheden. Mijn moeder vertelde pas twee weken geleden tegen mij van, nou ja, de boottocht die zij moest maken vanuit China via Macau naar Hongkong en daar nog jaren werken en dan pas naar Suriname.
0: Ja.
1: Dus ja, ik dacht, nou ja, dat moet. Maar ook mijn leeftijdgenoten, maar ook de jongeren. Dan praat ik echt over de Chinese Surinamers. Hè? Dat interesseerde ze ook niet zo. Ze waren ook niet bewust. En het leek wel of ze helemaal niet geïnteresseerd waren in die geschiedenis. En dacht ik, hoe kan dat nou? Maar ja, dat is ook logisch. Later blijkt, het werd ook nooit verteld aan de kinderen van hoe hun geschiedenis was. Het enige wat ze vertelden is dat ja, je moest meewerken in de winkel, in de zaak. Ik werkte vanaf mijn zevende al in de winkel, kan ik me herinneren.
0: Mm-hmm.
1: Alle kinderen moesten werken in de winkel. Mm-hmm. En je gaat studeren. En je zorgt dat je carrière maakt en geld verdient. Veel geld verdienen, dat is altijd in die DNA van ons, van de Chinezen. En nou ja.
0: Is dat iets dat vanuit, om even terug te blikken in de familiegeschiedenis of in de terug te gaan in de identiteit, is dat iets dat vanuit de identiteit vanuit China kwam? Of is dat iets dat gekomen is doordat er heel veel gestreden moest worden tijdens de jaren van het contract arbeid?
1: Ik denk dat
0: of misschien juist daarna.
1: Ja, maar ik denk, het is een migratieding, denk ik, hè? Het geld verdienen.
0: Mm-hmm.
1: Want je vertrekt uit armoede en het enige wat je wil, je zorgt dat je familie goed heeft en dat jij en je kinderen het goed hebben. Dus je gaat geld verdienen. Je moet geld verdienen.
0: Ja.
1: En vroeger, als ik kijk naar het dorp waar mijn ouders vandaan komen, dat helaas niet meer bestaat, maar ik kan me herinneren, in de jaren 80 toen ik ging voor het eerst, dat ze dan hele oude huizen hadden, maar en dan een paar hele moderne torens. Mm-hmm. En dat bleken dus dan mensen te zijn die geld terugsturen vanuit Suriname, buitenland, mm-hmm. die geld verdienden. En bouwden ze hun huizen. Dus dat gaf status. Dus voor een migrant is het volgens mij heel belangrijk dat je bewijs dat je dat beter hebt gehad dan achter te blijven.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat misschien een verklaring zou kunnen zijn.
0: Ja. En waarom bestaat dat stad, buurt waar je ouders vandaan kwamen niet meer?
1: Oh ja, nou ja, China is natuurlijk, heeft de afgelopen 45 jaar een gigantische omwenteling gehad. Hè? Vanaf 1978, toen Deng Xiaoping aan de macht kwam, toen de economie, de deuren gingen open. En wij komen uit het zuiden. Wij zijn van de provincie Guangdong.
0: Mm-hmm.
1: Dus een van de rijkste provincies. Meest waterrijk. Dus als je waar water is, daar is altijd rijkdom. En voeding en voedsel. En daar is een gigantische industriële revolutie. Heeft daar plaatsgevonden de afgelopen 30, 40 jaar. En daardoor is er heel veel verbouwd. Alles wat oud is, is gesloopt. Ons dorp was natuurlijk een heel afgelegen dorp achter al die bergen.
0: Ja.
1: En dan hebben ze daar een stuwmeer gebouwd. En nou ja, toen heb ja, alles moest verplaatst worden. Dus het hele dorp is verplaatst.
0: Ja.
1: Dus het dorp is helemaal onder water. Dus we zien niks meer nu van. En,
0: wow,
1: maar heel Guangdong. En wij komen uit het district Shenzhen. Dus vlak over de grens van Hong. Als je Hongkong de grens overgaat, kom je in Shenzhen. Shenzhen is de Silicon Valley van China. Daar komen al die drones vandaan. Alle BYD-auto's.
0: Ik heb daar een keer doorgereisd.
1: Yes. Maar
0: is het lang geleden of kort geleden? Dat is toch een vliegveld?
1: Ja.
0: Ik heb
1: je bent overgestapt.
0: Ja, ik had een hele lange overstap en het was 's nachts. Dus, en je kon het niet uit, want je moest een visa hebben. Dus ik moest op het vliegveld slapen. En ja, toen noemde dat, dacht ik, ik ken die naam. Ja, maar het is inderdaad, ik kwam in 2018 terug.
1: Maar je bent niet naar buiten gegaan, hè? Jammer.
0: Nee, ik was wel een paar weken daarvoor wel in China geweest.
1: Ja.
0: Maar als je terug, ja. Ik ging terug alleen voor dat vlucht. Dus ik had geen visum nodig om naar buiten te gaan. Ja.
1: Had je gezien hoe groot die airports zijn, hè?
0: Ja. Ja,
1: Jezus, dat Schiphol toch. Hebben ze 10 keer Schiphol, weet je wel?
0: Ja, en.
1: Belachelijk al.
0: Dat is eigenlijk het mooie van reizen. Is dat als ik nu op Schiphol kom en iemand zegt: ja, je moet echt 2-3 uur daar zijn. Dan denk ik: nou, in 20 minuten ben ik wel achter hoor. ik heb groter meegemaakt. Maar het is een hele andere wereld. Dat
1: nee, maar Shenzhen, waar die airport is,
0: ja.
1: Was vroeger dus een berggebied. Was verlaten, er woonden heel weinig mensen. Daar kwam je niet. Dat was echt arm.
0: Ja.
1: Maar dat is heel Shenzhen was een vissersdorp.
0: Ja.
1: That's it.
0: Ja.
1: En nu is het vergelijkbaar met een wereldstad als Hongkong of Singapore. Zo modern, allemaal skyscrapers en je herkent het gewoon niet meer terug. Ik was 70 jaar geleden daar. Nou,
0: ja.
1: Als ik nu pas terug zou gaan, dan zou ik denken dat ik een andere wereld was teruggekomen.
0: Mm-hmm.
1: That's it. Zo hard is het gegaan in 40 jaar in China.
0: Ja, ja. En dat is alleen door die waar we ook in het nieuws hebben over gehad. Dat die groei van 4%, zeg maar. Die...
1: Nee, in het verleden was het 12, 20%, 15,
0: ja.
1: 10%, 12% elk jaar.
0: Ja.
1: Dus elk jaar, hè, moet je voorstellen.
0: Ja, dus dat je die groei steeds hebt en dat terug kan investeren in de plek waar het vandaan komt. En dat...
1: Nou ja, maar China had dat geluk dat ze veel mensen... Diaspora was groot.
0: Mm-hmm.
1: En dus diaspora heeft veel geïnvesteerd. Hè? Mensen uit Amerika, Chinese Amerika, die natuurlijk geld hadden verdiend. Uit Taiwan, maar ook uit Europa.
0: Ja.
1: Mensen gingen toch investeren in China. En ik denk dat China daardoor wel die steile vlucht heeft kunnen maken.
0: Mm.
1: Diaspora.
0: Ja.
1: En dat zouden we ook in Suriname moeten hebben. De diaspora hier moet eigenlijk terug gaan te investeren.
0: Ja, ja, ja, ja, precies. Dat is een mooie iets wat je aanraakt. Over de diaspora investeert in de plek waar ze vandaan komen.
1: Nou, maar niet alleen geld, hè, maar wat dan geef je kennis.
0: Kennis. En dat zien we dus ook om weer over voetbal te hebben. Maar dat zien we dus ook met de elftal van Curaçao. 25 van de spelers zijn diaspora.
1: Ja.
0: Van de 26. Dus, dat is ook een manier om terug te investeren in het land waar je vandaan komt.
1: Ja, misschien moeten we die mindset moeten we volgens mij hebben.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus als we in diaspora leven, moeten we dat gewoon doen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Mooie oproep.
0: Heel mooi. Ja, precies. We doen ook een oproep vannacht. Ben je van de diaspora? Ja, dus we hadden het over jou en jouw zoon en jouw... dat je moest uitleggen waar jullie vandaan zijn gekomen als familie.
1: Ja, hoe zijn we hier terechtgekomen?
0: Ja, hoe zijn jullie hier in Nederland terechtgekomen? Maar waar gaat die verhaal dan verder? En zo ben je dus gaan onderzoeken in jouw familiegeschiedenis. En wat kwam je dan terecht? Wat kwam je dan daar in die onderzoek terecht?
1: Nou ja, kijk, er is nu heel weinig geschreven. Hè. Dat is een nadeel van ons. We leggen te weinig vast. Het enige wat we wel hebben is een stamboom. En die gaat 1200 jaar terug. En die hebben we gelukkig kunnen preserveren. Dus we weten van het noorden zijn vertrokken en zo uit China. Maar wat eigenlijk belangrijk is, dat ik besef van wat de veerkracht deze mensen niet hebben gehad. Want wat de ellende hebben ze meegemaakt. Reis van maanden, hard werken. En door alles heen, toch een bestaan kunnen opbouwen. En dan moet je toch wel enorm veel veerkracht hebben in jezelf, in je DNA, om dat allemaal te overleven. Ik bedoel, als we kijken nu naar alle burn-out klachten die we hebben, denk ik, nou, dat hadden we dus nooit gered.
0: Ja.
1: Maar het is ook wat belangrijk is om dit verhaal boven te krijgen, is dat we ook dat kunnen delen met Nederland. Want de Nederlandse geschiedenis is zo eenzijdig geschreven vanuit perspectief van de Nederlanders, van de kolonisten, van de sterke man, hè, de kapitalist. Terwijl eigenlijk, waardoor wij eigenlijk als nazaat eigenlijk altijd het idee kregen dat wij toch minder waren. Toch minder slim waren, minder goed waren. En ik denk dat dat besef, dat wij door dit soort verhalen naar boven te halen, dat we beseffen ook wat de kracht in ons zit, dat wij daar ook de geschiedenis moeten herschrijven in Nederland. En dat we daardoor, door educatieprogramma's, op scholen, dat we over te praten, dat we ook eindelijk onze plek verdienen in deze maatschappijen. Ja. En waardoor ook volgens mij de afstand tussen wij en zij, hè, wat altijd nog steeds hier is in Nederland, dat gedicht wordt, die gap gedicht wordt. Ik denk dat dat een bijdrage kan zijn in een inclusieve samenleving. Ja. Want hoe je het bent of keert, wij gaan hier blijven. Ik bedoel, waar moeten wij naartoe?
0: Precies.
1: Ik werd altijd uit de school, ga terug naar China. Maar ik zei, ik ben geen Chinees. Ik ben in Suriname geboren. Dus dat soort identiteiten.
0: Maar hoe combineer je die identiteit? Van je bent in Suriname geboren van Chinese ouders en je woont in Nederland. Hoe combineer je die identiteit?
1: Ik heb best wel veel moeten aanpassen, denk ik. Want ik was 12 toen ik naar Nederland kwam. Toen voelde ik me helemaal Surinamer. Want op school kregen we de Surinaamse volkslied, de vlag hijsen voor de onafhankelijkheid. Dus het was heel vol Surinaams, weet je wel. En naarmate je langer blijft hier, denk je, nou ja. En toen dacht je, nou, Nederland is best wel goed. Ja, goed, best wel een leuk land, goed opleiding. Dus je voelt je Nederlander. Maar ja, maar toen kwam 1992, toen kwam Pim Fortuyn. En toen kreeg ik ineens het besef van, shit. Ja, waar hoor ik nou bij? En met de jaren wordt het alleen maar erger. Ik bedoel, kijk maar naar de laatste verkiezingen. Dan heb je het idee dat ik, dan voel ik me af en toe wel echt een buitenlander. En ja, maar ook, ik maakte ook het persoonlijke transformatie door, omdat ik natuurlijk van huis uit, dus Chinese opvoeding heb.
0: Ja.
1: En ik ga veel naar China. Dus je komt met die cultuur in aanraking. Maar ik voel me thuis, hartstikke thuis. Ik val niet meer op als ik in China ben of in Hongkong. Maar zij zien mij wel als een buitenlander.
0: Ja.
1: Want ik ben natuurlijk in gedrag, in cultuurbeleving natuurlijk totaal anders dan een Chinees. Ja. Dus dat kom je terug naar Nederland, denk je, shit. Ja, dan kom je echt een beetje in de knel. Hè, dus ik heb al die jaren natuurlijk langzaam voor mezelf natuurlijk bedacht. Nou ja, goed, ik ben een soort ui. Ik heb verschillende lagen. En elke laag die ik afpelt, daar kan ik mee leven. Maar het is ook leuk omdat ik daartussen kan schakelen.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik dus nu mezelf aangenomen. Van, joh, ja, ik heb meerdere identiteiten. Ik ben niet alleen één.
0: Ja.
1: En ik zie dat als een kracht. Want ik bedoel, ik kan met jou, ik kan met hem, met Bas toch? Schakelen. Nou, weet je, hoe mooi is dat?
0: Ja.
1: Ik bedoel, als ik met Surinamers onder elkaar ben, is mijn accent totaal heel anders ineens. Als ik met hem praat, is het heel totaal anders. Dus.
0: Maar hoe zie je dat van de toekomstige generatie? Bijvoorbeeld jouw eigen zoon en kleinkinderen. Hoe zie jij dat zij omgaan? Misschien de kleinkinderen te jong, maar hoe zie je dat de jongere generatie omgaat met identiteit?
1: Nou ja, als ik aan mijn zoonse generatie kijk, zijn vrienden en zo, denk ik, ja, die voelen zich echt, volgens mij, Nederlanders. Ze hebben veel meer en minder die meerdere identiteiten in zich. Tenminste, ze hebben het in zich, maar als ik kijk hoe ze met hun vrienden omgaan, ja, bedoel, als je kijkt naar de slang, ja, als je in Rotterdam rondloopt, dan denk je, ja, ik hoor Surinaams, door Nederlanders, weet je wel. Denk ik, wat is dat nou? Terwijl ik dat niet eens gebruik, zo ja, soms, zoals sommige woorden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan denk ik, ja, we zitten in een multicultureel samenleving, maar we kunnen nog niet accepteren dat we eigenlijk bij elkaar horen.
0: Ja.
1: En, maar ik denk dat het gewoon, nou, misschien nog mijn kleinzoongeneratie zal zijn, dat het veel minder. Ik denk dat dit echt een, zoals de politiek niet ontwikkelt, echt de gevecht is van de laatste gevechten, weet je wel. Beetje ondanks alles vasthouden aan vroeger.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat steeds minder wordt. Het is een groep die steeds kleiner wordt.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb wel goede hoop. Maar het is wel belangrijk dat wij het verhaal, waarom wij hier zijn, waarom de Surinamers, de Turken, waarom ze hier zijn, dat het eigenlijk een reden heeft. En de reden is dat ze toch een of andere manier bijgedragen hebben aan de economische opbouw van dit land.
0: Ja.
1: En dat we tot vandaag de dag hier zitten. Dus ik denk dat als we dat verhaal goed vertellen en in het onderwijs gaan implementeren, dat we wel een veel vreedzamer en mooiere, inclusieve samenleving kunnen krijgen.
0: Mooi. Heel mooi wat je zegt. En een belangrijk doel van het collectief die er nu is, is het, nieuwe onderzoeken te stimuleren. En je zei bijvoorbeeld dat er veel niet geschreven is of bijgehouden is. En hoe onderzoek je dat dan? Van hoe weet je wat je niet weet?
1: Het is niet zo dat er niks is opgeschreven. Er zijn heel veel scheepsjournalen. Er zijn verslagen van gouverneurs, secretariaten. En ook in familiebestanden in Nederland zitten ook heel veel dingen opgeschreven. Maar die zijn niet openbaar. Hmm. En ja, de truc is om dat soort dingen, mensen te overtuigen dat dat van belang zou kunnen zijn voor de geschiedschrijving, om dat soort bronnen te openbaren. Maar archieven die nu al bestaan en ontsloten zijn altijd geschreven vanuit het perspectief van de kolonist.
0: Ja.
1: En die zijn dan ook, dus als je op zoektermen gaat zoeken, als je op Anton de Kom bijvoorbeeld gaat zoeken, en je zoekt hem op verzetstrijder, dan vind je niks.
0: Mhm.
1: Maar als je hem zoekt onder onderstoker, dan komt hij ineens bovendrijven. Weet je? Dus ja. Tussen de regels door is er heel anders geschreven. En dat moeten we opnieuw, denk ik, anders gaan lezen. De archieven die er nu bestaan. En dat is toch een hele klus?
0: Ja, en hoe doe je dat? Hoe kijk je doorheen?
1: Nou, ik denk, we hebben natuurlijk moderne technieken nu, transcriptie, en je hebt natuurlijk AI straks. Maar het belangrijke is dat de universiteiten, de instituten, zich ook gaan verdiepen in deze geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: En dat ook de archieven, de nationale archieven, zich ook plek gaan maken voor deze geschiedenis.
0: Ja.
1: Dat is belangrijk.
0: Want is er nu geen plek voor? Of... Hoe ziet het er nu uit in de archieven?
1: We waren natuurlijk nog niet zo ver dat we in de picture waren. Kijk, nu is de slavernijverleden heel erg in de picture.
0: Mm-hmm.
1: En wij zitten in de slipstream mee te gaan. Maar we zijn nog pas in het begin, denk ik.
0: Ja.
1: In bepaalde landen, in het Caribisch gebied bijvoorbeeld, in India, is er wel heel veel onderzoek gaande.
0: Ja. Ja.
1: En dus voor Nederland moet er nog van de grond komen. En daarvoor is deze conferentie morgen.
0: Ja.
1: Om in ieder geval te kijken wie de onderzoekers zijn in de wereld.
0: Mm-hmm.
1: Die ons, wat ze al hebben gedaan. En wat wij nog nodig achten. Welke dingen zijn nog niet gedaan, uitgezocht moeten worden. Dus dat is de belangrijkste. Dat we een soort een inventarisatie maken morgen.
0: Ja. Ja. En dus er komen mensen ook dus uit India, uit Engeland, uit verschillende plekken vanuit de wereld. Die komen hier morgen. Wat kunnen wij van hun leren?
1: Nou, wat wij kunnen leren van deze onderzoekers, hè, het is trouwens een hybride conferentie, dus ook met videocall.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Wat wij kunnen leren is dat wij in Nederland eigenlijk enorm achterlopen met onderzoek voor contractarbeid. En dat contractarbeid eigenlijk al op de kaart staat in andere landen en dat wij nog niet. En het, zij kunnen met dit, deze conferentie kunnen laten zien van dat er echt heel veel onderzoek gaande is. En dat wij daar ook van kunnen, dat we niet alles opnieuw hoeven uit te zoeken. Dat is denk ik de belangrijkste uitkomst morgen. Dat er heel veel al uitgezocht is. En dat wij eigenlijk misschien een beetje een kopie kunnen maken. En even daarna kunnen kijken. Maar dat we eigenlijk concentreren wat dingen wat nog niet bekend zijn.
0: Ja. En een korte vraag nog. Je noemt vaak de rol van vrouwen in deze onderzoek als een groot gemis. Waarom is dat zo belangrijk, dit onderwerp?
1: Nou, omdat wij denken dat vrouwen natuurlijk een grote rol hebben gespeeld op die plantages vroeger. Mm-hmm. Er is ook veel, zijn ook, denk ik, vrouwen zijn ook, denk ik, veel, ze hebben ook veel leden, hè, onder de kolonisten. Ja. Maar er waren ook altijd, bij de Chinezen waren heel weinig vrouwen gekomen. En ik geloof nog geen 10% waren vrouwen. Dus ik kan je voorstellen, dat is zo'n enorme onbalans in die man-vrouw verhouding, dat de Chinezen later zich echt hebben vermengd met de Creoolse bevolking.
0: Ja.
1: Dus dat je een heel andere samenstelling hebben van Chinezen.
0: Ja.
1: In de Hindustanen waren wel meer vrouwen meegekomen. En dan kreeg je ook een heel andere dynamiek. Maar de vrouwen hebben natuurlijk wel altijd hard gewerkt en bijgedragen. En wat is hun bijdrage geweest in die contractarbeidstijd?
0: Ja.
1: En daar is weinig over bekend.
0: Ja.
1: Maar wij geloven dat zij wel een heel daadkrachtig waren. Heel sterk waren voor die gezinnen.
0: Ja.
1: En dat zijn dingen die nog, over religie bijvoorbeeld, hoe hebben ze dat beleefd? Cultuur, behoud. Hebben zij misschien aan bijgedragen? Dat weten we dus niet. Dus daar zijn allemaal vragen die we moeten beantwoorden nog.
0: Ja, heel interessant, Melvin. We gaan hierover verder in gesprek in het komende uur. Na het journaal praten we verder natuurlijk met Melvin. Nog even door. En daar is ook ruimte voor jou als luisteraar. Als je nu luistert en je denkt, ik heb een vraag voor Melvin. Stuur je vraag in via de NPO luisterapp. Het is gratis. En of bel naar 0800 11 21. We gaan naar het nieuws van 4 uur en dan komen we terug over het collectief.
1: Contractarbeid.
0: Contractarbeid, yes. We zijn zo terug.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 2 maanden wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek aan de rand van de gemeente bij Leiden. Een meerderheid stemde voorlopig voor, na de toezegging van de provincie en het Rijk, dat die fors meebetalen om de bereikbaarheid te verbeteren en een groot deel van de duizenden woningen die er komen betaalbaar te houden. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 daarvan was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Buonanotte, good evening, goedenacht. Mijn naam is DJ Felice en welkom bij het tweede uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals in het Caribisch deel van ons koninkrijk wordt gezegd, de avond van het Caribisch Netwerk.
0: CJ Felicia.
3: De Nacht van Caribisch Netwerk.
2: Ja, vannacht in de studio bij ons mijn gast Melvin. Hij heeft een groot deel in zijn leven als ondernemer gewerkt, maar in de afgelopen jaren richt hij zich op een hele andere missie. Het zichtbaar maken van een geschiedenis die lang in de schaduw heeft gestaan. Vanuit zijn eigen Chinees-Surinaamse wortel zet hij zich voort in het collectief contractarbeid. En voor meer kennis over de verhalen van 100.000 contractarbeiders en hun nazaten. In het vorige uur spraken we hierover. En nu gaan we er verder over hebben over het collectief en wat het in de toekomst wil zien. Melvin, je bent er nog.
4: Ik ben er.
2: Ja, mooi. En er is een vraag die ik jou ben vergeten te stellen in het vorige uur. Van wat is uw Caribische held?
4: Nou, ik heb altijd Tula natuurlijk in mijn Netflix gehad. Maar ik ben toevallig tegen die naam gekomen van de Jamaicaan, Sharp. En waarom ik hem een held vind, is omdat hij op een vreedzame manier probeerde het slavernij afschaffen. En, maar het liep helaas uit in 1831, geloof ik, uit op een bloedbad. En hij werd zelf ook vermoord. Maar hij heeft wel de start zijn gegeven voor de latere afschaffing van de slavernij in het Britse Rijk.
2: Mm-hmm.
4: En natuurlijk later in ook Nederland natuurlijk werd gedwongen om ook de slavernij af te doen. Dus ja, dat zijn toch mensen die vanaf het begin de daad uitvoerden. Hè, van, maar op een vreedzame manier, dat vond ik wel heel mooi. Niet geweld, maar gewoon zeggen, joh, we gaan na de kerst of na het nieuwjaar gaan we dus niet alleen werken als er betaald wordt.
2: Ja.
4: En dat vond ik zo mooi. Ik dacht, nou, dat trof me. Dat raakte me wel, denk ik. Ja.
2: Ja. Wat raakt je daaraan zo erg?
4: Nou, kijk, je bent slaaf gemaakt. Hè? Je werkte gewoon voor niks. En eigenlijk was je perspectief was gewoon nul. En toch heb je die moed verzameld om te zeggen, nou, ik wil een ander perspectief. Maar ik ga het organiseren met zoveel mensen. Hè. Hij heeft toch zoveel mensen achter zich gekregen. Dan denk ik, dan moet je toch een bepaalde drive hebben in je.
2: Ja.
4: En die moed. Kijk, als je elke dag geslagen wordt en angst hebt voor een zweep. En je durft toch te zeggen, jongens, we gaan morgen pas werken als we betaald worden. Nou, je moet wel guts hebben, hè? Of niet?
2: Ja. En als je luistert en je denkt, ik heb een vraag voor Melvin Cheng, stuur het in via de NPO Luister app of bel ons naar 0800 11 21. Twee jaar geleden ontstond het collectief contractarbeid. En je zei dat we in Nederland achterlopen. Was dat de enige reden dat nodig was? Of zijn er nog meer dingen die spelen hierom?
4: Nou, ik denk, we zijn echt geïnspireerd door de Atlantische slavernij. Hè? Want die hebben ons echt geïnspireerd en de ogen geopend van, jongens, er is een verhaal die nog niet verteld is.
2: Mm-hmm.
4: En het verhaal is zo eigenlijk nooit voor het daglicht geweest. En ook niet in de boeken terug te vinden. Terwijl het wel een hele belangrijke impact heeft gehad in Suriname na de afschaffing van de slavernij. Want de contractarbeiders hebben wel gezorgd dat de economie niet in elkaar klapte na de afschaffing van de slavernij. Dat de plantage, dat de suiker door werd geproduceerd. En later hebben deze mensen, de Chinezen in de Staten, ook waren de background van de economie geworden. Dus dan denk je, we verdienen toch wel een plek in de geschiedenisboeken. Op een manier vanuit perspectief van de contractarbeiders en zijn nazaten. En niet alleen geschreven vanuit de kolonist.
2: Ja.
4: Dus dat is een van de. We zijn echt dank verschuldigd aan de mensen die de afgelopen 30 jaar gevochten hebben voor de transatlantische slavernij. De afschaffingen waren, de excuses ervan. Dan denk ik, daar zijn we. Daar moeten we ontzettend. We staan op hun schouders.
2: Ja. We kregen een appje binnen van Sandra. En die vraagt: is contractarbeid volgens u een nieuwe hoofdstuk na de slavernij of eigenlijk een voortzetting van hetzelfde systeem?
4: Het werd altijd als een nieuw hoofdstuk neergezet, maar wij vinden gewoon dat het een voortzetting is.
2: Mm-hmm.
4: De slavernij is afgeschaft voor de slaafgemaakte, maar de contractarbeiders hebben niet beter gekregen. Die hebben niet geen betere arbeidsomstandigheden gehad dan de slaafgemaakte. Want er waren ook veel opstanden. Mensen waren echt ontevreden. Dus er werden ook geëxecuteerd. Dus er was best wel heel veel mis. Maar dat is moeten we nog graven in die archieven. Het moet ergens opgeschreven zijn. Dat moeten we terugvinden. En dus ik vrees dat het inderdaad een voortzetting is geweest. En dat het mooier is verteld dan de werkelijkheid.
2: Ja. Morgen komen onderzoekers uit verschillende landen bijeen. Onder andere India, Suriname, Engeland. Wat hoop je dat de conferentie oplevert op zaterdag?
4: Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat in Nederland, de onderzoekers in Nederland, ook de studenten, geïnspireerd raken door deze onderzoekers uit het buitenland. Want die hebben best wel stappen gezet in onderzoeken.
2: Mm-hmm.
4: Hebben veel onderzoeken gedaan. En dat we daardoor geïnspireerd raken om ook hier onze archieven gaan doorgronden en uit te gaan spitten. En veel meer onderzoek gedaan, want er wordt te weinig onderzoek gedaan vanuit onze doelgroepen, van onze eigen nazaten. Want nu pas komt langzaam het bewustzijn naar boven van, onze cultuur doet er wel toe. We hebben wel de erfgoed, we hebben wel dingen waar we dagelijks mee bezig zijn, maar onbewust van zijn. Maar het zit wel in ons. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat wij zelf, hè, vanuit de nazaten van de contractarbeiders, ook zelf onderzoek gaan doen. Ook studie, tijdens een studie of wat dan ook. Ook weer gaan inzetten en bewust worden van onze rijke geschiedenis.
2: En wat hoop je dan? Dat die bewustwording, zeg je. Dat hoop je dat de mensen krijgen. Maar wat hoop je dat er ontstaat binnen de samenleving zelf?
4: Nou, binnen onze nazaten, hè, van de contractarbeiders, zoals zij hier zitten, een trots op onze wortels. Dat vind ik belangrijk. Dat is het begin. Wees trots op waar je vandaan komt. En besef dat wij op de schouders staan van onze voorouders die ontzettend hebben geleden en hard hebben gewerkt voor ons. Dat is belangrijk. En dat je daardoor een soort saamhorigheid creëert onder elkaar van, nou ja, laten we dat in ieder geval bewaren, preserveren en archiveren. Alles wat we hebben aan verhalen, aan oral history, aan rituelen, foto's, films, oude films, whatever, bewaar het. Laten we het archiveren, scan het, archiveer het en bewaar het voor later. Want er is zoveel data, die kunnen we nu de komende 10 jaar niet eens doorwerken. Maar als het maar opgeslagen is, dat latere generaties er aan kunnen werken. Dat is waar we naar moeten streven. En wat is er belangrijk voor de samenleving in Nederland, is dat we elkaar beter gaan begrijpen. Weet dat we niet voor niks hier zijn geweest. Ja. Dat we eigenlijk onze voorouders een bijdrage hebben geleverd aan deze samenleving.
2: Ja.
4: Economisch, ja, met name.
2: Ja.
4: Maar ja, maar cultureel is onze bijdrage ook enorm. Ik bedoel, zoals we nu eten in Nederland, nou, dat was 50 jaar geleden onvoorstelbaar.
2: Ja.
4: Ik bedoel, ik kan me herinneren, toen ik hier kwam, toen vonden die Hollanders mij stinken naar knoflook. Nou, nu eten ze niet anders dan knoflook,
2: ja,
4: denk ik.
2: Ja.
4: Dus ja. Wij hebben de samenleving ook gevormd.
2: Ja, zeker. En dus waarom is de geschiedenis van de contractarbeid, dat dit onderzocht wordt, waarom is het niet alleen relevant voor de nazaten, maar ook voor alle Nederlanders?
4: Nou, het is in die zin relevant. Omdat we in Nederland natuurlijk in de geschiedenislessen natuurlijk nooit hierover hebben gehad. Het staat niet in de boeken.
2: Mm-hmm.
4: Dus die aan de gemiddelde Nederlander niet weet over Suriname, over de koloniën, wat daar allemaal gebeurd is. En soms vragen ze zich ook nog af, wat doet die Curaçao nou hier? Wat doet die Surinamer hier? Wat doet die Chinees hier?
2: Mm.
4: Ik bedoel, kijk, door dit natuurlijk echt op te nemen in educatiemateriaal, ook op de school, in de schoolboeken, dan krijg je natuurlijk een kennis in de samenleving. En die kennis is wel belangrijk om begrip te hebben voor elkaar. Want als iedereen weet waarom wij hier zijn, hoe wij hier zijn gekomen, dan zullen we, denk ik, ook beter geaccepteerd worden en inclusief in deze. Wij horen gewoon hier.
2: Ja.
4: Hoe je het went of keert.
2: Mm.
4: Wij horen bij de Curaçao, de Antillen, Indonesië, Suriname. Wij horen bij het Koninkrijk der Nederlanden.
2: Ja.
4: Zo zijn, dat was het.
2: Ja.
4: Dus nu moeten Nederlanders nog weten. Zo gek.
2: Ja. En we hebben nog een vraag die binnen is gekomen van John. En die vraagt, is er onder de nazaten van de contractarbeiders zelf discussie over hoe deze geschiedenis verteld moet worden?
4: Discussie in die zin dat sommigen eigenlijk niet erover willen. Die vinden het niet belangrijk. Toen ik 2 jaar geleden begon, toen heb ik met moeite een paar mensen kunnen vinden die met mij mee wilden doen.
2: Maar waarom vonden ze dat niet belangrijk dan?
4: Nou, omdat ze zeiden, nou, het is al gebeurd. En ja, waarom moet je het over het verleden hebben? We hebben het hier goed.
2: Mm.
4: Dus, en ze voelden zich helemaal geïntegreerd in deze samenleving.
2: Ja.
4: Maar na meerdere gesprekken, dan merk je gewoon dat ze eigenlijk in een ontzettend soort ontkenningsfase zitten. Van, nou ja, weet je, ik word niet gediscrimineerd hoor. Nee, ik heb er nooit last van. Nou, maar als je verder doorvraagt, nou, dan word je wel. Dan voel je af. Je sluit je ervan af, maar het is er. Dus En ook de verhalen zijn natuurlijk nooit doorgegeven. Echt doorgegeven aan de kinderen en de kleinkinderen.
5: Ja.
4: Grootouders vertellen nu aan de kleinkinderen. Maar mijn ouders hebben mij nooit wat willen vertellen.
5: Ja.
4: Maar mijn kleinzoon weet veel meer dan ik van zijn opa. Mm-hmm. Weet je wel? Dus mm-hmm. Die discrepantie is heel typisch voor nazaat.
5: Ja.
4: En nou ja, goed, dat moeten we dus nu gaan we bij elkaar brengen. En ja, zodat voor iedereen één verhaal is. Verzamelen, bewaren voor de volgende generatie.
5: Ja.
4: Want de generatie van mijn vader, die is er straks over een paar jaar niet meer. Dus dat stukje verhaal valt straks weg als we dat nu niet vastleggen.
5: Ja.
4: En dus familiegeschiedenis, oral history is zo belangrijk.
5: Zeker. Zeker. Mooi. We gaan naar muziek luisteren. Je hebt dan ook een andere nummer meegenomen. Nina Simone, Baltimore.
4: Ja, mooi toch. Dat is zo'n aangrijpende song. Maar het gaat ook over een stuk. Ik voel een stukje vrijheid wat ze daar zoekt. Hè? Van, ja, die meeuw die dan over die oceaan zoekt. Maar, ik denk terug aan de slaafgemaakte en aan die contractarbeiders. Ja, where to go?
5: Yeah.
4: No way to go.

0: DJ Felicia.
1: Ja, beste luisteraar, we zijn hier in de nacht met Melvin Cheng. En we hebben het over het collectief contract arbeid. En we hebben het over gehad, over jouw eigen opbrenging. En dat je je eigen familiegeschiedenis bent gaan onderzoeken. Maar ook de geschiedenis van het contract arbeid zelf. En met name dat het aanstaande zaterdag een conferentie is met verschillende landen over het onderzoek hiernaar. Als je 10 jaar vooruit kijkt, Melvin, wat zou je graag willen terugzien dat je hebt bereikt met...
2: Het collectief.
1: Met het collectief.
2: Het collectief is eigenlijk meer... heeft de ideologie om... de grassroots organisaties eigenlijk te voorzien van informatie en faciliteren voor om eigenlijk onderzoek te doen, de weg voor te bereiden. En over 10 jaar zouden we graag zien dat in ieder geval een soort kenniscentrum aanwezig is, waar alle kennis verzameld wordt van onderzoeken. Maar ook bijvoorbeeld dat al deze onze groepen hun oral history uitgevoerd hebben. Mm-hmm. Al die verhalen verzamelen. Ja, alles wat relevant is, opgeschreven is en beeld en materiaal allemaal verzamelen op één plek. Dat we altijd onderzoek kunnen doen later. En dat we eigenlijk samen ook meer optrekken om onze diversiteit te vieren. Dat we trots zijn op wie we zijn. En dat we ook fier en met borst vooruit deze samenleving doorlopen. En dat we weten dat we van voorouders afkomen die enorme veerkracht hebben getoond.
1: Mm-hmm.
2: En dat we dat altijd in onze DNA dragen.
1: Ja, ja, mooi, mooi. En wat wil je, is er iets wat je concreet wilt zien? Bijvoorbeeld een kenniscentrum, een musea, een boeken. Wat is er iets concreets tastbaar die je wilt zien?
2: Het meest tastbare zou zijn als wij meer kunst in de reguliere musea zouden zien van contractarbeidsgroepen, maar ook van wat je nu ziet, hè, de slaafvermaakte van de transatlantische slavernij. Dat is meest zichtbaar, hè, voor de samenleving. Dat mensen dat herkennen en zien, hey, dat is ook Nederland. Maar documentaires worden nu volop gemaakt. En dat is ook heel goed. Er komt steeds meer nieuws bij en aandacht voor.
1: Mm-hmm.
2: maar het meest belangrijkste is dat we over 10 jaar in elk geval... dat we de kinderen die op school zitten en maatschappij leren krijgen of geschiedenis... dat ze wel een stukje koloniaal geschiedenis te lezen krijgen, te leren krijgen. En dat opgenomen wordt in het curriculum. En dat onderdeel is van de geschiedenis van Nederland. En ook in de kanon van Nederland.
1: Ja, ja. En wat hoop je dat die kinderen dan, die het lezen dan, wat hopen ze dat zij dan meenemen?
2: Nou, dat zij dan weten waar hun klasgenoten eigenlijk ook Nederlanders zijn.
1: Mm.
2: Ook in deze samenleving thuis horen. En niet tijdelijk hier zitten. Zoals vaak wordt gedacht. Mm. Ze gaan een keer weg. Nee. We're here.
1: Mm.
2: Nowhere to go.
1: Ja. Yeah. Yeah.
2: En dat is denk ik de kracht van het onderwijs. Hè? Waar je mee opgroeit. Want je speelt al met elkaar. En als je ook weet wat de achtergrond is van de ander. Ja, dan gaan we samen leven. In dit land. Eindelijk.
1: Ja. Ja, ja. En dus jij hebt ook zelf onderzoek gedaan. Je bent bezig met onderzoek. Is er iets dat jij tegen bent gekomen die jouzelf diep heeft geraakt?
2: Nou, als ik kijk naar mijn ouders en mijn grootouders, denk ik, wat mij diep geraakt heeft, is dat zij eigenlijk niks hadden.
1: Mm-hmm.
2: En toch die kracht hebben gehad om met geloof te hebben dat ze dat ooit wel zouden bereiken, beter zouden hebben.
1: Mm.
2: En waar ze die kracht en die inspiratie vandaan hebben, dat verwondert me heel erg. bedoel, we hebben nu echt al vaak de neiging van, oh, met een kopje, ja, weet je, als er iets tegen zit, dat we even somber zijn. Hm. Maar zij hebben nooit somberheid gekend. Ze hebben alleen maar geweten van, nou ja, één keer gaat het lukken. Eén keer gaan we genoeg geld hebben om wat te kopen of wat op te zetten. Dus dat heeft mij enorm getroffen. Maar wat me ook erg getroffen is dat bepaalde dingen nooit verteld zijn aan mij. Hm. Ook in mijn familie. Dan denk ik, ja, dat is toch raar, hè, dat je al die jaren met elkaar verbonden bent. En dat toch ouders bepaalde dingen niet vertellen. En verzwegen hebben voor ons. Mm. En ja, dan denk ik, ja, dat moet wel een keer nu doorbroken worden. Die zwijgcultuur moet doorbroken worden. Wel met gepaste respect. Hè? Ik bedoel, we moeten het begrijpen. Ik begrijp wel waarom ze dat verteld willen vertellen. Er zit een bepaalde schaamte. Er zit natuurlijk ook een bepaalde trots, hè, dat ze dat niet willen toegeven. Maar we moeten het nu wel vertellen aan elkaar. Want als zij het niet vertellen, dan gaan wij het nooit meer weten van elkaar.
1: Ja. Ja. Ja. En even tot slot. Als we een luisteraar hebben die vannacht aan het luisteren is en naar jouw verhaal heeft geluisterd, wat is één ding dat ze moeten onthouden en meenemen van jouw verhaal en dit verhaal in het geheel?
2: Nou, ik hoop degene die luistert, tweeledig, hè, bedoel. Of je bent een van onze doelgroepen, je bent een van de nazaten van contractarbeiders, dat je weet dat je gewoon trots moet zijn op je afkomst. Mm-hmm. En voor als je een Nederlander bent en nooit echt verdiept heeft in de koloniale geschiedenis, is van, nou ja, de koloniale geschiedenis is veel breder, veel meer omvattender dan wat in de schoolboeken staat. En lees. Er zijn ontzettend veel dingen die nu uitkomen uit boeken. Zo interessant en het is zo verrijkend. Verdiep je erin en zie hoe mooi het is om zo'n diverse maatschappij te hebben. Met zoveel bevolkingsgroepen. Het is uniek.
1: Ja, mooi. Melvin, dank je wel dat je hier in de nacht bent geweest.
2: Ja, CJ, was echt een onderneming geweest, maar ik vind onwijs de moeite waard.
1: Dank je wel. Wij waarderen het ook dat je hier bent vannacht en dat je je verhaal met ons hebt gedeeld. Heel veel succes morgen bij het conferentie. En ik hoop dat er echt mooie dingen kunnen komen. Dat er veel mensen geïnspireerd kunnen raken. En dat ze met verschillende onderzoeken daarmee bezig gaan.
2: Maar misschien mag ik nog één ding zeggen.
1: Zeker.
2: Het congres is ook al per videocall te volgen. Mm-hmm. En met even voor de link moet je naar info@collectiefcontractarbeid.org.
1: Okay.
2: Daar staat de link waar je naar kan.
1: Ja. En als mensen met jou of met het collectief in contact willen komen, waar kunnen ze dat nog doen?
2: Ook via collectiefcontractarbeid.org. En ja, en we zijn gewoon bereikbaar als zo. Kunnen we mij bellen?
1: Ja, oké, zeker. Nou, mooi. We gaan naar een laatste nummer die je had meegenomen. You Rock My World by Michael Jackson.
2: Ja, leuke afsluiting toch? Positief.
1: Ja, we gaan luisteren.

0: ook met een per videocall te volgen. Mm-hmm. En met even voor de link moet je naar info@collectiefcontractarbeid.org.
1: Okay.
0: Daar staat de link waar je naar kan.
1: Ja. En als mensen met jou of met het collectief in contact willen komen, waar kunnen ze dat nog doen?
0: Ook via info@collectiefcontractarbeid.org. En ja, en we zijn gewoon bereikbaar als zo. Kunnen we mij bellen?
1: Ja, oké, zeker. Nou, mooi. We gaan naar een laatste nummer die je hebt meegenomen. You Rock My World by Michael Jackson.
0: Ja, leuke afsluiting toch? Positief.
1: Ja, we gaan luisteren.

0: De milieutop vond dit jaar plaats in Belém de Pará. Nina Jeurner was daar om verslag te doen. Belém is de stad van carimbe, een muzieksoort dat veel Caribische invloeden heeft. De artiest Felipe Cordeiro was daar ook. Maar door de drukte zijn ze elkaar steeds misgelopen. Nina spreekt Felipe in Rio, waar hij naartoe verhuisd is. Dit is Latin Impact.
1: Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO.

Welkom bij Let an Impact, de podcast waarin ik, Nina Jurna, op zoek ga naar muziek in Latijns-Amerika en naar de sociaal-maatschappelijke context ervan. Dat doen we met gesprekken, maar ik ga ook naar de plekken waar de muziek gespeeld wordt om de sfeer daar te proeven. En het gaat ook over de boodschap van de muziek en hoe muziek kan bijdragen aan een stuk identiteit.

0: De 30e VN Klimaatconferentie, de COP30, vond plaats van 10 tot 21 november in Belém do Pará in Brazilië. Ik was er om verslag te doen voor NRC en de NOS. En het eerste wat me opviel was dat er overal muziek klonk en dat er zoveel gedanst werd. Vooral op de muziekstijl carimbó. Ik wilde meer weten over de carimbó. En daarom probeer ik af te spreken met Felipe Cordeiro, die samen met zijn vader Manuel Cordeiro een belangrijke exponent is van deze muziek uit Belém do Pará. Maar in Belém zijn we beide ontzettend druk en dus ontmoeten we elkaar een paar weken later in Rio, waar Felipe net naartoe is verhuisd. We ontmoeten elkaar in een café in Copacabana.
1: Eu sou Felipe Cordeiro, músico, cantor, produtor musical, guitarrista do estado do Pará, Brasil.
0: Op mijn vraag over de carimbó duikt hij onmiddellijk de geschiedenis in.
1: No estado do Pará, a gente tem algumas matrizes musicais muito relevantes. Umas mais ancestrais, mais tradicionais, velhas tradições, como o carimbó, que vem lá de outros séculos. O Brasil é um país cheio de música que tem encontros com a população africana.
0: Hij vertelt dat Braziliaanse muziek is ontstaan uit ontmoetingen tussen Afrikaanse en inheemse culturen. De carimbó komt uit de Amazone. En vanaf de jaren 1960 en 1970 is de stijl gemoderniseerd en heeft het zich vermengd met Caraïbische invloeden. In diezelfde periode ontstaat in Pará ook de lambada, met de eerste opname in 1976 van meester Pinduka.

0: no final dos anos 80, mas 15 anos antes ela já estava sendo feita no estado do Pará e fazendo muito sucesso no norte e no nordeste do Brasil.
1: De lambada was toen vooral in het noorden en noordoosten van Brazilië bekend. Eind jaren 1980 brak de lambada ook internationaal door met Kaoma. Dit nummer kent iedereen nog wel. Uit die lambada-traditie van Pinduka ontstond ook de kitarada, een instrumentale afsplitsing gespeeld op elektrische gitaar in de speelstijl van Amazone-muzikanten uit de jaren 1970.

0: Amazone kun je niet redden vanuit luxe hotels ver weg. Zolang we het gebied blijven zien als een groene reserve voor het kapitalisme, verandert er niets, zegt hij. De COP in Belém was daarom essentieel. Het bracht het debat naar de Amazone zelf en verbond milieustrijd met cultuur. Want echte verandering, zegt hij, begint niet alleen bij beleid of wetenschap, maar ook bij een ander wereldbeeld. En dat kan versterkt worden door cultuur. Het inheemse denken dat de rivier heilig is en zorgt voor levens bijvoorbeeld. Dit is voor mensen die in de stad wonen nauwelijks voor te stellen. En dit gedachtegoed komt vooral van de oorspronkelijke bewoners van de Amazone, die primair afhankelijk zijn van de jungle, zegt hij.
1: Porque veja, voltando à história do rio. Se cientista chega para mim e fala que o rio é importante, é uma coisa. Se o presidente do Brasil chega e fala para mim que o rio é importante, é uma coisa. Outra coisa é se eu tô cantando uma música que fala daquele rio. É de outro jeito que você vai se conectar com aquele rio. É muito diferente.
0: Wetenschappers en politici kunnen zeggen dat de Amazone belangrijk is, maar het komt anders over bij de mensen als je erover zingt. Filippi neemt ook als voorbeeld de typische vruchten uit het oerwoud. Bijvoorbeeld açaí, wat inmiddels ook in Nederland populair is. En dat wereldwijd vooral zoet gegeten wordt met vruchten, suiker, muesli en chocola. Maar in Pará, waar het vandaan komt, wordt het puur gedronken, zonder suiker. Het is cultureel en bijna heilig, zegt hij. De muziek uit Pará vertelt ook over voorouderlijke waarden.
1: Do açaí eu me lembrei agora de uma canção sensacional de poeta e cantor chamado Nilson Chaves e Joãozinho Gomes. Uma música chamada Sabor Açaí. É uma letra linda e grande. Vocês vão ouvir com calma, depois vai falar assim: põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, ou me bebe como um suco, que é só muito.

0: gente, no Pará, a gente tem uma mania de dançar tudo e basicamente gostar de música que faz dançar, né? Eu também associo isso a uma certa coletividade que pode vir dos povos indígenas, que pode vir das culturas africanas.
1: Em Pará, worden van allerlei stijlen gedanst. Muziek is daar een ritueel, iets collectiefs, vertelt hij. Het wordt gedeeld en het is geworteld in inheemse en Afrikaanse culturen. Dans, gemeenschap en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat doet mij denken aan Suraras do Tapajó, een inheems activistisch collectief dat helemaal bestaat uit vrouwen. Ik heb ze vaker zien optreden. Ze spelen percussie, gitaar en ze zingen en dansen. Het is een spektakel om te zien.

0: Vertel Filippi ook over Suriname, waar veel Brazilianen wonen die afkomstig zijn uit Belém en andere plekken uit het Noordoosten. Zij hebben de muziekstijl brega meegenomen naar Suriname.
1: A palavra brega aqui no Brasil é um pouco parecida historicamente falando. As pessoas associam a palavra brega a algo ligado ao mau gosto. A uma cópia mal feita, a uma coisa extravagante, exagerada, enfim. Só que o que acontece? No norte do Brasil, no Nordeste também, a gente é tão diferente que a gente mudou o sentido dessa palavra.
0: Wat ooit werd weggezet als slechte smaak, werd in het noorden een kracht. Brega groeide uit tot een muziekgenre en een identiteit van de bevolking. En vandaag is het popmuziek met grote invloed op de Braziliaanse popcultuur. Een goed voorbeeld daarvan is de techno-brega van Gabi Amarantos.

0: Acho que no Brasil em geral, mas eu vou falar aqui do norte do Brasil em especial e do Pará ainda mais especial, porque a gente vive um processo histórico do Pará muito único, assim, de afirmação da nossa identidade, da nossa cultura. A gente se politizou muito.
1: In Pará hebben we geleerd onze identiteit te verdedigen, zegt Felipe. Wat ooit werd gemarginaliseerd, hebben we opgeëist als een kracht. En muziek laat zien dat wat universeel heet, vaak het perspectief van macht is. Door andere culturen ook serieus te nemen, kiezen we voor inclusie. En vanuit Pará draagt Felipe die boodschap ook uit naar de wereld.
0: En mijn grote bandeira é o Pará e o norte do Brasil. Porque eu vejo que a partir do Pará eu consigo falar essas coisas para todo mundo do mundo inteiro.
1: Voor Felipe Cordeiro zijn muziek, cultuur en identiteit vanuit het diepste gevoel met elkaar verbonden. Vanuit de deelstaat Pará in de Amazone, de plek waar hij vandaan komt, wil hij laten zien wat de functie is van muziek bij het tonen van een ander wereldbeeld. En daarom was het voor hem ook belangrijk dat de vee- en klimaattop echt op de plek in de Amazone werd georganiseerd. Want mensen bewust maken over klimaatvraagstukken, zegt hij, doe je niet alleen met een conferentie, maar ook met cultuur.

0: Dit was de laatste aflevering van het tweede seizoen van Latin Impact. Aan deze podcast hebben meegewerkt Charlie Kooijmans, research en redactie, Bart Schultz, montage en techniek, Sakti Kedu, eindredactie, Oliver Schuringa, producent en Nanoek Wouters, assistentproducent.
1: Dit was een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO.
2: Luister ook naar de podcast van De Nacht Van.
3: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
2: In je favoriete podcast-app.

0: DJ Felicia.
1: Dat was juist Otis Redding, Sitting on the Dock. En daarvoor hoorde je de podcast Latin Impact. En later in dit uur, in het volgende uur, gaan we verder met een andere podcast na het applaus. En daarna gaan we in gesprek met iemand van de stemceldonatie op Aruba. En ook onze vaste correspondent Oscar van Dam. Dus ga nergens naartoe. Blijf bij ons hier in de Nacht van Caribisch Netwerk. Want wij hebben veel meer voor u. Tot na het nieuws van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minimaal rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
4: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is DJ Felicia en welkom bij het 3e uur van de nacht van het Caribisch Netwerk. Of zoals in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt gezegd, de avond van het Caribisch Netwerk. Later in dit uur gaan we in gesprek met Sonja Kersten van de stemcel campagne die op Aruba is gestart. En we spreken ook Oscar van Dam, onze vaste correspondent. Maar nu eerst gaan we luisteren naar de podcast Na het Applaus. In dit podcast ontdekt Ruben van Haften wat er gebeurt na een voorstelling. En vandaag gaat het over voetbal. Hoe het ook anders kan, het WK. Want ja, ook dat kan in het theater.
5: Turn your magic on.
6: Een bekend geluid na elke voorstelling. Het slotapplaus. Maar wat gebeurt er eigenlijk na het applaus? In deze podcast spreek ik, Ruben van Haften, met allerlei verschillende artiesten direct na hun voorstelling in Theater aan de Schie in Schiedam. Met in deze aflevering Wessel Penning. Wessel is journalist, maar praat over niets liever dan voetbal. Dat doet hij dan ook volop. Dit in onder meer de podcast Willem en Wessel, samen met oud-voetballer Willem van Hanegem, en in de Hartgras-podcast, gebaseerd op het bekende voetbaltijdschrift van Henk Spaan. Nu is er de door hem bedachte en gepresenteerde theatershow Hartgras naar het WK. Je kent Wessel dus van een hoop, maar niet van de woorden.
7: De achterloze steekpaas.
8: Ik vind de, wat is dit?
7: Ja, ik vind de steekpaas in het voetbal misschien wel een van de mooiste dingen die er is.
6: Maar hoe is Wessel Penning?

0: complimenten.
1: Na het applaus.
2: 4 jaar geleden of zo. Heel goed, zo. Goed hoor.
0: Ja, Wessel, welkom.
2: Hallo.
0: Hoe was het in Schiedam?
2: Ja, dat is heel raar, hè. Dat gevoel dat je hebt direct na een show.
0: Ja, want het is een beetje de sportvraag. Wat gaat er nu door je heen?
2: Nou ja, dat is dus wel een soort heel rare euforie. Ja, nou, ik zal maar gewoon gelijk eerlijk zijn. We gingen vanmiddag eten.
0: Ja.
2: En toen hoorde ik dat we gaan nu naar de Lamar over 2 dagen. De laatste show. Uitverkocht, grote zaal. En Ivonia komt daar kijken.
0: Oh, en, nou moet het een belachelijk groot succes worden.
2: Nou ja, dat is het natuurlijk. Kijk, bij nader inzien, toen heeft natuurlijk heel Nederland gelachen om hem. Hij had een show gedaan in Parijs.
0: Ja.
2: Werd geïnterviewd door Jeroen Pauw, hè, over de zender. En hij zei, het was een belachelijk groot succes.
0: Ja.
2: En hij werd uitgelachen. Maar ik begrijp inmiddels zo goed dat je in die euforie zulke rare dingen zegt. Later als je thuis komt, moet je dat natuurlijk niet meer zeggen.
0: Nee.
2: Maar het is eigenlijk wel, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk ook maar gewoon een journalist. Die het leuk vindt om andere dingen te doen.
0: Ja.
2: Maar het gevoel dat je hebt na een show die voor je gevoel goed was, dat is iets heerlijks.
0: Dus deze podcast heeft ook iets spannends voor je.
2: Nou, nee, spannend. Nee, het is eigenlijk een enorme heerlijke ontlading eigenlijk. Nu kan ik precies vertellen wat er door me heen gaat.
0: Ja, want wat maakt het vanavond zo leuk?
2: Ach, wat altijd wel leuk is, is gewoon de combinatie van spanning en creativiteit. Dat zorgen dat het goed gaat. Kijken of iedereen precies eruit komt wat je hoopt. Dus het is wel de combinatie van spanning en plezier eigenlijk.
0: Ja.
2: Alleen plezier zou niet genoeg zijn. Dit zit hem in de spanning van zitten 500-600 mensen in de zaal of meer. Je moet het wel laten zien. Ik vind het heerlijk. Zo'n zaal is heel welwillend, vind ik. Tenminste, in mijn kortstondige carrière in zalen. Ik vind mensen hebben er zin in. Dus het is eigenlijk een makkie. Maar je moet het vervolgens wel waarmaken.
0: Ja.
2: Nou, en nu hadden we vandaag toevallig als gastspeler Theo Maassen erbij. Ja, en dan is het natuurlijk heerlijk om keihard te kunnen lachen om grove grappen. Dat is iets heerlijks. Dus het is een het is bijna verslavend dit.
0: Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Wessel, ik bezoek veel voorstellingen voor mijn werk. Het komt niet vaak voor dat er een langere rij staat bij de mannen-wc dan bij de vrouwen-wc.
2: Ja, daar is nog een wereld te winnen. Maar om iets te zeggen, met hoeveel vrouwen denk je dat de hele grote equipe van Studio Sport op dit moment in Amerika zit?
0: Ik heb geen idee.
2: Nul?
0: Geen één.
2: Nul. Juist, ja, ja.
0: Dat is eigenlijk
2: een
0: schande.
2: Dat is echt nog een probleem. Daarom is het ook echt de bedoeling dat het vrouwenvoetbal gaat groeien, verder gaat groeien, zich verder gaat ontwikkelen. Want op zich, waar wij het nu over hadden, waren geen mannen dingen.
0: Nee.
2: Dode Duitsers kunnen ook vrouwen zijn.
0: Ja, want jullie hebben een heel stuk over de favoriete dode Duitse voetballers.
2: Ja, van Frans de Meese.
0: Frans de Meese, inderdaad.
2: Ja.
0: Maar het is dus wel echt voor iedereen. Deze voorstelling.
2: Absoluut voor iedereen. Maar ja, we kunnen onze doelgroep niet op een bepaalde manier binnenhengelen. En laten we hopen dat er meer vrouwen komen. Aan de andere kant, ja, als dit dan de doelgroep is. Als deze groep houdt van Hartgras. Wat natuurlijk al een vrij oud tijdschrift is. Ja, 30, 40 al.
0: Ja.
2: Dan is het zo. En dan kan je wel heel geforceerd het anders gaan proberen. Ik denk dat de vrouwen ook een leuke avond hebben gehad.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook echt voor de voetballiefhebber. Jij leeft ook echt voor voetbal.
2: Nou, dat is dan weer een beetje overdreven. Want dat is natuurlijk, weet ook wel dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Er zijn heel veel belangrijke dingen dan voetbal. Maar voetbal is wel gewoon leuk. En dat is een heerlijke passie.
0: Ja.
2: Maar als je me nu vraagt, we schaffen het voetbal af. En er is voor altijd vrede in de wereld. En Trump, daar horen we nooit meer iets van.
0: Nee.
2: Dan kies ik daarvoor. En niet voor voetbal.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee, ja, ik had ook wel het idee dat jullie dat allemaal ook wel inzien. Hè? Dat het is leuk voetbal, maar het is niet het belangrijkste.
2: Nee.
0: En juist daarom is het mogelijk om er zo luchtig en leuk over te praten.
2: Precies. We hebben ook op een gegeven moment gezegd, jongens, moeten we het wel doen, zeiden we een paar maanden geleden. En toen zei Frans Tomese, dat is toch wel een autoriteit waar je naar luistert, groot schrijver, die zei, we moeten het juist doen. En, maar we praten ook over wat er nu in Amerika gebeurt. Het fouilleren, donkere mensen die worden gefouilleerd, blanke mensen die door kunnen lopen. Je denkt bijna dat je een boek zit te lezen over andere tijden, maar het is de realiteit van nu.
0: Is het dan niet dubbel om dan toch wel zo vrolijk over voetbal te doen?
2: Nou, die vrolijkheid die zetten we direct overboord als daar straks aanleiding voor is dat het echt helemaal uit de hand gaat lopen. Als er echt oneerlijke dingen gaan gebeuren, ook in sportieve zin en zo. Dan als Iraniërs worden weggepest, dan kunnen we net zo goed allemaal stoppen. Daar ben ik wel voor. Maar dan nog, het voetbal zelf blijft een prachtig spel. Heel onbelangrijk, maar heel leuk om over te praten.
0: Wat vind je er zo mooi aan? Aan voetbal, de sport?
2: Ja, ik vind het en creatief. Het is bovenal een heel creatief spel waarmee je heel veel kan. En er komen fascinerende figuren op af. Ja, en misschien is dat ook wel het leuke. Ook wel figuren waar je heel goed grappen over kan maken. In onze show gaat het veel over Wout Weghorst. Ja, ja, ik zou haast zeggen, wat waren we geweest zonder Wout Weghorst?
0: Ja, ik bedoel... Jullie zijn niet aardig voor hem.
2: Wat? Nee, ik denk niet dat hij komt. Dus, maar dat is het mooie. De kleurrijke figuren die in het voetbal zitten. En verder, kijk, wat we natuurlijk, waar de liefde vandaan komt, is dat we het allemaal gedaan hebben, gevoetbald. Ja. En allemaal op een bedenkelijk niveau. Maar ja, ik denk, ik kijk nu hier over de foyer in Schiedam. Ja, ik denk dat 80% gevoetbald heeft, toch?
0: Ja.
2: Denk ik, 90% misschien wel. En het is gewoon een prachtig spel. Dus we praten over het mooiste spel van de wereld, want dat is het wel.
0: Ja, wat ik ook dan wel heel knap vind aan jullie voorstelling, ik weet niks van voetbal, maar echt niks. Als in, ik weet net dat de mannetjes in het oranje, die komen voor ons uit. Dat is zeg maar een beetje de grens waar ik zit. Maar ook ik vond het een heel vermakelijke avond.
2: Nou, dat is heel goed om te horen. Het is ook niet de bedoeling dat we over tactiek gaan praten.
0: Nee,
2: daar zijn we ook te dom voor. Daar zijn we ook te dom voor. Dus dat is ook altijd... Kijk, het fenomeen podcast is wel een moeilijk, hè?
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk het ding waar je mee worstelt. We zijn een podcast, maar... Ja, je kan niet anderhalf uur een podcast doen. Je kan je zelfs afvragen of het een goed idee is om een 10 minuten of een kwartier te doen. Dus best ingewikkeld. En daarom hebben we ook gelijk, toen we het gingen doen, mijn vriend Wilfried de Jonge bijgehaald om het theatraal naar een bepaald niveau te brengen.
0: Ja.
2: En dat is gewoon heel belangrijk.
0: En daarmee hou je het ook interessant voor de voetbalhater, zou ik bijna willen zeggen.
2: Ja, eigenlijk wel. Want dit gaat om iedereen die moet lachen om mensen. En om dingen. En om absurde gebeurtenissen. Ja.
0: Waarom wilde je deze voorstelling zo graag doen? Want jij hebt hem deels bedacht.
2: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik heb gezegd, jongens, moeten we dat niet gaan doen? Nou, we zitten op maandag bij elkaar in die podcast. En dan rij ik uit Rotterdam naar Amsterdam toe. En dan in de museumbuurt is daar een hele gezellige studio met lekkere koffie. En dan zitten we bij elkaar. En na een uur en een kwartier moet ik echt weer gauw weg naar een andere klus. Meestal naar ander werk, maar... Ja, het is altijd goed. We zijn over het algemeen een beetje gelijk gestemd. Niet qua voetbal, want het zijn vooral... De Hartgras podcast is zeer Amsterdams georiënteerd.
0: Ja.
2: Dus het is goed als ik als Rotterdammer erbij ben.
0: Ja,
2: maar
0: zeker.
2: We hebben plezier met elkaar. We hebben plezier met elkaar en we geven elkaar de ruimte. En toen zeiden we, ja, moeten we het gewoon niet eens in theater doen? En dat deed Hartgras vroeger al. Maar ja, wat deden ze dan? Dan stonden daar wat heren bij een microfoon een stuk op te lezen. En dat kwam een hele rij achter elkaar.
0: Ja.
2: Nou zit hier een heer die vandaag ook gewoon een stuk heeft opgelezen voor een microfoon. Maar daar moet je er dus niet te veel van hebben.
0: Nee.
2: Je moet theater. Dus er is iemand van ons die kan zingen. Dit is een roddelspecialist die dat op een manier doet. Dus je probeert het om te zetten naar theater. Nou, dat vind ik volgens mij aardig gelukt. En dat is heel erg de inbreng van Wilfried de Jong. Die zorgt dat er ritme komt in de voorstelling.
0: Ja.
2: Want anders zouden we maar wat doen. Want we zijn eigenlijk een stel avonturiers. Of lelijker gezegd amateurs misschien wel bij elkaar. Maar we weten wel veel en we kunnen wel wat. En we zijn stuk voor stuk wel een beetje creatief. Dus en dan in combinatie met de theater kennen. Ja, dan wordt het nog wat.
0: Ja, want op papier is voetbal en theater natuurlijk een hele gekke combi.
2: Ja.
0: Maar
2: ja.
0: Jij zegt, dat is eigenlijk een gekke combi.
2: Dat vind ik dus niet. Want theater,
0: het is allerlei kunst.
2: Voetbal is theater, toch?
0: Ja.
2: En het volk moet bij het... het volk moet naar het theater. Dus ja, dat is ook wel een trend die op zich positief is natuurlijk. Maar je moet er dan wel theater van maken. Wat natuurlijk heel vaak gebeurt. Dan gaat er weer een podcast op het podium. Dan zetten ze twee stoelen uit de foyer tegen. Hangen ze wat voetbalshirtjes aan. Een waslijn. En dan hebben ze een decor. Maar dat is het natuurlijk niet. Er moet veel meer gebeuren.
0: Ja, jullie hebben een band.
2: Ja, dat is het. We zeggen ook wel, zullen er recensies komen? Nou, worden er niet zo vaak meer recensies gemaakt, heb ik het idee. Ook omdat media kijken of er geklikt wordt. En mensen klikken niet op recensies. Dat het gebeurt.
0: Ja.
2: Ik zou dat ook wel spannend vinden met de billen bloot, hoor. Want dat wij dit als amateurs doen. Maar ik heb stiekem het idee dat we het toch goed hebben gedaan. Dat het een belachelijk groot succes is. Om Ivonier te citeren. Nee, hoor. Maar ik vind het volgens mij, doen we een aardige poging. En het smaakt naar meer.
0: En wanneer is dan een avond voor jou echt geslaagd? Wanneer denk je, nu hadden we een goede voorstelling?
2: Als de gulle lach klinkt.
0: Ja.
2: Ja, de gulle lach. Ja, en die kwam vandaag. Kijk, dat Theo Maas hem binnenhaalt is duidelijk. Maar dat Frans Tomezen hem een paar keer binnenhaalt. En ik weet precies inmiddels op welke momenten is ook belangrijk. En ik hoop natuurlijk ook, ik ben een, ik noem me op een gegeven moment, ik ben een Feyenoord supporter.

0: sporten. En ooit hebben wij de trainer Arne Slot in de schoot geworpen gekregen, waardoor het heel veel beter ging met Feyenoord. Dus ik noem hem op een gegeven moment in mijn stuk. Dan zeg ik dat God zijn op één na oudste zoon Arne Slot naar Rotterdam stuurde. En dan wacht je wel op de lach. Dus ja, je wil dat de lach klinkt. Ja. Kijk, en dat Ivo Victoria met zijn gedichten en zijn ode aan een Vlaamse Belgische voetballer, Eden Hazard, heel mooi zingt met muziek van Okerbar.
1: Ontroerend.
0: Prachtig, prachtig, prachtig. Ja. En dat is wel het raar, hè? Ik heb het nu voor de 14e keer gezien. En ik vind het nog steeds mooi. En ik zit nog steeds te lachen om de grappen van Frans Tomezen. Ja. Over de grootste Duitse die er is. En dat hij dan Wout Weghorst heet.
1: Ja. Ja.
0: Een Nederlandse voetballer waar niemand van houdt.
1: Nee, maar je hebt natuurlijk wel elke keer een andere samenstelling ook. En dat houdt het voor jou denk ik ook fris.
0: Ja, nou, ik maak de opstelling, dus dat is wel gedoe. Hè? Dus dan krijg je appjes van wanneer mag ik weer? En in de Lamar, ik wil wel in de Lamar. En wat was de grootste zaal waar we gaan spelen?
1: Ja.
0: Maar we houden het fris. Maar we moeten wel zorgen dat de grote jongens er zijn.
1: Ja.
0: Dus Frans Tomezen hoort er gewoon altijd in te zitten. En normaal gesproken Henk Spaan ook.
1: Ja.
0: Als founder van Hartgras. Daar moet je dus naar kijken. Dus we hebben een bredere selectie. Maar je moet opletten. Ik weet niet. Het is mij niet duidelijk. Komen mensen nou op grote namen? Of komen mensen op de show? Dat is natuurlijk de vraag. Dat weet jij misschien.
1: Ja, ik denk allebei wel in dit geval,
0: ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Ja, maar jij bent een soort van de bondscoach dus.
0: Nou ja, achter de schermen. Want
1: achter de schermen.
0: Nou, ik ben misschien meer degene die het slechte nieuws moet brengen. Als Wilfried bepaalt dat er iemand uit de basisopstelling moet. En dat hij een nieuw stuk moet maken. Dus ja.
1: In deze podcast, in het applaus, mag het publiek ook altijd een vraag stellen aan onze gast.
0: Ja?
1: En die komt vandaag van een oude bekende van jou, toevallig.
0: Oké.
2: Okay. Hey Wessel, hier Peter Rodenburg, je roemerige teammaat van Blijdorp, periode 2006-2008. Wessel, wat ik toch altijd alles heb willen weten. Heb je nou echt het gevoel dat je het maximale uit je amateurloopbaan hebt gehaald? Ik ben reuze benieuwd.
1: Ja, vertel.
0: Ja, ik heb met deze man gevoetbald. En ik denk dat hij wel mijn beste jaren heeft meegemaakt. En schrik niet, mijn beste jaren die komen pas na je 35ste, 40ste als voetballer. Want dan ben je slim. Dan weet je wat je kan en wat je niet kan.
1: Ja.
0: Dan is de druk weg. Dan is er geen prestatiedrang meer. En dan loop je met types zoals Peter Rodenburg. Dus ja, dan kan je niet, val je niet gauw uit de toon. Dus volgens mij heb ik er in die jaren die hij heeft meegemaakt wel het beste van gemaakt. Maar ja, je hoopt natuurlijk altijd dat je het betaalde voetbal haalt. Maar dat is
1: maar voor weinig mensen. Als ik jou nu zo zie op het podium, dat je toch een soort van je droom leeft. Want ik zie je wel echt genieten.
0: Ja, maar het is natuurlijk heel leuk om te werken met mensen die creatief zijn en die grappig zijn. Dat is heel erg belangrijk. De lach is natuurlijk echt heel belangrijk. Vooral ook in deze tijd natuurlijk.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, want jij maakt bijvoorbeeld een podcast met Willem van Hanegem.
0: Ja, dat is
1: dat
0: anders.
1: Was vroeger een voorbeeld van je.
0: Ja, nou ja, een voorbeeld in de zin van een idool, omdat het een geweldige onafhankelijke man is. En ja, bijna een kunstenaar op voetbalschoenen. Jan Wolkers, die heeft odes over hem geschreven. Willem van Hanegem kwam bij Jan Wolkers thuis en andersom. Die zag onze oude voetballers, dat waren jongens van de straat. Die gingen niet naar school. Maar er zat natuurlijk veel meer. En Jan Wolkers die prikte daar doorheen. Als je Willem van Hanegem ziet voetballen in 1974. Over Cruijff weten we het. Maar zie je Willem van Hanegem. Ja, dat is bijna kunst. En dat is fantastisch. En
1: ook als je die beelden nu nog ziet?
0: Ja, dat is fantastisch. Dat is voor mij het beste voetbal ooit gespeeld. Maar, en ik praat met hem weten. Is dat natuurlijk gewoon een grote eer. En dat is wel een andere rol. Want dan gaat het natuurlijk niet om mij, dan gaat het om hem.
1: Ja, maar misschien word jij nog gescout dan daardoor, hè?
0: Wat? Nee,
1: misschien word jij nog gescout.
0: Ik ben zijn verlengstuk en ik ben zijn tolk eigenlijk. Ik moet hem af en toe vertalen. Maar het mooie is natuurlijk, kijk, de mooiste mensen zijn toch de onafhankelijke mensen. De mensen die durven te zeggen wat ze vinden, die een eigen mening hebben. En daar hoort mijn persoonlijke favoriet in onze podcast, Frans Tomezen, bij. Maar daar hoort ook Willem van Hanegem bij. De mensen die toch wel weten wat ze willen en zeggen wat ze willen.
1: Ja, maar dat vind ik ook wel bijzonder aan jullie podcast, maar ook aan deze voorstelling. Dat het grappig is, dat had ik wel verwacht.
0: Ja.
1: Maar dat het ontroerend is, dat vond ik, had ik niet aanzien komen.
0: Ja, maar
1: wat is er ontroerend aan voetbal?
0: Ik denk wel, je hebt misschien gehoord in mijn bijdrage dat ik op een gegeven moment zeg dat ik in 1988, toen Nederland van Duitsland won, me voor het eerst van mijn leven echt gelukkig voelde. Nou ja, je hebt te maken met een kind, met een ernstig zieke vader, dat toen hij 15 was overleed. Dus ik heb altijd een zieke vader gehad. Waardoor je met je moeder achterblijft met weinig geld. Ja, en dan is voetbal is natuurlijk voor heel veel mensen een groot geluk in het leven.
1: Ja.
0: Iets waar ze blij van worden.
1: Maar dat is een heel ontroerend stuk.
0: Ja, maar dat is ook gewoon gemeend. Maar ik weet zeker dat heel veel mensen dat herkennen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, Arne Slot kwam naar Rotterdam en maakte een fantastische club van Feyenoord. Maakte Feyenoord kampioen. Dat was meer dan zomaar een sportprijs. Een hele stad, een hele gemeenschap werd opgetild. En ja. Je moet het niet belangrijker maken dan het is.
1: Nee.
0: Maar het is niet onbelangrijk. Want het is iets moois gewoon. En ja, je kan het ook zeggen, het is het nieuwe geloof.
1: Maar de teleurstelling is toch vaak wel groter dan de blijdschap. Want je verliest vaker een toernooi dan dat je hem wint.
0: Ja, maar daar heb je dan weer gelijk in natuurlijk. Wat dat betreft heb ik vaak in mijn leven gedacht, ik wou dat ik niet voor Feyenoord was.
1: Ja.
0: Want er zit heel veel ellende aan vast. Maar ja, de euforie, het succes, het geluk maakt alles goed natuurlijk.
1: Ja. Merk je die verbindende factor ook met je publiek? Dat is wat ze zo verbindt.
0: Ja, dat voel je wel. En de mensen hier, vooral hier in de regio Rotterdam, weten ook wel dat ik een beetje gek ben wat dat betreft natuurlijk. En dat ik over het algemeen wel over die emoties praat. En mensen herkennen dat. Je ziet gisteren zaten we in het Westland. Dan zie je allemaal Norse mannen zitten.
1: Ja.
0: Maar die mannen, die hebben allemaal harten. Die staan open als wat voor dat voetbal.
1: Ik kom oorspronkelijk uit het Westland.
0: Ja,
1: dus
0: jij weet hoe dit is.
1: Ja.
0: En dat is het. Maar dat lijkt onvruchtbare grond. Maar het is vruchtbare grond. Want er zit natuurlijk heel veel leven in die Norse gesloten mensen. Dus
1: ja.
0: dat is het mooie. Voetbal roept je mee. Ik heb wel eens een verhaal gehad. De broer van een kennis. Die zei op een gegeven moment tegen zijn vriendin. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Het lukt me altijd moeilijk om thuis mijn emoties te tonen. Maar in de Kuip altijd wel. Vond zij niet leuk. Echt gebeurd.
1: Ja.
0: Ik kan een naam noemen, doe ik niet. Maar,
1: een theaterzaal is natuurlijk een stuk intiemer dan een voetbalstadion is.
0: Ja, maar ik vind dat wel heel mooi. Theaterzaal is wel iets heel mooi intiems.
1: Ja.
0: Het is echt een ongelooflijk gezellige, warme huiskamer, vind ik.
1: Hoe en toch klein staan het zaaltje al die stoere mannen ervoor over.
0: Ja, en ze komen hier wel naartoe en ze zitten daar lekker. En ze willen genieten. En ze willen ook lachen, om Duitsers natuurlijk. Ze willen vlak lachen, ze willen lachen om de grove teksten van Theo Maassen. Maar ze willen zich ook herkennen in de liefde voor iets moois. Het zou ook een show kunnen zijn over kunst. Ja, dat is het misschien zelfs wel. Het zou een show kunnen zijn over een heel mooi schilderij. Als daar de mensen op afkomen die liefde ook hebben. Ja, dan heb je iets. En dat is het.
1: Want heb je zelf iets echt met theater? Ga je er vaak heen bijvoorbeeld? Of zit je er eigenlijk nooit?
0: Te weinig. Dat is natuurlijk altijd. Dat doe je altijd te weinig.
1: Ja.
0: Maar bij zo'n tour, we hebben er nu 12 gedaan in 3-4 weken. Ja, dan kom je door Nederland en dan zie je. Ja, dan kom je op plekken als Houten en Purmerend. Maar kom eens in Houten of Purmerend in het theater. En het is er net zo mooi als in de Kleine Comedie.
1: Ja.
0: Er is warmte. Theater is iets prachtigs. Het theater is warm. In theater voelen mensen zich met elkaar. Ze hebben het naar hun zin.
1: Ja, en het grappige is, wat je omschrijft, dat voel ik allemaal bij theater. Dat voel ik zelf niet zo bij voetbal, maar heel veel anderen dus wel.
0: Ja.
1: Mis ik dan iets?
0: Ja, maar kijk. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat voetballiefhebbers gemiddeld niet zo romantisch praten als ik dat doe.
1: Ja.
0: Maar dat gevoel zit er wel in. Met tranen in je ogen na een bijzonder groot succes. Voetbal is iets prachtigs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zou je dit ook over andere sporten willen doen eigenlijk? Want de zalen zitten echt vol.
0: Ja, maar daar heb ik die passie niet voor. Maar je hebt ook hele populaire podcasts over hardlopen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zijn dus vrij chagrijnige mensen, vind ik. Een beetje mensen die in tijden denken en in trainingsschema's en dergelijke.
1: Ja.
0: Bij het wielrennen heb je het natuurlijk wel, hè. Eigenlijk kan je wielrennen en voetbal wel vergelijken. Er zit zoveel romantiek rondom. Dus de sport moet zich er wel voor lenen.
1: Ja. Mogen we dan wel na het WK nog iets van jullie verwachten?
0: Wij zijn, er wordt aan ons getrokken. Men wil eigenlijk gewoon dat wij nu in een maand zeggen dat wij flink willen gaan toeren. En dan niet 12 keer, maar 60 keer.
1: Huppa.
0: En ze willen een antwoord. En dan niet volgend seizoen natuurlijk. Want dan
1: over
0: zeggen
1: alles
0: ze,
1: ook, Formule 1.
0: Nee. Oh. Over voetbal 2027, 28.
1: Ja.
0: En waarschijnlijk gaan we dat ook wel doen. En dan gaan we nadenken. En doe je dat dan omdat we naar het EK gaan? Maar misschien moet je er ook wel een iets meer algemene voetbalshow van maken of zo.
1: Ja.
0: Want dat WK is ook maar een aanleiding dat we dat doen natuurlijk. Het mooie is natuurlijk wel dat het WK ook daadwerkelijk morgen gaat beginnen.
1: Ja.
0: Een dag voor onze laatste show. We hebben zelfs even het idee gehad. Maar het kwam productietechnisch, kon het niet. De Kleine Comedie dacht aan de nachtvoorstelling. Want je hebt natuurlijk 's nachts wedstrijden.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk heerlijk om dan zo'n saaie wedstrijd...

0: Jordanië, Zuid-Korea of zo op een scherm te hebben en ondertussen
1: grappen te maken.
0: Te spelen. Dus dat is iets heerlijks. Dus het biedt heel veel mogelijkheden.
1: Ja, maar je gaat wel zoveel mogelijk kijken, denk ik, alles.
0: Ja, maar ik ben niet zo gek. Ik ga niet om 3 uur 's nachts naar voetbal kijken. Behalve als Nederland zelf zo is, natuurlijk.
1: Ja, is dat wel?
0: Ja, 3 uur is een moeilijk tijdstip. 12 uur dat kan, 1 uur kan. Vanaf 4 uur is het ook weer een beetje normaal dat ze gewoon vroeg opstaan. Hè? Maar 2 of 3 uur naar een wedstrijd kijken, wat doe je dan? Sta je dan vroeg op of ga je heel laat naar bed?
1: Ja.
0: Dat is even de vraag. Ja. Dus, maar dat is wel die magie. Ik heb toevallig ook 2 jonge kinderen. Ja, die gaan het eerste WK van hun leven meemaken.
1: Die indoctrineer je een beetje, denk ik.
0: Nou ja, het proces is al afgerond.
1: Het is al gelukt.
0: Het is al gelukt. Ze zijn totaal helemaal in het voetbal. En dat is natuurlijk, die wedstrijden zijn 's nachts. Maar die gaan natuurlijk de hele dag overdag die wedstrijden terugkijken.
1: Ja.
0: Dat vinden ze interessant. En kinderen van tegenwoordig leren veel sneller natuurlijk door alle iPads en dergelijke.
1: Ja.
0: Dus dat,
1: ja, Wessel, ik wens je in ieder geval heel veel kijkplezier.
0: Ja.
1: Heb ik nog één vraag voor je? Misschien wel de belangrijkste. Zou je alsjeblieft nog 1 keer willen uitleggen wat buitenspel nou is?
0: Buitenspel. Dat is als de aanvaller mag niet tussen de laatste verdediger en de keeper worden aangespeeld.
1: Ja.
0: Want dan staat hij buitenspel. Anders wordt het een oneerlijk spel. Dan gaat iedereen balletjes afwachten.
1: Ja, dan ga je heel ver wachten.
0: Ja, en dan knal je de bal in het. Dan wordt het spel heel saai. Dus.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Na het Applaus. Gepresenteerd door mij, Ruben van Haften. En Hemmo de Vries hield je op de hoogte van de agenda van het theater. Daarnaast deed hij ook de regie, montage en mix. Dit alles deden we in opdracht van Theater aan de Schie in Schiedam. Als je net zo genoten hebt als wij tijdens het maken, abonneer je dan via je favoriete podcast-app om de volgende aflevering als eerste te horen. En vergeet ook niet om ons te volgen op Instagram via @naatapplaus.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk. CJ Felicia.

0: Die Die van Shakira en Burna Boy, het WK-nummer van 2026. Voor veel patiënten met ernstige bloedziekten kan een stamceltransplantatie letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood. Maar een geschikte donor vinden blijkt niet voor iedereen even makkelijk. Vooral mensen met een niet-westerse achtergrond zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in donorregisters wereldwijd. Op Aruba is daarom deze week een belangrijke campagne gestart om meer stamceldonoren te werven. Over het belang van die actie spreken we nu met Sonja Kersten. Sonja, buonanotte, goedenavond. Hallo, goedenavond met Sonja, spreek ik?
1: Ja, hey. Dat klopt, met Sonja Kersten.
0: Hi, hoe is het?
1: Het is goed, ja.
0: Ja. En wat is juist nu zo belangrijk om op Aruba actief stamceldonoren te gaan werven?
1: Ja, het is eigenlijk overal heel belangrijk om stamceldonoren te blijven werven. Want het is precies zoals u net aangaf in de intro. Voor mensen met een ernstige bloedziekte zoals leukemie kan een stamceltransplantatie vaak het enige verschil maken echt op leven en dood. Dus dit is echt een levensreddende behandeling.

0: Die Die van Shakira en Burna Boy, het WK-nummer van 2026. Voor veel patiënten met ernstige bloedziekten kan een stamceltransplantatie letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood. Maar een geschikte donor vinden blijkt niet voor iedereen even makkelijk. Vooral mensen met een niet-westerse achtergrond zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in donorregisters wereldwijd. Op Aruba is daarom deze week een belangrijke campagne gestart om meer stamceldonoren te werven. Over het belang van die actie spreken we nu met Sonja Kersten. Sonja, buonanotte, goedenavond. Hallo, goedenavond met Sonja, spreek ik?
1: Ja, hey. Dat klopt, met Sonja Kersten.
0: Hi, hoe is het?
1: Het is goed, ja.
0: Ja. En wat is juist nu zo belangrijk om op Aruba actieve stamceldonoren te gaan werven?
1: Ja, het is eigenlijk overal heel belangrijk om stamceldonoren te blijven werven. Want het is precies zoals u net aangaf in de intro. Voor mensen met een ernstige bloedziekte zoals leukemie kan een stamceltransplantatie vaak het enige verschil maken echt op leven en dood. Dus dit is echt een levensreddende behandeling. En wat je ziet is dat in de huidige wereldwijde database zitten ongeveer 44 miljoen mensen. Ja. Die dus zich hebben opgegeven als donor. Maar daar zien we dus ook dat mensen met een Caribische achtergrond erin sterk ondervertegenwoordigd zijn. En we willen daar graag verandering in brengen om ook gewoon meer diversiteit te creëren in het databestand. Zodat ook patiënten met deze achtergrond meer kans hebben op een levensreddende behandeling.
0: Ja, en hoe groot is dan die tekort hier dan op Aruba die we dan over spreken?
1: Nou, dat kan je eigenlijk niet zo zeggen. Omdat het wat je doet op het moment dat een patiënt een donor nodig heeft, dan kijk je naar de beste match. En de beste match is iemand die hetzelfde HLA heeft. Dat is zijn eiwitjes die van belang zijn bij de afweer. En er zijn een heleboel verschillende types van. Dus je gaat echt kijken wie heeft nou, waar dan ook op de wereld, hetzelfde type. En is dus voor deze patiënt de beste match. Mm-hmm. En hoe meer mensen zich inschrijven in die donorbase met dezelfde achtergrond als jij, mm-hmm. Hoe groter de kans voor een patiënt in het Caribisch gebied dat er ook een passende donor gevonden wordt.
0: Ja, want we horen vaak dat diversiteit in donorregisters cruciaal is. Maar waarom maakt afkomst zo'n groot verschil bij het vinden van een passende stamceldonor?
1: Ja, dat heeft dus te maken met dat HLA. En we hebben dus gezien dat afkomst waar iemand vandaan komt, of bijvoorbeeld ook verschillende achtergronden heeft, een combinatie van achtergronden, mm-hmm. dat heel erg bepalend is voor dat HLA. En omdat je dat met elkaar wil matchen, is het dus van belang dat er in die database zoveel mogelijk mensen zitten van verschillende afkomsten, zodat het ook een representatie geeft van hoe de samenleving er op dit moment in de wereld uitziet. En helaas is dat op dit moment nog niet het geval, omdat je vooral mensen met een West-Europese achtergrond nu in de databank hebt staan.
0: Ja. En wat betekent dan voor iemand dat je dan, als je geen geschikte donor hebt, dat betekent, wat is dan de volgende stappen daarvoor?
1: Ja, dus als iemand dus bijvoorbeeld leukemie heeft, zoals ik al zei, dan worden er eerst een aantal behandelingen geprobeerd. En als die allemaal niet succesvol zijn, dan wordt als behandelmethode een stamceltransplantatie voorgesteld. En wordt er dus op zoek gegaan naar die donor. Maar als die match niet gevonden kan worden, dus als die passende donor er niet is in dat wereldwijde bestand, ja, dan betekent het helaas vaak dat iemand komt te overlijden. Ja. En daarom is het dus super belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich inschrijven als stamceldonor.
0: Ja. En waarom dus Aruba als begin van dit campagne?
1: Dat is een hele goede vraag. Een aantal jaren geleden was er een patiënt op Aruba. En die had dus een transplantatie nodig met stamcellen. En de familie heeft toen opgezet een campagne eigenlijk om zich

0: zoveel mogelijk mensen op het eiland te mobiliseren om zich als stamceldonor te laten registreren, omdat er in het huidige bestand toen geen donor te vinden was. Dus toen hebben een aantal, echt best wel een aantal Arubanen, hebben zich aangemeld en geprobeerd om op die manier deze patiënt te helpen. Dat is helaas, heeft dat niet zo mogen zijn. Maar het zorgde er wel voor dat er al bewustwording was over dit onderwerp en dat er een groepje is die daar heel veel belang aan hecht. En met de familie hebben we inmiddels de stichting Matches Caribbean opgericht. En zijn we vandaag begonnen met een donor drive, zoals dat heet. Waarbij mensen dus langs kunnen komen. En we het wangslijmvlies af kunnen nemen. Want dat is wat er gedaan moet worden. Mm-hmm. Om je te kunnen registreren als donor.
1: Ja. En je zegt dat dit een wereldwijd database is. Dus als iemand nu zich ook hier in Europa zich op laat nemen als donor, dat geldt voor de hele wereld? Of blijft het binnen het Koninkrijk?
0: Nee, dus we hebben, ik ben bestuurder van Matches, dat is in Nederland. En wat we doen is, als er ergens een patiënt is op de wereld, dan wordt er eerst in het landelijke register gekeken. Maar als daar geen match in zit, gaan we al direct kijken naar het wereldwijde register. Dus het is overal ter wereld kunnen mensen zich registreren als er een stamceldonor geregister is. En dus ook in Nederland, dus ook mensen die luisteren met Caribische roots, Nederlandse roots, Afrikaanse roots, maakt niet uit. Kunnen zich vandaag registreren, want echt iedere donor kan letterlijk het verschil maken op leven en dood van een patiënt.
1: Ja. En dus, zoals je zegt, als er iemand is die nu luistert en die zich graag wilt opnemen als donor, wat zou een volgende stap zijn die hij moet nemen?
0: Ja, hier op Aruba doen we het dus met bijeenkomsten waar mensen naartoe kunnen komen. En dan gaan ze dan leggen we een aantal dingen uit. En dan gaan ze met 3 wattenstaafjes langs hun wangslijmvlies, doen ze in een envelopje. En het envelopje wordt naar Nederland gestuurd. En daar wordt dan bepaald welk HLA iemand heeft. En dat wordt in de database opgenomen. In Nederland werkt het zo dat iemand zichzelf kan aanmelden op de website van matches.nl. En die krijgt dan zo'nzelfde setje thuisgestuurd met 3 wattenstaafjes. Haalt het ook weer langs het wangslijmvlies en stuurt het dan zelf terug. En dan wordt de rest van de procedure, ziet er eigenlijk exact hetzelfde uit.
1: Ja. Oké. En stel je voor, ik heb me aangemeld en er is een match. En iemand heeft een stamcel van mij nodig. Wat wordt er dan van mij verwacht?
0: Ja, dus de kans dat je wordt opgeroepen uiteindelijk als donor is heel klein. Dat is ongeveer kleiner, in Nederland is dat kleiner dan 1%. Maar als die match gemaakt wordt, dan wordt er dus contact gelegd met de donor. En dan wordt er uitleg gegeven natuurlijk. En als de donor nog steeds enthousiast is daarover, dan volgen er medische keuringen. Want iemand moet natuurlijk wel ontzettend gezond zijn. De stamcellen worden natuurlijk overgebracht in het lichaam van de patiënt. Dus van het allergrootste belang dat er niet net een griepje onder de leden is of iets anders. Mm-hmm. En dus als die keuring eenmaal achter de rug is en iemand blijkt inderdaad gezond, dan vindt de stamceldonatie plaats. En dat kan zowel via het bloed als via het beenmerg. En daar wordt stap voor stap wordt een donor daarin begeleid. Wij vinden de donorveiligheid ontzettend belangrijk. En ook de kwaliteitsstandaarden die daarbij horen. En op die manier, op het moment dat de stamcellen dus worden afgenomen, dus of via het bloed of via het beenmerg, dan gaat dat pakketje naar een patiënt ergens op de wereld. En krijgt die de transplantatie en daarmee hoop op leven.
1: Ja. Vandaag op Aruba, maar gisteren voor ons hier in Nederland, was er een persconferentie en dat werd ook bij die lancering was er ook een patiënt erbij. Wat voor verhalen kreeg je te horen bij deze bijeenkomst?
0: Het was eigenlijk best wel intens om te merken dat er tijdens de persconferentie was er wel iemand aanwezig die haar moeder dus heeft verloren omdat er geen stamceltransplantatie heeft kunnen plaatsvinden. Mm-hmm. Inderdaad een patiënt die het geluk heeft gehad dat er ergens op de wereld een jonge man is geweest die heel altruïstisch wel stamcellen heeft gedoneerd. Zij is dus gelukkig nog in leven. Dat is dus echt precies ook, ja, dat markeert ook het belang ervan. Dat was heel bijzonder om zo twee eigenlijk verhalen die op eenzelfde manier zijn begonnen, op een zo verschillende uitkomst zijn gekomen. Het is wel heel mooi om te merken de community hier heel sterk in beweging komt. Mm-hmm. Om dit voor heel veel meer patiënten mogelijk te maken. Iedere donor is, wat ik al zei, een extra kans op leven voor een patiënt.
1: Ja, jullie hebben een eerste stap gemaakt op Aruba. Maar dat is ook een stap richting het hele regio in het Caribisch gebied. Waar hoopt u om over een paar jaar te kunnen staan met dit campagne?
0: Ja, we zijn dus inderdaad hier begonnen. Gaan ook naar de andere eilanden van het Koninkrijk. De volgende eilanden zullen Bonaire en Curaçao zijn. En daarna gaan we ook naar Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. We hopen eigenlijk dat we over een jaar of drie kunnen zeggen dat we zo tussen de 5.000 en 7.000 extra donoren hebben weten te registreren in het donorbestand.
1: Ja. Want hoeveel mensen heb je nodig om een echte verschil te maken?
0: Zoveel mogelijk.
1: Ja, zoveel mogelijk. Ja. Ja, mooi.
0: Want je weet nooit of jij dezelfde halen hebt als iemand anders. Dus hoe meer donoren, hoe groter de kans. Het is echt, dat is echt de wiskunde die we hierop los kunnen laten.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mooi. En als iemand die nog luistert en die nog twijfelt, wat zou je aanbevelen aan deze persoon om te registreren?
0: Ja, deze ziektes kunnen echt iedereen overkomen. Het kan jou overkomen, je vader, je moeder, je broertje, je zusje, je beste vriendin, zoals dat ook bij mij overigens is gebeurd. Mm-hmm. En je gunt iedereen natuurlijk een tweede kans op leven.
1: Ja.
0: Voor een donor is het een relatief kleine stap. En die begint met 3 wattenstaafjes langs je wang halen. En ik zou echt iedereen die dit hoort willen uitnodigen om vooral die stap te zetten, er goed over na te zetten, te denken, maar wel die stap te zetten en zich te laten registreren als stamceldonor. En wie weet red je daarmee op een gegeven moment iemands leven.
1: Ja. Stanja Kerstens van Stichting, bestuurder van Stichting Matches. Dankjewel dat je met ons wilde bellen vandaag in de nacht. En succes nog met de campagne daar op Aruba.
0: Heel hartelijk dank.
1: Yes.
2: We zijn allemaal op weg naar een overwinning. Lijden daardoor ook wel eens verlies. Maar als we durven te verdampen, gaan we allemaal omhoog.

Zijn me focus op de kleine dingen, voordat je focus op de grote. Hij leerde me hoe ik mijn rust moet nemen, voordat ik begin met mijn spoken. Hij zei me schrijf en blijf schrijven, zoon, totdat ze over je schrijven, zoon. En neem je tijd om je tijd te nemen, dat is het enige luxe in het leven. Mijn moeder zei me hecht je waarde aan het luxe leven. Je moet leren om diffuus te leven. Je tegenslagen niet als excuus te nemen. En alles twee keer als déjà vu te leven. Ik ben veel vergeten voor 2007. Dubbel leven, ik moest mezelf vergeven. Visioenen die ik nog moet herleven. Zoveel zielen die hebben opgegeven. Ik weet nog dat de jury me voor gek verklaarde. Hoe kan je dichter en dyslectisch zijn? Nu vragen ze me, hoe kom je in al die metaforen?

0: DJ Felicia.
1: Ja, beste luisteraar, we komen richting het einde van het uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. En dat betekent niemand anders dan onze vaste correspondent Oscar van Dam, die aan de lijn is vandaag. Oscar, buonanotte.
2: Buonanotte, komt erbij.
1: Bon, hopbong. Hoe gaat het met jou?
2: Hopbong. Goed, ja, in afwachting van zaterdag, hè?
1: Ja, we leven van de ene naar de andere. En vandaag zag ik ook wat heel toevallig was, dat de Curaçaose wedstrijden ook tegelijk met de Nederlandse zijn, allemaal.
2: Alle drie de wedstrijden van de voorrondes, of van de pool, ja. Die zijn tegelijkertijd, dus steeds Nederland en Curaçao. En soms, en vorige keer was eerst Curaçao en toen Nederland. En zaterdag is eerst Nederland en dan Curaçao. En die donderdag erop ook weer. Juist, ja, dat komt heel goed uit.
1: Ja, ja, en ik hoorde dat de koning van plan is om naar beide te gaan.
2: Ja, want het is op dezelfde dag, maar er zit toch 5 uur tussen of zo. Of, ja. Meerdere uren tussen, dus hij kan ze allebei zien. Dus ja, dat is ook hartstikke mooi.
1: Ja, heel mooi.
2: Dat is ook wel een heel mooi dat hij daar gaat komen. Kun je nog herinneren dat hij Curaçao voor een paar uur aandeed eerder dit jaar?
1: Ja.
2: Toen was hij naar Aruba geweest, dan ging hij nog een paar uur naar Curaçao.
1: Inderdaad.
2: En toen heeft hij een vest, een blauw Blue Wave vest overhandigd en dan werd hem verzocht. Als hij naar de wedstrijd ging om dat aan te doen. Nou, ik hoop het dat hij dat
1: dat het goed meeneemt. Dat het goed bewaard is, ja. Ja, ja. En terwijl we het over hebben, hoe was het de afgelopen wedstrijd op het eiland? We hebben sowieso heel veel beelden langs zien komen. Maar kan jij ons vertellen hoe dat was?
2: Het was een ongelofelijke ervaring. En iedereen die ik erover spreek, die ervaart hetzelfde vanaf het moment dat dat je op tv, dus voor de mensen die hier op Curaçao bleven, vanaf het moment dat je de vlag van Curaçao zo groot op het veld zag. Ja, dat was kippenvel en dan nog het volkslied. Dat was voor heel veel mensen, ook voor mij, heel emotioneel.
1: Ja.
2: Maar ja, de top was natuurlijk gewoon het doelpunt. Ik bedoel, toen werden we gek van vreugde.
1: Ja, ja, dat blijft een absolute, ja, een waanzinnig gekke moment om op die manier te zien.
2: Het was heel bijzonder, het was heel apart, het was heel mooi. En het was echt, de vreugde die er toen ontstond was heel puur. Je weet dat misschien dat er twee Curaçaose journalisten, die zijn namens de Curaçaose Voetbalbond mee naar Amerika.
1: Ja.
2: Nilo Silveran en Carl Ruiten, nou, die zijn al bekend. Die heb je ook gezien in Schotland.
1: Ja.
2: Maar op het moment dat Curaçao scoren, er is een filmpje van valt Lilo, Carl, huilen om zijn
1: echt
2: nek.
1: Snikkend.
2: Ja, dat was mooi om te zien. En ik sprak toevallig gisteren nog, of nee, vandaag nog iemand die erbij was in Amerika.
1: Mm-hmm.
2: En die zei van ja, het was zo ongelooflijk mooi om mee te maken. Je kunt het gewoon niet in woorden omschrijven. En hij was in 1994 ook in Dallas bij de wedstrijd Nederland-Brazilië. Nou, voor de voetballiefhebbers, dat was een hele spannende wedstrijd.
1: Ja.
2: Maar echt dit was nog een niveau. Van een hoger niveau. Dus nee, echt, we kijken allemaal heel trots terug.
1: Ja, zeker. En ook trots vooruit.
2: En ook vooruit, ja.
1: Ja.
2: En dat is gewoon heel moeilijk te zeggen. Na de wedstrijd liet de bondscoach, hè, Dick Advocaat, nog zien dat hij het zo ongelooflijk mooi vond dat de Curaçaose fans na de nederlaag nog steeds stonden te juichen en te zingen en te dansen voor het team. En dat zal tegen Ecuador niet anders zijn. Hoewel ik wel denk dat er iets minder supporters uit Curaçao aanwezig zullen zijn. Dat weet ik niet zeker.
1: Oh.
2: Er waren tegen Duitsland 5.800, maar toen had Correndon 6 verschillende vliegtuigen laten gaan. Nou, blijven sommige mensen gewoon in Amerika. Nu had Correndon 2, maar op het laatste moment is er nog een derde vliegtuig ingezet. En die is helemaal uitverkocht. Maar dat gaat dus om een vlucht op 's ochtends 7 uur vertrekken.
1: Ja.
2: 5 uur lang vliegen naar Kansas City.
1: Ja.
2: Met een bus naar het stadion. Na de wedstrijd weer naar de luchthaven. En dan ben je de volgende ochtend om 6:30 thuis. Dus 24 uur.
1: Ja.
2: Op en neer.
1: Ja,
2: dus
1: precies.
2: Ja, er zullen wel veel fans zijn. Maar of het net zoveel zijn als tegen Duitsland, weet ik niet.
1: Nee, zeker. Maar sowieso ook mensen die van elders invliegen. Dat verwacht ik ook. Ja. Dat zag ik ook bij de afgelopen wedstrijd. Dat er ook heel veel mensen zijn die van verschillende plekken. Ook hier vanuit Nederland heb je ook veel mensen die daar naartoe gaan. Dus je weet niet wie daar in het blauw zit.
2: Of geel. Ik weet niet wie er in het blauw zit. Maar van iedereen die er geweest is zeggen allemaal dat het een prachtige ervaring was.
1: Inderdaad.
2: Voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd.
1: Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Voordat we blijven hangen in voetbal, ook al hoe interessant dan ook. Maar wat speelt er nog meer op de eilanden op het moment?
2: Nou ja, vanuit Aruba kwam wel een heel opvallend nieuws. Dat was maandagavond. Ja. Toen maakte Mike Eenman bekend dat hij op 1 januari 2027 het stokje van het premierschap overgeeft. En ik kan me niet een voorbeeld herinneren dat iemand die gewoon premier is, hij heeft niks over ziekte of wat dan ook, maar vrijwillig zegt van nou, laat de jonge generatie het maar doen. Hele bijzondere stap. Dat vinden ze op Aruba ook. Dat was ook helemaal niet zo bekend. Dus ook zijn coalitiepartner, Futuro, wist van niks.
1: Ja.
2: Mike Eenman wordt op 1 september 65. Dus je kunt ook niet zeggen dat hij te oud aan het worden is of iets dergelijks.
1: Mm-hmm.
2: Maar de enige reden die hij heeft gegeven is dat hij het tijd vindt voor een jonge generatie. Hij moest sowieso op 6 september naar het partijcongres. En toen had hij al laten, daar gaat hij naartoe, dus toen had hij al laten weten dat er tijd is voor een andere partijvoorzitter. En in die gedachte daarover is hij tot de conclusie gekomen dat hij beter op kan stappen als premier.
1: Ja.
2: En dat iemand anders het moet afmaken.
1: Ja, hoe heeft Aruba hierop gereageerd?
2: Ja, verbaasd, want iedereen die de Arubaanse politiek een beetje kent, de familie Eenman is belangrijk in de politiek. Hè. Zijn grootvader richtte de AVP op, zijn vader was in de politiek, zijn broer Henny was de eerste premier van Aruba in 1986. Mike zelf is nu al voor de derde periode premier, 1 periode, niet aan een geschakeld, maar hij is dus al voor de derde periode premier. Dus ja, het is een...
1: Oscar? We proberen de verbinding met Oscar te herstellen. Ik kijk even naar mijn regisseur. Hebben we weer een verbinding? Oscar?
2: Ja?
1: Ja, je ging net door een tunnel, denk ik.
2: Ik zit gewoon op dezelfde stoel waar ik al op zat. Dus ik zat niet waarschijnlijk even in de war geraakt.
1: Ja, misschien vloog een vliegtuig langs. Maar je had het over dat Mike Eenman, de familie Eenman, een groot deel is van de Arubaanse politiek. En dat een begrip is inmiddels.
2: Zeker, hè? Wat ik zei, ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar zijn opa, zijn vader, zijn broer en hij zaten in de politiek. Mm-hmm. Hij is nu premier voor de derde keer. En dan neemt hij afstand. En ja, dat is heel vreemd. Daar zijn heel veel mensen verbaasd over. Maar hij heeft de beslissing genomen, dan moet je dat respecteren. En nu is natuurlijk de grote vraag, wie wordt de volgende? Want voor de verkiezingen, de laatste verkiezingen, had hij Wendrik Cecilia naar voren geschoven. Die is nu minister van Toerisme, maar die is pas 30 jaar. En als minister doet hij het zeker niet slecht, maar het is niet te vergelijken met een man als Mike Eenman met zoveel ervaring.
1: Met drie,
2: of hij nou wil dat hij het gaat overnemen. En hoe werkt dat dan? Hè? Kun je dan als partij zomaar zeggen van ik stap op en hij gaat het verder doen? Dan moet je ook met je coalitiepartner natuurlijk over praten.
1: Ja.
2: Dat is Futuro en de oppositiepartij. De MEP die heeft ook al gezegd, je moet wel duidelijkheid geven. Want het gaat niet om het poppetje, het gaat om de beste persoon op de beste plaats. Dus de komende maanden zal het hier heel veel over gaan. En er zijn mensen die zeggen dat dit een stap is om ja, even niet te denken aan andere actuele problemen op Aruba. Zoals? Die Hoffa, die lening, hè, dat speelt al heel lang. Moet Aruba een financieel toezicht krijgen, zodat ze een lening van Nederland kunnen afsluiten tegen een gunstiger percentage. Daar willen ze eigenlijk helemaal niet aan, maar het scheelt wel heel veel geld en daar is heel veel discussie over. En wat vindt Mike Eamon daar nou van? Het vreemde is dat hij op maandag dit bekend maakte en op dinsdag zou die Hoffa-vergadering in het parlement worden gehouden. Maar ja, alle aandacht was natuurlijk nu hier naartoe, dus... Maar ja, dat is om de aandacht af te leiden om dan op te stappen als premier. Dat is wel heel dramatisch natuurlijk. Dus ja. Nee, we moeten gewoon kijken wat er gaat ontwikkelen. En vergeet ook niet, hij stapte 5 jaar geleden ook uit de politiek omdat hij te weinig stemmen kreeg. En toen was hij heel boos en toen keerde hij ook weer terug. Dus ja. Je kunt zelfs met de situatie rekening houden dat hij zegt van ja, de mensen willen niet dat ik ga, laat ik toch maar premier blijven. Dus we moeten het gewoon afwachten.
1: Ja. Ja, want dus zoals je ook al eerder had gezegd, er is nooit eerder voorgekomen dat iemand met pensioen gaat in zo'n positie. Of gewoon aftreedt.
2: Ja, ik kan het me niet herinneren. Tenzij natuurlijk wegens ziekte, dan zal dat wel gebeurd zijn, maar... Ik kan het van de afgelopen decennia zeker niet herinneren. En zeker niet in deze situatie.
1: Nee.
2: Dit is echt heel bijzonder.
1: Ja, het is een bijzondere gewaarwording. Maar we houden het in de gaten.
2: Doen we zeker, ja.
1: Ja, nou, Oscar, we komen bijna aan het einde van de nacht. Dankjewel dat je er was. We hopen je dan weer volgende week te spreken. En dan met goed nieuws.
2: Ja, en jij ook veel plezier aanstaande zaterdag.
1: Dankjewel, we gaan er een feestje bouwen, denk ik.
2: Dat zal zeker lukken. Nee, dankjewel, fijne avond.
1: Yes, en, tot de volgende keer. Alright, fijne avond, Oscar. Wil je meer weten? Op de website is er een weekoverzicht die we in het weekend publiceren op caribischnetwerk.ntr.nl. Tot zover de nacht van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond, droemidushi. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Het wordt bijna licht hier. Vandaag in de nacht van 19 juni is het mijn genoegen geweest. Mijn naam is DJ Felicia. Bedankt voor het luisteren. En zometeen hoor je vroeg. En tot de volgende keer in de Nacht van Caribisch Netwerk. Een fijne weekend. Un feliz weekend.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Een meerderheid ziet het plan wel zitten, na de toezegging van de provincie en het Rijk dat die fors meebetalen. Dat is nodig om een groot deel van de duizenden woningen die er komen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Als je mensen vraagt naar sikkelcelziekte, dan is de kans groot dat je dit als antwoord krijgt.
3: Wat weet je over sikkelcelziekte? Nou, heel weinig eigenlijk.
4: Sikkelcelanemie.
5: Sikkelcelanemie, inderdaad.
4: Ik weet wat het is en dat het erfelijk is, volgens mij.
6: Vroeg. Merel Wilaert.
2: Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van vrijdag 19 juni. En 19 juni is dus de dag dat het Wereldsikkelceldag is. In Nederland leven duizenden mensen met sikkelcelziekte. Een erfelijke aandoening die ernstige pijnklachten, ziekenhuisopnames en soms zelfs levensbedreigende complicaties kan veroorzaken. Maar toch is dit bij lang niet genoeg mensen bekend. Wat is het nou precies en hoe staat het met de zorg die we voor de patiënten kunnen bieden? En hoe kan jij, die nu aan het luisteren is, zelf misschien wel bijdragen aan verbetering door bijvoorbeeld bloed te doneren? Ik ga erover in gesprek met Yara Dixon, arts en onderzoeker voor bloedziektes op het gebied van sikkelcelziekte en bloeddonaties. En later schuift ook nog aan dokter Sharifa Zemouri, hoofdonderzoeker achter de Donor voor Ons campagne. Nou, Daria, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Laten we even bij jou beginnen. Wereldsikkelceldag dus. Ja, ik vraag het wel vaker, want we hebben heel veel dagen van, hè, weken van, het jaar van. Hecht je toch waarde aan zo'n dag als vandaag?
7: Zeker, zeker. Zeker aan Wereldsikkelceldag. Wat je zegt, er zijn heel veel dagen. Alleen bij sikkelcelziekte heeft dat een nog belangrijkere betekenis voor mij, omdat ik daar zelf heel veel mee bezig ben. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat er veel meer mensen het over sikkelcelziekte moeten hebben.
2: Ja, precies. Want stel dat jij aan mensen vertelt wat je doet en dat jij je dus bezighoudt met sikkelcelziekte, weten mensen dan meteen waar jij het over hebt?
7: Helaas niet. Oh. Helaas moet ik het vaak helemaal uitleggen. Mm. Zelfs aan mijn collega's die zelf in de medische wereld zitten.
2: Oké, dus zo ver staat het nog af. Of tenminste buiten het veld van veel mensen.
7: Ja. Ja.
2: Wanneer hoorde jij er voor het eerst zelf over?
7: Tijdens de studie. Dus tijdens de studie geneeskunde.
2: En hoe kan het dan dat jij daar wel over hoorde en dat jij nog steeds collega's hebt die je dan moet uitleggen het bestaat?
7: Ja, dus we krijgen er allemaal wel les over. Alleen krijg je les over duizenden ziektebeelden. Mm. En als je, ja, als daar niet per se je interessegebied ligt, dan kan het zijn dat het een beetje het ene oor ingaat en het andere oor weer uit. Ik heb zelf daar nog stage gelopen bij die afdeling. Dus de afdeling voor bloedziekten. Dus vandaar dat dat al toen het balletje is gaan rollen.
5: Oké, we gaan zo meteen even naar muziek. En dan gaan we natuurlijk uitgebreid stilstaan bij wat het eigenlijk betekent. En ook welke impact het heeft op mensen die hiermee dealen. Toch heeft het jou heel erg gefascineerd. Of het greep je wel.
7: Zeker, ja.
5: Waar zat het hem dan in?
7: Het zat hem vooral in het feit dat ik merkte toen ik zelf nog co-assistent noem je dat. Dus dan loop je mee met de arts tijdens de studie. En wat ik vooral zag is het verschil bij enerzijds sikkelcelziekte en anderzijds een andere ziekte, hemofilie. Dat is ook een bloedziekte, ook een hele ernstige ziekte. Maar wat ik zag is dat bijvoorbeeld bij hemofilie wisten we al veel meer. Hadden we het over... hoe kunnen we deze kinderen meenemen op kamp? En hoe kunnen we het nog mooier maken? Mm. Dus hele dure en hele mooie therapieën hadden we het over. En bij sikkelcelziekte was dat verre van. Daar hadden we het echt nog over de basics. Van wat is nou de ziekte? Hoe kan je jezelf beschermen? Mm. Hoe kan je ervoor zorgen dat je geen klachten hebt? En echt gewoon...
5: Het startpunt was heel anders.
7: Ja, het startpunt was anders.
5: Ja, want ik ken hemofilie uit de verhalen van... Ik geloof het zoontje van de tsaar van Rusland, hè?
7: Klopt,
5: oftewel, als je eenmaal een wondje hebt, stopt het niet met bloeden. Ik sla het nu helemaal plat, maar zo ken ik het.
7: Dat is wel de essentie, ja.
5: En dat kan heel gevaarlijk zijn, want je stopt dus niet met bloeden.
7: Zeker.
5: Maar sikkelcelziekte, moet ik ook zeggen, ik zei het van tevoren in de gang even tegen jou. Ja, ik moet er toch weer even in verdiepen. Ik heb er vaag wel eens van gehoord. Waar komt dat nou door? Dat we hemofilie wel kennen, maar dat dit toch ergens nog een vraagteken is voor velen.
7: Ja, dat komt vooral door het feit dat sikkelcelziekte vooral in Nederland nog een zeldzame ziekte is. Wereldwijd is dat niet het geval. Het is de meest voorkomende erfelijke bloedziekte wereldwijd. Alleen in Nederland hebben we ongeveer 2000, of laten we zeggen ruim 2000 patiënten. Niet iedereen komt op het spreekuur. Dus het zijn minder patiënten. Mm. En wat ook een hele grote rol speelt is bij wie het voorkomt. Namelijk bij mensen van kleur. Mm. Dus mensen met niet-westerse origine. Ik denk dat dat ook een hele grote rol speelt in of je er van af weet of niet. Want de mensen die ermee te dealen hebben, of het nou een familielid, een vriend, een collega is, die verspreiden daar informatie over. En bij sikkelcelziekte is dat dus minder het geval.
5: Oké, ik hoor eigenlijk twee dingen. In Nederland komt het weinig voor, dus het staat misschien niet zo op de radar. Maar ik durf ook te zeggen, misschien is er ook wel racisme aan ten onslag, omdat we daardoor niet in het zicht hebben op onderzoekslaag.
7: Ben ik het met je eens.
5: Oké. Dan roep ik niet iets zomaar in de ether.
7: Nee, zeker niet.
5: Want je zei het heel terecht, hè? In Nederland hebben we het over ongeveer 2000 mensen, maar wereldwijd over meer dan 30 miljoen.
7: Ja, dus als je de sikkelceldragers meeneemt, dan is dat inderdaad, dan kom je op dat aantal uit. Dus meer 30 miljoen. Qua patiënten zijn dat er ongeveer 8 miljoen. Dus daar maak je het onderscheid tussen drager van het... afwijkende
5: gen,
7: inderdaad. Of echt dat je de ziekte hebt, dus dat je dubbele afwijking hebt.
5: Oké, zometeen dus alles over de details, alles wat we weten over sikkelcelziekte. Maar we gaan nu eerst even luisteren naar Bruno Mars met 24K Magic.

0: Ja, 24K of Magic van Bruno Mars. Het is vandaag Wereld Sikkelceldag. En dat lijkt ons een hele belangrijke dag, want dat is nodig, die aandacht. En dat onderstreept Yara Dixon, arts en onderzoeker naar bloedziekten op het gebied van sikkelcelziekte en bloeddonatie.
1: Vroeg.
0: Ja, Yara, we hebben net al even stilgestaan bij jouw ontdekking van deze ziekte en ook waarom jij je daarover bent gaan buigen en waarom je het ook belangrijk vindt dat een dag als deze bestaat. We gaan nu eindelijk stilstaan bij wat is het nou eigenlijk? Wat is het eigenlijk, sikkelcelziekte?
2: Hele goede vraag. Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte en dat wordt veroorzaakt door een afwijking in een gen, wat het hemoglobine-gen is. En het hemoglobine, dat is een molecuul dat de zuurstof vervoert door het lichaam naar de organen. Dus dat is heel erg belangrijk. Dat zit in onze rode bloedcellen. En wanneer er dus een afwijking in dat gen zit, bij sikkelcelziekte bijvoorbeeld, zorgt dat ervoor dat we in plaats van hele mooie ronde donutvormige rode bloedcellen hebben, dat het sikkelvormige rode bloedcellen zijn. Mm-hmm. Dus vandaar de naam. Dus bij patiënten met sikkelcelziekte zijn hun rode bloedcellen een soort halve maan vorm. En die zijn dus minder flexibel en leven ook minder lang dan de mooie ronde donutvormige, gezonde rode bloedcellen.
0: Oké. Als je het alleen al zo uitlegt, dan denk ik zelfs met mijn nul medische kennis halve maanden, terwijl iets rond zou moeten zijn. Dat klinkt al niet goed.
2: Ja.
0: Wat betekent dit letterlijk voor het lichaam? Wat gebeurt er in het lijf?
2: Ja, wat er gebeurt in het lijf is verschillende dingen. De ronde rode bloedcellen, die kunnen dus beter zuurstof vervoeren. Die leven ook langer en die zijn heel flexibel. Die kunnen door elk bloedvat zich manoeuvreren en zo elk lichaam, elk orgaan van bloed voorzien. Helaas is dat niet het geval met de sikkelvormige rode bloedcellen. Zoals ik zei, leven die dus korter. Dus mensen hebben chronische bloedarmoede, omdat ze continu hun rode bloedcellen afbreken. Maar eigenlijk waar we sikkelcelziekte het meest mee associëren, zijn de sikkelcelcrisen. Dat zijn hele heftige pijnaanvallen. En wat daaraan ten grondslag ligt, is dat die sikkelvormige rode bloedcellen, omdat ze dus minder flexibel zijn, vast komen te zitten in de kleine bloedvaten in de organen. En dat zorgt ervoor dat er een blokkade kan ontstaan, waardoor het zuurstof niet het orgaan kan bereiken. Mm. En dat zuurstoftekort in een orgaan kan dus zorgen voor een hele heftige pijnaanval. En ook voor orgaanschade, omdat het zuurstof dus niet bij het orgaan komt.
0: Ja, nou weten we allemaal dat orgaanfalen, dat is ongeveer het allerlaatste wat je wil hebben. Dat betekent vaak ziekenhuisopname.
2: Zeker.
0: Betekent dat voor iedereen die hiermee dealt, dat gevaar altijd op de loer ligt? Of kan het zelfs zo zijn dat je er, ik noem maar iets hoor, een random aantal, maar 25 mee kan worden en er dan pas achter komt?
2: Dat zou in principe kunnen, maar over het algemeen merk je daar wel eerder wat van. Dus je hebt verschillende vormen van sikkelcelziekte. Je hebt hele ernstige vormen en je hebt minder ernstige vormen die ook minder ziekenhuisopnames hebben. Maar de meest voorkomende en dus de ernstige vormen, dat zijn wel de vormen waarvoor je eigenlijk meerdere keren in je leven wel opgenomen wordt. Of dat nou voor orgaanfalen is, of die hele heftige pijnaanvallen. Mm. Dus die sikkelcelcrisis. Of hele heftige infecties, want dat is ook nog een symptoom van sikkelcelcrisis. Van sikkelcelziekte. Dat vindt helaas wel vaker voor.
0: Oké. Ik las zelfs zaken als ook bloedarmoede, hè? De herseninfarct, propjes die kunnen ontstaan. Ja. De lijst is eigenlijk eindeloos.
2: Klopt.
0: Wat je kan krijgen.
2: Klopt, ja, je moet het eigenlijk zo zien. Bloed stroomt door ons hele lichaam. Dus overal waar bloed komt, daar kan je een probleem ontwikkelen. Dus inderdaad ook in de hersenen, daar kan ook zo'n propje, dus dat die sikkelcel bloedcellen vast komen te zitten, waardoor er dus geen zuurstof naar je hersenen gaat. En wat er dan ontstaat is dat je dus zuurstoftekort en dus een soort beroerte eigenlijk meemaakt. En dat kan al op hele jonge leeftijd het geval zijn.
0: Oké. En nou heb ik ook begrepen, dat is misschien het laatste waar je aan denkt, maar het kan ook in je botten misgaan.
2: Ja.
0: En dat is ongeveer de ergste pijn die er bestaat, heb ik gelezen.
2: Ja.
0: Grootser dan bevallingen.
2: Precies. Ja, zo wordt het inderdaad beschreven, waar ik me echt niks bij kan voorstellen. Want
1: ik ook niet.
2: Voordat ik dit deed, dacht ik, de pijn die een vrouw ervaart bij bevallingen, dat moet vast het ergste zijn. Ja. Maar helaas beschrijven deze patiënten inderdaad die botpijnen. Dus die sikkelcelcrise, waarbij het bloed dus vast komt te zitten in de botten, beschrijven ze als de ergst mogelijke pijn. En hoe mijn supervisor dat aan mij heeft uitgelegd, is dat je het zo moet zien als de pijn die je ervaart wanneer je in de winter buiten bent. Mm-hmm. Bijvoorbeeld aan het fietsen, waarbij je vingers helemaal wit worden en verkrampen. En dan kom je binnen en dan ontdooi je ze, zeg maar. En dan voel je zo'n hele heftige pijn. Maar dat hebben wij dan een aantal seconden, misschien een minuut, waarbij wij helemaal verkrampen. Patiënten met sikkelcelziekte hebben dit, maar dan gedurende dagen, soms een week lang, non-stop.
0: En je kan je er ook niet op instellen. Ik bedoel, vroeger ging ik nog wel eens schaatsen en dan had je van die tenen, hè? Jij noemt handen, van de kou, van
2: precies,
0: de fietsen.
2: Precies, dat geval.
0: En ik kan me dat als kind nog herinneren, maar je kon je er ook op instellen. Je wist, ik ga zo schaatsen en dan kom ik thuis. En dat is een kwartier even heel vervelend als je dan bij de verwarming gaat zitten. Maar dit kan je dus overkomen. Je kan je er niet op instellen.
2: Nee, dus patiënten met sikkelcelziekte kennen hun lichaam heel goed en die kunnen het vaak ook wel zien aankomen, maar niet altijd. Mm. Soms zijn er opeens uitlokkers die opeens opspelen in iemands leven, waardoor ze het inderdaad helaas niet aan kunnen zien komen. Mm. En dan, wat ik zeg, houdt het dus dagen aan. Dus je belandt er vaak ook mee in het ziekenhuis met die heftige pijn, omdat je gewoon echt hele goede pijnstillers nodig hebt. Echt morfine achtige pijnstillers om er doorheen te komen.
0: Ja, we komen zo natuurlijk terug op wat bestaat er eigenlijk inderdaad al wel aan behandeling of middelen. We komen er ook op terug, hoe kan dit eigenlijk? Hè? Waarom is het zo ontstaan dat het in sommige gevallen, of nee trouwens, in alle gevallen erfelijk is, maar dat dit niet voor iedereen geldt? Maar laten we eerst even luisteren naar Marissa Dankwa. Zij komt voor in de documentaire Sickle Cell Warriors. En zij vertelt hoe de ziekte zich haar op jonge leeftijd al liet voelen.
3: Ja, ik ben natuurlijk mee geboren, het is erfelijk. Maar vanaf mijn 15e werd ik heel erg ziek. Niemand weet wat er aan de hand is. Groeipijn, zeiden ze. Scherpe pijn. Onbeschrijfelijk. Het drukt zo erg dat je gewoon niet kan ademen. Het leek echt alsof ik gewoon bijna wegging. Ik zag geen zicht meer, alles zwart. Buiten spelen was voor een ander kind normaal, maar voor mij niet. Als ik dan soms op school was, was ik vandaag dan heel luid. Volgende dag ben ik opeens niet.
0: Ja, dat is klinkt al heftig. Waar moeten mensen zoals Mariska op een dagelijkse dag nou rekening mee houden? Kan je dingen spontaan doen of moet je alles plannen?
2: Ja, het is zeker een kwestie van plannen. Wat ik zei, patiënten met sikkelcelziekte kennen hun lichaam het beste en die kunnen dus ook inschatten van, of tenminste vaak, van dit kan mijn lichaam aan zonder dat ik hele heftige pijn in ieder geval. Want ik weet van patiënten met sikkelcelziekte dat ze gewoon soms dagelijks pijn hebben. Maar bijvoorbeeld uitlokkers, kou. Je noemde het net al, schaatsen. Dus overal waar kou is, denk aan de winter in Nederland, maar denk ook aan schoolzwemmen. Mm. Daar moeten ze dan rekening mee houden. Nachtdiensten is natuurlijk ook een uitlokker. Wil je werk gaan doen waar opeens nachtdiensten bij zitten? Kan je dat wel? Er zijn mensen die het kunnen met sikkelcelziekte. Andere mensen werkt het heel erg in hun nadeel. Ja. Dus bij alles.
0: Het is ook een beetje trial and error. Zo voelt het. Alsof je bijna. Ja, je kent je lichaam het best, zei je al. Maar dat je een groot deel van je beginnende leven ook bezig bent met dat ontdekken. Wat kan ik aan en wat kan ik niet aan?
2: Ja, ik denk tot een jaar of 30. Omdat je dan nog. Dus als vrouw ga je ook nog menstrueren. Je hele hormoonbalans verandert. Maar ook menstruatie is een uitdaging. Locker in sommige gevallen. Dus ongeveer inderdaad tot je 30ste ben je allemaal dingen aan het uitproberen in de puberteit. Wil je misschien uitgaan? Alcohol is ook een uitlokker, want het zorgt voor uitdroging. Uitdroging is weer een uitlokker voor een sikkelcelcrisis. Dus met elk evenement, zeg maar, het is echt trial and error. En bij elke patiënt de een kan dit wel en dat niet en de ander andersom. En je wil natuurlijk ook niet jezelf beperken, dus je probeert alles uit. Ja, heel goed.
0: Is het een ziektebeeld wat nou snel gedetecteerd wordt? Is het iets als je met deze klachten naar de huisarts gaat, of je nou 5 bent of 25, dat er wel snel onderzoek gedaan wordt naar dit?
2: In Nederland zit het in de Huprik-screening. Dus als een kind in Nederland geboren wordt, weten we het eigenlijk al bij de geboorte.
0: Okay.
2: Dus dat is iets heel moois. Maar helaas zijn er ook mensen die op latere leeftijd hierheen komen. En vanwege migratie, waarbij we het soms niet weten. En dan moet inderdaad een zorgverlener daar alert op zijn. Sommige zorgverleners zijn dat als ze zien, nou ja, iemand heeft bepaalde klachten komt uit een bepaald land waar het dus voorkomt, dan zetten ze dus die diagnostiek in. Mm. Maar soms zorgt dat dus ook voor vertraging, voor je het eenmaal weet.
0: En zijn bijvoorbeeld dragers, hè, ouders, zich er bewust van?
2: Ja, niet altijd.
0: Nee, want je kan een drager zijn zonder dat je dus deze klachten zelf hebt.
2: Ja, klopt.
0: Even in vakjargon,
2: ja,
0: voordat we gaan naar de vraag waarom het bij bepaalde regio's veel meer voorkomt.
2: Mm-hmm.
0: Hoe werkt dat nou met drager zijn? Je hebt geloof ik 2 dragende ouders nodig voordat je echte klachten krijgt. Hè?
2: Ja, dus klopt. Dus het is een autosomaal recessieve aandoening, noem je dat. Dus beide ouders moeten drager zijn en dan hebben ze 25% kans om het door te geven. Dus om een kind te krijgen die de ziekte heeft. Dus ja, dat is best een grote kans. En dat komt dus omdat beide ouders hebben dan een afwijking in dat gen. Maar dus maar 1 kopie daarvan. En wanneer je dus 2 kopieën krijgt, dan krijg je de ziekte.
0: Okay. Dat lijkt me ook heftig trouwens. Dat je dit van jezelf weet en dat je misschien ook een partner hebt waarvan je dat ook weet. Dat je dan dus die keuze moet maken wat je wel of niet gaat doen.
2: Dus idealiter weet je het en kan je daar ook op screenen voordat je kiest om kinderen te krijgen. Maar inderdaad, het kan voorkomen dat je het weet en dat je erop screent en dat je partner dan ook drager is. Want in sommige landen is 1 op de 7... van de mensen drager. Dus dat is best wel een groot aantal. Dus het kan echt wel voorkomen dat je opeens iemand hebt ontmoet, niet in jouw familie of wijk of wat dan ook, die dan toch drager is. En dan is het een hele lastige keuze van ga je er wel voor of niet.
0: Ja, dus deze bewustwording is heel belangrijk als ik jou deze getallen hoor opnoemen. Nou komen we eindelijk bij dat punt. Hè. Hoe kan het nou dat sikkelcelziekte vooral bij mensen voorkomt met roots in bijvoorbeeld delen van Afrika, Midden-Oosten, India, Zuid-Amerika?
2: Ja, dat heeft te maken met dat sikkelcelziekte eigenlijk voorkomt in landen waar malaria endemisch is of is geweest.
0: Okay.
2: En dat heeft te maken met een eigenlijk, nou ja, leuk feitje dat malaria beschermt. Sikkelceldragerschap kan beschermend werken tegen malaria. Maar dat is slechts dragerschap. Als je eenmaal de ziekte hebt, dan werkt het natuurlijk dubbel in je nadeel. Maar dat heeft er dus voor gezorgd dat deze afwijking ooit is ontstaan in malaria-endemische gebieden om te beschermen tegen malaria.
0: En de natuur heeft dat gedaan?
2: Eigenlijk wel. Ja,
0: oké, dus als je alleen drager bent, zou je in malaria-gebieden eigenlijk, wat dat betreft, kunnen zeggen.
2: Ja, dus eigenlijk is dat soort survival of the fittest, die overleefde dan malaria.
0: Ja, maar dan wel dus met deze enorme kanttekening en de impact op mensen. We gaan even naar muziek. Ook om mensen die aan het luisteren zijn de kans te geven even na te denken of ze hier misschien vragen over hebben. En dan gaan we het zo meteen natuurlijk ook nog hebben over het feit dat het dus heel erg belangrijk is dat mensen zich aanmelden voor onder andere bloeddonatie.

0: Yara Dixon is de gast en die is arts en onderzoeker naar bloedziektes op het gebied van sikkelcelziekte en bloeddonatie. En ook aangeschoven is dokter Sharifa Zemouri, hoofdonderzoeker achter de Donor van Ons campagne. Goedemorgen, mag ik Sharifa zeggen?
1: Ga je gang, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wij komen zo meteen uit bij natuurlijk de campagne Donor voor Ons. Ik wil eerst nog heel even naar een stukje van Mariska, die ik eerder deze uitzending al liet horen. In de documentaire Sickle Cell Warriors worden ook patiënten die dus aan deze ziekte lijden aan het woord gelaten. En Mariska Dankwa die vertelt over hoe zij behandeld werd toen zij de klachten ontwikkelde.
2: Mijn huisarts. Ja, groeipijn bleef ze maar zeggen. Wat moeten we ermee? Ja, zetpil geven, paracetamol. Juffen, docenten begrepen mij ook niet. Ik voelde me af en toe wel buitengesloten. Maar ik werd wel omringd door liefde. Maar mijn ouders hebben me altijd omringd met liefde.
0: Ja, Sharifa, laat ik heel even bij jou beginnen in dit geval. We horen dus iemand die zegt groeipijn, dat bleek het niet te zijn. Dat is dan een huisarts. Ze geeft eigenlijk aan, ik voelde me niet altijd serieus genomen. Zijn dit verhalen die jij ook kent?
1: Ja, dit zijn zelfs verhalen die wetenschappelijk onderzocht en bevestigd zijn in Nederland. Daar heb ik zelf een studie naar gedaan in de Nederlandse context. Dat helaas mensen van kleur hun pijn vaker niet serieus wordt genomen. Maar ook omdat mensen van kleur vaker ook bepaalde ziektes hebben, erfelijke ziektes of infectieziektes na een vakantie. Die niet zo heel erg bekend zijn in de Nederlandse medische zorg. Zoals Yara eerder ook al vertelde, dat ze nog steeds aan bepaalde collega's moet uitleggen wat sikkelcelziekte is.
0: Ja, dus ook jij kent dit, Yara?
3: Ik ken dit. Ik heb dit vaker gehoord van patiënten ook. En bij sikkelcelziekte, het komt sowieso

0: deze ziekte lijden, aan het woord gelaten. En Mariska Dankwa die vertelt over hoe zij behandeld werd toen zij de klachten ontwikkelde.
1: Mijn huisarts. Ja, groeipijn bleef ze maar zeggen. Wat moeten we ermee? Ja, zetpil geven, paracetamol. Juffen, docenten begrepen mij ook niet. Ik voelde me af en toe wel buitengesloten. Maar ik werd wel omringd door liefde. Maar mijn ouders hebben me altijd omringd met liefde.
0: Ja, Sharifa, laat ik heel even bij jou beginnen in dit geval. We horen dus iemand die zegt, groeipijn, dat bleek het niet te zijn. Dat is dan een huisarts. Ze geeft eigenlijk aan, ik voelde me niet altijd serieus genomen. Zijn dit verhalen die jij ook kent?
2: Ja, dit zijn zelfs verhalen die wetenschappelijk onderzocht en bevestigd zijn in Nederland. Daar heb ik zelf een studie naar gedaan in de Nederlandse context. Dat helaas mensen van kleur hun pijn vaker niet serieus wordt genomen. Maar ook omdat mensen van kleur vaker ook bepaalde ziektes hebben. Erfelijke ziektes of infectieziektes na een vakantie. Die niet zo heel erg bekend zijn in de Nederlandse medische zorg. Zoals Yara eerder ook al vertelde. Dat ze nog steeds aan bepaalde collega's moet uitleggen wat sikkelcelziekte is.
0: Ja, dus ook jij kent dit, Yara.
3: Gehoord van... Zeker, ja, ik ken dit. Ik heb dit vaker gehoord van patiënten ook. En bij sikkelcelziekte, het komt sowieso. Het is bij mensen van kleur sowieso een ding. En ik denk bij sikkelcelziekte misschien nog meer een ding. In de zin van sikkelcelziekte is een onzichtbare ziekte. Tweeledig. Aan de ene kant kennen veel mensen het dus niet. En aan de andere kant zie je van de buitenkant zie je verweinig aan de patiënten. Dus patiënten kunnen doodgaan van de pijn. Helemaal aan het creperen zijn van binnen. Maar zich toch op een rustige manier gedragen. Waardoor er niet veel te zien is. En een arts dan kan denken van ja, ik groeipijn. Hè? Ja, iedereen heeft dat wel. Dus helaas hoor ik dit vaker.
0: Ja, dus dat is dan ook hoe je de klachten... Ja, in hoeverre kan je klachten blijven omschrijven, weet je wel? Er zijn op een gegeven moment geen woorden meer over. Ja. Sharifa, jij zei al, je hebt er natuurlijk ook onderzoek naar gedaan om dat beeld eigenlijk in kaart te brengen. Hè? Hoe wordt er gereageerd? Speelt racisme een rol? Speelt taalbarrière een rol? Maakt het bijvoorbeeld in Nederland ook nog eens uit waar je woont? Ik kan me voorstellen dat er misschien in Amsterdam of Rotterdam meer oog voor is als je in een klein dorp in Drenthe woont.
2: Nou ja, kijk, oud klinkt hetzelfde in elke taal.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat als eerst. Ten tweede, het voordeel van als je een patiënt bent in de grote stad is dat de kans dat je een arts van kleur tegenkomt veel groter. En er is een associatie tussen een patiënt van kleur die bij een arts van kleur is en zich daardoor beter en serieuzer genomen voelt dan als je bijvoorbeeld naar een witte arts gaat. Dat geldt natuurlijk niet voor alle witte artsen. En meestal is het niet echt hardcore racisme, dus het is niet expliciet. Maar vaak is er sprake van wat in vakjargon implicit bias wordt genoemd.
0: Mm-hmm.
2: En dat houdt in dat wij mensen bepaalde beelden of stereotypes of misconcepties of aannames hebben over een ander die eigenlijk niet helemaal gestoeld zijn op de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, dat is het klinkt heel paradoxaal, maar aan de ene kant wordt er vaak gezegd van zwarte mensen kunnen tegen een stootje, die kunnen meer pijn handelen.
0: Mm.
2: En aan de andere kant wordt er gezegd, maar ze overdrijven ook hun pijn en zijn theatraal in hun gedrag. Van, wat is het nou?
0: Ja, maak een keer een keus. Ja. Oftewel, beide aannames kloppen niet. Toch?
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
2: Nee.
0: Eigenlijk hoor ik ook een kennisgat. Dus we horen heel veel over aannames. Hè. We krijgen iemand binnen. Die heeft een andere kleur dan de arts in kwestie. Dus die benadert zo'n patiënt of cliënt al anders. Maar betekent het ook dat je dus misschien hele kennisdingen overslaat, omdat je je gewoon wat dat betreft er niet op gefocust hebt in je studie bijvoorbeeld?
2: Ja, en ik denk dat Yara daar wat meer en beter over kan vertellen, want zij heeft geneeskundeopleiding gedaan en ik niet.
0: Ik zag het al, ja, knik ook.
2: Krijgt...
0: Ja.
2: Ja, dan ga je gang.
0: Ja,
3: ik denk, je slaat de spijker op zijn kop. Het is ook wat Sharifa zei, ik herken dat heel erg. En een patiëntverhaal, wat dit denk ik ook duidelijk laat zien, die vertelde aan mij, als ik een sikkelcelcrisis heb, dan moet ik nadenken over hoe ik me kleed op de spoedeisende hulp. Want als ik daar in mijn Afrikaanse klederdracht kom,

0: word ik niet serieus genomen. Maar als ik mijn mooie opgemaakt zelf ben, dan word ik eerder serieus genomen. Dan krijg ik eerder die morfine tabletten die ik nodig heb. Waar ik gewoon eigenlijk recht op heb. Want dat is gewoon letterlijk de therapie die ze nodig heeft. Dus besef dat iemand die heftige pijn heeft, die pijn erger dan een bevalling, wat ik net allemaal uitlegde. En dat je dan nog moet gaan nadenken, oh nee, niet die klederdracht. Nee, doe maar een pak, want dan krijg ik wel mijn pijnstilling. Dus ja, het zijn...
1: Het is ook, ik moet niet te veel mijn pijn... ik moet een beetje mijn pijn bagatelliseren. Want anders wordt er van mij gezegd dat ik mijn pijn aan het overdrijven ben. Of ik moet heel eloquent gaan spreken. Omdat er anders wordt verwacht dat er een taalbarrière is. Want
2: ja, precies.
1: Soms is het niet eens een... Want soms is er niet eens een taalbarrière. Uit het onderzoek wat ik had gedaan, was een kwalitatieve studie, was er een vrouw die toelichtte dat het feit dat zij een hoofddoek draagt, ging de arts er al van uit op de spoedeisende hulp dat ze geen Nederlands sprak, zonder om eerst met haar te checken of ze überhaupt wel Nederlands sprak. En wat daar ook nog eens bij komt...
2: Dus niet eens een taalbarrière, dat is de aanname van een taalbarrière, ja.
1: Er wordt dan een taalbarrière ervaren. Merel, kun je je voorstellen dat ik nu op de radio met jou in het Nederlands spreek, ook in de zorg heb meegemaakt dat er een zorgverlener was die vond dat er bij mij een taalbarrière was?
2: Als ik jou zo hoor, dan kan ik je goed volgen, Sharifa. Dus ik kan me niet voorstellen dat iemand bij jou een taalbarrière heeft ervaren.
1: Taalbarrières bestaan natuurlijk. Maar zoals ik al eerder al zei, au klinkt hetzelfde in precies in elke taal. Mm-hmm. En wat Yara eerder ook zei, is je krijgt bepaalde ziektebeelden wel mee op de opleiding. Maar soms gaat het ene oor in en het andere oor uit. Omdat het niet als heel erg relevant wordt gezien en beschouwd. En voor de Nederlandse context, wat betreft bijvoorbeeld sikkelcelziekten, maar bijvoorbeeld ook andere erfelijke bloedziekten, zoals beta-thalassemie, is het juist een ziekte waar we goed rekening mee moeten houden, ook vanwege de eilanden die tot het Nederlands Koninkrijk behoren.
2: Ja.
1: En vanwege de grote Surinaamse gemeenschap die we in Nederland hebben. En mensen met roots, bijvoorbeeld in Suriname, maar ook bijvoorbeeld met roots in Kaapverdië en in Ghana. En ook in mindere mate bijvoorbeeld onder Marokkanen. Kan sikkelcelziekte ook voorkomen. Veel minder dan mensen met roots in Sub-Sahara Afrika. En dat ik dan denk van, en dat is juist jammer vanwege de globalisatie van de wereld. En omdat onze populatie steeds diverser wordt, maar ook vanwege de koloniale roots die er zijn, is het juist belangrijk om bekend te zijn, ook met ziektes die niet alleen maar op het Europees continent voorkomen.
2: Ja, ik hoor dus ook hier een grote oproep voor eigenlijk ook de studenten, hè, de opleidingen en dus de artsen die kennis voortleren, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
2: Dat je zelf nog heel erg aan spiegelwerk moet doen. Dus dat je jezelf aanleert om dingen niet over te slaan vanuit je eigen racistische biases. Ja. We blijven mensen, maar dat er ook, ik hoor ergens ook een oproep, inclusiever wetenschap, inclusievere artsenopleidingen, snellere herkenning daardoor. Wat betekent dit voor onderzoek eigenlijk, Yara? Betekent dit ook ongelijkheid in geldstromen die vrijgemaakt worden voor onderzoek?
0: Ja, nou, surprise, dat betekent het zeker. Helaas is het zo, er is onderzoek gedaan in Amerika waarbij ze vergelijking maken tussen sikkelcelziekte en thijslijmziekte. Beide zeldzaam. Alhoewel, wat ik net vertelde, sikkelcelziekte is wereldwijd niet zeldzaam.
2: Ja, precies, dus zeldzaam bij wie?
0: Ja. Precies, zeldzaam bij wie. En daarbij komt ook nog kijken dat sikkelcelziekte minder zeldzaam is in Amerika dan thijslijmziekte. 3 keer zoveel komt het voor. Maar het treft dus mensen van kleur. En thijslijmziekte treft mensen met, westerse roots. Mm. En wat er dan gebeurt, is dat er vanuit de overheid 2,5 keer per patiënt, 3,5 keer excuus, 3,5 keer meer onderzoeksgeld naar thijslijmziekte gaat vergeleken met sikkelcelziekte. En vanuit de fondsen is dat zelfs 75 keer zoveel. 75 keer meer geld naar thijslijmziekte dan naar sikkelcelziekte. Wat ervoor zorgt dat er veel meer onderzoek wordt gedaan naar thijslijmziekte. Wat heel goed is, want daar is ook een noodzaak tot. Is ook een hele ernstige ziekte. Gaan overlijden mensen.

0: ook vroeg aan. Ja. Dus dat is heel belangrijk.
1: Wij willen er geen wedstrijd van maken.
0: Nee, maar dat er zo'n disbalans is tussen waar het geld naartoe gaat en dat er dus bij sikkelcelziekte veel minder bekend is daardoor. Want voordat ik een promotietraject deed, dacht ik, ja, onderzoek, ja, wat is nou onderzoek? Maar net als wat Sharifa net aanhaalde, alles is gebaseerd op onderzoek. Zonder onderzoek doen wij niks in de praktijk. Dus als er geen onderzoek is, betekent het dat er minder therapiemogelijkheden zijn. Betekent het dat patiënten een lagere kwaliteit van leven hebben. Dus dat heeft hele grote gevolgen. Dat er dus zo een scheef evenwicht is in waar het geld naartoe gaat.
1: Ja, en ook wie we dus een beter leven gunnen. Hè, waar we de behandelingen voor gaan ontwikkelen. Sharifa, wil jij hier nog iets op aanvullen? Of kunnen wij langzaam naar donor van ons? Wat zeg jij zelf?
2: Ja, ik denk dat alles al gezegd is.
1: Oké, laten we dan even naar een fragment gaan van Donor van Ons.
3: Er zijn op dit moment te weinig bloeddonoren van mensen van Afrikaanse roots. Het gevolg hiervan is dat mensen met erfelijke bloedziektes helemaal niet of minder goed behandeld kunnen worden. In mijn werk heb ik meegemaakt dat patiënten van ons niet op tijd behandeld konden worden omdat er geen passend bloed beschikbaar was.
1: Ja, dit is natuurlijk een audiofragment uit de campagne van het campagnespotje van Donor voor Ons. Sharifa, jij hebt hier zeer groots aan meegewerkt, hoofdonderzoeker achter deze campagne. Waarom is het zo belangrijk dat ook dit soort taal, dus de campagnetaal en je doelgroep, dat je dat goed onderzoekt en wat leert het ons?
2: Het leert ons dat de huidige bloed- en stamcel donatiecampagnes systematisch er helaas niet in slaagden om een bredere doelgroep in Nederland te targeten. Waarom noem ik stamcellen? Want stamceltransplantatie is een van de behandelingen voor sikkelcelziekte. Kun je dat voor mij, is dat correct, Yara?
0: Ja, zeker. Dat is een van de therapiemogelijkheden en ook de enige die het kan genezen.
2: En als je succesvolle stamceltransplantatie wil uitvoeren om mensen met sikkelcel te genezen, denkende aan van dat er 60 tot 80 kinderen per jaar ongeveer in Nederland met sikkelcelziekte worden geboren, is het belangrijk dat je een match nodig hebt. En een match dat gebeurt op basis van de eiwitten die aan de buitenkant zitten van je lichaamcellen. Dat heet de HLA-typering. En die is gerelateerd aan je afkomst, dus geografisch gezien. Ja. Dus bijvoorbeeld een Marokkaans jongetje of een Caribisch jongetje met roots uit Sub-Sahara Afrika kan geen stamcellen krijgen van jouw merel. Die moet dus stamcellen krijgen, omdat jullie niet dezelfde HLA-typering hebben. Die moet dus stamcellen krijgen van iemand met dezelfde afkomst. Ja. En daarom was de campagne Donor van Ons opgezet. Dat is een initiatief van Sanquin Stichting Matches en de Nederlandse Transplantatiestichting. Maar voordat dat werd gedaan, had VWS dus gelden vrijgemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die heeft gezegd, voordat jullie dit gaan doen, moeten jullie uitzoeken van wat zijn de kennishiaten, wat zijn de barrières, wat is de bereidwilligheid van de doelgroep om donor te worden, dus levende donor. We hebben het over het doneren van weefsel tijdens je leven. Mm-hmm. Vervolgens werd ik door de drie organisaties gevraagd of ik een wetenschappelijke studie kan bedenken, opzetten en uitvoeren. Zo gezegd, zo gedaan en ook gepubliceerd. Voor degene die geïnteresseerd is, misschien kan vroeg het in de studies in de show notes zetten. Mm-hmm. En toen we dat hadden gedaan, die studie, hebben we dus ook gevraagd van, maar wat zijn jouw informatiebehoeftes? En deze studies hebben we verricht onder Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders. Helaas was er niet genoeg geld om het onder alle groepen in Nederland te doen. Mm. En van daaruit bleek dus van dat heel veel mensen allereerst niet bewust zijn van de noodzaak van etnische matching. Nee. En er daardoor dus tekort is. Ja. Dus bij mensen met bijvoorbeeld sikkelcelziekte, die ook nog eens een zeldzame bloedtype hebben, weten ze dus niet van, oh, voor hen is er een tekort. Want bepaalde bloedtypes komen vaker voor in mensen met West-Europese roots dan mensen bijvoorbeeld met Noord-Afrikaanse roots.
1: Ja, ik vind het zo goed dat jullie dit zeggen. Want ik zei heel naïef nog tegen mijn redactrice voordat we dit gesprek ingingen van, hè, maar je hebt toch gewoon genoeg aan een AB of een B, AB match of nee, Merel, het valt veel ingewikkelder in elkaar.

0: Waar. Dus ik denk dat dit oprecht voor mensen die nu luisteren ook nieuw is hoor, Sharifa en Yara.
1: En dat is ook waarom we dus vervolgens uit dat onderzoek bleek van, we zijn niet bewust van de etnische matching. Mm-hmm. Wij dachten van, oh ja, Sanquin die staat daar. Bijvoorbeeld, ik had een studie gedaan toen in Amsterdam-West. En dat iemand tegen me zei, ja maar ik fiets altijd langs Sanquin op de Plesmanlijn. Dat is zo'n groot bedrijf. Ik denk van, ja, er ligt wel genoeg bloed. Die van mij hebben ze niet nodig. Ik vind, mm-hmm, die van jou hebben ze juist nodig, omdat daar een tekort van is. En hetzelfde dus ook met stamcellen. Van waarbij dus afkomst nog belangrijker is. En daarna, op basis van de wetenschappelijke bevindingen, is vervolgens een campagne opgericht dat zich helemaal tailort aan de behoeften en de communicatie van de personen zelf. Bijvoorbeeld in de Marokkaanse gemeenschap werd er gezegd van, wij vinden het ook belangrijk om te weten van wat de religieuze legitimiteit is. Dus met andere woorden, wat zegt de islam hierover?
0: Hmm.
1: Als het halal is voor mij om te doneren en het wordt aangemoedigd, dan doe ik dat.
0: Ja.
1: Waardoor we dus ook video's en explainer hebben gemaakt over wat de islamitische leer zegt over donatie. En dat we ook een pagina hebben van donorvanons.nl/islam en donatie. Waarin dus de fatwas worden uitgelegd en verteld van, islam moedigt donatie aan. Mm. En het wordt zelfs bijna als een sociale plicht gezien om je medemens te helpen. En bij de Surinaamse gemeenschap kwam naar voren van, wij zijn onbekend met de procedures en wij willen weten van, hoe belangrijk is dat? Want ik heb een quote uit mijn studie dat een man zei, Blakaman Lapskin Ati. Dat is Ranatongo voor, zwarte man houdt niet van pijn.
0: Mm.
1: Dus als dingen pijn gaan doen, ik wil gewoon geen pijn lijden. Maar vervolgens zei diezelfde man, oh, maar nu ik hoor dat het bloed dat alleen Blakaman aan Blakaman kan doneren, dat zet mij wel aan het denken. Dus die campagne zelf was gericht op bewustwording, het overdragen van kennis, zodat mensen dan vanuit zichzelf een weloverwogen keus kunnen maken.
0: Mm-hmm.
1: Om dan over te stappen tot donatie.
0: Ja, maar dit zegt dus ook hoe ontzettend belangrijk het is dat je de taal spreekt van de doelgroep die je wil raken. Dus ook over hoe je campagnestrategieën bedenkt zijn ontzettend belangrijk, toch? Ja, Yara die knikt ja met mij mee. Ben je nou blij dat dit dus ook is gebeurd? En dat je dit samen met Sharifa ook hebt mogen doen, bespreken?
2: Ja, heel erg blij. Ik ben echt, ik heb denk ik al, nou ja, ruim 10 keer, Sharifa, correct me if I'm wrong, maar tegen Sharifa gezegd, dus hoe dankbaar ik ben voor haar dat zij dit ooit is gestart. Want ik kan me er mateloos aan ergeren dat we iets doen voor mensen die wij niet zijn en niet kunnen begrijpen 100%, want we zijn ze niet. Want je moet dus met die mensen aan tafel gaan en vragen, wat hebben jullie nodig? Wat willen jullie? Waar hebben jullie behoefte aan? En waar liggen jullie barrières precies?
0: Ja, wat wekt vertrouwen?
2: Precies. En je kan niet zelf dat bedenken als jij niet die doelgroep bent. Dus als jij een bepaalde doelgroep wil aantrekken en jij bent niet die mensen, dan moet je dus een stap terugnemen en aan tafel gaan met die juiste mensen. En daarvoor ben ik Sharifa dus heel dankbaar dat zij dat heeft gedaan. En dat ze niet weer blind vanuit de Ivoren Toren hebben gedacht van, oh ja, dit zal wel nodig zijn.
0: We gooien er gewoon een paar posters uit.
2: Precies,
0: en het zal
2: we hebben
0: wel
2: wat geld, we gooien het daarin, want wij vinden dat belangrijk. Dus dat zal vast wel werken voor elke doelgroep.
1: Maar niet alleen dat, ook voor het wegwerken van misconcepties. Want Yara, dit heb jij vast ook wel meegemaakt vanuit je collega's. Maar ik heb dus wel ervaren dat medici of andere wetenschappers dan tegen me zeiden van, ja, maar Sharifa, moslims mogen toch helemaal geen bloed doneren? En ik van, hoe kom je daarop? Ja, omdat Jehovah-getuigen dat ook niet mogen. En ik zo van, wat hebben Jehovah-getuigen met moslims te maken?
0: Hmm.
1: Maar er bestaan zoveel misconcepties, bijvoorbeeld ook over de ander. Echt aannames die nergens op gestoeld zijn.
0: Nee, maar wel grote schade aanrichten. Want je slaat daarmee dus hele bevolkingsgroepen al per definitie uit.
2: Ja. Want als één iemand zo'n gedachte heeft en die vertelt het aan de ander en die vertelt het weer aan de ander en dat verandert ook weer, dat gaat een eigen leven leiden. Dat kan er dus al voor zorgen dat er een bepaalde barrière ontstaat, waardoor mensen dus niet gaan doneren. Omdat ze zich bijvoorbeeld niet welkom voelen als ze dit soort aannames en vooroordelen horen.
0: Ja, ik zou ook met mijn ogen rollen.
1: Spijtig daarvoor te zeggen, sorry dat ik hier onderbreek. Yara, ik weet dat je voor Sankuun werkt. En ook dus over die barrière niet welkom voelen. Mijn moeder.

0: Philippines bloeddonor. Sinds ik had verteld over de match en de tekorten daarvoor. Ging zij dus een keertje bloed doneren. En was dus de donorarts die vroeg haar om haar beweegreden. En mijn moeder zei, ik doe het uit liefde voor Allah. Want God zegt tegen mij dat ik anderen moet helpen en daarvoor word ik dan beloond. En de arts die reageerde daar niet heel positief op, maar juist veroordelend op. Van ja, maar dat moet je toch helemaal niet doen vanwege een of andere god. Gelukkig is mijn moeder iemand die stevig in haar schoenen staat. En die zei tegen haar, boeit me niet wat jij denkt. Dit is waarom ik het doe. Ik heb toen wel een klacht ingediend. En gelukkig heeft Sanquin dat ook heel positief opgepakt. En toen zei ik, heb ik ook uitgelegd van, al komt iemand, omdat ze zijn geïnspireerd door een aflevering van SpongeBob, om bloed te doneren, zeg jij, dank u voor uw donatie. Ja. In plaats van dat je daar dus een oordeel over gaat vellen. Dus ook dat welkom voelen als je uiteindelijk die stap hebt genomen om naar de bloedbank te gaan, is ook nog iets waar wij ook aan zouden kunnen werken. Dus dan niet alleen maar vanuit de patiënt, de kant van de patiënt, maar ook aan de kant van de zorgverlener.
1: Ja. Ja, en ook mensen bij je houden, hè? Want het is zo belangrijk dat mensen bloed doneren of aan stamceldonatie doen. Nou, na zo'n opmerking als dit komt iemand misschien de volgende keer niet meer terug, terwijl het zo ontzettend welkom is. Is die campagne, hè? Wat kunnen we er tot nu toe over zeggen? Want het loopt al even. Zouden we kunnen zeggen, het is ook echt wel een geslaagde campagne. Het zinkt rond. Ik merk dat mensen hier positief op reageren, Sharifa.
0: Ja, er is zelfs, ik ben even vergeten welk onderzoeksbureau het was. Volgens mij was het Ipsos. Die heeft dus de campagne geëvalueerd in opdracht van VWS, van Sanquin, Matches en NTS. Hebben ze dus dan gekeken van Bureau Maak. Het hoofd van Bureau Maak die heeft daar een heel mooi stuk over geschreven. Omar Kabiri, hij is de lead hierachter. Hebben ze dus gekeken van wat was het bereik en hoe groot was de impact. En het bleek dus een succesvolle campagne te zijn. Het was zo succesvol dat zelfs Sam Mokro met zijn 1,2 miljoen volgers het hebben opgepikt, gedeeld. En ik dus door de reacties heen ging met de hoeveelheid aan mensen die hebben gezegd, oh, ik ga me eens aanmelden als stamceldonor. Want ja, ik kan iemands leven redden. Of ik wist niet dat er een tekort was aan bloed. Het kan jou maar eens overkomen dat je onder de tram komt te liggen of van je scooter aflikkert. En je bloed verliest of tijdens je bevalling.
1: Het bewijst gewoon zo ontzettend goed ook dat als je je daadwerkelijk interesseert en investeert in mensen hun eigen taal, cultuur, manier van aanspreken, dat ook die aanname van zie je wel, zij willen gewoon dit niet doneren, dat is echt een verzinsel. Oké, ik ben blij om te horen dat er daadwerkelijk goed op gereageerd wordt. Ik ben me ook heel erg bewust dat ik jullie vak niet beoefen. Dus dat ik misschien niet alle vragen heb gesteld die er wat jullie betreft toe doen. Dus ik wil nog heel even het woord aan Yara geven. Heb ik iets gemist, Yara, waarvan jij zegt, dit vind ik echt essentieel om hierover te zeggen?
2: Ik denk dat je de juiste vraag hebt gesteld allereerst. Ik denk dat we heel veel hebben besproken. Wat ik wel nog duidelijk wil maken, als ik dat nog niet duidelijk had gemaakt, is dat sikkelcelziekte een hele ernstige ziekte is. Waarbij we weten in lage inkomenslanden dat 75% niet ouder wordt dan 5 jaar zonder behandeling. Omdat ze het daar ook niet weten, niet in de hielprik zit, zeg maar. Dus het is echt een hele ernstige ziekte. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven van patiënten met sikkelcelziekte even laag is als patiënten met kanker, om je een idee te geven. Dus het is, zoals het sikkelcelfonds heel mooi stelt, te pijnlijk om niet te kennen. En een van de therapieën, want daar hebben we het niet helemaal over gehad, is dus bloedtransfusies bij patiënten met sikkelcelziekte. En vandaar, omdat patiënten met sikkelcelziekte dus roots hebben die buiten Europese origine liggen, is het heel erg belangrijk dat mensen van kleur bloeddonor worden. Omdat, zoals jij ook heel duidelijk zei, we hebben dus meer dan AB0 en races, wat wij kennen, zeg maar, hier algemeen. We hebben nu 398 bloedgroepen inmiddels. En dat worden er met de maand zowat meer. Dus die matching is heel erg belangrijk. En die matching heeft dus te maken, zoals Sharif heel duidelijk heeft uitgelegd, met waar je roots liggen.
1: Ja, Sharif, ik ga jou dezelfde vraag stellen. Ik zal vast iets gemist hebben waarvan jij denkt, dit wil ik erover gezegd hebben.
0: Je hebt het excellent gedaan, Merel. En ik denk ook dat de uitgebreide toelichting van Yara excellent is. Ook voor de luisteraars. Ik zou jullie Wilt u meer weten? Ga naar www.donorvanons.nl. Daar hebben wij het een en ander uitgelegd over bloed, over stamcellen, maar ook bijvoorbeeld over het doneren van een nier of een stuk lever tijdens leven en wat je kan doen. En natuurlijk vind je ook alle informatie op sanguine.nl. Ze hebben daar een hele uitgebreide frequently asked questions lijst waar je doorheen kan gaan. En het leuke is aan bloeddonatie is dat als je klaar bent met doneren, staat er een heerlijk buffet voor je klaar. En dat je schaamteloos rode koeken mag gaan eten zonder op je dieet te hoeven letten. En je wordt daar ook heel goed behandeld.
1: Eigenlijk is het gewoon een heel leuk uitje, hoor ik hier zo.
0: Ja, en na elke vijfde donatie, en je krijgt een uitgebreide medische keuring, en na elke vijfde donatie wordt ook je bloed gecheckt. Dus als je dan bepaalde tekorten hebt, dan wordt dat met jou gecommuniceerd en ook en kun je dat doorgeven aan je huisarts. Dus het is eigenlijk een win-win voor iedereen.
1: Oké, ik wil jullie beiden ontzettend bedanken dat we hier toch weer even een klein uur over hebben kunnen praten op deze belangrijke dag. Donor van ons dus, Yara Dixon, arts en onderzoeker naar bloedziektes op het gebied van sikkelcelziekte en bloeddonatie. En dokter Sharifa Zemouri, hoofdonderzoeker achter de Donor van ons campagne. En voor nu wil ik eigenlijk ook nog even afsluiten met Prodigy, You Can Never Feel My Pain. Want dat is een nummer wat ook gaat over sikkelcelziekte.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 19 juni. Bestellingen terugsturen of annuleren op een website moet veel makkelijker worden, zegt de ACM. En de straat van Hormuz is weer open. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran die woensdag werd getekend. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens en dat de straat van Hormuz meteen weer opengaat. Gisteren was te zien dat de eerste Iraanse schepen uitvoeren. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. En ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa van de Europese Raad, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan hem is om zoiets op eigen houtje te doen. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. Het vermoorde Franse meisje Liana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. Premier Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Op het WK-voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarezen speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
2: Dus verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen.
4: Goedemorgen Astrid. Ja, want er is al een ongeluk gebeurd op de A4. Den Haag richting Amsterdam. De file staat tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 6 kilometer lang. En de vertraging is ongeveer een kwartier.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Eindeloos zoeken in een webshop naar hoe je een bestelling moet annuleren of terugsturen, dat moet snel verleden tijd zijn, zegt de ACM. Want webwinkels moeten een deze dagen een duidelijke en makkelijk vindbare knop of functie hebben om bestellingen binnen 14 dagen terug te kunnen sturen. Bedrijven mogen zelf weten hoe die knop eruit ziet, maar het moet wel direct duidelijk zijn, vertelt Jeannette Duin van de ACM.
5: Het idee achter de knop is dat de wetgever daarmee wil zorgen dat consumenten die online een aankoop hebben gedaan, die ook op dezelfde manier makkelijk kunnen annuleren, namelijk online. En het is misschien ook goed om te benadrukken dat de ontbindingsfunctie dus ook alleen geldt voor spullen die je online hebt gekocht. Het is dus niet zo dat als jij in de fysieke winkel wat hebt gekocht, dat je dan ook via de website dat met die ontbindingsfunctie weer kunt annuleren. Dus het gaat echt om online aankoop.
2: Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Heeft het voordelen, zo'n nieuwe knop?
6: Ja, het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
2: En is dit dus dan de oplossing?
6: Nou, dit is voor je herroepingsrecht, zeg maar. Die 14 dagen bedenktijd die je hebt, is het inderdaad een oplossing. Het is nog niet helemaal een oplossing, want als het gaat om het retourneren of annuleren van een abonnement, zouden wij eigenlijk graag als Consumentenbond zien dat dat ook nog veel makkelijker wordt. Want je zoekt op sommige websites wel heel lang voordat je kan vinden hoe je iets kan annuleren.
2: Want dat gaat, en dan gaat het specifiek over abonnementen blijkbaar.
6: Ja, veel abonnementen zijn moeilijk te vinden. Je kan er heel makkelijk aankomen, maar het is vaak lastig om er weer vanaf te komen. Dat is vaak zoeken op een website of je moet bellen of dat soort zaken. Nou, dat zouden we ook nog graag anders zien als we het nog een stapje verder mogen zetten, deze herroepingsknop.
2: Nou, mogen bedrijven zelf weten hoe die knop eruit ziet? Kan het daarmee dan niet nog steeds onduidelijk zijn?
6: Ja, dat is inderdaad, ze mogen het zelf weten, maar er wordt ook direct bijgezet. Het moet wel echt heel duidelijk zijn en makkelijk te vinden in de online omgeving. Dus dat is wel ondervangen.
2: Maar daar kun je ook discussie over krijgen.
6: Ja, mogelijk wel. Ja, het staat allemaal nog in de kinderschoenen natuurlijk. Wij gaan er ook op letten hoe websites dat allemaal doen. Dus het is interessant hoe die herroepingsknop eruit komt te zien op verschillende websites.
2: Deze week is er weer een nieuwe webshop bijgekomen, de TikTok-shop. In die app kun je dan, dus in de TikTok-app, kun je dan meteen de spullen die voorbij komen in filmpjes kopen. Moeten zij dan ook zo'n knop krijgen dat je heel makkelijk dingen kan terugsturen of annuleren?
6: Ja, dat is echt een goede vraag. Wij hebben er intern ook over gediscussieerd. Want de vraag is natuurlijk, wie is hier de handelaar? Is dat TikTok of zijn dat de mensen die het verkopen? En dan heb je natuurlijk alleen aan de andere kant blijft buiten kijf staan dat mensen iets gekocht hebben. En als je iets hebt gekocht, dan heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Als je dat op afstand hebt gedaan, dus via internet. Dus ja, we zijn er niet helemaal uit. We onderzoeken het.
2: U vindt het dus een goede ontwikkeling, maar kan het ook niet leiden tot meer impulsinkopen, omdat je heel makkelijk denkt van, nou ja, als ik kan het ook gewoon weer annuleren of terugsturen.
6: Dat is inderdaad wel een punt. Want inderdaad, het wordt wel heel makkelijk ook om iets weer terug te sturen. Nou ja, denk ook aan de gevolgen van het milieu. Buiten het feit dat het natuurlijk zo is dat de consument er altijd al recht op heeft. Alleen wordt het op deze manier duidelijker. Dus het is gewoon goed voor de consument dat zij duidelijk hebben dat zij binnen 14 dagen iets kunnen terugsturen. Gaan mensen dan en masse allemaal bestellen en allemaal terugsturen? Dat moeten we nog gaan zien.
2: Dank u wel, Mirjam de Witte, woordvoerder bij de Consumentenbond. En deze nieuwe wet over die knop moet nog officieel worden gepubliceerd in de Staatscourant voordat het ingaat. De verwachting is dat dat vandaag of anders ergens in de komende dagen gaat gebeuren.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:08. In Nieuwsuur ging het over de oorlog in Oekraïne. Terwijl Oekraïne gisteren een grootschalige aanval op Moskou uitvoerde, zocht Brussel contact met het Kremlin om een plek aan de onderhandelingstafel te bemachtigen. Ruslandkenner Helga Salomon denkt dat Poetin nog niet bereid is om te onderhandelen.
7: Hij lijkt geen akkoord te willen sluiten en dus het gevoel te hebben dat er nog geen goed akkoord voor hem in zit, want de prijs is gigantisch, hè? Die moet krijgen voor die oorlog. Er zijn meer dan 1 miljoen Russische mannen gedood of gewond. Nou, er is benzine tekort. De economie ligt op zijn gat. Dus het lijkt erop alsof hij zelf niet weet wat zijn prijs is.
2: Ook denkt ze dat Poetin er niet op zit te wachten om met de Europese Unie te praten.
7: Hij wil over de hoofden van de Europese leiders praten met Trump, die toch makkelijker om de vinger denkt te kunnen winden. Bovendien, deze oorlog is begonnen omdat hij zegt de NAVO, waar Europa een groot deel van uitmaakt, die rukt op. Ze willen ons vernietigen, zo verantwoordt hij die oorlog. Dus laat staan dat daar een Europese delegatie komt. Dat lijkt eigenlijk vrijwel op dit moment, en je weet het nooit, lijkt vrijwel uitgesloten.
2: Bij intieme terreur wordt vaak gedacht aan vrouwelijke slachtoffers. Maar ook mannen zijn regelmatig slachtoffer van huiselijk geweld door hun vrouw of ex-vrouw. Ze voelen zich vaak niet serieus genomen door instanties. In Pointer deelden mannen hun verhaal.
8: Toen ze zwanger was, was op een gegeven moment een moment toen we wilden gewoon naar mijn moeder toe gaan. Dat werd een ding, dat werd een scène en op een gegeven moment ook een dreigement erbij van als je nu gaat, dan spring je met de baby in mijn buik van de trap af. Je weet van dat je gemanipuleerd wordt waar je bij staat, dus ga je de deur uit. Maar op de hoek van de straat denk je van ja, ze zal het maar echt doen en ga je toch terug.
2: Intieme terreur wordt door professionals vaak moeilijk herkend. Volgens Jessica Terwiel van expertisecentrum Dwingende Controle komt dat door een gebrek aan scholing.
9: Er wordt vaak veel te weinig gedaan aan goede mensenkennis, kennis van ook stoornissen en wat er mis kan zijn met mensen. En er worden ook vaak te weinig vaardigheden aangeleerd om bijvoorbeeld er rekening mee te houden dat hoe iemand is wanneer die met jou als professional praat. Dat wat helemaal niet hoeft te zijn hoe iemand is zodra hij de voordeur achter zich heeft dichtgetrokken. Dat ontbreekt echt in heel veel van de opleidingen al heel lang. Dus je ziet professionals die daar niet genoeg over geleerd hebben en daar niet op voorbereid zijn.
2: In Slovenië overleed deze week een Nederlander tijdens de afdaling van de hoogste berg van het land. Vorige week kwamen binnen 24 uur 7 klimmers om het leven in de Alpen. Is bergklimmen gevaarlijker geworden? Volgens ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen ligt het vooral aan de voorbereiding van de klimmers, vertelde hij in Met het oog op morgen.
10: De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt ook de social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En ja, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, ook geen tijdsbesef. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, bezint eer gebegint.
2: En ook klimaatverandering speelt volgens hem een grote rol.
10: Je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Ook afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen, onderbreken, zeg maar. En uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, dan zou je eigenlijk moeten constateren, joh, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van die.
2: Dat was gisteravond op Radio

0: Baby, I need your love in the Four Tops. Personeelstekort leidt tot gaten in de kraamzorg. Dat is de kop in Trouw vanmorgen.
1: Bij honderden zwangere vrouwen in Utrecht is hun kraamhulp afgebeld, terwijl die al wel was toegezegd. Dat komt door een personeelstekort bij de Kraamvogel. Dat is een van de grootste aanbieders van kraamzorg in Nederland. Ook in Limburg speelt het probleem, schrijft Trouw. Daar hebben drie zorgorganisaties ook een personeelstekort. Op meerdere plekken in het land zijn nu kraamzorgcentra geopend. Kersverse ouders kunnen daar samen met hun baby een aantal dagen verblijven. De branchevereniging zegt in de krant dat er voor de regio Utrecht hard gewerkt wordt aan een oplossing voor het tekort in de kraamzorg. In de Telegraaf een interview met de baas van het Openbaar Ministerie, Rinus Otte. Hij geeft zijn mening over meerdere grote zaken van de laatste tijd. Zo vindt hij de straf voor oud-advocaat Ines Wesky verbijsterend laag. Ze werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar haar cliënt Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen. Ook gaat Otte in op de zaak van Marco Borsato. Daarin vindt hij de aangeefster en haar moeder veel te hard aangepakt. Dat is een bijzonder slecht signaal voor meisjes die aangifte zouden willen doen. Aan deze zaak zie je hoe je zelf door de mangel gehaald kan worden. De voorpagina van de Volkskrant neemt ons mee naar Amerika. Een zwarte man uit Memphis staat midden op straat met al zijn spullen. Een blauwe fiets met daarachter een winkelkarretje met dozen en spullen erin. Zwarte Amerikanen worden opnieuw achtergesteld, is de kop van de krant. En dat op de dag dat Amerikanen de afschaffing van de slavernij vieren. Vandaag 161 jaar geleden. In Memphis is er weinig reden tot vreugde, ziet de krant. Zwarte Amerikanen worden opnieuw gemarginaliseerd, onder meer door het hertekenen van kiesdistricten. Daardoor telt hun stem minder zwaar bij verkiezingen. Precies de staten die vroeger de slavernij wilden behouden, zegt een lokale democratische politicus, willen nu de macht van de zwarte kiezers verzwakken. En op de voorpagina van het AD pronkt Mick Jagger, de inmiddels 82-jarige zanger van de Rolling Stones. Hij geeft een interview aan de krant. Over zijn leeftijd zegt hij, ik voel me soms 19 en soms 99. Als ik te veel heb gedronken, voel ik me 82. De katers zijn erger geworden. Nou, dat geldt ook voor mensen die 41 zijn, kan ik uit ervaring verklappen. Ook serieuze zaken worden besproken, zoals de dood 5 jaar geleden van drummer Charlie Watts. Natuurlijk mis ik hem nog steeds, zegt Jagger daarover. Maar op zijn sterfbed zei hij, jullie moeten doorgaan met de tour. Fans in Nederland mogen trouwens hopen op een concert hier. Jagger wil volgend jaar weer gaan toeren met de Rolling Stones. Het liefst in grote stadions en hopelijk ook in Amsterdam of Rotterdam.
0: Verkeersinformatie Erwin Hart.
2: Er staat een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer lang, een half uur vertraging al. Door een ongeluk met 2 auto's zijn ook 2 rijstroken dicht.
3: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Alle landen hebben hun eerste wedstrijd gespeeld op het WK. En dus was een aantal teams vannacht voor de tweede keer aan de beurt. Gastland Mexico speelde zojuist tegen Zuid-Korea. Allebei wonnen ze hun eerste wedstrijd. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu. Hij deed het commentaar, maar een heel leuke wedstrijd vond hij het niet.
4: Nou, nee, niet de allerleukste die ik gezien heb. Hij was wel heel spannend. Het waren beide teams die dus al 3 punten hadden en die ook wisten, als wij winnen vandaag, dan weten we dat we de pool hebben gewonnen. Dus er stond veel op het spel en dat zag je ook wel aan de wedstrijd af, in Guadalajara gespeeld. Maar uiteindelijk was het een fout van de Koreaanse keeper en een goal voor Mexico. Nou, dat was wel heel leuk, want Mexico heeft nu gewonnen. Zit in de knock-out fase en ze waren verschrikkelijk blij. Het was echt een enorm feest op de tribune. Dus aan het eind werd het wel erg leuk om die feestvreugde te zien.
0: Morgen mag het Nederlands elftal natuurlijk weer aan de bak. Hè? Quinten Timmer raakte gisteren op de training geblesseerd. Wat gebeurde er?
4: We hebben het niet kunnen zien. Het was al tijdens het besloten deel van de training gebeurd. Het Nederlands elftal traint telkens een kwartiertje open voor de pers en voor de rest gesloten. En in dat besloten deel is dus iets gebeurd. Een botsing met andere spelers. Het was ongelukkig als we de reacties van anderen horen. Ja, dat kan wel eens gebeuren op zo'n training. Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika. Hij blijft bij de ploeg. Maar de dokter heeft wel gezegd, nee, die wedstrijd tegen Zweden, die komt echt te vroeg. Die moet Timber aan zich voorbij laten gaan. Dat is wel zonde, want hij viel in.
0: Geen basisspeler was hij. Gaat bondscoach Ronald Koeman hem toch missen, denk je, tegen Zweden?
4: Nou, zijn fysieke kracht is altijd wel fijn om in de wedstrijd te brengen. Ik zei al, hij speelt eigenlijk zelden vanaf het begin. Heel af en toe maar basisspeler geweest in het Nederlands elftal. Maar Koeman is echt heel gecharmeerd van hem. Dus hij laat hem heel vaak invallen. Ja, vaak zo rond de 60ste, 70ste minuut om zo'n wedstrijd te controleren. Dus in dat opzicht denk ik wel dat Nederland hem gaat missen. Stel, je staat voor en je wil iets verdedigen bijvoorbeeld. Dan is Timber wel echt een hele fijne speler om te kunnen brengen. Hij heeft body, hij heeft veel fysiek. Hij heeft kracht, hij heeft ook techniek. Dus ja, ik vind dat toch wel een gemis dat hij er niet bij is. Want het is een van je vaste invallers. Dus in dat opzicht is het wel echt zonde.
0: Zweden heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen. Dus als zij morgen tegen Nederland winnen, dan zijn zij inderdaad ook bijvoorbeeld meteen door. Hoe goed zijn ze?
4: Ja, vind ik lastig inschatten nog. Ze hebben een vrij dramatische kwalificatiereeks gespeeld. Heel weinig punten via een achterdeurtje richting de play-offs die ze heel knap gewonnen hebben. Ja, en dan spelen ze tegen Tunesië. En daar winnen ze met hele grote cijfers van. En af en toe ook goed spel, goede goals. Ze hebben natuurlijk twee levensgevaarlijke spitsen. Gyökeres van Arsenal en Isaac van Liverpool. Dat zijn hun twee bekendste spelers ook. Maar Tunesië was ook wel erg zwak, moet ik zeggen. Ik heb nou niet het gevoel dat Zweden een ploeg is die echt enorm ver kan komen op dit toernooi. Maar ze zitten wel in de goede flow, om het zo maar te zeggen. Want als je zo met zulke cijfers wint, zo'n eerste wedstrijd 5-1... en dan loop je over van het zelfvertrouwen. Dus het wordt best wel een pittige kluif, denk ik, voor het Nederlands elftal. Hier heb je echt niet zomaar van gewonnen. En je moet echt heel erg oppassen op die spitsen. Ja, want dat zijn twee van de beste spitsen ter wereld.
0: Ja, Oranje, daar is natuurlijk alles aan gelegen om wel te winnen deze keer. Wat gaan ze nog doen in aanloop naar die wedstrijd?
4: Ze trainen nog een laatste keer in hun basiskamp in Kansas City. Daarna stappen ze in het vliegtuig. We gaan naar Houston. De eerste wedstrijd was in Dallas in Texas. Nou, de tweede is nog iets zuidelijker, bijna aan de kust. In Houston dus. Ook weer een stadion overigens met een dak, met airconditioning. Omstandigheden zijn daar weer ideaal. Dan gaat Nederland daar dus heen. Dat zal in de namiddag gebeuren. Dan geven ze in de avond nog een persconferentie. Koeman gaat dat doen samen met Jan-Paul van Hekken. En dan toewerken naar die tweede wedstrijd die al heel vroeg op de zaterdagmiddag gespeeld gaat worden in Amerika. 12 uur 's middags is dat al. 7 uur zaterdag in de avond in Nederland.
0: Zei Arman Afsaroglu. En hoop Marokkaanse en Turkse Nederlanders die zullen komende nacht wakker blijven voor de wedstrijden van Marokko en Turkije. En er zijn meer WK-landen die in Nederland een grote achterban hebben. Zeker in de Haagse Schilderswijk, die meer dan 100 verschillende nationaliteiten telt. Voor welk land juich je dan? Verslaggever Steve Bouwman nam de proef op de som tijdens de buitenspeeldag voor kinderen.
5: Voor welk land ben jij tijdens dit WK?
6: Als ik moet kiezen, ben ik of voor Turkije, Marokko of Portugal.
5: En jij?
7: Ik ben voor Irak.
8: Ik ben voor Marokko en Nederland.
9: Ik ben voor allebei. Ik ben geboren in Nederland. Mijn afkomst is Marokkaans.
10: Ik support Turkije gewoon.
11: Je voelt die trots van Turkije. Je voelt echt van, ik kom daar vandaan.
12: Ja, Marokko.
5: Waarom?
12: Omdat ik daar vandaan kom, dat is sprokkelijk gewoon.
5: En al die verschillende afkomsten zie je ook terug in de outfits van de kinderen. Veel tenuutjes, oranje, blauw, geel, rood. Op een voetbalveldje midden in de Schilderswijk, waar vandaag niet wordt gevoetbald, maar wordt gesprongen op springkussens. En stap je dat voetbalveldje af, dan staat ook nog eens een waterglijbaan.
13: Hallo, ik mag!
5: Waar de waterspuit fel begeerd is, want dan kun je iedereen nat spuiten.
13: Ik mag!
5: Deze jonge dame die stapt net de waterglijbaan af.
13: Hier, je bent adem een beetje, maar oké.
5: Beetje buiten adem?
13: Ja.
14: Juist. En 300 stuks, ja. Oké, is goed. Check.
5: Worden er nog even dingen bij besteld? Of?
14: Ja. Een beetje ijsjes. De verkoeling is altijd goed.
5: Jessin Abrakani, je bent van een stichting die hier jongeren probeert te helpen in de Schilderswijk. Hoe leeft het WK hier?
14: Ja, enorm. Ik denk dat het hier in deze wijk net wat meer leeft dan andere wijken. En dat heeft te maken met dat heel de wereld hier vertegenwoordigd is. Dus iedere wedstrijd is interessant.
5: Ja, ik heb net aan allerlei kinderen de vraag gesteld, voor welk land ben je nou? Maar wat vind jij eigenlijk van die vraag?
14: Ja, ik denk dat je die vraag kan je stellen. Ik denk dat het aan het einde van de rit vooral hele leuke, interessante gesprekken moet kunnen opleveren. En nu lijkt het wel dat als je voor één van de twee landen kiest, dat je dan niet voor de ander kiest. En dat is een hele onterechte conclusie, vind ik.
5: Ondertussen gaat het feest hier onverminderd door. Er staan hier een aantal dames achter een popcornkraam.
15: Zoals je ziet, de apparaat loopt leeg.
5: Er worden flink wat zakken uitgedeeld.
15: Meer dan 100.
5: Kan je ons eens meenemen? Hoe onderbouw je dat gevoel voor welk land je bent?
14: Het is een gevoel wat diep in je zit. Om dat onder woorden te brengen, vind ik denk ik misschien een beetje moeilijk. Weet je, ik kan me voorstellen dat als jongeren zijn die ja, elke keer geen erkenning krijgen van dit land, de social media opent, de kranten opendoet, de reacties van deze pagina's leest. Dus dan op een gegeven moment bij jezelf denkt, ben ik hier nog wel een klein beetje welkom in dit land of niet, vandaag de dag.
7: En dan heb je het over racistische dingen die
14: ja,
7: je ziet.
14: Hele racistische uitspraken, maar ook uitspraken die ook niet, gewoon echt niet kloppen. En dan denk ik bij mezelf, jongens, jij hebt hele andere kaders en jij spreekt vanuit die kaders. Dat kan best. Maar ga nou met elkaar in gesprek om de andere kant ook te snappen.
7: En dit speelt dus mee met voor welk land juich je uiteindelijk?
14: Ik weet 100% zeker dat dit een rol speelt in de keuze die je maakt. En dat men dan op een gegeven moment denkt, ja dan ga ik terug naar mijn huis. En dan ga ik terug naar mijn vaderland. Want daar zit nog iets in mij waarin ze mij respecteren, erkennen. En dat voelt goed.
7: Toch voelt dat dan als een negatief iets. Als je zegt, het komt eigenlijk voort uit de dingen die ik niet voel vanuit Nederlanders. Ja. Dan kies ik maar voor mijn vaderland.
14: En daarom zeg ik ook echt op mijn beurt, ga elkaar opzoeken. Ga met elkaar het gesprek aan. Over begrip, over onderbouwing, over gevoel, over emotie.
7: Ja. En als ik met jou nu het gesprek aanga, en dat doen we. Waar zit dan voor jou de kern waarom je nu inderdaad een Marokko shirt aan hebt? Ja. En geen oranje shirt?
14: Dit is een exclusief Marokkaans shirt. Die okay. heb ik in Marokko gekocht. Dus het is geen tenue. Ik vind het een heel mooi shirt. Maar hiermee draag ik wel uit... ik ben die Nederlandse Marokkaan. En hiermee draag ik uit dat ik trots ben op mijn identiteit. Dat ik die niet hoef te verloochenen. Dat ik nog steeds sta waar een gemiddelde Nederlander volgens mij ook voor staat. En meer dan dat is het gewoon niet. En we hebben goed eten. Beter dan de Nederlandse keuken, kan ik je vertellen.
7: Terwijl ondertussen wel de oer-Hollandse Italiaanse ijskoman de Schilderswijk heeft bereikt.
0: Verslaggever Steve Bouwmans was dat. In gesprek met Yassine Abakan in de Schilderswijk in Den Haag. Komende nacht dus om 12 uur. Dan speelt Marokko tegen Schotland. Om 5 uur Turkije tegen Paraguay. Het is bijna 7:04. Na vandaag heb ik vakantie en zoals wel vaker gaat de reis naar Italië. Om alvast in de stemming te komen, Jovanotti. 10 jaar geleden had hij in Italië een grote hit met Ragazza Magica. En altijd als ik dit draai, dan zit ik weer in die auto. Radio Kiskis op, rijdend over de bochtige wegen in Le Marche.

0: NPO Radio 1.
1: Hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Een meerderheid ziet het plan wel zitten nadat de provincie en het Rijk hebben toegezegd dat zij fors meebetalen. Er moeten duizenden huizen komen en het gebied moet bereikbaar blijven. In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een TBS-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving, maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag is er kans op stevige onweersbuien.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
3: Er staat 1 file in Nederland op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. 6 kilometer lang, meer dan een half uur is de vertraging. Door een ongeluk met 2 auto's zijn ook 2 rijstroken dicht. Men kan omrijden via Wassenaar, A12 en A44.
1: Een jong meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de moord op haar ouders. Wat is dan de rol van een jeugdrechtadvocaat? Ik spreek er zo een.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Vraag je, heb jij wel...

0: gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een TBS-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving, maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag is er kans op stevige onweersbuien.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Er staat 1 file in Nederland op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoogvliet. 6 kilometer lang, meer dan een half uur is de vertraging. Door een ongeluk met 2 auto's zijn ook 2 rijstroken dicht. Men kan omrijden via Wassenaar, A12 en A44.
1: Een jong meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de moord op haar ouders. Wat is dan de rol van een jeugdrechtadvocaat? Ik spreek er zo een.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn... bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan... rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Een bijzonder bericht gisteren. In het Groningse Meerstad werden een vader en moeder doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd opgepakt. Er is nog veel onbekend over de zaak. Het meisje zou rond de 13 jaar zijn. En dat is heel jong voor zo'n ernstig geweldsmisdrijf. Zulke jonge kinderen worden bijgestaan door een jeugdrechtadvocaat. Christian Spoelstra is jeugdrechtadvocaat. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Wat gebeurt er met zo'n jonge verdachte wanneer hij of zij is aangehouden?
9: Zo'n jonge verdachte zal worden overgebracht naar Groningen in het cellencomplex. En daar zal de minderjarige verdachte worden bijgestaan door een jeugdrechtsadvocaat. Een jeugdstrafrechtadvocaat moet ik zeggen. Die is gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. En de werkzaamheden van zo'n advocaat betreffen met name het verlenen van verhoorsbijstand.
1: En is het anders dan bij meerderjarige verdachten?
9: Niet altijd. Minderjarige verdachten worden, zeker in zo'n ernstige zaak, dikwijls aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat voor wat betreft de zorgvuldigheid van het verhoor wordt opgeschaald. En doorgaans vindt dat verhoor dan plaats, wordt opgenomen door met beeld en geluid. En dat verhoor wordt afgenomen door 2 gespecialiseerde rechercheurs. En vaak kijkt dan ook nog mee.

0: in een andere ruimte een psycholoog van de politie. En die kan eventueel aanwijzingen geven aan de verhorende rechercheurs.
1: En hebben ouders normaal gesproken een rol hierin?
0: Ja, ouders of de minderjarige verdachte heeft het zogenaamde vergezelrecht. Dat betekent dat de minderjarige verdachte kan kiezen om ouders of een van hen bij het verhoor aanwezig te laten zijn. En dat kan ook gelden voor een vertrouwenspersoon. Hè? Maar in deze Groningse zaak zijn de ouders er niet meer. Nee. En dus het is onmogelijk om die ouders erbij aanwezig te laten zijn.
1: Maar dan zou ze kunnen kiezen voor iemand anders die ze vertrouwt?
0: Dat kan. Ik durf niet te zeggen of dat in deze zaak ook is gebeurd of gaat gebeuren. Daarvoor ken ik de zaak niet voldoende.
1: Nee, tuurlijk. Maar dat mag, dat is meer de vraag.
0: Ja. Dat recht heeft de minderjarige verdachte.
1: We weten inderdaad weinig van deze situatie. Maar stel, u moet een minderjarige bijstaan die zoiets verdacht wordt. Wat kunt u dan betekenen als advocaat?
0: Nou, in de eerste plaats denk ik dat je moet proberen om in gesprek te komen met de minderjarige verdachte. Veel luisteren. Je bent natuurlijk in die beginfase drukdoende om een vertrouwensband met je cliënt te creëren. En wat je vooral doet tijdens zo'n verhoor is goed opletten of wat de minderjarige zegt of de minderjarige vragen begrijpt. Dat je voorkomt dat de minderjarige verdachte allerlei zaken gaat invullen. Hè. Dus het is vooral een kwestie van heel goed opletten. En kijken heel goed opletten op verbale, maar ook non-verbale signalen van de
1: verdachte. En grijp je dan ook wel eens in als advocaat?
0: Ja, dat doe je wel eens. Door bijvoorbeeld heel eenvoudig te zeggen, begrijp je de vraag wel? Of dat je de minderjarige verdachte erop wijst van probeer toch uit eigen herinnering te verklaren en probeer het niet in te vullen. Dus op die manier probeer je wel sturing te geven aan wat er gezegd wordt.
1: Ze mag dus inderdaad met maar heel weinig mensen contact hebben. Dat geldt dan vaker in dit soort gevallen. Alleen, het is ook een kind. Hebben ze ook niet dan hulp nodig?
0: In de zaak van de minderjarige verdachte komt ook de Raad voor de Kinderbescherming om de hoek kijken. Die zal ook met de verdachte in gesprek gaan. En het bijzondere in deze zaak is natuurlijk dat beide ouders overleden zijn. Dat betekent ook dat er civielrechtelijk zou je kunnen zeggen een gezagsvacuüm ontstaat. Er zijn niemand meer die het gezag uitoefent over deze verdachte. En dat betekent ook dat de Raad voor de Kinderbescherming naar alle waarschijnlijkheid ook zal vragen om een voorlopige voogdij uit te spreken door de kinderrechter. Dan zal, nadat dat is uitgesproken, onderzoek of nader onderzoek plaatsvinden door de Raad voor de Kinderbescherming om te kijken wat er uiteindelijk moet gaan gebeuren met betrekking tot dat voogdij. Het is echt een voorlopige maatregel. En dan nader onderzoek zou moeten uitwijzen wie die voogdij dan uiteindelijk definitief zal krijgen.
1: Ja. Ik zei in het begin al, het was een bijzonder bericht gisteren. Is het uitzonderlijk dat zo'n jong iemand van zo'n ernstig misdrijf wordt verdacht?
0: Ja, het is niet uniek, maar wel zeer uitzonderlijk. Ik heb nog even gekeken gisteravond of mijn andere zaak bekend is. Ik heb eentje kunnen terugvinden in 2017 in het Friese Katlijk, waarbij een 14-jarige zoon zijn 62 en 63-jarige ouders op het leven heeft gebracht. Dus het is niet uniek, maar wel zeer uitzonderlijk. Ja.
1: De termijn dat de verdachte mag worden vastgehouden, is dat hetzelfde als bij volwassen verdachten?
0: Ja, als we het hebben over de voorlopige hechtenis wel. Als we het hebben over de uiteindelijk op te leggen straf, is dat anders. Ik heb nog even gekeken wat die jongen van 14 in Friese Katlijk voor straf heeft gekregen. Daar is toen destijds 12 maanden jeugddetentie opgelegd, plus plaatsing in de justitiële jeugdinrichting. De zogenaamde jeugd-TBS. Die kan maximaal voor 3 jaar worden opgelegd en telkens worden verlengd met 2 jaar. Tot een maximum van 7 jaar. Dus dat is een beetje indicatie van wat er in een vergelijkbaar geval is opgelegd.
1: Dank u wel. Christian Spoelstra, jeugdrechtadvocaat.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl
2: of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking krijgt er waarschijnlijk geld bij voor ontwikkelingshulp. Maar eerder is er al flink bezuidigd. En de directeur van Oxfam Novib, Michiel Servaas, die is in Zuid-Soedan om te zien wat die bezuinigingen daar betekenen. Zuid-Soedan kampt met diepe armoede en honderden duizenden mensen zijn er op de vlucht. Aan de ene kant door een burgeroorlog in eigen land en aan de andere kant ook de oorlog in buurland Soedan. Michiel Servaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Gisteren was u in dat vluchtelingenkamp, hè? Wat zag u?
3: Ja, nou ja, vooral vreselijk veel mensen in een uitzichtloze positie. Want het is wat u zegt. Ze zitten klem eigenlijk in dit gebied. Ik zit in het grensgebied tussen Zuid-Soedan en Soedan. Aan de Zuid-Soedanese kant van de grens. Er zijn hier de afgelopen 2 jaar, sinds die vreselijke oorlog in Soedan bezig is, bijna 1,5 miljoen mensen de grens overgekomen op zoek naar veiligheid. Een deel van die mensen zijn overigens weer Zuid-Soedanese die eerder gevlucht zijn voor de oorlog hier in Zuid-Soedan. Dus die moeten voor de tweede keer alles verlaten. Maar ze weten niet waar ze heen kunnen, want in het grootste deel van dit land is het ook bijzonder onveilig. En een kamp dat dus ooit bedoeld was om mensen een eerste opvang te geven en daarna door te laten stromen naar veilige gebieden waar ze dan konden verblijven, ja, is helemaal vastgelopen, zit overvol en er is veel te weinig hulp eigenlijk ook om die mensen te helpen daar.
1: En hoe ziet het er dan uit?
3: Nou, het is zeer bazaal opgezet sowieso. Dus er zijn daar, toen het oorspronkelijk dus werd neergezet 2 jaar geleden, barakken gebouwd. En Oxfam heeft daar destijds latrines, toiletten aangelegd en ook watervoorziening, dat mensen toegang hebben tot water. Alleen, ja, die barakken zitten hartstikke vol. Sommige mensen die ik sprak, die zitten daar ook echt al 2-3 jaar, omdat ze gewoon niet verder durven te reizen, ook weer in dit land. Maar daartegenaan zijn allemaal hutjes, huisjes gebouwd. Maar dan zonder de voorzieningen die oorspronkelijk dus bedoeld waren voor de mensen in de barakken. Maar ook als je verder reist in het gebied. Ik ben gisteren eigenlijk door de hele provincie hier gereisd. Overal kampjes en kampen van mensen die hier veiligheid zoeken, maar ja, niet eens toegang hebben tot water. Het meest schrijnende, denk ik, dat ik gezien heb, was een groep vrouwen en kinderen die met echt een klein bakje water uit een plas van de weg schepten en die verzamelden in een jerrycan, omdat dat het enige water is dat ze nog konden krijgen. Maar ja, hartstikke gevaarlijk natuurlijk, want helemaal niet schoon.
1: Nee. Het gebied wordt dus overspoeld door vluchtelingen. Maar is ook te merken dat er bezuinigingen zijn op allerlei gebieden?
3: Ja, absoluut. En even voor de duidelijkheid, dat ligt natuurlijk niet alleen of vooral aan Nederland. Want we hebben forse bezuinigingen in Nederland op ontwikkelingssamenwerking. Gelukkig wordt daarbinnen humanitaire hulp nog enigszins beschermd. Maar je ziet eigenlijk over de hele wereld, dus Nederland, in andere Europese landen, ook door de Europese Unie zelf, maar vooral ook door de Verenigde Staten, waar president Trump eigenlijk het hele internationale hulpagentschap de nek heeft omgedraaid toen hij begon met zijn presidentschap, dat er bezuinigingen zijn. En dat leidt er dus toe dat in een land als Soedan, waar de VN heeft aangegeven hoeveel hulp er hier nodig is, minimaal om mensen te helpen, dat er op dit moment slechts 1/3 van beschikbaar is. En dat gaat ook echt snel nu van jaar op jaar. Dus het Oxfam-team wat hier zit, functioneert nu eigenlijk nog maar op 40% van de kracht zoals ze dat vorig jaar konden doen. Dus het is ook heel frustrerend om met mijn collega's rond te reizen, die steeds aangeven, nee, wij zouden hier dit kunnen doen, wij willen hier zo graag dit doen, we zien dat dit nodig is, maar we hebben simpelweg de fondsen niet om dat op te schalen en echt de mensen hier goed te kunnen helpen.
1: Is dat dan toch ook vooral het doel van de reis, om het met eigen ogen te zien, maar vooral ook om er op die manier ook aandacht voor te krijgen?
3: Ja, ook. Dus ik reis regelmatig naar landen waar wij projecten uitvoeren om de collega's een hart onder de riem te steken, om met eigen ogen te zien hoe het werk daar verloopt, zodat wij vanuit Nederland ook beter weten hoe wij de teams in de landen waar we werken kunnen helpen. Maar de situatie in Zuid-Soedan, Soedan,

0: Tjaat, een ander buurland, hè, dat noemen we wel eens een vergeten crisis. Dat is natuurlijk eigenlijk onzin, want we weten wel degelijk wat daar gebeurt. Dat is de grootste humanitaire ramp die er op dit moment op de wereld plaatsvindt. Maar de wereld, het Westen, Europa, kiest ervoor om daar eigenlijk van weg te kijken. En ook de fondsen daar dus weg te halen. Dus mijn doel is inderdaad ook om, nou ja, dankzij u nu op de radio, toch weer aandacht hiervoor te vragen. En zowel de Nederlandse politiek, maar ook de Nederlandse bevolking, die ons vaak goed steunt met donaties, op te roepen om ja, toch te blijven geven. Zodat we hier in ieder geval zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.
1: Michiel Servaas van Oxfam Novib vanuit dus Zuid-Soedan. Dank. Leerlingen die spijbelen moeten niet meer strafrechtelijk worden vervolgd. Die oproep is te lezen bij Persbureau ANP.
2: Een straf lost de problemen van deze leerlingen niet op, zegt de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Er zou juist gezocht moeten worden naar zorg en passend onderwijs. De focus ligt nu te veel op het strafrecht en te weinig op de ontwikkeling van leerlingen. De Raad vindt dat het zou moeten gaan over wat kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Ondernemers geven dit kabinet een dikke onvoldoende, heeft het FD gepeild. Premier Jette en zijn ploeg komen uit op een 4,6 als rapportcijfer, vertelt deze verslaggever van het FD.
3: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
2: Dat negatieve sentiment is opvallend, schrijft de krant. Want D66, VVD en CDA willen juist het vestigingsklimaat verbeteren. Bezuinigingen en lastenverzwaringen komen volgens het FD vooral op het bordje van werkenden. Toch is 73% van de ondernemers ontevreden over dit kabinet. De vraag naar zonnepanelen is naar een nieuw dieptepunt gedaald, meldt het AD. Vorig jaar werden panelen gelegd op 95.000 daken van bestaande huizen. Dat is een fractie van een paar jaar geleden, schrijft de krant. Toen stond de teller in 2024 nog op 300.000 huizen. Reden voor de krimp is vermoedelijk het stoppen van de salderingsregeling. Dan mag het stroomverbruik en de teruglevering niet meer tegen elkaar worden weggestreept. Dat maakt zonnepanelen een stuk minder aantrekkelijk op financieel vlak. En goksite Toto heeft een rechtszaak gewonnen van een bedrijf op Curaçao dat in Nederland meerdere illegale goksites aanbiedt. Dat schrijft zakentijdschrift Quote. Volgens Toto hadden ze minder inkomsten vanwege die illegale goksites. En daar gaat de rechter grotendeels in mee, blijkt nu. Het bedrijf uit Curaçao moet een schadevergoeding betalen. Over een tijdje wordt beslist hoeveel precies. En ook heeft de rechter bepaald dat de illegale goksites in Nederland op zwart moeten. Als dat niet gebeurt, krijgen ze een dwangsom van 50.000 euro per dag.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
4: Er stond een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk bij knooppunt Hofvliet. Wel, het ongeluk is afgehandeld en de file is opgelost. Er staat nu een file op de omrijroute, de N44 Den Haag richting Wassenaar, tussen Kerkenhout en Wassenaar Centrum, 2 kilometer.

0: America, Razor Light. In 12 uur tijd zoveel mogelijk landingen maken met een elektrisch vliegtuig. Dat is de wereldrecordpoging waar twee piloten over iets meer dan een uur aan beginnen op vliegveld Teuge. Piloot Pim van Berkel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Om 8 uur beginnen jullie aan die recordpoging. Hoe vaak moet u landen om de poging te laten slagen?
1: Ja, wij hopen toch wel 75 tot 100 landingen te maken vandaag.
0: In 12 uur tijd?
1: In 12 uur tijd.
0: Dus dat worden geen lange vluchten?
1: Nee, dat worden vluchtjes van 3 kwartier. Deze elektrische toestellen, hun batterij, kan niet langer vliegen. En dan wisselen we door. En na een stuk of 3 keer is de eerste weer opgeladen en dan pakken we die weer.
0: Want met hoeveel vliegtuigen vliegen jullie dan?
1: We hebben momenteel 4 vliegtuigen tot onze beschikking. Mocht er dan nog iets gebeuren, dan hebben we er altijd nog 3 over waarmee we ons record kunnen verder kunnen vestigen.
0: Ja, en in die drie kwartier doet u dan een aantal landingen?
1: Ja, zo'n 6 tot 7 landingen.
0: Ja. Waarom doet u deze recordpoging?
1: Omdat wij meer aandacht willen voor Stichting Hoog, meer aandacht willen voor de duurzame luchtvaart en vooral geld op willen halen voor Stichting Hoogvliegers die zich inzet voor zieke en gehandicapte kinderen van 6 tot 17 jaar oud.
0: En dus er wordt geld mee opgehaald?
1: Ja.
0: 12 uur lang dus landingen uitvoeren. Hoe doet u dan? ik zit even te denken, want u landt en dan gaat u meteen weer door de startbaan op en weer omhoog?
1: Ja, het rubber raakt het asfalt aan. Een stuk of 10 tot 20 meter rollen we weer door en dan geven we weer gas bij en stijgen we weer op. Totdat die batterij een bepaalde marge heeft waarvan we zeggen, oké, nu willen we niet verder landen, omdat we niet verder in problemen willen komen eventueel. Als dadelijk iets gebeurt op de baan, bijvoorbeeld een ander vliegtuig voor ons een kapotte band heeft. En dan taxiëren we weer terug naar de hangar waar de andere toestellen staan. Dan ruilen we ze om. Maar beneden aan de grond staat een jongen die helpt ons met het omwisselen en het weer opladen van de gebruikte toestellen. En dan gaan wij weer snel verder.
0: En duurt het eigenlijk lang om zo'n vliegtuig op te laden?
1: Ongeveer een uurtje. En daarom hebben we er eigenlijk 3 nodig vandaag.
0: Ja, maar jullie hebben er 4. Dus dan zou het moeten gaan lukken.
1: Ja.
0: Het gaat u toch ook wel, denk ik, om de promotie van duurzame luchtvaart, of niet?
1: Ja, zeker. Kijk, 20 jaar geleden had niemand kunnen denken dat wij dit vandaag zouden kunnen doen. Omdat zo'n klein vliegtuigje waar 2 personen in kunnen, gewoon een mooie lokale vlucht te kunnen maken. Tegenwoordig zijn er al bedrijven die zich hard inzetten voor vliegtuigen waar 19 personen in kunnen zitten. En dat zie je toch wel mooi, mooi net als met de algemene historie van de luchtvaart. Dat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. En hopelijk zijn deze nieuwe grotere elektrische toestellen dadelijk ook winstgevend. Waardoor deze duurzame ontwikkelingen nog verder kunnen uitbreiden.
0: Want hoe ver kun je nu met zo'n elektrisch vliegtuig?
1: Ja, dat ligt er een beetje aan met de wind mee of wind tegen. Maar deze vliegtuigen, daar kun je ongeveer veilig. Ja, je kunt er veilig mee vliegen, maar vaak dan houden we 3 kwartier aan. Mocht er dan nog problemen zijn in de lucht of op de baan, dan heb je altijd nog een kwartiertje over om te wachten of even op een oplossing te bedenken.
0: En in de 3 kwartier, hoe ver kun je dan komen? Stel, wind mee.
1: Ja, dan zou je toch wel ongeveer 160 kilometer kunnen vliegen.
0: Dus het is echt wel tot nu toe voor binnenlandse vluchten? Grensgebieden met Duitsland?
1: Ja, en weet je wat ook de bottleneck is? Is natuurlijk dat niet ieder vliegveld heeft een oplaadstation voor deze toestellen. Kijk, als nou overal ieder luchthaven een oplader had, dan kun je wat makkelijker hoppen van vliegveld naar vliegveld.
0: Zoveel keren opstijgen en landen op één dag gaat u dus doen. Doet dat nog iets met je gezondheid?
1: Nee, daar ben ik niet. Nee, dat niet. Voor je evenwichtsorgaan of voor het drukverschil maakt niet zoveel uit. Wij komen ook niet zo hoog, maar 250 tot 300 meter. Alleen de hitte zal vandaag echt misschien wel zijn tol eisen of de duur van de vlucht. Maar gelukkig zijn we met z'n tweeën en kunnen we elkaar in de gaten houden. Ook de persoon beneden zal op onze gezondheid letten en een beetje mee beoordelen of we geen gevaarlijke dingen doen.
0: Nou ja, en de onweersbuien, die kunnen ook routine tegen gooien, of niet?
1: Ja, dat zeker. Maar het voordeel is wel dat die onweersbuien dan heel lokaal zullen zijn. Dus die zullen ook weer na een tijdje passeren. En misschien hebben we dan ook eindelijk even lekker pauze.
0: Succes in ieder geval, piloot Pim van Berkel.
2: NPO Radio 1.
3: Human.
2: Journalist, columnist, essayist en romanschrijver Henk Hofland
3: werd in 1999 door zijn collega's uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse journalist van de 20e eeuw. En in 2011 ontving hij de PC Hoofdprijs voor zijn werk. Zondag is het precies 10 jaar geleden dat hij overleed. In Wat Blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Edmond Hofland over leven en werk van zijn vader Henk Hofland.
4: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: In Opium op Oerol zijn te gast hartsvriendinnen Floor Bremer en Suze van Kleef. De een parlementair verslaggever, de ander sportcommentator en voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Harpist Remy van Kesteren treedt op, evenals zangeres Vrouwkje. De allerlaatste Opium op Oerol. Vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
12: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
11: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe...
4: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De Europese Commissie wil meer geld voor de begroting... maar Nederland zit daar niet op te wachten. En een Amerikaans-Iraanse ontmoeting gaat niet door vandaag. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
14: Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland vandaag zijn afgeblazen, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran die woensdag werd getekend. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens en dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Gisteren was te zien dat de eerste Iraanse schepen uitvoeren. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. Het KNMI heeft code geel afgegeven. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot, premier Starmer, kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken, scheermesjes ingeslikt en een bewaarder aangevallen. De rechter oordeelde dat de situatie van H. niet uitzonderlijk was. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Het Ierse parlement wilde verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. Een wetsvoorstel daarover is aangenomen. Sinds abortus in het land werd gelegaliseerd in 2018... werd er een verplichte bedenktijd van 3 dagen ingesteld om tegenstanders tegemoet te komen. Daarover werd ook een referendum gehouden onder de Ierse bevolking. Volgens de initiatiefnemers van de nieuwe wet hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is de verplichte bedenktijd dus niet nodig. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag is er kans op stevige onweersbuien.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart. Hey, geen Erwin. Zometeen. Het zou wel eens bekvechten kunnen worden in Brussel, want het gaat over de meerjarenbegroting. Veel landen willen meer geld, maar Nederland niet.
15: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO luisterapp.
16: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
19: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
20: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten we in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
21: Hij roept bewondering en afkeer op.
22: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
21: Nog steeds een stem in het publieke debat.
23: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
21: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
25: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: EU-leiders praten in Brussel over de nieuwe Europese begroting. De Europese Commissie wil dat er veel meer geld op tafel komt. 2000 miljard euro voor een periode van 7 jaar. Maar de landen die het meest betalen, waaronder Nederland, vinden dat veel te veel. En dus gaan zij de onderhandelingen met gestrekt been in. EU-redacteur Roemer Okhuizen in Brussel. Roemer, hoezo met gestrekt been?
26: Ja, Nederland wil dat dat bedrag toch echt omlaag gaat en laat op dit moment eigenlijk geen kans liggen om dat maar te benadrukken. Ik heb even wat termen op een rij gezet die dit kabinet de afgelopen weken heeft gebruikt. Ze hebben het over onacceptabel, onbetaalbaar, onaanvaardbaar, veel te gortig. Dinsdag in de Tweede Kamer zei premier Jette over de meest recente versie van het voorstel dat nu op tafel ligt, dat het klip en klaar is dat dit voorstel gewoon niet goed genoeg is. En dat ook de boodschap is die hij vandaag aan zijn Europese collega's gaat overbrengen. En dan heb ik toch, denk ik, de winnaar voor het laatst bewaard. Dat is een uitspraak van minister van Financiën Heijnen. Die zei: het enige positieve aan dit voorstel is dat het laat zien hoe het niet moet.
0: Waarom zit Nederland zo geharnast in de wedstrijd?
26: Ja, dat is omdat Nederland een van de landen is die het meeste bijdraagt aan de EU financieel. Dus een hogere begroting betekent dat we straks ook echt meer moeten gaan betalen. Nu dragen alle landen geld af aan de EU, maar ze krijgen ook weer veel geld terug. Bijvoorbeeld voor landbouw of voor innovatie. En voor de meeste landen geldt dat zij onderaan de streep eigenlijk meer geld ontvangen dan dat ze betalen. Nou, dat geldt niet voor Nederland. Nederland hoort bij de minderheid die juist weer meer betaalt dan dat ze ontvangt. Eigenlijk om de reden dat we een rijk land zijn. En dat betekent dus ook dat wanneer de begroting groeit, dat we meer moeten gaan betalen. En dat wil dit kabinet niet. Overigens is het wel goed om daarbij nog even twee nuances mee te nemen. Kijk, Nederland krijgt als het gaat om directe inkomsten uit de EU dus minder. Maar als je ook kijkt wat het ons indirect oplevert door alle handelsvoordelen, dan verdienen we daar wel degelijk ook geld aan. En daarbij die 2000 miljard euro, je zei het al even, die is dus voor een periode van 7 jaar. Dus die moet je eigenlijk delen door 7. Dan kom je op ruim 280 miljard euro per jaar. En ter vergelijking, de Nederlandse begroting is ruim 400 miljard euro per jaar.
0: De Europese Commissie wil dus juist heel graag inderdaad dat die begroting groter wordt. Waarom?
26: Er zit wel een idee achter. Kijk, ze zeggen we staan op dit moment voor zulke grote uitdagingen dat we echt wat meer geld nodig hebben. Denk dan aan migratie, defensie, de concurrentie met de Verenigde Staten, met China. Daarbij moet er ook nog eens een hele grote lening worden terugbetaald. Dat is het geld dat geleend werd om de economie overeind te houden in de coronatijd. En ze willen dat geld overigens niet alleen dat het meer geld wordt, maar ze willen ook dat het anders wordt uitgegeven. En ja, daar is Nederland dan weer wel groot voorstander van. Want op dit moment gaat het meeste geld naar boeren en naar het zogeheten cohesiefonds. Dat is eigenlijk een potje met geld voor armere lidstaten en voor armere regio's. Maar de commissie zegt nu van ja, we hebben liever dat dat geld straks veel meer gaat naar defensie, naar innovatie, naar de energietransitie, naar tech. Met als doel om die concurrentiepositie van de EU te verbeteren. Maar ja, dan voel je de buit natuurlijk ook al hangen. De landen die op dit moment profiteren van dat landbouwgeld en van dat geld voor arme regio's, die zien dat dan weer niet zitten. Dus je hebt kort gezegd nu eigenlijk twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus de landen die willen hervormen en die niet te veel willen betalen, zoals Nederland en Duitsland. En de landen die liever het grotendeels bij het oude houden en bang zijn dat ze straks minder geld krijgen.
0: Ja, dat klinkt dan ook niet alsof ze er snel uit gaan komen.
26: Nee. Dat is een terechte analyse. Dat komen ze meestal ook niet. De onderhandelingen over de begroting duren over het algemeen jaren. En dit hele proces waar we nu in zitten, dat landen aan beide kanten roepen dat het een schande is, dat het veel te veel is of veel te weinig, dat hoort daar ook een beetje bij. Een diplomaat die we daarover spraken, die zei zelfs: het is niet erg als er een beetje bloed vloeit. Je moet een paar van die vergaderingen hebben waarin het heel erg botst.

0: alle landen zeggen hoe ze erin staan. En dan wordt langzaamaan de druk richting 2028, het jaar dat die nieuwe begroting in moet gaan, steeds hoger en hoger. Er komen er lange vergaderingen die 's nachts doorgaan. Misschien komt er wel een extra top waar alle die leiders apart nog bij elkaar moeten komen. Ja, en dan komt er langzaamaan toch een moment dat ze ergens een compromis moeten gaan bereiken. Maar dat zal in ieder geval niet vandaag zijn, want eerst moet er dus nog even wat bloed vloeien.
1: Roemer, dankjewel. EU-redacteur Roemer Ockhuizen. Het is 7:11. Het is rond deze tijd nog wel te doen, maar over een paar uur is het buiten warm. Warm, zo warm dat er allerlei evenementen niet doorgaan. Of op zijn minst hun programma wat omgooien voor de veiligheid van bezoekers. Zo ook de Climate Classic, een wielertoertocht voor het klimaat, die behoorlijk is ingekocht vanwege de extreme hitte. Verslaggever Onno Beuks, je bent in de beeld waar de renners straks gaan starten. Hoe laat gaan ze starten?
2: Ja, hier starten ze om 7:30 en de Climate Classic, of de Cycling for Climate, wat moeten we eigenlijk zeggen?
3: Het is de stichting Cycling for Climate en we organiseren verschillende fietstochten en één daarvan is de Climate Classic en dat is onze hoogmis.
2: Ja, en die is ook al gestart in Breda?
3: Die is vanochtend om 5:30 gestart in Breda, dat klopt.
2: Ja, en die komt hier aan, maar hier komen nu ook allemaal mensen aan, die gaan zo meteen om 7:30 fietsen. Joost Brinkman, u bent de organisator hiervan. 7:30, en welk rondje rijden zij dan?
3: De mensen die om 7:30 vertrekken, die rijden 125 kilometer. En dat was initieel een ronde van 175 kilometer. Of de start naar Groningen. Maar ja, omdat dat te lang duurt, hebben die nu helaas moeten inkorten. En is dat maar 125 kilometer geworden.
2: Ja, want voor de duidelijkheid, vanuit Breda was eigenlijk ook het plan naar Groningen te fietsen.
3: Zeker, want dat is de nieuwe kustlijn waar wij voor strijden, om het zo te zeggen. Dus dat is de denkbeeldige kustlijn die eigenlijk best wel eens werkelijkheid kunnen worden. Want aan het eind van de eeuw zou er zomaar zo'n meter of 2 meter zeespiegelstijging bij kunnen komen. En dat betekent dat alles wat aan de westkant van die lijn ligt, van Breda via Den Bosch, Utrecht, all the way naar Groningen, op een gegeven moment onder water komt te liggen.
2: Ja, het is nog wel een eindje, hè? Breda-Groningen.
3: Breda-Groningen, dat is 375 kilometer. En daarom organiseren we dit natuurlijk ook rondom de langste dag van het jaar. Want dan heb je het meeste tijd om in het licht te fietsen. En als je dan om 6:30 ochtends vertrekt, ja, dan kun je om 8:00, uiterlijk 9:10, kun je wel binnen zijn.
2: Ja, de nieuwe kustlijn, hè, door klimaatverandering zou die ontstaan. Als wij niet ingrijpen natuurlijk, als we geen dijken bouwen.
3: Ja.
2: Nou, precies op zo'n dag als vandaag is het dan, nou, ik kan wel zeggen, denk ik, bloedheet.
3: Het is zeker bloedheet. Het wordt volgens mij 33 graden ongeveer, maar vooral een hele hoge hittekracht met een hoge luchtvochtigheid. Dus dat betekent dat dat gewoon een enorme aanslag is op je lijf. En daarom hebben we besloten om het inderdaad in te korten. Dus ja, klimaatactie, maar wel met de veiligheid voor alles.
2: Ja, dan fiets je voor het klimaat en dan kan het niet helemaal doorgaan.
3: Nee, maar ja, dat is natuurlijk aan de andere kant. Dat is gewoon wel wat het is. En het fijne is dat daardoor wel extra aandacht ervoor is. Want we kunnen wel denken dat het er niet is, maar het is er wel. En we moeten er ook echt wat aan gaan doen om ervoor te zorgen dat we wat een beetje in de klauw houden. Kijk, want dat wij hier een dagje het warm hebben en het wat ongemakkelijk is en dan toch moeten afblazen. Dat valt natuurlijk in schril contrast met bijvoorbeeld in Afrika, waar koffieboeren een hele oogst zien verpieteren. Dus daarom fietsen wij vandaag ook om geld op te halen voor dat soort boeren.
2: Ja, want vandaag kun je het dan een beetje aanpassen voor het klimaat. Maar kunnen we ons niet sowieso een beetje aanpassen voor het klimaat? Dat het allemaal wel gaat. Vandaag kan ook doorgaan.
3: Ja, fantastisch. Dat is de positieve insteek van de Hollander. Heerlijk. Nee, natuurlijk kunnen we ons aanpassen. En we zullen wel moeten. Want klimaatverandering, ook al stoppen we nu met uitstoten, wat natuurlijk volstrekt ondenkbaar is. Maar dat gaat door. Dus we moeten ons sowieso aanpassen. Maar daarnaast moeten we gewoon ook veel meer aandacht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. En daadwerkelijk onze uitstoot naar nul te brengen. Maar goed, als je er wat verder over nadenkt, we moeten eigenlijk ons hele economische systeem op de schop gooien. Want het systeem van oneindige groei op een beperkte planeet, dat is natuurlijk niet houdbaar. En we leven eigenlijk op kosten van onze kinderen. En ja, wat bindt ons allen mensen, is dat wij het gezellig willen hebben, maar vooral ook onze kinderen. En dat we daar het beste mee voor willen hebben. Dus daarom zijn we hier vandaag.
2: Eigenlijk dus de bedoeling om naar Groningen te gaan. Dat wordt vanuit Breda dus hier de beeld. En ook voor de mensen hier wordt het een rondje rond de beeld. En dan wordt dit eigenlijk het epicentrum. Alles staat al klaar, hè? De bogen, de tenten. Ook om schaduw te maken. En ik zie een chillzone mooi onder een boom.
3: Heerlijk, ja. Want bomen, we moeten meer en meer bomen hebben. Want die geven ons schaduw en nemen CO2 op.
2: Nou, nog een kwartiertje, dan gaan de eerste mensen hier starten. En ik zal ze zo meteen ook eens vragen hoe het is om hier aan deel te nemen op zo'n hele, hele warme dag.
1: Verslaggever Onno Buikers vanuit De Bilt. Chipmachinemaker ASML heeft zich mogelijk niet aan Amerikaanse exportregels gehouden, meldt Bloomberg.
4: Daardoor zou een geavanceerde chipmachine in China terecht zijn gekomen, terwijl dat niet mag. De Amerikaanse minister van Handel heeft zijn zorgen geuit bij ASML. De Amerikanen denken dat het Nederlandse bedrijf niet te goeder trouw handelt. Concreet bewijs hebben ze Bloomberg daarvoor in elk geval niet gegeven. Dus heeft ASML ook al aan Amerika laten weten dat de bewering niet klopt. Een woordvoerder zegt dat het bedrijf er alles aan doet om zich aan de regels te houden. De Amerikaanse president Trump sprak met nieuwssite Axios over de overeenkomst die hij tekende met Iran, die uiteindelijk een einde moet maken aan de oorlog met dat land. Trump ziet de afspraken als een overwinning en zei onder meer dat hij gelooft dat zijn macht onbegrensd is.
5: There are no limits.
6: No.
5: No, not. I haven't learned that lesson yet. I know there are, but you know, there are no limits. We defeated them totally militarily. We have the most powerful military in the world by far. Who else could have done a blockade like that? I did a naval blockade where not one ship was able to get through. Some tried. They didn't, you know, it didn't last very long.
4: Intussen komt er uit Iran dreigende taal. Als Amerika en Israël zich niet aan de overeenkomst houden, zal Iran ze een verpletterende slag toebrengen, schrijft de voorzitter van het Iraanse parlement op X. De voorzitter was zelf als onderhandelaar betrokken bij de gesprekken. En bij de VRT zijn ze zich gisteravond rotgeschrokken van de stroomprijzen. Die schoten omhoog van 11 euro per megawattuur overdag naar 550 euro in de avond. Dat kwam doordat de vraag hoog was, doordat veel mensen hun airco aan hadden staan thuis, terwijl er weinig duurzame stroom werd opgewekt. Er stond amper wind en na zonsondergang deden ook zonnepanelen niets meer. In de winter heet dat donkerflauwte. De zomerse variant daarvan is de hitzeflauwte. Volgens de VRT zorgde dat in bijna heel Europa voor hoge prijzen, behalve in Frankrijk. Daar zijn ze niet afhankelijk van gascentrales als backup, maar is er kernenergie. En bijzondere beelden vanuit het parlement in Noorwegen, want de WK-koorts heeft ook de politici daar bereikt. Ze doen mee met de Noorse fans die op de tribunes tijdens het WK-voetbal roeien als vikingen. Hoe gaat dat dan? Nou ja, beeld je in dat je op een roeiapparaat zit en dat dan met duizenden mensen. Zo klonk dat op de social media accounts van het Noorse parlement. Zo zaten ze dus met z'n allen in de bankjes. De Nooren doen het vooralsnog prima op het WK, al zijn ze nog niet echt lang bezig. Hun eerste wedstrijd wonnen ze met 4-1 van Irak.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel. Jan-Paul van Hekken gaat voor naar verluid 60 miljoen euro naar Tottenham Hotspur. Hij maakte zijn komst gisteravond bekend, compleet met blauw oog, op de clubsite van de Spurs.
8: Hallo Spurs-fans. Jan-Paul van Hekken van Kansas. I'm really happy to join the club. It's a big honor for me and I'm looking forward to play for Tottenham. For me it's a big dream who come through.
1: Sportcommentator Jan Kees van der Keun. Jan Kees, toch, waarom gaat hij daarheen? Want Tottenham was bijna gedegradeerd dit jaar.
9: Klinkt gek, hè, inderdaad. Want Spurs speelde zich pas op de laatste dag veilig in de Premier League. Maar dat is in principe wel een grote club, hoor, in Engeland. Een van de zes grote. En ja, dan is Brighton, waar hij dus vandaan komt, wel van een normaal gesproken minder kaliber. En bovendien maakt hij de overstap naar de ploeg waar Roberto De Zerbi de trainer is. En dat is een oude bekende van Hekken. Die kent hij nog van Brighton. En die hebben een goede band. Dat is een goede trainer ook. Eentje die goed nadenkt over het spelletje en daar een plan bij heeft. Van Hekken ziet dat dus zitten. En we moeten er ook bij zeggen, het is financieel natuurlijk een flinke verbetering. Ook voor zijn jeugdclubs. Want dat is dik cashje voor JOVZ en voor Goes. De clubs waarvan Hekken in zijn jeugd speelde tot en met zijn 17e. Want dit is wel een jongensboek hoor, die Jan-Paul van Hekken. Die werd dus pas laat ontdekt door NAC. En vervolgens ging het heel erg hard via Heerenveen. Kwam hij in Engeland terecht waar hij dus nu 60 miljoen euro waard is. Daarvan gaat een miljoen straks naar die jeugdploegen. Dus dat is echt flink cashje. En hij is zelfs basisspeler geworden op het WK. Het gaat echt ineens heel erg hard met een speler waarvan, nou, ik kan uit eigen ervaring vertellen, tot een week geleden zat er iemand naast me op de bank die zich afvroeg, wie is dat eigenlijk, die blonde jongen die daar achterin staat? Met inderdaad dat blauwe oog tegen Japan. Maar inmiddels is hij in heel wat huiskamers wel bekend. Dus het is een mooie stap voor hem, Jan-Paul van Hekken.
1: Ja, en ook in Breda zijn ze blij met het geld bij NAC. Hij zegt ook dat hij geen last meer heeft, hè, van dat blauwe oog. Het ziet er alleen niet uit. Maar dat hij morgen wel gewoon kan spelen. Dus die wedstrijd tegen Zweden morgen, ligt er veel druk op?
9: Nou, wel in die zin eigenlijk dat het tijd is om een wedstrijd te spelen waar Nederland vertrouwen uit kan putten. Want de wedstrijden in de voorbereiding, die waren niet best. Tegen Japan was het ook al niet geweldig. Nog zo'n wedstrijd en dan is paniek niet ver weg meer. Hè? Dan worden de twijfels en de zorgen worden gewoon omgezet in vervelende sfeer in de ploeg. En ook daaromheen natuurlijk. Dan gaat het journaille wat prikkelende vragen stellen. Dan gaan we ook in Nederland toch met een stuk humeuriger chagrijn naar die wedstrijden kijken. Dus daarom heeft Nederland die punten nodig. Echt nog niet eens, omdat anders uitschakeling heel erg dichtbij is. Want win je daarna van Tunesië, dan is er wat dat betreft nog geen man overboord. Maar je zou bijvoorbeeld Malen wel gunnen dat hij een doelpunt maakt. Je zou ook de mensen de straten in Nederland gunnen. Die wedstrijd die is morgen om 7:00. Dat is het tijdstip waarom we met z'n allen kunnen gaan kijken. Dat er heel wat te juichen valt. Dus wat dat betreft, ja, ligt er wel wat druk bij Koeman en zijn spelers. Maar het toernooi gaat ook, stel dat Nederland verliest van Zweden, nog wel even door voor Nederland. Dat is dan wel weer het geval.
1: Ja, Mexico, dat is al zeker van die volgende ronde. Want ze wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea. Canada kwam in actie tegen Qatar. Hoe ging dat?
9: Ja, Canada heeft uitstekende zaken gedaan. Het heeft de eerste WK-zege ooit geboekt. En niet zo'n beetje ook. Het won met 6-0 maar liefst van Qatar. Het was echt een feestwedstrijd. Ja, het enige wat daar toch wel behoorlijk afbreuk aan deed, dat was de blessure van Kone, die echt invalide geschopt werd door een tegenstander. Hij moest er echt met een zware beenbreuk vanaf. Dus dat deed echt behoorlijk afbreuk wel aan die 6-0 zegen feest van Canada. En Mexico inderdaad won met 1-0 van Korea. Een cadeautje van die keeper die de bal zomaar losliet. Mexico is daardoor al zeker van de groepswinst. Behoudt dus in de volgende ronde het thuisvoordeel. Blijft spelen in Mexico stad. Op zo'n 2000 meter hoogte is dat een behoorlijk thuisvoordeel ten opzichte van de ploegen die worden ingevlogen en dus moeten acclimatiseren daar.
1: Er is meer dan het WK voetbal. Waar kijk je voor dit weekend verder naar uit?
9: Ja, begin ik toch met het voetbal. Want we moeten toch ook vooral even noemen dat er komende nacht gespeeld wordt door Marokko en Turkije. Die spelen tegen respectievelijk Schotland en Paraguay. Natuurlijk ook leuke affiches. Maar inderdaad, er is nog heel veel meer. Er wordt gefietst. Over 2 weken begint de Tour. Dus nu alle ogen gericht op bijvoorbeeld de ronde van Zwitserland. Misschien vandaag wel een dag voor Mathieu van der Poel. Ja, Pogacar is daar goed. Dat is niet nieuw. Die is in topvorm voor de Tour. Daar houden we rekening mee. Dan is er ook nog hockey in de Pro League. Vind ik persoonlijk, en jij misschien ook wel, erg leuk om te zien. Het is weliswaar maar de Pro League, maar morgen wel. Nederland-Duitsland, herhaling van de Olympische finale. Daar staat behoorlijk wat op het spel, altijd eigenlijk wel. En natuurlijk de FBK Games. Femke Broedersbol, ze gaat voor het eerst in Nederland een 800 meter lopen, althans in competitief opzicht. Ik ben heel benieuwd hoe zij dat gaat doen.
1: Jan Kees, dankjewel.

0: Andrew Gold, Lonely Boy.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Hij roept bewondering en afkeer op.
3: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
2: Nog steeds een stem in het publieke debat.
4: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
2: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: NPO Radio 1.
9: De hoofdpunten, Thomas.
10: De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. Een aantal plekken in het zuiden heeft te maken gekregen met overlast door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Een meerderheid ziet het plan wel zitten nadat de provincie en het Rijk hebben toegezegd dat zij fors meebetalen. Er moeten duizenden huizen komen en het gebied moet bereikbaar blijven. In de herfst wordt een definitief besluit genomen.
9: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, worden, Thomas al zeggen, code geel afgegeven door het KNMI. Hoe kan het eruit gaan zien in de verschillende delen van Nederland?
11: Ja, die code geel is zowel voor hitte als voor onweer. Nou, heet wordt het overal. Het is nu al ruim 20 graden. En rond het middaguur zijn de eerste plekken waar het al 30 graden is. En vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 30 graden vlak aan zee. Tot 35, misschien wel lokaal 36 graden in het zuidoosten. Misschien net op de stranden en op de Waddeneilanden de temperatuur net onder de 30 graden blijft. Maar ook daar is het flink warm. Daarbij ook een hoge luchtvochtigheid. Dus de warmte voelt nog wat warmer aan dan dat de thermometer al aangeeft. De onweerskansen zijn pas voor het einde van de middag en vooral voor vanavond. Vanuit het zuiden nemen die toe. Kunnen zware onweersbuien zijn met windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd.
9: En dan na vandaag. Hoe loopt het dan?
11: In het weekend is het ietsje minder heet. Zo'n 3, 24 graden.

0: sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Een meerderheid ziet het plan wel zitten nadat de provincie en het Rijk hebben toegezegd dat zij fors meebetalen. Er moeten duizenden huizen komen en het gebied moet bereikbaar blijven. In de herfst wordt een definitief besluit genomen.
1: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wordt het, Thomas al zeggen, code geel afgegeven door het KNMI. Hoe kan het eruit gaan zien in de verschillende delen van Nederland?
2: Ja, die code geel is zowel voor hitte als voor onweer. Nou, heet wordt het overal. Het is nu al ruim 20 graden. En rond het middaguur zijn de eerste plekken waar het al 30 graden is. En vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 30 graden vlak aan zee. Tot 35, misschien wel lokaal 36 graden in het zuidoosten. Misschien net op de stranden en op de Waddeneilanden de temperatuur net onder de 30 graden blijft. Maar ook daar is het flink warm. Daarbij ook een hoge luchtvochtigheid. Dus de warmte voelt nog wat warmer aan dan dat de thermometer al aangeeft. De onweerskansen zijn pas voor het einde van de middag en vooral voor vanavond. Vanuit het zuiden nemen die toe. Kunnen zware onweersbuien zijn met windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd.
1: En dan na vandaag. Hoe loopt het dan?
2: In het weekend is het ietsje minder heet. Zo'n 24 graden in de kustgebieden tot nog ruim 30 in het oosten en zuidoosten. Ook wat minder vochtig, dus de warmte is wat aangenamer, maar het is natuurlijk nog wel volop zomer. Op beide dagen veel zonneschijn en slechts een kleine buienkans. Kan wel een lokale onweersbui zijn, maar de buienkans is een stuk kleiner dan vandaag. En kijken we nog wat verder vooruit, gaat maandag en dinsdag de temperatuur weer wat omhoog. Op grote schaal weer temperaturen boven de 30 graden. En daarbij is het veelal zonnig weer, ook de hele komende week.
1: Johnny, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
3: Nou, het gaat eigenlijk uitstekend op de weg. Er staat wel één file, dat is op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen knooppunt Del en afrit Leerdam 4 kilometer file en een vertraging van 11 minuten.
1: Waar komt de Nederlandse kerncentrale? De staatssecretaris komt met een kamerbrief, zo onze politiek verslaggever.
4: Ster. 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Hij roept bewondering en afkeer op.
9: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
8: Nog steeds een stem in het publieke debat.
10: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
8: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
13: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
12: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
1: Een spannende dag voor Zeeland en Groningen. CDA-staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei maakt vanmiddag bekend hoe het kabinet verder denkt te gaan met de plannen voor de bouw van kerncentrales. Definitieve besluiten zijn er nog niet, maar tegen de kabinetsvoornemens in blijkt ook de Eemshaven in Groningen weer in beeld als vestigingsplaats. Politiek verslaggever Wilco Boom, waarom is dat?
14: Ja, even terug naar het begin. Het vorige kabinet en

0: Het huidige kabinet willen 4 kerncentrales bouwen en daarvoor waren 3 plaatsen in beeld. 2 in Zeeland, Borssele en Terneuzen, en daarnaast de tweede Maasvlakte. En cruciaal daarbij is dat er veel zeewater voorhanden is, want dat is nodig voor de koeling van die kerncentrales. Afijn, netbeheerder Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, die heeft in opdracht van het kabinet onderzocht wat de meest geschikte plaats is. En in dat onderzoek is ook de Eemshaven meegenomen. En wat blijkt nu? Die Eemshaven is de goedkoopste locatie. Het was de Volkskrant die dit gisteren onthulde. Betrokkenen willen het formeel niet bevestigen, maar achter de schermen horen we wel dat het klopt. En ja, en daarmee is er meteen een groot politiek probleem, want het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer willen Groningen geen kerncentrales aandoen na alle aardgasellende van de afgelopen jaren, die ook nog steeds niet is afgewikkeld. En Groningen zelf wil ook helemaal geen kerncentrale.
1: Maar hoe komt het dat het het goedkoopste is in de Eemshaven?
0: Ja, dat heeft veel te maken met het hoogspanningsnet. In Zeeland is dat hoogspanningsnet al zwaar belast, doordat daar veel stroom van windmolens op zee aan land komt, terwijl er in de Eemshaven meer ruimte op het hoogspanningsnet is. Dus als die kerncentrales in Zeeland komen, dan moet Tennet daar eerst hoge investeringen doen in uitbreiding van het hoogspanningsnet. En een extra probleem is dan dat Zeeland wel wil meewerken aan de bouw van die kerncentrales, graag zelfs, maar geen hoogspanningsmasten wil. Nou, daar zijn dan technisch wel weer oplossingen voor te vinden, met viaducten en dergelijke, maar dat kost natuurlijk extra geld. En overigens is het ook vrijwel zeker dat Borssele afvalt als plek, want daar zou geen plek zijn voor 2 kerncentrales zoals het kabinet wil. En de Maasvlakte valt waarschijnlijk ook af omdat dit andere plannen daar zou doorkruisen. Dus het wordt kiezen tussen Terneuzen en de Eemshaven.
1: Maar ze gingen kiezen tussen Borssele, Terneuzen, Maasvlakte. Hoe komt het dat dan toch ineens de locatie Eemshaven erbij onderzocht is, zou ik maar zeggen, terwijl de Tweede Kamer en het kabinet het eigenlijk helemaal niet willen vanwege die aardgasellende?
0: Ja, dat heeft juridische redenen. In het vorige kabinet, onder leiding van premier Schoof, was VVD Hermans minister van Klimaat en Groene Groei. En zij kreeg toen het dringend advies van de landsadvocaat om in dat onderzoek naar mogelijke vestigingsplaatsen geen enkele potentiële plek bij voorbaat uit te sluiten. En van de Eemshaven was bekend dat dit ook een potentiële plek is, in technisch opzicht, om later juridische hobbels te voorkomen. Nou, Herman zelf zei toen op tv dit ook reuze vervelend te vinden, maar ze voelde zich dus om juridische redenen gedwongen ook die Eemshaven mee te nemen.
2: Dit is frustrerend en irritant tegelijk. Daarom ben ik ook met collega's aan het kijken in al die projectprocedures, zo heet dat dan, die we doen. Bijvoorbeeld voor die hoogspanningsnetten. Waar kan je dat nou korter maken? Maar hier met die locatie, ik heb gekeken, ik heb ook nog advies gevraagd aan de landsadvocaat. Kunnen we dit op een andere manier doen? En het kan niet. Ja,
3: u bent juridisch verplicht om dit te onderzoeken?
2: Ja, omdat als ik het niet doe, loop ik het risico dat later in het proces dat mensen zeggen, hey, je bent vergeten een locatie die een redelijk alternatief is te onderzoeken. Dat moet je toch nog even doen. En dan kost het me nog veel meer tijd. Geeft.
0: Ja, en het einde van het liedje is nu dus dat de locatie die niet gewenst is in Den Haag en ook niet in Groningen, dat die uit de bus is gekomen als de goedkoopste.
1: Dus hoe gaat het dan aflopen?
0: Ja, dat is wel heel erg speculeren hoor. Maar ja, als het kabinet vasthoudt aan de bouw van 4 centrales, eerder was het de bedoeling 2, maar nu willen ze dus 4, zou ik me kunnen voorstellen dat de eerste 2 in Terneuzen komen en dat dan later ook de Eemshaven weer in beeld komt. Maar goed, er spelen ook nog heel veel andere factoren een rol. We hebben natuurlijk een minderheidskabinet. Dat heeft steun van andere partijen nodig in de Eerste en de Tweede Kamer. Nou, de linkse partijen zijn daar sowieso tegen. Onder andere vanwege de enorme kosten. Kerncentrales worden altijd duurder dan van tevoren bedacht. Leert de ervaring in het buitenland. En dan speelt er nog iets. Er wordt ook veel nagedacht over mini-kerncentrales. De zogenoemde SMR's. Een Small Modular Reactors. Ik heb hierop geoefend. En die bestaan alleen op de tekentafel. Maar zouden kant en klaar geplaatst moeten kunnen worden daar waar veel stroom nodig is. Denk aan hele grote industriegebieden. Ja, en dan wat die Eemshaven betreft is het dus uiteindelijk de vraag of het kabinet kiest voor de goedkoopste plek waar geen draagvlak is, of een duurdere plek waar wel draagvlak is. Het kabinet is daar overigens nog niet uit. Er is nog geen definitief besluit. Maar vanmiddag krijgen we mogelijk een begin van duidelijkheid via staatssecretaris Debat als hij zijn update over de locaties bekend gaat maken.
1: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Mail naar r1jn@nos.nl.
4: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: In Engeland heeft Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij is nu nog burgemeester van Manchester, maar gaat naar het Britse parlement. En daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. Want Burnham is een populaire Labour-politicus en een deel van de partij zou liever hem als leider hebben dan Starmer.
6: Burnham Andrew Murray, commonly known as Andy Burnham, the Labour and Cooperative Party, 24,927. I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: En zo werd dus bekendgemaakt dat hij is gekozen in dat district. Correspondent Fleur Launsbach, was het een ruime overwinning?
7: Ja, eigenlijk wel. Terwijl er in de peilingen stond dat dat misschien nog best wel kiele-kiele zou gaan worden. Dat was niet het geval. Burnham heeft echt 50% van de stemmen gehaald. Of meer dan 50% van de stemmen gehaald. En hij zegt nu van Labour gaat verandering zien. Hè? Met deze zetel ga ik verandering brengen. En ook heeft hij dus gewonnen tegen Reform. Dat is de partij van Nigel Farage. En dat is ergens ook wel symbolisch, deze overwinning. Want Reform, dat is dus de anti-immigratie. Die radicaal rechtse partij van Farage, die is best wel aan een opmars bezig in deze gebieden. En nu slaat dus de Labour-partij eigenlijk best duidelijk terug. Dus ze bieden een antwoord daarop. En ook daarom is deze overwinning best wel significant.
1: Uiteindelijk gaat het niet echt om dat kiesdistrict, hè, maar om het leiderschap van Labour. Wat is nu de verwachting? Wat gaat Burnham doen?
7: Ja, het is echt een hele bizarre tussentijdse verkiezing. Want het is misschien wel de belangrijkste lokale tussentijdse verkiezing uit de Britse politiek. En dat is heel gek, want normaal zijn deze niet zo groot nieuws. Maar met deze zetel die Andy Burnham heeft gewonnen, wil hij dus naar Westminster gaan en wil hij Keir Starmer gaan uitdagen voor het leiderschap van de partij en dus ook het premierschap. En dat is ook een hele goede timing, want Keir Starmer staat er zwak voor. Hij peilt laag bij het publiek. Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij. En dus gaat het ook om een wisseling van een premier. En ik denk dat Burnham gaat Starmer of goedschiks of kwaadschiks proberen op te volgen. Dus Starmer heeft nu een groot probleem en we gaan zien wat er nu gaat gebeuren.
8: The places Westminster has neglected will now get fairness. We must hear it. We must act upon it and we must get it right. There will be no second chance.
7: Ja, dus hier zegt hij, Westminster, dat is dus de landelijke politiek, heeft een probleem. En dit is de kans die ik ga proberen om dat op te lossen.
1: Moet Starmer nu echt zenuwachtig gaan worden?
7: Ja, kijk, dit is de meest populaire politicus van het moment. Hij zit al heel lang in de politiek. Hij heeft veel succes gehad als burgemeester van Manchester. Hij komt zelf ook uit het noorden. En ja, veel mensen zien hem toch echt als iemand die opkomt voor hun. En hij staat ook bekend omdat hij nuchter, down to earth, succesvol is. En met hart voor de zaak. Dus ja, dit is een geduchte tegenstander voor Keir Starmer. En het is nu de vraag inderdaad van wordt het een strijd tussen deze twee mannen? Of wordt de druk voor Starmer te hoog en stopt hij zelf? Wat gaat zijn kabinet doen? Of wordt het echt een strijd tussen deze twee mannen? Dus het is echt wel een heel spannend moment. En waarschijnlijk dus een premierwisseling binnenkort.
1: Maar wat vindt Starmer hier dan allemaal van?
7: Ja, hij moet nu de strijd aan met een partijlid die veel populairder is. Hij zegt zelf, ik blijf aan. Hè. Als het moet, dan ga ik deze strijd leveren. Hij vindt zelf dat hij het mandaat heeft van de kiezer om nog door te gaan. Maar ja, uiteindelijk is natuurlijk zijn partij, zijn kabinet, als zij te veel druk op hem gaan leggen, dan zal hij toch een plan moeten gaan uitstippelen van hoe hij het stokje gaat overdragen.
1: Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Launsbach. Zorgen in Almere over een eventuele hoogspanningslijn zien we bij Omroep Flevoland.
9: Die zou dwars door Almere langs de A6 richting het noorden lopen. Dat zijn de plannen tenminste van het Rijk en de netbeheerder. Maar Almere staat er niet om te springen. Onder meer omdat het dan niet meer mogelijk wordt om de stad langs de A6 uit te breiden, zegt de wethouder bij Omroep Flevoland.
10: Onze stad groeit.
5: En ook in de gebieden rondom de A6, daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
9: De wethouder is ook realistisch, omdat hij weet dat de uitbreiding van het stroomnet nodig is. Mocht de nieuwe hoogspanningslijn toch komen, dan wil hij dat de stad een forse compensatie krijgt.

0: RTV Noord schrijft vanmorgen over de agressie die verkeersregelaars meemaken. Steeds vaker worden ze uitgescholden. We staan op de weg om een incident of evenement te beveiligen, niet om verwensingen naar ons hoofd geslingerd te krijgen of in het ergste geval aangereden te worden, zeggen ze tegen de omroep. Ook het voorbeeld van Gwen wordt aangehaald. Bij een evenement 10 maanden geleden werd ze aangereden door een motorrijder. Daarom gaat ze vanavond protesteren voor het gemeentehuis in Winschoten. Verkeersregelaar negeren is boete riskeren. Zo staat er op haar spandoek. De kosten van het ambtenarenapparaat in de gemeente Utrecht zijn flink omhoog geschoten. Sinds 2022 stegen de uitgaven met 42%, blijkt uit onderzoek van de lokale omroep U-Stad. Volgens de omroep valt op dat het aantal ambtenaren niet heel erg hard stijgt, maar de kosten dus wel. En dat komt onder meer door loonsverhogingen voor ambtenaren. Volgens de gemeente komt het ook door steeds lastigere problemen in de stad. Daardoor zijn er meer ambtenaren nodig met specialistische kennis en ervaring. En die mensen zijn duurder. En vanwege de hitte ging RTV Oost Zwolle in, samen met de klimaatburgemeester van de stad. Gewapend met een thermometer gingen ze op zoek naar de hete plekjes. En de klimaatburgemeester zag dat het in deze niet zo groene wijk gisteren al 35 graden was.
1: Dat is zeker behoorlijk warm. En dan is de luchttemperatuur misschien nog wel iets kouder. Maar steen houdt warmte vast, stuurt het ook weer terug omhoog, zeg maar. Dus je krijgt dan verwarming van de zon en van de straat af.
0: En dus is het advies om veel groen aan te leggen, want dat gaat de hitte tegen. Hoe dan ook, deze mensen in Zwolle gaan op hun eigen manier met de hitte om.
2: Lekker in de tuin zitten en de schaduw opzoeken. Dus dat gaat wel goed.
3: Ja, maar ik ben ook een longpatiënt. Dus ik moet wel af en toe tussendoor even rusten.
4: Ik vind het juist lekker. En als ik het echt te heet heb, nou, dan ga ik in het zwembad liggen of bij het strand. Koel je ook weer lekker af. Ik vind het heerlijk. Ik ben blij dat de zomer is begonnen.

0: Sugar Babes. Overload. Na de wedstrijd tegen Brazilië is het geloof in een wereldtitel voor Marokko alleen maar toegenomen. Bij Bakkerij Rif in Rotterdam spelen ze in op die voetbalkoorts. Verslaggever Henrik Willem-Hofs, jij bent daar. Wat hebben ze gebakken?
1: Zeker. Nou, ik zou je eens even jaloers maken, Astrid en de luisteraars. Sta je voor een vitrine met heel veel rood en groen. Je hebt hier Marokkaanse tompouzen. En ja, Karim, wat zijn dit allemaal?
2: Dit zijn verder kleine mini-vlees met een Marokkaanse vlag erop.
1: Met een kiwi en aardbei.
2: Met een kiwi en aardbei. Dit zijn frambozengebakjes in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en de aardbei en een Marokkaanse vlagje erop.
1: Ja, jullie hebben echt helemaal uitgepakt,
2: ja,
1: hè?
2: We hebben heel erg uitgepakt, ja. Dan hebben we nog de pistasgebakjes en de granaatappel, de mango. Ja. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen, of vannacht.
1: Ja, want jullie supporten hier ook meer teams, hè? Jullie hebben de vlaggen van Nederland, Turkije, Kaapverdië, Curaçao hier ook ophangen. En ik begreep dat er morgen misschien ook wel weer gewoon oranje tempoezen liggen.
2: Ja, morgen misschien oranje tempoezen, niet misschien morgen, zeker oranje tempoezen. En ja, Turkije speelt net in de nacht 5 uur, waardoor je zeg maar toch niet echt wat kan doen. Maar stel dat Turkije overdag speelt, doen we Turkije tompoezen, Kapverdische tompoezen, Curaçao tompoezen.
1: We bewegen gewoon lekker mee.
2: Ja, met iedereen mee te feesten.
1: Ja. Maar goed, even naar Marokko tegen Schotland. Marokko heeft natuurlijk gelijk gespeeld tegen Brazilië. Ging goed, hè?
2: Ja, ging heel erg goed. Maar we hebben ook heel veel vertrouwen in Marokko.
1: Dus. Want wat is er nog verschil tussen hoe zeg maar Oranje meeleeft met het Nederlands elftal en de Marokkaanse gemeenschap met het Marokkaanse elftal?
2: Ja, ik denk wel dat daar een kleine verschil in zit. Wij leven echt al vanaf de eerste wedstrijd is het voor ons al één grote feest. En bij een Nederlandse elftal merk je toch wel dat misschien komt het omdat ze, maar Nederlandse elftal pas echt wanneer ze vanaf de kwartfinale, halffinale, dan merk je.
1: Ze zijn een beetje kritisch ook, hè?
2: En ze zijn heel kritisch. Heel kritisch. En dat bij de Marokkaanse elftal is dat wat minder. Wij zijn gewoon blij. Wij feesten gewoon vanaf wedstrijd 1 eigenlijk. En dat zag je ook met Kapverdië. Dat zag je ook met Curaçao. Ja. Met Turkije. En maar ja, Nederland is wat kritischer misschien. Omdat ze vaker de halve finale hebben bereikt.
1: Ja. En verwacht je dat Marokko ver gaat komen?
2: Ik verwacht dat Marokko wereldkampioen wordt.
1: Nee, echt?
2: Echt waar.
1: Oké. Okay. Nou, dan moet het hier nog gekker. Dan moeten er nog meer vlaggen bij.
2: Ja, zeker weten. Ja. Ik verwacht Marokko dit jaar.
1: Dan wordt het op feesten, op straat ook een feestje, denk ik.
2: Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat het gewoon één groot feest wordt.
1: Ja. Support je nog een team? Oké. Deze meneer die gaat gewoon een broodje kopen.
2: Ja.
1: Maar goed, jullie zijn er helemaal klaar voor.
2: Nee, wij zijn er echt helemaal klaar voor. Wij zijn er echt helemaal klaar voor. En ik hoop natuurlijk dat Nederland ook heel ver gaat komen. In Turkije ook.
1: Ja, dan Marokko-Nederland misschien een keer.
2: En Kapverdië. En dan Nederland-Marokko een keer. Ja, zou echt leuk zijn.
1: En dan een tompoes met een stukje oranje en een stukje.
2: De helft van de vitrine Marokko en de andere helft doen we Nederlands.
1: Hou ik je aan.
2: 100%.
1: Oké, dankjewel.
2: Jij ook bedankt.
0: Verslaggever Henrik Willem-Hofs. In gesprek met Mohamed El Arkoubi, de eigenaar dus van die bakkerij in Rotterdam.
3: NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
4: Een methode die een heel goed herkenningssysteem heeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
3: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
4: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
3: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
5: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
6: Het kost al veel moeite, hè, om mensen bereid te krijgen om hier iets over te zeggen.
3: VPRO en Human met de toekomst van de grens in Argos. Morgen om 14:00.
7: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontspan. Tel tot 10. 1...
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
7: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Iran en Amerika praten vandaag toch niet verder in Zwitserland over de uitwerking van het akkoord. En Israël heeft opnieuw doelen in Zuid-Libanon uitgevallen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
19: Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde van de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot, premier Starmer, kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. En in het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Het weer. Het wordt dus een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten.
0: De Amerikaanse vicepresident Vance gaat niet naar Zwitserland om te onderhandelen met Iran en dus zijn de gesprekken afgeblazen. Zo docent internationale betrekkingen Peter Malcontent.
20: Hij roept bewondering en afkeer op.
21: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
20: Nog steeds een stem in het publieke debat.
22: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
20: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
23: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
23: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De onderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland gaan toch niet door. Zo maakt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. De tijdelijke overeenkomst werd al wel getekend woensdag. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
0: Ja, die afspraak voor de vervolggesprekken stond eigenlijk dus vandaag. Nu trekt de Amerikaanse vicepresident Vance zich terug. Kan dat zomaar?
27: Ja, dat kan altijd natuurlijk. Het excuus wat hij heeft natuurlijk is dat het memorandum al ondertekend heeft. Vooral ondertekend is. Maar er is wel iets meer aan de hand. Hè? Want er zijn in de afgelopen dagen al heel veel Amerikanen in dat bergdorpje in Zwitserland neergestreken om alles voor te bereiden. Dus men ging er afhankelijk wel van uit dat die besprekingen door zouden gaan. Maar wat belangrijk om te weten is aan de Amerikaanse kant is, Vance heeft zijn nek uitgestoken voor dit plan. Er waren heel veel mensen in de omgeving van Trump die eigenlijk tegen dit onderhandelingsplan waren en die sowieso hebben gezegd van ja, Amerika geeft hier veel te veel weg aan Iran. Maar Vance behoort tot de getrouwen van Trump die eigenlijk al van begin af aan hebben gezegd dat die oorlog eigenlijk misschien niet zo'n verstandig idee was en dat er een uitvlucht uit moest worden gezocht. Bijvoorbeeld door dan vredesonderhandelingen te beginnen. Maar goed, Vance kijkt ook verder vooruit, wil straks ook president worden. Dus alles moet nu wel goed gaan. Hè. Heel veel mensen kijken nu kritisch naar hem. Dus stel als hij was afgereisd naar Zwitserland en die onderhandelingen om dat memorandum of understanding meer handen en voeten te geven, waren onmiddellijk een mislukking geworden. Dan had hij eigenlijk in zijn hemd gestaan. Nou, had hij daar een reden toe om te denken dat die onderhandelingen zouden mislukken? Ja, misschien wel. Want Iran heeft afgelopen nacht ook laten weten van nou, wij willen best gaan praten, maar we willen eigenlijk eerst meer daden zien van de Amerikanen, dat ze dit vredesakkoord ook serieus nemen, voor we eigenlijk verder gaan praten. En de reden daartoe kan zijn, is dat Iran nog steeds met een schuin oog kijkt naar wat er in Libanon gebeurt. Het geweld daar tussen Hezbollah en Israël bestaat nog steeds. En vannacht zijn er ook flinke luchtaanvallen van Israël geweest. Naar aanleiding ook weer van Hezbollah-beschietingen. En Hezbollah heeft weer gezegd, we hebben die beschietingen gedaan omdat Israël niet stopt met oprukken in Libanon. Kortom, het is mogelijk dat Iran heeft gedacht van nou, laat die Amerikanen eerst maar eens wat zien. Want wij zien nog steeds dat er problemen zijn in Libanon, te veel problemen. Ja. En mogelijkerwijs heeft Vance toen gedacht, dan blijf ik thuis, want ik ga niet in de hemd staan in Zwitserland.
0: Maar is dit dan precies wat er nu gebeurt waar veel mensen al, veel deskundigen over vreesden?
27: Ja, dat is het lastige. Als je een vredesmemorandum opstelt, wat eigenlijk heel erg breekbaar is, omdat het eigenlijk niet veel meer is dan een lege schoenendoos die nog moet worden gevuld. En dan is het voor beide kanten heel gemakkelijk om op een gegeven moment te zeggen, pas op de plaats of we cancelen de hele zaak.
0: Wat doet dit nou dan met de onderhandelingspositie van zowel VS als Iran voor toekomstige onderhandelingsmomenten?
27: Het is lastig te zeggen. Ik denk dat beide kampen gewoon op dit moment de kat uit de boom kijken. En eigenlijk alleen willen gaan als ze zelf het idee hebben dat als je daar bent, dat je geen gezichtsverlies oploopt. Vergeet ook niet, ook aan de Iraanse kant. We bespreken van Iran en het Iraanse regime, maar ook binnen het Iraanse regime zijn verschillende kampen. Ook daar hebben mensen zich hun nek uitgestoken om ja te zeggen tegen dit memorandum. Er zijn ook mensen die daar zeggen die daar willen doorvechten. Zeker ook binnen de revolutionaire garde lopen radicalere figuren rond. Iedereen wil gewoon zeker weten dat als er wordt onderhandeld, dat niet een van die partijen in zijn hemd komt te staan. Nou, en het feit wat je nu eigenlijk kunt vaststellen is dat je ook te maken hebt met twee partijen die elkaar absoluut niet vertrouwen. En kijk ook naar de taal die Trump in de afgelopen dagen nog heeft uitgeslagen richting Iran. Van ik ben de baas en als het me niet zint, dan ga ik gewoon weer verder met bombarderen. Het is niet alsof twee vrienden op een bergtop hebben afgesproken. Je hebt te maken met twee partijen die elkaar min of meer niet kunnen zien of luchten, maar toch naar de onderhandelingstafel toe zijn gedwongen. Het geldt zeker ook voor de Amerikanen. Dus als je dan wil gaan, dan wil je gelijk op zo'n eerste meeting wel een succes boeken. Of in ieder geval zo'n eerste meeting met een succes scoren, ja.
0: Dank. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen. Het is bijna 8:11. Het aantal mensen dat vorig jaar een einde aan het leven maakte is het laagste aantal in ruim 10 jaar. Zo blijkt uit cijfers voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zelfdoding komt vaker voor onder mannen dan onder vrouwen en verhoudingsgewijs maken mensen tussen de 50 en de 70 het vaakst een eind aan hun leven. Renske Gillis is hoofdonderzoeker bij 113 en hoogleraar suïcidepreventie aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En het laagste aantal dus in ruim 10 jaar. Kunt u die daling verklaren?
1: Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. We hopen natuurlijk dat het komt doordat er steeds meer wordt gedaan ook in de samenleving aan suïcidepreventie. Tegelijkertijd zijn wij voorzichtig positief, want een aantal van 1758 zelfdoding is natuurlijk veel te veel. Zijn er nog steeds 5 per dag? Dat is natuurlijk veel te veel.
0: Ja. U zei al, er is meer aandacht voor suïcidepreventie, dus het voorkomen van zelfdoding. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, zowel binnen als buiten de zorg eigenlijk zijn er allemaal interventies mogelijk en nodig. In de zorg natuurlijk ook de toegang tot zorg, maar zeker ook daarbuiten. Want heel veel mensen die overlijden door suïcide waren niet in beeld van de zorg. Dus ook bijvoorbeeld het op de werkvloer kunnen heel veel dingen gedaan worden om mensen te signaleren, het bespreekbaar maken in het onderwijs. Maar ook eigenlijk kan iedereen, wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
0: Dat over praten is echt heel belangrijk, blijkbaar.
1: Ja, over praten is zeker heel belangrijk. Want ja, als je zelf suïcidale gedachten hebt en je het alleen maar voor je houdt, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dus het delen met iemand is super belangrijk. En ook, weet je, dus als naaste, als je je zorgen maakt om iemand ernaar vragen, is superbelangrijk. En echt gewoon ook vragen van, oh, maar denk je dan ook wel eens aan de dood? Dat kan echt mensen verder helpen.
0: Ja, echt die opening bieden.
1: Ja, ja.
0: Maar u zei tegelijkertijd, het zijn er nog veel te veel. Dus wat zou er nog moeten of kunnen gebeuren om het aantal zelfdodingen nog verder naar beneden te brengen?
1: Ja, kijk, er gebeurt al veel. En we zien steeds meer, zeg maar, dat het serieus genomen wordt, het onderwerp. Maar tegelijkertijd zijn we er echt nog lang niet. Dus het is nog bijvoorbeeld, om bijvoorbeeld te geven, nog lang niet elke bedrijfsarts is getraind om suïcide signalen op te vangen of het gesprek te voeren met iemand op de werkvloer. Of in het onderwijs is er nog lang niet, op elke school is er aandacht voor mentale gezondheidsbevordering. Dus overal is er eigenlijk dingen te doen. En het gaat enerzijds, zeker op de vijftigers, zeg maar, is er echt een dalende lijn. Dat is goed nieuws. Maar we maken ons ook heel veel zorgen om de tieners. Want daar zien we helaas een toename. En eigenlijk als enige leeftijdsgroep dat daar het aantal zelfdodingen stijgt. En niet alleen het aantal zelfdodingen, maar ook het aantal ziekenhuisbezoeken in het ziekenhuis. Suïcidepoging neemt daar ook toe onder die tieners. Dus dat is echt een hele zorgelijke groep.
0: En heeft u een beeld van hoe dat kan, hoe dat komt?
1: Het is bij suïcidaliteit helaas nooit één ding. Het is echt altijd een opstapeling van meerdere factoren. Wij doen er wel onderzoek naar bij 113. Wat er nou bij die jongeren speelt. Nou, je hoort eigenlijk van alles. Enerzijds van dat er al heel veel zelfbeschadiging was en vanuit een trauma. En anderzijds dat er juist bij die jonge man hoor je vaker dat het onverwachts eigenlijk kwam. Dat iemand zich heel erg terugtrok en de zelfdoding totaal onverwachts was voor de nabestaanden. De netwerk op social media, dat horen we ook wel veel terug. Dus ook wel ouders aan te raden om in ieder geval het gesprek met jongeren aan te gaan. Ook op wat zij doen op sociale media. Dat is voor heel veel ouders natuurlijk onbekend. En daar horen we toch ook wel dingen van. Dat zorgelijke signalen over.
0: Dank u wel. Renske Gillis, hoofdonderzoek bij 113 en hoogleraar suïcidepreventie. 113 staat dus altijd klaar voor wie worstelt met dit soort gedachten of voor wie zich zorgen maakt over iemand. Je kunt kijken op 113.nl of bellen naar 113. Bij honderden zwangere vrouwen in Utrecht is de kraamhulp afgebeld, schrijft Trouw.
19: Komt door personeelstekort bij kraamzorgaanbieders. Ook in andere regio's speelt dit probleem. Een tijdelijke oplossing is een zogenoemd kraamzorgcentrum waar kersverse ouders en hun baby een paar dagen kunnen verblijven. Volgens de branchevereniging wordt er hard gewerkt om het personeelstekort in de kraamhulp op te lossen. Ondernemers geven dit kabinet een dikke onvoldoende, heeft het FD gepeild. Premier Jette en zijn ploeg komen uit op een 4,6 als rapportcijfer, vertelt deze FD-verslaggever. De FD-verslaggever, die is er dan even niet. Die noemt het negatieve sentiment opvallend, schrijft de krant. Want D66, VVD en CDA willen juist het vestigingsklimaat verbeteren. Bezuinigingen en lastenverzwaringen komen volgens het FD vooral op het bordje van werkenden. Chipmachinemaker ASML heeft zich mogelijk niet aan Amerikaanse exportregels gehouden, meldt persbureau Bloomberg. Daardoor zou een geavanceerde chipmachine in China terecht zijn gekomen, terwijl dat niet mag van de VS. Het bedrijf in Veldhoven ontkent dat er zo'n machine in China staat en zegt dat er niets aan de hand is. Leerlingen die spijbelen moeten niet meer strafrechtelijk worden vervolgd, adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Een straf lost de problemen van deze leerlingen niet op. Er zou juist gezocht moeten worden naar zorg en passend onderwijs, lezen we bij persbureau ANP. De focus ligt nu te veel op het strafrecht en te weinig op de ontwikkeling van leerlingen, zegt die raad. En de Noorse WK-koorts heeft ook het parlement in dat land bereikt. In de grote vergaderzaal doen politici mee met Noorse fans die op de tribunes tijdens het WK-voetbal roeien als vikingen. Zo klonk dat op social media-accounts van het Noorse parlement. Ik heb geen verstand van roeien, maar het lijkt me een behoorlijk straf tempo. De Noren wonnen in elk geval hun eerste WK-wedstrijd met 4-1 van Irak.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Er staat een file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg. 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier.
26: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Bilthoven zijn de eerste renners van start gegaan voor de Climate Classic, een wielertour voor het klimaat. Een behoorlijk ingekorte versie van die tour vanwege de hoge temperaturen die worden verwacht. Verslaggever Onno Beukers, is er begrip voor het inkorten van de tocht?
4: Tuurlijk. Zeker de mensen die hier fietsen, die weten waarvoor ze het doen. Hè. Juist om mensen die gedupeerd worden door klimaatverandering, om die te ondersteunen. Bijvoorbeeld hoorden we de organisator al zeggen, koffieboeren in Zuid-Amerika. Maar tegelijkertijd, ja, het liefst willen ze natuurlijk zo ver mogelijk fietsen, maar het wordt vandaag gewoon te warm. Nou ja, en bij mij achter hoor je al, er starten eigenlijk continu mensen. Dat begon zo'n beetje om 7:30, dus zo'n 3 kwartier geleden. En toen vroeg ik ook inderdaad een aantal mensen of ze er een beetje begrip voor hadden. Zo, goedemorgen. Er worden nog even een paar bananen in de tas gedaan.
5: Ja, klopt. Inderdaad. Kan je maar beter mee hebben, denk ik.
4: Waarom doe je mee vandaag?
5: Om aandacht te vragen voor het klimaat. En we wilden eigenlijk naar Groningen fietsen vandaag. Maar dat is helaas gaat er niet door. Dus nu doen we een rondje hier in de Bilt.
4: Niet door, want het is te warm?
5: Ja, omdat het aangeeft dat het met het klimaat niet de goede kant op gaat. Dus ik denk dat het goed is dat daar op een positieve manier aandacht voor wordt gevraagd. En zo dragen we ons steentje bij.
6: 3, 2, 1.
8: Ik had 2,50 willen rijden, maar die is afgelast, jammer genoeg, moet ik zeggen. Ik hou van het warme weer, maar je moet het verstand laten zegevieren. Dus gezondheid voor alles natuurlijk. Hè.
4: Dus klimaatverandering is u wel op het lijf geschreven?
8: Ja, ik maak me grote zorgen. Ik heb net een kleinkind, een kleindochter. Sterre heet ze. Ja.
6: Zeker heel belangrijk, heel belangrijk.
8: Ja, het gaat om haar toekomst. Daar gaan we voor.
4: Ja, en dat raakt u ook, zie je.
8: Ja, het is bijzonder om een kleinkind te hebben. En wij zetten ons ervoor in. Op allerlei manieren, maar dit hoort erbij. Hè. Fietsen en treinen vooral. Hè.
4: Nou zegt u zelf, ik kan wel goed tegen de warmte.
8: Ja.
4: Maakt de klimaatverandering voor u dan eigenlijk wat uit?
8: Het is meer voor de komende generaties. Voor mij... ik hou van warm weer. En ik heb er geen last van, laat ik het zo zeggen.
4: Goedemorgen, mevrouw. Bent u er al klaar voor?
9: Zeker, zeker. We gaan lekker fietsen. Ja.
4: Wat gaat u doen?
9: 125. We zouden eigenlijk 175 doen, maar ja, het is een beetje warm, hè? Helaas. Het is wel een teken van waar we voor fietsen. Ja.
4: Hoe bedoelt u dat?
9: We fietsen voor het klimaatverandering, om dat tegen te gaan. En we hebben het vandaag aan de hand. Ja. Dus ik moet achter mijn groepje aan, anders raak ik ze kwijt.
10: Ja, even smeren, lekker. Ja, dat dus moet, hè. Vandaag wordt een pittige dag, dus we gaan even lekker smeren.
4: En hoe zorgt u er nou voor dat u dan toch die 125 kilometer in die hitte een beetje goed doorkomt?
10: Vroeg starten. Goed gedronken vanochtend. Dus op tijd opgestaan, goed gegeten. En nu even smeren. Dat het kan intrekken. De zonnekracht is denk ik nu nog niet zo hoog, maar zometeen wel. Dus dan zit het goed in de poriën. En wel hard rijden om weer vroeg binnen te zijn, zou ik maar zeggen.

0: ga niet rustig aan doen.
1: Nee, dat ben ik niet van plan. Nee, dat ben ik niet. Nee, we kijken wel. Veiligheid eerst. Dus als het te gek wordt, dan kunnen we ook nog afstappen eventueel. Dat hebben we andere keren wel gedaan en dan pakken we de trein terug.
2: Nou ja, we starten op tijd. Goed drinken. En een beetje op elkaar letten en niet te hard fietsen vandaag. Dus,
0: en wat is dan het makkelijkst?
2: Het drinken, denk ik.
0: Ja. En niet te hard gaan, het moeilijkst?
2: Ja, iets langer. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon leuk. En je hebt ervoor getraind. Dus, ja.
0: Heel veel succes.
2: Dankjewel.
3: Verslaggever Onno Beukers bij de start van die Climate Classic.
4: Het wereldkampioenschap voetbal.
3: Alle landen hebben hun eerste wedstrijd inmiddels gespeeld op het WK... en dus was een aantal teams vannacht voor de tweede keer aan de beurt. Gastland Mexico speelde tegen Zuid-Korea. En allebei wonnen ze hun eerste wedstrijd. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu deed het commentaar... maar een heel leuke wedstrijd, nee, dat vond hij niet.
5: Nou, nee, niet de allerleukste die ik gezien heb. Hij was wel heel spannend. Het waren beide teams die dus al 3 punten hadden... en die ook wisten, als wij winnen vandaag... dan weten we dat we de pool hebben gewonnen. Dus er stond veel op het spel. En dat zag je ook wel aan de wedstrijd af, in Guadalajara gespeeld. Maar uiteindelijk was het een fout van de Koreaanse keeper. En een goal voor Mexico, nou, dat was wel heel leuk... want Mexico heeft nu gewonnen... zit in de knock-out fase en ze waren verschrikkelijk blij. Het was echt een enorm feest op de tribune. Dus aan het eind werd het wel erg leuk om die feestvreugde te zien.
3: Morgen wacht Nederlands elftal natuurlijk weer aan de bak. Hè? Quinten Timmer raakte gisteren op de training geblesseerd. Wat gebeurde er?
5: We hebben het niet kunnen zien. Het was al tijdens het besloten deel van de training gebeurd. Het Nederlands elftal traint telkens een kwartiertje open voor de pers en voor de rest gesloten. En in dat besloten deel is dus iets gebeurd. Een botsing met andere spelers. Het was ongelukkig als we de reacties van anderen horen. Ja, dat kan wel eens gebeuren op zo'n training. Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika. Hij blijft bij de ploeg. Maar de dokter heeft wel gezegd, nee, die wedstrijd tegen Zweden, die komt echt te vroeg. Die moet Timber aan zich voorbij laten gaan. Dat is wel zonde, want hij viel in.
3: Geen basisspeler was hij. Gaat bondscoach Ronald Koeman hem toch missen, denk je, tegen Zweden?
5: Nou, zijn fysieke kracht is altijd wel fijn om in de wedstrijd te brengen. Ik zei al, hij speelt eigenlijk zelden vanaf het begin. Heel af en toe maar basisspeler geweest in het Nederlands elftal. Maar Koeman is echt heel gecharmeerd van hem. Dus hij laat hem heel vaak invallen. Ja, vaak zo rond de 60ste, 70ste minuut om zo'n wedstrijd te controleren. Dus in dat opzicht denk ik wel dat Nederland hem gaat missen. Stel, je staat voor en je wil iets verdedigen bijvoorbeeld. Dan is Timber wel echt een hele fijne speler om te kunnen brengen. Hij heeft body, hij heeft veel fysiek. Hij heeft kracht, hij heeft ook techniek. Dus ja, ik vind dat toch wel een gemis dat hij er niet bij is. Want het is een van je vaste invallers. Dus in dat opzicht is het wel echt zonde.
3: Zweden heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen. Dus als zij morgen tegen Nederland winnen, dan zijn zij inderdaad ook bijvoorbeeld meteen door. Hoe goed zijn ze?
5: Ja, vind ik lastig inschatten nog. Ze hebben een vrij dramatische kwalificatiereeks gespeeld. Heel weinig punten via een achterdeurtje richting de play-offs die ze heel knap gewonnen hebben. Ja, en dan spelen ze tegen Tunesië. En daar winnen ze met hele grote cijfers van. En af en toe ook goed spel, goede goals. Ze hebben natuurlijk 2 levensgevaarlijke spitsen. Gyökeres van Arsenal en Isaac van Liverpool. Dat zijn hun 2 bekendste spelers ook. Maar Tunesië was ook wel erg zwak, moet ik zeggen. Ik heb nou niet het gevoel dat Zweden een ploeg is die echt enorm ver kan komen op dit toernooi. Maar ze zitten wel in de goede flow, om het zo maar te zeggen. Want als je zo met zulke cijfers wint, zo'n eerste wedstrijd 5-1... en dan loop je over van het zelfvertrouwen. Dus het wordt best wel een pittige kluif, denk ik, voor het Nederlands elftal. Hier heb je echt niet zomaar van gewonnen. En je moet echt heel erg oppassen op die spitsen. Ja, want dat zijn 2 van de beste spitsen ter wereld.
3: Ja, Oranje, daar is natuurlijk alles aan gelegen om wel te winnen deze keer. Wat gaan ze nog doen in aanloop naar die wedstrijd?
5: Ze trainen nog een laatste keer in hun basiskamp in Kansas City. Daarna stappen ze in het vliegtuig. We gaan naar Houston. De eerste wedstrijd was in Dallas in Texas. Nou, de tweede is nog iets zuidelijker, bijna aan de kust. In Houston dus. Ook weer een stadion overigens met een dak, met airconditioning. Omstandigheden zijn daar weer ideaal. Dan gaat Nederland daar dus heen. Dat zal in de namiddag gebeuren. Dan geven ze in de avond nog een persconferentie. Koeman gaat dat doen samen met Jan-Paul van Hekken. En dan toewerken naar die tweede wedstrijd die al heel vroeg op de zaterdagmiddag gespeeld gaat worden in Amerika. 12:00 PM is dat al. 7:00 zaterdag in de avond in Nederland.
3: Zei Arman Afsaroglu. Over ruim een uur, Stand.nl met Carion de Zwart.
6: Goedemorgen Astrid. Ja, de stelling vanochtend is: een paar warme dagen zijn prima te doen. Na een warme, iets wat plakkerige nacht kunnen we ons nu echt schrap gaan zetten. Hè, voor een paar bijzonder warme dagen. Sportevenementen worden afgelast. Ik hoorde bij jou de Climate Classic ook weer voorbij komen. Festivals komen met hittemaatregelen. Op sommige scholen geldt vandaag een tropenrooster. Ja, het kan niet genoeg benadrukt worden. Op sommige plekken in ons land kan het wel 36 graden worden. En het is toch wel het gesprek van de dag. Of is het ook een beetje gezeur en een beetje overdreven allemaal? Zijn we geobsedeerd door die hitte? Bent u naar kantoor gevlucht terwijl u eigenlijk nooit werkt op vrijdag? Zijn de kinderen ineens thuis van school? Staat u de hele dag in een warm klaslokaal te broeien? Werkt u in een verzorgingstehuis of buiten in de bouw? Ik wil het allemaal van u horen en dan kunt u reageren op de stelling: een paar warme dagen zijn prima te doen. U kunt reageren in het Spraakmakerscollectief door ons te mailen spraakmakers@kro-ncv.nl of te bellen 0800-1101. Een paar warme dagen zijn prima te doen.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
11: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
12: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
4: NPO Radio 1.
3: De hoofdpunten van het nieuws.
6: Afgelopen nacht, jazeker, waren er opnieuw Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon. Het Libanese staatspersbureau meldt zeker 18 doden. Israël zegt dat er Hezbollah-doelen zijn geraakt. Van een einde aan militaire acties in Libanon, zoals afgesproken tussen de VS en Iran, is nog weinig te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot, premier Starmer, kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad, Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Een meerderheid ziet het plan wel zitten nadat de provincie en het Rijk hebben gezegd dat zij fors meebetalen. Er moeten duizenden huizen komen en het gebied moet bereikbaar blijven. In de

0: wordt een definitief besluit genomen.
1: Bij Weerplaza, Johnny Willems. Johnny, flink wat overlast is er geweest door onweersbuien. Zou dat vandaag weer kunnen gebeuren dus?
2: Ja, dat zou inderdaad weer kunnen gebeuren. Eind van de middag en vanavond weer kans op felle onweersbuien. Op wat meer plekken dan alleen het zuidoosten vandaag. Maar voor die tijd wordt het heel erg heet. Temperaturen nu rond de graad of 23. Dus als je nog naar buiten wil om iets te een wandeling te gaan doen, is nu het moment. Want vanmiddag wordt het 30 tot 34 graden. In het zuidoosten lokaal zelfs 35. Daarbij veel zon, ook wat wolken. En dus eind van de middag en vanavond plaatselijk stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten.
1: En wat voor een weekend krijgen we dan?
2: Ietsje minder heet, zeker in de kustprovincies. Daar temperaturen tussen de 23 en 27 graden. In het binnenland 28 tot 31, misschien 32 in Limburg. Dus dat is nog steeds volop zomer, maar minder heet dan vandaag. Veel zonneschijn, ook wat stapelwolken, heel misschien een enkele bui, vooral op zondag. En in volgende week gaat de temperatuur zelfs weer wat omhoog. Maandag en dinsdag zo'n 27 graden in het noordwesten tot misschien wel weer 35 in het zuidoosten van het land.
1: Johnny, dankjewel. En Erwin, nog steeds die ene file?
3: Nou, ik heb er nu twee gevonden, alles bij elkaar. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. 6 minuten vertraging tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. 4 kilometer file. De andere file wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook van de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Staat tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 8 kilometer file en de vertraging is 20 minuten.
1: De Katwijkse Raad zet de deur open voor medicijnfabrikant Eli Lilly. Zo de verslaggever van Omroep West.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel.

0: plaatselijk stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten.
1: En wat voor een weekend krijgen we dan?
0: Ietsje minder heet, zeker in de kustprovincies. Daar temperaturen tussen de 23 en 27 graden. In het binnenland 28 tot 31, misschien 32 in Limburg. Dus dat is nog steeds volop zomer, maar minder heet dan vandaag. Veel zonneschijn, ook wat stapelwolken, heel misschien een enkele bui, vooral op zondag. En in de volgende week gaat de temperatuur zelfs weer wat omhoog. Maandag en dinsdag zo'n 27 graden in het noordwesten, tot misschien wel weer 35 in het zuidoosten van het land.
1: Johnny, dankjewel. En Erwin, nog steeds die ene file?
2: Nou, ik heb er nu twee gevonden, alles bij elkaar. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. 6 minuten vertraging tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. 4 kilometer file. De andere file wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook van de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Staat tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 8 kilometer file en de vertraging is 20 minuten.
1: De Katwijkse Raad zet de deur open voor medicijnfabrikant Eli Lilly. Zo de verslaggever van Omroep West.
3: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Hij roept bewondering en afkeer op.
9: En die man die begon toch ongeremd te schelden.
8: Nog steeds een stem in het publieke debat.
10: Soms denken mensen dat hij cynisch is, maar dat is hij absoluut niet.
8: Maarten van Rossum in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Ik heb geen spierpijn.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
1: Het is een miljoenenplan, de bouw van een medicijnfabriek in Katwijk. De landelijke overheid is enthousiast, maar inwoners van Katwijk en ook heel wat raadsleden zijn bang dat zo'n grote fabriek met 500 werknemers zorgt voor overlast. Toch lijkt de komst van de medicijnfabrikant een stap dichterbij, want vannacht stemde een ruime meerderheid van de raad er voorlopig wel mee in. Marco, verslaggever bij Omroep West, goedemorgen.
14: Goedemorgen Astrid.
1: Jij was bij die raadsvergadering. Was het nog spannend of die meerderheid er zou komen?
14: Nou, eigenlijk niet, want vlak voor die raadsvergadering, een paar uur daarvoor, werd duidelijk dat het Rijk, de provincie en de gemeente een deal hadden gesloten. De gemeenteraad wilde namelijk geld zien van het Rijk voor de infrastructuur rond die daar te komen fabriek. En daar hadden ze hoog op ingezet. Ze hadden gezegd als dat geld er niet komt van het Rijk, dan komt die fabriek er niet. Nou, dat hadden ze goed in hun oren geknoopt. En dus kwam er toch een deal gisteravond. En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet. Dus al met al vindt de wethouder het een geweldige deal. Maar

0: eigenlijk kan je dus zeggen dat er gewoon wisselgeld is betaald door het Rijk en de provincie voor de komst van deze fabriek, die eigenlijk ook veel zorgen met zich meebrengt.
1: Daarmee is dus een stap gezet. Wat zijn dan de volgende stappen?
0: Nou, er moet nu een second opinion worden uitgevoerd, zoals dat heet. Want gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering werd wel duidelijk dat er heel veel zorgen zijn bij omwonenden en inderdaad ook bij politici, wat je al in de inleiding zei. Onder andere over de hoogte van de medicijnfabriek. Die zou zo'n 40 meter hoog worden. Druk op de infrastructuur, waar ik net al over had. Maar ook druk op de woningmarkt. Waar moeten die mensen, die 500 mensen die daar gaan werken, wonen? Elektriciteit en water. Waterverbruik van de fabriek, dat is ook een punt van zorg. Nou, op al die punten daar moet naar gekeken worden of dat allemaal kan en haalbaar is. Daar zijn al rapporten voor, liggen er. Maar men wil dat opnieuw gaan bekijken of dat allemaal klopt. En pas dan wordt er een definitieve beslissing genomen of de fabriek er ook daadwerkelijk mag komen.
1: Ja, want de inwoners van Katwijk hadden die zorgen, maar blijkbaar waren die zorgen in de raad zelf dus toch ook wel.
0: Jazeker. Nee, er werd ook door de raadsleden gisteren gezegd van, ondanks dat ze gisteren dus een voorlopig positief advies gaven, dat ze die zorgen voor een groot deel ook deelden en dat er daar ook naar gekeken moest worden. Er werden ook een aantal moties over ingediend en aangenomen. Dus er gaat zeker nog naar gekeken worden naar al die bezwaren en al die zorgen die er zijn. Maar aan de andere kant zeggen de politici over, ja, dit is ook wel een unieke kans, goed voor de economie, de lokale economie. Dus ja, dat moet je allemaal tegen elkaar afwegen. Maar het is zeker niet zo dat politici blind zijn voor de zorgen die er zijn.
1: Dus wat denk jij dat de kans groot is dat het er wel komt?
0: Nou, de politici gisteren die ik naar vroeg, die zeiden van, nou ja, we gaan het echt bekijken en het hangt echt af van wat er nou uit die onderzoeken komt. En het kan nog klappen, zeg maar. Maar ja, dit project is zo gigantisch groot. Het gaat om miljarden. De overheid, de landelijke overheid bemoeit zich ermee. Ja, je kan eigenlijk zeggen dat het bijna too big, too veel is. Uiteraard gaat er gekeken worden en zullen de kritische noten nog worden gekraakt. Maar mijn inschatting is dat die fabriek er gewoon gaat komen.
1: Mark, dankjewel. Mark Kolff, verslaggever bij Omroep West. Het is 9:09. In Zimbabwe heeft het parlement ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de president langer aan de macht kan blijven. Voorstanders van deze wet noemen het een hervorming, terwijl tegenstanders spreken van een keerpunt in de politieke toekomst van het land. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat houdt dit wetsvoorstel in?
2: Het gaat onder meer om een verlenging van de presidentstermijn van 5 jaar naar 7 jaar. Dat gebeurt nu omdat aankomend jaar in 2028 er eigenlijk verkiezingen gepland zijn. Maar dat wil de huidige president Emmerson Mnangagwa dus niet. Hij wil regeren tot 2030, want het is eigenlijk ook zijn laatste termijn. Dus dit is een enige manier eigenlijk om zijn macht een beetje op te rekken. Hij wil dus die jaren daarbij, maar daarnaast wil hij ook nog een keertje dat de president voortaan niet meer direct wordt gekozen. Dat is nu wel zo in Zimbabwe. Je kiest echt als voor je president in het stemhokje. Maar dat je voor een partij kiest en dat dan het parlement de president aanwijst.
1: En hoe wordt daarop gereageerd?
2: Ja, kijk, de meeste Zimbabwanen zien dit wetsvoorstel eigenlijk gewoon dus om een manier voor die president om de macht verder in de hand te houden. Zimbabwe heeft een hele jonge bevolking en heel veel jongeren zijn absoluut niet blij met hoe het gaat, economisch gezien in Zimbabwe. Ja, en daar is dan nu deze 83-jarige president die gewoon wil blijven regeren. Hij is ruim 10 jaar geleden aan de macht gekomen na een staatsgreep. Toen is dictator Robert Mugabe afgezet. Die moest plaatsmaken voor deze Mnangagwa. Mnangagwa, ja, die beloofde beterschap. Die zei, ik ga het land niet meer leegroven zoals mijn voorganger. Maar Zimbabwe is open voor business. Ik ga zorgen voor economische hervormingen. Maar daar heeft de bevolking eigenlijk bijna niks van teruggezien.
1: Is interessant wat de invloed zal zijn van die nieuwe wet op de Zimbabweanse democratie?
2: Ja, het kalft de democratie natuurlijk verder af. In principe zou je kunnen zeggen, Zimbabwe heeft een democratie. Want er zijn meerdere partijen, er is oppositie, er zijn verkiezingen. Tegelijkertijd staat die democratie al onder grote druk. Want eigenlijk zijn er iedere keer bij de verkiezingen vraagtekens te zetten. Er zijn altijd vragen, is er verkiezingsfraude gepleegd? Tegenstanders eigenlijk, activisten, maar ook de oppositie hebben te maken met intimidatie en met geweld. Dus ja, dit is eigenlijk dan weer een nieuwe stap in ja, dat autoritaire strategie en dat systeem van Zimbabwe. Dus het is absoluut dan weer ja, verdere afkolving van het democratische systeem daar.
1: En de Zimbabwanen die zich daar dan zorgen over maken, kunnen zij nog iets er tegen doen?
2: Ja, de ZANU-PF, dus de partij van de president, die zeggen nu van het hoeft alleen nu nog maar naar de Senaat om goedgekeurd te worden. En dan gaat dit voorstel gewoon door. De oppositie laat toch een ander geluid horen. Die zeggen nee, dit is een grondwettelijke wijziging. Dus dan is er een referendum nodig om te vragen aan de bevolking, willen jullie dit ook, die verlenging van de termijn? Dus de vraag of ze de oppositie daar echt voor gaan strijden en of ze voet aan de grond krijgen. Wat wel opvallend is, is dat het ja, niet alleen maar de oppositie is die hier tegen is, maar ook vanuit zijn eigen partij, de partij van die president Mnangagwa, is er toch wel wat onvrede. Vooral zijn vicepresident zou niet al te blij zijn, want die dacht van ja, ik zit hier nu al een hele tijd als vicepresident en ik wil nu wel eens een keertje president worden. Maar de oppositie zegt nu, Mnangagwa, ja, die koopt gewoon nieuwe Toyota Land Cruisers voor alle politici in de Senaat. Die geeft cadeautjes weg. Daar beschuldigen ze hem van. En dat zou niet voor het eerst zijn. Ja, en die zorgt wel op die manier dat hij krijgt wat hij wil.
1: Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Voetballer Jan Dielman heeft deze week veel indruk gemaakt met een brief aan zijn overleden zusje van 15.
3: De Ivoriaanse international schrijft dat Roxane heel belangrijk was in zijn leven. Tijdens hun jeugd waren ze altijd met elkaar. Ze groeiden op zonder veel rijkdom in Ivoorkust. Samen droomden ze van zijn carrière als profvoetballer. Roxane overleed nadat iemand op een feestje iets in haar drankje had gedaan. Diomande schrijft dat het verlies hem als voetballer en als mens verandert. Sinds je bent overleden voel ik gewoon niets meer, staat in de brief. Dit WK komt Diomande uit voor Ivoorkust. Dat won de eerste wedstrijd van Ecuador en neemt het morgen op tegen Duitsland. Een nieuwe aflevering in de soap rond de Grand Prix van Monaco meldt nu.nl. 5 dagen na de race werd Pierre Gasly alsnog derde. 2 tijdstraffen die hij had gekregen werden door de FIA ingetrokken. Concurrent Mercedes ging tegen die beslissing in beroep, maar heeft dat nu ingetrokken. Een geplande hoorzitting om de zaak te behandelen gaat niet meer door. Het is niet duidelijk waarom Mercedes het beroep heeft ingetrokken. De uitslag is nog niet helemaal definitief. Ook Red Bull en McLaren hebben bezwaar gemaakt tegen het terugdraaien van de uitslag. De plek van fotografen bij het volkslied op het WK voetbal wordt veranderd, zo meldt de FIFA. De fotografen stonden eerst tussen de bondscoach en de spelers, waardoor de bondscoach tijdens het volkslied tegen een muur van fotografen aankeek. De Engelse bondscoach Thomas Tuchel uitte zijn onvrede daarover, was te horen bij ESPN.
4: I'm begging FIFA to change the position of the photographers in the national anthem, because I could not see my team in the national anthem and I was waiting for this moment. It was a very, very special moment today and I was standing in front of a wall of 50 photographers half a meter away and I could not see one single player.
1: Ja, is toch een idioot hoe ze werden opgesteld, die fotografen.
3: Ja, en je zou zeggen, hoeveel fotografen heb je nodig? Het is volgens mij 50 keer min of meer dezelfde foto die ze maken ook. Maar goed, de fotografen moeten dichter bij elkaar staan, is de instructie, zodat de technische staf naast de fotografen kan staan. En de VS staat momenteel natuurlijk volledig in het teken van het WK voetbal, maar in New York telt deze dagen maar één ploeg, de New York Knicks. De stad werd helemaal op zijn kop gezet, want de New Yorkse basketbalfans vierden hun eerste titel in 52 jaar met een grote parade door de stad. Miljoenen fans kwamen erop af om het kampioenschap te vieren, vertelt deze verslaggever van de BBC.
5: The energy is infectious, the crowd's massive. The city's never seen a celebration quite like this, with millions from every corner of New York coming here, turning the city into a sea of orange and blue. Many even camping overnight to be here for this once-in-a-lifetime experience.
3: Nou, je maakt het maar één keer mee in je leven, zo zei die BBC-verslaggever.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
6: Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ypenburg. 6 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.

0: The Teske Brothers, those were the days. Je moet makkelijk een bestelling bij een webshop kunnen annuleren of terugsturen, zegt de ACM. Want webwinkels moeten een deze dagen een duidelijke en makkelijk vindbare knop of functie hebben. Bedrijven mogen zelf weten hoe die knop eruit ziet, maar het moet wel direct duidelijk zijn, vertelt Jeannette Duin van de ACM.
1: Het idee achter de knop is dat de wetgever daarmee wil zorgen dat consumenten die online een aankoop hebben gedaan, die ook op dezelfde manier makkelijk kunnen annuleren, namelijk online. En het is misschien ook goed om te benadrukken dat de ontbindingsfunctie dus ook alleen geldt voor spullen die je online hebt gekocht. Het is dus niet zo dat als jij in de fysieke winkel wat hebt gekocht, dat je dan ook via de website dat met die ontbindingsfunctie weer kunt annuleren. Dus het gaat echt om online aankoop.
0: Zei Mirjam de Witte. Zij zijn de Duin van de ACM. Mirjam de Witte van de Consumentenbond legt uit wat de voordelen van zo'n knop zijn.
2: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En en hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
0: En is dit dus dan de oplossing?
2: Nou, dit is voor je herroepingsrecht, zeg maar. Die 14 dagen bedenktijd die je hebt, is het inderdaad een oplossing. Het is nog niet helemaal een oplossing, want als het gaat om het retourneren of annuleren van een abonnement, zouden wij eigenlijk graag als Consumentenbond zien dat dat ook nog veel makkelijker wordt. Want je zoekt op sommige websites wel heel lang voordat je kan vinden hoe je iets kan annuleren.
0: Want dan gaat het specifiek over abonnementen, blijkbaar.
2: Ja, veel abonnementen zijn moeilijk te vinden. Je kan er heel makkelijk aankomen, maar het is vaak lastig om er weer vanaf te komen. Dat is vaak zoeken op een website, of je moet bellen, of dat soort zaken. Nou, dat zouden we ook nog graag anders zien, als we het nog een stapje verder mogen zetten, deze herroepingsknop.
0: Nou, mogen bedrijven zelf weten hoe die knop eruit ziet? Kan het daarmee dan niet nog steeds onduidelijk zijn?
2: Ja, dat is inderdaad, ze mogen het zelf weten, maar er wordt ook direct bijgezet. Het moet wel echt heel duidelijk zijn en makkelijk te vinden in de online omgeving. Dus dat is wel ondervangen.
0: Maar daar kun je ook discussie over krijgen.
2: Ja, mogelijk wel. Ja, het staat allemaal nog in de kinderschoenen natuurlijk. Wij gaan er ook op letten hoe websites dat allemaal doen. Dus het is interessant hoe die herroepingsknop eruit komt te zien op verschillende websites.
0: Deze week is er weer een nieuwe webshop bijgekomen, de TikTok-shop. In die app kun je dan, dus in de TikTok-app, kun je dan meteen de spullen die voorbij komen in filmpjes kopen. Moeten zij dan ook zo'n knop krijgen dat je heel makkelijk dingen kan terugsturen of annuleren?
2: Ja, dat is echt een goede vraag. We hebben er intern ook over gediscussieerd. Want de vraag is natuurlijk, wie is hier de handelaar? Is dat TikTok of zijn dat de mensen die het verkopen? En dan heb je natuurlijk alleen aan de andere kant blijft buiten kijf staan dat mensen iets gekocht hebben. En als je iets hebt gekocht, dan heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen als je dat op afstand hebt gedaan, dus via internet. Dus we zijn er niet helemaal uit. We onderzoeken het.
0: U vindt het dus een goede ontwikkeling, maar kan het ook niet leiden tot meer impulsinkopen, omdat je heel makkelijk denkt van, ik kan het ook gewoon weer annuleren of terugsturen.
2: Dat is inderdaad wel een punt, want inderdaad, het wordt wel heel makkelijk ook om iets weer terug te sturen. Nou ja, denk ook aan de gevolgen van het milieu. Dat is buiten het feit dat het natuurlijk zo is dat de consument er altijd al recht op heeft. Alleen wordt het op deze manier duidelijker. Dus het is gewoon goed voor de consument dat zij duidelijk hebben dat zij binnen 14 dagen iets kunnen terugsturen. Gaan mensen dan en masse allemaal bestellen en allemaal terugsturen? Dat moeten we nog gaan zien.
0: Zijn Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Veel mensen lopen er wel langs, maar gaan eigenlijk nooit naar binnen. Een kerk, een moskee of een tempel. Om ervoor te zorgen dat dat verandert, houden de meeste gebedshuizen in Rotterdam een open huis met allerlei workshops, lezingen en culturele activiteiten. Heilige Huisjes heet het. Verslaggever Jeroen de Jager was bij de opening.
3: De heilige huisjes zijn letterlijk de heilige huizen. De synagogen, de kerk, de moskee. En ik zie op de folder ook nog een Tibetaanse tempel. Kortom, dit festival gaat over verbinding. En dat zie je ook hier bij de opening. Waar bijvoorbeeld een Oekraïense met de zaal probeert de zaal aan het zingen te krijgen.
4: Van harte welkom allemaal, beste mensen, hier in de Pauluskerk. Meer dan 50 gebedshuizen stellen hun deuren open de komende dagen. En we willen met deze middag laten zien waar het festival om draait. Wil iemand iets delen waar hij heel erg naar uitkijkt?
5: Ik ben Linda van de Lauwenskerk. Vrijdagavond hebben we een bijzonder concert van twee organisten die gaan samenspelen met kerkmuziek, elektronica, beats en visuals. En het is Play What You Can, dus iedereen is welkom.
6: Ik vind het een geweldig initiatief.
7: Wat houdt het in voor u?
6: Ja, de kerk en de wereld samenbrengen. Alle geloofsverenigingen, want iedereen is met hetzelfde bezig.
8: Ik ben Ismail Medjemek en ik ben de imam van de Meulana Moskee in Rotterdam-Delfshaven.
3: Is dit echt een festival, want het wordt als festival gebracht, hè? Waar je de verbinding vindt, waar het ook echt lukt?
8: Jazeker, jazeker. Dat merk je ook van mensen van verschillende achtergronden komen bij elkaar. Ik heb net met de Tibetaanse gemeenschap kennis gemaakt. Ze hebben een restaurantje. Ik ga daar binnenkort langs. Ik heb ze al een belofte gegeven. Dus. Ja. En zij gaan weer, wederzijds gaan zij weer terug bij ons komen. Dus dat zorgt ervoor dat we aan tafel komen bij elkaar. Dat we die gesprekken aangaan. En dat menselijke eigenlijk met elkaar delen.
3: En dat doet u dan als imam. Maar het gaat uiteindelijk dat wij dat gaan doen als mensen met elkaar.
8: Ja, we zijn toch wel een voorbeeldfunctie. Dus als ze mij dat zien doen, dan denken ze ook van oké. Okay, dus dit is eigenlijk hoe het moet. En dat merk je bij ons gemeenschap. Ook.
9: We hebben concerten, we hebben kookworkshops. Nou ja, zo eigenlijk om elkaar door te doen, dat je ook elkaar weer leert kennen.
3: Leonie Wenting, organisator van de Heilige Huisjes. Ja. Druk programma, hè? Gaat de hele weekend door.
9: Ja, tot en met zondagavond.
3: Vrijdag tot en met zondagavond.
9: Klopt, klopt, ja.
3: En wat hoop je dat hierdoor gebeurt? Dit is het vijfde jaar. Wat heeft het opgeleverd tot nu toe?
9: Nou, het heeft een...
3: Laten we even weglopen hier vandaan, want het is iets te veel.
9: Nou, wat het heeft opgeleverd is eigenlijk een netwerk van gebedshuizen die elkaar beter ook kennen. En elkaar dus ook kunnen opzoeken. En aan de andere kant is dus de buurt die naar binnen komt en die denkt... hé, ik heb een evenement of ik wil een buurtevent organiseren. Ik ga eens even naar mijn gebedshuis om de hoek vragen van... oh, hebben jullie tijd die in die dag? Want ja, dat past gewoon bij de gebedshuizen.
3: En je wil ook dat die gebedshuizen meer toegankelijk worden... en zich ook richten op andere activiteiten dan alleen het geloof.
9: Precies, ja. Ja. En ook, dat was vroeger natuurlijk vanuit vooral het christelijke... was het ook een plek die open was voor iedereen. En die plekken verdwijnen heel erg in de stad. En ja, daar kunnen de gebedshuizen... die kunnen daar zeker weer een betekenis aan geven.
3: En zie je dat al gebeuren, nu na 5 jaar?
9: Zeker, ja. Nou, we hebben een heel mooi project in de Gültepe Moskee. Dat is vorig jaar gestart. Dat is met twee makers die keramiek maken. En die zijn een tegeltjesproject begonnen met de gemeenschap daar. Die gaan verbouwen. En ze maken dus met de gemeenschap en de buurt tegeltjes voor de nieuwe moskee.
3: Leuk.
9: Ja.
3: En die is een succes?
9: Eigenlijk als wij het niet meer hoeven te doen.
3: Dat vanzelf gebeurt?
9: Dan het vanzelf gebeurt. Dan is het een succes. Dan hoeven wij dit niet meer te doen.
3: Succes.
9: Dankjewel.
0: Heilige Huisjes en hoorde organisator Leonie Wenting.
10: NPO Radio 1.
11: Al dat nepnieuws van tegenwoordig heeft de waarheid in een donker hoek gedreven, zei Nonno. Dat schrijft Rinnert Kromhout in Geloof mij maar. Zijn nieuwe jeugdroman over nepnieuws en complotdenkers. Rinnert Kromhout zal er zijn. Belinda Muldijk bespreekt onze taalschat, het oeuvre van Rob de Nijs. En Lisette Maneza, winnares van de Jonge Ganzenveer, komt ook. René Appel bespreekt de TNA van Sander Schimmelpenning.
10: NPO Radio 1.
11: Morgen vanaf 11 uur.
12: Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat?
10: Wie luistert, weet meer.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
17: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
19: NPO Radio 1. 9 uur.
20: Astrid Kersenboom.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Cuba gaat hervormingen doorvoeren onder druk van Amerika. En opnieuw doden en gewonden bij Israëlische aanvallen op Libanon. Een overzicht van nieuws. Thomas Delsing.
21: Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Het zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Vorig jaar maakten ruim 1750 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Dat is het laagste aantal in zo'n 15 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal zelfdodingen bij mannen is meer dan twee keer zo hoog als bij vrouwen. En bij 50'ers en 60'ers komen zelfdodingen het vaakst voor. In 2025 was 37% van alle mensen die een einde aan hun leven maakten een 50'er of 60'er. Bij tieners of twintigers is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Op plek 2 staan verkeersongelukken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot, premier Starmer, kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Het weer nog. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
1: Het wordt iets drukker op de weg, maar veel files zijn er niet. Het is immers vrijdagochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht nu 3 kilometer file tussen Zaltbommel en Knopendijl. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles bij de Duitse grens 2 kilometer file en een kwartier vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen 3 kilometer file tussen Haps en Malden. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Cuba gaat staatsbedrijven privatiseren. Zo Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
23: Mart, wat ga je doen?
24: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
25: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
26: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
19: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Cuba hervormt zijn economie onder Amerikaanse druk. De Cubaanse president heeft een lijst met 176 economische maatregelen gepresenteerd.
28: Hemos acordado emprender la siempre dedicada misión de abrir aún más la economía con prioridad para los cubanos residentes o no en el país.
0: President Díaz-Canel zegt dat Cuba de economie zal openen voor de Cubanen in binnen- en buitenland. En volgens de president hebben deze hervormingen niks te maken met de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Edwin Koopman, Latijns-Amerika-journalist van Bureau Buitenland. Goedemorgen.
29: Goedemorgen.
0: Waarom doet Cuba dit nu?
29: Nou ja, gedwongen aan de ene kant door de economische situatie, want die is natuurlijk dramatisch. Na maandenlange olieblokkade door de Verenigde Staten, hè, waardoor er dus geen brandstof binnenkomt. De bevolking loopt op zijn laatste benen, alles staat stil. Daardoor is ook de economie, de toeristeneconomie sector ingestort. Er komt bijna niemand meer, heel belangrijk voor de Cubaanse economie. Dus ja, er moet wat gebeuren om te voorkomen dat het helemaal in een afgrond stort.
0: Dus het heeft alles
29: en daarna,
0: te maken
29: en daarna heb je natuurlijk ook nog de politiek. Ja, economie. En daarna heb je natuurlijk ook nog het politieke ding. Want ja, ze zijn ontzettend Amerikanen gaan ingrijpen in Cuba. Venezuela is geweest. Iran is bijna geweest. En dan, ja, Trump heeft natuurlijk de afgelopen maanden ook behoorlijk gedreigd richting Cuba. En al helemaal sinds het arrestatiebevel tegen Raúl Castro.
0: En is het dan nog reden dat het nu gebeurt? Deze maatregelen op deze manier zo presenteren?
29: Ja, zeker. Want uit het vorige blijkt al, wat ik net zei, blijkt al hoe dreigend de situatie is. Maar het wordt alleen nog maar erger de komende zomer. Want als je kijkt naar het verleden, daar zijn eigenlijk alle protesten en opstanden in Cuba hebben plaatsgehad tijdens de warmste maanden. Geen brandstof betekent geen airco, geen ventilatoren. Mensen die houden het niet meer. En er is heel grote angst dat er weer demonstraties en protesten komen. Dat is de ene kant. Nou ja, en dan dat politieke verhaal. Kijk, de Iran-deal, die is ook natuurlijk in Cuba bekend geworden. En het idee is, komt het nu wel heel snel op ons aan. En Trump heeft daar ook al op gespeculeerd. Hij zei, misschien dat we op de terugweg uit Iran nog wel eens eventjes wat kunnen meepikken in Cuba. Dus ja, de boodschap aan de bevolking is, jongens, er komt wat aan, dus hou je nog even stil. En de boodschap aan Trump is, niet ingrijpen, want we gaan bewegen.
0: Kun je zeggen dat de verhoudingen tussen Cuba en de Verenigde Staten op een dieptepunt zijn beland?
29: Ja, dat kun je wel zeggen. De afgelopen half jaar zijn er wel gesprekken geweest. Met name de eerste maanden tussen de kleinzoon van Raúl Castro en Marco Rubio. Die overlegt over wat kunnen we nou doen. Wat er de afgelopen weken maand gebeurd is sinds dat arrestatiebevel tegen Raúl Castro, weten we niet precies. Maar vicepresident J.D. Vance heeft afgelopen donderdag, gisteren nog wel gezegd, ja, we're actually talking to the government. Dus ze zijn aan het praten. Maar wie, op welk niveau en wat daar precies besproken is, dat weten we niet.
0: 176 maatregelen, maar liefst, zijn er aangekondigd. Wat voor soort hervormingen zijn dat?
29: Ja, het klinkt enorm, als een enorme lijst. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Ze willen echt wel dit presenteren als een enorme omslag. Tegelijkertijd, het gaat om de samenwerking tussen publieke ondernemingen en privébedrijven. Staatsbedrijven zullen deels worden omgevormd in bedrijven met aandelen en ook participaties van particulieren. Ze hebben ook gezegd dat Cubanen in en buiten Cuba, dat laatste is ook nog wel bijzonder, hè, de ballingen in de Verenigde Staten, mogen investeren in Cuba. Gemeentes krijgen meer autonomie om zelf dingen te importeren. Dat klinkt allemaal enorm bijzonder. Wordt Cuba nou een vrije markt? Nee, want in al die maatregelen klinkt ook nog door dat de Cubaanse staat gewoon een vinger in de pap houdt. Het is niet zo dat Cuba nu een kapitalisme wordt. Is ook nog bevestigd trouwens door de president. Hij zegt, we doen dit niet voor de Yankees. Hè? We doen dit om het socialisme te waarborgen. Te continueren. Dan weet je van tevoren al dat het geen totale vrijheid wordt van ondernemen.
0: Edwin, dankjewel. Edwin Koopman, Latijns-Amerika journalist van Bureau Buitenland. Het is 9:10. Het was een bijzonder bericht gisteren. In het Groningse Meerstad werden een vader en moeder doodgevonden in hun huis en hun dochter werd opgepakt. Er is nog heel veel onbekend over de zaak. Het meisje zou rond de 13 zijn. En dat is heel jong voor zo'n ernstig geweldsmisdrijf. Zulke jonge kinderen worden bijgestaan door een jeugdrechtadvocaat. Christian Spoelstra is ook jeugdstrafrechtadvocaat. En hij vertelt wat er gebeurt met zo'n jonge verdachte wanneer hij of zij is aangehouden.
3: Zo'n jonge verdachte zal worden overgebracht naar Groningen in het cellencomplex. En daar de minderjarige verdachte worden bijgestaan door een jeugdstrafrechtadvocaat, die is gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. En de werkzaamheden van zo'n advocaat betreffen met name het verlenen van verhoorsbijstand.
0: En is het anders dan bij meerderjarige verdachten?
3: Niet altijd. Minderjarige verdachten worden, zeker in zo'n ernstige zaak, dikwijls aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat voor wat betreft de zorgvuldigheid van het verhoor wordt opgeschaald. En doorgaans vindt dat verhoor dan plaats, wordt opgenomen door met beeld en geluid. En dat verhoor wordt afgenomen door twee gespecialiseerde rechercheurs. En vaak kijkt dan ook nog mee in een andere ruimte een psycholoog van de politie. En die kan eventueel aanwijzingen geven aan de verhorende rechercheurs.
0: En hebben ouders normaal gesproken een rol hierin?
3: Ja, ouders of de minderjarige verdachte heeft het zogenaamde vergezelrecht. Dat betekent dat de minderjarige verdachte kan kiezen om ouders of een van hen bij het verhoor aanwezig te laten zijn. En dat kan ook gelden voor een vertrouwenspersoon. Hè. Maar in deze Groningse zaak zijn de ouders er niet meer. Nee. En dus het is dan onmogelijk om die ouders erbij aanwezig te laten zijn.
0: Maar dan zou ze kunnen kiezen voor iemand anders die ze vertrouwt?
3: Dat kan. Ik durf niet te zeggen of dat in deze zaak ook is gebeurd of gaat gebeuren. Daarvoor ken ik de zaak niet voldoende.
0: Nee, natuurlijk. Maar dat mag, dat is meer de vraag.
3: Ja. Dat recht heeft de minderjarige verdachte.
0: We weten inderdaad weinig van deze situatie. Maar stel, u moet een minderjarige bijstaan die zoiets van zoiets verdacht wordt. Wat wat kunt u dan betekenen als advocaat?
3: Nou, in de eerste plaats denk ik dat je moet proberen om in gesprek te komen met de minderjarige verdachte. Veel luisteren. Je bent natuurlijk in die beginfase drukdoende om een vertrouwensband met je cliënt te creëren. En wat je vooral doet tijdens zo'n verhoor is goed opletten of wat de minderjarige zegt, of de minderjarige vragen begrijpt. Dat je voorkomt dat de minderjarige verdachte allerlei zaken gaat invullen. Het is vooral een kwestie van heel goed opletten. En kijken, heel goed opletten op verbale, maar ook non-verbale signalen. Van de
0: en grijp je dan ook wel eens in als advocaat?
3: Ja, dat doe je wel eens. Door bijvoorbeeld heel eenvoudig te zeggen, van, begrijp je de vraag wel? Of dat je de minderjarige verdachte erop wijst van, ja, probeer toch uit eigen herinnering te verklaren en probeer het niet in te vullen. Dus op die manier probeer je wel sturing te geven aan wat er gezegd wordt.
0: Ze mag dus inderdaad met maar heel weinig mensen contact hebben. Hè. Dat geldt al vaker in dit soort gevallen. Alleen, het is ook een kind. Hebben ze ook niet dan hulp nodig?
3: Nou ja, in de zaak van de minderjarige verdachte komt ook de Raad voor de Kinderbescherming om de hoek kijken. Die zal ook met de verdachte in gesprek gaan. En het bijzondere in deze zaak is natuurlijk dat beide ouders overleden zijn. Dat betekent ook dat er, civielrechtelijk zou je kunnen zeggen, een gezagsvacuüm ontstaat. Er zijn eigenlijk niemand meer die het gezag uitoefent over deze verdachte. En dat betekent ook dat de Raad voor de Kinderbescherming naar alle waarschijnlijkheid ook zal vragen om een voorlopige voogdij uit te spreken door de kinderrechter. Dan zal, nadat dat is uitgesproken, nader onderzoek plaatsvinden door de Raad voor de Kinderbescherming om te kijken wat er uiteindelijk moet gaan gebeuren met betrekking tot dat voogdij. Het is echt een voorlopige maatregel. En dan nader onderzoek zou moeten uitwijzen wie die voogdij dan uiteindelijk definitief zal krijgen.
0: Ja. Ik zei in het begin al, het was een bijzonder bericht gisteren. Is het uitzonderlijk dat zo'n jong iemand van zo'n ernstig misdrijf wordt verdacht?
3: Ja, het is niet uniek, maar wel zeer uitzonderlijk. Ik heb nog even gekeken gisteravond of mij een andere zaak bekend is. Ik heb eentje kunnen terugvinden in 2017 in het Friese Katwijk, waarbij een 14-jarige zoon zijn 62 en 63-jarige ouders om het leven heeft gebracht. Dus het is niet uniek, maar wel zeer uitzonderlijk. Ja.
0: De termijn dat de verdachte mag worden vastgehouden, is dat hetzelfde als bij volwassen verdachten?
3: Ja, als we het hebben over de voorlopige hechtenis wel. Als we het hebben over de uiteindelijk op te leggen straf, is dat anders. Ik heb nog even gekeken wat die jongen van 14 in het Friese Katwijk voor straf heeft gekregen. Daar is toen destijds 12 maanden jeugddetentie opgelegd, plus plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. De zogenaamde jeugd-TBS. Die kan maximaal voor 3 jaar worden opgelegd en telkens worden verlengd met 2 jaar. Tot een maximum van 7 jaar. Dus dat is een beetje indicatie van wat er in een vergelijkbaar geval is opgelegd.
0: Zei Christian Spoelstra, jeugdstrafrechtadvocaat. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
1: Nou, de enige file op dit moment nog is die op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file.
0: Vandaag begint Pinkpop. Het wordt een warme editie. Een van de bands die morgen staat, ietsje koeler, The Cure.

0: Friday, I'm in Love van The Cure dus. Een hoop Marokkaanse en Turkse Nederlanders zullen komende nacht wakker blijven voor de wedstrijden van Marokko en Turkije. En er zijn meer WK-landen die in Nederland een grote achterban hebben. Zeker in de Haagse Schilderswijk, die meer dan 100 verschillende nationaliteiten telt. Voor welk land juich je dan? Nou, verslaggever Steef Bouwman nam de proef op de som tijdens de buitenspeeldag voor kinderen.
1: Voor welk land ben jij tijdens dit WK?
2: Als ik moet kiezen, ben ik of voor Turkije, Marokko of Portugal.
1: En jij?
3: Ik ben voor Irak.
4: Ik ben voor Marokko en Nederland.
5: Ik ben voor allebei. Ik ben geboren in Nederland. Mijn afkomst is Marokkaans.
6: Ik support Turkije gewoon.
7: Je voelt die trots van Turkije. Je voelt echt van, ik kom daar vandaan.
8: Ja, Marokko. Ja.
1: Waarom?
8: Omdat ik daar vandaan kom, dat is sprokkelijk gewoon.
1: En al die verschillende afkomsten zie je ook terug in de outfits van de kinderen. Veel tenuutjes, oranje, blauw, geel, rood. Op een voetbalveldje midden in de Schilderswijk, waar vandaag niet wordt gevoetbald, maar wordt gesprongen op springkussens. En stap je dat voetbalveldje af, dan staat ook nog eens een waterglijbaan.
9: Hallo, ik mag!
1: Waar de waterspuit fel begeerd is, want dan kun je iedereen nat spuiten.
9: Ik mag!
1: Deze jonge dame die stapt net de waterglijbaan af.
9: Je bent adem een beetje, maar oké.
1: Beetje buiten adem?
9: Ja.
10: Juist. En 300 stuks, ja. Oké, is goed. Check.
1: Worden er nog even dingen bij besteld? Of?
10: Ja. Een beetje ijsjes. De verkoeling is altijd goed.
1: Yesin Abrakani, je bent van een stichting die hier jongeren probeert te helpen in de Schilderswijk. Hoe leeft het WK hier?
10: Ja, enorm. Ik denk dat het hier in deze wijk net wat meer leeft dan andere wijken. En dat heeft te maken met dat heel de wereld hier vertegenwoordigd is. Dus iedere wedstrijd is interessant.
1: Ja, ik heb net aan allerlei kinderen de vraag gesteld, voor welk land ben je nou? Maar wat vind jij eigenlijk van die vraag?
10: Ja, ik denk dat je die vraag kan je stellen. Ik denk dat het aan het einde van de rit vooral hele leuke, interessante gesprekken moet kunnen opleveren. En nu lijkt het wel dat als je voor één van de twee landen kiest, dat je dan niet voor de ander kiest. En dat is een hele onterechte conclusie, vind ik.
1: Ondertussen gaat het feest hier onverminderd door. Er staan hier een aantal dames achter een popcornkraam.
11: Zoals je ziet, de apparaat loopt leeg.
1: Er worden flink wat zakken uitgedeeld.
11: Meer dan 100.
1: Kan je ons eens meenemen? Hoe onderbouw je dat gevoel voor welk land je bent?
10: Het is een gevoel wat diep in je zit. Om dat onder woorden te brengen, vind ik denk ik misschien een beetje moeilijk. Weet je, ik kan me voorstellen dat als jongeren zijn die elke keer geen erkenning krijgen van dit land, de social media opent, de kranten opendoet, de reacties van deze pagina's leest. Dus dan op een gegeven moment bij jezelf denkt, ben ik hier nog wel een klein beetje welkom in dit land of niet, vandaag de dag.
1: En dan heb je het over racistische dingen die je ziet.
10: Hele racistische uitspraken, maar ook uitspraken die ook niet, gewoon echt niet kloppen. En dan denk ik bij mezelf, jongens, jij hebt hele andere kaders en jij spreekt vanuit die kaders. Dat kan best, maar ga nou met elkaar in gesprek om de andere kant ook te snappen.
1: En dit speelt dus mee met voor welk land juich je uiteindelijk?
10: Ik weet 100% zeker dat dit een rol speelt in de keuze die je maakt. En dat men dan op een gegeven moment denkt, dan ga ik terug naar mijn huis. En dan ga ik terug naar mijn vaderland. Want daar zit nog iets in mij waarin ze mij respecteren, erkennen. En dat voelt goed.
1: Toch voelt dat dan als een negatief iets. Als je zegt, het komt eigenlijk voort uit de dingen die ik niet voel vanuit Nederlanders. Ja. Dan kies ik maar voor mijn vaderland.
10: En daarom zeg ik ook echt op mijn beurt, ga elkaar opzoeken. Ga met elkaar het gesprek aan. Over begrip, over onderbouwing, over gevoel, over emotie.
1: Ja. En als ik met jou nu het gesprek aanga, en dat doen we, waar zit dan voor jou de kern waarom je nu inderdaad een Marokko-shirt aan hebt? Ja. En geen oranje shirt?
10: Dit is een exclusief Marokkaans shirt. Die heb ik in Marokko gekocht. Dus het is geen tenue. Ik vind het een heel mooi shirt. Maar hiermee draag ik wel uit, ik ben die Nederlandse Marokkaan. En hiermee draag ik uit dat ik trots ben op mijn identiteit. Dat ik die niet hoef te verloochenen. Dat ik nog steeds sta waar een gemiddelde Nederlander volgens mij ook voor staat. En meer dan dat is het gewoon niet. En we hebben goed eten. Beter dan de Nederlandse keuken, kan ik je vertellen.
1: Terwijl ondertussen wel de oer-Hollandse Italiaanse ijskoman de Schilderswijk heeft bereikt.
0: Verslaggever Steef Bouwman in gesprek met Yasin Abrakan in de Schilderswijk in Den Haag. Komende nacht om 12 uur, dan speelt Marokko tegen Schotland. Om 5 uur speelt Turkije tegen Paraguay.
12: Reactie. Aan de redactie.
13: In het overzicht van wat er gisteravond op radio en televisie was, ging het over intieme terreur.
3: Pointer zocht uit dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen slachtoffer kunnen zijn van deze vorm van geweld.
13: Toen ze zwanger was, was op een gegeven moment een moment toen wilde ik over naar mijn moeder toe gaan. Dat werd een ding, dat werd een scène en op een gegeven moment ook een dreigement erbij van als je nu gaat, dan spring je met de baby in mijn buik van de trap af. Je weet van dat je gemanipuleerd wordt waar je bij staat, dus ga je de deur uit. Maar op de hoek van de straat denk je van ja, ze zal het maar echt doen. En ga je toch terug.
3: Ja, maar wat is intieme terreur nou eigenlijk precies? Dat vroeg Iris zich af.
0: Iemand die er alles vanaf weet is Ingrid Vledder, advocaat familierecht. Want ze schreef er een boek over. Met liefde heeft het niets te maken, heet dat boek. Ingrid Vledder, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Wat valt er onder de term intieme terreur?
14: Ja, intieme terreur is een beetje een nieuwe term. Die hoor je steeds vaker. Het is een ernstige vorm van huiselijk geweld. Waarbij er sprake is van een eenzijdig geweldspatroon. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren. Er is een pleger en een slachtoffer. En die pleger, meestal de man, maar niet altijd, die probeert het slachtoffer, meestal de vrouw, maar ook niet altijd, klem te zetten in een relatie. En dat kan door isolatie of controle, of ook, zoals je net in dat fragment liet horen, door manipulatie, door intimidatie. Hè? Als je tegen iemand zegt, als jij bij me weggaat, dan neem ik jou de kinderen af. Ja, dat kan natuurlijk een reden zijn om dan maar in die relatie te blijven zitten. Dus een pleger probeert iemand echt klem te zetten, waardoor jij ook als slachtoffer helemaal niet weg kan, al zou je willen.
0: Ja, en zijn er dan verschillen in hoe mannen of vrouwen dat doen?
14: Ja, intieme terreur is wel een vorm van huiselijk geweld. Dat met name vrouwen treft. Het is absoluut niet zo dat er geen mannelijke slachtoffers zijn, maar het is wel een minderheid. Dus dat is wel een belangrijk onderscheid om te maken. Ik vind het wel goed dat Pointer juist hier ook aandacht aan besteedt. Want wat mij opgevallen is, ook in de afgelopen jaren, is dat voor mannen om met zo'n verhaal naar buiten te komen, daar zit nog meer schuld en schaamte omheen. Ja. Om als man te zeggen dat dit is wat jou overkomt. Ik vind het heel moedig van deze man dat hij dat vertelt. Ik denk dat het heel belangrijk is om juist ook die stilte die daar om me heen is, om die weg te nemen en dus naar buiten te komen met dit soort verhalen.
0: Dank u wel, Ingrid Vledder, familierechtadvocaat.
3: De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond voorlopig ingestemd met de bouwplannen voor een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. En Jan wil weten welke medicijnen er gemaakt worden daar. Hij zegt in de NPO Luisterapp, wat gaat de farmaceut maken? Behalve winst.
0: geneesmiddelen op gebied van diabetes, obesitas, hartvaataandoeningen, oncologie, immunologie, neuroscience, kortom heel veel.
3: Van alles wat.
0: Bijvoorbeeld ook het afvalmiddel Mounjaro gaan ze produceren. Zodat ze de concurrentie kunnen aangaan met Nordisk, dat Ozempic maakt. En ze hebben ook locaties in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië en Spanje. Dus ik denk inderdaad dat het met die winst wel snor zit.
3: Ja, dat, als je het zo leest, dan moet dat wel lukken.
12: 3 voor de dag.
0: Oranje speelt morgen in Houston, een stad waar de auto domineert, weinig fiets- en voetpaden zijn en het openbaar vervoer ook te wensen overlaat. FIFA en de lokale WK-organisatie proberen de stad toch een duurzaam tintje te geven. Critici noemen dat greenwashing. Vanmiddag in het Radio 1-journaal een reportage van onze correspondent Rudy Bauma. EU-leiders praten in Brussel over de nieuwe Europese begroting. De Europese Unie wil dat er veel meer geld op tafel komt, maar de landen die het meeste betalen, waaronder Nederland, vinden dat te veel. En Oranje traint om 17:30 Nederlandse tijd in Kansas City voor het laatst in de aanloop naar de wedstrijd morgen tegen Zweden. Volgens sportcommentator Jan Kees van der Kun ligt er op die wedstrijd wel wat druk.
15: Wel in die zin eigenlijk dat het tijd is om een wedstrijd te spelen waar Nederland vertrouwen uit kan putten. Want de wedstrijden in de voorbereiding die waren niet best. Tegen Japan was het ook al niet geweldig. Nog zo'n wedstrijd en dan is paniek niet ver weg meer. Hè? Dan worden de twijfels en de zorgen worden gewoon omgezet in vervelende sfeer in de ploeg. En ook daaromheen natuurlijk. Dan gaat het journaal wat prikkelender vragen stellen. Dan gaan we ook in Nederland toch met een stuk humeuriger chagrijn naar die wedstrijden kijken. Dus wat dat betreft, ja, ligt er wel wat druk bij Koeman en zijn spelers. Maar het toernooi gaat ook, stel dat Nederland verliest van Zweden, nog wel even door voor Nederland. Dat is dan wel weer het geval.
0: En er komt ook nog een persconferentie van bondscoach Ronald Koeman met een van de spelers. Zometeen spraakmakers, Carl Johan.
16: Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is, een paar warme dagen zijn prima te doen. Ja, na een warme plaknacht kunnen we ons dus nu echt schap gaan zetten voor de echte warmte. 0800-1101.
0: Dat zometeen en nu alvast fijn weekend.
12: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
3: Afgelopen nacht waren er opnieuw Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon. Het Libanese staatspersbureau meldt zeker 18 doden. Israël zegt dat er Hezbollah-doelen zijn geraakt. Van een einde aan militaire acties in Libanon, zoals afgesproken tussen de VS en Iran, is nog weinig te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot, premier Starmer, kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. En het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een einde aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Het weer, het wordt dus een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten.
17: ANWB, verkeersinformatie met 1 file. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten vertraging.
12: NPO Radio 1, KRO NCRV. Karel Johan de Zwart.
16: Goedemorgen en welkom. Hoe leg je wijsheid vast met je camera? En wat is wijsheid eigenlijk? Daarover praat ik straks met spraakmaker en fotograaf Ilvi Niokikin. Goedemorgen, Ilvi.
18: Goedemorgen.
16: Jij mocht voor een tentoonstelling van het Bijbels Museum 16 wijze ouderen portretteren, 80-plussers. Nou, kun je wijsheid inderdaad, kun je dat vastleggen op een plaat?
18: Oeh, dat is niet makkelijk, maar nee. Het is me denk ik wel gelukt. Ik denk dat het kan.
16: Oké, hoe je dat hebt gedaan horen we dan straks van jou. Bas van der Sluis is er ook, journalist bij het Dagblad van het Noorden. Goedemorgen, Bas.
19: Goedemorgen, Bas van Sluis trouwens.
16: Oh, ja, inderdaad, Bas van Sluis, alvast hier voor het Mediaforum, zou ik toch moeten weten, want je bent er niet voor het eerst. Jij doet verslag van deze zaak.
20: Wat is er vannacht toch gebeurd in deze wijk, in het Groningse Meerstad? De shock in het dorp is groot.
16: Veel vragen en bij zo'n heftige zaak ook veel afwegingen in de berichtgeving. Nou, daar heb jij op dit moment heel erg mee te maken. Gaan we zo meteen bespreken. En we beginnen op deze dag met hittekracht 9 op een schaal van 10 met de stelling in stand.nl. Een paar warme dagen zijn prima te doen.
12: Deel uw ervaring op 0800 1101.
20: Warm is het.
21: Koel blijven.
22: Dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
23: 30 tot 35 graden, maar liefst met een vrij hoge luchtvochtigheid.
24: Dat het een beetje overdreven wordt hoe heet het is.
20: Vandaag zijn veel mensen vooral nog blij met het weer.
25: De hele dag rustig aan.
26: Allerlei evenementen die hebben maatregelen genomen vanwege de hitte.
27: In 2003 gingen er in Frankrijk veel mensen dood door de hitte. Ze verzonnen daar toen een hitteplan.
20: Wat doen de scholen bijvoorbeeld?
28: Wij vinden dan dat het te warm is in de school.
29: Dus als je erop uitgaat dit weekend, smeer je goed in, drink en af en toe zoek de schaduw op.
16: Spraakmaker Ilvi Niokikin, jou kan het niet warm genoeg zijn. Hè?
18: Dat zeg je helemaal goed. Ja, ja? Ik ben echt toch wel een beetje een tropisch kind. Mijn opa kwam van Indonesië. En ik denk dat dat toch een beetje in de genen zit, dat alles boven de, of nou, laat ik zeggen, alles onder de 25 graden vind ik te koud.
16: Vind je frisjes?
18: Ja, dus ik ben hartstikke blij met dit weer.
16: Ja, jij gedijt bij dit weer. Bas van Sluis, ik zag jou even de ogen sluiten net bij de fragmenten die we hoorden. Vind je het een beetje gezeur? Voel ik dat goed?
19: Ik denk dat je het goed voelt. Ik kreeg net een appje van de tennisleraar van mijn dochter.
16: Ja.
19: Tennisles wordt geschrapt van

0: Berichtgeving. Nou, daar heb jij op dit moment heel erg mee te maken. Gaan we zo meteen bespreken. En we beginnen op deze dag met hittekracht 9 op een schaal van 10 met de stelling in stand.nl. Een paar warme dagen zijn prima te doen.
1: Deel uw ervaring
2: op 0800 1101.
3: Warm is het.
4: Koel blijven.
5: Dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
6: 30 tot 35 graden, dan is het met een vrij hoge luchtvochtigheid.
7: Dat het een beetje overdreven wordt hoe heet het is.
3: Vandaag zijn veel mensen vooral nog blij met het weer.
8: De hele dag rustig aan.
9: Allerlei evenementen die hebben maatregelen genomen vanwege de hitte.
10: In 2003 gingen er in Frankrijk veel mensen dood door de hitte. Ze verzonnen daar toen een hitteplan.
3: Wat doen de scholen bijvoorbeeld?
11: Wij vinden dan dat het te warm is in de school.
12: Dus als je erop uitgaat dit weekend, smeer je goed in, drink en af en toe zoek de schaduw op.
0: Spraakmaker Ilvi Niokitchin, jou kan het niet warm genoeg zijn. Hè?
13: Dat zeg je helemaal goed. Ja, ja? Ik ben echt toch wel een beetje een tropisch kind. Mijn opa kwam van Indonesië. En ik denk dat dat toch een beetje in de genen zit. Dat alles boven de, of nou, laat ik zeggen, alles onder de 25 graden vind ik te koud.
0: Vind je frisjes?
13: Ja, dus ik ben hartstikke blij met dit weer.
0: Ja, jij gedijt bij dit weer. Bas van Sluis, ik zag jou even de ogen sluiten net bij de fragmenten die we hoorden. Vind je het een beetje gezeur? Voel ik dat goed?
14: Ik denk dat je het goed voelt. Ik kreeg net een appje van de tennisleraar van mijn dochter.
0: Ja.
14: Tennisles wordt geschrapt vanwege de hitte. En ik dacht van, ik keek naar vroeger, stond ik ook op de baan. Was het 35, misschien wel 38 graden een keer. En het ging gewoon allemaal door. Tegelijkertijd, ik sluit de ogen ook niet voor alle gevolgen, hoor. Voor oudere mensen, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
14: Maar ja, we worden plat gegooid met codes en bangmakerij.
0: Code geel, hè?
14: Code geel, ja.
0: Ook weer niet heel heftig, toch?
14: Nee, ja, ik voel het dan wel gelijk in mijn buik. Van ja, code geel, wat moet ik nou doen? En ik denk, Versluis, laat los.
0: Ja. Blijf vooral rustig.
14: Het is, ja, inderdaad. Dat lijkt me het beste.
0: Goed advies. Merten Broekaert, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: U reageert in het Spraakmakerscollectief. U woont in Zeeuws-Vlaanderen, hè?
15: Ja, klopt. Ja. Aan de Zeeuwse kust. Heerlijk om een beetje verkoeling te zoeken.
0: Nou, dus de hitte is geen probleem voor u.
15: Nee hoor, helemaal niet. Helemaal niet. Als je je maar niet te druk maakt, dan komt het helemaal goed.
0: Ja, in Spanje gestudeerd, lees ik hier, waar dit soort temperaturen natuurlijk veel vaker voorkomen. Wat deed u daar om het een beetje prettig te houden?
15: Nou, vooral lekker in de schaduw zitten, een briesje opzoeken en een koud biertje drinken. En dat was fantastisch.
0: Ja. De zee is nu een minuut of 10 bij jou vandaan, begreep ik. Ga je nog een duik nemen vandaag?
15: Nou, vandaag zit het er niet in, maar misschien morgen dat ik even naar de kust fiets.
0: Ja.
15: En dan kun je lekker verkoelen in de Zeeuwse wateren.
0: Ja, nou lekker doen en veel plezier daarbij. Er wordt gereageerd op de stelling, een paar warme dagen zijn prima te doen. Annemarie die reageert en die zegt, ik woon in Lissabon met mijn zoon. En gisteren keken we naar het Jeugdjournaal, waarin het over het hitteplan ging. En mijn zoon vroeg, hoezo hoeven kindjes in Nederland niet naar school als het warm is en ik wel? Frank die reageerde in de NPO Luister-app en die zegt, het is 27 graden in mijn woning, ondanks isolatiewerkzaamheden van de verhuurder. En dat leidt tot hittestress. Dus ik pas mijn werktijden, waar het kan, aan de warmte. Want hoe warmer, hoe meer fouten ik maak. Ruimke heeft een weekendje Efteling in de planning. En zij zegt, de ervaring leert dat het daar dan juist goed toeven is met alle maatregelen die ze in het park nemen. Plus het schrikt bezoekers af. Dus minder lange rijen. Timo appt, mijn vriendin heeft MS. Voor haar is de hitte, met name de luchtvochtigheid, in combinatie met haar ziekte niet te doen buiten. Milanne Teunissen, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Organisator van de Grachtenloop in Haarlem. Ja, we horen van evenementen die worden afgelast, die niet doorgaan, omdat men geen risico wil nemen. Hoe zit dat met de Grachtenloop in Haarlem? Die gaat wel door, begreep ik?
16: Ja, hij gaat wel door, maar wel in aangepaste vorm.
0: Oké, en wat betekent dat, aangepaste vorm?
16: Nou, oorspronkelijk hebben we een kidsrun, een 5 kilometer en een 10 kilometer. En we hebben gistermiddag na uitvoerig overleg met de veiligheidsdiensten besloten om van de 10 kilometer een 5 kilometer te maken.
0: Ja, ja, oké. Hebben jullie eigenlijk overwogen om het evenement helemaal af te gelasten?
16: Nou, overwogen wel, maar dat doen we toch echt liever niet.
0: Wat geeft de doorslag om dat niet te doen?
16: Omdat we nu een 5 kilometer lopen, wat toch echt wel minder intensief is dan een 10 kilometer of zelfs een halve marathon.
0: Ja.
16: En we lopen niet op het heetste van de dag meer.
0: Ja, ja, want de kans op een hitteberoerte bij 5 kilometer is aanzienlijk kleiner dan bij 10 kilometer?
16: Exact, ja, dat klopt.
0: Oh ja, okay. Uit een overleg met de veiligheidsdiensten kwam het door laten gaan van dat evenement. Dus het was op het randje, als ik het goed wel een beetje begrijp, of niet?

0: klopt. Het was op het randje. Ja. Het was, ja, durven we het risico aan? Moeten we dat wel willen? En toen hebben wij als organisatie gezegd, wij gaan voor veiligheid. Wij willen dat alle deelnemers het feestje mee kunnen maken. Hm. En daarom hebben we besloten om van die 10 en 5 te maken. En hebben we ook nog extra maatregelen getroffen om de deelnemers zoveel mogelijk water aan te kunnen reiken op het parcours. Maar ook extra sproeiers, sponsen, nou ja, noem maar op.
1: Ja, nou heb ik altijd geleerd, bij twijfel niet doen.
0: Exact, ja. Dus we doen geen 10, maar een 5.
1: Ja, daar is geen twijfel over. Zo
0: daar
1: kan
0: is
1: het
0: geen
1: gewoon.
0: Twijfel over mogelijk, nee, ja.
1: Precies, ja. Tot slot, het KNMI waarschuwt vanavond ook voor stevige regen- en onweersbuien. Kunnen die nog roet in het eten gooien?
0: Nou, de onweersbuien zijn nog niet bij ons op de radar te vinden. En een klein buitje, dat zou eigenlijk alleen maar lekker zijn. Maar voor nu is het voor ons nog niet aan de orde.
1: Nee, oké. Okay. Nou, heel veel plezier. En laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Waarschijnlijk wel. Noah Smit, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Je staat voor groep 6, 7 en 8 op de Jena Plantschool in Zwolle.
2: Dat klopt.
1: Staat op dit moment ook voor de klas. Nu ook, echt.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja. Hey, jongens, hoe warm is het hier?
1: Helemaal niet ingestudeerd ook. Ja, iedereen roept hetzelfde, fijn. Is het uit te houden?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Ondanks de bloedhitte.
2: Ik zit hier met de zonnescherm dicht. Ja. Kinderen met ventilatoren in de handen. En ik zie 28 rode kopjes voor me.
1: Oh, ja, wat zielig. Ja. Je hoort ook veel nieuws. Hè. Was gisteren hoorde ik een reportage ook over een school. Ja, in de stad, in het beton echt. Het is eigenlijk niet te doen binnen. Veel schoolgebouwen hebben te lijden onder achterstallig onderhoud. En zijn, zeg maar, ouderwets. Gebouwen van 50 jaar oud, die niet meer aan de eisen van deze tijd, klimaateisen van deze tijd, ook voldoen. Is dat bij jullie ook zo?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is echt wel een oud gebouw. Iemand enige idee waar het gebouw is? Met iemand dat?
3: Zeg eens.
1: Doe maar even het
2: Het is een 40-jarig schoolgebouw en ik denk dat het pand toch zeker wel een jaar of 100 oud is.
1: Oké, ja. Heb je wel ramen opengezet?
2: We hebben wel open, maar ja, er komt eigenlijk alleen maar warmere lucht naar binnen dan dat hier binnen nu is. Dus dan gaan ze het ook echt sluiten.
1: Ja, goed, ventilator goed aan dan inderdaad.
2: Ja, de ventilator zit nu even uit voor een betere geluidskwaliteit.
1: Oké, we gaan het kort houden dan, dan kan die weer lekker snel aan. Sommige scholen hebben vandaag een tropenrooster, hè? Dat geldt niet voor jouw school, begrijp ik.
2: Wij hebben geen tropenrooster, maar wat wij altijd aan doen is dat de onderbouw die gaat naar huis om 12:30 hier.
1: Ja.
2: Dat doen de meeste scholen en dan gaan wij met de bovenbouw naar beneden, want het is echt een graad tot 10 verschil met onder en boven. We hebben 3 verdiepingen.
1: Oh ja.
2: En boven ons zit een hele grote zolder. Die houdt heel veel warmte vast. Dus ons hitteplan is veel water drinken. Af en toe een theedoek op je hoofd. En in de middag naar beneden.
1: Ja, precies. En misschien een leuk watergevecht zometeen. Buiten.
2: En misschien een leuk watergevecht zometeen. Dat werd al eerder geopperd vanochtend. Ja.
1: Oké, heel goed. Sterkte vandaag, Noah Smit. Ageet Ouwehand, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Bestuurder van S'Heeren Lo, de grootste aanbieder van de gehandicaptenzorg in Nederland. Ja. Ik kan me voorstellen dat het puffige blazen is. Nou, misschien nu nog net niet, maar dat gaat wel komen vandaag.
4: Nou, zeker weten. En we hebben dan ook het systeem dat we afspreken dat we een hitteplan hebben, wat we dan in werking stellen. En dat betekent, daar is iedereen ook wel op voorbereid, dat we zorgen, hè, want we hebben veel cliënten die niet altijd duidelijk kunnen maken dat ze het warm hebben. Dus het hangt heel erg van onze medewerkers af dat ze dan goed naar de cliënten kijken. En ja, dan zijn er gewoon allerlei basisdingen aan de orde. Dat er voldoende vochtinname is. Dat je ook goed op let dat als mensen naar de wc gaan, dat de urine niet te donker is, zou ik maar zeggen. En dat wijst op uitdroging. Ja. In ieder geval binnenklimaat zo gunstig mogelijk houden. Dus ventileren s'avonds, hoorde ik je net ook al zeggen. Niet altijd de ramen overdag houden. Open houden we wel s'avonds en s'nachts. Ja. We hebben ook soms hele oude gebouwen. Dus dan moeten we werken met airco's, van die mobiele airco's. En dat is niet optimaal. Mm-hmm. En nou ja, we zorgen dat mensen goed niet te veel kleding aan hebben. Niet te veel bewegen. En dat is best wel een uitdaging. Mensen snappen dat niet altijd. En wat ook een hele belangrijke is dat we goed letten op de voedselhygiëne. Zodat mensen eten, dat de koelkast goed gebruikt worden, dat dingen niet te lang buiten, maar voordat je het weet heb je daar allemaal last van.
1: Ja.
4: Nou ja, en we vragen ook van onze medewerkers, gebruik je gezond verstand, ga nou niet enorme wandeltochten maken met cliënten en wees een beetje creatief met het zorgverlenen. Niet alles moet, het moet gewoon allemaal een beetje op een lager tempo.
1: Ja, als ik het goed begrijp, komt het er ook dus eigenlijk heel erg op neer dat je mensen heel goed in de gaten houdt, hè? Op zo'n dag. Heb je daar, want dat is, sorry, klassieker, maar het personeelsgebrek in de zorg, ook in de gehandicaptenzorg, heb je daar genoeg mensen voor om iedereen goed te...
4: Nou ja, kijk, de roosters zijn natuurlijk lang van tevoren al klaar. Dus dat stem je niet af op het weer. Dus er is krapte. Maar de mensen die er zijn, die letten daar natuurlijk goed op. En we hebben ook mensen eromheen lopen, zoals gedragswetenschappers, mensen die in de huishoudelijke dienst werken. Dus je kijkt met elkaar gewoon ook iets anders op die dagen. En voorbereiding is alles, hè. Dat je zorgt dat er voldoende zonnebrand is, dat er voldoende parasols zijn, dat je dat niet op die dag bedenkt. Dus, en dat er genoeg water is en eten. Dus het zit ook gewoon in de dagelijkse. We zijn hierop voorbereid. Dus dat maakt ook uit. Ja. Maar het is vooral inderdaad wel kijken naar de mensen wat er is. En de medewerkers zelf natuurlijk ook. Hè? Ja, dat ze ook genoeg blijven drinken. Hè? Want dat gaat over meer dan alleen de cliënten zelf. Ja. Ja, maar het is altijd, we zijn altijd blij als het weer voorbij is. Dat het een graadje of 20 is.
1: Dat snap ik.
4: Dan zijn we allemaal blij.
1: Ja, ja. Want wie let er dan weer op dat personeel het ook een beetje verstandig doet?
4: Ja, dan hoop je ook natuurlijk dat ze elkaar een beetje in de gaten houden. Ja. Er zijn mensen die eromheen lopen, zoals de leidinggevende die daar een rol in hebben. En er is altijd wel zo'n gemeenschap, hoor, op zo'n woonzorgpark. In zo'n team, mensen houden elkaar wel goed in de gaten. We zijn altijd wel goed als er situaties zijn die bijzonder zijn.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Hartelijk dank voor deze uitleg. Ageet Ouwehand, bestuurder van S'Heerenlo. Een aanbieder dus de grootste aanbieder moet ik zeggen, van gehandicaptenzorg in Nederland. Wil van der Valk is internationaal vrachtwagenchauffeur. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U liet via de NPO Luister-app weten dat u heel bang bent voor de hitte. Waar zit die angst?
3: Vorig jaar tijdens een paar hele warme dagen in Duitsland mocht ik gaan laden bij een bedrijf daar en zo. En ik stond vol in de zon met alle PBM's aan. Dus beschermingsmaatregelen, lange broek, lange mouwen, hesje, butsmuts op je hoofd. En in de volle zon mocht je dan 35 graden en toen ben ik weggevallen.
1: Ja, jeetje. En waarom was u zo warm gekleed dan? Want het was 35 graden, begrijp ik.
3: Ja, voorschriften van het bedrijf.
1: Oh, ja.
3: En werd niet geluisterd. Op een gegeven moment ga ik aan van, ik ga niet goed, ik voel me niet goed.
1: Nee.
3: Niks meer te maken, doorgaan.
1: Ja, echt waar?
3: Ja.
1: Wat een moeilijke werkgever.
3: Nee.
1: Ik formuleer het even netjes, of niet? Of opdrachtgever?
3: Tenminste, het bedrijf waar je moet laden.
1: Ja, oh ja. Oh ja, precies. En heeft u daar toen nog wat, toen u weer bijkwam? Want u bent weggevallen, toch, zei u?
3: Ja.
1: Ja.
3: Zijn we toen eindelijk een keer de schaduw ingetrokken. Kleding uitgedaan. Afgeprobeerd te koelen. Want het was gewoon niet goed.
1: Nee, zo klinkt het inderdaad. Heeft u daar nog wat mee gedaan? Na de hand, zeg maar?
3: Nee. Het is hun ja tegen mijn nee en mijn nee tegen hun ja.
1: Jeetje, ja.
3: En dat kun je dan aan, en dat is Duitse grondigheid, hè?
1: Nou, grondigheid? Ik zou juist zeggen van niet eigenlijk, grondigheid.
3: Nee,
1: ik vind het allesbehalve zorgvuldig.
3: Ja, maar zo weet het daar niet, hoor.
1: Nee, dat blijkt, ja.
3: Ze zijn baas en jij bent ondergeschikt en je mag te doen wat hun zeggen.
1: Ja. Ja, wat een vervelende verhouding. Komt u nog steeds bij dat bedrijf om te laden af en toe? Of niet?
3: Nee.
1: Dat is een no-go meer, ja.
3: Mijn toenmalige werkgever werkte ook niet meer. Ben ik weggegaan.
1: Oké, dus daar heeft u het wel aangekaart.
3: Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Sterkte, moet u vandaag ook weer laden of niet?
3: Ik sta nu te laden, maar ik zit in de airco. Ik heb hier te wachten.
1: Ja, fijn, prettig. Wil van der Valk, hartelijk dank. En werk ze dan. Ide Kofferman, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Directeur van Pinkpop. Ja, die hebben we ook al voorbij horen komen in het nieuws de afgelopen dagen eigenlijk. Jullie gaan natuurlijk ook een warm weekend tegemoet. Waar houden jullie zo al rekening mee? Welke hittemaatregelen nemen jullie? Hoe ziet jullie hitteplan eruit?
5: Nou ja, het begint eigenlijk met een goede voorbereiding. En die treffen we natuurlijk aan onze kant. Maar daarbij vragen we ook zeker onze bezoekers om daarover na te denken. En daar het een en ander in te doen. Dus zorg ervoor dat je goed gekleed bent. Hè? Luchtig, maar wel bedekkend. En neem een petje mee. Nou, zonnebrand is overal op het terrein verkrijgbaar. En we hebben veel extra waterpunten ook gemaakt. Zodat iedereen zijn flesjes bij kan vullen. We hebben veel schaduwplekken voor iedereen. En op die manier moeten we eigenlijk prima de hitte kunnen doorstaan hier met z'n allen.
1: Ja.
5: Uiteraard zijn de hulpdiensten et cetera ook allemaal wel opgeschaald om, als je een keertje daar toch last van hebt, dat er ook hulp is.
1: Ja. Nou, was er vorig jaar ook al een hitteplan tijdens Pinkpop. Is er dan eigenlijk zoiets als een voortschrijdend inzicht, waardoor je dingen dit jaar, die je vorig jaar geleerd hebt eigenlijk, die niet goed gingen, waardoor je die kunt aanpakken en preventief kunt optreden dit jaar?
5: Nou, we hebben eigenlijk vorig jaar best een hele goede editie gedraaid. Waarbij er toch weinig incidenten waren. Dus in die zin bleken dat de maatregelen ook wel klopten. En ja, het blijft toch vooral een kwestie van bewustzijn bij het publiek. En dat zit hem in de communicatie. Ik denk dat we die dit jaar ook goed voeren. Dus ik verwacht eigenlijk in die zin niet een heel ander scenario dan vorig jaar qua hitte. Mm-hmm.
1: Zit er ook nog ergens een gevoel van wat overdrijven we toch weer allemaal? Hè? Het is wel vaker warm.
5: Nou ja, het is denk ik wel. Het is natuurlijk nu ineens best heet. Dus het is altijd een beetje gewenning. Net zoals dat je in het najaar altijd aan het begin als de regen weer komt. De treinen niet rijden en de snelwegen weer dicht slippen. Ja. Dus ik denk dat dat wel een effect is van dat je even met z'n allen daar aan moet wennen ook. En dat het dan op een gegeven moment ook bij wijze van spreken geen nieuws meer is. Mm-hmm. Maar goed, het is natuurlijk vandaag wel echt hartstikke warm. Dus in die zin begrijp ik best dat mensen daar ook vragen over stellen. En willen weten hoe dat in zijn werk gaat.
1: Ja, een ander puntje van aandacht is misschien wel alcohol, kan ik me voorstellen. Of niet?
5: Ja, wat we vorig jaar zagen is dat mensen eigenlijk een uurtje later pas een biertje gaan drinken. Dus eigenlijk meer in de avond doen als de zon weg is. En dat daar eigenlijk ook geen hele excessen waren in die zin. Dus mensen stellen zich daar ook wel op in en drinken overdag wat meer water. En 's avonds wel lekker een biertje.
1: Ja. Op welke act verheug je jezelf het meest?
5: Ik kijk enorm uit naar The Cure. Dat vind ik toch zo bijzonder. Na 40 jaar weer terug op Pinkpop.
1: Jeugdsentiment, ja. Ja, zeker. Ja, leuk zeg. Ja. Bas van Sluis,
6: ik was even benieuwd. Krijgt het ook nog een extra dimensie omdat men ook waarschuwt voor forse onweersbuien?
5: Ja, onweer is ook iets wat mogelijk hier ook in de lucht zit. Straks, ja, dat is natuurlijk iets wat zich lastig laat voorspellen. Dus we weten pas kort van tevoren wat er precies gaat gebeuren. Er zijn natuurlijk allerlei maatregelen voor getroffen. Die zitten standaard eigenlijk in de setup van Pinkpop. Dus bliksembescherming, et cetera. En ja, we zullen naar gelang de wind wel of niet toeneemt moeten kijken hoe we daarmee omgaan en wat dat betekent. Ja. Ja, daar zijn allerlei protocollen voor. En de veiligheidsorganisatie die hier intern is en in samenspraak met de dienst is on point, zou ik willen zeggen.
1: Nou, heel goed. Heel veel plezier. Vooral dan ook met The Cure natuurlijk dan.
5: Absoluut,
1: dit weekend.
5: Ja. Dank.
1: Dankjewel, Ilie Kofferman van Pinkpop. Ilvi en Jokitjen, ik zit te denken, het lijkt me ook wel een hele mooie fotoreportage. Mensen die worstelen met de hitte, toch? Dat zijn hele mooie portretten.
7: Ik had het zelf even eerder niet bedacht, maar ik ben dus vorig jaar voor de New York Times naar Sevilla geweest, voor de hitte, tijdens de hittegolf, om vooral te kijken hoe de Spanjaarden het doen.
1: Ja.
7: En pas halverwege het gesprek dacht ik dat net, ik heb dit gefotografeerd.
1: Ja.
7: Maar de reden misschien wel waarom ik dat vergeten ben, is omdat het zo voor de Spanjaarden niet zeggend was. Ja. Mensen blijven overdag binnen, hebben dikke muren, de huizen zijn dus oud, maar wel echt beter bestand tegen hitte. En ze komen pas 's avonds buiten.
1: Ja.
7: En dan gaan ze ook echt voor de deur zitten. Hele families. En dan begint het leven om 10:00 s'avonds.
1: Ja, nee, precies. Ja. Maar het lijkt me zo leuk in Nederland. Van die...
7: Ja, dat toch? Ja, ja, in Nederland heb ik het ook wel gefotografeerd. En dan zie je mensen echt het echt zwaar hebben.
1: Lijden.
7: Ja. Lijden, ja, dat is het goede woord. Ja.
1: Lenny, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Je bent postbode. Je reageerde via de NPO Luister-app. En je zegt, ja, je moet gewoon door, hè?
8: Eigenlijk wel, want het ellende is dat post natuurlijk aangeleverd wordt.
1: Ja.
8: En dat is een bepaalde tijd en dat is dat gaat niet naar voren of naar achteren. Dus ja, je zit eigenlijk gewoon op de middag ben je gewoon aan het bezorgen.
1: Ja, jij zorgt ervoor dat die 86% wel op tijd bezorgd wordt.
8: Ja. Ja, het mooie is, ik werk niet voor PostNL, ik werk voor Business Post. En wij zijn eigenlijk collega's van PostNL. Mm-hmm. Maar in principe wel, ja.
1: Loop je wel in korte broek?
8: Gelukkig wel. Dus dat scheelt een hele hoop. En ja, je tempo is gewoon veel minder hoog dan normaal. En ik nodig de spraakmaker, de fotograaf een keertje uit om mee te gaan.
1: Ja, leuk.
8: dan ziet ze de andere kant ook werkend. Hoe dat is, want ja, ik heb voor de dakdekkers nog meer respect, want ja, die zitten natuurlijk met branders en dergelijke op het dak, maar het is eigenlijk gewoon bijna niet te doen met de volle zon op je hoofd.
1: Nee, precies. Zijn de mensen wel een beetje lief voor je? Krijg je hier en daar een glaasje water of iets lekkers?
8: Dat verbaast me wel, dat mensen heel vaak zeggen inderdaad, oh, heb je een flesje water nodig, of gaat het, en de mensen zijn anders dan als het regent. Maar ja, weet je, iedereen is vrolijk. En vooral de mensen die dan thuis zijn, ja, die hebben vrij, dan zijn ze toch nog altijd anders dan mensen die daar ergens naartoe gaan. Of gefocust op iets van, ik moet daar naartoe, dus ik heb geen tijd. Dus het hangt echt af van de buurt waar je bent. En ja, natuurlijk ook hoe je zelf bent.
1: Ja, nou en of. Ik wens je heel veel werkplezier. En hou die korte broek maar even aan voorlopig, want het blijft nog even deze temperaturen, had ik begrepen. Kees Baars, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen.
1: Eigenaar van IJsie Prima in Callantsoog, zo moet ik het zeggen.
9: Exact,
1: ja.
9: IJsselon IJsie Prima.
1: Vorig jaar nog derde geworden op het WK IJsmaken.
9: Ja, derde van de wereld. Dus,
1: ja, brons, ja. Brons ijs.
9: Brons ijs, maar vooral heel lekker ijs.
1: Ja. Zeg, net de kinderen naar school gebracht, begreep ik. Maar die hebben dus geen tropenrooster?
9: Geen tropenrooster, nee. Maar met een ijskommand in het dorp en een strand om de hoek, dan weet Callantsoog zich wel goed te houden met de hitte.
1: Ja. Zijn dit hoogtijdagen voor jou? Denk het wel, hè?
9: Ja, het weer is natuurlijk heel belangrijk voor ons, hè. Maar kijk, een ijsje smaakt altijd, maar met mooi weer, ja, dan moet het. Mm-hmm. En dan moet iedereen barbecue ijsjes eten, op het terras zitten naar het strand. Dan kriebelt het en dan komen mensen hier massaal naartoe.
1: Mm-hmm. Moet je op anticiperen, neem ik aan. En dan moet je meer ijs maken ook, of niet?
9: Jazeker. Ja, dat begint natuurlijk al met de inkoop. Hè. Zorgen dat er genoeg fruit is, dat alle ingrediënten er zijn. Gisteren goed alles voorbereid, genoeg mix gemaakt. Ja, en vanochtend op tijd in de keuken met het team de machines laten ronken. Ja. En zorgen dat de toom ook vol is en dat we genoeg voorraad hebben om tot vanavond laat iedereen van ijs te voorzien.
1: Ja. Is er iets te zeggen tussen zeg maar, het verband van hoe hoger de hittekracht, dat er dan een bepaalde smaak ijs het beter doet?
9: Jazeker. Ja, hoe warmer het is, hoe frisser de smaken.
1: Ja.
9: Dus de citroen, de passievrucht, de sinaasappel, framboos, aardbei. Ja, de sorbet smaken, die zijn dan vaak meer in trek, want die zijn net wat verfrissender.
1: Ja, dus mokka en stracciatella doen het wat minder.
9: Nou, dat blijven natuurlijk klassiekers. Maar inderdaad, je ziet het weer terug in het verloop van de smaken, absoluut.
1: Ja, leuk.
9: Ja.
1: Succes. En laten we hopen dat de omzet lekker omhoog knalt. Jos van Eindhoven, goedemorgen. Die kennen wij als bakker natuurlijk en als lid van het Spraakmakerscollectief.
10: Goedemorgen.
1: Hallo, is het een beetje te doen in de bakkerij met dit warme weer? Nog maatregelen getroffen voor personeel of klanten?
10: Nee, het is in de bakkerij 24 graden en in de winkel is het 23 graden. Oh. Dus daar houden we wel uit.
1: Ja.
10: En dan zijn we ook gewend. Dus in de bakkerij moet het 25 graden zijn het hele jaar door.
1: Ja, dus dan heb je
10: kunst om het niet boven de 30 te krijgen.
1: Maar ik kan me voorstellen met die ovens en zo, dat de temperatuur wel op kan lopen.
10: Jawel, maar je hebt afzuiging en het spul is goed geïsoleerd. Ja, dan valt het best mee. Ja. Maar de grotere grap is, en dat sluit eigenlijk mooi aan met die meneer en die ijskommeneer.
1: Ja.
10: Het assortiment is heel anders.
1: Oké.
10: Okay. Kijk, morgen heb ik 30% groot brood minder, maar het kleinbrood verdubbelt, stokbrood verdubbelt.
1: Oh, dat is kleinbrood, ja, oké. Okay. Uh-huh.
10: En dat is onder andere kleinbrood. Maar naar Zandvoort gaan en broodjes en limonade hadden nog. Ja, dat is weer helemaal terug.
1: Ja.
10: Dat gaat allemaal dubbel zwart.
1: En stokbrood vanwege het barbecue, denk ik?
10: Ja, vanwege de barbecue en makkelijk eten. Mm-hmm. Sandwich maken. En dan, dat slaat in 12 uur tijd helemaal om.
1: Okay.
10: En dat is een leuke uitdaging.
1: Verdien je dan ook meer als je kleinbrood verkoopt?
10: Ja, dan verdien je meer.
1: Oh, ja, dat is beter dan gewoon een halfje gesneden.
10: Maar het is wel bewerkelijk handel. Dus het is, en als je overhoudt, kunt er niks meer doen.
1: Nee, dat is dan ook weer waar. Hartelijk dank, Jos van Eindhoven. En lekker veel stokbroden verkopen, lijkt me heel goed. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling. Een paar warme dagen zijn prima te doen, maar de discussie gaat uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief. Zo laat Wouter Kruitser weten dat hij dagelijks 3 uur door de hitte moet fietsen. In de volle zon voelt het eerder als 55 graden. En dat is geen aangename zomerdag meer, maar een uitputtingsslag. Jan Frans reageerde in het collectief, die zegt: als we een paar warme dagen niet te doen zouden vinden, we moeten met z'n allen maar naar Spitsbergen verhuizen. Als u gelid bent, meld u dan aan via spraakmakers.kro.ncv.nl.
11: NPO Radio 1.
12: Buurman.
11: Koen Verbraak.
13: Dinsdag speelde het Iraanse voetbalteam zijn eerste wedstrijd op het WK. 4 jaar geleden zongen de spelers niet mee met het volkslied uit protest tegen het regime. De grote vraag was of het ook dit keer zou gebeuren. Het regime zit ondertussen steviger in het zadel dan voor de Amerikaans-Israëlische aanval van eind februari. In de publieke tribune praat ik met Nederlandse Iraniërs over wat de bevolking daar nu meemaakt. Is er nog iets over van de hoop op verandering die er na het uitbreken van de oorlog even was?
12: Morgen om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
16: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
19: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
18: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
17: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promo Fandom. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: NPO Radio 1. 10 uur.
22: Carl-Johan de Zwart.
1: Veel reacties van buurtgenoten over de dood van het Groningse echtpaar. Wat je daarmee doet in de berichtgeving gaan we zo bespreken in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Jurjen Boekraad.
23: De onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran gaan vandaag niet door. De delegaties van beide landen zouden elkaar ontmoeten in een hotel in het Zwitserse Luzern. Als reden voor het annuleren van de onderhandelingen noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek. Iran wil eerst zien dat de VS zich ook echt gaat houden aan het basisakkoord dat afgelopen week is ondertekend, vertelt deze docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.
24: Reden daartoe kan zijn is dat Iran nog steeds met een schuin oog kijkt naar wat er in Libanon gebeurt. Het geweld daar tussen Hezbollah en Israël bestaat nog steeds. En vannacht zijn er ook flinke luchtaanvallen van Israël geweest, naar aanleiding ook weer van Hezbollah-beschietingen. En Hezbollah heeft weer gezegd, we hebben die beschietingen gedaan omdat Israël niet stopt met oprukken in Libanon.
23: Wat de afzegging betekent voor het vervolg van de onderhandelingen is nog niet duidelijk. Vorig jaar maakten ruim 1750 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Dat is het laagste aantal in zo'n 15 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal zelfdodingen bij mannen is meer dan 2 keer zo hoog als bij vrouwen. En bij 50'ers en 60'ers komen zelfdodingen het vaakst voor. In 2025 was 37% van alle mensen die een einde aan hun leven maakten een 50'er of 60'er. Bij tieners en 20'ers is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Op plek 2 staan verkeersongelukken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Webshops moeten een knop gaan inbouwen waardoor het eenvoudiger wordt om een bestelling te annuleren of terug te sturen. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Maar deze knop is nog niet helemaal dé oplossing, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond.
0: Nou, dit is voor je herroepingsrecht, zeg maar. Die 14 dagen bedenktijd die je hebt, is het inderdaad een oplossing. Het is nog niet helemaal een oplossing, want als het gaat om het retourneren of annuleren van een abonnement, zouden wij eigenlijk graag als Consumentenbond zien dat dat ook nog veel makkelijker wordt. Want je zoekt op sommige websites wel heel lang voordat je kan vinden hoe je iets kan annuleren.
23: Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan er een boete worden opgelegd. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten.
1: Lekker in de auto met de airco aan, Ernhard.
2: Of het raampje open. Ja. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is zowat een kwartier. Op de A50 Zwolle richting Arnhem een file van 4 kilometer door een ongeluk tussen Vaassen en Apeldoorn. 5 minuten vertraging. 5 minuten extra op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Maan en knooppunt Hooipolder. En nog eens 5 minuten tussen Wasbeek en Waalwijk.
3: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
28: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
27: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
30: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
29: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
30: Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV.
31: Karl-Johan de Zwart.
12: Spraakmakers.
31: Met nu het Mediaforum.
1: Een zaak zoals die in het Groningse Meerstad is zo heftig dat ook de journalistieke afwegingen in de berichtgeving erover ingewikkelder zijn. Vanavond wordt de Loep uitgereikt, de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek van Nederland en België. We nemen de kanshebbers vast door zometeen. Doen we vandaag in ons mediaforum met Bas van Sluis, onderzoeksjournalist bij het Dagblad van het Noorden, Anna Dijkman, columnist en podcastmaker bij het Financieel Dagblad. En spraakmaker is fotograaf Ilvi Niokikchin. Maar eerst de trieste gebeurtenissen in Groningen.
5: Een drama in het Groningse Meerstad. In een woning vond de politie afgelopen nacht de lichamen van een echtpaar.
6: Er is ook een verdachte aangehouden. Dat gaat om een minderjarige. Dat is het kind van het echtpaar.
7: De buren beschrijven het stel als heel aardig, heel vriendelijk. Dus de schok in de buurt is echt heel groot.
8: Ik vind het vooral ook heel heftig gezien de wijk. Ik denk 80-90% van de gezinnen heeft hier kinderen, jonge kinderen.
1: Zo'n klus waarvan je als verslaggever misschien hoopt dat je geen dienst hebt op zo'n moment. Maar Bas van Sluis, jij kreeg gisterochtend om 4:44 een persalarm binnen.
9: Ja, daar ben ik bij aangesloten. Dat is de politie Noord-Nederland verstuurt dan een alarm. Let op, verslaggevers, er is wat gaande. Mm-hmm. Dat is heel sec, droge informatie. In dit geval, er zijn twee personen gevonden in een woning. Dat is het dan. Ik ben wakker geworden, ik heb het afgeluisterd. En gedacht, ja, dat kan alle kanten nog op. Dat is dan gelijk de modus waar je inschiet. Is het koolmonoxide? Is er een ongeval geweest? Bijvoorbeeld een meterkast die is ontploft? Is het een steekpartij onderling? Van alles gaat door je hoofd. Ik ben naar de redactie gereden. Ik was daar rond de klok van 6:00. Eerste berichtgeving gemaakt. Feitelijk bericht gewoon op basis van de politieinformatie. En op dat moment, want het is wel even goed om te vertellen, ik fungeer ook als chef nieuws bij Dagblad van het Noorden, week op, week af. De ene week chef nieuws, de andere week lid van de redactieonderzoek. Deze week chef nieuws. Ik heb een verslaggever uit bed gebeld en gezegd, goh, ik weet niet wat er aan de hand is. Het is logisch als je daar naartoe gaat. Mm-hmm. Nou, dat deed zij, dat is Ina Reitsema dan in dit geval, mijn collega. En die is daarheen gegaan en is gewoon maar gaan bekijken, wat kom je dan tegen? En dan is het een kwestie van mensen aanspreken, observeren, rondlopen. Ja. Wij kennen die wijk natuurlijk. Het is een wijk van de gemeente Groningen. Het is een nieuwbouwwijk, het is een nieuw gebouwde wijk ook. Het is bijna een klein stadje op zichzelf, maar het is echt gemeente Groningen. Mm-hmm. En dan her en der krijg je informatie. Ik heb met haar afgesproken. Ik zoek hier op de redactie in Groningen. Zoek ik uit van, hey, wat kunnen wij vinden over deze personen? We wisten natuurlijk al vrij snel, ook omdat zij er was, welk huisnummer het is. Er stond een tekoopbord. Dan kun je als verslaggever kun je al snel informatie verzamelen. Mm-hmm. En zij heeft tussendoor dingen doorgebeld. Hey, moeten we hiermee doen?
1: Ja.
9: En bij dit soort zaken, nou ja goed, je kondigde het al een beetje aan, is het nog meer dan normaal, is het taak om met personen, met collega's af te wegen. Wat doe je wel, wat doe je niet?
1: Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld de mensen die je aanspreekt, hè, hoe weeg je de betrouwbaarheid van getuigen, van mensen die daar op straat, die jou te woord staan?
9: Nou ja, bijvoorbeeld, je kunt zeggen, is het een buurvrouw, is het een buurman, is het een familie? Op wat voor manier is het familie? Heb je daar bewijs van? En als je kinderen in de straat iets roepen, dan wordt dat dan toch weer anders.
1: Want je hoort vast meer op zo'n moment, daar, die verslaggever dan, dan je kunt opschrijven. Wat is de afweging, wat is het criterium eigenlijk van dit schrijven we wel op en daar doen we berichtgeving over en dit laten we weg?
9: Nou, je probeert natuurlijk altijd zo feitelijk mogelijk te zijn.
1: Ja.
9: Tegelijkertijd wil je ook een verhaal vertellen van de sfeer in zo'n straat. Kijk, een quote van, god, ik voel me hier heel naar bij. Op het moment dat het duidelijk is dat een echtpaar is overleden, dan kun je dat prima opschrijven, want het is een subjectieve waarneming van een buurvrouw bijvoorbeeld. Of
1: die ook bij die buurvrouw zelf blijft.
9: Ja, maar er worden ook quotes opgeschreven, maar die worden pas gepubliceerd als wij zeker weten dat er grond onder zit. En dat zijn nu steeds die afwegingen. Kijk, als chef nieuws heb je eigenlijk, natuurlijk wel met collega's chefs hoor, de keuze van, we gaan deze kant op, we gaan deze kant op. Maar bij zo'n gevoelige zaak, en we wisten al vrij snel dat het een hele gevoelige zaak zou gaan worden, schakelen we op in die zin dat ook de hoofdredacteur dan inhoudelijk meekijkt. Ja. Wat doen we wel?
1: Die heb je ook nodig, denk ik, als klankbord en als steun.
9: Ja, maar niet alleen de hoofdredacteur hoor. Ik bedoel, er zijn ook andere leidinggevenden, maar ook verslaggevers die gewoon inhoudelijke zinnige dingen zeggen en meedenken. Soms moet je ook zeggen van, nou jongens, even afstand nu, want als we er een Poolse landdag van gaan maken, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Maar het is gisteren, ik ben dus begonnen om 5:30 of 6:00 was ik op de redactie dan. Gisteravond om 8:00, 8:15 trok ik de deur achter me dicht. En dat is een dag van de hele tijd keuzes maken. En daar doen we ook niet alles goed hoor.
1: Kom ik zo nog even op terug, als je het goed vindt. Anna Dijkman, Bas zit er heel dicht op. Hè? Zit er vol in. Jij hebt gisteren gekeken naar verschillende nieuwsprogramma's. Wat viel jou op?
10: Nou, ik heb even gekeken hoe ze het nieuws brengen. En het viel me op dat het van heel sec en feitelijk ging. Dat was bij bijvoorbeeld het NOS-journaal. Naar wat meer... Ja, gelardeerd met quotes van buurtbewoners en iets meer proberen te kijken wat er nou gebeurd is. Wat mij opviel, ik vond zelf op zich dat feitelijke nieuws wel prettig. Aan de andere kant begrijp ik ook goed dat je quotes van buurtbewoners gaat halen. Het is soms een beetje nietszeggend, hè, want ik heb heel veel gehoord, de schok is groot. Ja, dat snap ik. Of het leken zulke aardige mensen. En aan de ene kant denk ik, wat voegt dat toe? Aan de andere kant denk ik ook, we hebben ook als mensen behoefte aan een soort spiegel van de eigen ervaring. Ik merkte zelf gisteren ook toen ik het nieuws las, dat ik dan tegen collega's meteen zeg, heb je het gelezen? Wat erg, weet je wel. En dat wil je misschien ook op tv terugzien. Dus ik begrijp die keuzes ook wel weer. Ik vond wel, ik kan me voorstellen dat het een hele moeilijke positie is waar jullie bijvoorbeeld, Bas, in zaten als verslaggevers. Want ik las bijvoorbeeld in jullie berichtgeving ook iets over dat er beelden gedeeld zouden zijn.
1: Ja, dat is inderdaad, want je hebt aanvankelijk inderdaad het nieuwsbericht. En later kwam jullie Dagblad van het Noorden met het verhaal dat het meisje beelden zou hebben gedeeld met klasgenoten. En dat ze haar kat zou hebben verwond. Heb jij die beelden eigenlijk zelf gezien ook, of niet?
9: Ga ik niks over zeggen.
1: Nee, ook niet of je ze gezien hebt. Nee, ga niet vragen wat je hebt gezien, maar of je ze hebt gezien.
9: Vind ik niet zinvol. Kijk, wat goed is om te weten, we schrijven dit soort dingen op. We schrijven ook een heel veel niet op. We weten veel meer dan dat we daadwerkelijk publiceren. En ook bij die quotes die wat verder gaan dan van, ik vind het heel naar.
1: Maar Bas, ik vraag het even of jij die beelden hebt gezien, omdat we dan weten of het klopt. Snap je? Dan ben je voor beide buurtbewoners zeggen of kinderen zeggen.
9: Maar ik voel wel de vrijheid om het bij mezelf te houden en te zeggen van, we weten dat het klopt. En daar houden we het dan maar bij.
10: Je voelt je dan comfortabel genoeg om het op te schrijven? Want dat is zeg maar
9: ik voel me comfortabel genoeg om het op te schrijven.
10: Ja. Ik kan me voorstellen dat zeker inderdaad kinderen ook jongeren in die leeftijd van dat meisje, daar gaan ook heel snel een soort geruchten ontstaan. Ik heb zelf kinderen.
1: Daarom vraag ik dus, heb je de beelden gezien?
10: Ja, en zelf, dus hoe weeg je dat dan?
9: We hebben bijvoorbeeld contact met de school gehad. Daar worden ook inlopen. Er wordt een inloopavond georganiseerd. En ook die school moeten wij dan weer als journalistiek. En ook daar hebben we dan weer afwegingen. De ruimte en vrijheid bieden om hun eigen pad daarin te geven. Tegelijkertijd, je wilt wel melden dat er een inloopavond is voor docenten, leerlingen, ouders. Ja. Daar ben je ook de hele tijd mee aan het schakelen. Ja.
1: Nee, nog even een ander detail, hè, wat ik net, deel 2 zeg maar, van wat ik net noemde. Die kat die ze verwond zou hebben. Even los van of het klopt of niet, ik vertrouw je daar wel in. Maar waarom moeten we dat weten? Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag, toch? Wat voegt dat toe aan het verhaal?
9: Omdat het... Dit moet ik even voorzichtig. Het geeft inkleuring in binnen een bepaalde context. Want het gaat niet alleen om de kat. Want als je het goed had gelezen, staat er ook dat ook andere dieren verwond en gedood zouden zijn door door de verdachte. Gedood zijn door de verdachte. Want ze is nog maar verdachte. Kijk, en dat vind ik dan ook weer lastig. Het is een minderjarige meisje. Dat maakt het gewoon heel lastig in alles.
1: Maar we spreken natuurlijk omdat je altijd bij dit, voor zover je kunt spreken over dit soort zaken of verhalen, terughoudendheid is dan gewenst en zorgvuldigheid ook. Dus dan kun je afvragen, dan is het dus heel essentieel dat je jezelf afvraagt, wat moeten wij weten als lezer of luisteraar en wat niet? Die afweging maak jij.
9: Ja. Samen met anderen. Precies. Inderdaad. Ja, dat klopt.
1: Ja. Dus wat zijn de criteria?
9: Nou, het moet feitelijk zijn, het moet kloppen. Ja. Dat lijkt mij logisch. Tegelijkertijd, als regionale krant heb je een beetje een bijzondere positie. Tenminste, heb je een andere positie dan landelijke media bijvoorbeeld. Ik hoor je NOS zeggen. NOS is heel sec geweest, heel droog. En er kwamen natuurlijk ook later dan dat wij er zijn kwamen ze binnen. Ik vond ook trouwens goede berichtgeving vanuit de NOS hoor, maar die heb ik pas 's avonds daar rond zien lopen.
1: Ja.
9: Wij lopen daar natuurlijk de hele dag al rond, krijgen allerlei informatie, hebben in die zin een informatievoorsprong. Ja, en je wilt de omgeving ook meenemen in wat daar is gebeurd. Hm. Dat is gewoon echt een andere rol, omdat je dichter op je lezer...
1: Maar dan kom je op een spanningsveld eigenlijk tussen de feiten, waar je eigenlijk ook misschien wel, omdat die zo gruwelijk zijn of kunnen zijn, dat je daar enige terughoudendheid in doet. Maar je gaat wel, zeg maar, je veroorlooft jezelf wel wat vrijheid als het gaat om wat mensen zeggen, om een bepaalde sfeer weer te geven. Is dat een spanningsveld?
9: Ja, dat is een spanningsveld, ja. Natuurlijk.
1: Ja, maar hoe zoek je daar balans in dan?
9: Dat is dus de hele tijd die afweging die je constant aan het maken bent. Wat kun je dit opschrijven? Waarom zou je het wel kunnen opschrijven? Waarom kun je dit niet opschrijven? Er zijn heel veel zinnen zijn eruit gehaald. Ook dingen, nee, dat ga ik niet eens noemen.
1: Nee,
9: maakt ook niet uit.
1: Mag.
9: Je hoort mijn worsteling ook in deze. Maar zo'n zin over bijvoorbeeld de kat en andere dieren...
1: Mm-hmm.
9: Is natuurlijk onderwerp geweest van discussie. Valt dit te dragen door de feiten die wij boven tafel hebben gekregen? Ja, dat valt.
1: Ja.
9: Wij hebben beoordeeld dat dat valt te dragen met de informatie
1: maar
9: die wij hebben.
1: Maar nogmaals, de vraag: waarom moeten wij weten dat zij eventueel haar kat verwond heeft?
9: Omdat gedood heeft. En ook omdat de hond die daar rondliep wonden vertoonde. Hmm. Die liep in paniek rond daar in de wijk. Omdat dat iets vertelt over. Omdat hij dat iets vertelt over de verdachte. Ik moest even, want ik zat over het woord verdachte, over de verdachte, hoe die omgaat met dieren. En hoe die dat ook, ik worstel, want ik weet dingen en die ga ik hier niet delen. Dat kan gewoon niet.
1: Maar om er een ander ding bij omdat dat iets zegt misschien over dat meisje, hè? Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Een buurtbewoner, een moeder geloof ik van een kind, die had van haar kind gehoord dat dit meisje, de verdachte, dus de dochter, eigenlijk een dier had willen zijn. En dat had ze gezegd op basisschool. We zijn inmiddels een aantal jaren verder. Zegt dat ook wat over dat meisje? Als het al zoveel jaar geleden is? Ik bedoel, ik heb wel meer kinderen die dieren willen zijn. En moet je dat dan op zo'n manier ook in dat stuk zetten?
9: Dat stelt wel in het de zin daarvoor dat zij in transitie zou zijn, geloof ik.
1: Zou zijn.
9: Dus dat, dat zij in transitie is.
1: Mm-hmm.
9: Dat past daar dan binnen. Ja.
1: Want het is moeilijk, hè? Van horen zeggen dingen, toch? Hoe ga je daarmee om?
9: Ja, jij zegt van horen zeggen. Ja.
1: Ja, nou ja, dat staat op die manier wel bijna zo.
9: Ja, kijk, maar ook omdat wij worstelen met het hele verhaal. Van je moet daar toch voorzichtig in zijn. Van wat breng je niet, wat breng je wel. Tegelijkertijd, je moet ook niet altijd terughouden zijn. En nogmaals, je wilt kijken van, wat is hier nou gebeurd? Er is een gruwelijke zaak, lijkt het. Er is een minderjarig meisje, in dit geval de tienerdochter, is opgepakt.
1: Ja.
9: Dat is niet uniek, maar gebeurt ook niet ieder jaar. Sterker nog, dat gebeurt zelden. Hoe moet je daarmee omgaan? In je eigen achtertuin. Dat is lastig. Ik bedoel, dat zal elke journalist lastig vinden, schat ik in. We hebben daar met heel veel mensen hebben daarna gekeken. Ook in het laatste verhaal dat we hebben gepubliceerd. Moet je überhaupt brengen? Wat breng je?
1: Ja.
9: Dat er beelden zijn gedeeld met medeling. Moet je dat brengen? Ja, want die leerlingen hebben dat wel ontvangen. Daar wordt over gesproken. Daar moet je mee omgaan als docenten, als ouders. Nou ja, al die discussiepunten zijn ook weer teruggekomen op straat. Maar ook daarbuiten, zeg maar.
1: Ja, ingewikkeld, hè?
9: Nou ja, weet je wat ik ingewikkeld vind? Ik snap heel goed wat je vraagt. Tegelijkertijd, ik kan als verslaggever ook niet alles vertellen over...
1: Je weet veel meer.
9: Met wie spreek je wel, met wie spreek je niet? Wie heb je allemaal gesproken?
1: En wat weet jij meer dan je in je artikel kwijt kunt? Nog?
9: Ook. En dat maakt het voor mij dat je af en toe mijn twijfeling de hele tijd hoort.
1: Dat snap ik ook heel goed. Gaan jullie mediamomenten, Anna, voor die van jou steken we niet alleen de Atlantische Oceaan over. We gaan ook bijna 2 eeuwen terug in de tijd.
10: Ja, even abrupte overgang naar een heel ander onderwerp.
1: Gelukkig zit er wat vormgeving tussen.
10: Ja, precies. Ja. Ik wilde het graag hebben over een podcast van The Economist. En die gaat over, het heet Roadtrip With Alexis de Tocqueville. Nou, wie is dat? Dat is een Franse aristocraat die ergens begin 19e eeuw naar Amerika is gestuurd door de Franse regering destijds om het gevangenissysteem daar te bestuderen. De Sing Sing gevangenis. Dat was namelijk heel progressief in die tijd. In Europa had je allemaal nog kerkers en daar hadden ze toch iets meer nagedacht hoe je gevangenen ook kon voorbereiden op hun leven daarna. Maar eigenlijk heeft hij een onderzoek gedaan naar de democratie, de jonge democratie van de Verenigde Staten. En die was toen heel nieuw. In Europa hadden we vooral monarchieën nog en veel ongelijkheid. En daar was het gelijkheid, en, nou, et cetera. En nu gaat dus van de Economist gaat de verslag of de editor, de US editor, zoals dat dan daar heet, die heeft dus 11 jaar verslag gedaan van de Amerikaanse politiek voor de Economist en gaat nu in een podcast eigenlijk die roadtrip, die reis van 9 maanden die de Tocqueville toen heeft gemaakt, gaat hij ook maken en kijken. Hij gaat naar dezelfde plekken, niet allemaal, maar naar een aantal plekken en kijken wat er nou nog over is van. Ja, dat beeld van die mooie democratie, dat ideaalbeeld wat er werd geschetst. Dus dat is heel interessant, maar het zijn ook heel veel mooie verhalen. Bijvoorbeeld gaat hij naar de Sing Sing gevangenis.
1: Daar hebben we een fragmentje van.
0: Tocqueville's next stop was what was then America's biggest prison, Sing Sing. When he visited in 1831, it was just a few years old. He had been commissioned to write a report on the American penal system for the French government. That was the official reason for his trip, a great excuse to get funding for 9 months studying a new democracy. At Sing Sing, he wanted to see something called the New York system. It was a novel approach that aimed to reform prisoners, not just punish them.
1: Yeah.
10: Yeah. Wat ik dus net zei, inderdaad. Nou, het is mooi verhalend en het geeft ook een, vind ik, mooi gelaagd, genuanceerd beeld van de Amerikaanse samenleving die we soms ook een beetje uit het oog dreigen te verliezen.
1: Door dat Trump-gedoe.
10: Ja, omdat we heel erg in die polarisatie zitten. En dit geeft weer daar een andere visie op. Dus dat vond ik heel interessant. En wat ik ook wel uit journalistiek oogpunt dan wel interessant vind, The Economist, daar schrijft iedereen altijd niet onder zijn eigen naam.
1: Mm-hmm.
10: Dus de mensen die het schrijven blijven altijd een beetje anoniem. En nu door die podcast krijgt ook de journalist achter de verhalen krijgt wat meer gezicht. Hij heeft ook al een andere podcast, hoor. Dus dat is al iets wat ze vaker doen.
1: Dus het is sowieso een trend, hè, toch? De journalisten zijn ook een soort van merk aan het worden.
10: Ja, zeker. Maar ze schrijven dus nog wel steeds anoniem, zou je kunnen zeggen. Nou, je kunt het wel achterhalen wie het dan schrijft. Maar met die podcast zie je ook iets meer van de persoon en ook de persoonlijke waarnemingen die iemand in 11 jaar heeft gedaan in Amerika. En hoe die daarop reflecteert. Dus ik vind het een mooie podcast zo far.
1: Aanrader.
10: Ja.
1: Bas, jij wilde voor jouw mediamoment alvast vooruitblikken op vanavond de uitreiking van De Loop, de belangrijkste prijs voor onderzoeksjournalistiek. Je zet even je pet van Chef Nieuws nu weer af. Ja. Jij zat in de jury en daar hebben we eigenlijk geen tijd meer voor in één zin. Wat zeggen de inzendingen jou over de staat van de onderzoeksjournalistiek in Nederland?
9: Dat wij in Nederland en in Vlaanderen overigens ons goed moeten realiseren dat wij gezegend zijn met uitstekende journalisten en journalistiek.
1: En waar baseer je? Ja, je hebt al die producties natuurlijk gezien, dat snap ik.
9: Daar baseer ik mij op, inderdaad. Ja. Nee, maar echt, ik bedoel, dat is voorgaande jaren was dat ook al zo.
1: Ja.
9: Maar we moeten daar echt heel erg blij mee zijn. Als ik zie wat er allemaal is afgeleverd en geschreven, gemaakt, gedocumenteerd. Ja. En ik bedoel, we zijn kritisch op journalisten terecht ook. En kritisch op de media terecht ook. Maar laten we ook vooral koesteren wat onderzoeksjournalisten, maar zo journalisten in de regel, zeg maar, allemaal boven tafel krijgen, wat anderen proberen stil te houden.
1: En het is belangrijk. Ja. Punt is maar weer eens gemaakt.
9: Voilà.
1: Dankjewel. Gaan wij naar de taal. Eveline van Rijswijk is binnen. Goedemorgen.
11: Wat is het warm? Wat is het heet? Wat heet? Er is zelfs een nationaal hitteplan van kracht. Al bleek deze week dat een nationaal hitteplan niet genoeg is.
13: Naast een nationaal hitteplan zorgt dat je lokaal dingen goed met elkaar regelt in het lokale hitteplan.
11: Het lokaal hitteplan. Dat lijkt me inderdaad handig, dat je plaatselijk kijkt wat er nodig is. Al liet een luisteraar van NPO Radio 1 weten dat maar gek te vinden.
14: Nou, en Evelien reageert, en dat zit misschien wel een beetje in deze lijn. Het is toch raar dat nu ook de basisschool van mijn kinderen morgenmiddag sluit?
11: Nee joh, Evelien. Leuke naam trouwens, hoor je nog maar zelden. Dat is helemaal niet raar dat de school van jouw kinderen sluit. Dat legt die man net uit. Naast een nationaal hitteplan is er nu ook een lokaal hitteplan. een hitteplan voor elk lokaal. Goed, terwijl lokalen en de aarde steeds verder opwarmen, zitten wij hier ook nog steeds met het stikstofprobleem. En deze week lekte een stikstofpakket uit, met daarin maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. En dus klonk de hele tijd weer dat ene woord.
2: Dat het land weer van het stikstofslot afgaat.
11: Het stikstofslot. En ik weet niet wat het is, maar het lijkt wel alsof er een afspraak is dat elk nieuwsitem sowieso een slotmetafoor moet hebben.
3: In de hoop dat Nederland van het slot kan.
11: Ja, als er in Nederland al sprake is van een slot, dan is het geen stikstofslot, maar een stallenslot. Want wie zitten er in Nederland echt achter slot en grendel? Miljoenen dieren natuurlijk. Ik hoop dat Nederland dankzij dit stikstofpakket eindelijk ook van de stikstofslotmetafoor afgaat. Bij Nieuwsuur duidde politiek duider Arjen Noorlander het pakket aan maatregelen en nam daarbij ook lobbytaal over.
4: En de hoofdmoot is, we leggen de zwaarte, we leggen de pijn in de buurt van natuurgebieden.
11: Ja, de pijn. Dat is helemaal geen pijn, dat is geweldig nieuws voor die natuurgebieden. Hoera voor de Peel en hoera voor de Veluwe. Maar Arjen was niet van plan er een feest voor de natuur van te maken.
4: De pijn wordt dus heel duidelijk daar gelegd. Daar zullen de boeren moeten bloeden.
11: Ja, daar zullen de boeren moeten bloeden. Nee, het zijn niet de boeren die bloeden, maar de dieren. En over bloedende dieren gesproken. Deze week had de Nederlandse vleesindustrie een belangrijke deadline. Al hebben ze die natuurlijk 1,7 miljoen keer per dag. Ze moesten deze week laten zien dat ze het echt beter gaan doen en...
15: En een eind gaan maken aan decennia lang misbruik van vooral...
11: Dieren natuurlijk, toch?
15: Arbeidsmigranten.
11: Oh ja, arbeidsmigranten. Daar geven we in Nederland natuurlijk net zo weinig om als dieren die naar de slacht gaan. Of wacht, nog minder zelfs. Aldus iemand die opkomt voor de belangen van arbeidsmigranten.
16: It's a people, it's not animal, it's not robot.
11: Ze worden behandeld als nog minder dan dieren, robots. Kijk, het achterliggende probleem is natuurlijk dat zodra het gaat over arbeidsmigranten of dieren of natuur, we meestal niet luisteren naar vertegenwoordigers van arbeidsmigranten, de dieren of natuur, maar naar vertegenwoordigers van veehouders, slavendrijvers of slachthuizen. Al houd ik ook hier hoop. Door een bericht wat ik deze week hoorde over de gutto, onze nationale vogel die het lokaal wel een beetje moeilijk heeft door de intensieve landbouw. En onderzoekers hebben eieren van de gutto uit laten broeden in machines en ze vervolgens vrijgelaten in een weiland in Friesland, zodat ze niet in het nest al sneuvelen door de maaimachines van boeren. Maar het beste aan dit nieuws was...
17: Alle kuikens zijn gezenderd.
11: Geweldig, de gutto's zijn gezenderd. En nou hoop ik dat die onderzoekers wel zo slim geweest zijn om ze de juiste zenders te geven, want dan kunnen we de gutto alvast een stem gaan geven. Ik stel voor dat we komend seizoen zowel op NPO 1 als NPO Radio 1 vier bulletins uit gaan zenden. Goedemorgen Gutto, goedemiddag Gutto, goede avond Gutto en goede nacht Gutto, waarin we het wel en wee gaan volgen van de Gutto. Het zou meteen een mooie laatste ode zijn aan kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Jaren geleden bedacht hij het theaterstuk Going to the Dogs, waarin honden speelden. Mocht de NPO Goedemorgen, Goedemiddag, Goedenavond, Goedenacht Gutto op tv gaan uitzenden, dan stel ik voor dat de jingle bestaat uit een stukje fluitzingen. De zeer complexe vinding van Wim T. Schippers, waarbij hij zowel fluit als zingt. Laten we even luisteren. Prachtig. Dit is mijn laatste bijdrage aan het taalteam. Het had misschien geen nut of zin, behalve goede zin en hopelijk goede zinnen. En ik sluit graag af met de volgende woorden.
18: Dank u wel voor uw aandacht.
11: Dank u wel voor uw aandacht.
1: Dank jou wel, Eveline van Rijswijk.
11: Dank je wel.
1: En ook dank je wel Bas van Sluis en Anna Dijkman. Fijn dat jullie er waren. Straks na het nieuws, onze rubriek zijn er nog vragen. En dat gaat vandaag over de excuses die premier Jette mogelijk gaat aanbieden aan de Molukse gemeenschap. Bel ons nu met vragen die u heeft over dat onderwerp 0800-1101. Of ga naar Radio 1 op de NPO Luisterapp. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jurriën Boekraats.
19: NPO Radio 1. In Berkel Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde woensdag. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere commerciële ondernemingen met aandelen. Vorig jaar maakten ruim 1750 mensen in Nederland een einde aan hun leven.
12: Dat is het laagste aantal in zo'n 15 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal zelfdodingen bij mannen is meer dan 2 keer zo hoog als bij vrouwen. En bij 50'ers en 60'ers komen zelfdodingen het vaakst voor. Webshops moeten een knop gaan inbouwen waardoor het eenvoudiger wordt om een bestelling te annuleren of terug te sturen. Toezichthouder ACM zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan er een boete worden opgelegd.
1: Dankjewel, Jurjen. Hoe gaat het op de weg, Erwin de Hart?
20: Overwegend goed. Er staat wel een file van 5 kilometer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. En de vertraging die het oplevert is meer dan een half uur. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via Arnhem over de A27, A12 en de A50. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is de vertraging door een ongeluk tussen Leende en Nederweert gestegen tot een kwartier. 8 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging in 3 kilometer. Profiele.
31: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
1: Hoe ziet wijsheid eruit en hoe leg je dat vast op een foto? Daarover praat ik straks met spraakmaker en fotograaf Ilvi Niokikchin. Zij mocht voor een tentoonstelling van het Bijbels Museum 16 wijze 80-plussers portretteren. En voor Zijn er nog vragen is Wim Manuhutu hier, historicus en voormalig directeur van het Museum Malakou. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent, want we gaan het hebben over die mogelijk aanstaande officiële excuses, 75 jaar nadat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland kwamen. Rob Jetten kondigde eerder deze week aan dat hij dus een toespraak gaat houden, hè, komende zondag bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers in Rotterdam. Ja, meneer Manuhutu, we duiken zo nog echt de geschiedenis in, maar eerst even om bij die actualiteit dan te blijven. Hoe is er in de Molukse gemeenschap gereageerd op die aankondiging van Rob Jetten dat hij gaat speechen?
21: Nou, door heel veel mensen met instemming, maar ook wel met verwachting. Wat gaat hij nou precies zeggen?
1: Ja.
21: Er zijn mensen binnen de Molukse gemeenschap die daar ontzettend veel waarde aan hechten, aan zijn komst. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, wat moeten we anno 2026 nog met een Nederlandse premier? Mm. Ja, dus de meningen zijn niet allemaal hetzelfde. Maar mensen zullen echt heel erg duidelijk gaan kijken en gaan luisteren naar wat hij te zeggen heeft.
1: Ja.
21: Omdat 75 jaar na dato, ja, terugkijkend op die geschiedenis, je kunt constateren dat er natuurlijk voor allerlei dingen mis zijn gegaan.
1: Nogal, ja. Ja. U bent zelf geboren in Kamp Vught, opgegroeid in de Molukse wijk in Leerdam. Hè?
21: Klopt.
1: Wat zouden eventuele excuses voor uzelf, dus persoonlijk, betekenen?
21: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf tot de groep behoor die zegt van nou, excuses, anno 2026,

0: van het Museum Malakou. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat u er bent, want we gaan het hebben over die mogelijk aanstaande officiële excuses. 75 jaar nadat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland kwamen. Rob Jetten kondigde eerder deze week aan dat hij dus een toespraak gaat houden. Hè, komende zondag bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers in Rotterdam. Meneer Manuhutu, we duiken zo nog echt de geschiedenis in. Maar eerst even om bij die actualiteit dan te blijven. Hoe is er in de Molukse gemeenschap gereageerd op die aankondiging van Rob Jetten dat hij gaat speechen?
1: Nou, door heel veel mensen met instemming, maar ook wel met verwachting. Wat gaat hij nou precies zeggen?
0: Ja.
1: Er zijn mensen binnen de Molukse gemeenschap die daar ontzettend veel waarde aan hechten, aan zijn komst. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, wat moeten we anno 2026 nog met een Nederlandse premier? Mm. Ja, dus de meningen zijn niet allemaal hetzelfde. Maar mensen zullen echt heel erg duidelijk gaan kijken en gaan luisteren naar wat hij te zeggen heeft.
0: Ja.
1: Omdat 75 jaar na dato, ja, terugkijkend op die geschiedenis, je kunt constateren dat er natuurlijk voor allerlei dingen mis zijn gegaan.
0: Nogal, ja. Ja. U bent zelf geboren in Kamp Vught, opgegroeid in de Molukse wijk in Leerdam. Hè?
1: Klopt.
0: Wat zouden eventuele excuses voor uzelf, dus persoonlijk, betekenen?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf tot de groep behoor die zegt van nou, excuses, anno 2026, die doen mij niet zoveel meer. Maar ik weet ook uit mensen uit mijn omgeving dat die het wel heel belangrijk vinden. Niet zozeer voor zichzelf, maar vooral voor wat hun ouders of grootouders is overkomen. Dus dat, ja, dat respecteer ik heel erg.
0: Ja, zeker, dat snap ik. Maar dat heeft u zelf dus wat minder persoonlijk?
1: Ik heb dat wat minder, omdat ik ook denk, wat moet je ermee?
0: Ja, wat is het waard?
1: Ja.
0: Tweede Kamer heeft ook een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Initiatief van de ChristenUnie was het. Wat hoopt u dat daar dan uitkomt?
1: Ik hoop dat in ieder geval heel goed wordt gekeken naar wat er in de afgelopen decennia al is onderzocht. Want het is best wel veel. Je zou met literatuur over Molukkers een hele goede boekenkast kunnen vullen. Maar er zijn misschien nog wel hiaten te vinden. En ook, er zijn altijd nieuwe vragen die worden gesteld, ook door nieuwe generaties. En je ziet dat ook heel duidelijk.
0: Ja.
1: Dus misschien dat onderzoek daar ook wel een bijdrage aan kan leveren.
0: Ja, goed, vragen stellen is altijd belangrijk. En kan ook nu zometeen in deze uitzending over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. Over die eerste jaren of over die mogelijke excuses, dat kan natuurlijk ook. Stel ze dan via de NPO Luister-app. Moet u even voor Radio 1 kiezen. Of bel 0800-1101. Nu gaan we in no time naar de vraag van onze spraakmaker.
2: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
0: En dat is altijd op deze vrijdag in handen van onze verslaggever Marcel Dekker, die in de tijd die hem gegund wordt voor deze bijdrage de tijd als onderwerp er met de haren bij sleept, toch Marcel?
3: Ja, en laten we geen tijd verspillen, want de tijd vliegt en de tijd tikt de kippen van de stok, de ruiten van je rok, tikt je voor en tikt je tegen, tikt je maar wat wijs, tikt je slapengrijs, tikt je stoer, tikt je verlegen. Nou, denk jij, Carl-Johan, dat ik dat verzonnen heb, maar het is van Herman Verveen, hoor.
0: Oh.
3: En dat, ja, en dat alles zou zomaar, die hele prachtige tekst, op een wc-tegeltje van mijn gast neurowetenschapper Joost Jong kunnen staan. Hij promoveerde een aantal jaren geleden op het onderwerp tijdperceptie. U heeft een obsessie met tijd.
4: Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ja,
3: waar komt dat vandaan?
4: Ik denk dat het een beetje begon bij mijn masteronderzoek. En vanaf daar gaat dat zijn eigen leven leiden.
3: Ja, precies. En hoeveel tijd heeft u er al op zitten?
4: 30 jaar.
3: Nou, kijk, ik ben 60. Dan kan misschien zometeen nog van pas komen. Zijn twee leuke doelgroepen in de onderzoekjes die u ook zelf heeft gedaan. Hoe het ook is, fijn dat u tijd heeft om de vraag van onze spraakmaker te beantwoorden. Ilvi, een vraag die gaat over tijdperceptie, toch? Welke vraag heb jij?
5: Ja, zeker. Nou ja, het viel mij gewoon op dat vroeger de zomers heel erg lang waren en de schooldagen ook, en lekker zwemmen en frietjes eten. En nu was het laatst nog januari en nu alweer juni, en dat leek echt gisteren januari te zijn. Dus ik vroeg me af hoe het toch zo kan zijn dat de tijd maar sneller gaat sinds ik ouder word.
3: Ja, Joost, het verstrijken van de tijd, van de jaren, lijkt iets te doen met je beleving van de tijd. Als je ouder wordt, dat zegt Ilvi ook, gaat die tijd sneller. Dat is een veronderstelling. Ik wil eigenlijk van jou horen, klopt dat?
4: Ja, als je dus heel veel mensen vraagt, gaat de tijd sneller als je ouder wordt? Dan zullen mensen zeggen, vroeger ging de tijd veel langzamer en nu gaat het sneller. En het is zelfs zo, als je mensen vraagt, hoe snel denk je dat de tijd later gaat? Dan denken ze ook dat het nog sneller gaat.
3: Ja.
4: En daaruit kun je een beetje aflezen dat het een beetje een veronderstelling is. Want mensen kunnen helemaal niet weten hoe snel de tijd later gaat.

0: En eigenlijk is het dus zo dat een van de beste voorspellers is of jij voelt alsof de tijd sneller gaat als je ouder wordt, dat je wel eens van dat gezegde hebt gehoord. Ja. Dus het kan best wel eens zijn dat dit een beetje een volkswijsheid is. En als je echt onderzoek gaat doen naar verschillende leeftijdsgroepen, dus 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, et cetera, en je gaat die allemaal vragen hoe snel is de afgelopen week gegaan, hoe snel is de afgelopen maand gegaan, het afgelopen jaar gegaan, dan zie je eigenlijk geen verschillen tussen leeftijdsgroepen.
1: Nee. Dus het is eigenlijk een bakerpraatje.
0: Ja, nou, dat ja of een volkswijsheid, misschien ja. Om het wat liever ja. te zeggen. Ja, het enige verschil wat je ziet is, als je mensen vraagt hoe snel zijn de afgelopen 10 jaar gegaan, dan zullen mensen die zo rond de 20, 30 zijn, zullen systematisch zeggen, ja, die zijn eigenlijk wel wat langzamer gegaan. En dat kan zijn omdat je ja, in die leeftijdsgroep nou eenmaal heel erg veel meemaakt op een dag.
1: Ja, ja. En als je veel meemaakt, dan vliegt de tijd.
0: Ja. Inderdaad, dan vliegt de tijd. Dan let je eigenlijk totaal niet op de tijd. Je kijkt niet op de klok. Je kijkt niet op je interne klok. En dan is het eigenlijk de dag zo weer verstreken in die mooie zomers die je dan hebt.
1: Ja. Het is fascinerend. In de overdracht naar deze uitzending stond gisteren, geschreven door Carl-Johan de Zwart overigens, een klassiekertje, deze vraag.
0: Ja.
1: We houden ons er al heel lang mee bezig, hè, over hoe we tijd percipiëren. Zelfs die vraag van als je ouder wordt, dan gaat die tijd heel snel.
0: Ja, ja, ik weet niet hoe oud dit gezegd is of deze wijsheid is. Maar al in 1877 verzuchtte Paul Janet, een Frans filosoof, dat dit eigenlijk een fenomeen is wat je overal om je heen hoort. En dat het dus eigenlijk al heel erg lang bestaat. En we doen al heel lang onderzoek naar tijdsperceptie. En echt al sinds 1860 ongeveer. En dit lijkt toch wel een blijvertje ook. Ja.
1: Toch, en dat heb je met meerdere testjes onderzocht, zitten er wel verschillen in die tijdsperceptie als het gaat om jong en oud. Jullie hebben een keer in een museum een onderzoek gedaan. Waar ging dat over? Hoe zag dat eruit, dat onderzoek?
0: Ja, dan kwamen mensen dus binnen. En die checkten dan vervolgens in. Dus ze konden precies zien wanneer ze binnenkwamen in het museum. En die checkten vervolgens ook weer uit. Dus ze konden precies zien hoe lang ze daar objectief waren. En dan vroegen we ze eigenlijk, hoe lang was je hier?
1: Ja.
0: En als je dan ongeveer 20 jaar bent, 30 jaar bent, dan zit je er precies gemiddeld op dan. Maar als je dan ongeveer 60 tot 70 bent, dan zit je er 4 minuten overheen. Dus je denkt eigenlijk dat je in het museum was voor ongeveer een half uur, terwijl je er eigenlijk maar 25 minuten was.
1: Ja, je vergeet de tijd als je ouder wordt.
0: Ja, je vergeet de tijd of de tijd lijkt toch een soort van, lijkt meer te gebeuren in die tijd. Eigenlijk weten we nog niet hoe dat precies komt, maar we hebben nu wel voor het eerst vastgesteld dat zo is.
1: Ja. Nu we toch bezig zijn met tijdperceptie, eigenlijk hebben we al het antwoord gegeven op de vraag die je Ilvi had, maar ik wilde toch nog even eentje inschuiven. Waarom kruipt tijd als je je verveelt, maar vliegt die voorbij als je plezier hebt?
0: Ja, dat is een heel goeie. Ik denk dat het vooral te maken heeft met aandacht aan de tijd besteden. Tijd is een heel speciaal iets, maar het is ook wel weer zo dat als je aandacht besteedt aan de tijd, dat je niet aandacht kunt besteden aan andere dingen. En dat als je dus aandacht besteedt aan de tijd, dat je dan op elke seconde kijkt, de andere dingen eigenlijk helemaal niet meeneemt. En dat de tijd dan heel erg lang lijkt te duren. Als je bijvoorbeeld aan het wachten bent in een wachtkamer. Maar als je niet heel erg op de tijd aan het letten bent, je doet heel veel leuke dingen en je vergeet eigenlijk over de tijd, dan kun je later wel eens terugkijken en denken van, oh, dat is voorbij gevlogen. Is het nou alweer zo laat?
1: Yeah.
0: Dus eigenlijk heeft dat te maken, denk ik tenminste, met aandacht besteden aan de tijd.
1: Goed, Ilvi. De tijd lijkt als je ouder wordt alleen maar sneller te gaan. Maar als je het vergelijkt met andere leeftijden, dan blijkt uit de testen toch iets anders.
2: Ja, dat het meevalt.
1: Ja, en dit gesprek is in ieder geval voorbij gevlogen. En goddank heeft het niets te maken met het feit dat ik 60 ben. Dat is dan wel weer mooi.
3: Dankjewel, Marcel. We gaan snel verder.
4: Spraakmakers.
3: Welkom nogmaals, Wim Manuhutu, historicus en voormalig directeur van het museum Maluku. We blikken vooruit op zondag, als het Nationaal Monument wordt onthuld aan de Rotterdamse Lloydkade, een plek die niet voor niets is gekozen.
5: Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam.
6: Want hier in Rotterdam kwamen Molukse kneelmilitairen en hun gezinnen 75 jaar geleden in Nederland aan.
7: Dat zich verantwoordelijk achtte voor hun veiligheid.
6: Ze werden ontslagen, kregen geen pensioen en werden onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Zoals in het voormalige Duitse concentratiekamp Westerbork.
8: 23 mei 1977.
9: De Zuid-Molukkers heeft zojuist een trein overvallen.
8: De kapers eisen dat Nederland een vrije Molukse staat erkent. De regering weigert.
10: Besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken.
11: Verzoek u te geloven dat het niet
2: anders kon.
11: Minister-president Rob Jetten houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. Mogelijk biedt hij daarin excuses aan namens de regering voor de behandeling van de Molukse militairen.
12: Ja, ik denk dat een groot gedeelte van de Molukse gemeenschap zeer verheugd zal zijn met het aanbieden van excuses.
3: Wat wilt u weten over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland, de rol van de Nederlandse overheid of de betekenis van een officieel excuses? Stel gerust uw vragen. Bel met 0800-1101. We beginnen met een vraag die John During stelde in ons Spraakmakerscollectief. Hij schrijft: ik snap nog steeds niet waarom de KNIL-militairen niet naar het nabijgelegen Nederlands Nieuw-Guinea zijn gebracht in plaats van naar Nederland. Waarom niet gekozen voor een gebied in de regio? Wim Anahutu, waren er aanvankelijk plannen voor het onderbrengen in andere delen? In de regio bijvoorbeeld inderdaad.
13: Dat klopt. Nieuw-Guinea is zeker een optie geweest die met name ook door die Molukse KNIL-militairen zelf is genoemd. Mm-hmm. Maar voor Indonesië was dat onacceptabel, omdat Nieuw-Guinea was in 1949 buiten de soevereiniteitsoverdracht gehouden. Maar voor Indonesië was Nieuw-Guinea gewoon een onderdeel van de staat Indonesië. Dus daar zijn later natuurlijk nog grote spanningen over ontstaan.
3: En dan wil je daar geen militairen hebben die tegen jouw eigen regime hebben gevochten?
13: Absoluut niet.
3: Nee, die wil je eigenlijk zo ver mogelijk weg hebben.
13: Zeker.
3: Ja, precies, buiten je zichtveld het liefst. Want het waren vooral militairen van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch leger met hun gezinnen. Die hadden niet het idee toen ze hier naartoe kwamen dat ze hier lang zouden blijven. Met welke belofte zijn zij in die boot gestapt? Of boten?
13: Nou, de gedachte was 3 tot 6 maanden en dan gaan we weer weg uit Nederland. Maar het grote probleem was dat waar ze dan naartoe zouden gaan, dat daarover de meningen fundamenteel verschilden. Nederland hoopte, de Nederlandse regering, dat de Molukkers na een paar maanden eigenlijk tot het besef zouden komen dat die eigen staat die op 25 april 1950 was uitgeroepen, dat die geen levensvatbaarheid had. Mm-hmm. En dat men eigenlijk met hangende pootjes terug zou gaan naar Indonesië. De Molukse militairen, althans de meerderheid daarvan, die zeiden: wij zijn loyaal aan die Republiek der Zuid-Molukken. Wij willen niet naar Indonesië. We willen proberen via de rechter alsnog naar Nieuw-Guinea te komen. Dat is niet gelukt. En zo zijn mensen eigenlijk in Nederland gestrand. Zo zou je het kunnen zeggen.
3: Ja, ja. En ze werden ook nog ontslagen. Sorry, Evie.
13: Ja, en dat is eigenlijk het grote pijnpunt.
3: Uit het leger dus, hè?
13: Direct bij aankomst in Nederland zijn bijna 3800 of meer dan 3800 Molukse militairen eigenlijk ruksigloos uit militaire dienst ontslagen. En dat is eigenlijk de grote klap geweest, omdat mensen gaan naar een land wat ze niet kennen, waarvan ze de taal niet spreken. Ze denken: ik heb één ding waar ik me aan kan vasthouden. Het feit dat ik militair ben. Mm-hmm. En dat wordt ze eigenlijk afgenomen.
3: Ja, en ze hadden voor Nederland gevochten. Ook
13: absoluut.
3: Nog eens een keer. Dus het is een dubbele dolk in de rug eigenlijk. Ilfie, je had
14: Ja, wanneer ik jou zo hoor praten, vraag ik me af hoe erg Nederlands jij je hebt gevoeld in al die jaren.
13: Goeie vraag. Ik ben de eerste 28 jaar van mijn leven stateloos geweest. Ik had geen paspoort.
14: Kreeg je niet? Want je was. Nou, je bent hier.
13: Ja, ik ben niet geboren.
14: Je bent hier geboren, ja.
13: Maar mijn vader die was stateloos. Hè, dus dat was een van die mensen die zei: ik ben geen Indonesiër, ik ben geen Nederlander. En die was dus stateloos. Dus zo ben ik ook geboren. Ik heb op een gegeven moment het Nederlanderschap aangevraagd. Ik moet eerlijk bekennen, vooral om praktische redenen. Want mm-hmm. zonder een paspoort is het moeilijk reizen. Kijk, ik ben nu aangeland op een punt waarbij ik zeg: ja, ik ben in Nederland geboren en getogen. Dus ik ben tot op zekere hoogte zeker Nederlands. Maar ik ben ook heel erg Moluks, zou je kunnen zeggen. En tegenwoordig is het gelukkig zo dat mensen niet zeggen: je moet kiezen. Mm. Dat was vroeger, toen ik jong was, werd gezegd: je moet kiezen. Of je bent Nederlander of je bent Molukker. En het overgrote deel van de Molukkers, of ze nou jong of oud waren, zeiden: ja, als ik moet kiezen, ben ik altijd Moluks. Maar dat, ja, die vraag wordt tegenwoordig gelukkig niet meer gesteld.
3: Niet nodig. Nee, even terug naar Kamp Vught. Hè. Mm-hmm. Daar bent u geboren.
13: Ja. Ja.
3: Wisten uw ouders wat zich daar nog maar een paar jaar daarvoor had afgespeeld?
13: Ja, ik denk dat de meeste mensen daar wel weet van hadden. Maar ze hadden natuurlijk allemaal zelf een andere oorlog meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog in de Indonesische archipel, met de Japanners als bezettende macht. Dus je zou kunnen zeggen: ja, oorlog was de mensen zeker niet vreemd. Hè? Want na het einde van de Tweede Wereldoorlog is er nog 4 jaar lang echt heel hard gevochten tussen Nederland en Indonesië. Ja. Dus men wist er wel van, maar mensen hadden hun eigen herinneringen, hun eigen verhalen waar ze mee bezig waren.
3: Er was helemaal geen ruimte voor eigenlijk om daarmee bezig te zijn.
13: Nee. Er waren wel verhalen, maar nogmaals, als kind krijg je daar maar heel weinig van mee.
3: Mm-hmm, ja. Uw vader moest uiteindelijk ook werk doen. Hè? Die is ook ontslagen.
13: Mijn vader was een van de uitzonderingen. Hij zat niet bij het KRIL. Hij is meegekomen met familie, die wel militair was. Is naar school gegaan, is later ook gaan werken. Mm-hmm. Maar voor die militairen gold in de eerste jaren dat ze zeiden, ja, we hebben een baan, die is ons ten onrechte afgenomen. Ja. Dus waarom zouden we gaan werken? Mm-hmm. Mensen gaan dat op een gegeven moment toch doen.
3: Ja.
13: En op een gegeven moment in het midden van de jaren 50 zegt de regering, ja, als je toch zelf ook geld verdient, dan moet je daar ook een deel van afstaan om in je levensonderhoud te voorzien. Want wij betalen daar nu voor. Nou, dat stuit op flink wat verzet vanuit Molukse kring, omdat nogmaals werd gezegd, wij zijn onze baan kwijtgeraakt door de overheid. Maar uiteindelijk zijn mensen wel aan het werk gegaan, heel vaak bij fabrieken, werven.
3: Ja. Ja. Niet per se werk waar ze verder op zaten te wachten. Maar
13: absoluut niet.
3: Ja, ze hadden weinig keuze natuurlijk. Ja. We luisteren even naar een luisteraar.
2: Goedemorgen, hier Liane Vissers van het Hof, docent geschiedenis aan het Streek Lyceum te Ede. Ik heb zelf met Molukse jongeren op school gezeten en ik merkte dat er veel boosheid was. Mijn vraag is eigenlijk, was er onder de gematigde Molukkers wel begrip voor de geweld in de incidenten van de jaren 70? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Verder heb ik nog een vraag als dat mag. En dat is de volgende. Hoe is het eigenlijk met die jongeren verder gegaan?
3: Ja, meneer Manuhutu, we hebben het dan over een aantal geweldsincidenten, ernstige geweldsincidenten door kleine groepen jongeren toen. Zoals de bezetting van de Indonesische ambassade in Wassenaar. Natuurlijk de treinkapeningen bij Wijster en De Punt en de schoolgijzeling in Bovensmilde. Die boosheid, hè, was die er ook onder gematigde Molukkers, maar hebben die dat op een andere manier of niet geuit? Hoe zit dat?
13: Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat zeker aan het eind van de jaren 60 en begin van de jaren 70 er brede steun was voor die gewapende acties. Ook bij mensen die zelf zouden zeggen, ik zou het zelf niet doen, maar ik begrijp waarom andere mensen het wel doen.
3: Dit was de tweede generatie, hè?
13: Dat is heel duidelijk de tweede generatie. Omdat mensen zeiden, kijk, ons verhaal wordt niet gehoord. Wij worden niet serieus genomen. En als je ook terugkijkt naar de jaren 70, dat waren eigenlijk natuurlijk hele gewelddadige jaren. Met vliegtuigkapingen door de PLO, acties van de IRA, de Black Panthers in de Verenigde Staten. Dus mensen kregen ook echt het idee, als je geweld gebruikt, wordt er in ieder geval naar je geluisterd. En ik denk dat je die acties tot op zekere hoogte ook zo kunt verklaren.
3: Mm-hmm.
13: Maar ze waren heel duidelijk bedoeld om de Nederlandse regering onder druk te zetten. Omdat ze zeiden, ja, Nederland zegt altijd op te komen voor alles en iedereen. Maar als het gaat om Indonesië, waar heel veel geld wordt verdiend, dan houden ze zich stil. Terwijl er zeker in die tijd onder het regime van president Suharto grote schaal mensenrechten schendingen plaatsvonden. Maar er werd flink geld verdiend. En die hypocrisie. Ja, dat stak mensen heel erg.
3: Ja, ja. Kun je zeggen dat de eerste generatie, dus uw ouders eigenlijk, hè, dat die vooral heel verdrietig en verbijsterd waren? En wat gebeurt hier? En dat die tweede generatie boos is geworden?
13: Ja, nou, die boosheid zat er ook wel bij die eerste generatie, maar die was tot op zekere hoogte ook nog heel gedisciplineerd. Dus iedere 25 april werd er gedemonstreerd in Den Haag op het Malieveld, maar dat gebeurde eigenlijk heel ordelijk. En jongeren hadden het idee, ja, dan word je niet serieus genomen. He, dan iedere petitie die je aanbiedt, die verdwijnt direct in de prullenbak. Er is toen ook door politici gezegd, ja, jullie jagen een droom naar. Dat is niet realistisch, leg je nou maar gewoon bij de feiten neer.
3: Mm.
13: Nou, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk niet goed vallen.
3: Nee, een droom is een beetje eufemistisch uitgedrukt natuurlijk. Voelde u zelf die woede en frustratie eigenlijk ook? U bent zelf ook tweede generatie, toch?
13: Ja, ik moet eerlijk zeggen, zeker in die tijd kon ik veel begrip opbrengen voor de acties. Ik ben ook met duizenden andere Molukkers naar de begrafenis geweest van de zes omgekomen actievoerders van de treinkaping in 1977. Omdat je voelde dat je daarbij moest zijn.
3: Mm-hmm.
13: Dus ja.
3: Ja. Yves reageert via de NPO Luister-app. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
3: Wat is uw vraag?
15: Meneer Manuhutu, ik had een vraagje. Ik heb tot gisteravond nog nooit van de term Malino-studenten gehoord. Ik ben zelf van Molukse afkomst, maar voor mij was dit helemaal nieuw. Kunt u mij daar iets meer over vertellen?
13: Ja, het is wel een hele specifieke vraag. Het gaat om een hele kleine groep, maar dat zijn inderdaad studenten, waaronder Molukse studenten, die met een beurs vanuit Indonesië toen nog in Nederland kwamen te studeren.
3: Welke jaren hebben we het nu?
13: Dan hebben we het over de jaren omstreeks 1947, 48, 49.
3: Ja, helemaal aan het begin ook.
13: Ja. Helemaal nog aan het begin. En een deel van die studenten, die Molukse studenten, is in Nederland achtergebleven, omdat die beurs op een gegeven moment werd stopgezet. En een deel van die studenten zich ook solidair verklaarde met die Republiek der Zuid-Molukken. Ja, en dan was de steun uit Indonesië natuurlijk niet.
3: Zij waren hier eigenlijk voor die KNIL-militairen hier al waren.
13: Ja, precies. Het gaat om een hele kleine groep. Ja. Sommigen zijn ook arts geworden, jurist. Ja.
3: Mm-hmm. En hoe is het daarmee verder gegaan?
13: Met deze mensen, ja, die hebben allemaal een carrière gehad. Sommigen zijn zelfs in die Molukse woonoorden gaan werken als arts. Zowel in Westerbork, het latere kamp Schattenberg, als in Vught.
3: Ja.
13: Zijn Malino-studenten als arts werkzaam geweest. En een van die artsen is ook de arts geweest die mij eigenlijk ter wereld heeft gebracht.
3: Ja, ja. Hartelijk dank, Yves, voor jouw vraag. Voor deze specifieke vraag, maar daarom niet minder interessant. Ja, fijne dag verder.
15: Ik was heel erg benieuwd.
3: Ja, nee, zeker. Ik hoop dat je bevredigd bent in je nieuwsgierigheid.
15: Ja, Ilfie, heel erg.
3: Ilfie, je had ook een vraag. Hè?
14: Ja, ik was benieuwd hoe het monument eruit gaat zien. Ik begreep dat het een specifiek type boot was.
13: Klopt, het wordt een groot monument. Ik heb begrepen 4 meter aan die kade. Het is eigenlijk een artistieke invulling van een voorstepen van een traditionele boot. En het symboliseert eigenlijk het feit dat boten, schepen natuurlijk heel belangrijk zijn geweest. De mensen zijn hier met schepen naartoe gekomen. Maar ook in de Molukken zijn een archipel, zijn schepen en boten ontzettend belangrijk om van het ene eiland naar het andere eiland te komen. En het symboliseert ook beweging. Dus als je kijkt, het comité wat zich in heeft gezet voor dit monument zijn allemaal derde generatie Molukkers. Dus het gaat ook om niet alleen erkennen van het verleden, maar ook kijken naar de toekomst.
3: Ja, ja. Het is de boeg van een schip, hè?
13: Ja.
3: Zie je toch? Ja.
13: Ja.
3: En die kan ook weer vertrekken.
13: Ja, en je kunt zeggen dat op dit moment Molukkers ook heel erg dynamisch zijn. Ja. Mensen gaan ook veel terug naar de Molukken, ook jonge mensen.
3: Ja. Ja. Goed, we gaan het zien, hè, aankomende. Het is ook wel een soort van spannend, toch, wat Jette nou gaat doen?
13: Absoluut, ja zeker. Ja.
3: Hoe belangrijk is het voor de gemeenschap, dat herdenken ook?
13: Nou, het herdenken is belangrijk. Je ziet dat mensen soms spontaan in familieverband naar die kade trekken. De meeste schepen zijn in Rotterdam aangekomen, een aantal schepen in Amsterdam. En die gaan dan op de dag van de aankomst van dat schip, komen ze bij elkaar als familie om te gedenken dat ouders, grootouders, overgrootouders op die dag eigenlijk voor het eerst in Nederland zijn aangekomen.
3: Ja. Nou, heel belangrijk. Hartelijk dank, meneer Manuhutu, voor uw uitleg. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Maandag gaat het over ADHD. Steeds meer volwassenen en jongeren krijgen die diagnose, en ook het medicijngebruik is flink gestegen. Heeft u dus vragen over ADHD? Mail ons op spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nog bellen 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
16: Radio 1. Podcast. DOS.
17: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
18: Let op, het hondkopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
17: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
19: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
20: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
21: Mitch.
19: Deze week in DOS.
21: Ga je mee?
19: Troostdieren.
21: Nee?
19: DOS is een podcast van NTR en VPRO.
21: De stop is ook belangrijk, hè?
19: Nu op NPO Luister.
22: Pas op, hoor. Deze is heet.
23: Oeh, ja.
22: Wil er iemand nog wat drinken?
23: Ja,
22: ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
23: En voor mij, man?
22: En een frisje voor jou.
23: Dank je.
22: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
24: Ster. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
25: Gun jezelf ruimte
0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
26: NPO Radio 1, 11 uur.
27: Carl-Johan de Zwart.
3: Doe even uw ogen dicht en beeld u een wijs persoon in. Grote kans dat u iemand op leeftijd voor u ziet. Hoe je die wijsheid vangt op beeld, in mooie foto's, dat gaan we zo meteen bespreken. Nu het NOS Journaal met Jurjen Boekraad.
28: Afgelopen nacht waren er opnieuw Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon. Israël beweert dat er Hezbollah-doelen zijn geraakt. Van een einde aan militaire acties in Libanon, zoals afgesproken tussen de VS en Iran, is nog weinig te merken. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, wat weet jij van de aanvallen van vannacht?
29: Het gaat om aanvallen op verschillende plekken in het zuiden van het land, Nabatieë bijvoorbeeld, maar ook in het oosten van Libanon in de Bekaa-vallei. Er zijn tenminste 18 Libanezen gedood vannacht en vanochtend ruim 30 gewonden, maar dat aantal kan nog oplopen, horen we van het ministerie van Gezondheidszorg, omdat naar het schijnt nog veel mensen vastzitten onder het puin en het lastig is voor reddingswerkers om die locaties te bereiken. Israël heeft vanochtend gesproken over het openen van de poorten van de hel hier in Libanon. Na de bekendmaking van de dood van 4 Israëlische soldaten in het zuiden van het land hier. Heel Libanon moet branden, heeft de Israëlische minister Ben-Gvir laten weten op sociale media. En ook zouden er vannacht 5 Israëlische soldaten gewond zijn geraakt in het zuiden van Libanon.
28: En 2 dagen geleden werd een intentieverklaring ondertekend. Ook Libanon zou daarin gespaard worden van militaire acties. Hoe zit dat nu?
29: Nou, rustig is het hier dus de afgelopen dagen allerminst. Op papier is er al langer een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt voortdurend geschonden. De Israëlische defensieminister heeft ook al gezegd dat Israël niet van plan is om uit het bezette zuiden van Libanon te vertrekken binnenkort. En dan heb je de ontwapening van Hezbollah, de voornaamste Israëlische eis. Dat blijft ook een enorm struikelblok. Maar ja, als er hier geen echt staakt het vuren komt, dan kan het natuurlijk die nieuwe afspraak tussen de VS en Iran nog wel eens flink in de weg gaan zitten. Want rust is een belangrijke eis van Iran, rust in Libanon. En daar lijkt het dus allerminst op.
28: Hoe wordt er in Libanon zelf gereageerd op de aanvallen?
29: Nou, de afgelopen dagen had iedereen natuurlijk gehoopt dat het hier rustiger zou worden of zou stoppen na de getekende intentieverklaring. eerst zien, dan geloven, dachten veel mensen. Want er waren natuurlijk grote twijfels. Maar ja, we zien het, toch grote aanvallen over en weer. Mensen gingen eerder deze week terug richting het zuiden om hun huizen en dorpen te inspecteren. In de hoop te kunnen blijven. Maar dat is dus allerminst veilig. En mensen haasten zich nu eigenlijk weer terug naar noordelijker gebieden.
28: Dank, correspondent Daisy Moore. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. In deze dagen wordt het voor webshops verplicht om een duidelijke en makkelijk te vinden knop te maken waarmee klanten een koop kunnen annuleren of terugsturen. Als een webshop daar niet aan voldoet, kan een boete worden opgelegd en de bedenktijd voor klanten wordt automatisch verlengd. De Europese Unie heeft sancties tegen Rusland met een jaar verlengd. Eerder gebeurde dat telkens per half jaar. Op een top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Vorig jaar maakten ruim 1750 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Dat is het laagste aantal in zo'n 15 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal zelfdodingen bij mannen is meer dan 2 keer zo hoog als bij vrouwen. En bij 50'ers en 60'ers komen zelfdodingen vaker voor dan bij andere leeftijdsgroepen. In 2025 was 37% van alle mensen die een einde aan hun leven maakten een 50'er of 60'er. Bij tieners en 20'ers is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Op plek 2 staan verkeersongelukken. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere commerciële ondernemingen met aandelen. Maar Cuba wordt door deze hervormingen nog geen totale vrije markt, vertelt Edwin Koopman, Latijns-Amerika-journalist.
2: Want in al die maatregelen klinkt ook nog door dat de Cubaanse staat gewoon een vinger in de pap houdt. Het is niet zo dat Cuba nu een kapitalisme wordt. Is ook nog bevestigd trouwens door de president. Hij zegt, nou ja, we doen dit niet voor de Yankees. Hè? We doen dit om het socialisme te waarborgen, te continueren. Nou ja, dan weet je van tevoren al dat het geen totale vrijheid wordt van ondernemen.
28: Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het toch wel de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. De Amerikaanse muziekproducent T. Keith is overleden. Hij was 29. Keith was een succesvol producent in de hiphopwereld. Hij brak door met de hit Sicko Mode van Travis Scott en werkte ook samen met Drake, Beyoncé en Eminem. Gisteren werd Keith doodgevonden in zijn appartement in Nashville. Volgens de politie waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Er wordt nog onderzocht wat de doodsoorzaak is van T. Keith. Het weer. Het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op grote hagelstenen en zware windstoten.
3: En gaan de mensen dan juist wel de weg of niet, Erwin Hart?
6: Ja, wel en niet. Maar het leidt niet echt tot extra drukte op dit moment. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 3 kilometer file door een ongeluk. Bij Barneveld heeft men een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A2 Eindhoven-Maastricht wordt het drukker bij Kelpen-Oler. 5 minuten vertraging in 6 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer file. En de vertraging is een kwartier.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
27: De hete zomer, crayonrolluiken.
30: Geluidsoverlast?
27: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
31: Carl-Johan de Zwart.
3: Het is ruim 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: hoe heet het BNN-VARA-programma dat een Belgische versie krijgt?
32: Jullie scheren allemaal je schaamhaar.
33: Seks en drugs. Dat was een beetje het beeld van BNN van jongeren.
32: Ja.
33: En toen dacht ze, en die zei van ja, maar het is toch heel raar dat we daar geen programma over hebben.
34: Ik gebruik een vibrator tegen stress, is dat raar?
33: Nee.
3: Ja, een beetje tragische reactie van die Belgen, dat wel. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz, dan kan dat. Moet u even bellen, 0800-1101. Nu ga ik praten met spraakmaker en fotograaf Ilvi Niokikcin over de rondreizende tentoonstelling Wijs van het Bijbels Museum. En voor deze tentoonstelling portretteerde jij 16 wijze 80-plussers. Ja, Ilvi, het is geen toeval dat het Bijbels Museum jou voor deze opdracht benaderde. Want al vanaf het begin van je carrière fotografeer je eigenlijk ouderen. Wat heb jij met die doelgroep?
35: Ja, ik denk dat ik het altijd een fijne doelgroep heb gevonden. Omdat ik onbewust al aanvoelde, oh, hier zit wel veel wijsheid in. En het zijn ook mensen die veel tijd voor je nemen. En met regelmaat ook heel erg blij zijn. Dus dat er aandacht is voor hun verhaal. Dus het is echt ook een hele dankbare doelgroep. En ik heb veel voor NRC over dementie en Alzheimer verhalen gemaakt.
3: Ja.
35: Opvang van ouderen. Hoe gaan mensen om met ouderen in deze samenleving? En ik heb het gewoon altijd een mooi onderwerp gevonden. En ik heb er zelf dus ook wat uitgehaald.
3: Zit er ook een esthetische reden achter? Hè? Puur als fotograaf, omdat het gezicht van een ouder iemand misschien wat... Hè, daar valt meer in te lezen dan een jong... Hoe zeg je dat?
35: Ontrimpeld. Nee, ja. Ik weet dat je het andere woord zoekt hoor. Ja. Maar,
3: er zit een verhaal in een gezicht, precies. Als hij wat ouder is, toch?
35: Ja. En dat voel je ook echt. Ik denk dat in de fotografie dat ook dat je dat ook ziet als mensen reisfotografie doen. Dan zie je toch vaak dat er foto's gemaakt worden van mooie oude mensjes op een stoep ergens in de hitte voor de deur. Ja. Dus dat speelt zeker ook mee. Maar ik vind toch ook de manier waarop wij in Nederland omgaan met ouderen. En dus ook de verhalen die wij onszelf vertellen en die in de samenleving rondgaan over ouderen. kinderen, heb ik altijd een beetje oneerlijk gevonden.
3: Mm-hmm. In welk opzicht dan?
35: Nou, ik ging vroeger met heel veel plezier naar mijn oma in zo'n bejaardentehuis, waar ik toen al hele nare gevoelens bij had bij die plek. Mm. Zo'n klein rotkamertje.
3: Weggestopt.
35: Het stonk er altijd naar urine. Ik dacht, hoe kan dit eigenlijk dat de mensen die juist de meeste jaren geleefd hebben, dus meer wijsheid hebben, zo worden weggestopt.
3: Ja.
35: En dat stootte me al tegen het been toen ik nog geen fotograaf was. En toen wist ik, toen ik het eenmaal was, dat ik daar ook iets mee wilde. Ja. Ja.
3: Ging je daar graag naartoe?
35: Heel graag.
3: Ja?
35: Ja, ik vond het heerlijk. En ook de dingen die je dan misschien niet zo voor de hand liggen. Ik weet nog goed dat mijn oma in Zeist dan in zo'n huis woonde. En dat ze dan met z'n allen lunch hadden. En dat er dan ook best wel veel gekibbel was onderling. En we trappen onder tafel van die doet. Dat vond ik ook grappig. Dat je dus met grote thema's in je leven bent bezig geweest. Je hebt misschien een heel gezin gehad. Je hebt de oorlog meegemaakt. En dan toch nog lekker kibbelen zo bij zo'n lunch. Ik vind er ook veel humor in ouder worden zitten.
3: Ja, ja. Ja. Startpunt van deze tentoonstelling vormde een oproep van het Bijbels Museum aan het publiek om wijze ouderen voor te dragen. Tientallen reacties kwamen er. En er zijn 16 ouderen uitgeselecteerd. Nou kun je wijsheid op verschillende manieren interpreteren. Wat was jouw eerste gedachte bij het woord wijs?
35: Nou, ik was een beetje sceptisch, als ik eerlijk ben. Omdat ik dacht, ja, wijs, wat is wijsheid?
3: Ja.
35: En daar kwam ik eigenlijk in eerste instantie, toen ze mij vroegen, niet heel erg bij uit. Omdat ik ook zoiets had van, iedereen is wijs. Is wijs dat je slim bent? Is wijs je IQ? Is het je EQ? Is de combinatie daarvan?
3: Is het levenservaring?
35: Is iedereen die ouder is nou per se ook wijzer? Dus ik wist even niet zo goed wat ik ermee moest. Maar ik weet nu...
3: Vond je wel de link, ouderdom en wijs, logisch?
35: Ja, ik zeker. Ik heb altijd het idee dat hoe meer jaar je leeft, hoe meer kans je in ieder geval hebt gehad om wijs te worden.
3: Mm-hmm.
35: Maar ik merk wel nu bij het na het fotograferen van deze 16 wijze mensen, dat dit ook echt wel wijze mensen zijn. Ze zijn
3: allemaal op hun eigen manier.
35: Op hun eigen manier. Ze zijn niet voor niks aangedragen door bekenden. Want ik merkte bij het praten tegen hen dat er echt een ander soort wijsheid in deze mensen zat dan ik verwacht had.
3: Ja, precies. Ja. Meneer Manenhoutu, waar denkt u aan bij het woord wijs?
0: Dan denk ik inderdaad vaak aan gesprekken die ik met veel oudere mensen heb gehad. Inderdaad mensen die 80 zijn, soms ouder. Soms met nauwelijks enige formele opleiding. Maar die eigenlijk wel wisten waarom het gaat. Dus mensen die zeiden dan, je leeft niet voor jezelf. Als wat je hebt moet je met andere mensen delen.
3: Ja.
0: En je wordt ook pas door levenservaring ook milder.
3: Ilfie, wat maakt de ouderen die jij dan nu hebt gefotografeerd wijs? Heb je daarin een soort rode draad of gemene deler kunnen ontdekken? Wat hebben ze eigenlijk allemaal?
35: Ja, dat sluit ik eigenlijk aan bij wat jij net zei, bij die punten. Maar ook milder, niet alleen over anderen, maar milder over henzelf. En ik denk dat daar ook de kern in zit. Dat wanneer je ouder bent en dus ook wijzer, langer de kans hebt gehad om wijs te worden. Dat als je daar ook echt werk van hebt gemaakt en naar jezelf hebt gekeken, dat je ook milder wordt over jezelf.
3: Mm.
35: Heel veel van de ouderen die ik gesproken heb, die zeiden, ik ben pas, nou, toen ik 70 werd, voelde ik ben thuis bij mezelf. Ik ben trots op wie ik ben. Ik schaam me minder.
3: Het valt op zijn plek of zo.
35: Het valt op zijn plek.
3: Ja, een soort berusting. Met dit is wat ik ben en wie ik ben.
35: Precies. En de mensen om me heen doen het er maar mee. Ja. Ik ben trots hoe ik ben geworden.
3: Dat is fijn aan ouder worden, toch?
35: Nou ja, dat is iets wat ik zelf, ik ben 41, nog lang niet altijd.
3: Nee, maar je bent wel onderweg, denk ik. Dat voel je wel een beetje.
35: Zeker, nee, maar het is absoluut. Ja. Ja, ik ben nog geen 80, ik ben halverwege, maar ik voel wel het grote verschil met toen ik 20 was. En zelfs toen ik 35 was, hoe belangrijk het toen nog was. Wat anderen van me dachten, hoe ik overkwam. Dat is als veel minder.
3: Ja, lekker is dat, hè. We gaan weer even terug naar de 80-plusser. De 89-jarige Mims van Sitters is een van de geportretteerden. Verslaggever Maarten Bleumers ging naar Burg Haamstede, waar jij haar in haar eigen huis fotografeerde.
35: Ja, wauw. Hallo. Even vragen voor een huizenruil aan Mims. Dit is prachtig. Echt geweldig. Zo'n trapgevel en van die hele mooie luikjes met zo'n rood schildachtig... Ik heb eigenlijk nooit echt een plan voordat ik ga fotograferen. Maar waar ik zelf ook een regel mee heb, is dat het natuurlijk licht moet zijn.
1: Goedendag, ik kom een foto van u maken.
35: En nu zie ik dat dit huisje hele kleine raampjes heeft. Dus ik ben een beetje zenuwachtig of er wel genoeg licht binnen is. Dat is het enige. Plan B is buiten, maar het is nu eigenlijk iets te veel midden op de dag. Dus het moet gewoon binnen lukken.
1: Heeft u wel een soort zitje ook? Oh ja.
35: Ze laten ons nu net hier de tuin in. En dit is gewoon een bloemenzee. Dus kleurrijk klopt helemaal. Volgens mij heeft ze ook een hele kleurrijke persoonlijkheid. En ik twijfel nog. Ik denk wel dat omdat de tuin zo specifiek is, ga ik één foto proberen buiten te maken.
2: En dan voordat we gaan fotograferen, was ik nog wel benieuwd of u zelf ook wijs vindt.
4: Wijs? Oh, die oudjes. Wijze oudjes.
2: Ja, ik zei niet het woord oudjes, maar...
4: Nee, maar wijs.
35: Ja, dan ga ik het liefst eerst even koffie drinken, thee drinken, om te kijken hoe bewegen ze met de handen. Welke kant kiept iemand zijn hoofd op, hè? Dat is ook zoiets. Ik ben echt een linkskeeper.
2: Ik ga proberen het kort te houden. Kan uw kin iets omhoog doen? Ja, en dan...
35: Ja, ik werk eigenlijk bijna altijd met daglicht.
2: Kin iets omhoog?
35: Ik vind het toch de waarheid wat waarheidsgetrouwer in beeld brengen. En zeker bij deze doelgroep vind ik het ook wat verzachtend hebben.
2: En kijk eens een beetje die kant op, naar de boom.
35: Maar eigenlijk, in de kern ben ik reportagefotograaf.
4: Moet je even dag zeggen?
2: Oh, dag.
4: Dag. Ik heb mijn spiegeltje.
35: Dus ik had ook heel veel momenten dat ik dacht, oh, ik wil dit vastleggen, gewoon memes die dit en dat.
4: Ik heb vrienden die hebben gevlogen en die komen hier ook. En dan zei ze, ja, mijn man komt ook nog even over. Zo is het gekomen.
2: Oh, wat bijzonder. Het was een soort van hallo zeggen.
35: Ze heeft hele grappige dingen. Dat ze met een spiegeltje naar de piloot in het vliegtuig van de KLM boven haar hoofd een beetje gaat zitten schijnen. Dat soort gekke dingen die je helemaal niet verwacht. Ja, die zijn moeilijk te vangen in foto's soms.
2: Je bent een hele gevaarlijke mevrouw.
4: Ja, heel gevaarlijk.
2: Fantastisch. En dan wil ik nog wel, als het mag, naar binnen.
4: Ja.
2: Ik ben wel benieuwd naar uw broek.
4: Mijn broek?
2: Ja.
4: Het is van een gestorven soldaat, een Duitse soldaat, gestorven hier achter in de duinen. Op een gegeven moment werden die kleren toch nog een beetje verkocht.
2: Ik kom achter u aan, hoor.
4: Ja. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik die broek heb mogen dragen.
2: Oh, dit is wel heel mooi zo, hoor.
4: Ja?
2: Dit is wel prachtig. En dan met de ogen naar mij toe een beetje. Ja, met de neus. Ja, het wordt extra.
35: Maar het is wel dat licht hier. Het valt van de zijkant in. Gewoon heel erg mooi, heel zacht ook.
4: Dat je een beweging hebt in de...
2: U zei op een gegeven moment nog wel, ja. Toen gaf ik aan, kijk even naar links en dan iets met de neus zo. Toen zei u meteen, maar dat is achterdochtig.
4: Ja, achterdochtig is een heel hard woord. Maar
2: ik denk dat u soms een beeld, als u aan het boetseren bent, ook wel eens een beetje draait.
4: Ja, ik heb nogal zelf portretten gemaakt.
2: Ja, dat probeer ik dan natuurlijk ook te doen.
4: Ja.
2: Dag hoor. Ja hoor.
35: Ja, wat ik hoop in memes te laten zien, vond ik meteen al heel erg lastig, omdat ze zo stoer is. Maar ze is eigenlijk ook heel lief, maar ze is ook heel stoer. Ik denk, ja, ik heb redelijk mijn keuze al kunnen maken tijdens het fotograferen. Als het aan mij zou liggen, wordt het een foto van bij de haard, waar ze schuin naar buiten kijkt. Omdat dat voor mij toch de foto is die qua licht het best past bij het huisje ook. Heerlijk vak. Ja, fantastisch toch, zo'n vrouw?
3: Ja, die foto bij de haard, dat is hem inderdaad geworden?
35: Dat klopt, dat is hem inderdaad geworden. Daar staat ze toch het meest echt op als zichzelf. En ook echt licht in haar ogen zat heel mooi. Want het is zo'n eigenwijs type. Ja. En ook heel veel humor, dat kon je horen. Ja. En dat zie je in die foto terug in haar ogen.
3: Ja, voor de luisteraars die via radio 1.nl deze uitzending luisteren. Daar zijn de foto's uit de tentoonstelling ook te zien. Ander portret dat je voor deze tentoonstelling hebt gemaakt is van Kees Schouten. Hij maakte indruk op jou ook, hè?
35: Ja, daar ging ik echt zelfs huilend vertrok ik. En ik ben niet een enorme huiler. Hij heeft mij enorm geraakt op de manier waarop hij over de natuur en de band tussen natuur en mens spreekt. Hij heeft jarenlang en nog steeds een hoveniersbedrijf heeft hij gehad. Mm-hmm. En ik heb hem daar gezien hoe hij bezig is met zijn planten en met de natuur om hem heen. En hij had achter in de tuin ijsvogelkasten of ijsvogelnesten waar hij met de camera naar kon kijken. En hij vertelde mij dat de natuur en de mens natuurlijk altijd in beweging zijn, maar ook echt met elkaar in gesprek. Hm. En dat de natuur dus heel goed weet wat wij als mensen nodig hebben.
3: Ja, ja.
35: En dat vind ik, dit is dan heel kort samengevat, maar ja, ik ben daar dan 3-4 uur lang.
3: Bijvoorbeeld als iemand is overleden, dat dan de boom in de tuin.
35: Precies.
3: Ook ermee ophoudt.
35: Ja, of als iemand ernstige ziekte heeft aan zijn nieren of een vorm van kanker, dat er specifieke planten juist in die omgeving zouden kunnen gaan groeien. Hm. Dat soort, hoe hij dat uitlegde. Kijk, of het nou waar is of niet. Maar,
3: daar gaat het niet om.
35: Nee, het ging er gewoon voor mij om hoe hij omging met de natuur. Ging hij eigenlijk om alsof het een mens was. En dat vond ik heel erg raken.
3: Ja. Hebben deze ontmoetingen jou, want we hadden het net over het beeld van ouderen, dat een beetje uniform is misschien en niet helemaal recht doet aan de enorme diversiteit.
35: Absoluut,
3: Heeft dat dit versterkt, dit project, of niet?
35: Nou, ik hoop dat het een beetje in ieder geval bijdraagt aan dat het tegen het seniorisme is. Dat we niet meer praten over ouderen als mensen die we wegstoppen of er niet meer toe doen. Ja. En ik merk ook dat de bezoekers van de tentoonstelling, want de tentoonstelling was eerder te zien in de OBA in Amsterdam.
3: Ja, hij gaat nu naar Haarlem.
35: Hij gaat nu naar Haarlem inderdaad, naar Fotogalerie De Gang. En dat er ook echt gesprekken ontstonden. Niet alleen tussen de ouderen en hun familie, maar ook mensen die daar kwamen kijken over hoe wij omgaan, hoe wij omgaan met ouderen. En ik vind juist als je naar ouderen kijkt, dat we ze moeten eren om de moed die ze hebben, flexibiliteit. Kijk wat ze allemaal hebben meegemaakt in één leven. Daar word je flexibel van.
3: En dat is daar kunnen we van leren.
35: Toch? Ik denk dat wij heel veel van ouderen kunnen leren.
3: De tentoonstelling Wijs is vanaf 4:00 vanmiddag dus te zien in Fotogalerie De Gang in Haarlem in de Doopsgezinde Kerk. Daar, jij zal daar ook bij zijn. Dat is lekker cool, dus ik zou zeggen, toch?
35: Ja, jullie zijn echt allemaal welkom. Alle luisteraars mogen om 4:00 naar de Doopsgezinde Kerk in Haarlem komen. En daar is het inderdaad lekker cool, want die is gebouwd in 1683. Goeie dikke muren.
3: Goed, dankjewel, Ilvie.
26: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
3: Jan Volkert Kunst uit Hilversum is de kandidaat van vandaag. Goedemiddag, maar bijna morgen.
5: Goedemorgen, meneer Zwart.
3: Even, 55 punten staan er op het scorebord. Die zijn neergezet door Peter van Olst uit Hulshorst. Even kijken, wat ben je? Je bent elektromonteur en vervent muntenverzamelaar.
5: Ja, ja,
3: waar vertel je het liefst over op verjaardagen?
5: Nou, toch over dat eerste.
3: Ja?
5: Ik ben elektromonteur in opleiding bij een mooi bedrijf in Wateringen. En dat is erg prettig werk.
3: Ja. Heb je dan de radio altijd aanstaan terwijl je bezig
5: Absoluut,
3: bent?
5: Ja. Ook naar klussen toe. Er zit een erg mooi programma. En ik woon in Hilversum, dus het is erg leuk om een keer mee te maken van dichtbij.
3: Ja, nou, we gaan snel beginnen. 55 punten. Dat is de uitdaging.
5: We gaan ervoor.
6: De politie kan niet alles doen.
7: Maar zelfs de aangiftes van ernstige misdrijven blijven geregeld liggen.
8: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt.
7: Ontdekte de rekenkamer.
9: Omdat er gewoon heel vaak geen tijd en manschap is om onderzoek te doen.
8: Nou, we zien in ons onderzoek dat er ook gewelds- en zedenmisdrijven bij zitten.
10: Ik vind het wel heel veel wat er dan niet lukt.
17: Het ministerie en de politie zeggen in een reactie dat de rekenkamer een vertekend beeld neerzet.
19: Je verwacht als brave burger, er overkomt me iets, dus er gaat toch actie genomen worden?
10: Ja, ze zijn het toch voor mij?
19: Ja, precies. Ja.
3: De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar wat er met aangifte is gedaan door de politie. Vraag 1. Er werden 7000 aangiften niet behandeld. Maar met ruim hoeveel aangiften is in totaal uiteindelijk niks gebeurd in 2024?
5: 10K.
3: Sorry?
5: 10.000.
3: 10.000, ja. Naast die 7.000 werden 3.000 aangiften weliswaar in behandeling genomen, maar die werden uiteindelijk stopgezet vanwege gebrek aan capaciteit. Vraag 2. In welke stad werd 19% van de aangifte van ernstige misdrijven direct afgewezen?
5: Rotterdam.
3: Rotterdam is goed. De rekenkamer zag regionale verschillen, want in bijvoorbeeld Oost-Nederland lag dat op 12%. Vraag 3. Er komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
20: Onderhandelingen tussen de VS en Iran zijn afgeblazen.
21: Waarom is vaag? Er zouden logistieke problemen zijn rond de onderhandelingen. Eerder liet Iran al weten niet te willen praten nog.
20: De VS en Iran kwamen deze week tot een basisakkoord. Maar over een definitief akkoord moet nog worden onderhandeld.
3: Vraag 3. Welke Amerikaanse politicus heeft aangegeven niet naar Zwitserland af te reizen voor onderhandelingen met Iran?
5: J.D. Vance.
3: J.D. Vance, ja. De delegaties van Amerika en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel op de berg Burgenstock bij Luzern. Vraag 4. Vance hield vannacht een persconferentie en daarin sprak hij zich kritisch uit naar welk land dat eerder woest was op het akkoord met Iran.
5: Israël.
3: Israël is goed, ja. Vance zei dat als hij deel zou uitmaken van het Israëlische kabinet, dat hij niet zijn enige sterke bondgenoot zou aanvallen. Vraag 5. Daar komt opnieuw een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
22: Veldbezetting, mensen brengen in de 16, maar ook uiteindelijk de afstemming. Hij heeft het over niet in elkaars lijnen staan. Je moet voor elkaar gaan lopen daar om ruimtes te creëren.
5: Ja, dit is een bekende oud voetballer.
3: Heel herkenbaar stemgeluid, ja.
5: En het is verdikkie. Ja. Ik zou zeggen, ik ga gokken, het is niet goed, maar Van Persie.
3: Van Persie, nee, die is het niet. Het is Erik ten Hag. Ja, voormalig trainer van onder meer Ajax en Manchester United. Is vanaf komend seizoen technisch directeur van FC Twente. En er werd er ook nog even... Misschien moet ik dat nog niet zeggen. Nee, ga ik nog niet zeggen. U kunt een extra punt scoren bij de volgende vraag. 2, als u het antwoord weet op de moeilijke variant. En 1 op de makkelijke variant. Dus zeg het maar, wat wordt het?
5: Moeilijk.
3: Moeilijk? Oké, heel goed. Ik had gelijk. Ik voelde hem al aankomen namelijk. Ten Hag houdt een kiertje open naar de functie van bondscoach. En dat brengt ons bij Oranje. Welke verdediger maakte gisteren bekend over te stappen naar Tottenham Hotspur voor 60 miljoen euro?
5: Dat is Van Hekken.
3: Ja, Jan-Paul van Hekken. Dat is fijn, want dat zijn dan 2 puntjes erbij. Kijken of we dat nog lekker kunnen vermeerderen in de volgende vraag. Daar kun je namelijk maximaal 4 punten verdienen. Als je meteen weet waar het over gaat. We zoeken een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus, wat bedoelen wij hier? Cryptische aanwijzingen, ook wel hints geheten, die krijg je nu. Hoe langer je wacht, hoe minder punten. Als je wacht tot de laatste aanwijzing, krijg je maar 1 punt. Dus waar gaat dit over?
6: 4.
11: Was ik er maar niet.
6: 3.
11: Ik ben steeds meer een plaaggeest.
6: 2.
11: Want het uitroeien van mij is niet zo zwart-wit.
5: Ongedierte?
3: Dat is maar net hoe je het uitlegt. Voor 1 punt is de aanwijzing... de provincie Limburg wil een hardere aanpak om mijn opmars te stoppen.
5: Processierups?
3: Nee, ik weet niet of wij de wasbeer onder ongedierte gaan scharen.

0: Maar dat zou het wel eens kunnen gaan worden. Dus helaas, was niet goed. Een factor van 6. Je moet 10 vragen goed hebben in de tweede ronde. Dat is haalbare kaart. Snel door.
1: De Nationale Nieuwsquiz.
0: De Canadese voetballer Corné brak gisteren welk lichaamsdeel tijdens het WK?
2: Zijn been op 2 plekken.
0: Dat is goed. De gemeenteraad van welke plaats heeft ingestemd met de bouw van een medicijnfabriek?
2: Katwijk.
0: Dat is goed. Welke site biedt woningkopers aan om een woning met AI te restylen?
2: Funda.
0: Dat is ook goed. Hoe heet het bier- en VARA-programma dat een Belgische
2: versie krijgt?
0: Ja. Vanaf vandaag moeten webshops een knop hebben om wat makkelijker te maken.
2: Vertalen.
0: Retourneren. Hoe heette de Duitse zangeres die haar concert heeft verplaatst van de Arena naar het Gelredome?
2: Geen idee. Pas.
0: Helene Fischer. Het kabinet heeft Zeeland en welke andere provincie aangewezen voor een mogelijke kerncentrale?
2: Groningen.
0: Groningen is goed. De burgemeester van welke Engelse stad kan nu de strijd aangaan met premier Starmer? Ja. De topman van welke instantie heeft zich kritisch uitgelaten over de rechtszaken tegen Marco Borsato en Ines Wesky?
2: OM.
0: Ja. Hoe heet de Duitse keeper die nu echt stopt na dit WK?
2: Neuer.
0: Dat is ook goed. Wie was in tegenstelling tot zijn voorgangers gisteren niet uitgenodigd voor de opening van het Obama-museum?
2: Trump.
0: Ja. Welke filmster gaat lesgeven aan de Universiteit van Oxford?
2: Matthew McConaughey.
0: Sorry?
2: Matthew McConaughey?
0: Nee, Kate Blanchett was het goede antwoord op de vraag. Het is ongelooflijk, maar je komt 1 puntje tekort. 54 punten, wat jammer. Dus ja, de winnaar is Peter van Olst uit Hulshorst. Gefeliciteerd, 100 euro komen naar je toe. Hartelijk dank, Wim Manuhutu en Ilvi Niokitjen. Zometeen Sven Kokkelman, ik wens u een heel mooi weekend.
3: Dit was een programma van KRO-NCRV.
1: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
4: De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media vanwege de dood van 4 Israëlische militairen. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde woensdag. Voor webshops wordt het verplicht om een duidelijke en makkelijk te vinden knop te maken waarmee klanten een koop kunnen annuleren of terugsturen. Als een webshop daar niet aan voldoet, kan een boete worden opgelegd en de bedenktijd voor klanten wordt automatisch verlengd. En het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere ondernemingen met aandelen.
5: Informatie. Het wordt wel weer druk op de weg, vooral in het midden en zuiden des lands. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat een file van 5 kilometer tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, A12 en de A50. Kwartier vertraging op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles vanaf Oldenzaal-Zuid, 2 kilometer file. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knoopend Leenderheide en Leende, 7 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem bij de grens 20 minuten vertraging in 4 kilometer file. En er staat een file op de N389 Etteleur-Zevenbergen tussen Etteleur en Langeweg, 4 kilometer.
1: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
6: Dames en heren, goedemorgen. Hij is adviseur, hij is toezichthouder, hij is waakhond. Kreeg de afgelopen jaren steeds meer bevoegdheden en taken. Maar binnenkort houdt het op, want na 10 jaar neemt Aleid Wolfsen afscheid als voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. Onze privacy waakhond in een tijd waar de cyberdreiging alsmaar groter wordt. Het datalekken regent. Daar is echt een enorme toename te zien. En niet alleen bij Odido. En de opkomst van AI ons weer voor nieuwe uitdagingen en dilemma's stelt. De AI-oorlog is begonnen, constateren experts. In NRC, dat de Amerikanen het nieuwste model van Anthropic, Fable 5 heet dat, ontoegankelijk maakten voor alles en voor iedereen, behalve voor de Amerikanen zelf. Te groot veiligheidsrisico vinden ze daar in Washington. En dus is de vraag, hoe blijven wij in Europa bij de tijd? Houden we ons verdienmodel overeind? En hoe verankeren we dat allemaal in een democratische rechtsstaat? En dat brengt ons dus bij Aleid Wolfs. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Nog een paar weken, dan zit het erop.
7: Zeker.
6: Dan komt er een einde aan 10 jaar privacy waakhond.
7: Ja, het zijn wettelijke termijnen. We mogen 2 keer 5 jaar deze functie uitoefenen. En dan houdt het gewoon van rechtswegen op. En dan kan ik de volgende dag uitslapen.
6: Ja, had u graag doorgewild eigenlijk als het niet van rechtswegen zou zijn opgehouden?
7: Ja, het is nooit af. Want we zitten een ontzettende mooie introductie. Het is een ontzettende spannende tijd waarin we nu leven. En het wordt belangrijker dan ooit. En letterlijk wordt ons werk ook per dag belangrijker. Mensen in de digitale wereld beschermen tegen discriminatie, tegen datalekken. Ja. Dat je weet op basis waarvan je wordt geselecteerd. Dus dat wordt letterlijk per dag belangrijker.
6: Ja.
7: Ik heb een uitstekende opvolger, dus de waakhond blijft echt heel scherp.
6: En in hoeverre is er sprake van beroepsdeformatie in uw geval?
7: Nou, tot op heden weinig.
6: We gaan het zien. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Loopt u niet per definitie achter de feiten aan?
7: Ja en nee. Je loopt wel achter de feiten aan. Want de digitale ontwikkelingen gaan heel snel. Een paar jaar geleden kwamen opeens die nieuwe taalmodellen op de markt. En dat werd wel over gespeculeerd. Maar het was opeens was het er. En nu opeens zie je weer agentic AI. Van zelfstandige modellen die zelfstandige beslissingen kunnen nemen. Met een zekere autonomie. Ja. En vakantiereizen voor je kunnen boeken en dat soort dingen.
6: Ja.
7: Dus het gaat heel snel. En de wetgeving moet ook mee in dat tempo.
6: Wetgeving loopt altijd achter. Wetgeving gaat vaak traag voordat wetgeving door beide kamers van het parlement is. U bent zelf Kamerlid geweest, u bent rechter geweest, dus u weet alles van wetgeving.
7: Zeker,
6: wetgeving. Gaan er 1,5-2 jaar overheen voordat het überhaupt in het staatsblad verschijnt?
7: Ja, kan. Ik heb in coronatijd ook meegemaakt dat het in een week kan.
6: Ja, daar is nu een parlementaire enquêtecommissie naar onderzoek aan het werk. Om te onderzoeken of dat allemaal goed is gegaan.
7: Ja, maar toen heb je soms. Dus wetgeving kan op zich heel snel. Maar dat duurt inderdaad, loopt vaak achter de feiten aan. Daar ben ik wel met u eens.
6: Ja.
7: Maar de algemene verordening gegevensbescherming. En ook de richtlijn die de toezicht tot de politie regelt. Die hebben allemaal technologie-neutrale termen. Dus daar kunnen we best heel veel. Ja. En er komt nu een nieuwe AI-wet aan. Die is punt van implementeren in Nederland. Daar krijgen wij ook een belangrijke rol.
6: Die is in Europa al aangenomen. Die is daar al van kracht.
7: Ja.
6: Klopt. Maar die moet natuurlijk hier nog geratificeerd worden. Zoals
7: dat is wel een beetje ergerniswekkend, zeg ik in alle eerlijkheid. Want we leven in een digitale wereld waarin het tempo van ontwikkelingen heel snel gaat.
6: Ja.
7: Maar de wetgeving implementeren in Nederland, bijvoorbeeld die AI-act of de cybersecurity-wet, ligt nu in de Eerste Kamer. Ja. Is Nederland ook weer veel te laat mee. Ook met de AI-act om toezichthouders aan te wijzen. En dat is wel heel sterk contrast dat de wetgever heel traag wordt in een wereld die

0: Ja en nee, je loopt wel achter de feiten aan, want de digitale ontwikkelingen gaan heel snel. Een paar jaar geleden kwamen opeens die nieuwe taalmodellen op de markt. En ja. dat werd wel over gespeculeerd, maar het was er opeens was het ja. er. En nu opeens zie je weer agentic AI, van zelfstandige modellen die zelfstandig beslissingen kunnen nemen met een zekere autonomie ja. en vakantiereizen voor je kunnen boeken en dat soort dingen. Ja. Dus het gaat heel snel. En de wetgeving moet ook mee in dat tempo. Dat
1: maar wetgeving loopt altijd achter. Wetgeving gaat vaak traag voordat wetgeving door beide kamers van het parlement is. U bent zelf Kamerlid geweest, u bent Zeker. Rechter geweest, dus u weet alles van wetgeving.
0: Zeker,
1: wetgeving. Gaan er anderhalf, twee jaar overheen voordat het überhaupt in het staatsblad verschijnt?
0: Ja, kan. Ik heb in coronatijd ook meegemaakt dat het in een week kan.
1: Ja, daar is nu een parlementaire enquêtecommissie naar onderzoek aan het werk. Naar, om te onderzoeken of dat allemaal goed is gegaan.
0: Ja, maar toen heb je soms. Dus wetgeving kan op zich heel snel. Maar dat duurt inderdaad, loopt vaak achter de feiten aan. Daar ben ik wel met u eens.
1: Ja.
0: Maar de algemene verordening gegevensbescherming en ook de richtlijn die de toezicht tot de politie regelt, die hebben ja. allemaal technologie-neutrale termen. Dus daar kunnen we best heel veel. Ja. En er komt nu een nieuwe AI-wet aan, die is het punt van implementeren in Nederland. Daar krijgen wij ook een belangrijke rol.
1: Die is in Europa al aangenomen, die is daar ja. al van kracht.
0: Ja,
1: maar die moet natuurlijk hier nog geratificeerd worden. Zoals
0: ja, dat is wel een beetje ergerniswekkend, zeg ik in alle eerlijkheid, want we leven in een digitale wereld waarin het tempo van ontwikkelingen heel snel gaat,
1: ja.
0: maar de wetgeving implementeren in Nederland, bijvoorbeeld die AI-act of de cybersecurity-wet, ligt nu in de Eerste Kamer, ja. is Nederland ook weer veel te laat mee, ook met de AI-act, om toezichthouders aan te wijzen. En dat is wel heel sterk contrast, dat de wetgever heel traag wordt in een wereld die heel snel gaat.
1: Ja, dus ergert u zich dan ook aan de politiek?
0: Ja, dat ergert me wel een beetje aan alle eerlijkheid.
1: Nu aan de stropperigheid, aan de traagheid.
0: Aan de tempo, want inhoud is goed. Hè. We hebben bijvoorbeeld het toezicht op de AI-verordening, wat heel goed is, was preventieve wetgeving, dat AI, voordat hij op de markt komt, vergelijkbaar met medicijnen of met auto's, dat je dat echt van tevoren toetst, moet testen, et cetera. En dan krijgen wij ook een toezichthoudende rol.
1: Mm.
0: Dat ligt dan stil. Dat is heel ergerniswekkend, toch?
1: Ja, dus u zit zich gewoon op te vreten.
0: Ja,
1: tijd en wijde.
0: Dat moet eigenlijk bij tijd en wijde wel, ja. Omdat die ontwikkelingen zo snel gaan. Dus die wetgeving is heel goed. En dat is ook wat ik al zei, technologie neutraal. De bevoegdheden zijn ook goed.
1: Ja.
0: Maar dat moet gewoon snel ingevoerd worden. En dan kunnen we ook heel snel AI tegenhouden. Sommige AI wordt ook verboden. Dat mag überhaupt niet op de markt komen.
1: Ja.
0: Maar dan moeten de toezichthouders wel ook die bevoegdheden krijgen.
1: Ja, dus de politiek is een soort aanlopende rem in het geval van die AI-act.
0: Ja, het zou sneller moeten, want de conceptwetgeving ligt er nu. Dat ziet er eigenlijk best heel goed uit. We hebben met alle toezichthouders in Nederland geadviseerd hoe dat te implementeren in Nederland. Wij krijgen daar een belangrijke inhoudelijke rol en ook zelfs een coördineerde rol als het gaat om AI met een hoog risico of verboden AI.
1: Ja.
0: Dus en het ministerie van Economische Zaken neemt dat volledig over eigenlijk, waar we heel gelukkig mee zijn.
1: Ja.
0: Maar het moet nog wel door de Tweede Kamer en ook door de Eerste Kamer. En dat moet eigenlijk in het tempo, zou je zeggen, of zou je ook verwachten, waarin AI zich ontwikkelt.
1: Nou ja, en dat gaat in een razend tempo. En u hebt dus de bevoegdheden gekregen middels die AI Act in Europa om van tevoren te toetsen, van tevoren in de machinekamer te kijken
0: Zeker.
1: Of daar risico's zijn, dus mee te denken met de ontwikkeling van die hele kunstmatige intelligentie. Ik zei het in de inleiding al, NRC Handelsblad schreef een groot stuk over de aanstaande, of eigenlijk al begonnen, AI-oorlog vanwege het feit dat de Amerikanen nu hebben gezegd dat Fable 5, dat is een nieuw product van dat Anthropic, dat geen pottenkijkers duldt. Alleen voor Amerikanen, andere landen, zelfs al zijn het bondgenoten, vrienden, weet ik het wie, allemaal niet.
0: Ja.
1: Wat was het eerste wat u dacht toen u dat hoorde?
0: Ja, ik vond het echt frappant. We hebben natuurlijk al een paar keer meegemaakt bij rechters van het Hof van Justitie in Den Haag, dat de Amerikaanse president zei tegen techbedrijven, willen jullie de rechters allemaal uit je systemen gooien?
1: Want ja, het Gmail-adres werd geblokkeerd, herinner ik mij.
0: En nog veel meer, ook ze konden niet meer betalen.
1: Ja,
0: en betaalverkeer. Omdat de beslissingen van de rechters de Amerikaanse president niet aanstonden. En nu zegt de Amerikaanse president van tegen dit techbedrijf Anthropic, wil dat systeem niet toegankelijk maken voor mensen buiten Amerika. Dat bedrijf gehoorzaamt ook.
1: Ik geloof niet dat ze er heel erg gelukkig mee waren, maar ze hadden niet zoveel keus, begrijp ik.
0: Ja, dus de Amerikaanse president heeft geen bevoegdheden toegepast. Hij heeft gevraagd, wil het niet toegankelijk maken, voor zover mij bekend, wil het niet toegankelijk maken. En uiteindelijk gehoorzaamt dat bedrijf toch, dat zie ik bij de andere techbedrijven. Schoot even vanmorgen, toen ik het las, een groot artikel, schoot even door mijn hoofd van, omdat we zo in Nederland ook afhankelijk zijn van die Amerikaanse techbedrijven, als de Amerikaanse president dat wil, ligt morgen de halve Nederlandse overheid stil. Door de afhankelijkheid die er nu is van Amerikaanse techbedrijven, wat ik heel goed vind, is dat de staatssecretaris van Economische Zaken of van Digitale Zaken, mevrouw Aerts, heeft nu de overname van Solvinity verboden.

0: Ja, voor de DigiD-systemen.
1: Voor de DigiD-systemen. Ja. Heel goed. Maar ik gebruik niet...
0: Maar de Amerikanen zijn nog wel in overleg, begreep ik ook, met de Nederlandse overheid, om te kijken of er nog wel wat ruimte zit.
1: Dat wordt, ja, er is nog overleg gaan en het bedrijf heeft er ook tegen geappelleerd, las ik in de krant. Ja. Maar los daarvan is het heel goed dat de staatssecretaris het heeft gedaan. Amsterdam is heel goed bezig, de gemeente Amsterdam. De gemeente Kopenhagen heeft zich al losgemaakt. Een Amerikaanse of een Duitse deelstaat doet dat al. Ja. Dus in Amerika of in Europa gebeurt dat wel. Ja. Ik gebruik niet vaak krachttermen, maar ik dacht wel, in Nederland moeten we, of in Europa, als de bliksem aan de slag om je meer los te maken van Amerika. Europa moet emanciperen, dus zich vrijmaken van die invloed van Amerikaanse bedrijven. Ja. Niet voor het gewone werk en dagelijkse dingen, maar als het om gezondheidsgegevens gaat, contacten met de overheid, gevoelige gegevens, banksystemen. Ja. Dat moet je niet willen. Europa maakt trouwens, de Europese Commissie maakt er ook meer capaciteit voor vrij. Hè? Dat er meer opslagcapaciteit komt, zogenaamde cloud.
0: Ja. Ja, datacenters natuurlijk ook, zeker, die hele discussie. Ja. Maar zegt u dan met zoveel woorden, een Nederlandse overheid en Europa als Europese Unie, jullie moeten als de sodemieter zo snel mogelijk je gegevens uit Amerika weghalen?
1: Nee, de gegevens uit Amerika weghalen niet allemaal. Maar ook dat is een kwetsbaar systeem. Want de Europese Commissie heeft gezegd dat in Amerika nog steeds de data die vanuit Europa naar Amerika gaan op dezelfde wijze worden beschermd als in Europa. Maar dat hangt bijvoorbeeld heel kwetsbaar op een decreet nog van president Biden. Ja. Trump heeft al een paar keer gewaarschuwd, dat ga ik intrekken. Ja. Dan mag er geen dataverkeer meer plaatsvinden met Amerika. Dat is buitengewoon kwetsbaar.
0: Maar u zegt net, mijn vrees is dat als die Amerikanen echt nijdig worden en ze zetten een keer de knop om, dat heet dan in overdrachtelijke zin de kill switch. Ja. En eigenlijk wordt dat Fable 5 waar we het net over hadden, zeker, ook al als zodanig beschouwd. Ja. Als een vorm daarvan. Ja. Namelijk, je kunt niet meer bij je spullen, je kunt niet meer bij je omgeving. Ja. Dus u maakt zich serieus zorgen dat de Amerikaanse president in een dwarse bui eigenlijk de hele Nederlandse overheid kan lamleggen.
1: Ja, omdat we zo afhankelijk zijn van die systemen en er vaak ook geen exit-strategieën zijn, hè, dat het zo verknoopt is. Wij zeggen ook vaak tegen grote overheidsinstanties, maak exit-strategieën. Dus als zoiets gebeurt, dat je heel snel je data ergens anders kunt parkeren of een alternatieve mogelijkheid hebt. Ja. Maar het is heel kwetsbaar. Heel kwetsbaar.
0: Ja, dus wij moeten als de sodemieter om met onze eigen kunstmatige intelligentie aan de slag. Ja, daar wordt natuurlijk ook van alle kanten voor gepleit. Ja. Maar ook daar moet nog wel wat water door de zee. Want daar moet geld voor zijn. Daar moet tempo voor zijn. Daar moet durfkapitaal voor zijn. Zeker. Voor beginnende bedrijven die dan kunnen doorgroeien. En dus niet de vlucht nemen naar de Verenigde Staten. Zeker. Waar ook natuurlijk Europese bedrijven vaak voet aan de grond krijgen. Omdat daar wel geld is en hier niet.
1: Klopt. En er moet ook de aanbestedingswetgeving moet daarvoor worden aangepast. Want soms door de Europese aanbestedingswetgeving ontkom je er niet aan dat je soms ook buitenlandse, niet-EU-bedrijven noem ik dan, mee moet laten doen en moet het toelaten. Ja. Maar je moet als Europa ook die aanbestedingswetgeving zo maken dat het niet ondermijnend kan zijn voor onze digitale autonomie.
0: Ja. Maar goed, en dan tegelijkertijd, dan is er zo'n bedrijf, dan wil het aan de weg timmeren, en dan ontbreekt soms nog de wetgeving. Dan gaat u meekijken, althans de komende paar weken nog. Ja. En dan zeggen die bedrijven soms misschien wel, die wolfse die kijkt door een rietje, die is alleen maar bezig met wat niet kan en waar de zorgen en risico's zitten. Wij zijn bezig met een oorlog om die AI-strijd te winnen.
1: Nee, we kijken überhaupt nooit door een rietje. We kijken altijd breed. Ja? En de bedoeling achter al die wetgeving is echt om de vrijheid van mensen in de digitale wereld te beschermen. Te voorkomen dat ze daar gediscrimineerd worden. Te voorkomen dat verkiezingen worden gemanipuleerd. Te voorkomen dat mensen geraakt worden door een beslissing waarvan ze niet meer weten hoe die genomen is. Ja. Daar kun je ook niet bij een rechter verdedigen daartegen. Dus we zeggen heel vaak, we geven ook veel meer advies om te kijken wat wel kan. Maar als die fundamentele waarden van vrijheid, non-discriminatie, verkiezingen, eerlijke verkiezingen, je kunnen verdedigen voor een rechter als dat in gevaar komt, dan grijpen we in.
0: En dat kan dus door middel van boetes, dat kan door middel van strafmaatregelen, zeker, van alles en nog wat.
1: Zeker, we kunnen verwerkingen stilleggen, we kunnen draconisch beboeten, zeker. Ja. En dat is in het belang van de bescherming van de gevoelige gegevens van mensen. We moeten niet aan denken dat alle gezondheidsgegevens morgen bij de Amerikaanse, of elk, noem maar een willekeurige land buiten Europa, al je medische dossiers daar openbaar zijn.
0: Nou ja, soms worden ze ook openbaar omdat er sprake is van een hack.
1: Zeker.
0: Neem het onderzoek naar baarmoederhalskanker, waar allemaal patiëntgegevens op straat zijn beland. We hebben Odido gezien, waar echt heel erg veel gegevens op straat zijn gaan liggen. En dan ook nog eens een keer de combinatie van paspoortgegevens, bankrekeningen en adressen. Dus die combinatie is natuurlijk al helemaal giftig, om het zo te zeggen.
1: Giftig. En daar is, dat is een andere grote ergernis, nogmaals voor mij, sorry, dat is ook een beetje therapeutisch, maar een andere grote ergernis is dat er echt bazaal bij dit soort bedrijven, in het algemeen, ik zal hier niks over zeggen concreet, want die onderzoeken lopen nog, maar in algemene zin bij veel bedrijven en overheidsinstellingen bazaal de beveiliging niet op orde is. Men is dat te naïef. Het is geen chefzaggen. En wij zeggen bij grote bedrijven, bij grote overheidsinstellingen waar massaal data wordt verwerkt, moet in de bestuur en in de raden van toezicht iemand zitten die verstand van zaken heeft in de digitale wereld. Dat is te vaak niet het geval. En dat is een te grote naïviteit. En dat is niet goed gecompagneerd. Compartimenteerd. Je kunt er te makkelijk in. Dat is niet goed op orde. Heel bazaal.
0: Maar er zijn toch heel veel bedrijven die tegenwoordig wat ze dan noemen een CISO hebben. Zo'n Chief Information and Security Officer. Die gaat over cybersecurity. Dat, en bij de overheid en bij gemeenten zelfs.
1: Functionarische gegevensbescherming. Ja. Maar die hebben ook te vaak nog niet toegang tot de boord. Wat wel moet.
0: Ja.
1: En vaak worden die ook weggestopt nog. Dat is iets van de ICT-afdeling. Ja. Dat is niet zo.
0: Nee. Even over dat Odido-incident gesproken. Want daar is iedereen zich natuurlijk het lazarus van geschrokken. Jullie ook. Reden voor aanvullend onderzoek. Loopt dat nog?
1: Dat loopt nog, inderdaad.
0: Ik begrijp uit uw bijzin net dat het geval is. Wanneer is dat klaar?
1: Ja, lopen we een hoop van dit jaar klaar te hebben. Ja. En ook bij de bevolkingsonderzoek lopen we dan ook klaar te hebben.
0: Maar en dan is de crux van dat onderzoek, als ik het goed heb begrepen, zijn daar gegevens te lang bewaard en waren ze lang goed genoeg afgeschermd?
1: Was de beveiliging op orde? Is er niet te veel bewaard? Is het niet te lang bewaard? Was het compartimenten? Dus konden niet door één lek iedereen bij alles. Mocht je de data überhaupt wel hebben die je in huis hebt?
0: Ja.
1: Dus er wordt in de breedte inderdaad naar gekeken.
0: Juist, dus in de loop van dit jaar, waarom duurt dat zo lang eigenlijk?
1: Ja, dat is een capaciteitsvraagstuk. We zijn best gegroeid de afgelopen jaren, maar we hebben echt een serieus capaciteitsvraagstuk. We hadden net over wetgeving die traag gaat, ook de versterking van ons.
0: Ja.
1: Het parlement heeft daarbij herhaling in moties, in parlementaire enquêtes uitgesproken dat wij sneller moeten groeien vanwege alles wat u in het begin beschreef.
0: Ja.
1: Ja, dat tempo houdt ook niet. Dat is ook niet het goede
0: tempo. Dit is echt een enorm incident met Odido. Hoeveel mensen waren ook alweer het slachtoffer?
1: Ja, ik heb het zo niet paraat, want dan ga ik waarschijnlijk fout, maar heel grote veel aantallen.
0: Ja, echt ongekend in Nederland.
1: Een groot aantal, massaal.
0: Dan zou je zeggen, dat staat bovenaan de prioriteitenlijst. Dat moet dan maar voorgaan voor de rest.
1: Zeker, dat gaat ook voor. En ik luister zelf ook regelmatig bij ons met de telefoon. En dan zie je bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek. Toevallig was ik de dag daarna ook bij ons aan de telefoon op meeluisteren. Want dan weet je weer waar je s'morgens je bed vooruit komt.
0: Ja.
1: Echt zeer geëmotioneerde mensen aan de telefoon. Omdat dat soort data is gelekt.
0: Ja, en de combinatie vooral van die data. 6 miljoen waren het er. 6 miljoen slachtoffers.
1: Dat
0: is 1 op de 3 Nederlanders. Hè?
1: Ja, dat is heel veel. En wat er daar ook met die data gebeurt, is dat daar, als die informatie buiten bekend wordt, dat door AI dat je heel mooie persoonlijke profielen kunt maken van mensen. Dan krijg je een mailtje of een appje.
0: Exact.
1: Waar je dan per ongeluk op drukt en dan ben je geld kwijt of je computer zit vast en dan moet je los geld betalen, is heel vervelend.
0: Je bent al bij tijd te wijlen bijna een halve dag kwijt om uit te zoeken of je met de juiste instantie te maken hebt gehad.
1: Ja.
0: Bij wijze van spreken.
1: Ja, dat is heel ergernisswekkend. Ja. En dat moet bazaal goed op orde zijn.
0: Stel nou dat daar wordt geconstateerd door jullie later in dit jaar. Gegevens zijn te lang bewaard. Zijn niet goed genoeg beveiligd geweest. Het waren te veel gegevens. Ook nog een keer bij elkaar gebracht en misschien niet genoeg gescheiden. Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja.
0: Wat zijn dan de sancties eigenlijk?
1: De sancties zijn draconisch. Wij kunnen boetes opleggen van 4% van de wereldwijde omzet. En als dat niet... Het is 10 of 20 miljoen als maximum boete. Mm-hmm. Mocht het niet genoeg zijn, ik dacht iets van 4% van de wereldwijde omzet.
0: Ja.
1: Waar we nu wel ook naar aan het kijken zijn, omdat het soms zo ergerniswekkend is en soms ook na waarschuwingen mensen niks doen, bestuur niks doet.
0: Ja.
1: Of we ook in bijzondere gevallen de bestuurders persoonlijk kunnen aanspreken en kunnen beboeten op het niet reageren op signalen dat er iets niet veilig was.
0: Dus u overweegt om dan dus de bestuurders van Odido in dit geval, stel dat...
1: Laat het niet los van Odido even, maar in algemene zin...
0: Dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hiaten in de cybersecurity.
1: En in die cybersecurity-wet is dat heel nadrukkelijk, wordt dat geregeld, hè? Dat bestuurders in bepaalde gevallen ook persoonlijk kunnen worden aangesproken.
0: Ja.
1: Bij ons kan dat ook, we hebben dat toch beter niet veel gedaan.
0: Mm.
1: Maar we overwegen wel, dat als een bestuurder weet dat er iets serieus mis is met de beveiliging en hij is gewaarschuwd, of door ons gewaarschuwd, of we hebben een rapport geschreven, of door burgers gewaarschuwd, en je reageert niet, Ja, dan ben je beboetbaar ook. En zo willen we dan toch proberen om daar impact te maken. Want als een bedrijf zegt, ja, ik krijg een boete en ik verdisconteer dat in de omzet en ik pas de tarieven wat aan, heeft die boete geen effect. Het moet echt effect hebben. We hebben geen plezier aan het opleggen van boetes, maar we willen wel een effectieve handhaver zijn.
0: Juist. En dat mondt dus uiteindelijk uit in de persoonlijke aansprakelijkheid.
1: Dat kan.
0: Dat kan. U had het net al over het takenpakket. Dat is natuurlijk enorm uitgebreid de afgelopen jaar. Het begon ooit als het college ter bescherming van de persoonsgegevens. Inmiddels is het de autoriteit persoonsgegevens geworden. U had het over de parlementaire enquêtecommissie naar de toeslagenaffaire.
1: Ja.
0: En daar wordt geconstateerd dat u meer geld nodig hebt.
1: Ja.
0: Het budget zou met het oog op uw takenpakket moeten worden verdubbeld.
1: Zeker.
0: Constateert die commissie. Ja. Zou 100 miljoen moeten worden.
1: Ja.
0: Het is nu dit jaar geloof ik 54 uit mijn hoofd.
1: Ongeveer, ja.
0: Maar de komende jaren gaat er iedere keer ietsje af.
1: Ja.
0: Dus het wordt niet meer, het wordt minder.
1: Ja, het lijkt
0: is dat omdat u gewoon lastig bent?
1: Nee. Ja, dat is een beetje. Ja, nee, we zijn zeker niet lastig. Wij beschermen de grondrechten van mensen. Hè.
0: Dat kan soms heel lastig zijn.
1: Ja, dat kan voor een bedrijf lastig zijn, voor een overheidsinstelling lastig zijn. Maar burgers van de data worden verwerkt, die willen graag dat het veilig en beschermd is. Dat ze niet worden gediscrimineerd. Dat verkiezingen niet worden gemanipuleerd.
0: Ja.
1: Dat ze weten op basis waarvan er is beslist over hun. Dat zijn de fundamentele waarden.
0: Ja.
1: Maar die parlementaire enquête heeft dat heel mooi beschreven op basis van grondig onderzoek.
0: Ja.
1: En al veel van die aanbevelingen liggen nog stil. En de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, Michiel van Nispen, die zei bij de presentatie tegen de Kamer en tegen de regering.
0: Ja.
1: Als je de rechtsstaat niet versterkt, inclusief de AP, dan kunnen dit soort affaires opnieuw gebeuren.
0: Ja.
1: Opnieuw gebeuren.
0: Maar goed, per saldo krijgt u dus minder geld.
1: Blijf stabiel. We krijgen sowieso wel meer geld. En ik heb met de staatssecretaris Aerts, die verantwoordelijk is voor de implementatie van die AI-act waar we het net over hadden. Die heeft al tegen mij gezegd, Aleid, daar krijg je voldoende geld voor. Okay. Dus we krijgen soms wel extra geld voor nieuwe taken.
0: Ja.
1: Maar ons basale takenpakket, als het gaat op de AVG en toezicht op de politie op basis van een andere Europese regelgeving, daar groei je onvoldoende mee met de digitalisering van de samenleving.
0: Heb je Bart van der Brink al gebeld?
1: Bart van der Brink gebeld?
0: Mm.
1: Nee, nog niet.
0: De minister van Asiel en Migratie?
1: Nee.
0: Die wacht namelijk dringend op uw advies. Namelijk, bij asielzoekers kunnen ze niet meer in de telefoons en in de laptops kijken.
1: Oh.
0: Dat weet u toch?
1: Ja, dat weet ik. Ik heb het gezien.
0: U reageert heel verrast.
1: Ik ben gereageerd. Van heeft hij u al gebeld, zeg maar?
0: Nee. En de Kamer staat op zijn achterste benen. Want wijst op de veiligheidsrisico's. Ja, je moet wel weten wie er hier het land binnenkomen. En of er geen heel verkeerd verleden in zo'n telefoon is vastgelegd, bijvoorbeeld.
1: Ik heb er intern even nagevraagd, want ik zag er in het nieuws. Maar we hebben het wetsvoorstel überhaupt nog niet binnen, dus we hebben geen wetsvoorstel. Dus hij kan me ook niet bellen, want we hebben dat nog niet. Dus we moeten het eerst krijgen, dan gaan we toetsen.
0: Ja.
1: En,
0: dus als hij of de Kamer naar u wijzen, dan wijst u terug naar de minister?
1: Ja, want we hebben het nog niet. We moeten een wet binnenkrijgen, dan gaan we hem toetsen. En dan kan hij kijken, dan kijken wij of het past binnen de Europese wetgeving. Dan toetsen we het aan alles wat we net hebben besproken.
0: Ja.
1: En dan kijken we of het wel of niet kan.
0: Hoe snel kan zo'n advies eigenlijk?
1: Nou, we hebben ooit aan de regering voorgesteld van een soort spoedprocedure ook te maken. Hè. Die hebben we nu niet. Dus hij wordt gewoon op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Dus dat kan even duren vanwege diezelfde capaciteit.
0: Ja.
1: En als ik hem natuurlijk bij voorrang ga bedienen, krijg ik ruzie met de minister van Financiën, Heijnen. Want die zegt, ja, ik heb een wet bij jullie liggen die witwassen moet tegengaan. Dus ik wil ook graag bij voorrang. Hè. Dus de regering had tot op heden geen behoefte aan voorrangsprocedures. Dus nu gaat hij gewoon op volgorde van binnenkomst, wordt hij afgewikkeld. Ah. Als de regering tegen ons zegt, en ze zijn het samen eens van doe deze wet maar eerder, want dat vinden we belangrijker dan fraudebestrijding of witwassen, dan doen we dat vanzelfsprekend.
0: Ja, spoedadvies is niet mogelijk, zei Bart van der Brink, meen ik.
1: Nee, dat klopt. Hij moet eigenlijk zeggen, daar hebben we tot op heden geen behoefte aan gehad.
0: Maar de rekenkamer, de Algemene Rekenkamer, Hoog College van Staat ook, constateert dat het soms wel 2 jaar duurt voordat de veiligheidsrisicoanalyse bij binnenkomende mensen die hier om asiel komen vragen is afgerond. Of dat ze er pas na 2 jaar aan toekomen, meen ik zelfs.
1: Ja,
0: met andere woorden, daar zit een enorme bak aan tijd tussen.
1: Ja, er zit veel tijd tussen. Ik vind zelf, maar ik zeg altijd, taal doet ertoe. Je moet asielzoekers niet typeren als verdachten. Dus die komen je asiel vragen.
0: Ja.
1: En als daar onderdeel daarvan is dat men in de telefoon is, wil, dat kan op dit moment, heeft de Kamer, de wetgever, dat niet toegestaan.
0: Ja.
1: Er zou wel ruimte voor zijn, moet je hele goede argumenten hebben.
0: Ja.
1: En dus dat mag nu niet. Dat zou in strijd zijn met de grondrechten van iedereen. En dus ook voor asielzoekers.
0: Ja.
1: En in die hele vreemdelingenketen moet natuurlijk inderdaad, daar ben ik zeer met u eens, veel meer tempo worden gemaakt. Dus, ja. En dat kan ook.
0: Ja. Als de bal ligt gewoon bij Van der Brink, die moet gewoon een wet maken, of de Kamer zelf, hè, een mede-initiatief wetgever.
1: En als hij bij ons komt, dan wordt hij op volgorde van binnenkomst behandeld. Ja. Als de regering zegt, laten andere wetten maar even liggen, als alle ministers het daarmee eens zijn, want ik wil natuurlijk met geen een van de bewindspersonen ruzie hebben, om daar iemand voor te trekken, zeg maar. Ja. Als ze een spoedprocedure willen, à la de Raad van State, dan kunnen we dat natuurlijk zeker ook afspreken, want aan ons hebben we in coronatijd ook meegemaakt, hebben we in weekenden gewerkt om snel wetgeving te toetsen, om die apps te beoordelen in coronatijd. Dus we zijn dag en nacht paraat.
0: Goed, dan hebben we nog het actuele nieuws van vandaag, namelijk minister Van Wil, met wie u ook veel te maken heeft, zeker, de minister van Justitie en Veiligheid, zei bij het binnengaan van de ministerraad dat de politie geen zichtbare identificatie gaat dragen, zoals actiegroep Extinction Rebellion zou willen. Dat gaat dus om dienstnummers of namen op een uniform, zodat agenten te traceren zijn. Ook dat is een kwestie van privacy natuurlijk.
1: Ja,
0: dat is een reactie daarop?
1: Ja, dat is een bescherming van de agenten. Er is al lang een discussie in Nederland om te doen. Veel landen in Europa doen dat al, om te kunnen zeggen, nou daar, die agent heeft dat gedaan, dus hoeven we geen namen op te hebben, maar dat je kunt wel zien welke agent wat heeft gedaan. Ja. Dat is wel heel goed. Goed bij het toetsen van het gedrag van agenten. Ja. Ik snap de minister intuïtief wel. Agenten hebben een zeer zwaar vak.
0: Ja, doxing, die krijgen bezoek.
1: Ja,
0: die
1: worden, krijgen bezoek aan huis, dat is buitengewoon vervelend. Ja. Dus ik snap de afweging van de minister wel. Maar aan de andere kant moet ook de politie moet zich toetsbaar opstellen. En een burger moet wel weten, als hij denkt mishandeld te zijn of onheus te zijn bejegend, wie dat heeft gedaan. Dus die toetsbaarheid van de politie moet niet onmogelijk worden gemaakt.
0: Tot slot, u zei net, we hebben natuurlijk altijd een schaarste aan middelen en aan mensen. Maar u bemoeit zich ook met het selectieproces voor NGO's in Israël en de data die mensen. Hoe gaat u tegenwoordig ook al over Israël?
1: Nee, waar we over gaan is dat data vanuit Europa mag naar andere landen. Ja. Zonder toestemming van mensen, bijvoorbeeld Amerika, Japan, Zuid-Korea. Als de bescherming van de persoonsgegevens in die landen hetzelfde is. Ja. Dan neemt de Europese Commissie dan een adequaatheidsbesluit. Ja. Dat heeft Israël ook. Ja. En de hulpverleningsorganisaties die worden het werken in Gaza onmogelijk gemaakt, omdat ze de hemd van het lijf wordt gevraagd, familie, sociale activiteiten op sociale media.
0: En daarvoor hebt u aan de bel getrokken bij de Europese Commissie.
1: Ik heb vorige week overleg gehad met de Europese commissaris hierover. Die had zelf ook een statement gemaakt over de zorgen daarover. Dus daar toetsen wij ook inderdaad.
0: Aleid Wolfs op de drempel van zijn vertrek als voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. Hartelijk dank. Hier gaat Susanna Bosman verder met één vandaag, dames en heren. Ik zie u graag terug op televisie vanavond bij Café Kokkelman. En anders wens ik u een heel fijn weekend en tot maandag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: En voorbij! Ja! 1-0!
2: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Wat op een richting veranderd. Het is 1-1.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Simmerville met links in de goal! En de voorsprong weer hersteld.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: Hier is voor nu daar. Kom op! Die gaat erin. En het is 2-2. Dallas.
2: Morgenavond.
5: De tweede.
2: Nederland-Zweden. NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
4: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
15: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
16: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
18: Susanne Bosman. Goedemiddag. Ja, het is warm, maar niet iedereen kan rustig onderuit met de voeten in een tijltje. Ook vandaag moet er gewerkt worden. Hoe gaat dat? Dat zo meteen in één vandaag, nu het NOS Journaal. Marnix Ampersen.
19: In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het Lage Huis en daardoor is voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. In zijn overwinningsspeech zei Burnham dat er verandering moet komen in de partij, want zoals het nu gaat, werkt het volgens hem niet. Correspondent Fleur Lansbach. Fleur, hoe heeft Starmer daarop gereageerd, op die woorden van Burnham?
20: Nou, hij feliciteert hem met de overwinning. En hij zegt ook, als Andy Burnham nu van plan is om mij uit te dagen in een leiderschapsstrijd, dan doe ik daaraan mee. Dus ik loop niet weg, zegt Keir Starmer. Hij ziet het als zijn mandaat om door te gaan met regeren en de problemen van het land op te lossen. Hij zegt dat hij al veel werk heeft verricht aan de economie en de zorgsector om dat beter te maken. En ja, zijn standpunt is, ik ben premier en deze coup, het is allemaal een soort van politiek circus, terwijl we zouden ons bezig moeten houden met het land regeren. Dat is eigenlijk zijn reactie.
19: Ja, hij gaat dus niet de handdoek in de ring gooien. Hoe gaat dat nu verder binnen Labour? Want daar is natuurlijk onrust nog altijd.
20: Ja, nee, zeker. Er moet dan nu officieel een leiderschapsstrijd worden opgezet. Daar is een procedure voor. Dus Andy Burnham die moet 81 parlementsleden achter hem hebben om dat te lanceren. Nou, daar komt hij wel aan. En Keir Starmer doet dan zelf ook mee. En die heeft ook nog wel steun, want de partij is hartstikke groot. Hè. Er zitten 400 parlementsleden in het lagerhuis van Labour. En misschien komt er nog wel een kandidaat. Dus ja, zo'n strijd kan nu gaan uitbarsten. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet goed voor de partij. Want dan krijg je interne verdeeldheid en ruzie. Maar daar lijkt het wel op dat het gaat worden.
19: Ja, en zijn er dan nog andere scenario's mogelijk?
20: Ja, zeker. Eigenlijk nog wel meerdere. Maar wat ook nog wel echt een optie is die we kunnen gaan zien in de komende dagen, is dat de druk voor Keir Starmer, voor de premier, te hoog wordt. Dat het te veel wordt. Misschien dat er ook wel veel parlementsleden naar voren komen die zeggen, wij willen echt dat Andy Burnham de partij gaat leiden en het land gaat leiden. En misschien dat ook wel zijn kabinetsministers opstappen of hem onder druk zetten. Ja, en als hij geen kabinet meer heeft, dan kan hij natuurlijk niet verder met regeren. Dus er zijn echt nog wel wat andere scenario's mogelijk. En misschien zijn ze ook al met elkaar in gesprek al, hè, deze twee mannen, over misschien stilletjes achter de schermen een plan uitzetten om het stokje over te dragen.
19: Dankjewel. Correspondent Fleur Lansbach. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is er een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Artsen zeggen dat de uitbraak nog lang niet onder controle is, vooral doordat het erg moeilijk is om contacten van patiënten op te sporen. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in heel afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna een half miljard euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat heeft de toenmalige directeur van de inspectie gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. De Brabantse politie heeft een voortvluchtige Congolese Nederlander opgepakt. Hij was op de vlucht sinds eind april, toen hij in het Verenigd Koninkrijk werd veroordeeld tot 13 jaar cel voor kindermisbruik en mishandeling. De man van 42 werd aangehouden in Berkel en Schot, bij Tilburg. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden. Iran verblijft in Mexico en mag pas één dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach van Iran noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Israël heeft afgelopen nacht het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau opnieuw doden en gewonden gevallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
1: Er zijn tenminste 18 Libanezen gedood vannacht en vanochtend. Ruim 30 gewonden, maar dat aantal kan nog oplopen, horen we van het ministerie van Gezondheidszorg. Omdat naar het schijnt nog veel mensen vastzitten onder het puin en het lastig is voor reddingswerkers om die locaties te bereiken. Israël heeft vanochtend gesproken over het openen van de poorten van de hel hier in Libanon. Na de bekendmaking van de dood van 4 Israëlische soldaten in het zuiden van het land hier. Heel Libanon moet branden, heeft de Israëlische minister Ben-Gvir laten weten op sociale media. En ook zouden er vannacht 5 Israëlische soldaten gewond zijn geraakt in het zuiden van Libanon.
19: In de overeenkomst tussen Iran en de VS die deze week is gesloten staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon, maar daar is tot nu toe nog weinig van te merken. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken van Mozart uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het weer, het is zonnig en broeierig, met vanmiddag 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken, langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden.
18: Dankjewel Marnik. Erwin Hart is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Erwin.
21: Dag, en veel dagjesmensen zitten in de auto. Recreatieverkeer heet dat. De meeste files daarvan staan in het midden en zuiden des lands. Dit valt op. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld 3 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn ook altijd dicht en de vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file door de controles 25 minuten extra reistijd. En op de A28 Utrecht richting Zwolle is de extra reistijd een kwartier tussen Soesterberg en Knoopend Hoevelaken 7 kilometer door het ongeluk op de A1.
22: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
24: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
25: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
8: Morgen speelt Oranje tegen Zweden, het land van Zlatan, van Henrik Larsson, van Over Kindval, van legendes. Maar hoe staat Zweden nu in het toernooi en hoe kijken de Zweden naar het toernooi? We bellen zo met journalist Sander Schimmelpenning, die in Zweden woont. Julia, het is een feestdag voor Wikipedia.
9: Ja, de site die ons van alle basale kennis voorziet bestaat 25 jaar. Maar is er wel iets te vieren met de opkomst van AI? We spreken zo een doorgewinterde Wikipediaan.
8: En nu cool aan het werk.
10: Suzanne Bosman.
8: Vandaag. Temperaturen lopen vandaag op tot wel 35 graden. Heel warm, maar er moet gewerkt worden. Wat kun je nou het beste doen als werkgever en als werknemer op dit soort dagen? Daarover praten we met Nieke Brul, beleidsmedewerker gezond en veilig werken van de Sociaal-Economische Raad. Mevrouw Brul, goedemiddag.
27: Goedemiddag.
8: Bellen wij u thuis of op kantoor?
27: Nee, ik ben vandaag thuis aan het werk.
8: Ja, en hoe gaat het met de warmte?
27: Gelukkig goed hoor, het is hier lekker cool.
8: Ja. Wij waren vandaag met een hoop collega's die zeiden van nou, wel lekker, want hier staat de airco tenminste aan op de redactie.
27: Ja, dat is fijn als dat inderdaad mogelijk is. Ja.
8: Want dat is niet bij iedereen zo. Wat moet een werkgever nou allemaal doen? Zijn daar regels voor als het uitzonderlijk warm is?
27: Mm-hmm. Nou, een werkgever is verplicht om gezonde en veilige werkomstandigheden aan te bieden aan de werknemers. Dus er kunnen wel veel maatregelen genomen worden tegen die hitte. Bijvoorbeeld een hitteplan opstellen waarbij roosters worden aangepast. Of werkzaamheden zelf aanpassen indien dat mogelijk is. Ook wat vaker een pauze inlassen voor de werknemers. Drinkwater beschikbaar stellen. Eventueel ook bedrijfskleding aanpassen. En ook een ander voorbeeld is zonnebrandcrème aanbieden.
8: Ja, dus er is een regel van je moet goed voor je werknemers zorgen. Maar hoe je dat doet, is dat dan aan jezelf of is dat ook nog vastgelegd per sector bijvoorbeeld?
27: Nou, er zijn sectoren waar daar wel afspraken over zijn gemaakt in bijvoorbeeld de CAO. Maar dat is niet in alle sectoren zo. Het is vooral ook een gezamenlijke inspanning van werkgevers en werknemers. Kijken wat nodig is en ook wat haalbaar is.
9: Je hebt soms van die hele eigenwijze werknemers die dan ook gewoon een raam openzetten of juist niet. Moet je daar dan maar mee dealen als werkgever? Of hoe moet je daarmee omgaan?
27: Nou, het is belangrijk dat als er maatregelen worden genomen, dat werknemers die natuurlijk ook opvolgen. Want met die maatregelen kan je de risico's natuurlijk zo laag mogelijk houden. Maar het is vooral belangrijk dat werkgever en werknemer erover in gesprek blijven. Wat ik al zei, je wil dat het werk nog goed uitgevoerd kan worden. Maar als het niet gaat, hoe ga je er dan mee om? Wat is haalbaar en wat is.
8: Nou had u het net ook over kledingvoorschriften. Dan kom je weer in de discussie. Teenslippers kan dat, korte broek kan dat, hele korte mouwtjes kan dat, crop tops kan dat. Zijn daar regels voor?
27: Nou, het is. Ik denk dat er wel algemene normen zijn over wat je naar je werk toe aan kan trekken. Maar in overleg kan wel besproken worden van hoe kan je bijvoorbeeld bedrijfskleding aanpassen. Zonder dat de veiligheid wordt verminderd. Maar bijvoorbeeld bedrijfskleding van een losse, luchtige en ademende stof. Daarover kan wel nagedacht worden.
8: Ja, hoe staat u tegenover de korte broek?
27: Wat ik al zei, ik denk dat vooral in overleg moet gaan over wat wel en niet kan. Ik denk als je een korte broek draagt en je werkt buiten, dan is zonnebrandcrème wel belangrijk.
9: Maar hij wordt bij ons toch veel gedragen op de redactie.
8: Ik heb geteld 40% van de heren.
27: Oké, dat is redelijk wat. Nou, ik denk als iedereen dat helemaal goed vindt, dan is het alleen maar fijn dat het kan.
8: Ja. Nu werkt u thuis vandaag. Hè? We bellen u thuis, dat zei u net. We hadden het net over hoe het op kantoor is. Daar zijn wel regels voor of voorschriften of hoe je daarmee omgaat. Maar wat als je nou thuis op een snikhete zolderkamer zit te werken? Is de werkgever dan ook verantwoordelijk?
27: Nou ja, dat is natuurlijk wel een lastige, want thuiswerk, dat is iemands thuissituatie. Een werkgever weet natuurlijk niet hoe iemands thuissituatie eruit ziet. Maar ook hier geldt wel dat je als werkgever er wel voor kan zorgen dat de werknemer weet wat ze kunnen doen om er beter mee om te gaan. Misschien dat een extra pauze inlassen ook hier een goede oplossing is. Soms bieden werkgevers ook faciliteiten aan, zoals een kleine ventilator. Dus je kan daar wel samen een oplossing in vinden.
8: Ja. We hebben een rondje gemaakt hoe mensen op hun werk.

0: Omgaan met de hitte, Julia.
1: Ja, we spraken onder andere Noor Soutjesdijk. Zij is verpleegkundige in een verzorgingstehuis in Katwijk in Os.
2: Het is weer even iets anders. We passen het ons werktempo aan en we proberen zoveel mogelijk koele linnenkleren aan te hebben. En als de zorg echt voorbij is, dan switchen we ook van dichte schoenen naar open schoenen. Ook pakken we wat extra korte pauzes, koele drank om te drinken of iets van een bouillonnetje. En bij ons worden er ook vaak ijsjes uitgedeeld.
0: Nou, ijsjes, luchtige kleding. U hoort het, mevrouw Brul. Wat is verder uw advies voor mensen in de zorg?
3: Vanuit de SER geven we vooral algemene adviezen op ons Arbo-platform. Eigenlijk de dingen die ik net al zei, die hoor ik al meteen terugkomen. Mm-hmm. Dus de extra pauzes nemen, de luchtige bedrijfskleding dragen. Ik denk in de zorg is het natuurlijk wel een extra uitdaging dat je niet alleen op jezelf moet letten, maar ook op de patiënten en de cliënten. Ik denk, het klinkt alsof ze al hele goede maatregelen hebben genomen.
0: Daar, in Os.
1: Ja, we hebben ook andere branches gesproken. Zo spraken we ook Sylvia van Rij, uitbater van het Kroegje in Zwolle.
4: Nou ja, ik ben me net een beetje aan het voorbereiden al. Ik denk, ik kijk ook maar even op de regels van de horeca. Sowieso, want ze hebben het in het verleden wel eerder gehad, is het alles rustig aan. De gasten wachten maar even. Ik moet echt mijn in mijn hoofd houden tempo aanpassen. Je hoeft niet snel. Het mag ook rustig vandaag. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik ben al aan het nadenken over wat ga ik op de tafeltjes zetten. Ik heb ooit wel eens van die waterverstuivers op tafel gezet, zodat de gasten wat cool te krijgen tussendoor.
1: Ja, die denkt er goed over na. Tot slot hebben we ook nog Lieve van Beek, juf in Amsterdam.
5: Niet echt heel veel protocollen. We hebben vandaag zomerfeest bij ons op school, toevallig. Dus ja, we hebben gewoon 's ochtends natuurlijk meteen de schermen omlaag en fans in de klas. En verder hebben we ijsjes gekocht, maar verder niet echt iets bijzonders.
0: Nou, we horen verschillende verhalen, Nieke Brul. Het komt uiteindelijk op hetzelfde neer, wat we ook al aangeeft. Blijf rustig. Er wordt veel ijs gegeten deze dagen, dat horen we. Maar nou heb je ook kwetsbare werknemers. Wat moet een werkgever nou iets extra doen voor bijvoorbeeld zwangere werknemers, voor ouderen, chronisch zieken, als het zo heel heet is?
3: Nou, de risico's van hitte kunnen natuurlijk groter worden voor risicodoelgroepen. Bijvoorbeeld een zwangere kan sneller last krijgen van de hitte dan iemand die niet zwanger is. Het is wel belangrijk dat de werkgever daar ook over nadenkt van de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Kunnen die uitgevoerd worden door iemand die gezond is? En kunnen ze ook uitgevoerd worden door iemand die zwanger is of misschien iemand die een chronische ziekte heeft? Geef daar vooral ook extra aandacht aan. En als dat nodig is, neem ook extra maatregelen specifiek voor die groepen.
0: Ja. Nou, dan je moet op jezelf letten, hè. Dat is natuurlijk ook altijd een advies. Maar als jij nou als werknemer zegt van ja, het is me te warm. Ik kan echt niet. Ik ga naar huis. Kan dat dan?
3: Ik denk niet dat je zomaar naar huis kan gaan zonder enig overleg. Wat ik al zei, het is echt een gezamenlijke inspanning. Als de werkzaamheden dusdanig moeilijk zijn om uit te voeren, dan is het vooral belangrijk dat je tijdig aangeeft tegen je werkgever. Je moet dan samen die inschatting maken van wat kan wel, wat kan niet. Als er dan maatregelen worden genomen, ja, die werknemer moet wel die maatregelen goed opvolgen.
0: Ja. Rustig blijven, ijsjes, luchtige kleding. Zijn er nog andere dingen die we ter harte moeten nemen vandaag, de komende dagen?
3: Ik zou zeggen, ga goed voorbereid naar je werk toe. Ik denk dat het ook handig is om 's ochtends het weer even te checken voor die dag. Ik weet dat het KNMI heeft een hittekrachttool heeft. En die laat zien hoe zwaar de hitte ook kan aanvoelen. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te weten. En gewoon goed op jezelf blijven letten.
0: Dank u wel. Nieke Brul was dat, beleidsmedewerker gezond en veilig werken van de Sociaal Economische Raad. En vandaag veel aandacht voor de tweevoudige moord in Meerstad. Een kind van 13 is vastgezet in verband met de dood van haar ouders. Dit soort zaken komt maar weinig voor en dat maakt onderzoek ernaar lastig. Straks wat er wel bekend is over oudermoord.
6: Eén vandaag.
0: En intussen is good old Wikipedia, Julia, jarig.
1: Ja, de Nederlandse site die inmiddels ruim 2 miljoen artikelen heeft gepubliceerd bestaat precies 25 jaar. Gefeliciteerd, Lodewijk Geloof.
7: Ja, dankjewel.
1: Je bent een van de vaste schrijvers van Wikipedia. Wordt er taart gegeten vandaag?
7: Nou, dat doen we morgen, want...

0: Vandaag is gewoon een werkdag natuurlijk. En Wikipedia wordt geschreven door vrijwilligers. En dan, dan is het handig om dat op zaterdag te
1: doen. Ja, kan het alleen in het weekend. Ik heb heel even vanochtend op Wikipedia ingetikt. En dan valt te lezen, de naam is een samentrekking van wiki, dat in het Hawaïaans snel betekent en het Engelse woord encyclopedia. Nou, een bewerker van Wikipedia wordt Wikipediaan genoemd, zoals jij dus. Hoe word je dat nou?
0: Ja, in mijn geval had ik op een gegeven moment een stuk tekst liggen wat ik eigenlijk zonde vond dat dat lag te verstoffen in een la. En dat heb ik toen op Wikipedia gezet. Dat was nogal tijdens de middelbare school.
1: Ja?
0: Tegenwoordig, dat is al 20 jaar geleden, dus tegenwoordig is dat iets lastiger, want er zijn heel veel meer artikelen. Maar eigenlijk is het voor de gemiddelde Nederlander is het gewoon een kwestie van, als je een spelfout tegenkomt op Wikipedia, ja, verbeter hem gewoon. Laat hem niet staan.
1: Maar jij hebt zelf dus echt
2: iets. Ik ben heel benieuwd waar dat over gaat dan.
1: Ja, vertel.
0: Ja, nee, dat artikel dat ging destijds over verzinken. Dat is een manier waarop je een laagje zink aanbrengt op ijzer om het te beschermen tegen het weer. Dat ging toevallig mijn profielwerkstuk over destijds.
1: Ja, en jij vond dat de moeite waard. Dus,
2: En het staat er nog steeds op?
0: Ja. Er staan steeds in het artikel. Maar het leuke is dus eigenlijk dat andere mensen daarna ermee aan de slag zijn gegaan. En die hebben er een stuk beter artikel van gemaakt dan het ooit was.
2: Ja. Nu is AI natuurlijk enorm in opkomst. Ongetwijfeld zelf Lodewijk ook al over geschreven. Maar duwt dat jullie niet weg op de een of andere manier? Met andere woorden, valt er wel wat te vieren?
0: Nou, er valt zeker wat te vieren in de zin van, we hebben natuurlijk 35 jaar hebben we samen hier aan gewerkt. Dat is sowieso heel mooi. Dan moet je gewoon altijd vieren. En dan moet je ongeacht van wat er verder aan de hand is.
1: Mm-hmm.
0: Wat aan de AI natuurlijk heel fijn is, is dat het wel een manier is waarop heel veel mensen nog meer toegang krijgen tot onze kennis. En daar waren we eigenlijk altijd juist mee bezig.
1: Ja, maar het is niet meer de eerste hit natuurlijk. Als je opzoekt op Google, krijg je niet meer als eerste Wikipedia te zien.
0: Ja, nou, dat is vervelend. Niet zozeer omdat ik nog zo graag bovenaan wil staan. Maar vooral omdat er daardoor minder mensen de kans krijgen om Wikipedia ook te verbeteren. En zelf weer bij de community te komen. Dus in de community zien we eigenlijk een klein beetje inkrimpen. En dat is gewoon heel jammer. Want we hebben wel die mensen nodig. Als Wikipedianen niet actief Wikipedia blijven verbeteren. Ja, op een gegeven moment raakt het van achter. En dan wordt het steeds lastiger om het bij te houden.
1: Ja, ja. En zou je nou zeggen dat jullie betrouwbaarder zijn dan AI?
0: Dat is niet aan mij. Daar ga ik niet over. Daar moet je maar een expert over vragen. Daar hou ik me even buiten. Daar heb ik een conflict of interest.
1: Ja, nou ja, je doet in ieder geval je best om zo betrouwbaar mogelijk te zijn, denk ik.
0: Dat is zeker zo. En we proberen altijd zoveel mogelijk bronnen te raadplegen. En dat is ook eigenlijk voor de lezer het belangrijkste. Vertrouw niet op Wikipedia, vertrouw niet op AI. Maar leg gewoon meerdere bronnen naast elkaar die onafhankelijk van elkaar geschreven zijn.
1: Ja, en bij deze dus ook de oproep om zoveel mogelijk te corrigeren wat je tegenkomt op Wikipedia.
0: Ja, corrigeren, delen, schrijven over wat je weet en wees nieuwsgierig. Dat is altijd een heel goed begin.
2: Nou, al die nieuwsgierige mensen dus morgen bij elkaar bij de verjaardag van Wikipedia. Dankjewel, Wikipediaan Lodewijk Gelauf.

0: Tame Impala, Dracula.
1: De politie heeft twee overleden personen aangetroffen in een woning in Meerstad. De man en vrouw zijn door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft hun dochter aangehouden.
2: Het gaat om een minderjarig kind van dit echtpaar.
0: Ja, wat er nou precies is gebeurd in het Groningse Meerstad, dat is nog niet bekend. Maar dat een zo jonge verdachte in beeld is bij een zaak als deze, dat maakt veel los. Marike Liem is hoogleraar en criminoloog aan de Universiteit Leiden. Mevrouw Liem, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U doet onderzoek naar onder meer ouderdoding. Dat een kind of tiener nu wordt verdacht van het doden van een ouder. Dat komt niet vaak voor, hè?
3: Dat komt niet vaak voor, nee. Dus van alle verdachten van ouderdodingen is ongeveer 1 op de 10 verdachten minderjarig op het moment van het delict. En wanneer zo'n delict zich voltrekt, zijn dat vooral jongens of mannen die overgaan hiertoe. En in heel weinig gevallen zijn dat meisjes of jonge vrouwen. Dat is ongeveer 7% van alle gevallen die we de afgelopen 30 jaar hebben bestudeerd. Mm. Dus het geeft al aan hoe zeldzaam het is wanneer zowel de minderjarigheid als een vrouwelijke verdachte, wanneer die samenkomen.
0: Ja, want wat dacht u toen u gisteren deze berichten tot u nam?
3: Nou, in de eerste instantie wat ontzettend verdrietig en schokkend en heftig. En tegelijkertijd realiseren we dat het nog maar een meisje is. Hè. Het is een jonge vrouw. Het is ik heb zelf kinderen, dat zijn echt nog kinderen. Dus ik denk in de eerste instantie de schok en het verdriet wat ook bij nabestaanden nu moet leven. En dan in de tweede instantie, dus hoe vaak dit voorkomt, nou heel uitzonderlijk. Mm. Dus alle zaken die we in de afgelopen 30 jaar hebben geregistreerd van moord en doodslag in Nederland. De zaken waarin er een minderjarig slachtoffer was, die 1 beide ouders doodde en dat ook nog een keer een meisje was. Nou, die zijn op 1 hand te tellen.
0: U doet onderzoek, zei ik al, naar dit soort zaken. Is er iets te zeggen over wat de achtergronden zouden kunnen zijn?
3: Ja, juist omdat het zo zeldzaam is, specifiek deze combinatie, zoals ik net zei, moeten we heel voorzichtig zijn om daar een profiel op te plakken. Juist omdat we zo weinig observaties hebben. Wanneer we het iets breder trekken en we kijken naar jonge daders van ouderdoding in het algemeen, dan kan je daar eigenlijk een drietal verschillende groepen in onderscheiden. De eerste groep die sterk gedreven wordt door psychische problemen. Denk aan psychotische problemen waarin mensen dingen horen, dingen zien die er niet zijn, waarin er eventueel stemmen worden gehoord die hen opdracht geven zoiets te doen. Tweede categorie bestaat ook wel uit wraak of uit zelfbescherming. Dus meisjes of vrouwen die in hun jeugd zijn misbruikt, fysiek zijn mishandeld, dan wel gepaard gaan met seksueel misbruik, die kunnen daar op den duur wraak voor nemen en doen dat vaak op een wat latere leeftijd. En een derde categorie is ook heel zeldzaam, is de instrumentele overwegingen, noemen we dat. En dat zijn vooral financiële overwegingen, dus financiële motieven om bijvoorbeeld een erfenis of geld te verkrijgen van 1 of beide ouders. En dat zien we dan vaak in de context van verslavingsproblematiek.
0: Ja, u zei al, de tragiek is enorm voor alle mensen die hiermee te maken hebben. Er is familie, er is natuurlijk een hele wereld om zo'n gezin heen. Er komt, hè, als blijkt, als de rechter op een gegeven moment een uitspraak doet en zegt schuldig, dan komt er een straf, dan komt er waarschijnlijk zoiets als jeugd-TBS. Je vraagt je toch ook af, hoe moet het in dit nog jonge leven, hoe moet het dan daarna verder met zo iemand? Hebt u daar gegevens over? Is daar onderzoek naar gedaan?
3: Ja, ik denk dat het nog heel voorzichtig is. Hè, want het is nog maar een vraag in hoeverre de officier van justitie overgaat tot vervolging. En inderdaad, en in hoeverre daar de psychische conditie daar een rol in heeft gehad. En pas dan kan je al dan geen TBS of jeugd-TBS concluderen. Maar we weten wel dat jongeren, met name wanneer die psychische stoornis zo op de voorgrond heeft gestaan, en die psychische stoornis die is goed te behandelen, dat mensen het later in het leven heel goed kunnen doen. Dus het wil lang niet altijd zeggen dat wanneer mensen op een hele jonge leeftijd ernstig geweld meemaken, dan wel ernstig geweld plegen, dat op latere leeftijd nog steeds zo is.
0: Ja. Ik dank u wel voor uw uitleg hierover, binnen wat er bekend is over deze zaak in Meerstad. Marike Liem was dat, hoogleraar en criminoloog aan de Universiteit Leiden. Ja, kennis is macht en de kennis van nu heet AI. En blijkbaar hebben de Verenigde Staten de macht over die kennis. Dat zometeen in 1 vandaag, na het nieuws.
4: NPO Radio 1.
0: Maar niks.
5: Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De Britse premier Starmer zegt dat hij zal meedoen aan een leiderschapsverkiezing van de Labour-partij als het zover komt. Gisteren veroverde de populaire politicus Burnham een zetel in het Lagerhuis en daardoor kan hij zijn partijleider uitdagen. Hij moet daarvoor wel 81 parlementariërs achter zich krijgen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Artsen zeggen dat de uitbraak nog lang niet onder controle is. Vooral doordat het erg moeilijk is om contacten van patiënten op te sporen. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach van Iran noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK.
0: Maar niks, dankjewel voor het verkeer naar Erwin.
6: Ja, want het is redelijk druk op de weg al. Veel mensen trekken erop uit met de wagen. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De opvallendste op een rijtje op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 6 kilometer file door een ongeluk tussen Amersfoort-West en Barneveld. Maar de weg is weer vrij. Veel verkeer is ook op weg naar het muziekfestival Pinkpop op de A2. Eindhoven richting Maastricht in de file tussen Knopen de Hoogte en Leende 9 kilometer. De extra reistijd is een kwartier. En een kwartier extra reistijd op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles. A28 Utrecht richting Zwolle door het ongeluk op de A1 dat afgehandeld is. Bij Knopen de Hoevelaken nog 5 minuten vertraging. En er rijden tot ongeveer 1:30 vanmiddag geen treinen tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Ierseke. En dat komt door een brandmelding.
7: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Het nieuwe model van AI-bedrijf Anthropic dat zorgt voor een geopolitieke rel. Volgens experts laat dat 2 dingen zien. Dat AI gaat bepalen welke landen de macht hebben en hoe ver Europa achter ligt op de Verenigde Staten. Maar eerst, Julia, wat is er aan de hand?
8: Ja, het Amerikaanse bedrijf Anthropic dus wordt gezien als AI-koploper van de wereld. Dit bedrijf maakte vorige week een nieuwe versie van hun software openbaar, Fable genaamd. Tech-experts waren onder de indruk over wat je hier allemaal mee kunt, maar de Amerikaanse overheid kwam vorige week met een verbod op deze software voor alle niet-Amerikanen. En sindsdien is het model offline gehaald.
0: Michiel Bakker is assistent-professor aan MIT, dat is de Massachusetts Institute of Technology in Boston. Moeilijk uit te spreken, meneer Bakker.
9: Ja, mondvol. Ja, ik ben het inmiddels gewend, ja. Maar het is zeker niet makkelijk.
0: Zeker. Maar,
9: daarom noemen de meeste mensen het MIT.
0: MIT, ja, maar ik dacht, ik leg het nog even uit, maar had ik maar beter niet kunnen doen. Nee, maar goed, u werkt verder als AI-onderzoeker bij Google DeepMind. Bent mede-auteur van een belangrijk onderzoek naar de toekomst van AI Europe 2031. Toch even voor de leken die over dit hele verhaal niet zoveel weet en niet alles snapt. Dat nieuwe model waar het nu over gaat, waarom is dat zo belangrijk?
9: Dat is zo belangrijk omdat het enerzijds een hele grote jump is. Dus een hele grote stap in hoe goed modellen zijn. Dus ik heb eigenlijk niet meer zo'n grote stap gezien sinds GPT-4 een aantal jaar geleden uitkwam. Dus mensen waren echt heel erg onder de indruk van hoe goed dat model was. Zowel ten opzichte van het vorige Anthropic model. Anthropic is de maker van dat model. Mm-hmm. Als de andere modellen van bijvoorbeeld OpenAI en ook van Google DeepMind waar ik werk. Dus dat is enerzijds. Maar waarom het ook in geopolitiek heel belangrijk is geworden, is omdat het model zo krachtig is dat het in de eerste instantie werd het niet voor iedereen beschikbaar. Dus het is al een aantal maanden voor de Amerikaanse overheid beschikbaar. Toen werd een versie beschikbaar voor iedereen die eigenlijk een soort beperkte capabilities had. Dus dat was een week geleden. En toen eigenlijk afgelopen vrijdag zei de Amerikaanse overheid, oké, we gaan een export control doen. Niet-Amerikanen krijgen toch weer geen toegang tot dit model. En dus dit model is ook heel erg een soort het centrum geworden van een geopolitieke discussie rondom AI.
0: Ja. Hebt u er in de paar dagen, misschien dat het beschikbaar was, wel al even in kunnen spieken?
9: Dus ik heb het... zeker gebruikt. Dus aan de MIT-kant gebruik ik vaak allerlei soorten modellen. Mm-hmm. En probeer ik altijd de beste modellen te gebruiken. En dus ik heb zeker heel veel Fable gebruikt in de paar dagen dat het beschikbaar was. Zowel voor programmeren als voor kenniswerk. En ik was heel erg onder de indruk.
8: Hoe werkt dat dan precies? Wat voer je dan in? Wat moet ik me voorstellen?
9: Ja, dus je hebt eigenlijk als jij... Als ik doe computer science onderzoek. Dus ik doe onderzoek naar AI zelf. En dan Wil je dus ook vaak modellen trainen of data analyseren. En dan heb je eigenlijk verschillende manieren hoe je zo'n model kan gebruiken. Maar vaak zit dat model eigenlijk in een mapje in je computer waar je zelf ook aan het werken bent. Dus die kan verschillende files lezen. Die kan programmaatjes speciaal maken om data te analyseren. En die kan ook heel lang autonoom werken. Dus je kan bijvoorbeeld iets zeggen, ik heb data van een ander artikel heb ik bijvoorbeeld gedownload en ik heb wat data van mij in het mapje gedaan. Kan je een rapportje schrijven van 5 pagina's die vergelijkt wat de verschillende data zegt en wat voor conclusies daar ik uit kan trekken, welke volgende stappen ik moet nemen. Dus je kan eigenlijk zo'n model heel lang autonoom laten werken en het werk dat hij uiteindelijk oplevert wordt steeds indrukwekkender.
0: Ja, en de Amerikanen, om het even simpel te zeggen, willen niet dat de rest van de wereld dat gebruikt.
9: Is ook een hypothese dat de Amerikanen dit vooral doen om ook Anthropic een hak te zetten. We weten

0: gebruiken. En dus ik heb zeker heel veel Fable gebruikt in de paar dagen dat het beschikbaar was, zowel voor programmeren als voor kenniswerk. En ik was heel erg onder de indruk.
1: Hoe werkt dat dan precies? Wat voer je dan in? Wat moet ik me voorstellen?
0: Ja, dus je hebt eigenlijk als jij, als ik doe computer science onderzoek. Dus ik doe onderzoek naar AI zelf. En dan wil je dus ook vaak modellen trainen of data analyseren. En dan heb je eigenlijk verschillende manieren hoe je zo'n model kan gebruiken. Maar vaak zit dat model eigenlijk in een mapje in je computer waar jij zelf ook aan het werken bent. Dus die kan verschillende files lezen. Die kan programmaatjes speciaal maken om data te analyseren. En die kan ook heel lang autonoom werken. Dus je kan bijvoorbeeld iets zeggen. Oh, ik heb data van een ander artikel heb ik bijvoorbeeld gedownload. En ik heb wat data van mij in het mapje gedaan. Kan je een rapportje schrijven van 5 pagina's die vergelijkt wat de verschillende data zegt en wat voor conclusies daar ik uit kan trekken, welke volgende stappen ik moet nemen. Dus je kan eigenlijk zo'n model heel lang autonoom laten werken. En het werk dat hij uiteindelijk oplevert, wordt steeds indrukwekkender.
2: Ja, en de Amerikanen, om het even simpel te zeggen, willen niet dat de rest van de wereld dat gebruikt.
0: Is ook een hypothese dat de Amerikanen dit vooral doen om ook Anthropic een hak te zetten. We weten niet, in het veld wordt wel verwacht dat uiteindelijk die export control weggaat en we wel weer allemaal Fable kunnen gebruiken. Maar het laat wel heel erg zien dat dit soort maatregelen die wij in dat scenario dat we hadden geschreven pas over 2 jaar aan bod lieten komen, dat die eigenlijk nu al relevant zijn en dat de Amerikaanse overheid ook niet bang is om dit soort maatregelen te gebruiken.
2: Ja, schrok u daarvan?
0: Ik schrok er wel heel erg van. Ja, ik schrok er wel heel erg van. Het was ook voor ons aan de ene kant natuurlijk schrok ik er heel erg van. Het was voor ons, gaf het ook wel heel erg een boost. Dus wij op donderdagochtend lanceerden dat scenario dat we hebben geschreven, Europe2031.ai. Dat ging eigenlijk donderdag al heel erg viral. Heel veel Amerikaanse media pikt het op. Een aantal grote Europese media pikt het op. Maar toen vrijdag kwam dit scenario. Ook kwam dit nieuws uit Anthropic. En van de Amerikaanse overheid. En toen opeens ging dat scenario.
2: Ja, magisch denken.
0: Volledig viral.
2: Had het maar niet opgeschreven. Ja.
0: Nee, omdat iedereen zei, ja. Oh my god. Ja. Yesterday they released this scenario. And today it's happening.
2: Ja, dus, zo gaat dat. En wat je dan dus nu hoort is van ja, de Amerikanen die hebben dus wat dat betreft alle macht in handen. Hè? Of die kunnen op een knop drukken en wij weten niks. Ik overdrijf nu even. Maar dat is een angst die je hier veel al hoort. Bijvoorbeeld een uurtje geleden nog hier op Radio 1. Aleid Wolfson was toen aan het woord. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En die maakt zich ernstig zorgen over die macht nu van Amerika.
3: Omdat we zo in Nederland ook afhankelijk zijn van die Amerikaanse techbedrijven. Als de Amerikaanse president dat wil, ligt morgen de halve Nederlandse overheid stil. Door de afhankelijkheid die er nu is.
2: Ja, en Michiel Bakker, deelt u die zorg of snapt u die zorg?
0: Ja, heel erg. Heel erg. En ik denk dat dit alleen maar groter wordt. Dus als AI een steeds grotere rol in de economie gaat spelen en wij steeds minder goede alternatieven hier hebben, worden we steeds afhankelijker. En het gekke met AI is dat het ook steeds meer een soort algemene kenniswerker wordt. Dus je kan je voorstellen dat je een MKB hebt in Midden-Nederland die op een dag Claude of ChatGPT installeert, toegang geeft tot alle gegevens, alle klantgegevens, alle werknemergegevens. Mm-hmm. En steeds worden die modellen slimmer en slimmer, gaan ze autonoom werken. En op een gegeven moment is eigenlijk het brein van zo'n MKB-bedrijf of zo'n MKB-organisatie, is dan die AI geworden. En ik denk dat we daar gewoon niet heel ver vanaf zitten. En dan worden dus defensie, bedrijfsleven, worden we steeds afhankelijker van eigenlijk die soort van quote-unquote intelligentie die uit die modellen komt.
2: Ja. Kunt u niet gewoon naar Europa terugkomen en hier aan de AI gaan werken? Want dat is natuurlijk wat iedereen zegt. Kom op, Europa.
0: Ik ben het helemaal eens. Ja. Ik ben het helemaal eens. En ik denk dat het er voor heel veel collega's om me heen ook zoiets is van, we moeten hier zelf ook wat aan doen. Maar het lastige in Europa is nu ook dat de kapitaalmarkten zijn lastiger. En er is gewoon minder AI-compute beschikbaar.
2: En je hebt hier geen MIT. Gewoon,
0: je hebt geen MIT, maar je hebt hele goede universiteiten. UvA is fantastisch met AI. Maar

0: Er is vooral ook geen datacentercapaciteit beschikbaar. Dus we moeten ook gewoon bouwen in Europa om ruimte, zowel datacenter als kapitaal, als talent te krijgen, om dit soort
1: Ja.
0: bedrijven ook in Nederland te krijgen.
1: Daar is ook gedoe over die datacenters natuurlijk. Maar daar gaan we een andere keer over door. Dank voor uw uitleg tot nu toe. AI-onderzoeker Michiel Bakker was dat. En zometeen zooi in het water. Letten eens op niet te geloven wat er allemaal voorbij drijft. In de gracht bijvoorbeeld. Nou, dat belandt daar niet vanzelf. Dat doen wij. En dan bedenken knappe koppen weer een systeem om onze troep uit het water te vissen.

0: John and Rakai en Tom McFarland, Easy to Love. Warm, lekker zwemmen misschien. Ik zag mensen in Utrecht in de Singel springen. Zal op andere plekken ook wel gebeurd zijn. Maar ja, al dat afval toch in rivieren, in havens, kanalen. Van plastic flesjes en verpakkingen tot sigarettenpeuken. In Amsterdam is er een systeem dat het drijvende vuil uit het water vist. Volgens de makers vang je daar miljoenen stuks afval per jaar mee op. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Amsterdam en kijkt samen met passanten naar die kanaalcleaner.
1: Weet jij wat het is?
2: Nou, geen idee.
1: Weet jij wat dit is, wat hier ligt in het water?
3: Nee, geen idee.
1: Het is een filter. Je haalt alles uit het water.
3: Ik heb er zelf natuurlijk geen last van, want ik leef niet in het water.
1: Een ponton. Ja. Weet u waarvoor die dient?
4: Hij zal plastic verzamelen, net als in Pacific zo'n enorme plastic verzamelaar is.
3: Dus het is toch niet normaal om gewoon op straat dingen te gooien als... Ja, we moeten het toch met z'n allen een beetje schoonhouden.
5: Opvoeding moet de kinderen leren.
6: Goed, een hoop ouderen doen het natuurlijk ook.
5: Maar de kinderen, als je ze dat leert, weten ze dat voor de rest van hun leven.
6: Heeft u enig idee om hoeveel afval het gaat?
4: Heel veel, maar ik verwacht ik. Maar ik moet zeggen dat ik het... Wij komen uit Leiden en dat ik Amsterdam verrassend schoon vond. Dus er wordt blijkbaar proactiever vuil geruimd.
6: Hoe is in Leiden dan?
4: Vuiler, mentaliteitprobleem. Er komt nu een bakje aan, ik ben benieuwd of het erin gaat.
7: Kijk, er zit alweer wat in, zie ik.
6: Ja. Arnoud van der Vaart, oprichter van Noria. En Noria houdt zich bezig met...
7: Met plastic afval in. En wij kijken met name naar het plastic afval in water... wat vanuit steden uiteindelijk naar kanalen, rivieren en de zee stroomt.
6: Jij bent hier al jaren mee bezig, hè?
7: Tijdens mijn studie heb ik een vak gehad. Het ging over het hergebruik van materialen 15 jaar geleden. Op dat moment was dat minder normaal dan dat dat nu is. Na mijn studie ben ik gaan werken. En daar heb ik mijn huidige compagnon ook ontmoet. En hij heeft meegedaan aan een prijsvraag... om plastic afval tegen te houden bij een gemaal in Noord-Holland. Van daaruit is eigenlijk de concrete invulling gekomen om mooiere wereld, om dat plastic afval in water te laten zijn.
6: Achter het Centraal Station in Amsterdam, en ik kijk over het IJ heen en ik sta op een brug en dit is de grens tussen de gracht en het IJ. En rechts daar ligt een vlonder, denk 5 bij 5 meter is. En er staat op...
7: Here we stop the urban plastic soup. Dus de plastic soep in het algemeen is denk ik meer bekend. Afval wat in de zee, oceanen terechtkomt. En wat wij doen is de urban plastic soep. Dus het plastic afval wat vanuit steden uiteindelijk naar de rivieren en de zeeën gaat. Om dat al bij de steden tegen te houden. Dus stad Amsterdam heeft 7 van zulke uitgangen. En wij maken nu op deze locatie, maken we 1 van die uitgangen maken we eigenlijk dicht. Zodat het afval niet naar uiteindelijk kanaalrivieren kan gaan. De kennel cleaner is eigenlijk een combinatie van een vangsysteem, een compact vangsysteem waar het afval zich in ophoopt, met daarvoor een drijflijn die het afval geleidt naar de mond van het systeem. Het wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld olielekkage, dus dan worden deze lijnen worden gebruikt om de olie tegen te houden. Het afval komt door eigenlijk de wind komt het in het systeem. En het systeem is dusdanig ontworpen dat het vervolgens eigenlijk niet meer eruit kan. En dan wordt het 3 keer per week wordt dit systeem geleegd. En is het afval vervolgens gaat het niet vrij door naar de Noordzee.
6: Bekertjes, plastic, snoepverpakkingen, peuken, alles dat verdwijnt daarin.
7: Ja, dat klopt. Het is ook gemaakt met het idee om het zo simpel mogelijk te maken. Dus het gebruikt geen energie. Het heeft heel weinig onderhoud nodig. Het is met name heel effectief in het tegenhouden en het vasthouden van het afval. Wat je hier heel veel ziet zijn plastic producten die met name door mensen op straat, door toeristen ook worden gebruikt. Sigarettenfilters, plastic flesjes helaas ook nog steeds, blikjes, voedselverpakkingen. Dat zie je heel veel. Maar wat je ook ziet is bijvoorbeeld bouwafval van een verbouwing in de stad. Piepschuim of peur.
6: Als je het zo ziet liggen hier, dan denk je, dat heb ik binnen een dag bedacht. Maar dat hebben jullie niet, hè?
7: Zoals je uiteindelijk weet hoe het moet, dan lijkt het altijd makkelijker dan dat het is. Ik denk dat het wel zo is dat de oplossingen die wij bieden, de kracht daarvan, die zit ook in de eenvoud. Ik vind dat je met een simpele oplossing, die weinig energie, weinig onderhoud nodig heeft.
6: Wat is de opbrengst nou, als je terugkijkt?
7: Meer dan 3 miljoen plastic items per jaar, die worden afgevangen.
6: Dus dan heb je het nog maar over 1 gat, zeg.
7: Ja, dus dan kan je eigenlijk zien hoe groot het probleem is. En dan hebben we het vervolgens nog maar over 1 stad in Nederland.
6: Gaat het nou het probleem oplossen?
7: Het gaat een deel van het probleem oplossen. Dus wat we naast het afvangen doen is ook het analyseren van het afval. En daarmee kan je dus zien wat voor soorten afval er zijn. En dat inzicht, dat delen we bijvoorbeeld ook met de gemeente Amsterdam. En dat lost het andere deel van het probleem op. En dat is dat je bij de bron gaat aanpakken. De afvalstromen die nu in de grachten komen, dat je zorgt dat die niet meer in de grachten terechtkomt. Als jij 1 miljoen stuks afval hebt, hoeveel procent daarvan, wat is zeg maar het grootste deel, zodat je vervolgens je of je wet en regelgeving of gedragscampagnes kan inrichten om te zorgen dat de dominante stromen van afval in het water, dat die zo snel mogelijk weggenomen worden. Alleen de vraag is of je op filters van sigaretten, of je daar statiegeld op, of dat je kan zeggen, ook, dat is een materiaal of een product wat we gewoon niet meer moeten willen. Dus dan zal er misschien een verbod op moeten komen.
1: Toen je hieraan begon, had je dat verwacht?
7: Ik had wel verwacht dat het veel was, maar ik had niet verwacht dat het zoveel was op deze locatie.
1: Waar hoop je op?
7: Dat het systeem wat hier ligt, dat dat niet meer nodig is.
1: Is dat een utopie?
7: Ik hoop dat het geen utopie is, want dat zou betekenen dat dit probleem nooit op te lossen zou zijn. Nou, daar geloof ik niet in of daar wil ik niet in geloven. Ik denk wel dat het veel tijd kost om op dat punt te komen. Maar uiteindelijk zou mijn grote droom zijn dat dit systeem weggehaald wordt omdat het niks meer afhangt.
0: Verslag vanuit Amsterdam was dat van Joris Kreugel. Morgenavond speelt het Nederlands elftal tegen Zweden op het WK in Amerika. Zweden wonnen hun eerste poolwedstrijd van Tunesië met maar liefst 5-1. Ja, hoe staan de Zweden nou verder in dit toernooi? Journalist en opiniemaker Sander Schimmelpennink woont in Zweden. Sander, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De vraag hier was, hangen er nou blauw-gele vlaggetjes in huizen Schimmelpennink of oranje vlaggetjes aan de gevel?
2: Nou ja, het is natuurlijk een heel pijnlijke situatie. Ja. We hebben twee kinderen en ik heb één kind, namelijk het kind dat nog niet kan praten, toegeëigend. Die heeft een oranje shirtje aan Gustav, de kleine Gustav van 8 maanden. En Irene kan wel praten en dat doet ze eigenlijk alleen maar in het Zweeds. Dus die ben ik helaas kwijt aan mijn vriendin. Dus de vrouwen zijn Zweden en de mannen zijn Nederland in ons huishouden.
0: Oké, nou dat wordt een bijzondere avond dan morgen. Ja. Zijn er überhaupt, hè, want dat zien we hier in Nederland natuurlijk, dat ken jij ook, die mensen die hun allemaal vlaggetjes aan de gevels hangen. Zie je dat in Zweden ook?
2: Nee, niet echt. Nee, dat niet. Je ziet wel uitingen hoor nationale trots. Het is vandaag midzomer. Dat is eigenlijk de onofficiële nationale feestdag. Dus het is sowieso heel veel geel-blauw. Maar de typische volkswijk met de vlaggetjes in de voortuintjes, dat kennen we hier niet. Maar er zijn wel veel evenementen en zo. En de eerste wedstrijd werd in mijn stad Gothenburg om 4 uur 's nachts door een vol stadion bekeken. Dus het leeft echt wel.
0: Ja, en dat was ook de moeite waard. Hè? Een 5-1 overwinning. Dan ga je toch lekker dat toernooi in.
2: Ja, ze hadden totaal geen verwachtingen hiervan. Ze hadden ook helemaal niet erop gerekend dat ze überhaupt zouden gaan. Want ze deden het heel slecht in de kwalificatie. Toen zijn ze via een enorme omweg zijn ze er toch gekomen. En ja, dat is toch altijd een lekker vertrekpunt. Hè. Denk aan Denemarken 92, die op de camping zaten toen de Joegoslavië-oorlog uitbrak. Ja. En alsnog naar het EK gingen en wonnen. Nou, dat gevoel ontstaat een beetje nu rondom Zweden. Van nou, het kan eigenlijk best wel heel leuk worden. En we kunnen best wel verrassen, want we hebben toch een paar hele goede spitsen. En achterin en in het middenveld is dat maar niet zo heel indrukwekkend, maar die twee spitsen zijn dat wel. En ja, daar kun je gewoon ver mee komen.
8: Waar moet Nederland... Sorry, ik was volgens mij nog niet op zenden. Waar moet Nederland dan eigenlijk op letten straks? Waar is het gevaar van Zweden?
2: Ja, voorin. Heel simpel. Dus achterin hebben ze minder kwaliteit dan het Nederlands elftal. Ze hebben ook geen geweldige keeper. Maar voorin lopen gewoon twee topspitsen. Isak en Gyökeres van Liverpool en Arsenal. En dat zijn gewoon twee hele goede spitsen. Zitten ook aan de daarachter zitten nog een paar goede creatieve vleugelspitsen en middenvelders. Dus voorin zijn ze, denk ik, beter dan Nederland. Dus daar moeten ze echt wel gaan op letten.
0: Ja, en niet wat jij zegt, die beladenheid die er misschien hier is, van er al lang naartoe leven. En überhaupt ook die discussie, moeten we wel gaan of niet? Hè? Want Zweden ken je, tenminste ken ik, als een redelijk progressief land. En dan denk je van misschien ook wel wat kritisch ten opzichte van de Verenigde Staten, wat daar allemaal aan de hand is nu. Die discussie die hier ook geweest is, heb jij die daar om je heen gehoord?
2: Ja, die is hier ook wel geweest, maar vergis je niet ook in hoe erg pro-Amerika of geïnteresseerd in Amerika Zweden van oudsher altijd is. Hè. Dus Zweden voelen zich in eerste instantie deel van Scandinavië en daarna pas van Europa. Dat is in de laatste jaren wel heel erg snel toegenomen door Trump en door Oekraïne. Die toetreding of die toenadering tot Europa. Ja. Maar cultureel gezien zijn ze altijd best wel heel erg gericht op Amerika. Dus het speelt wel, maar net als in Nederland. Ja, yeah, als puntje bij paaltje komt, gaat iedereen gewoon kijken. En gaan de meeste fans toch ook die plas over om daar die wedstrijden te kijken.
0: Ja, dat is nu tijdens dat toernooi. Maar überhaupt het sentiment richting Amerika, is dat... Ja, is dat wel aan het veranderen? Bijvoorbeeld, je hebt ook de kwestie Groenland gehad. Hè? Groot probleem voor de Denen. Is dat iets waar ze zich in Zweden wat van aantrekken?
2: Ja, nou zijn de Denen natuurlijk niet de grootste vrienden met de Zweden. Hè? Dat is een beetje Duitsland-Nederland. Het mag duidelijk zijn. Ook zeker Oekraïne en de Russische dreiging. En het toch veel te dicht tegen Poetin aanschurken van Trump. Dat valt heel slecht in Zweden. Dus dat pro-Amerikanisme is hier best wel op zijn retour. En ik merk wel dat de Zweden veel meer hun blik naar Europa keren. En dat wordt denk ik niet minder. Als dat eenmaal in gang is gezet, wordt dat niet minder.
0: Mm-hmm. Nou zei je van, ze zijn er wel mee bezig en nu vinden ze het ook leuk. En misschien maken ze wel heel veel kans omdat ze min of meer onvoorbereid... en dan kijken ze toch even naar de Denen, dat toernooi ingegaan zijn. Maar nou begreep ik, voetbal is helemaal niet de grootste sport. Dat is het paardenrennen.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat hoorde ik. Vanavond hebben we in de uitzending een
2: special lesje.
0: Daar zit jij. Nou ja, op zo'n karretje achter zo'n paard aan. Dat schijnt de grootste. Dat heb jij nooit meegekregen?
2: Kunnen toch nooit meer mensen zijn die dat doen dan voetballen?
0: Nou, dat wordt gezegd. Kijk maar naar onze uitzending vanavond waar jij ook in zit. Sander Schimmel-Penning. Ja. Daar zit ook een oud voetballer die in Zweden heeft gespeeld. En die zei, ja, het was wel leuk. Maar Zweden kijken veel liever naar paardrennen. Goed, dat terzijde.
2: Omdat ze van gokken houden waarschijnlijk. Ja,
0: dat zou kunnen. Want is dat zo? Ja.
2: Ja, bij supermarkten en zo heb je wel veel van die gokhoekjes. Ja, dan doen ze wel een paardenrennen. En een beetje zoals in Engeland ook. Okay. Ja.
0: Maar als we naar voetbal kijken, hier heb je ook natuurlijk een kroegcultuur. Mensen vinden het fijn om bij elkaar te gaan zitten. Zie jij dat ook om jou heen daar?
2: Ja, de kroegcultuur is hier minder. Maar ze gaan wel nu zeker in de grote steden op centrale plekken kijken. Dus in parken of in voetbalstadions of in grote arena's. Dus dat is hier zeker ook zo. Ik denk wel dat over het algemeen Zweden gewoon iets minder interesse hebben in voetbal. Wel, ze zijn denk ik wel minder voetbalgek. Dus of het nou dat paardenrennen is of iets anders. Ik zou
0: straks zit het geen feit of fictie hoor.
2: Ik ben heel benieuwd. De factcheck zie ik tegemoet. Mm-hmm. Maar ik weet ook wel dat ze heel erg gek zijn op ijshockey bijvoorbeeld. En er zijn allerlei sporten die wij helemaal niet interessant vinden. Mm-hmm. Die zij ook heel interessant vinden. Dus ze zijn wat breder qua sportinteresse. Nederland is natuurlijk wel echt heel erg voetbal. Is de absolute nummer 1 en de rest is eigenlijk niet zo belangrijk.
0: Ja, zo'n gesprek als dit, Sander, sluit je meestal af met een voorspelling. Ik had het al even over die televisiereportage, die is een paar dagen geleden opgenomen. En daarin ga jij uit van een gelijk spelletje. Maar nu is die winst op Tunesië natuurlijk in de achterzak.
2: Ja, ik neig naar een klein overwinningje voor Zweden, helaas, voor Nederland. En ook voor mij, want ik
0: voor jouw team van de mannen.
2: Mijn eigen land. Maar ik ben bang dat de sfeer heel bepalend is. En de sfeer is goed bij de Zweden. En de sfeer is niet goed bij de Nederlanders. En dat opgeteld bij het feit dat wij gewoon geen goede spitsen hebben in Nederland. En wij wel. Worden toch denk ik best ingewikkeld, ben ik bang.
0: Oké, we gaan het zien. En vanavond dus de reportage van één vandaag op NPO2. Dankjewel, Sander Schimmel-Penning. Vorig jaar is 92 miljoen euro uitgekeerd aan mensen of bedrijven die schade hebben van in het wild levende dieren. Dat is een hoop geld. En straks horen we in één vandaag welke dieren de meeste schade veroorzaken.
9: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Sanne Frequin onderzoekt het eeuwig voortbestaan van erfgoed door 3D-digitalisering.
10: We kunnen terug naar de 19e eeuw en we kunnen zelfs over het Binnenhofcomplex lopen in de 17e eeuw.
9: Nicolaas Beetsaai, niet als Rick Hoon zijn biografie over hem schrijft.
11: Een tijd waarin God, gezin en vaderland nog geen deuken hadden opgelopen.
9: Freek Vossenaar mag op audiëntie bij de Japanse keizer. Waarom is de relatie met ons land zo belangrijk? Daphne de Heer is de boekendame van dienst en EU-correspondent Rick Rutten over het Europese geld. Max Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30.
12: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
12: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: In Opium op Oerol zijn te gast hartsvriendinnen Floor Bremer en Suze van Kleef. De een parlementair verslaggever, de ander sportcommentator en voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Harpist Remy van Kesteren treedt op, evenals zangeres Vrouwtje. De allerlaatste Opium op Oerol. Vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
16: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
20: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Bosman. Ja, wel eens van zwetende bomen gehoord. Nou, zometeen wel. In Feit of Fictie gaat het over de hitte en het groen. En de bomen, die hebben het ook warm. Dat is straks na het NOS Journaal. Marnix Ampersen.
21: Vanaf 3 uur geldt er in Limburg code oranje vanwege onweersbuien. Dat is besloten door het expertteam van het KNMI dat vanochtend bijeenkwam. Lone Mokkerstorm zit in dat team. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
21: Ja, er was al sprake van code geel vanwege de warmte, nu dus code oranje. Waarom is dat?
22: Klopt, ja. Nou, het is eigenlijk een hele onzekere situatie. Daarom was juist dat expertteamoverleg zo belangrijk. We nemen dan met z'n allen goed de weersituatie door en ook de onzekerheid in timing en locatie. Ja, in dit geval, de onzekerheid die blijft groot, maar we zien gewoon dat er veel energie in de atmosfeer zit. Dus als er een bui ontstaat, dan zullen die ook heel erg hevig zijn. Ja. Dan vinden die ook het eerst plaats in het zuiden. En daarom hebben we voor nu besloten om Limburg een code oranje voor Limburg uit te geven. En de rest van de situatie goed in de gaten te houden, uiteraard.
21: Ja, want het kan dus zijn dat die code oranje nog wordt uitgebreid naar andere regio's.
22: Ja, dat sluiten we niet uit. We kunnen ze in principe wel zien aankomen, die buien. Die komen vanuit het zuiden binnen. Dus het kan zijn dat de code oranje ook nog voor andere provincies wordt uitgegeven. Maar voor nu is het alleen voor Limburg van kracht.
21: Ja. En wat zijn dan de gevolgen voor evenementen, zoals Pinkpop in Limburg?
22: Ja, dat is een goede vraag. We zien wel dat veel evenementen op dit moment al geen doorgang hebben gevonden vanwege de hitte of andere maatregelen hebben getroffen. Pinkpop vindt natuurlijk wel plaats. Daar hebben we wel korte lijntjes mee, ook met de Weerkamer. En dat soort grote evenementen hebben doorgaans ook hun eigen meteorologische dienst van een weerbureau. En daar hebben we ook goed contact mee over de waarschuwingen.
21: Adviseren jullie daar dan ook dingen voor?
22: Nou, niet voor de evenementen zelf, maar de waarschuwingen zelf, die worden natuurlijk wel ook met de veiligheidsregio's gecommuniceerd. En op die manier lopen die communicatielijnen.
21: Helder, dank u wel. Lone Mokkerstorm van het KNMI. De Britse premier Starmer zegt dat hij zal meedoen aan een leiderschapsverkiezing van de Labour-partij als het zover komt. Gisteren veroverde de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het Lagerhuis, waardoor hij Starmer kan uitdagen. Een deel van Labour wil dat Burnham Starmer opvolgt als premier, met name vanwege de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen dit voorjaar. Om een leiderschapsverkiezing af te dwingen moet Burnham zeker 81 parlementariërs achter zich krijgen. Als hij Starmer vervolgens verslaat, wordt hij ook de nieuwe Britse premier. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners van het om het leven gebrachte echtpaar van 53. De man en vrouw werden gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. Hun dochter van rond de 13 jaar zit vast als verdachte. In de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt het aantal ebola-gevallen nog steeds. Het zijn er nu bijna 900, 38% meer dan vorige week. De uitbraak is volgens artsen nog lang niet onder controle. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het zijn documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778. De partituren werden gevonden in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. De stukken worden zondag voor het eerst uitgevoerd op een festival in de Franse hoofdstad. Het kabinet nam tijdens de coronacrisis vergaande besluiten zonder de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daarvan op de hoogte te stellen. Dat zei Marina Eckenhausen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Zij was tijdens de pandemie directeur van de inspectie. Volgens Eckenhausen werd de inspectie overvallen door de sluiting van de verpleeghuizen. Het waren besluiten die grote impact hadden op de inspectie, zegt Eckenhausen.
3: We hebben zoveel dilemma's gehad in die tijd. Dus als ik nu in één keer ga naar dit is dan de uitkomst, dan klinkt het misschien wat zwart-wit kort door de bocht. Maar je hebt het dilemma als er is een crisis aan de gang. Er waren een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Er was nog geen testen. Er was allemaal onzekerheid. Hoe veilig kunnen wij onze medewerkers ook ergens naartoe laten gaan? Dus dat gaat even over de veiligheid van de medewerkers. Maar vervolgens, je wil ook niet dat je medewerkers van instelling naar instelling gaan en ook een bron van besmetting worden. Daarnaast, ja, de spullen en de bullen die er tekort waren, moesten wij daar dan een beroep op doen?
21: Ook de beslissing om mensen die vermoedelijk corona hadden bij elkaar te zetten op verpleegafdelingen werd genomen zonder overleg. Het weer nog. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 28 graden aan zee tot lokaal 35 in het binnenland. Later kans op onweersbuien met ook kans op hagel en zware windstoten. En in verband daarmee dus ook code oranje in Limburg. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het morgen 32 graden.
0: Marlix, dankjewel. Wijnand Zwaan, veel recreatieverkeer hoorden we al.
4: Ja, dat is zeker het geval, Suzanne. Vooral in het midden en zuiden van het land is het flink druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 250 kilometer file. De meeste files die er nu staan veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Er staan er ook een paar met wat meer oponthoud, zoals nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Bommel, 12 kilometer met bijna een half uur vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 6 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. 2 rijstroken zijn dicht.
20: NPO Radio 1.
5: Avro Tros.
0: In het wild levende dieren, wilde zwijnen, ganzen, wolven, richten soms schade aan bij bedrijven of particulieren. Die schade kan vergoed worden, maar de kosten beginnen nu wel heel hoog op te lopen. Julia, feit of fictie gaat over hitte in de stad.
8: Ja, dat het vaak warmer aanvoelt in de stad, nou, dat is wel bekend. Maar volgens de site van de Limburgse zender L1 kan het in steden wel 8 graden warmer worden dan daarbuiten. Nou, checken we zo.
0: Nu eerst, zijn rugbiers zo lief?
23: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, meer agressie zien we in het amateurvoetbal. Daarover hadden we het eerder deze week ook nog in één vandaag. Bert Remer uit Alkmaar, goedemiddag.
24: Ja, goedemiddag.
0: Bent u voetbalfan?
24: Ja, ook.
0: Ja, maar u kijkt ook graag naar rugby, toch?
24: Rugby, ja. Dat heeft wel de laatste jaren steeds meer mijn voorkeur gekregen.
0: Ja, en ziet u het dan in het echt of kijkt u wedstrijden op tv? Hoe moet ik me dat voorstellen?
24: Ik kijk bij amateurs. Tenminste, ja, het is, Nederland heeft niet echt een grote rugbycompetitie. Maar ik woonde in Haarlem altijd en daar volgde ik het rugby altijd. En zo af en toe dan kruip ik weer eens even op de tribune in Haarlem. En eventueel ook naar Castricum. Dat zijn momenteel de 2 rugbyteams die ik af en toe bekijk.
0: Ja, en de rugby heet een ruige sport te zijn. Anders ruig dan voetbal.
24: Ja, dat is fysieker. De contacten zijn lijken harder. Maar ja, de mensen pakken elkaar goed beet. En die weten ongeveer wel waar ze mee bezig zijn. Bij voetbal is het natuurlijk weer wat moeilijker te bepalen. Je probeert de bal te raken met je voet en dan pak je ook wel eens een tegenstander. Dus het gaat wat minder minder gecontroleerd, zou ik zo zeggen, bij voetbal dan bij rugby.
0: Mm-hmm. Ja, want u vraagt zich nou af waar zit hem nou dat verschil in? Hè? Want u ziet minder agressie ook langs de lijn bij rugby dan bij voetbal. Ja.
24: Ja, als ik daar naartoe ga, dan zit je gewoon tussen elkaar. Ik bedoel, de mensen van Kastinkum en Van Halen, die zitten gewoon bij elkaar op dezelfde tribune. En als de tegenstander scoort, dan wordt er ook gejuicht en geklapt. Dat missen bij voetbal. En, ja. Ik liep vroeger veel in een park in Haarlem-Noord. En dan kom je langs het rugby en je komt ook langs het voetbal. En dan zie je ook trainers met kinderen bezig. En ja, als ze dan bij het voetballen gaat kijken, dan zie je toch wel eens kinderen gewoon boos van het veld aflopen als ze verliezen. Als je bij rugby komt, dan zijn ze toch altijd nog bereid om elkaar nog even een handje te geven na afloop van de wedstrijd. Ja, dat verschil, dat zag ik en dat vroeg ik me altijd wel af van ja, waar zit het dan in dat verschil er is?
0: Nou, waar zit hem dat verschil nou in? Wij gaan naar Gijs Pannekeet. Die kan het weten, is oud-voetballer en rugbier, voormalig rugbyjeugdopleider. Meneer Pannekeet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat gevoel van meneer Remer, klopt dat? Er is een hele andere cultuur bij het rugby dan bij het voetbal?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zit hem denk ik ook in de normen en waarden die toch anders zijn. En al vanaf de jeugdopleiding bij de rugbiers worden meegegeven. Die worden goed vertaald, laat ik het zo zeggen, in goed gedrag.
0: Mm-hmm, ja, want toch even, want als je denkt aan rugby, dan denk ik toch ook aan de beelden die ik wel eens op de Britse televisie zie. Dan zie ik mannen met hoofdbanden, met bloed eraan. En dan denk ik, wat gaan die hard tekeer? Wat een agressieve sport.
1: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat zo ziet. Het is een high-impact sport. En dat kan betekenen dat er soms hoofden tegen elkaar aangaan. Of een schouder tegen een hoofd. En dan komt er wel zo'n wondje. En dat wordt dan vaak gauw opgelapt. En dan gaan ze weer verder. Maar ja, dat willen ze toch als het mag van de

0: medici, dan spelen ze verder.
1: Mm-hmm. Ja, en u zegt, er is ook een andere manier waarop de sport beleefd wordt. Want kunt u eens uitleggen waarom dat dan in zit? Hoe moet ik me dat voorstellen? Rugby versus voetbal.
0: Ja, ik denk dat het, om te beginnen bij het begin, het zijn twee verschillende sporten waarbij rugby zeg maar een historie heeft dat het meer misschien uit de hogere sociale economische klasse is ontstaan, daar vanuit zeg maar. Dus meer richting elite, net als tennis en hockey, met meer gentleman's rules en waarden. Daar waar voetbal, denk ik, wat meer de sport van een hele brede populatie is in een land, meer van het volk. Krijg je daar ook weer andere spelers. Maar het zit hem dus ook in, oké, we hebben bepaalde normen en waarden en die geven we mee. En die zijn verweven in hoe er getraind wordt. Vanaf de jeugd. Dat maakt ook dat het anders gaat. Maar er zijn ook rituelen en tradities die houden deze respectvolle omgang met elkaar positief in stand.
1: Welke dan?
0: Dat zie je nog niet zo. Er zijn bijvoorbeeld rituelen, denk aan na de wedstrijd. In ieder geval ook het handje geven, waar er net naar werd verwezen door de andere heer. Een poortje, dus een erehaag. Dus je klapt voor de tegenstander na de wedstrijd. Je bedankt de scheidsrechter. Je mag niet, de jeugd wordt geleerd bijvoorbeeld, je mag niet praten tegen de scheids. Want dan moet je bijvoorbeeld met je hele team 10 meter terug. Word je collectief gestraft.
1: Met het hele team, dat is ook een verschil natuurlijk, ja. Hè? Het collectief.
0: Ja, het is wel iets anders dan. En het moment dat iemand zich dreigt te misdragen, omdat de emotieregulatie even niet lukt, dan word je vaak teruggehaald door een teamgenoot. En de teamcaptain is daar vaak scherp op en een aantal mensen ook. En je kent je medespelers vaak. En zo zorg je er samen echt voor dat het niet escaleert. Ja. En dat is wel een verschil. En het is minder masculine dan, denk ik, dan bij de voetbal, om maar een woord toe te voegen.
1: Ja. En bijzonder, omdat het er dan toch ook weer een beetje anders uitziet. Maar dan zou je denken dat de KNVB wel eens bij de rugbiers komt kijken. Van hoe krijgen wij de geest in de fles? Wat kunnen we leren van de rugbiers?
0: Ja, dat, ik weet niet hoe dat nu loopt. Ik weet wel, van een aantal jaren terug sprak ik een hoofdopleider, scheidsrechter van de Nederlandse Rugbybond. Sean Mellon heet hij. En die is wel gevraagd door de KNVB destijds om de scheidsrechters van de voetbal anders, slimmer op te leiden. En de exacte doelstellingen weet ik niet, maar ik weet wel dat de KNVB natuurlijk wel kijkt van, hey, maar hoe doen jullie dat nou? Hoe krijg je dat dan wel iets meer voor elkaar in het veld en aan de wedstrijd? Dus ik weet niet wat er nu speelt aan projecten of wat dan ook, maar ik weet wel dat wij in de gaten gehouden worden.
1: Dat is mooi. Er wordt over de schutting gekeken bij het rugby door de KNVB. Meneer Remer, het is dus een cultuurverschil. Misschien is er hoop inderdaad, want de voetballers wat van de rugbiers gaan leren. Dat is het. Ja.
2: Nou, hartstikke fijn om dat te horen. Dat die man, wat die meneer zegt, dat klopt precies.
1: Dat ziet u ook gebeuren.
2: Van jaar op 8 tegen. En die beaamde ook. Hij zegt, meneer, rugby is een leuke sport, maar er zijn twee belangrijke regels. Regel 1 is, de scheidsrechter heeft altijd gelijk. En regel 2 is, mocht hij het mis hebben, dan krijgt hij toch gelijk. En dat vond ik zo mooi.
1: Zeker. Nou, dank u wel ook nog voor deze wijsheid, Bert Remer. En dank voor de vraag. En dank Gijs Pannekeet voor het antwoord daarop. Hebt u nou ook een vraag? Stuur die in via onze website eenvandaag.nl/chat. Of stel de vraag via de NPO Luister app.
3: Nou, er is hier een overlast en een overdaad aan ganzen. Noord-Holland is wat dat betreft een provincie die ook heel veel ganzen aantrekt. Dus er is een zo'n grote hoeveelheid dat het eigenlijk onbeheersbaar is geworden. En daar moeten we wat aan doen.
1: Overlast en overdaad door ganzen in Noord-Holland. En daarnaast, de wolf, die rukt ook op. Blijkt uit een publicatie deze week over de aangerichte faunaschade. De provincies keerden afgelopen jaar een recordbedrag van ruim 92 miljoen euro uit aan boeren voor aangevreten gewassen en doodgebeten vee. Jelle Beemsterboer, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Meneer Beemsterboer, u bent voorzitter bestuurlijke adviescommissie Landelijk Gebied. U spreekt namens de 12 provincies over fauna schade. 92 miljoen euro, dat is een hoop geld. Door ganzen en wolven.
4: Dat is ontzettend veel geld. Wat natuurlijk belastingbetalers in Nederland allemaal betalen. En vorig jaar was dat 74 miljoen. Dat was ook al een record, dus het gaat gepaard met heel veel schade. En dan is financiële schade nog niet het enige.
1: En die schade is dus het afgelopen jaar heel erg toegenomen?
4: Ja, die is heel erg toegenomen. En dan moet je ook denken dat het is niet alleen de schade aan het gewas die vergoed wordt, maar ook de emotionele schade als je doodgebeten dieren aantreft. de natuurschade.

0: Omdat ook heel veel, met name ook ganzen, brengen heel veel schade in de natuurgebieden toe. Het risico voor de vliegveiligheid als er grote vogels in de motoren van vliegtuigen vliegen, en dat gebeurt elk jaar een aantal keer, dan is er gewoon een risico dat een motor uitvalt en een vliegtuig op zijn best moet omkeren. En erger willen we voorkomen. Daarom wordt er door de provincies intensief beleid gevoerd om te zorgen dat die schade naar beneden gaat.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar want zie je dan de afgelopen jaren, zijn er meer ganzen? Of gaan die ganzen zich anders gedragen? Of zijn mensen gevoeliger geworden voor de schade door ganzen?
0: Nou, wat je eigenlijk ziet is, ganzen zijn natuurlijk trekvogels. En in Nederland blijven ze tegenwoordig in steeds grotere getalen, ook in de zomer. Dus die trekken niet meer weg. En dat zijn de periodes dat het gras groeit voor de koeien, dat de bloemkolen, de kroppen sla groeien. En daar wordt heel veel schade in aangebracht door ganzen, maar ook bijvoorbeeld door houtduiven en andere soorten. Wat er eigenlijk nodig is, is wij merken dat die schade steeds hoger wordt. En daar worden dieren voor afgeschoten. Dus er wordt veel geschoten op ganzen. Maar dat schieten zorgt er net voor dat de populatie te hoog kan blijven. Hij wordt niet nog hoger, maar hij blijft heel hoog. En we willen
1: dus het
0: nu
1: helpt
0: inzetten
1: niet,
0: om
1: dat,
0: die.
1: Dat schieten.
0: Nou, dat helpt wel, maar het is gewoon nog onvoldoende. Dus in Noord-Holland hebben we nu bijvoorbeeld ingezet om dubbel zoveel afschot mogelijk te maken, zodat die populatie ook echt weer naar beneden gaat. En je na een aantal jaren een stabiel lage populatie hebt, waardoor je met veel minder doden van dieren toch een goede populatie in stand kunt houden. En daarmee dus ook veel minder schade kunt berokkenen, maar ook een diervriendelijke beleid kunt gaan voeren.
2: Zit die schade ook in particulieren? Of kijken jullie echt alleen naar bijvoorbeeld boeren? Maar een hond die wordt doodgebeten door een wolf, is dat ook schade die vergoed wordt?
0: Nee, de schade die provincies vergoeden gaat echt om de landbouwschade. Omdat wij als provincies een verantwoordelijkheid hebben voor het beheer. Voor zeg maar de jacht en de schadebestrijding. Dat gaat iets verder dan alleen jacht. Hebben wij ook een verantwoordelijkheid om schade te vergoeden als we die schade niet hebben voorkomen. En dat gaat dus vooral om schade aan agrarische gewassen. Dat is het grootste deel. En aan dieren die zijn doodgebeten. Schapen, veulens, ponies. En dat getal wordt ook steeds hoger.
1: Ja, maar we hebben het nu tot nu toe vooral over de ganzen gehad. Ik begrijp dat houtduiven ook een probleem zijn in de groenteteelt bijvoorbeeld.
0: Ja, de houtduivenschade was afgelopen jaar 10 miljoen.
1: Zo.
0: En dat was vooral omdat tot en met 2023 was er een nationaal beleid dat het mogelijk was om houtduiven door middel van afschot weg te jagen op dure gewassen. Dus uit de groenteteelt met name. En dat is bij de rechter in een aantal provincies onderuit gegaan. En daarom is er nieuw beleid gemaakt, waardoor het vanaf volgend jaar wel weer mogelijk is om die schade te voorkomen. Maar de afgelopen jaren is er dus fors betaald voor extra schade door houtduiven, omdat agrariërs geen enkele mogelijkheid meer hadden om die schade te voorkomen.
1: Ja, nou hebben we in dit gesprek de wolf een klein beetje laten liggen. We hebben het al heel vaak over de wolf. Je hebt ook nog de wilde zwijnen. Ja, precies. Soms een beetje wolvenmoe. Maar goed, het is een groot, het is een groot probleem.
0: Absoluut.
1: De toename van wat u uitgekeerd hebt, die is enorm het afgelopen jaar. Hoe kijkt u nou naar de komende jaren? Want u zegt, we zijn wel bezig met te proberen die schade te beperken. Maar als ik
0: ja,
1: zo hoor,
0: je merkt dat alle provincies echt stevig inzetten om die schade naar beneden te brengen. En ik verwacht ook echt wel dat het gaat lukken de komende periode. Die houtduivenschade verwacht ik bijvoorbeeld dat volgend jaar echt wel minder is, omdat provincies eigen beleid hebben gemaakt nadat het landelijke plan onderuit is gegaan. En datzelfde geldt voor intensiever beheer op ganzen bijvoorbeeld. Dus mijn verwachting is wel dat die schade uiteindelijk weer naar beneden gaat. Maar het is echt enorm. Dit soort bedragen zijn ook voor de begrotingen van veel provincies echt heel groot.
1: Ja, dank u wel voor uw uitleg. Jelle Beemseboer was dat, voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Landelijk Gebied.

0: The Smith, This Charming Man.
1: Feit of fictie?
0: Zeg het nog één keer tegen elkaar, Julia, in deze uitzending. Het is warm.
2: Heel warm. Ja. Ja, vooral in buurten met heel veel steen en weinig groen wordt het ook erg warm. Op de site van de Limburgse zender L1 staat het dat het in steden tot wel 8 graden warmer kan worden dan daarbuiten.
0: Ja, 8 graden, dat is significant, zoals ze dat dan noemen. Flink verschil. Waarom kan het juist op die plekken, dus in de steden, zoveel warmer worden?
2: Ja, nou, Rick Heikoop, docentonderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam, die kijkt naar hoe steden koel en leefbaar kunnen blijven tijdens hitte. En dat het zoveel warmer is in de stad komt volgens hem door het hitte-eiland-effect.
3: Gedurende de dag is eigenlijk de temperatuur in de stad en de omgeving is eigenlijk hetzelfde, want de zon schijnt. Maar in de avond dan eigenlijk de stad warmt op. Je hebt uitstraling van beton en verharde materialen. En je hebt ook minder wind. En daardoor eigenlijk zie je dat vooral 's nachts zie je een grote verschil tussen de temperaturen in de stad en de omgeving.
2: Ja, dus overdag is het overal even warm, maar 's avonds koelt de stad niet of nauwelijks af.
0: Ja, beton, weinig wind, dat zijn de oorzaken dus. Andere dingen?
2: Nou, het helpt ook niet mee dat er in veel woonwijken te weinig groen is, zegt Nico Tilly van de TU Delft. Maar niet elke boom is hetzelfde.
4: Bomen hebben ook verschillende koelcapaciteiten, zeg maar. Want sommige bomen hebben grote bladeren, kleine bladeren. Dat noem je ook wel de leaf area index. En hoe bedekkend die bladeren zijn. Dus hoeveel schaduw ze brengen. En natuurlijk zijn hoge bomen dan beter dan kleine natuurlijk.
2: Ja, behalve voor schaduw zorgen die bomen voor nog een ander voordeel. Dat heeft te maken met een ingewikkeld woord.
4: Evapotranspiratie. En dat betekent dus dat ze dus transpireren, dus vocht afgeven aan de omgeving als het warm is. En daar is ook al een verkoeling. En daar zit ook een stukje bij dat de bodem waar de bomen staan, die doet dat ook.
0: Ja, evapotranspiratie,
2: zegt
0: hij. Nee, maar nu wel. Dat zijn dus zwetende bomen.
2: Ja, en dat heeft dus effect op de temperatuur. Iemand die dat effect in kaart brengt is onderzoeker Heikoop. Hij deed in Rotterdam metingen tijdens de hittegolf van 2020. Bewoners kregen 2 sensoren in hun huis geplaatst en...
3: En dan hebben we gedurende 3 maanden lang hebben we eigenlijk continu de temperaturen gemeten. Na 3 maanden hebben we de sensors opgehaald en uitgelezen. En dan zagen we eigenlijk dat zeg maar in de oudste woningen, zagen we dat de temperatuur in de slaapkamer opliep tot 36 graden. En ook gedurende een week lang niet onder de 30 graden afkoelde. Dus je kunt je voorstellen dat als iemand daar moet slapen in een temperatuur van in de slaapkamer van 30 graden, ja, dat is gewoon niet te doen eigenlijk.
0: Oh, ongelooflijk.
2: Ja, vreselijk. Ja. Ja. Hittestress kan voor serieuze gezondheidsrisico's zorgen, vooral bij kwetsbare stadsbewoners.
0: Maar ja, wat kan er nou worden gedaan tegen die hittestress?
2: Nou, dat weet Heikoop.
3: Ten eerste zorgen dat je geen directe instraling hebt van de zon. Dus bijvoorbeeld door zonneschermen te plaatsen. Ja, een andere maatregel die wordt voorgesteld is dan 's avonds de ramen open zodat koele lucht binnen kan komen. Ja, tijdens een hittegolf blijkt dat dat heel erg lastig is, omdat je buiten ook heel erg warm is. Een van de dingen die je kan doen is bijvoorbeeld op zo laag mogelijk gaan slapen. Bijvoorbeeld in je woonkamer gaan slapen. Als je bijvoorbeeld onder het dak, slaapkamer onder het dak is.
2: Ja, ook wijst Heikoop op de koele kaart. Daar kunnen Rotterdammers de dichtstbijzijnde koele plek in hun buurt vinden.
0: Nou, gaan we terug naar wat we hier aan het checken zijn. Hè. Wordt het in de versteende buurten soms wel 8 graden warmer dan in het buitengebied. Is dat feit of fictie?
2: Nou, we vroegen onderzoeker Nico. Ik struikel net over zijn naam. Nico Tilly om het beslissende antwoord.
4: Ja, dat klopt 100%. Zeker. Dat kan zelfs nog wel meer zijn in sommige buurten. Ja, ja. Kijk, wat rijkere buurten, zal ik maar zeggen, waar grote huizen staan. Die zijn dan vaak in buurten waar ook veel meer groen is. Hè? Dat zie je ook in de waarde van huizen, van woningen. Ja, het is ook bewezen dat die woningen meer waard zijn. En dat heeft hiermee te maken. En die verschillen worden nog groter. Dus daarom is het ook van belang om veel van die versteende buurten, of die nooit echt goed vergroend zijn, om die goed te vergroenen. Want dat heeft echt heel direct effect op de volksgezondheid ook.
2: Ja, op sommige dichtbebouwde plekken kan het dus zeker wel tot 8 graden warmer worden dan in het buitengebied. Het is dus een feit.
0: Oké, helder. Zometeen hier op Radio 1. Leila Frank, Bureau Buitenland. Dag Leila.
5: Hey, dag Suzanne. Wij gaan naar Soedan vandaag, want daar dreigt een herhaling van de massamoorden en het geweld dat eerder in de hoofdstad El Fasher plaatsvond. Dat gaan we doen. We gaan ook naar Libanon. Hè? Er zijn nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Opvolgens Israël een antwoord op een aanval weer van Libanon op Israël. Ondertussen zijn de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten geannuleerd. Wat betekent dat allemaal voor Libanon en voor Hezbollah?
0: Oké, dat zometeen dus. Wij zijn er bijna aan het einde van deze 1 vandaag, Julia.
2: Ja, op deze snikhete dag wil ik nog even heerlijk een kerstnieuwtje ertussen gooien. Herken je deze stem?
6: I'm the Grinch that stole Christmas.
1: And I'm sorry.
2: Nee, je kijkt er heel moeilijk bij. Jim Carrey. Hij keert na 26 jaar terug als The Grinch. Dat is een vervolg van de succesfilm in de maak. Hij vertelde destijds dat de make-up voor de rol voelde als hij levend begraafd werd. Nou, hij wil het toch doen.
0: Oké, dat was het. Fijne middag.
6: Afro Tros, de omroep voor ons.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
8: doei doei
7: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
22: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
21: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
23: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
21: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
24: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
25: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
26: Als de populaire Britse politicus Andy Burnham een leiderschapsverkiezing binnen de Labour-partij kan afdwingen, dan zal premier Starmer daaraan meedoen. Hij geeft zich niet zomaar gewonnen, zegt Starmer.
27: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run. I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
26: Burnham veroverde gisteren een zetel in het Lagerhuis en kan daardoor zijn partijleider uitdagen. Hij moet daarvoor wel 81 parlementariërs achter zich krijgen. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met plaatselijk kans op overlast en schade door hevige windstoten. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag in bepaalde provincies mogelijk wordt opgeschaald naar oranje. Vannacht neemt de kans op onweersbuien weer af. En in Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners van het om het leven gebrachte echtpaar van 53. De man en vrouw werden gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. Hun dochter van 15 zit vast als verdachte.
0: ANWB Verkeersinformatie. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Alles bij elkaar opgeteld staat er ruim 300 kilometer. De files die echt opvallen, qua vertraging of oorzaak, die staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaldommel 13 kilometer met een half uur extra reistijd. Reken op 20 minuten extra op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Grenscontroles veroorzaken files op de A1 bij de Lutte, Twente, en op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Beide gevallen is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 9 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam zien we extra vertraging tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel, zo'n 20 minuten. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
25: NPO Radio 1. VPRO.
1: Bureau Buitenland.
2: Welkom bij Bureau Buitenland. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel, wordt vaak gezegd. En dat geldt zeker ook in het Midden-Oosten. Ondanks een officieel staakt het vuren gaan de gevechten in Libanon door. En hangt de vraag boven de markt of Hezbollah nieuw leven ingeblazen wordt door de voorlopige raamovereenkomst tussen Iran en de VS. En ook in Soedan rijmt het heden op het verleden. Daar dreigt een herhaling van de massamoorden en het geweld dat eerder in de hoofdstad El Fasher plaatsvond. De Verenigde Naties waarschuwen voor, ik citeer, de waanzin. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. In Soedan woedt al jaren een brute oorlog en de situatie dreigt nu verder te escaleren. De Verenigde Naties en een groep landen, waaronder Nederland, waarschuwen voor nieuwe wreedheden en opzettelijke moorden in en rond de cruciale stad El Obeid.
3: The Secretary General is particularly alarmed by reports of deployment by the rapid support forces of substantial military reinforcements around El Obeid, which may indicate an imminent ground offensive into the city. Such an offensive would potentially be placing yet another major population center in Sudan at grave risks of large-scale violence.
2: Voor het lot van een naar schatting 500.000 inwoners van deze stad wordt nadrukkelijk gevreesd. Ik bespreek het met collega-redacteur Noëlle Habraak. Hi Noël.
4: Hi.
2: Laten we beginnen bij de angst van de Verenigde Natie en deze groep landen. Waar vrezen zij precies voor?
4: Ja, op dit moment wordt gevreesd dat de beruchte rebellen van de RSF, die al ruim 3 jaar vechten tegen het Soedanese regeringsleger, dat zij de hoofdstad van Noord-Kordofan gaan innemen, El Obeid. Deze stad wordt al anderhalf jaar lang belegerd door de RSF. Maar de afgelopen 10 dagen zijn de aanvallen met drones toegenomen. En er wordt nu gevreesd dat de RSF deze stad in handen gaat krijgen. Kordofan ligt geografisch gezien tussen de hoofdstad en het westen van het land in. En beide partijen willen deze stad in handen krijgen. Maar er wordt gevreesd voor oorlogsmisdaden die de RSF ook in het verleden, de afgelopen 3 jaar, in het westen heeft gepleegd.
2: Ja, en daar kom ik zo meteen nog even op terug bij je. Het gaat dus over deze stad, El Obeid. Waarom is die stad zo belangrijk? Waarom wil de RSF die zo graag in handen krijgen?
4: Het is een strategisch belangrijke stad omdat het nu precies op de scheidslijn ligt van de fronten. Dus de oorlog brak in april 2023 brak die uit. Toen keerden de RSF-rebellen zich tegen het Soedanese regeringsleger. En die strijd die barstte los in de hoofdstad. Maar intussen is de hoofdstad weer in handen van het Soedanese regeringsleger. En zijn die RSF-rebellen weer teruggetrokken naar het westen van het land. Ze hebben nu ook grote delen van het westen in handen. Ze hebben eigenlijk bijna heel Darfur in handen. Maar zij willen het liefst de controle over het hele land. Dus zij willen doorstoten naar de hoofdstad. En El Obeid, die hoofdstad van de regio Kordofan, ligt daar strategisch gezien precies tussenin. Dus voor de RSF is het belangrijk om die stad in handen te krijgen. Maar anderzijds is het voor het regeringsleger ook belangrijk om die stad te behouden. Omdat het regeringsleger weer aangeeft dat zij in principe ook het hele land willen en de controle over het hele land. Zij zouden ook het liefst weer willen doorstoten naar het westen. Ja. Zij sturen ook wel vaak hoge officieren naar die stad om te laten zien van wij zijn hier nu nog. Dit is nog onze stad. Dus op dit moment is het echt een cruciale plek.
2: Ja, want hoe sterk staat dat leger nog? Hoe sterk is die verdedigingslinie?
4: Ja, het wisselt heel erg in Soedan. Het is lastig te zeggen. Qua manschappen zijn ze bijna even sterk. In Kordofan wordt al de hele tijd, eigenlijk al sinds het uitbreken van het conflict, wordt daar hard gevochten. En het gaat over en weer. Dus dat is echt lastig te zeggen.
2: Ja. Nou, heb jij ook contact met mensen in de omgeving daar? Wat vertellen zij jou over de situatie in El Obeid?
4: Op dit moment wordt de stad langs drie kanten afgesloten door de RSF. Dus langs het noorden, noorden, langs het westen en langs het zuiden. Langs het oosten kunnen mensen nog wel weg. Er gaan ook nog bussen met mensen die vertrekken. Maar dat zijn alleen mensen die het kunnen betalen. Want ja, vluchten is ontzettend duur. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat het al ruim 3 jaar oorlog is. Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld. Er is heel veel kapot gemaakt, ook in die regio. Is er heel veel kapot geschoten, landbouwgrond. Dus mensen die zijn ook vooral bezig met overleven. Wat ik ook hoorde is dat voor sommige mensen er niet eens echt ruimte is

0: El Obeid, die hoofdstad van de regio Kordofan, ligt daar strategisch gezien precies tussenin. Dus voor de RSF is het belangrijk om die stad in handen te krijgen. Maar anderzijds is het voor het regeringsleger ook belangrijk om die stad te behouden. Omdat het regeringsleger weer aangeeft dat zij in principe ook het hele land willen en de controle over het hele land. Zij zouden ook het liefst weer willen doorstoten naar het westen. Yeah. Zij sturen ook wel vaak hoge officieren naar die stad om te laten zien van wij zijn hier nu nog. Dit is nog onze stad. Dus op dit moment is het echt een cruciale plek.
1: Ja, want hoe sterk staat dat leger nog? Hoe sterk is die verdedigingslinie?
0: Ja, het wisselt heel erg in Soedan. Het is lastig te zeggen. Qua manschappen zijn ze bijna even sterk. Maar in Kordofan wordt al de hele tijd, eigenlijk al sinds het uitbreken van het conflict, wordt daar hard gevochten. En het gaat over en weer. Dus dat is echt lastig te zeggen.
1: Ja, nou heb jij ook contact met mensen in de omgeving daar? Wat vertellen zij jou over de situatie in El Obeid?
0: Op dit moment wordt de stad langs drie kanten afgesloten door de RSF. Dus langs het noorden, langs het westen en langs het zuiden. Langs het oosten kunnen mensen nog wel weg. Er gaan ook nog bussen met mensen die vertrekken. Maar dat zijn alleen mensen die het kunnen betalen. Want ja, vluchten is ontzettend duur. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat het al ruim 3 jaar oorlog is. Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld. Er is heel veel kapot gemaakt, ook in die regio. Is er heel veel kapot geschoten, landbouwgrond. Dus mensen die zijn ook vooral bezig met overleven. Wat ik ook hoorde is dat voor sommige mensen er niet eens echt ruimte is voor angst. Maar dat ze vooral ook bezig zijn met de volgende dag halen. Wat in die zin heel tragisch is natuurlijk. Maar wat we verder weten is dat ook humanitaire hulp wordt geblokkeerd. Dat er nauwelijks...
1: En door wie dan? Door de RSF?
0: Langs beide kanten gebeurt dat. Okay. Maar voornamelijk nu door de RSF. Ja, ja, klopt. Dat er weinig diesel bijvoorbeeld de stad binnenkomt. Dus het is een vrij tragische situatie op dit moment.
1: Ja, en het is ook een bewuste methode om hulpmiddelen te blokkeren, om een eigen doorbraak te forceren.
0: Klopt, ja.
1: Ja, ja. Oké. Jij zei het net al, hè? Er wordt gevreesd voor een herhaling van zetten van de misdaden die in El Fasher zijn gepleegd. Nou kan ik me voorstellen dat niet alle luisteraars dat nog voor op hun vizier hebben. Kan je kort nog even schetsen wat er gebeurd is en wat de context van die oorlog is?
0: Ja, El Fasher ligt in Darfur en is in oktober 2025 is die ingenomen door de RSF. Ook die stad werd al heel lang belegerd door de RSF-rebellen, ook ongeveer 1,5 jaar lang. Op een gegeven moment zijn die RSF-rebellen een soort aarden muur rondom de stad gaan graven. Het was eigenlijk meer een soort tunnel. Dat is ook in beeld gebracht door Yale University met satellietbeelden. Dus het zat er al heel lang aan te komen. En uiteindelijk zijn zij dus in oktober zijn ze daar binnen gestoten. En zijn er in een hele korte tijd heel veel doden gevallen. Yale University spreekt van 60.000 doden in een paar weken tijd. Mm. Er zaten ongeveer 200.000 doden in die stad. En 150.000 mensen waren daarna vermist. We weten nu, want er komen nu ook nog steeds kroongetuigenissen binnen, dat veel van die mensen in detentiekampen zitten opgesloten, waar ze de meest afschuwelijke dingen meemaken. Maar ook op de vlucht. Vrouwen die seksueel worden misbruikt. Zelfs kinderen die seksueel zijn misbruikt. Mensen die onder snijwonden zaten, die zijn gezien. Het zijn de meest tragische verhalen. En dat gebeurde dus in een hele korte tijd door de RSF. De RSF had het voornamelijk gemunt op de niet-Arabische gemeenschappen daar. Op de Zagawa en de vuurgemeenschap onder andere. Dus dat is gebeurd in El Fasher. En het is een van de grootste massamoorden van de afgelopen tijd die we hebben zien aankomen, maar die we niet hebben kunnen voorkomen.
1: Nee, en nou waarschuwen de Verenigde Naties eigenlijk, of ze benadrukken in hun waarschuwing moet ik zeggen, dat ze niet willen dat die gruweldaden in El Fasher zich nu herhalen. Maar zijn er ook echt parallellen te trekken? Wat zijn de aanwijzingen dat dat daadwerkelijk zou gaan gebeuren?
0: Ja, er zijn wel parallellen te trekken. Zoals ik net ook al zei, El Obeid wordt ook al 1,5 jaar lang omsingeld en belegerd door de RSF. Het is nu ook langs drie kanten afgesloten. Er is nog wel een uitgang, maar dat lijkt erop. Daarnaast, wat ik net ook al zei, het afsluiten van humanitaire hulp, maar ook het aanvallen van cruciale infrastructuur. Daarin zie je parallellen. Maar het is natuurlijk niet 1-op-1 met elkaar te vergelijken. Er wordt niet een tunnel of een aardemuur rondom El Obeid gegraven op dit moment. En in El Obeid wonen ook andere gemeenschappen. Daar waar het in Darfur voornamelijk echt etnisch gemotiveerd geweld is, wat we ook kennen uit de geschiedenis van de RSF, is dat in Kordofan wel anders. Maar we weten wel dat er heel veel mensen vanuit Darfur ook na Kordofan zijn gevlucht. Dus dat zijn mensen met die achtergrond waar de RSF het op gemunt heeft. Ja, en hen leidt nu misschien wel hetzelfde lot in El Obeid.
1: Ja, nou, waarschuwen de Verenigde Naties op dit moment en een groep landen waarschuwt ook. Hebben de VN al

0: al eerder aan die bel getrokken, of aan de bel getrokken, over de situatie in Soedan. Hoe lees jij deze waarschuwing in het bijzonder dan?
1: Ja, de VN heeft al vaak aan de bel getrokken. Maar deze waarschuwing is in een bepaald opzicht wel anders, omdat verschillende landen zich erbij hebben gevoegd. Het is een coalitie van 29 landen, waaronder ook Nederland, die ook mee waarschuwt op dit moment. Dus dat is wel opmerkelijk, dat het toch wel lijkt dat deze landen ook wel enorm zijn geschrokken van die gruweldaden die er zijn gebeurd in El Fasher in Darfur de afgelopen tijd. Dat ze nu mee waarschuwen en hopen dat dat niet nu opnieuw gaat gebeuren.
0: Ja, intussen hoop en daad staan een boel dingen. Want ze waarschuwen, maar worden daar ook consequenties aan verbonden? Anders dan woorden?
1: Dat is het probleem. Ja, dat is het probleem. En dat is eigenlijk al 3 jaar lang het probleem. Dat gebeurt niet. En het is in principe geen uitzichtloos conflict. Het kan best wel gemakkelijk stoppen. En dat kan door druk te zetten op de belangrijkste wapenleveranciers van dit conflict. Dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten die de RSF steunen, financieel en met wapens. En Egypte en Turkije zijn belangrijke wapenleveranciers en steunende factoren voor het Soedanese regeringsleger. Maar diplomatieke druk op deze landen blijft grotendeels uit. Dus op dit moment zijn het inderdaad meer woorden dan daden.
0: Ja, ik zag wel dat Nederland ook een motie heeft ingediend nu in de Tweede Kamer, toch?
1: Ja, en dat is goed om te benoemen. Nederland heeft inderdaad een motie ingediend en die is er doorgekomen. Via D66 is dat gebeurd om partijen, bedrijven en entiteiten die betrokken zijn bij oorlogsmisdaden in Soedan te sanctioneren of zich daar in ieder geval voor in te zetten. Dus dat is goed en daarin loopt Nederland wat dat betreft ook wel voorop. Het is goed dat er iets gebeurt dat Soedan op de agenda staat. En ik denk dat er ook wel andere landen daar wel naar kijken. Dus dat is een hele belangrijke stap, absoluut.
0: Het zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere landen. En daarmee zou je een blok kunnen vormen.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Okay.
1: Als de politieke wil er is, ja.
0: Als de politieke wil er is. We houden het in de gaten. Dankjewel voor nu, Noelle Habrake.
2: NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO.
0: Ja. In een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door is Ruslandkenner Helga Salomon te gast. Oekraïne boekt niet alleen militaire successen, maar weet het front ook te verplaatsen met aanvallen tot diep in Rusland zelf. Begint Poetins systeem scheuren te vertonen? Of is het vooral wensdenken?
3: Economisch gaat het heel erg slecht. Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen doden en gewonde Russen. Dus het gaat allemaal slechter. En toch is het zo dat Poetin nog niet lijkt te willen opgeven. Veel deskundigen denken hij wil er ook uitkomen. Mm-hmm. Maar de prijs is inmiddels zo hoog. Hij lijkt zelf niet te weten wat de prijs is, het akkoord is, dat het voor hem acceptabel maakt om een einde aan die oorlog te maken en zonder gezichtsverlies bij de Russen te komen. En daardoor, Poetin lijkt echt toch in te zetten, het is alles of niets. Ja. En vandaar dat ik zeg, dit wordt zeker zijn laatste oorlog. Dat kan bijna niet anders. Maar de vraag is of dit zijn Waterloo wordt. Of dat deze Houdini van het wereldtoneel nog een uitweg vindt.
0: Ja, wil u weten of Houdini nog een uitweg vindt? Luister dan de nieuwste aflevering met Helga Salomon. Kan via alle bekende apps.
2: Bureau Buitenland. Leila Frank.
0: Een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Dat is de afspraak die in de intentieverklaring staat die de presidenten van de Verenigde Staten en Iran eerder deze week ondertekenden. De Israëlische minister Ben-Gvir zei desalniettemin dat het slopen van huizen in Libanon door Israël doorgaat. We kunnen niet stoppen, zegt hij hier. Ondertussen zijn de gesprekken over een echte vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag geannuleerd door de Amerikanen. Wat betekenen die ontwikkelingen voor Libanon en hoe gaat Hezbollah zich opstellen? Ik ga erover praten met journalist en Libanon-kenner Fernand van Tets. Hi Fernand.
4: Hi Leila.
0: Nou, eerst maar even bij het laatste nieuws beginnen. Vannacht en vanochtend zijn er weer luchtaanvallen geweest van Israël op Libanon. Israël zegt dat dat begonnen is met een aanval van Libanon. Hezbollah meldt ook dat er gevechten op de grond plaatsvinden. Wat weten we nu? Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
4: Ja, dus de afgelopen nacht zijn er echt grootscheepse aanvallen uitgevoerd door het Israëlische leger. Ze hebben het zelf over meer dan 80 verschillende doelwitten die geraakt zijn van Hezbollah in Zuid-Libanon. Eerder vandaag zagen we ook dat het zich heeft uitgebreid van Zuid-Libanon naar Baalbek, dus naar het oosten van het land. En Hezbollah zegt dat er hevig gevochten wordt. Ze hebben het over dat er 4 Israëlische soldaten zijn gedood in Zuid-Libanon. En we hebben ook alweer de eerste foto's gezien van projectielen die van Zuid-Libanon richting Noord-Israël gaan. Gisteren beperkte het zich echt nog tot die Zuid-Libanese zone, waar Israël noemt dat de veiligheidszone van zo'n 10 kilometer binnen Libanon zelf. Maar vandaag zien we dus dat het zich echt ook alweer uitspreidt over de rest van het land. En dus dat ook Noord-Israël weer wordt geraakt. Ja.
5: En wat zegt dat eigenlijk, dat dat uitbreidt?
4: Ja, staakt het vuren tussen deze twee partijen, daar zijn altijd schendingen van. Dus wat dit betekent is dat de schendingen echt wel groter zijn. Dat het verder gaat dan die ene zone. Kijk, Israël heeft natuurlijk vanaf het begin gezegd, wij gaan ons niet terugtrekken. Ook Netanyahu heeft echt net nog vandaag gezegd, hè, wij hebben het recht om die zone te verdedigen. Daar gaan we zeker niet weg. Maar ja, het is wel een grovere schending. En die is dus ook aangegrepen door partijen om te zeggen, wij komen niet naar die onderhandelingstafel in Zwitserland. Iran heeft gezegd, dit is voor ons aanleiding om te zeggen, wij zijn er niet bij.
5: Ja, is dat ook de reden dat volgens jou Israël nu deze aanvallen uitvoert?
4: Kijk, we moeten eerlijk zijn, Israël heeft vanaf het begin dat deze deal werd aangekondigd gezegd dat ze er niet blij mee zijn. En ze waren natuurlijk ook niet betrokken daarbij. En ze hebben gezegd, wij gaan zeker niet weg uit Libanon. Nou, als je kijkt naar de tekst van die MOU, hè, is de grote vraag, moesten ze weg of niet?
5: Ja, MOU is even de raamovereenkomst die er ligt.
4: Ja, de raamovereenkomst is, twee partijen zeggen iets anders. Iran heeft gezegd, dit betekent een volledige terugtrekking. Want er is ook een paragraaf 13, gaat het over de soevereiniteit van Libanon. Maar de VS heeft gezegd, nee, dit is alleen maar een staakt het vuren. Dus zelfs met deze raamwerk overeenkomst was er onduidelijkheid van wat betekent dit nou precies voor Libanon? Betekent dit een staakt het vuren? Of betekent dit echt terugtrekking van Israëlische troepen uit dat zuiden?
5: Ja, en voordat we daar verder op ingaan, toch nog heel even naar de Libanezen zelf. Want de laatste keer dat jij hier was, vertelde je al dat er ontzettend veel Libanezen op drift zijn. Dat het heel veel gevolgen heeft voor de Libanese bevolking. Voordat we weer verder de strategie induiken. Hoe is de situatie nu?
4: Nou ja, dus er zijn alweer foto's van duizenden mensen die in auto's stappen om daar weer weg te gaan. Kijk, er zijn al 1 miljoen mensen op dreef. Een miljoen mensen zijn al gevlucht. En wat er elke keer gebeurt nadat er zo'n aankondiging is, dan gaan mensen weer naar het zuiden. Want ze denken, oh, misschien kan ik terug naar huis. Niet in die 10 kilometer zone, maar een beetje daarboven. Maar ja, als er dan weer grootscheepse gevechten uitbreken, ja, dan denken mensen, oh nee, toch niet. Draaien mensen zich weer om. En ja, het is onmogelijk om te zeggen, om te onderschatten wat dit betekent voor een samenleving. Als 1 op de 5 mensen zijn gevlucht, dat betekent dat iedereen mensen te logeren heeft. Er zijn allemaal scholen, basisscholen die niet open kunnen, omdat daar mensen in klaslokalen liggen. Dus die druk op Libanon is echt enorm. En dat is ook waarom voor Libanon die terugtrekking van het Israëlische leger zo belangrijk is, zodat mensen weer wellicht naar huis kunnen.
5: Ja, en dan komen we toch bij de raamovereenkomst. Jij zei het net al, er zijn eigenlijk 2 lezingen van, maar toch even terug naar de tekst van die raamovereenkomst. Wat staat er nou precies in over Libanon?
4: Dus er staat dat er een einde is aan militaire operaties op alle fronten. En ook Libanon is echt expliciet genoemd. Zelfs in paragraaf 1, wat ik best wel indrukwekkend vind. Ja. En in paragraaf 13 gaat het dan ook over de soevereiniteit. Dat die behouden moet worden. En ja, hoe je dat kan interpreteren, dat is natuurlijk, dat kan je, ja, hoe zie je dat? Je kan bijna zeggen, wordt de soevereiniteit van Libanon behouden door het feit dat Iran dit voor ze uit onderhandelt? Maar daar is nog discussie over. En daar is het, zijn ze het niet over eens.
5: Ja, kan je dan eigenlijk wel een antwoord geven op de vraag wat deze raamovereenkomst betekent voor Libanon?
4: Nou, nog niet, want dat zijn 2 hele verschillende dingen. Ik denk wat het betekent voor Libanon hangt ook vanaf hoe het zich eindigt. Helaas ziet het er nu naar uit. We hebben nog tijd. 60 dagen staat er in deze raamovereenkomst dat ze kunnen onderhandelen. Wellicht komt hier meer duidelijkheid over. Zoals ik net al uitlegde, is voor Libanon echt heel belangrijk dat die terugtrekking wel plaatsvindt. Kijk, voor Hezbollah, die zeggen nu al, dit is een grote overwinning. Naim Qassem, de leider van Hezbollah, heeft een speech gegeven. Die zei, dit is een grote overwinning voor Iran. Super fijn. Dankjewel. Fijn dat jullie ons hebben vastgehouden.
5: Ja. En misschien voordat we daarop doorgaan. Hezbollah heeft een militaire tak, of een militante tak moet ik zeggen. Een politieke, misschien ook wel maatschappelijke tak. Misschien kunnen we even een onderscheid maken tussen beide. Wat betekent dit voorlopige akkoord, laat ik dat maar even zeggen, voor de politieke tak van Hezbollah?
4: De politieke tak is onderdeel van de regering. Die levert 2 ministers. Kijk, er zijn twee onderhandelingen op dit moment. We hebben dit grotere raamwerk tussen Iran en de VS, waar Libanon en Israël onderdeel van zijn, maar ze zitten niet aan tafel.
5: Ja.
4: Er is ook een plan om die twee kanten uit elkaar te trekken. Dus onder hele grote druk van de VS zijn er ook directe onderhandelingen op dit moment tussen Israël en Libanon. Volgende week zijn er weer de volgende ronde. En daarbij zijn ze het ook eigenlijk niet eens over de insteek. Want Libanon zegt, wij willen dat jullie hier terugtrekken. Dat is ons doel. En Israël zegt, nou, we hebben het over staakt het vuren. Maar daar is wel een plan van, oké, in de toekomst moeten er dan goede verhoudingen zijn tussen die twee. En vooral wat dan heel belangrijk onderdeel daarvan is dat Hezbollah moet worden ontwapend. En dan het zuiden van Libanon moet dan in handen zijn van het Libanese leger, wat het op dit moment niet is.
5: Ja, en dat valt mij dan wel op dat ze zijn het niet eens, maar ze gaan wel aan tafel.
4: Ze gaan wel aan tafel. Hezbollah is het niet eens met deze onderhandelingen, maar ze zijn onderdeel van de regering. Ze zijn niet de regering. Ze leveren maar een paar ministers. Ze hebben gezegd dat, eerst waren ze helemaal tegen alles. Nu zeggen ze, we zijn oké met de onderhandelingen, maar het moet alleen maar gaan om veiligheid. En het moet gaan om wederkerige veiligheid, noemen ze dat. En verder politieke dingen en zeker die ontwapening, dat mag helemaal niet ter tafel komen, want dat is een interne aangelegenheid van Libanon. Daar komt die weer de soevereiniteit. En natuurlijk mag dat niet onderdeel zijn van de onderhandelingen met Israël, want dat is gewoon aan onszelf binnen Libanon. En als dat wel zo is, dan heeft Hezbollah gezegd, ja, dan accepteren we dit akkoord niet.
5: Nee.
4: En dan doen we er niet aan mee.
5: Nee. En als we kijken naar de militante tak van Hezbollah?
4: Ja, de militante tak van Hezbollah die zegt, kijk, uiteindelijk zij willen dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is hun hele raison d'être. Dat is waarom Hezbollah ooit begonnen is. Hè. Israël is natuurlijk heeft eerder het zuiden van Libanon bezet. Je noemde het al in introductie, de herhaling van de geschiedenis. Is in 2000 vertrokken. En haar bestaansrecht ontleent Hezbollah daaraan. Dus zolang dat doorgaat, dan zeggen zij, ja, dan moeten wij bestaan. Want kijk, het Libanese leger die kan daar niks tegen doen. Dus wij zijn nodig om Libanon te verdedigen.
5: Israël te vernietigen.
4: En Israël te vernietigen, ja. Ik denk altijd, is dat echt mogelijk? Maar goed, dat is zeker een doel. Dat is zeker waar. Die militante tak die vecht door, dat zien we ook. Maar de hoop was natuurlijk dat, net zoals dat de VS zouden eigenlijk druk moeten uitoefenen op Israël, van gaan jullie niks doen, en Iran zou druk moeten uitoefenen op Hezbollah, om te zeggen, val Israël niet aan. Ja. En dat blijkt dus nu mislukt.
5: Nee. Nou, is er nog iets wat in die raamovereenkomst staat, mocht het überhaupt tot daadwerkelijke wasdom komen, en dat is die 300 miljard die Iran zou krijgen.
4: Ja.
5: Wat betekent dat voor Libanon?
4: Nou, Hezbollah in Libanon die zegt al, nou, wij komen hier zeker beter uit, onder andere vanwege die 300 miljard. Want Libanon heeft geen sociale verzekeringsstaat zoals wij. Dus Hezbollah is ook een hele belangrijke sociale speler in dat zij mensen ondersteunen met onder andere geld. Libanon heeft een clientelistisch systeem. Alle religieuze groeperingen helpen hun eigen mensen, maar Hezbollah was daar altijd heel erg goed in. De afgelopen jaren is dat minder geweest. Dus ook sinds die eerdere oorlog met Israël al zijn er ook heel veel huizen vernietigd en konden ze niet zo goed hun mensen bijstaan als voorheen. Nu laatst is er $200 gegeven aan ontheemden, maar de soort van elke maandelijkse betalingen die voorheen beschikbaar waren, zijn er niet. Het idee dat Iran beschikbaarheid krijgt over al dit geld, hoopt Hezbollah in Libanon dat ook een heel groot deel hun kant op zal komen, wat hun sociale basis weer kan verstevigen. Want natuurlijk, als mensen zijn ontheemd door de oorlog die jij hebt begonnen, en je kan ze ook niet helpen, is het natuurlijk niet super goed voor je steun. Dus dat zou hun heel erg helpen. De VS heeft al gezegd, luister, als dat geld vrijkomt, no way dat het naar een terroristische groepering mag gaan. Maar ja, zodra het in handen is van Iran, officieel mag Iran Hezbollah ook niet bewapenen. En dat gebeurt ook nog. Dus ik denk wel dat Hezbollah daar gelijk in heeft, dat stel dat geld komt beschikbaar, dat er dan ook wel meer hun kant op gaat vloeien, zeker.
5: Ja, nou is de Amerikaanse regering op dit moment behoorlijk ontevreden of zelfs wat gefrustreerd over het handelen van Israël en het feit dat die bombardementen maar doorgaan. Ze beginnen ook wat te dreigen, in elk geval in woorden. Hoe lezen ze in Libanon de opstelling van de Amerikanen ten aanzien van Israël nu?
4: Ja, het is natuurlijk heel frustrerend dat je totaal afhankelijk bent van anderen. Je moet iemand anders hebben die opkomt voor jou. En als je kijkt naar wat de Amerikanen precies zeggen, het valt best wel mee. Ja, Vance heeft natuurlijk gisteren gepraat erover van er is een vredesakkoord en Israël moet zich daaraan houden. Maar zelfs daar, als je goed luistert naar wat hij verder zegt, zegt hij ja, in het verleden, weet je, dan hebben we een deal en dan gaan ze opeens Beirut bombarderen. Dus het kan heel goed dat de Israëli's hebben gedacht, nou oké, okay, Beirut, dat doen we niet. Maar hè, dat zuiden van Libanon, dat komen we misschien nog wel mee weg. En wat je ziet is, als de Amerikanen echt druk uit willen oefenen, dus bijvoorbeeld als ze

0: militaire hulp terugtrekken. Wat we hebben gezien bijvoorbeeld in Gaza, toen opeens ging de grens open voor noodgoederen. Dus er is wel druk, maar eigenlijk niet genoeg om echt tot een ander gedrag te komen. En dat is natuurlijk ook wel frustrerend, dat mensen zeggen wel dat ze het belangrijk vinden, en de Amerikanen vinden het ook belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om de druk te zetten die blijkbaar nodig is om dit gedaan te krijgen.
1: Ja, jij noemde net Libanon al, hè? Stel dat Libanon escaleert, dat de gevechten daar groter worden. Kan dat het einde betekenen van deze voorlopige raamovereenkomst?
0: Dat denk ik wel, want kijk, als je kijkt naar Iran, die hebben vanaf het begin heel duidelijk Libanon vastgehouden. Dat zie je ook terug in de raamovereenkomst. Dat was ook, ze hebben het zelf gezegd, dit is een rode lijn. Arachi, de buitenlandminister, heeft dat ook gezegd. We willen dat Amerika zich blijft houden aan onze rode lijnen. En Libanon is daar natuurlijk één van. Dus ja, Libanon wordt bepalend voor hoe deze raamovereenkomst wordt uitgevoerd.
1: Helder. Fernand van Tekst van TETS, hartelijk dank voor je komst. Aankomende zondagavond is Bureau Buitenland weer op televisie. En dan is er aandacht voor de AI-oorlog. Amerika wil een van de meest geavanceerde AI-modellen niet beschikbaar stellen aan de rest van de wereld. China ondertussen ontwikkelt op ramptempo haar eigen modellen. En de grote vraag is of Europa nog mee kan doen met de AI-wapenwedloop. Robert Dijkgraaf en Feline Hermans leggen het uit. Aankomende zondagavond, 9:55 op NPO 2. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Hartelijk dank voor het luisteren.
2: Radio 1. Human. Koen Verbraak.
3: Dinsdag speelde het Iraanse voetbalteam zijn eerste wedstrijd op het WK. 4 jaar geleden zongen de spelers niet mee met het volkslied uit protest tegen het regime. De grote vraag was of het ook dit keer zou gebeuren. Het regime zit ondertussen steviger in het zadel dan voor de Amerikaans-Israëlische aanval van eind februari. In de publieke tribune praat ik met Nederlandse Iraniërs over wat de bevolking daar nu meemaakt. Is er nog iets over van de hoop op verandering die er na het uitbreken van de oorlog even was?
4: Morgen om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: NPO Radio 1. 2:00.
1: Natasha Gibbs.
14: Goedemiddag. In de Rode Draad neem ik zometeen de Nieuwsweek door met oud-Kamerlid namens Volt, Marieke Koekoek, Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen en politiek journalist van BNNVARA, Wart van Ruiven. Dat allemaal zometeen na het NOS-journaal van 2:00 met Marnix Ampers.
15: Afghaanse tolken die

0: voor Nederlandse missies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Daarvoor is een petitie ingediend. Initiatiefnemer Roy Grimwis heeft de tolken gesproken over deze beslissing.
1: Die zijn heel erg bang om teruggestuurd te worden. En ik probeer ze natuurlijk wel gerust te stellen van ja, dat het niet zo'n vaart zal lopen. Europa is ook druk bezig om contact te zoeken met de Taliban om eventueel mensen terug te sturen. En daar maken ze zich wel heel erg zorgen om.
0: De tolken willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou volgens hen moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor henzelf en hun families. Als de populaire Britse politicus Andy Burnham een leiderschapsverkiezing binnen de Labour-partij kan afdwingen, dan gaat premier Starmer daaraan meedoen. Hij geeft zich niet zomaar gewonnen, zegt correspondent Fleur Laansbach.
2: Hij ziet het als zijn mandaat om door te gaan met regeren en de problemen van het land op te lossen. Hij zegt dat hij al veel werk heeft verricht aan de economie en de zorgsector om dat beter te maken. En ja, zijn standpunt is, ik ben premier en deze koe, het is allemaal een soort van politiek circus, terwijl we zouden ons bezig moeten houden met het land regeren.
0: Burnham veroverde gisteren een zetel in het Lagerhuis en daardoor kan hij Starmer uitdagen voor een leiderschapsstrijd.
2: Daar is een procedure voor, dus Andy Burnham die moet 81 parlementsleden achter hem hebben om dat te lanceren. Nou, daar komt hij wel aan. En Keir Starmer doet dan zelf ook mee en die heeft ook nog wel steun, want de partij is hartstikke groot. Hè. Er zitten 400 parlementsleden in het Lagerhuis van Labour. En misschien komt er nog wel een kandidaat. Dus zo'n strijd kan nu gaan uitbarsten. En dat is natuurlijk eigenlijk niet goed voor de partij, want dan krijg je interne verdeeldheid en ruzie. Maar daar lijkt het wel op dat het gaat worden.
0: En daarmee is de onrust in de Labour-partij dus nog niet voorbij.
2: Wat ook nog wel echt een optie is die we kunnen gaan zien in de komende dagen, is dat de druk voor Keir Starmer te hoog wordt, dat het te veel wordt. Misschien dat er ook wel veel parlementsleden naar voren komen die zeggen, wij willen echt dat Andy Burnham de partij gaat leiden en het land gaat leiden. En misschien dat ook wel zijn kabinetsministers opstappen of hem onder druk zetten. Ja, en als hij geen kabinet meer heeft, dan kan hij natuurlijk niet verder met regeren.
0: Correspondent Fleur Laansbach. Het OM gaat niet in beroep tegen de straffen voor de 3 mannen die zijn veroordeeld voor de Drentse kunstroof. Ze zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De mannen gaan zelf ook niet in beroep en daarmee komt er een einde aan de zaak. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is verder opgelopen. Er zijn er nu bijna 900. Ruim 230 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. Vooral het opsporen van contacten van patiënten gaat heel moeizaam. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd in de coronacrisis geregeld overvallen door vergaande besluiten van het kabinet. Dat heeft de toenmalige directeur van de inspectie gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Meerstad, in Groningen, zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Een meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Over een uur geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Naast de hoge temperaturen worden zware onweersbuien verwacht. Het Weerinstituut waarschuwt dat deze zware buien later ook in andere provincies mogelijk zijn. De organisatie van het Varend Bloemencorso Westland adviseert deelnemers met deze hitte genoeg drinkwater mee aan boord te nemen en zich goed in te smeren. De stoet met varende boten vol bloemen begon een uurtje geleden, zag verslaggever Vincent van Rijn.
3: Een parapluutje, zonnebrand, koud, water, veel eten, veel drinken.
4: Ja, zeker, want het is zo warm, dan heb je dat allemaal wel nodig.
5: Om me heen overal kleurige bloemenboten op deze kade in Honselersdijk, een dorp in het Westland.
6: Ja, we steken dat in oase, zodat het lekker nat blijft. Het is met dit temperatuurtje natuurlijk echt wel een uitdaging om die bloemen goed te houden, ook in de oase. Maar we gaan ervoor en we hebben er zin in.
5: Varend Corso bestaat al bijna 30 jaar, vertelt Sander Nieuwenhuizen van de organisatie.
7: Nou, het Varend Corso, nou, de bloemencorso's zijn natuurlijk al onbekend. Veelal zijn die gewoon op de weg, op wagens worden mooi opgebouwd. Wij in het Westland doen het net eventjes anders. Dan bouwen we eigenlijk zo'n heel corso-constructie bovenop een boot. En dat komt eigenlijk omdat vroeger, praat over 80 jaar geleden, de tuinders hun product brachten met de boten naar de veiling. En die oude schuiten die gebruiken we nu nog steeds.
5: Het is natuurlijk wel vandaag ontzettend warm. Ik keek net op mijn telefoon, 33 graden. Ja, en dan al die arme kinderen, die hebben toch wel warm, denk ik.
7: Ja, aan de ene kant denk je die arme kinderen. Aan de andere kant kijken ze er echt op weken naar uit. Wij hebben een enorme voorraad water ingeslagen voor dit weekend. We hebben iedereen aangeraden zelf ook genoeg water mee aan boord te nemen. Gekeken van iedereen staat verkleed op die boten. Maar zorg dat je wat passends op je hoofd ook hebt. Dat je de ergste zon uit je gezicht kwijt bent.
8: We hebben hem gepapiermacheerd en daarna hebben we hem gespreid met verf.
5: En houden die planten het nog een beetje in de warmte?
8: Ik denk het niet, maar een beetje water geven en dan komt het wel goed.
0: Het weer nog, ja, warm dus. Veel zon ook. Het is drukkend warm zelfs, met maxima tussen de 30 en de 35 graden. Later vanmiddag ontstaan stevige onweersbuien, met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen opnieuw zonnig. Langs de kust is het dan wel wat koeler dan vandaag, zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het morgen opnieuw tropisch warm.
9: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
10: Het is behoorlijk druk op de weg, Natasja. Er staat zo'n 300 kilometer file. De meeste file staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Dat is voor een groot deel recreatieverkeer. De files die echt opvallen, dat zijn vooral de files met de meeste vertraging. Die staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel over 17 kilometer met een half uur extra reistijd. Ten zuiden van Eindhoven is het ook druk richting Maastricht op de A2 tussen knooppunt Leenderheide en Leende. 8 kilometer file met daar een kwartier op onthoudt. Grenscontroles veroorzaken files op de A1 bij de Lutte in Twente en op de A12 Arnhem-Oberhausen. Vanaf Zevenaar, de vertraging is daar een kwartier. Verder gebeurde er een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat file tussen Schiedam en Maassluis 8 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek 10 kilometer file. Het oponthoud is daar 20 minuten.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
13: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, €2,49. Leuk voor het WK.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad op vrijdag. Met vandaag aandacht voor Iran, zanger Bad Bunny, stikstof en nog veel meer. En ik zit hier natuurlijk niet alleen. Hier bij mij in de studio zijn oud-Kamerlid van Volt, Marieke Koekoek, aangeschoven. Welkom, Marieke. VS-correspondent Carlijn van Houwelingen. Welkom, Carlijn. En politiek journalist van Pauw en de Witte, Bart van Ruiven, welkom.
1: Dankjewel.
0: Bart, ze zijn net binnen, de nieuwste Ipsos-peilingen. Pro is de grootste virtueel, met 26 zetels. De coalitie levert in, hè. Ze houden 54 van de 66 zetels over. Wat denk jij? Gaan partijleiders bezorgd dit weekend in?
1: De peilingen op dit tijdstip, of zeg maar op deze... dat er geen verkiezingen zijn.
0: Nee.
1: Ik denk dat ze het redelijk oké vinden. Weinig verschillen volgens mij met de vorige peilingen van mei.
0: Inderdaad, daar zeg je wat. Want ja. Ik dacht, ik zit naar oude peilingen te kijken.
1: Ja. Pro die zit redelijk stabiel in het zadel. Die hadden er 24, gaan nu naar 26. En D66 blijft op 20. De VVD ook op 20.
0: Ja.
1: Dus ze zitten redelijk stevig vooraan.
0: In het zadel. Ja. Marieke Koekoek, ja, van Volt. Volt groeit trouwens. Met twee zetels. Hè?
2: Verdubbeling.
0: Ja, verdubbeling.
2: Nee, het is wel. Natuurlijk, voor mij is dat leuk om te zien. Omdat dat als je een wat kleine partij bent. Dan is zulke soort stappen. Dat is mooi.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben het er ook wel mee eens dat als je kijkt naar de periode waar we nu in zitten. Het nog niet direct alles zegt, denk ik. Ik denk dat dit minderheidskabinet nog heel erg aan het wachten is. Op dingen die ze daadwerkelijk. Als kunnen scoren kunnen brengen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik denk misschien dat ze wel wat zenuwachtiger de zomer ingaan. En dat je op de heidagen die iedere partij dan heeft, dat dit wel besproken wordt.
0: Ja, precies.
2: Want je moet wel natuurlijk laten zien waarom je er bent. En dat wordt nog te weinig geleverd.
0: Aha, dus dit wordt wel een onderwerp.
2: Zou me niet verbazen. Iedereen moet altijd eerst even zo plat, zoals je, dan heb je zomer voor. Maar aan het eind van de zomer moet je wel goed gaan kijken van waarom krijgen we dingen niet voor elkaar. Want dat is denk ik wel een reflectie die je ziet in deze peilingen. Dat mensen ongeduldig worden.
0: Carlijn van Houwelingen, als VS-correspondent, hou je dit soort peilingen ook in de gaten?
3: Nou, ik ben net terug in Nederland.
0: Dus je denkt, whatever.
3: Ik zit er nog niet helemaal in, maar ik moest me er wel weer mee gaan bezighouden. Want ik woon weer in Nederland.
0: Dus. Ja, maar moet?
3: Ik wil wel weten wat er speelt in de Nederlandse politiek. Dat heb ik wel enigszins bijgehouden de afgelopen jaren. Maar ik zit iets beter in de Amerikaanse politiek.
0: Ja, peilingen zijn daar natuurlijk ook enorm belangrijk in de Amerikaanse politiek.
3: Ja, en daar is Donald Trump ook veel mee bezig. Want de peilingen zijn heel slecht. Ja.
0: Dus
3: impopulairder dan ooit, denk ik.
0: Ja. Waar ligt dat aan?
3: Iran-oorlog, hoge benzineprijzen. Die oorlog en die benzineprijzen, ik denk dat dat de voornaamste oorzaken zijn.
0: Ja. En je hebt de afgelopen jaren in New York gewoond. Hè? Heb je dan dit weekend ook, of deze week, ook het feestje van de kampioenschap van de basketbalploeg de Knicks gevierd?
3: Nee, ik ben niet per se een basketbalfan, maar ik heb New York wel een beetje extra gemist. Ja, de feestsfeer is wel... ik hoor alleen maar dat het geweldig is dat de hele stad op zijn kop staat.
0: Ja.
3: Dus ik ben wel. Ik vind het wel heel jammer dat ik dat nu mis. Dat
0: was nog even de vraag, hè? Of de ploeg wel op audiëntie zou gaan komen in het Witte Huis.
3: Ja, de New Yorkers en Donald Trump, dat is een bijzondere relatie. Op zich, nu, Donald Trump is een Knicks-fan. Hij is zelf een New Yorker natuurlijk, maar hij is ook niet populair in de stad.
0: Nee.
3: Is dat ook wel weer, bij de afgelopen verkiezingen lag dat ook wel weer wat ingewikkelder. Mm. Waren er toch ook wel weer New Yorkers die wel op hem stemden. Maar hij heeft een beetje een haat-liefde verhouding met die stad.
0: Nou, dat blijkt. Marieke, minder leuk nieuws, maar wel heel, heel hoopvol misschien. Jij loopt dit weekend met meer dan 10.000 zijn het er inmiddels al, hè? Andere Nederlanders mee. Met de Nacht van de Vluchteling.
2: Ja, klopt. Nee, dat is echt eigenlijk. Ik denk dat heel hoopvol nieuws is. Ik was heel blij toen ik het hoorde. Je hebt, het is iets wat ieder jaar gebeurt. Dat je met dus een heel aantal mensen een afstand van 20, 40 of 50 kilometer loopt. Om ook te laten zien. Wij steunen vluchtelingen. Het is ook een soort sponsorloop. Dus het geld wat daarmee opgehaald wordt, gaat ook echt naar opvang en middelen voor vluchtelingen.
0: Mm-hmm.
2: En ik vond het juist heel hoopvol dat als je ziet nu. Hè, we hebben nog Loosdrecht vers in het geheugen. Ook als je ziet een soort groepje wat rondreist en geweld pleegt op plekken waar potentieel AZC's komen, dat je ook ziet dat er dus nu meer aanmeldingen dan ooit zijn voor zo'n nacht.
0: Ja.
2: En ik ga zelf de 20 kilometer lopen. Maar ik weet ook van mensen die dan ook de 40 of 50 lopen. En ja, daarvan zou ik zeggen, ja, weet je, als je nog geen biertje besteld hebt op terras, doneer dat dan aan die nacht. Want daar wordt niet alleen maar heel goed werk mee verricht, maar het is denk ik ook tijd om echt te laten zien. In Nederland en Europa vangen we vluchtelingen op. En daar staan we voor. En we zijn niet de kabaalmakers in Loosdrecht.
0: Juist.
2: Goed, zometeen gaan we nog meer nieuws bespreken. Maar ik zou zeggen, zet even jullie koptelefoons op hier in de studio. Thuis trouwens mogen de speakers wel wat harder, hoor. Want we krijgen een muzikale collage van het nieuws van deze week met een rode draad verbonden door Leon Polman en Andy Teerlink.
4: Ja. Doe even je zegje dan en donder op.
5: We zijn nog steeds in de war.
6: Deal or no deal.
5: Is het nou nog oorlog of niet?
6: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
5: En iedereen houdt zijn adem in of dit hier binnenkort een deal is.
7: Het kabinet is bijna klaar met een ingrijpend stikstofpakket.
8: Dat ik krijg wat ik wil van jou.
5: Ze moeten alleen nog wat andere partijen overtuigen. En ze hebben nog een week.
9: Het is nog een lang traject naar volgende week vrijdag. Het is nog een veel langer traject daarna om iedereen aan boord te houden.
5: En om het daar alvast even in de week te leggen, ging de minister van Landbouw naar de pil.
10: Om ze hier te helpen, komt de minister geld brengen. 300 miljoen voor de pil.
5: Dat is veel. Voor de pil? Oekraïne krijgt maar ietsje meer. En dat land is 43.000 keer groter dan de pil.
11: Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne.
5: Het was de week van de 500 miljoen. Niet alleen voor Oekraïne, ook 500 miljoen volgers voor deze YouTuber Mr. Beast.
12: There we go! 500 million subscribers have confetti! Woo! Confetti!
5: Olé, olé, olé! Dat brengt ons bij het WK. Het waren spannende tijden in de ziekenboeg.
13: Het is erop of eronder voor Orgel Joker.
14: Is ze fit om te spelen in de US of A of nee?
5: Jawel hoor, beide Timberbroers zitten in de lappenmand, maar Orgel Joker is op tijd hersteld voor de volgende ronde.
9: Het is nog een lang traject naar volgende week vrijdag.
5: Precies, eerst nog even Zweden en Tunesië opzij zetten. Ik heb trouwens opeens enorme dorst.
15: Dan is het tijd voor een drinkpauze.

0: Nou, zullen we weer?
1: Hydration breaks are a bit interesting. Not really that I like it. And I think for the neutral watchers on TV, it's also not great. But I think I've said enough already for that.
0: Waar wat mij betreft niet genoeg over gezegd is, het optreden van Messi deze week.
2: Messi goal.
3: Messi.
0: Die doelpunten die geloof ik wel, daar is niks mis mee. Behalve dan dat 2 van de 3 niet gemaakt hadden mogen worden door deze smerige overtreding.
3: Oh nee, hij gaat met de moppen daar zelfs op de Achillespees van man die staat.
4: Ja, het is toch gewoon een rode kaart.
5: Ik denk dat hij wat beschermd wordt hoor. Ik denk dat als iemand anders het doet, dat hij van het veld gestuurd wordt.
0: Ja, ik vind er zo geen bal meer aan. Zullen we er maar mee ophouden?
6: We gaan nog één heel droevig liedje. Luister, die moet je echt goed naar luisteren. Echt heel stil naar luisteren. Dan snap je het goed dat er iets heel ergs gebeurt met de bal van Henk Westbroek.
7: Mijn bal is dood.
6: Wit? Wat scheelt in?
8: Ik weet het niet. Ik voel me verdrietig en sip, Ernie. En ik weet echt niet waarom.
6: Maar het is toch mal om verdrietig en sip te zijn zonder reden? Kijk, als je nou een echte reden zou hebben. Als je verzameling paperclips weg was, of je verliest je mooiste knikker. Of je beste vriend. Ik bedoel, als ik, Ernie, je beste vriendje, wegging en jij zou denken dat je me nooit meer terug zou zien. Kijk, dan pas, dan had je een reden om verdrietig te zijn.
8: Ja, je hebt gelijk. Het is waar, het kon veel erger zijn. Ik voel me al een stuk beter, dank je.
6: Als ik was weggegaan en wij konden nooit meer samen praten, zoals we nu doen. Niet meer samen naar het strand gaan. Of de dierentuin. Wat zou ik dan verdrietig zijn, Bert? Oude vriend, mama, ik zou hier niet zijn om je op te vrolijken. Zoals het nu jou op vrolijken.
8: Ernie, wat is er nou?

0: Want ik ben zo verdrietig.
1: Dit is pure zendtijd vermorsing.
2: Later dit uur meer over Wim T. Schippers. Eerst nieuws van een andere orde. Je hoorde er eerder al over op deze zender. Het een en ander bij Bureau Buitenland. De Verenigde Staten en Iran hebben een aanzet tot een vredesakkoord getekend. Komt hiermee ook echt een einde aan de oorlog tussen de landen? En gaat de straat van Hormuz weer open? Wat gaan wij er hiervan merken hier in Europa? Het plan bestaat uit 14 punten, waarvan dit de belangrijkste punten zijn. Een einde aan de oorlog ook in Libanon. Opening van de straat van Hormuz dus, waar ik het net over had. Plan voor wederopbouw van Iran. Opheffen sancties tegen Iran en later de vrijgave van bevroren tegoeden. En later ook gesprekken over het nucleaire programma. Nou, dat is behoorlijk wat er op tafel ligt. Ik ga het erover hebben met politiek redacteur Wart van Ruiven, oud-Kamerlid van Volt Marieke Koekoek en VS-correspondent Carlijn van Houwelingen. Carlijn, ik begin heel even bij jou, want laten we gewoon maar bij de hoop beginnen. Hoe hoopvol is dit bestand?
3: Ja, ik denk dat het nog niet per se heel veel vertelt. Want je zei het al, het is de aanzet.
2: Ja.
3: Tot een vredesakkoord. Maar er zijn weinig details in. Het zijn 14 punten op anderhalf A4'tje, geloof ik.
2: Ja.
3: En in het vorige akkoord met Iran van de VS, van Obama, waar Trump heel kritisch over was, vond hij de allerslechtste deal ooit. Het waren 160 pagina's. Daar was 20 maanden over onderhandeld. Dus of dit nou in 60 dagen alsnog uitgewerkt kan worden tot iets wat echt stand houdt, ik betwijfel
2: het. Jij betwijfelt het. Maar hoe legt Trump dit dan uit? Hoe legt Trump dit akkoord dan uit?
3: Ja, die verkoopt eigenlijk altijd alles als een overwinning en een succes. Dat doet hij al, nou ja, sinds hij in de jaren 90 casino's leidde. Die gingen failliet, maar in de pers zei hij dan, het gaat geweldig.
2: Het gaat geweldig. Ik heb nog wat vastgoed gekocht.
3: Precies, zo doet hij dat nu eigenlijk op het wereldtoneel natuurlijk.
2: Ja.
3: Dus hij verkoopt het als een goede deal van Donald Trump, de dealmaker.
2: Juist.
3: Wat natuurlijk maar de vraag is of hij dat echt is.
2: Aha, want wat wint hij er verder mee?
3: Nou, vooral dat hij in eigen land kan zeggen dat hij een economische catastrofe of een economische probleem heeft veroorzaakt. Dat hij de benzineprijzen naar beneden kan krijgen.
2: Mm.
3: En dat hij kan zeggen dat die oorlog beëindigd is. Want het is een heel impopulaire oorlog waar eigenlijk vrijwel niemand op zat te wachten in de VS.
2: Nee.
3: En die benzineprijzen, Amerikanen zijn
2: daar ergens weer
3: getrouwd met hun auto.
2: Juist.
3: Die hebben heel veel invloed. En er komen congresverkiezingen aan.
2: Ja.
3: Dus er stond veel druk op bij Donald Trump om daar een einde aan te maken. En dit in eigen land in ieder geval te kunnen vertellen, het is voorbij.
2: Hij kan zich dus positioneren als redder.
3: Ja, maar hij heeft natuurlijk ook
2: van iets wat hij zelf misschien heeft veroorzaakt.
3: Inderdaad, ja. Dus dan is de vraag, accepteert de Amerikaanse kiezer dat? Heeft hij ook door dat dit...
2: En? Wat denk je?
3: Nou, hij heeft wel wat steun verloren in zijn achterban. Er wordt heel kritisch over hem gepraat. Vooral door mensen die zeiden, ja, wij stemden op hem. Omdat hij zei, ik ben de man die alle oorlogen gaat beëindigen. En mijn tegenkandidaat destijds, Kamala Harris, is de vrouw die ons allerlei oorlogen intrekt. En nu hebben we Donald Trump die een oorlog is begonnen. En dan is het ook nog voor... niks. 13 Amerikaanse doden, meer dan $100 miljard besteed en we zijn weer terug bij af.
2: Dus precies het omgekeerde wat hij beloofde. Ja.
3: Hij zei aan het begin van die oorlog dat alleen totale overgave van Iran acceptabel zou zijn. Nou, dit is natuurlijk niet helemaal wat hij beloofde.
2: Niet helemaal op, inderdaad. Ja, hoe wordt er trouwens wordt in Den Haag gereageerd op dit akkoord tussen Iran
4: en Hormuz? Ze zijn nog heel voorzichtig. Als je het op het ministerie hoort, dan zeggen ze ook van we gaan kijken hoe lang dit inderdaad stand gaat houden.
2: Ja.
4: En nu is eigenlijk de vraag in hoeverre, wat wil de VS, wat wil Iran en de Hormuz-coalitie, hoe gaan zij die vrede bewaken? En hoe gaat de straat van Hormuz dadelijk weer redelijk veilig open?
2: Ja.
4: En dat is iets waar Nederland zich wel actief mee bezighoudt.
2: Daar is Nederland wel actief mee bezig. Marieke Koekoek, Trump, en dat zei Carlijn net ook al, Trump had het in het begin ook over een regime change, ja, voor de bevolking van Iran. Wat is daar eigenlijk nog van over?
5: Ik denk met deze opzet naar een deal, want volgens mij is het nog geen echte deal, hebben ze alleen maar het regime meer gelegitimeerd. En dat vind ik eigenlijk nog het meest kwalijke hieraan. Natuurlijk een enorme crisis veroorzaakt, oliecrisis, die ook zich vervolgens in de toekomst gaat laten zien als een voedselcrisis voor een heel groot deel van de wereld. Maar daarnaast hebben ze gewoon de mensen in Iran aan hun lot overgelaten. Er waren nog niet zo lang geleden duizenden doden omdat het regime ze vermoord had. En dat regime, dat is niet alleen maar nu als overwinnaar uit de bus gekomen, want echt iedereen ziet dat deze deal, dat de VS aan het kortste eind trekt. Maar kan ze ook nu intern alle mogelijkheid tot opstand is weg.
2: Mm.
5: En dat werd natuurlijk wel zo gepresenteerd in het begin. En dat was ook Nederlandse kabinet, daar ben ik ook wel kritisch op. Die zei natuurlijk, ja, mag eigenlijk niet van internationaal recht.
2: Ja.
5: Maar dat regime is zo vreselijk, dus doe maar. Dat tot even in mijn woorden, maar dat is ongeveer de boodschap geweest. En nu zie je dat dat regime daar niet alleen maar blijft zitten, maar ook op geen enkele manier kritisch bekeken nog wordt als ja, de moordenaars die ze zijn.
2: Dus welke rol zou Nederland daar dan in moeten spelen?
5: Je zou daar op zijn minst gewacht van moeten maken dat je tegen de VS ook opstaat en aangeeft, als je op deze manier de dictators van de wereld tegemoet treedt en je zo afhankelijk laat maken, dan zijn wij niet meer de bondgenoten die je altijd kan steunen. En ik vind dat we nu bijna tegenovergestelde doen, omdat de VS, die spreekt natuurlijk ook Nederland aan als, nou ja, je hebt me niet geholpen in Iran.
2: Mm.
5: Ja, dat zou er nog eens bij moeten komen. Maar ook daarin zijn we als Nederland niet heel stellig. We zeggen eigenlijk ook een beetje van, ja, we begrijpen de kritiek wel. En die houding is niet houdbaar. Mm. En je ziet ook dat Trump daar niet op reageert.
2: Waar niet op reageert.
5: Nou, je zou hopen misschien nog als kabinet, als wij een beetje meebewegen met Trump, dan krijgen wij een goede behandeling van de VS.
2: Mm.
5: Maar je ziet vandaag ook dat de VS ASML aanspreekt omdat ze aan China zouden leveren. Dus het heeft ons helemaal, zelfs als je heel individualistisch alleen maar naar Nederland zou kijken, wat je volgens mij niet moet doen, maar zelfs dan levert het je niks op.
2: Nee. Is dat ook jouw interpretatie, Carlijn, als het gaat om het gedrag van Trump en de Amerikaanse regering ten aanzien van Europa? Maakt toch niet uit wat we hier doen?
3: Ik denk dat Donald Trump met één ding bezig is en dat is domineren. Hij wil gerespecteerd worden en dat vleierige wat we nu ook rond de G7-top toch wel weer zien. Er is echt wel een flinke breuk geweest, denk ik, rond de dreigementen richting Groenland en Denemarken.
2: Ja.
3: Maar ik zag de Duitse bondskanselier toch weer met een WK-shirtje en felicitaties voor zijn 80ste verjaardag. Dat is toch allemaal wel weer een beetje koek en ei moet zijn voor de bühne. Ik geloof niet dat Donald Trump daar gevoelig voor is. Mm. In de zin van dat hij het niet respecteert. En dat hij je dan dus niet als een volwaardige partner ziet.
2: Nee. Toch tijdens die G7-top schaarde de VS zich achter een verklaring waarin ze de Oekraïne dus onvoorwaardelijke steun beloofde. Nu de Amerikanen een akkoord hebben gesloten met Iran, lijkt Trump zijn blik weer op Oekraïne, op de oorlog in Oekraïne te richten. Hoe verklaar jij die draai?
3: Nou, hij heeft er nu meer ruimte voor.
2: Ja.
3: Ook economisch gezien bijvoorbeeld. Want de sancties tegen Rusland zijn afgezwakt. Omdat het toch wel wat te gek werd met die benzineprijzen door die oorlog. Het kan nu weer. Omdat de oorlog in ieder geval voor nu even ten einde is. Hij zei ook onlangs over Oekraïne, daar hebben we niks mee te maken. Wij verkopen alleen maar wapens. Ik denk als je wil weten wat Donald Trump echt denkt. Dan moet je luisteren naar wat hij zegt. En niet naar zo'n uitonderhandeld akkoord.
2: Ja. We hebben niks te maken met Oekraïne, we verkopen alleen wapens. Hebben we natuurlijk ook in de tijd van Roosevelt gehoord. Hè? We leveren alleen gewoon wapens en verder zijn we alleen maar met onszelf bezig.
3: Ja, nou, maar dat is denk ik ook wat Donald Trump doet. Hij is uiteindelijk alleen maar bezig met de Amerikaanse belangen in de zin van economische belangen. Hij heeft vorig jaar bijvoorbeeld met Zelensky een deal willen sluiten over mineralen en grondstoffen uit Oekraïne. En hij wilde daar alleen maar van profiteren. Dat kun je slecht vinden. En daar kun je van alles van vinden. Je kunt het ook gebruiken in je voordeel. Want als Donald Trump daar economische belangen ziet, heeft hij er misschien ook wel meer belang bij om Oekraïne te beschermen.
2: Mm-hmm.
3: Dan is het niet allemaal hoogdravend over soevereiniteit en mensenrechten en hoe belangrijk dat allemaal is. Maar heeft het uiteindelijk misschien wel het effect dat hij zich betrokken voelt en dat hij Oekraïne wil beschermen? Dat is de realiteit, denk ik, dat je zo met hem moet omgaan.
2: Ja. Marieke Koekoek, wat raad jij Kamerleden aan dan?
5: Ja, stel ik die vraag ook van, wat levert het ons nou op? Omdat het meebewegen en de gedachte inderdaad van, nou, we kunnen een opportuniteit creëren als we een beetje meebewegen in die wereld van Trump, dat zie ik nog niet. Sterker nog, ik zie Hexet die zegt na zo'n G7-top zegt hij tegen Europa, ja, als jullie niet bij gaan dragen aan de NAVO, wij trekken die boel terug. En daarbij, jullie zijn te veel bezig geweest met wolken en met klimaat. Ja.
2: Oh ja.
5: Als Xi Jinping dat zou zeggen tegen ons, dan zou de wereld te klein zijn geweest en terecht. Dus ik denk dat er een meer onafhankelijke houding moet komen. En dat zou ik dus ook richting Kamerleden suggereren van ga ook staan, niet alleen voor Nederland, maar je bent onderdeel van Europa. En niet zonder reden. Juist daar moet nu die onafhankelijkheid en die autonomie vandaan komen. En dan moet je ook met één woord spreken. En wat ik nu het kabinet zie doen, is ook wel die eensgezindheid ondermijnen.
2: Even tot slot nog heel even, we blijven in Nederland en natuurlijk ook Iran. Wart, voor jou, minister Jessegus, die maakt as we speak tijdens het perspraatje van de minister-president bekend dat er toch nog wat defensiematerial beschikbaar gaat worden
4: gesteld. Ja, dat was al enigszins aan te komen. Het fragat De Ruiter, dat lag in Tokio.
2: Ja.
4: Twee dagen geleden was mevrouw Jezielkus daar zelf ook, minister Jezielkus. En ze heeft net bekendgemaakt dat De Ruiter gaat doorvaren richting de straat van Hormuz. En die zal daar binnen enkele weken zijn. En die kan daar voor luchtverdediging gaan zorgen. En dan zijn er nog andere opties, maar dit is in ieder geval het meest concrete waar ze nu actie op gaan inzetten.
2: Goed, we blijven het in de gaten houden en praten er zometeen verder over. Het is inmiddels 2:30, tijd voor het NOS Journaal met Marnix Ampersen.
6: NPO Radio 1.
7: Nederland stuurt het luchtverdedigings- en commandofragat De Ruiter richting de straat van Hormuz. Een marineschip vaart op dit moment in Zuidoost-Azië en zal over enkele weken in de golfregio aankomen. Het kabinet benadrukt dat dit nog niet betekent dat het fragat ook gaat meedoen aan een missie om de straat van Hormuz open te houden. Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt vinden dat de overheid hen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd moet geven. Door nieuwe Europese regels krijgen ze die sinds vorige week niet meer, hoorden ze van de IND. Ze vinden dat ze vanwege hun werkzaamheden een uitzonderingspositie verdienen. In Parijs is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek. Het zijn stukken voor harp en fluit die samen 20 minuten duren. Komende maandag zijn ze voor het eerst te horen op de Franse radio. En het is de derde tropische dag van het jaar, want een uurtje geleden werd het in de beeld 30 graden. Eind mei waren er al 2 tropische dagen in de beeld. Vorig jaar waren het er 8 in totaal. In Limburg is straks code oranje van kracht vanwege zware onweersbuien.
2: En dan aan we hebben verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, er zijn veel mensen op pad. Bijna 400 kilometer file staat er. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Knappenburgerveen. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Zoeterwoude-Dorp is de vertraging een 30 minuten. Ook op de A4 verderop richting Rotterdam staat een auto met pech bij knooppunt Ketelplein. En dat kost je ook nog een 30 minuten vanaf Den Haag-Zuid. Verder een ongeluk op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Maasluis. De rechte rijstrook is dicht. Het oponthoud vanaf Schiedam 25 minuten. En het is druk op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, waaronder de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten vertraging.
6: NPO Radio 1.
9: De Rode Draad.
2: Ja, dood. Niks aan te doen. Met die klare taal nam de stichting WMT Schippers in de krant afscheid van haar naamgever. En zometeen praat ik met rouwdeskundige Daan Westerink over hoe bijzonder een goede overlijdensadvertentie kan zijn. Maar nu eerst.
9: Pas op, nu volgt een mening.
6: De Druktemaker.
2: En vandaag is dat Joni de Vos.
10: Het is geen goede dag om een druktemaker te zijn. Buiten is het 33 graden. In mijn woonkamer is het warmer dan in de binnenkern van de aarde. Mijn oksels zijn een eigen waterschap begonnen. En ik moet me druk maken. Ik heb het geprobeerd. Ik keek een stukje VVD-congres. Mijn favoriete quote van Jesselgus. Het grootste verschil tussen links en rechts is: wij kijken naar de wereld hoe die is, niet hoe die had moeten zijn. Dat klinkt stoer, tot je bedenkt dat de politiek bedoeld is voor mensen die de wereld willen veranderen. Alleen kijken naar hoe de wereld nu is, kan mijn thermostaat ook. Spoiler, ze staat in de fik. Maar de rest was zo hol dat ik me er niet eens over kon opwinden. Ik probeerde een filmpje van Andrew Tate, normaal toch een betrouwbare bron van acute weerzin. Maar er gebeurde niks. Ik zag hem praten en ik dacht alleen: ach jongen, wat zie je er ongelukkig uit. Drink eens een glas water. De hitte smelt mijn verontwaardiging weg. Ik wil niets hoeven te vinden over het Europese begrotingstekort. Ik wil in een park liggen en langzaam één worden met een watermeloen. Ik opende een nieuwsbrief en verraste mezelf. Er was prima irritatie, maar op een onverwachte plek. De substacks van bedachtzame jonge mannen. U kent het genre misschien wel. Slimme, succesvolle mannen die hebben ontdekt dat je wat minder op je telefoon moet zitten, meer aandacht moet hebben voor je vrienden, niet je hele leven moet inrichten rond status en af en toe moet nadenken over je sterfelijkheid. Trump, een super El Niño, Andrew Tate, niks. Frisse jonge mannen die met de beste bedoelingen mensen aansporen om intentioneel te leven. Ik wil mijn ogen uitsteken met een vork. En ze hebben gelijk, hè? Dat maakt het zo ondraaglijk. Natuurlijk is status leeg. Natuurlijk moet je niet wachten tot je sterfbed om te ontdekken dat je ziel al je hele leven dood was. En toch missen die blogs de essentie. Ze halen de ongrijpbare ervaringen van het mens zijn, liefde, aandacht, vriendschap, verbinding, door de sapcentrifuge van zelfoptimalisatie. Het resultaat is ongetwijfeld gezond, maar ook best wel goor. Je belt je moeder niet meer, je investeert in je intieme kring. Je ligt niet in het park, je reguleert je zenuwstelsel. Je leest geen boek, je voedt je geest. Alsof je ziel een vaatwasser is die je efficiënter moet indelen, dan spoelt het allemaal wel schoon. Ik twijfel of je aan je ziel kan werken in LinkedIn-lingo. Het is allemaal zo letterlijk en uitleggerig. Deze week overleed Wim T. Schippers, het tegenovergestelde van de bedachtzame Substack Boys. De man van pindakaasvloeren, kinderlijkheid, niet afgeronde fooien. Maakt u daar maar 2463 van. Ik wilde iets over hem schrijven, maar ik kan zijn ontregeling niet duiden zonder het dood te slaan. Waarschijnlijk is dat mijn irritatie met de intentionele Substack Boys. Aanwezigheid, verbinding, vriendschap, het is geen IKEA-kast. Het risico van aanwezig zijn als doel hebben is dat je tegenover een vriendin zit en denkt, goed bezig, ik maak nu echt verbinding. Ondertussen vertelt zij over haar scheiding en jij denkt 5 sterren voor mijn empathische blik. Het is waarschijnlijk ook afgunst dat zij een systeem hebben en ik op zaterdag de hele dag in bed lig weg te rotten terwijl ik Married at First Sight Australia kijk. Maar het lijkt me zo leuk als ze wat meer Wim T. Schippers energie zouden hebben. Ik kan me niet voorstellen dat hij een Substack zou starten met de 7 manieren waarop je kunt ontregelen. Nummer 5 zal je verbazen. Of wat ik leerde over loslaten door limonade in de Noordzee te schenken. Misschien is dat wat deze verontwaardiging smeltende hitte ons moet bijbrengen. Levens onintentioneel. Niet alles hoeft iets te betekenen. Niet alles hoeft een reflectievraag of godverhoede een nieuwsbrief te worden. Ga in het park liggen en dan niet omdat je meer moet lummelen van jezelf. Ga hardlopen, maar zet het niet op Strava. Maak iets lelijk, staar naar een boom. Zeg halverwege een zin, laat ook maar. Doe iets waar niemand op zit te wachten, omdat het kan. En omdat de wereld zoals die is al letterlijk genoeg is. En dat zeg ik nu allemaal inderdaad op een hele letterlijke manier. Dus ik ben een ongelooflijk hypocriet, ja. Maar het is 33 graden en ik ga zo een waterhuisje halen. Dus, jammer maar helaas.
9: Wil jij hierover verder praten? Volg ons op Reddit.
2: Johnny had het er net ook al over. Vorige week overleed de 83-jarige kunstenaar, programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Hij was bij het publiek vooral bekend als de stem achter Ernie van Sesamstraat. Dus het volgende zal iedereen wel herkennen.
11: Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst, zeg?
12: Oh, Ernie, als je nou toch zo'n dorst hebt, waarom sta je dan niet even op en haalt een glaasje water?
11: Oh, want ik ben zo vreselijk moe. Ik ben maar 1 ding meer dan vermoeid. En dat is dorstig.
2: Niet alleen een herkenbare stem, maar met de temperatuur buiten ook een heel herkenbaar gevoel. In verschillende kranten verschijnen nu rouwadvertenties die op een bijzondere manier stilstaan bij het verlies. Ook Bert schreef een rouwadvertentie aan Ernie. Deze luidt, lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn. En dat roept daarbij de vraag op, wat maakt een rouwadvertentie nou zo bijzonder? Om daarover te praten hebben we aan de lijn pedagoog en rouwdeskundige Daan Westering. Goedemiddag Daan.
13: Goedemiddag.
2: Ja, het is hopelijk nog veel te vroeg, maar heb jij er wel eens over nagedacht hoe jouw eigen rouwadvertentie eruit zou moeten zien?
13: Ja, dat krijg je. Hè. Ik denk dat als je rouwdeskundige bent, dat je daar heel vaak met de mensen over praat, maar altijd wel met een zweem lichtheid, ja. Niet alleen maar met zwaarte. Ja, ik denk daar vaak over na, net als ook de vraag begraven of cremeren. Dat komt regelmatig voor en het verandert ieder jaar.
2: Want ik wilde net meteen vragen, en

0: verder praten? Volg ons op Reddit.
1: Joni had het er net ook al over. Vorige week overleed de 83-jarige kunstenaar, programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Hij was bij het publiek vooral bekend als de stem achter Ernie van Sesamstraat. Dus het volgende zal iedereen wel herkennen.
2: Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst, zeg?
3: Oh, Ernie, als je nou toch zo'n dorst hebt, waarom sta je dan niet even op en haalt een glaasje water?
2: Oh, want ik ben zo vreselijk moe. Ik ben maar één ding meer dan vermoeid. En dat is dorstig.
1: Niet alleen een herkenbare stem, maar met de temperatuur buiten ook een heel herkenbaar gevoel. In verschillende kranten verschijnen nu rouwadvertenties die op een bijzondere manier stilstaan bij het verlies. Ook Bert schreef een rouwadvertentie aan Ernie. Deze luidt: lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn. En dat roept daarbij de vraag op, wat maakt een rouwadvertentie nou zo bijzonder? Om daarover te praten hebben we aan de lijn pedagoog en rouwdeskundige Daan Westering. Goedemiddag, Daan.
4: Goedemiddag.
1: Ja, het is hopelijk nog veel te vroeg, maar heb jij er wel eens over nagedacht hoe jouw eigen rouwadvertentie eruit zou moeten zien?
4: Ja, dat krijg je. Hè. Ik denk dat als je rouwdeskundige bent, dat je daar heel vaak met de mensen over praat, maar altijd wel met een zweem lichtheid. Ja. Niet alleen maar met zwaarte. Ja, ik denk daar vaak over na. Net als ook de vraag begraven of cremeren. Dat komt regelmatig voor. Het verandert ieder jaar.
1: Want ik wilde net meteen vragen. En waar staat het nu? Is het nu cremeren of begraven of iets anders?
4: Het is nu een mengvorm. Ik denk cremeren en dan in verschillende buisjes. Dat iedereen het op een favoriet plekje uit kan strooien.
1: Okay.
4: Maar dat kan volgende week toch weer begraven zijn. Ik weet het niet. Dat hoef ik ook niet zelf te beslissen. Ik heb twee dochters die mogen dat straks hopelijk over nog heel lange tijd beslissen voor mij.
1: Okay. En je rouwadvertentie? Wat moet daarin staan?
4: Ja, nou ja, dat is toch iets wat al in je kindertijd geraakt is. In mijn tijd was Wim T. Schippers nog niet de stem van Ernie. Anders had ik daar vast wel iets van verstonden. Maar ik las heel veel Slauwerhof. En dan vooral Voor de Verre Prinses. We komen nooit meer samen. Tot op de verste ster zal ik toch bij je zijn. Want in gedachten neem je natuurlijk iemand altijd mee. Dus dat staat boven die van mij. Dat verandert niet meer.
1: Wat mooi. Dat verandert niet meer. Daar ben je het heel helemaal duidelijk over. Ik ga heel even hier aan tafel peilen. Wart, jouw rouwadvertentie, heb je erover nagedacht?
5: Ja, jullie redacteur Nick die vroeg me er voor de uitzending naar. En hij zei, ik heb een beetje een rare vraag. En toen zei ik, hij stelde hem. En toen zei ik, ja, je hebt een rare vraag, maar misschien nog wel raden. Want ik weet het antwoord voor mezelf ook al. En niet dat mijn ouders, als ze nu luisteren, schrikken. Maar ik zou heel graag een rouwadvertentie willen waarin een gedicht van Anne Lamotte staat. Waarin ze eigenlijk een metafoor voor het leven beschrijft vanuit het perspectief van de tuin. Wat er in de tuin gebeurt. Ik heb een enorme liefde voor tuinieren. Dus het is echt de moeite waard om die op te zoeken. Ik zal hem niet helemaal gaan voorlezen hier. Maar het is echt de moeite waard om die op te zoeken.
1: Okay, dat is mooi. Mooie verwijzing inderdaad. En jij?
6: Ja, ik had er tot voor vanmiddag, want ik kreeg ook die vraag, nog niet over nagedacht. Heel eerlijk.
1: Ja, je wordt hier geconfronteerd bij de Rode Draad.
6: Dat was wel een goede om eens over na te denken. Ik dacht wel, wat ik het mooiste zou vinden, en dat vind ik nu ook mooi bij Wim T. Schippers, dat die advertenties allemaal een soort troost bieden. Dat, die doen ons denken aan een mooi moment van die persoon. En dat zou ik voor mezelf ook mooi vinden. Ik heb een lievelingsgedicht, dat heet Pluk de Dag van C. Bunning. En daar een stukje uit, omdat het mij troost geeft, dat mooie gedicht en vrolijkheid ook. Dat zou ik wel mooi vinden.
1: Oh ja.
6: Maar ik denk ook, uiteindelijk is dan degene die nablijven wat zij willen. Bij mij moet je wel uitleggen wie ik ben, bij Wim T. Schippers niet. Misschien wil je dat ook,
1: moeder
6: of wat je gedaan hebt of zo. Maar een beetje troost aan degene die er zijn en een beetje vrolijkheid. Dat zou wel mooi zijn.
1: Jij, Carla?
7: Ja, ik had daar ook nooit over nagedacht natuurlijk. Maar toen die vraag kwam, dacht ik vooral, blijft de rouwadvertentie wel bestaan? Want ik hoop dat ik nog heel lang heb. En ja, de krant sterft toch een beetje uit, zeg ik, als journalist met enige weemoed. Maar
4: ja, blijft,
7: de papieren over 50 jaar, dus laten we dat zo even inschatten. Is er dan nog een papieren krant om een rouwadvertentie in te zetten? Ik dacht vooral, ik zou niet willen dat ik in een soort AI versie van mezelf wordt veranderd of zo.
1: De AI-versie van jezelf?
7: Stem,
1: wat bedoel je?
7: Ja, nee, dat je stem tot een AI wordt gemaakt, zodat je nabestaanden nog met je kunnen praten.
1: Oh god, ja.
4: We kunnen er een hele uitzending over maken.
1: Ja, want Daan, eventjes. Dit is best wel een hele interessante vraag natuurlijk van Carlijn. Wat denk jij? Blijft de rouwadvertentie bestaan of sterft die uit? Haha.
4: Ja, want de vorm verandert. En vroeger was de dorpsomroeper, die vertelde die er was overleden. En toen kwam op een gegeven moment

0: met eind 18e eeuw de rouwadvertentie in de krant voor de mensen met geld. En je ziet nu al dat het overal verschijnt. Dus hij verschijnt straks niet meer in de krant, maar hij verschijnt ook al gewoon op alle sociale media.
1: Op LinkedIn zie ik heel veel.
2: Sociale media natuurlijk, ja.
1: Van andere mensen die ik niet kende ook. Het is een beetje luguber soms zelfs.
2: Vind je dat luguber?
1: Nee, niet luguber, maar in de zin dat ik denk, nou, waarom zoveel overlijdens op LinkedIn? Daar is het toch helemaal, is het toch helemaal niet voor bedoeld.
0: Wat heb jij voor een
1: mijn algoritme stuurt me allerlei overlijdensberichten.
2: Precies, ja. Nou, dat zeg je wel wat, Daan, inderdaad. Wat heeft ze voor algoritme? Dat speelt natuurlijk ook een rol daarin. Maar waar ik ook even naartoe wil, is toch, Daan, en dat valt wel een beetje op als ik met jou hierover praat. Je hebt een bovengemiddelde fascinatie voor rouwadvertenties. Je verzamelt ze ook, hè?
0: Ja, ik knip ze nog wel uit. En tegenwoordig heb ik ook een digitaal archief. Omdat het heel veel zegt over de maatschappij waarin we leven. Die telkens verandert. En dat zie je ook terug in die advertenties. En dat vind ik razend interessant. Dus het is niet meer zo afgemeten als vroeger. Deo Volente of in Gods wil. Maar je ziet nu ook bijvoorbeeld, Wim T. Schippers is overleden, maar ook zijn vrouw, Ellen Jens. Mm. En daar stonden twee rouwadvertenties in één keer. Die van Wim T. Schippers over zijn vrouw, maar ook haar andere geliefde, Adriaan van Dis. Ja, dat vind ik heel ontroerend. Oh, ja. Dus daar wordt dan niks over uitgelegd. Maar je ziet heel erg dat wij in een andere maatschappij leven. En dat, dus je leest gewoon een hele tijdsperiode.
2: Ja. Kan het dan ook heel ongemakkelijk worden?
0: Oh ja, dat is zeker zo. Maar want er verschijnen ook mensen onder rouwadvertenties die nog niet bekend waren bij de kinderen.
2: Oeps.
0: Dat er een tweede vriendin was of nog een kind. Ja, dat is er ook. Ja. Ja,
2: dan
0: heb je een hele goede redactie nodig. Ja,
2: dus in één keer de lijk uit de kast. Ja.
0: Ja, maar goed, die verschijnen ook bij uitvaarten, hè?
2: Ja, dat is waar. Dat
0: die
2: is
0: worden
2: waar.
0: Ook heel vaak gespot. Dus er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Alleen, je komt er wat sneller nu achter. Omdat je zoveel mogelijkheden hebt om dat uit te zoeken.
2: De onverwachte minnaar of minnares die in één keer verschijnt.
0: Ja, en dit was niet onverwacht. Alleen, het werd nu wel heel erg openbaar.
2: Ja.
0: Maar ik vind het allermooist dat hij achterblijft. Hè. Dat was altijd de strijd. Hoe blijf je herinnerd? Nou, schrijvers niet aan hun boek. Wim misschien ooit zijn pindakaasvloer, maar vooral als Ernie. Hoe mooi is dat?
2: Ja, inderdaad. En dan moet je toch een klein beetje lachen om zo'n rouwadvertentie, toch? Als daarna verwezen wordt.
0: Ja, maar ik moest niet lachen om die van Paul Hanen, hè? Oftewel Bert.
2: Nee,
0: dat vond ik
2: ook
0: echt
2: niet.
0: Heel erg lief.
2: Oh.
0: En het fragment dat jullie lieten horen is ook mijn lievelingsfragment. Dat hadden we altijd opstaan.
2: Prachtig.
0: Ik heb zo'n dorst. En dus ook wat die twee hadden uit die advertentie spreekt liefde.
2: Juist.
0: Ja, dat was er.
2: Is dat ook zo met de advertentie van de stichting van Wim T. Schippers? Stichting, dood, ja, niks aan te doen.
0: Het is een citaat van hem.
2: Ja.
0: Het komt uit een boek.
2: Ja.
0: Dus dat is niks. Dat is, ik vind dat hier ligt poot, hij is dood. Het is hele kort, het is hard. En in Utrecht ligt een kunstenaar, Dolf Zwerver, en daar staat tot hier is hij gekomen. Ja, dat vind ik fantastisch.
2: Oh,
0: taalvondst.
2: Tot hier is hij gekomen.
0: Als je Zwerver heet, tot hier is hij gekomen. Ja,
2: mooi.
0: En anderen hebben een andere manier van uiten.
2: Juist.
0: Dus ik vind het heel passend.
2: Ik vond het een fijn gesprek. Dankjewel, pedagoog en rouwdeskundige Daan Westerink.

0: Sam & Dave hoor je met Soul Man. De rode draad. Nederlanders zijn steeds minder geïnteresseerd in nieuws, gebruiken het minder en hebben er ook minder vertrouwen in. Dat blijkt uit de jaarlijkse Digital News Report Nederland, dat trends over de jaren in kaart brengt en de informatie vergelijkt met die van andere landen. De afname in interesse, gebruik en vertrouwen is zichtbaar in alle leeftijdsgroepen, maar vooral onder 18 tot 34-jarigen is het... het grootst. Marieke Koekoek, Carlijn van Houwelingen en Wart Verhuijven. Ze zijn nog steeds bij me, gelukkig. Ja, toch?
1: We gaan niet weg.
0: We gaan niet weg, fijn. Zijn je geschrokken van dit onderzoek?
1: Nou, heel eerlijk verbaast het me ook niet heel erg als ik gewoon in mijn omgeving kijk hoe mensen met nieuws omgaan. Dat ik eigenlijk steeds vaker hoor dat mensen zeggen, ja, ik heb er wel even genoeg van.
0: Ja?
1: Zich ook minder politiek betrokken voelen, voor mijn gevoel. Politiek nieuws, waar ik dan zelf... Ik ben best wel, natuurlijk wel een politieke nieuwsjunk.
0: Ja.
1: Maar veel mensen om me heen niet. En dat begrijp ik altijd nog wel. Maar ik heb toch het gevoel dat steeds minder mensen ook überhaupt weten wat er nou in Den Haag wel of niet speelt.
0: En dat zijn jouw leeftijdsgenoten?
1: Dat zijn mijn leeftijdsgenoten. Mensen, 30,
0: dus tot zo'n 30-jarige. Ja. Nou, dat klopt dan ook met de uitslag van dit onderzoek.
1: Ja.
0: Inderdaad. Marieke Koekoek, hoe kijk jij ernaar?
2: Nou, de uitkomst verrast me ook niet, maar dat is ook omdat je het eigenlijk al jaren ziet. Mm-hmm. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat het nu onderzocht is, omdat als je het dan hebt met de onderbouwing, dan kan je er ook wat tegen doen. Ik denk wel dat het belangrijk is, met name dat vertrouwen, dat je daar actief mee aan de gang gaat. Volgens mij kan de politiek daar ook wel echt een rol in spelen.
0: Op welke manier dan?
2: Nou, eigenlijk op twee manieren, denk ik. Je hebt aan de ene kant, waar we het vaker over hebben natuurlijk in de maatschappij, de desinformatie verspreid wordt met name via grote sociale media platforms, dat echt tegengaan. We hebben natuurlijk ook Europese wetgeving die al zegt dat mag niet. Mm. Handel daar dan ook naar. En aan de andere kant moet je dat vertrouwen ook bouwen. Dus we hebben heel veel bezuinigd de laatste jaren op goede journalistiek in Nederland. Die bezuiniging niet alleen terugdraaien, maar ook echt investeren in onderzoeksjournalistiek, in veiligheid van journalisten. Want de beste remedie tegen desinformatie is echte informatie.
0: Dus je zegt eigenlijk de bezuinigingen die nu op handen zijn, gewoon terugdraaien en er geld bij?
2: Absoluut, want dat is de enige manier om mensen weer terug in dezelfde feitenwereld te krijgen. En dat is denk ik wel echt belangrijk. Hoe het nieuws tot je komt, is prima. Dus ik denk ook heel goed dat je verschillende vormen van nieuwsmedia hebt. Maar dat het tot je komt en dat je in dezelfde feitenwereld blijft wonen, is echt heel belangrijk. Want anders dan gaat ieder gesprek, is geen gesprek meer. Wordt een uitwisseling van lucht en vervolgens keer terug naar je eigen burcht. En daar komen ook uiteindelijk, dan komen de nare effecten van in de samenleving.
0: Ja. Carlijn van Houwelingen, op wat voor manier hou jij er eigenlijk rekening mee in jouw werk als Amerika-correspondent? Dat die interesse toch ergens terugloopt?
3: Ik denk toch dat de beste remedie is om je werk heel goed te doen. Mm-hmm. Om inderdaad desinformatie te bestrijden met echte informatie. En ja, het maakt me denk ik scherper om toch feiten toch nog een keer extra te controleren. Bijvoorbeeld omdat je zeker wil weten dat je... het is mensenwerk, dus niet dat dat nooit misgaat.
0: Nee, maar je bent natuurlijk niet onfeilbaar, ja.
3: Nee. Voor mij valt het in Nederland nog relatief mee vergeleken bij Amerika. Want daar is het vertrouwen in de media denk ik nog veel lager.
0: Waar komt dat door?
3: Het is de vraag politieke polarisatie en dat wantrouwen in de media, dat jaagt elkaar een beetje aan. Dat is de politici roepen fake news. We hebben het Donald
0: Trump. Hoor je Donald Trump zo vaak
3: zeggen.
0: Ja.
3: Maar dat sluit ook wel een beetje aan bij een wantrouwen in instituties dat ook buiten die politiek om ook in de samenleving leeft. Maar iemand als Donald Trump wakkert dat natuurlijk heel erg aan. Dus het wantrouwen in het congres, in het Hoge Rechtshof. Het Hoge Rechtshof is het enige waar mensen nog wel echt wat vertrouwen in hebben. De media, het is allemaal heel laag. En in Amerika heb je natuurlijk ook dat media heel erg gekleurd zijn. Dus als ik dan naar het Nederlandse medialandschap kijk. En als je naar CNN kijkt bijvoorbeeld. Mensen zien dat als een linkse anti-Trump zender. En ze zijn ook wel... Ze hebben veel mensen aan tafel die hun mening geven. Die ook inderdaad bepaald niet blij zijn met de regering Trump. Ik vind dat bijvoorbeeld dan de NOS voor Nederland veel meer een gedeelde werkelijkheid laat zien, waar toch denk ik over het algemeen nog best veel Nederlanders wel naar kijken. Ik ben lang weg geweest, dus misschien heb ik een verkeerde indruk, maar ik denk dat wij meer een gedeelde werkelijkheid hebben dan de Amerikanen.
0: En desinformatie, dan laten we even op Amerika dan concentreren, nog eventjes in jouw geval, speelt dan ook een grote rol in dat wantrouwen? Of hoe zit dat?
3: Nou, ik denk dat veel mensen hun nieuws van sociale media halen en volgen wat er speelt in de wereld via sociale media. En dan pik je natuurlijk wel eens wat op over het nieuws. Of je volgt een in je tijdlijn komt een media bedrijf terug wat jou gewoon het nieuws geeft. Maar er komen ook heel veel mensen voorbij die al pratend jou een verhaal vertellen dat ze gerelateerd is aan het nieuws. Ze laten je wat koppen in beeld zien, wat beelden uit de nieuwsuitzending. En het ziet er allemaal heel geloofwaardig uit, maar dat is het natuurlijk niet altijd. Mm. Dus ik denk dat het gebruik van sociale media wel bijdraagt.
4: En je kan natuurlijk je eigen bubbels creëren, zoals Trump zelf ook doet, toch?
3: Ja,
4: met Truth.
3: Ja. Dus als je dan in zo'n bubbel zit waar een bepaald verhaal verteld wordt, en media vertellen jou dat het niet waar is, dat bijdraagt aan het wantrouwen.
4: Marieke Koekoek, je had het net over strengere regels, strengere toezicht op hoe die sociale media platformen hiermee omgaan, ook voornamelijk met desinformatie. Hoe zie je dat voor je?
2: We hebben dus nu een Europese wet, hè, die heet de Digital Service Act. En daarin staat ook op het moment dat het niet klopt, net als met bijvoorbeeld kinderporno, wat je ook niet zo vrij laat rondwaaien, mag je daarop handelen als lidstaat. En dat geeft je dus in ieder geval de legitimiteit om daarop te handelen. Want als het gaat over desinformatie is er altijd iemand die roept, ja, maar vrijheid van meningsuiting. Een oneigenlijk argument, want op het moment dat je, wat je nu ook ziet gebeuren, hè, je realiseert dat buitenlandse mogelijkheden, bijvoorbeeld ook Rusland, hier actief gebruik van maakt om de mening ergens naartoe te duwen, dan zou je je moeten zorgen maken om de democratie. En daar is die DSA dus ook precies voor, zodat je dit soort stappen mag nemen.
4: Je moet je zorgen maken om de democratie, want wat zie je dan, als je dat even concreet zou willen uitleggen?
2: Nou, we hebben natuurlijk een aantal verkiezingen gehad in verschillende landen in Europa. Mm-hmm. En je ziet dat met name X heel erg ingezet wordt, maar ook Insta met nepvideo's en TikTok, om nepboodschappen, desinformatie, bij potentiële kiezers te brengen. Om het met name om mensen naar het conservatieve toe te trekken. Het ubernationalisme en discriminatie, racisme aanzetten. Maar ook om op partijen als bijvoorbeeld de AfD te stemmen. En ook op de PVV en de FVD in Nederland. Dat is oneigenlijke beïnvloeding, waar we normaal van zeggen dat willen we niet. Maar omdat het op het internet gebeurt, je ziet het een beetje door de vingers of handhaven te weinig. Ik denk dat je hier veel harder tegenop mag treden. En ik denk ook dat ze, en wat je denk ook in de VS ziet, op het moment dat politici dat actief stimuleren, wordt het ook veel groter. Dus dat zie je in Nederland ook. Hè? Op het moment dat een FVD zegt, het is allemaal complottheorie, het klopt allemaal niet, dan zie je die brand die zij loslaten woede in de samenleving. Ook daarop mogen we veel meer acteren. En dat ook benoemen voor wat het is. Het zijn gevaarlijke leugens met echte consequenties.
4: Hebben we het over de Europese Unie natuurlijk, die deze regels wil. Hoe wordt er in Silicon Valley bijvoorbeeld in Amerika, Carlijn, naar gekeken, naar hoe Europa zich hier naar verhoudt?
3: Ja, Europese regels, daar zit daar niemand op te wachten. Nee. Die vindt men alleen maar heel erg vervelend. Tot in het Witte Huis aan toe. Daar is de vicepresident J.D. Vance bijvoorbeeld. Het wordt gezien als censuur. Zo heeft hij dat ook wel gezien. En het is denk ik een zakelijk belang ook. Zij willen de techbedrijven uit Silicon Valley vrij baan geven. En vinden het heel vervelend dat Europa daar voorwaarden aan stelt. En natuurlijk in het algemeen is de Amerikaanse cultuur meer, ja, dat bedrijven mogen meer hun gang gaan dan in Europa. Regelgeving is nog wat meer, wordt nog wat meer als vervelend ervaren, denk ik, dan hier. Zo kijkt men naar Europese regels.
4: Maar meer als een vervelende nuisance, om het zo maar te zeggen.
2: Fans hebben natuurlijk toen wel gezegd, als die DSA er doorheen komt in de huidige versie, dan trekken wij ons terug uit de NAVO. Dus ik denk wel dat ze...
4: Dat is wel wat behoorlijker dreiging, toch?
2: Daar zie je denk ik wel de kracht van die verschillende media, hè, van die sociale platforms, hoe belangrijk dat is om bepaalde standpunten te spuien. En dat ook de VS echt op zoek is naar een wicht drijven tussen de Europese landen middels die platformen.
4: Ja, en waar het economische belang dus een hele grote factor in speelt, als we kijken naar sociale media en natuurlijk dataverzameling.
3: Mm-hmm. Ja, dat denk ik wel. En het wordt dus hoog gespeeld vanuit de VS. Dus het wordt heel belangrijk gevonden. Ja.
1: Uiteindelijk zie je denk ik ook wel hoe belangrijk daardoor traditionele media zijn en blijven. Wat ik wel interessant vind aan dit onderzoek, dit is gedaan vanaf mensen van 18 jaar, maar ik denk dat het heel goed zou zijn als we in Nederland ook vanaf de middelbare school eigenlijk al bijvoorbeeld vrij toegang zouden krijgen tot verschillende kranten. Dus dat je ook leert wat het is om een krant te gaan lezen en dat je daar veel meer bij betrokken raakt bij het nieuws op die manier. Want volgens mij moet je dat ook, is dat ook wel iets wat je eigenlijk zou moeten leren. En op die manier zou je dat misschien ook wel meer kunnen beschermen, die democratie.
4: Na 3 uur gaan we er verder over praten. Meer Rode Draad. Tot zo.
5: NPO Radio 1. al dat nepnieuws van tegenwoordig heeft de waarheid in een donker hoek gedreven, zei Nonno. Dat schrijft Rinnert Kromhout in Geloof mij maar, zijn nieuwe jeugdroman over nepnieuws en complotdenkers. Rinnert Kromhout zal er zijn. Belinda Muldijk bespreekt onze taalschat, het oeuvre van Rob de Nijs. En Lisette Maneza, winnares van de Jonge Ganzenveer, komt ook. René Appel bespreekt de TNA van Sander Schimmelpenning.
6: NPO Radio 1.
5: Morgen vanaf 11 uur. Zullen wij gaan vertellen
7: hoe het met de taal staat? Wie luistert, weet meer.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Natasha Gibbs.
2: Volgende week maakt het kabinet bekend wat voor stikstofmaatregelen er genomen worden. Deze week lekte een deel daarvan al uit. Nou, wat het effect daarvan is en wat de toekomst brengt, neem ik zo door met ons nieuwspanel. Na het NOS Journaal van 3 uur met Marnix Ampersen.
15: Nederland stuurt het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiten richting de Straat van Hormuz. Een marineschip vaart op dit moment in Zuidoost-Azië en zal over een aantal weken in de golfregio aankomen. Defensieminister Jezelkus benadrukt dat het niet betekent dat het schip ook gaat meedoen aan een missie om de Straat van Hormuz open te houden.
16: Nou, de missie moet vormgegeven kunnen worden en dat kan pas als we en weten wat de inhoudelijke deal echt betekent. Maar omdat het wel een hoopvolle beweging lijkt te zijn, hebben we overwogen en gezegd, nou, laat dan De Ruiten terugkeren. Want als hij nu verder vaart dan Tokio waar hij nu ligt, dan wordt het steeds moeilijker om het op tijd nog terug te halen voor een potentiële missie.
15: Eerder stuurde het kabinet alle mijnenjager naar de Straat van Hormuz. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 veroordeelden van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. De mannen kregen 2 weken geleden alle 3 bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Ook zij vechten die vonnissen niet aan en daarmee komt er een einde aan de zaak. Het is de 3de tropische dag van het jaar, want de temperatuur in de beeld lag een uur geleden op 30 graden. In het zuidoosten van het land is het al 33 graden. Eind mei waren er al 2 tropische dagen in de beeld. Vorig jaar waren het er 8 in totaal. Vanwege de hitte geldt in vrijwel het hele land code geel. In Limburg is code oranje van kracht vanwege zware onweersbuien. Het is een onzekere situatie op het moment, dus kwam er vanochtend een speciaal team bijeen, vertelt deze adviseur klimaatdiensten van het KNMI.
17: Daarom was juist dat expertteamoverleg zo belangrijk. We nemen dan met z'n allen goed de weersituatie door en ook de onzekerheid in timing en locatie. In dit geval, de onzekerheid die blijft groot, maar we zien gewoon dat er veel energie in de atmosfeer zit. Dus als er een bui ontstaat, dan zullen die ook heel erg hevig zijn.
15: Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt vinden dat ze van de overheid een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd moeten krijgen. Door nieuwe Europese regels krijgen ze die sinds vorige week niet meer, horen ze van de IND. De tolken vinden dat ze vanwege hun werkzaamheden een uitzonderingspositie verdienen. De Britse premier Starmer gaat meedoen aan een leiderschapsverkiezing als het zover komt. Gisteren veroverde de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het Lagerhuis, waardoor hij Starmer kan uitdagen. Burnham wordt automatisch ook premier als hij de leiderschapsverkiezing wint. In Parijs is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek. Het zijn stukken voor harp en fluit die bij elkaar 20 minuten duren. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Artsen zeggen dat de uitbraak nog lang niet onder controle is, vooral omdat het opsporen van de contacten van patiënten erg moeilijk is. Ook medici en hulpverleners zijn geïnfecteerd geraakt, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
18: At the starting of the outbreak, healthcare workers were the first to be infected. And actually, I met with the fourth we were surviving from this outbreak. And when they're explaining to you how they live it, how they were infected, it's really, you can break your heart.
15: De Iraanse voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege reisbeperkingen. Iran kreeg geen toestemming om 2 dagen voor de WK-wedstrijd van afgelopen zondag vanuit het basiskamp in Mexico naar Los Angeles te reizen. Van de VS mocht dat pas 1 dag van tevoren. De bond zegt dat het reisschema op tijd was ingediend en dat er 2 dagen nodig waren, omdat de wedstrijd om 12 uur 's middags was. Na eerdere klachten van de bondscoach en de aanvoerder van Iran zei de FIFA dat een gastland zelf mag bepalen wie op welke manier wordt toegelaten. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. Aan het eind van de middag en begin van de avond is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 23 graden aan de kust en 31 graden in het oosten en zuidoosten.
2: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, wat heb je allemaal voor ons?
19: Nou, ik heb een behoorlijke lijst eigenlijk. Ruim 400 kilometer files staat er. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Onder andere lange files van Utrecht naar het zuiden. Op de A2 bijvoorbeeld Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een 30 minuten vertraging. Maar ook op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos een 30 minuten extra reistijd. Op de A2 is het trouwens ook erg druk de andere kant op, van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel ook een 30 minuten. Een ongeluk veroorzaakt file op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Maassluis. De weg is vrij, maar vanaf Rotterdam-Delfshaven is de vertraging nog 20 minuten. En in Brabant gebeurt een ongeluk op de A50 Eindhoven-Os bij Eerde. Daar is de linkerrijstrook nog dicht en dat kost je vanaf Zon en Breugel 40 minuten.
7: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: De hete zomer. Crayon rolluiken.
20: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Crayon rolluiken.
21: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
22: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
3: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goedemiddag. Na 2:30 schuift de Radio 1-collega Christiane Alvarado aan om het te hebben over de Puerto Ricaanse muzikale superster Bad Bunny. Volgende week staat hij 2 avonden in Arnhem voor een vol Gelredome. Ja, wat voor man schuilt er eigenlijk achter deze muziek? Hoor je zo meteen. Maar nu eerst.
1: OO Den Haag.
0: Want het stikstofprobleem is een van de grootste hoofdpijndossiers van dit kabinet. Nederland zit al jaren op slot. Door de hoge stikstofuitstoot mogen bedrijven momenteel niet uitbreiden. Kunnen er minder huizen worden gebouwd. En kunnen wegen niet worden aangelegd. Maar het nieuwe kabinet wil daar verandering in brengen. Volgende week komt het kabinet met ingrijpende plannen. Plannen die deze week al zijn uitgelekt. Ik ga daarover praten met oud-Kamerlid van Volt, Marieke Koekoek. Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen. En links van mij politiek redacteur van Pauw en de Wit, Wart van Ruiven. Wart, laten we maar even beginnen bij dat uitlekken. Wat is er tot nu toe uitgelekt?
2: Ja, dus maandagavond was er een katshuisoverleg. Mm. Waar veel ministers samenkwamen. En dinsdag wist de NOS te brengen dat er een aantal ingrijpende maatregelen gaan komen. Dat de grootste plannen af zijn. En de belangrijkste plannen die zijn uitgelekt, dat is nog geen compleet plaatje, zeg ik erbij. Dat er zones van 1 kilometer komen rond de 20 grootste natuurgebieden, waarin de stikstof echt flink naar beneden zal moeten gaan. Mm. Bij kleinere natuurgebieden wordt dat een zone van 500 meter. Er komt een uitstootplafond. Een van de belangrijkste dingen, dit gaat allemaal uiteindelijk over het herstellen van de natuur, het terugbrengen van de stikstof, is dat daarmee de vergunningen weer, waar je zei het net al, weer verleend gaan worden. En om dat ook te gaan versoepelen, komt er een willen ze de rekenkundige ondergrens, een beetje een technische term, willen ze van, dat is nu 0,05 mol stikstof per hectare, dat willen ze gaan verhogen naar 0,5 mol. Mm. En dat zou betekenen dat er veel makkelijker vergunningen verleend gaan worden straks.
0: Oh, ja.
2: Maar daar is nog veel verdeeldheid over, ook in Den Haag.
0: Ja, ja. Als er iets uitlekt, hè, Marieke Koekoek. Ja, daar kijk ik natuurlijk.
3: Nee,
0: daar kijk
3: alles
0: ik niet
3: van.
0: Daar weet jij alles van. Nee, maar dat is toch niet zomaar. Ik bedoel, er zit toch wel een gedachte achter.
3: Dat denk ik eigenlijk wel. Ja, het is, ik ben er niet bij. Misschien is het echt een ongelukje. Er heeft ook wel eens iemand een regeerakkoord in de trein laten liggen. Dat was echt ongeluk. Nee, maar volgens mij wel. Ik denk ook als ik kijk naar wat er uitgelekt is, die zijn wel ingrijpende maatregelen. Dat doe je ook wel gewoon volgens mij om te kijken hoe landt dat. En het fijne aan een deel laten uitlekken is dat je dan bij het volgende deel kan zeggen, ah ja, maar daar stonden alle leuke dingen in. Terwijl je dus deze week nog pakt om te kijken wat moet er eventueel verschoven worden. Het is natuurlijk een minderheidskabinet. Het is extra belangrijk om achter de schermen een beetje te peilen wie kan hier wel en niet in mee. En het is denk ik ook voor dit kabinet helemaal heel belangrijk om de stikstofcrisis op te lossen zo snel mogelijk. En ze gaan het natuurlijk net doen voor de zomer. Ja. Om toch nog hopelijk met een soort succesje, denk ik, voor hen eruit te komen.
0: Ja, want je zegt nu eindelijk op te lossen. Want Wart, hoe lang houdt dit dossier Den Haag al in zijn greep?
2: Nou, lang, lang, lang. Het is eigenlijk barstte de bom in 2019. Toen de Raad van State oordeelde dat er geen vergunningen verleend meer mochten worden. En eigenlijk het hele land stil kwam te staan. En ja, volgens mij kunnen we ons allemaal nog herinneren dat er vanuit het hele land boeren naar Den Haag trokken.
0: Oh, ja.
2: De BBB kwam vervolgens op in 2022. Maak even een flinke sprong, maar kwam onder leiding van Christiane van der Wal, stikstofminister, onder Rutte 4 met een stikstofkaart. En kwam ze eigenlijk voor als eerste minister met echt flinke maatregelen om het land weer van het slot te halen. Nou, en toen opnieuw ontstonden er enorm veel protesten. Er waren zelfs mensen die op haar erf kwamen protesteren. Nou, dus dat was ongelooflijk. En nou ja, afgelopen jaren is er eigenlijk onderaan de streep heel weinig tot niets gebeurd om die stikstofproblematiek op te lossen. En dit is het eerste kabinet, of nou niet het eerste kabinet, maar dit is een nieuw kabinet, moet ik zeggen, dat opnieuw een serieuze poging gaat wagen om echt dat land van het slot te halen.
0: Ja. Marieke, Wart zei het net al, 2019, hè, toen die protesten van de boeren er waren, dat is een beetje zo rond de tijd dat jij natuurlijk als Kamerlid aantrad, of niet?
3: Ja, ik kwam in 2021 inderdaad erin. Ja. En toen had je de bom was toen ontploft. Alleen toen keek iedereen wel om zich heen, hoe lossen we dit op? En wat er met name bij staat van die periode is, ik vond het eigenlijk heel intens om te zien dat je collega Kamerleden naar bepaalde plekken niet toe konden. Dus je zei al, hè, van op het erf staan dan mensen ineens te schreeuwen, maar ook ik heb een Kamerleden die met een petje ergens rond moesten lopen omdat je anders belaagd wordt of niet naar een demonstratie konden. En ik denk dat je daarin wel scheuren zag in de democratie zoals we hem tot nu toe hadden beleefd. Ja. Dat je echt parlementariërs op die manier aanspreekt en ook ministers op die manier aanspreekt als samenleving, dat kan natuurlijk echt niet.
4: Nee, tegelijkertijd is het ook wel weer een signaal van hoe heeft het zo ver kunnen komen. Ik bedoel, het kabinet heeft daar toch ook wel wat laten liggen, of niet?
3: Ik ben helemaal met je eens dat meerdere kabinetten heel veel hebben laten liggen. Want eigenlijk zag je dit al lang aankomen. Volgens mij, toen ik geboren werd, ongeveer in de jaren 90, toen zag je het al aankomen. Dus toen had er ook gehandeld kunnen worden zonder dat je mensen helemaal... Want uiteindelijk zijn de boeren hier ook een enorm slachtoffer van geworden. Dus dat je ze helemaal sandwiched in regelgeving en stilstand. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel heel erg aangewakkerd door populistische partijen. Die inderdaad ook opkwamen. En nu allemaal eigenlijk doen alsof ze voor de boeren staan. Maar die polarisatie omtrent stikstof alleen maar aanwakkeren. En ook daar leugens over
4: schrijven. Heb je het over BBB?
3: BBB, maar ook PVV en FVD die er inmiddels mee aan de haal gaan. En doen alsof stikstof allemaal niet zo erg is. Het is een manier geworden, denk ik, om een normaal bestaand probleem, om dat om te katten naar een soort cultuuroorlog. Het is de boeren versus Den Haag. En dat is niet eens, het is niet alleen niet het geval, maar het is ook heel schadelijk, omdat er daadwerkelijk moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Die ook in die uitgelekte plannen, wat mij betreft, nog niet voldoende staan. Maar als je daar een eerlijk verhaal over kan vertellen, kan je met de mensen die wel door willen, en dat zijn vaak ook boeren, daar kan je iets mee opbouwen, iets heel positiefs.
4: Jij hebt dit in je dossier gehad als Kamerlid, ja. Hè? Stiksel, wat heb jij dan kunnen bereiken als Kamerlid op dit gebied?
3: Ik denk dat je jezelf op de borst moet kloppen, maar waar wij aan bij hebben kunnen dragen, is kijken naar het Europese plaatje. Zeker in grensregio's werd dat heel vaak tegen mij gezegd, van het is heel raar, hier in Nederland hebben we strikte regels, in Duitsland niet of in België niet. Help dat oplossen. En wij probeerden ook altijd, als het gaat over herstel van natuur, daar ook Europees naar te kijken. Als je bepaalde natuurgebieden aan elkaar kan verbinden, kan je ook op stikstof iets slaan. En het derde, en daar waren we echt niet enig in hoor, is dat op een gegeven moment ook gelukkig duidelijk werd, het is een maatschappelijke opdracht. Dus het is niet iets van de boeren alleen. Het is niet iets van boeren versus natuur of boeren versus Den Haag. Wij hebben allemaal kunnen profiteren van het feit dat we hier nooit honger hebben gehad sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan is het nu ook aan ons om die nieuwe start te maken met elkaar.
4: En wat heb je laten liggen?
3: Ik denk dat zeker toen minister Van der Wal haar plannen presenteerde. Als ik daar nu op terugkijk, ik vond dat eigenlijk toen al heel sterk. Maar daar hadden we best veel nog wat achter kunnen staan. En ook kunnen zeggen, in de tijd moeten we stappen maken. Ik ben heel kritisch op minister Wiersma en dat kabinet. Omdat die stilstand tot een doel hebben verheven. En daar ook oneigenlijke middelen voor hebben gebruikt.
4: We zeggen nu eigenlijk, we hadden wat verder mogen zijn.
3: Ik denk dat we meer als Kamer ook hadden mogen zeggen, die moeilijke keuzes, die doen we niet omdat we mensen dwars willen zitten. Dat is om mensen verder te helpen. En ook duidelijker hadden moeten maken, het is een maatschappelijk probleem en niet iets van de boeren alleen. Ik denk dat we toen nog te veel zaten in boeren versus natuur.
2: Ik denk dat dat ook wel echt veranderd is als je kijkt naar hoe er een paar jaar geleden over dit dossier gedacht werd en hoe er nu over dit dossier gedacht wordt. Ik heb verschillende organisaties gesproken, verschillende partijen. Ja. En eigenlijk zegt van links tot rechts, van conservatief tot progressief, Den Haag, maak een keuze en ga achter die keuze staan. En wij zijn, de boeren zeggen ook, wij zijn echt bereid om pijn te lijden, maar we willen daar wel iets voor terug, namelijk dat die vergunningverlening weer op gang komt. Dus de bereidheid om iets te doen, die is er volgens mij veel meer dan een paar jaar geleden. Maar de vraag is natuurlijk ook, die onrust die we 5 jaar geleden zagen, die we 7 jaar geleden ook zagen, gaat hij weer terugkomen? En wat ik wel opvallend vond, is dat ik richting Harderwijk reed vanuit Hilversum een paar dagen geleden. En dat ik de dag nadat die plannen uitgelekt waren, toch weer omgekeerde vlaggen zag. En ik weet dus niet of die vlaggen er al stonden, maar ik vond het zo opvallend iets dat ik dacht, oh, gaan we dit weer herbeleven? Ik hoop het niet.
4: Nee, je hoopt dat ze er al hingen.
2: Ik hoop dat ze er nog hingen,
4: inderdaad. Ja. Maar je denkt, je vreest dus voor opnieuw protesten, als ik jou goed begrijp.
2: Nou, ik denk dat er heel veel af gaat hangen van wat er daadwerkelijk volgende week naar buiten gaat komen. Je hoort ook, zowel bij Pro zeggen ze dat, bij Jij21 zeggen ze dat. We wachten de plannen af, we willen het hele pakket zien. En op basis daarvan gaan we oordelen wat we hiervan vinden. Er gaat nogal wat geld mee gemoeid, 20 miljard euro. Dat is echt ongelooflijk veel geld. En ze zeggen, dat geld kun je maar één keer uitgeven, dus doe het op een goede manier. En dan zal het ook heel belangrijk zijn wat bijvoorbeeld de LTO, de boerenorganisatie, ervan gaat vinden.
4: Van deze plannen vindt. Dat is een hele goede vraag. Want inderdaad, Merel Staathof, de vicevoorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Je hebt het interview waarschijnlijk wel gelezen, of niet, Marieke? In een interview met het AD zegt ze dat de jonge boeren en tuinders hulp nodig hebben. Als we dan toch over financiering en geld hebben en steun. Want die zitten namelijk allemaal of net voor een overname, of er middenin, of net na een overname. En in alle gevallen geldt hun besteedbare geld is zeer laag. Volgens haar vormen zij de toekomst, maar hebben ze niet de diepste zakken. Houdt het kabinet op dit moment voldoende rekening met ze?
3: Van wat er nog uitgelekt is, dat zal je die slag om de arm wel bijhouden? Nee. Met name omdat, wat ik terugzie in de plannen, is dat er heel erg in isolement gekeken wordt alleen naar stikstof. Terwijl als je kijkt naar niet alleen de klimaatopgave die we hebben, maar bijvoorbeeld ook de kwaliteit van water in Nederland, die heel slecht is, waar we ook regels over hebben. Die regels gaan volgend jaar, hebben ze die een soort deadline. Mm-hmm. En ook de kwaliteit van onze lucht. Dat zijn allemaal opgaven die ook de landbouw raken. Dus als we nu alleen stikstof gaan oplossen, dan geven we met name de jonge boeren, die echt ook willen bijdragen aan de toekomst van landbouw, mm-hmm, die geven veel te weinig richting. En ook inderdaad de steun die nodig is om echt om te gaan.
4: Ja.
3: En met name, we hebben een paar jaar geleden de Greenpeace-uitspraak gehad. In die uitspraak werd ook heel duidelijk gezegd door de rechter: je krijgt pas weer stikstofruimte Nederland op het moment dat een overheid ook laat zien, we nemen stappen. En dat doen we nu onvoldoende. En daar die onzekerheid, die blijft bestaan met deze plannen. Ja. En dat zit ook echt jonge boeren dwars.
4: Ja. Dus verwacht jij ook weer boerenprotesten?
3: Het zou me niet verbazen. Ik hoop wel dat we inderdaad ook, omdat we op een andere manier naar zijn gaan kijken als politiek en hopelijk ook als maatschappij, dat we ervan geleerd hebben. Een stuk rapport Remkes gehad. Iedereen ziet, er moet iets gebeuren.
4: Mm-hmm.
3: Ik denk dat je een heel eind komt als kabinet als je ook duidelijkheid geeft. En nu wordt het een beetje moeilijk gemaakt. In de zin van het pakket wat wordt gepresenteerd. Een paar moeilijke keuzes. Mm-hmm. Maar heel veel details zijn nog niet uitgewerkt. En juist in die details, daar zat vorige keer de ophef in.
4: Ja, ja.
3: En dat moet je wel beter aanpakken.
4: En dan is er ook nog eens de realiteit dat het kabinet een minderheidskabinet is. Hè?
3: Exact. Ja. Daarin merk ik ook nu van in de uitgelegde plannen, daar wordt eigenlijk op voor gesorteerd. Want het doel wat we nu zouden moeten halen, ga je met deze plannen niet halen. Maar we doen eigenlijk nu even alsof we dat wel gaan doen. En uiteindelijk hebben boeren daar last van. Hm. Dus als je nu vergunningen gaat uitgeven en je krijgt een soort herhaling van de pasmelders in de tijd, dan uiteindelijk denk ik dat iedere enthousiaste boer ook de handdoek in de ring gaat gooien.
2: Ja, en dan is ook nog premier Jette, die heeft gezegd dat hij voor dit dossier op zoek is naar brede steun. Mm. Over links en over rechts. Nou, dat lijkt mij een hele ingewikkelde.
4: Ik zie Marieke hier nee schudden.
2: Die schudden ze naar meteen.
3: Nee, dat is, ja.
2: Als je de Kamerleden bij Pro hoort, dan zeggen zij: oké, maar wij willen echt stevige maatregelen. En als je het op rechts hoort, dan willen ze vooral de rekenkundige ondergrens, mm, waar die vergunningverlening op afhangt, naar 1 mol verschuiven. Nou, het kabinet lijkt nu te gaan zeggen 0,5 mol. Dus daar zit ongelooflijk veel spanning op dit dossier tussen links en rechts.
4: Ja.
2: Dus het is zowel een politiek dossier als een maatschappelijk probleem. Ja, dat lijkt me heel ingewikkeld.
4: Is minister Jamie van Essen dan de juiste man op deze plek?
2: Nou, dat is opvallend, want ik heb ook bij verschillende mensen gevraagd van: hoe kijken jullie nu naar hem? En over het algemeen hoor ik veel positieve verhalen. En ik denk, als je een paar maanden geleden had gezegd van een D66-minister, die ook nog de partij die bekend stond om het halveren van de veestapel, die nu het stikstofdossier moet gaan oplossen en heel Den Haag moet verenigen, dat daar heel veel vraagtekens bij werden gezet. Maar tot nu toe hoor je eigenlijk best opvallend veel positieve verhalen. En ik sprak Ger Koopmans van de LTO. En die zei: de bloemen krijgt hij pas bij de finish.
4: Oh.
2: Maar hij is best positief over hem. Dus de bloemen staan nu nog in de tuin, zei hij.
4: Wat denk je dat het positivisme voelt dan? Hoop.
2: Ik denk, wat ik terughoor is dat hij vooral heel duidelijk is.
4: Uh-huh.
2: En zegt: er gaan echt maatregelen komen. Ze gaan ook pijn doen.
4: Okay.
2: Maar dat er duidelijkheid komt vanuit Den Haag. En dat is volgens mij ook precies waar Nederland zo'n behoefte aan heeft.
4: Juist. Carlijn, welkom terug, hè, in Nederland.
5: Ja, dankjewel. Dus jij,
4: een paar jaar in New York.
5: Het is me even ontgaan wat een halve mol of een hele mol. Ja. kennelijk weet Nederland precies wat dat is. Ik even niet.
4: Nee, dat is. Ik vraag me trouwens af, zouden mensen.
2: Nee, ik denk
4: als we het hebben over maatschappelijk, dan zeg je wel iets terecht. Wij hebben het hier over halve, hele mollen. Denk je dat de luisteraars
2: over
4: nog
2: de
4: volgen?
2: Hoeveelheid stikstof die gemeten kan worden per hectare. En op het moment dat er dus een vergunning verleend gaat worden voor bijvoorbeeld je wil een huis gaan bouwen, ja. dan komt daar een bepaalde hoeveelheid stikstofuitstoot bij kijken. Ja. En in Nederland hebben we op dit moment de rekenkundige ondergrens dat als er 0,005 mol stikstof per hectare uitgestoten gaat worden, dan krijg je geen vergunning. En dus zegt Den Haag, ja, dat is eigenlijk zo onwerkbaar, dat moet naar een halve mol minimaal, dat zegt het kabinet, en oprecht zeggen ze dat moet minimaal naar 1 mol. En dan kun je eigenlijk weer op een normale manier vergunningen gaan verlenen. Maar daarvan zegt de rechter dus uiteindelijk aan de andere kant weer, je mag niet zomaar stikstof gaan uitstoten op het moment dat je nog geen natuurherstel hebt toegepast.
4: Oh, je moet dat wel? Oké, okay, goed.
2: Dus nou, daar zit het krachtenveld.
4: Nou, halve hele mol, anderhalve mol.
5: Het klinkt alsof dit nog niet opgelost is.
4: Het gaat niet opgelost. Hoe zit het trouwens in Amerika? Is stikstof daar ook een grote kwestie?
5: Ik heb dat nog nooit in Amerika gehoord. De regering Trump is vooral bezig om alle milieuregels te versoepelen.
4: Want ze geloven niet in klimaatverandering. Nee, hoe zit dat daar?
5: Nee, en ook regels voor schoon water. En zo. Het is vooral lastig voor het bedrijfsleven, is daar de teneur nu.
4: Ja, en hoe is dan... je hebt altijd een tegenstem, toch? Je hebt toch altijd een tegengeluid. Hoe gaat dat daar?
5: Ik denk dat je, zeker als het bijvoorbeeld over schoon water of schone lucht in je eigen omgeving gaat, dat je daar toch nog wel ook die linkervleugel en die rechtervleugel toch soms ook nog wel bij elkaar kan brengen. Want iedereen wil schoon water en iedereen wil schone lucht. Mm. Dus dat het op lokaal niveau in kleine gemeenschappen, dat mensen zich daar wel over kunnen verenigen. Bijvoorbeeld om de strijd tegen vervuilende datacentra bijvoorbeeld. Dat is iets waar Amerikanen van allerlei politieke kleur zich wel bij aansluiten.
4: Vervuilende datacentra als zodra het in hun eigen staat
5: precies,
4: komt?
5: Ja, of als het in je achtertuin staat, heb je daar veel last van. Ja, geluid, licht.
4: Water, wat dat ook water, allemaal kost. Daar hoor je ook heel veel over. Musk die ook allerlei plannen heeft en dat kost dan ook heel veel water.
5: Ja, ik geloof dat hij ze naar de ruimte wil schieten.
4: Oh,
5: ja, okay, ja. Dan hebben we er altijd geen last meer van, maar dat heeft ongetwijfeld ook allerlei consequenties.
4: Ja. Is dat een beetje hoe het in Amerika dus even in een notendop wordt opgelost als we kijken naar stikstof? Ik bedoel, het is er ver van mijn bedshow en of het bestaat niet.
5: Het grote verschil is natuurlijk dat Amerika een enorm land is, waar gewoon heel veel meer ruimte is en hier zit alles op postzegelformaat dicht bij elkaar. Natuurgebieden in Amerika zijn veel groter en dan staat dan niet direct een boerenbedrijf naast de grens van dat natuurgebied.
4: Nee.
5: Al is er ook in Amerika wel de vraag hoe leef je samen met zo'n natuurgebied. Maar ik heb een tijdje terug was ik in Montana bij Yellowstone National Park en dan heb je eenzelfde discussie als wat we hier hebben over de wolf bijvoorbeeld. Maar dan gaat het om beren. Hoe leef je samen met grizzlyberen? Mag je die afschieten als ze een wandelaar aanvallen? Of vee opeten? Maar goed, die zijn nog wel een tandje gevaarlijker dan wolven.
4: Ja, dat lijkt me ook. Oké, goed. Het leeft dus, maar dan in een andere vorm. We gaan er zo meteen verder over praten.

0: Clint Eastwood hoor je van The Gorillaz.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30 inmiddels. Het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
2: Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren dat per direct ingaat. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend, maar het bestand zou er zijn gekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker dat het daar ook in actie komt, maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofragat er alvast naartoe. Het schip ligt nu in Japan. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Er ligt een voorstel op tafel voor een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als rijk land betaalt Nederland meer aan Europa dan dat het ontvangt.
0: En dan namen we bij verkeersinformatie Helene Geest.
3: Ja, het is druk onderweg, bijna 500 kilometer in totaal. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. Verder staat er een kapotte auto op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf Amersfoort is daardoor 25 minuten. Het is druk op de wegen van Utrecht naar het zuiden, onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een 30 minuten vertraging. Maar ook op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, daar zelfs 3 kwartier extra reistijd. Op de A12 Utrecht-Arnhem zorgen de werkzaamheden bij knooppunt Lunetten weer voor 25 minuten oponthoud. En de nasleep van een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Os bij Eerde veroorzaakt ook een lange file vanaf Eindhoven. Hou daar rekening met een 30 minuten extra reistijd.
1: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
0: Laatste 30 minuten alweer van de Rode Draad op vrijdag. En aan het einde van dit uur natuurlijk een cultuurtip van een kenner. En we werpen een blik vooruit naar dit weekend. Komen er zondag excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap? Ik ga dat allemaal bespreken met mijn panel. Marieke Koekoek, Carlijn van Houwelingen en Wart van Ruiven. Maar eerst is het tijd om het te hebben over een van de grootste sterren van deze tijd.

0: Ja, want na een wervelende Super Bowl halftime show afgelopen februari bestormt een van de meest invloedrijke artiesten van dit moment de Gelre Dome in Arnhem. Ik heb het natuurlijk over de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny. De vraag is, wat voor man gaat er schuil achter deze muziek? Hoe invloedrijk is hij? En om daarover te praten is hier in de studio aangeschoven Christiane Alvarado, journalist en historicus gespecialiseerd in het Caribische geschiedenis en cultuur. Welkom.
1: Dank je.
0: Fijn dat je er bent. Even peilen hier aan tafel, Bart. Als je deze muziek hoort,
2: ja,
0: komt er wat los
2: heerlijk.
0: Bij je?
2: Ja, vooral zomers met deze temperaturen. Kijk, buiten lekker. Is het perfect, toch?
0: Goed zo, Carlijn.
1: Ja, het doet me aan New York denken.
0: Aan New York? Ja, Nueva York.
1: Ja, een favoriete bar van Bad Bunny in Brooklyn geweest.
0: Ja. Marike, gaan de heupen een beetje los hierop?
3: Ik vind het heel leuk muziek. Ik ken er niet zoveel van, maar ik weet dat Trump heel erg irriteert. En dat vind ik een stempel van kwaliteit.
0: Goed, dat gezegd hebbende. Ik heb wel eens discussies met vrienden over politiek. Want alles is politiek uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, toch?
1: Zeker, ja.
0: Christiane, jouw grootouders komen uit Puerto Rico. Ja. Op welke manier speelt dat een rol in jouw beleving van deze muziek?
1: Het is denk ik de reden waarom het überhaupt al best wel lang geleden dat Bad Bunny op mijn pad is gekomen. En waarom ik zo graag naar hem luister. Nu heeft de hele wereld hem ontdekt. Dat is super leuk. Mm. En sinds dit jaar is hij ook in Nederland nieuws. Sinds hij op de Super Bowl optrad. Want daarvoor was ik gewoon de hele tijd tegen mijn collega's en tegen vrienden erover aan het oreren. En zij hoorden gewoon reggaeton en ze verstaan geen Spaans. Dus dan is het gewoon... Ja, dat klinkt toch allemaal hetzelfde.
0: Wat een gemis.
1: Ja, en nu ineens begrijpen ze het allemaal. En zijn ze jaloers dat ik een kaartje heb voor deze week.
0: Kijk, want jij gaat.
1: Zeker, ja. Ik ben al een jaar denk ik aan het wachten. Ik denk dat ik een jaar geleden die kaartjes gekocht heb. Toen was het dus al uitverkocht. Dus hij is wel populair in Nederland. Ja. Twee keer het Gelre Dome.
0: Wat is het wat jou in deze muziek zo aantrekt?
1: Ja, ik heb gewoon een hele goede smaak. Nee, ik hou van dansen en uitgaan en muziek. Ja, dat is heel, dat is denk ik wat heel veel mensen aanspreekt. En voor mij zit er nog een laag, of nou ja, wat meer lagen onder. Dat er eigenlijk, hij leeft iets wat ik als, wat ik best wel onderzocht heb. Dus ik heb een Caribische geschiedenis, ben ik op gespecialiseerd, wel weer een tijd geleden. En daarin gaat het over wat het betekent om op zo'n eiland te zijn, wat gekoloniseerd is door allemaal Europese mogendheden. Puerto Rico wordt op dit moment eind 19e eeuw van de Spaanse hand op de Amerikaanse hand overgegaan. En ik was eigenlijk gewoon heel benieuwd, omdat ik daar zelf niet opgegroeid ben, van hoe is dat eigenlijk? Hoe was dat voor mijn grootouders? Want zij zijn niet zo heel erg praterig of reflecteren daar minder op. Dus ik ben dat allemaal gaan uitzoeken. En dan in Bad Bunny zie je eigenlijk... hij is ook bezig met die geschiedenis. Hij verhoudt zich daar ook toe in die muziek. Hij blendt hele... Ja, wat is het? Muziek van nu met hele oude Puerto Ricaanse muziekstijlen. En dat komt er allemaal in samen. Dus toen ik dat laatste album hoorde, wat volgens mij begin vorig jaar uitkwam, Debí Tirar Más Fotos, toen... was het voor mij een soort van... Kon ik dus op heel veel lagen eigenlijk het soort van helemaal gaan ontleden en ervan genieten. Ja. En nog steeds eigenlijk ben ik er mee bezig.
0: En je bent niet de enige. Hij is vooral bekend en populair onder jongeren. Hoe zit het met de oudere generatie?
1: Kijk, hij gebruikt taal die ik... Ik zet zijn muziek niet op waar mijn opa van 97 bij is.
0: Maar dat moet je even toelichten. Want zit er vuile taal?
1: Ja, heel veel vuile, heel veel expliciete dingen die hij graag doet met meiden. En allemaal met consent en zo. Ik bedoel, het is niet vies, maar het is gewoon heel expliciet. En daar heeft de jongere generatie minder problemen mee. Maar volgens mij unaniem heeft de oudere generatie altijd zoiets gehad van... Oh, hij moet zijn mond spoelen, weet je wel.
0: Oh, ja.
1: Maar nu hij dus ook heel erg veel meer traditionele muziek gebruikt. Dus salsa bijvoorbeeld. Er was ook toen dat album uitkwam, zag je allemaal TikTok-filmpjes van mensen dat van die opaatjes aan het dansen waren op zo'n... Baila Inolvidable is echt zo'n salsa... Fantastisch salsa nummer. En die zaten er allemaal op te dansen. Die zeiden, ja, wat is dit? En toen zeiden die kleinkinderen, dat is Bad Bunny. Yeah. Wat? Weet je wel? Dus ze waren erin geluisterd. Want ineens kon hij wel clean zingen, weet je wel? Dus dat verdeelt mensen wel. Maar ik denk dat wat heel veel generaties verenigt van Puerto Ricanen is dat over het algemeen, niet iedereen, dat ze heel blij zijn dat hun eiland nu op zo'n wereldtoneel gerepresenteerd wordt. Ja. Dus op de Super Bowl eerder dit jaar zag ik bijvoorbeeld bij mijn neef, die op Puerto Rico geboren is, nu in Texas woont, die echt een hele traditionele man, heeft bij het leger gezeten, werkt nu volgens mij voor Border Patrol of zo. Nou, niet per se een soort linkse socialist of whatever. Dat hij echt zo'n hele grote Facebook-post had van dankjewel Benito. Want hij heet Benito, Bad Bunny. Mm. Dankjewel Benito, wat je doet voor ons land. Hoe je ons representeert, dat je onze trots geeft. Dus dat betekent echt heel veel. En volgens mij spreekt dat voor heel veel mensen.
0: Ja, ja, heel veel mensen, niet alleen Puerto Ricanen. Want er is één nummer wat ook door heel veel verschillende andere bevolkingsgroepen wordt overgenomen. En ik heb het over La Mudanza, jouw favoriet.

0: iets gehad van, oh, hij moet zijn mond spoelen, weet je wel.
1: Oh, ja, ja.
0: Maar nu hij dus ook heel erg veel meer traditionele muziek gebruikt, dus salsa bijvoorbeeld. Nou ja, er was ook toen dat album uitkwam, zag je allemaal TikTok-filmpjes van mensen dat van die opaatjes aan het dansen waren op zo'n Baila Inolvidable, is echt zo'n salsa, fantastisch salsa nummer. En die zaten er allemaal op te dansen. Die zeiden, ja, wat is dit? En toen zeiden die kleinkinderen, dat is Bad Bunny.
1: Ja.
0: Wat? Weet je wel? Dus, ze waren erin geluisterd. Want ineens kon hij wel clean zingen, weet je wel? Ja, dus dat verdeelt mensen wel. Maar ik denk dat wat heel veel generaties verenigt van Puerto Ricanen is dat over het algemeen, niet iedereen, dat ze heel blij zijn dat hun eiland nu op zo'n wereldtoneel gerepresenteerd wordt. Ja. Dus op de Super Bowl eerder dit jaar zag ik bijvoorbeeld bij mijn neef die op Puerto Rico geboren is, nu in Texas woont, die echt een hele traditionele man, heeft bij het leger gezeten, werkt nu volgens mij voor Border Patrol of zo. Nou, niet per se een soort linkse socialist of whatever. Dat hij echt zo'n hele grote Facebook-post had van dankjewel Benito, want hij heet Benito, Bad Bunny. Mm. Dankjewel Benito, wat je doet voor ons land, wat je, hoe je ons representeert, dat je onze trots geeft. Dus dat betekent echt heel veel. En volgens mij spreekt dat voor heel veel mensen.
1: Ja, ja, heel veel mensen, niet alleen Puerto Ricanen. Want er is één nummer wat ook door heel veel verschillende andere bevolkingsgroepen wordt overgenomen. En ik heb het over La Mudanza. Jouw favoriete nummer van het album. Laten we eerst even luisteren. Want hij bezingt daarin onder meer de geschiedenis van zijn geboorteland Puerto Rico.

0: Ook erg populair op Curaçao overigens. Ook
1: nou ja, ik kan me voorstellen dat het gevoel dat Puerto Ricanen in Nederland op dit moment, of, ja, die dat gaan hebben de komende week voor het Gelderdoom, dat het best wel lijkt op wat Curaçaoënaren nu voelen met het WK.
0: Absoluut. Ja, want even voor de duidelijkheid. We horen hem in dit fragment zingen dat mensen vermoord zijn voor de Puerto Ricaanse, voor het hijsen van de Puerto Ricaanse vlag.
1: Ja.
0: Zo heftig is het gelukkig niet op Curaçao. Maar hij refereert aan de geschiedenis. Hij refereert ook aan identiteit en wat je ervoor over moet hebben. Toch?
1: Nee, dus in de jaren 50, vanaf eind jaren 40, was er een wet die volgens mij 10 jaar in stand gehouden heeft, waarin het verboden werd om de vlag überhaupt, de Puerto Ricaanse vlag überhaupt in bezit te hebben, te spreken over onafhankelijkheid, om te zingen over liefde voor Puerto Rico. Dus dat zegt wel. Nou ja, dat geeft wel aan dat het een best wel recente geschiedenis is dat je zo trots mag praten over Puerto Rico. En dat hij hij de vlag overal meeneemt. Want hij zingt ook. Hier werden mensen vermoord voor het hijsen van de vlag. Dat is waarom ik die vlag overal mee naartoe neem en hem altijd draag. Dus het klinkt gewoon als een heerlijk salsa-nummer. Heel veel mensen zullen het zo blijven. Ik bleef het ook zo. Maar daar zit dus echt een hele laag in de geschiedenis onder.
0: Er zit nog een tekst in La Mudanza, waarin hij zingt, ik ga hier nooit meer weg. Niemand kan me hier wegkrijgen. Ja. Is dit ook de reden waarom dit nummer enorm wordt omarmd door bijvoorbeeld Palestijnen?
1: Ja, lijkt mij wel. Het is een gevoel dat denk ik heel veel mensen hebben die op dit moment het idee krijgen dat ze verdreven worden of weggedrukt worden van de plek waar. Hij zingt inderdaad, ik ga hier niet weg, ik laat me niet bewegen. Hier staat het huis waar mijn opa geboren is. En yo soy de pe fucking erre. Dus ik kom uit pe fucking Rico. Ook vet. Maar dat is natuurlijk een gevoel dat onder heel veel mensen die voormalig gekoloniseerd zijn of nog steeds gekoloniseerd, zoals in Puerto Rico, wat leeft. En dat kan ik me ook voorstellen bij Palestijnen, die natuurlijk ook al heel lang, waarvan het huis van de opa misschien wel achter een muur staat, wat bij heel veel mensen zo is, achter een muur staat waar zij niet meer mogen komen.
0: Kunnen we dit dan interpreteren als een soort protestsong tegen neocolonialisme, of ga ik dan te ver?
1: Nou ja, tegen kolonialisme. Ik bedoel, Puerto Rico is nog een kolonie.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus alleen wat ik dus wel tof vind aan hem, dus bij protest, ik denk sowieso een protestsong en het is sowieso politiek. Het toppe vind ik bij hem dat het allemaal vermengt. Want het is ook een heel persoonlijk liedje waarin hij zingt over hoe zijn ouders elkaar ontmoet hebben.
0: Ja.
1: En dus gewoon dat hij gewoon trots is om uit Puerto Rico te komen. Dus dat brengt het allemaal samen.
0: Juist.
1: Dus ik denk, nou ja, om je vraag te beantwoorden, ja.
0: Ja. Ja, oké, met identiteit.
1: Ja, inderdaad. Maar dan zonder neocoloniaal.
0: Ja, gewoon kolonialisme.
1: Want dat hebben we gewoon nog, ja.
0: Toch wordt hij door dit soort nummers niet echt gewaardeerd door de huidige gouverneur van Puerto Rico, hè? Jennifer González Colón. Waarom niet? Wat is haar probleem?

0: Hij heeft ook campagne gevoerd tegen haar in 2024.
1: Kijk, daar hebben we.
0: Hij is tegen haar partij. Hij heeft bij die campagne heeft die grote billboards in San Juan, de hoofdstad van Puerto Rico, gekocht, waarop staat de PNP, dat is haar partij. Mm-hmm. De PNP staat voor corruptie, bijvoorbeeld. En niet voor niks. Ik bedoel, een aantal, ik weet even niet meer het jaar uit mijn hoofd. Volgens mij 2016 is Ricky Rosselló, was de gouverneur toen. Die is door een enorm schandaal is hij gedwongen om afstand te doen van zijn plek. Er was superveel corruptie onder zijn overheid. Ik bedoel, in Puerto Rico zijn gewoon tot op de dag van vandaag hele grote problemen. Op dit moment is er een watercrisis in Puerto Rico. Mm. De infrastructuur, niet omdat het droog is, maar gewoon omdat de infrastructuur voor water er niet is. Mensen in San Juan, sommige mensen hebben al twee maanden geen stromend water in hun huis. En dat is gewoon in de Verenigde Staten.
1: Nou, dat wilde ik net zeggen. Dan kijk even naar jou, Carlijn.
2: Veel Amerikanen zien Puerto Ricanen als immigranten. Ze worden als de Latino's gezien. En
1: maar ze hebben gewoon een Amerikaans paspoort, toch?
2: Dat is een Amerikaans paspoort.
1: Zeker. Ja.
2: Dus ze mogen niet meestemmen, bijvoorbeeld. Dus ze zijn dus toch echt wel tweede burgers.
0: Ja, niet meestemmen voor de president. Ja. Ja, maar dat hoorde je ook toen Bad Bunny bijvoorbeeld het bekend werd dat hij de Super Bowl ging doen. Werd ook gezegd, he's not even American. Terwijl, he is, letterlijk. Sinds 1919 hebben alle Amerikanen alle Puerto Ricanen een Amerikaans paspoort.
1: Ja, dus toch een beetje gebrek aan kennis dan in Amerika over dit gebied. Ja. Maar goed, in Nederland ook, als het gaat om de eilanden natuurlijk. Hè. Kijk even. Ja, dat is
3: enorm.
1: Toch wel zo.
3: Ja, nee, ik denk dat heel veel mensen dat niet zien als Nederland. Ja. En ook de geschiedenis niet daarin erkennen. Ja. En dus ook niet snappen waarom er nu animositeit soms is en welke problemen we moeten oplossen met elkaar.
1: Alhoewel ik wel moet zeggen, dan haak ik even in op wat jij eerder zei, Christiane, over de Super Bowl. Dat hebben wij nu met het WK.
3: Helemaal. Dat is ook geweldig om te zien. Dat we ineens het Curaçaose team zo steunen. Terwijl we ook allemaal weten, misschien gaan ze niet winnen. Maar het is wel gaaf.
1: Toch?
0: Ja. Nou ja, er zit dus inderdaad iets dubbels in. Dus aan de ene kant super tof. Ik bedoel, iedereen, dat hoor je ook iedereen, dat zingt Bad Bunny zelf ook, nu wil iedereen Puerto Ricaan zijn. Ik bedoel, hier in Nederland zie ik bij de Bershka en de Pull & Bears allemaal shirts met Boricua. Dat is een soort van de alternatieve naam voor Puerto Rico. Dat is hoe wat de inheemse naam was van het eiland. Of Puerto Rico. En dan denk ik, nou ja,
1: hier
0: dat is
1: in
0: echt
1: Nederland?
0: In Nederland gewoon, is dat te koop? Ja, toch krankzinnig. Ja. Pas wel zag ik ook allemaal feestjes met Puerto Ricaans thema. En dat ik echt denk van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ook, de Puerto Ricanen die op Puerto Rico geboren zijn, die nu in Amsterdam of Nederland wonen, weten ook niet wat ze meemaken. En aan de ene kant is dat gewoon heel tof, want die cultuur wordt gevierd. Maar aan de andere kant vraag je af, is het niet een soort geïdealiseerde cultuur? Hebben mensen wel door dat er ook op dit moment, het is ook wel wrang als mensen gewoon op dit moment geen water hebben, weet je wel?
1: Ja, want dat hoor je er dan niet.
0: Dat hoor je niet.
1: Nee. Hoe zou daar dan verandering in kunnen komen als deze kennis ook meegenomen moet? Ja, wat moeten we daarmee?
0: Nou ja, misschien moeten we eerst maar beginnen met ons eigen koninkrijk. Dat is al zwaar genoeg kennelijk voor de Nederlanders. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, maar ik denk
1: Ik denk, laten we alles meepakken.
0: Ja, precies, maar de rest. Ik bedoel, ik snap, Puerto Rico is een eiland, maar ja, nu we het zoveel erover hebben, verdiep je is. En ik denk gewoon bij al die oorden die, net als Hawaii, waar die ook over zingt, dat gewoon al die plekken die super toeristisch zijn, dat we op het Caribisch gebied gewoon een geïdealiseerd beeld hebben vaak.
1: Zullen we even naar dat nummer luisteren waar je het over hebt?
0: Zo fantastisch dat er zoveel Bad Bunny vandaag op Radio 1 gebruikt.
1: Toch?
0: Dreams come true.
1: Ja, het mag. Let's het mag. Go, allemaal bij de rode draad. Look at Le Paso Hawaii is dus van zijn laatste album een waarschuwing om Puerto Rico niet hetzelfde lot te laten ervaren als het eiland Hawaii. Laten we een heel klein

0: Ik word altijd een beetje verdrietig van dit nummer, moet ik heel eerlijk bekennen. Ze willen mijn rivier en mijn strand afpakken. Ze willen mijn buurt en dat oma vertrekt. Nee, laat de vlag niet los en vergeten, lelalai niet. Want ik wil niet dat ze jullie hetzelfde aandoen als wat er met Hawaii is gebeurd. Een waarschuwing dus, hè?
1: Ja, toen het album uitkwam zag ik op TikTok of op social media heel veel mensen die niet in Puerto Rico woonden en dit liedje luisteren echt met betraande wangen. En dat is ook logisch. Ik denk dat ook weer wederom inderdaad dat heel veel mensen die wonen op een plek die als een toeristisch paradijs verkocht wordt met stranden zonder mensen erop en palmbomen. Dat toeristen vaak vergeten dat daar allemaal mensen wonen en al heel lang en die daar graag willen blijven. En dat toerisme heel fijn is en een bron van inkomsten. Maar dat het ook de prijzen omhoog drijft. En dat er ook land, dat is wat er op Puerto Rico gebeurt bijvoorbeeld, dat land gewoon super duur wordt. Dus dat mensen die daar vandaan komen niet meer naar het strand kunnen, omdat alle land eromheen helemaal geprivatiseerd is voor mensen zoals Jake Paul, het vriendje van, Jutta Leerdam. Die daar met, zoals heel veel mensen, met heel veel belastingvoordelen naar dat eiland gelokt worden. Mm. Dus heel weinig teruggeven eigenlijk aan die economie. En daar dus enorme kasten van huizen bouwen. En dan zeggen dat hun strand privé is, wat volgens de Puerto Ricaanse wet niet mag. Nee. Maar ja, als je er niet kan komen, dan
2: was
1: is het ook niet meer
2: Jake
1: publiek.
2: Paul die ook zei, Bad Bunny is not even American?
1: Ja, bij de Super Bowl.
0: Okay.
1: Ja.
0: Foei, terug naar school.
1: En dat was na de Super Bowl, inderdaad. Hij zag dat optreden en werd zo woest van de verbindende boodschap van, wat is het, love is better than hate of zo. Ik bedoel, echt de meest obligate world peace, Miss America,
2: Spaans,
1: bla.
2: Hè? Dat was toch heel
1: ja, precies, maar hij zong in het Spaans. Ja. En hij was niet alleen de Amerikaanse vlag aan het wapperen, maar misschien ook een paar andere vlaggen van landen op het Amerikaanse continent. Ja, die Jake Paul. Maar ik denk dat hij gewoon voelt dat hij irrelevant is of zo. En dan denkt,
0: kijk,
1: ik ga weer aandacht trekken.
0: Laten we vooral blijven focussen op de liefde die ons verbindt. Goede muziek inderdaad. Christiane Alvarado, dank je wel. En heel veel plezier, hè, met het optreden van Bad Bunny. Dinsdag en woensdag dus in een uitverkochte Gelderdoom.

0: Nueva Yol hoor je van Bad Bunny. De rode draad. Premier Jette zal zondag een toespraak houden bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers in Rotterdam. De organisatie werd afgelopen maandag verrast door de aankondiging van zijn komst. Een premier die naar zo'n beladen moment gaat, komt vaak niet met lege handen. Het vermoeden leeft dat hij de lang verwachte excuses gaat aanbieden voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland werden gehaald. Marieke Koekoek, ja, vrij last minute dat we dit bericht horen, dat Rob Jette dus lang zou komen. Wat vind je daarvan, van het feit dat het zo last minute wordt aangekondigd?
1: Ik denk dat het feit dat hij daarheen gaat en hopelijk ook excuses aanbiedt, dat is heel erg terecht. Ja. Het is natuurlijk 75 jaar geleden, dus je kan nog bedenken, ja, de eerste generatie leeft bijna niet meer, dus er zit tijdsdruk op.
0: Mm-hmm.
1: Tegelijkertijd hebben we denk ik ook geleerd van excuses over het slavernijverleden, die toen ook door de premier en ook door de koning zijn gegeven, dat excuses altijd een opmaat moeten zijn naar actiebereidheid. En daarvan heb ik wel mijn twijfels als je het zo kort van tevoren meegeeft. Of er dan ook echt dat het niet meer is dan lege excuses. Mm. Dat is wel mijn zorg op dit moment.
2: Wat zou dat moeten zijn dan?
1: Nou ja, net als kijk, als je de kans krijgt om onrecht, historisch onrecht, enigszins te herstellen, dan moet je ook de erkenning van de gemeenschap en de bekendheid van het verhaal van zo'n gemeenschap bijvoorbeeld. Dat zijn twee dingen die je dan zou moeten doen. En er loopt nu een onderzoek. En eigenlijk komen die excuses voor de uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek gaat naar eigenlijk over de vraag: wat zouden we moeten doen om hier te herstellen? Mm. Financieel, sociaal. Wat is daarvoor nodig? En dat hebben we toen in de tijd met het slavernijverleden wel gedaan. Die opmaat was toen ook veel langer. Ik ben zelf ook meegeweest op een werkbezoek van de Commissie Binnenlandse Zaken, Curaçao, Bonaire en Suriname. En dat was wel belangrijk, omdat alleen maar sorry zeggen voor zoiets groots is te weinig. Mm. Zeker als het ook zo lang heeft geduurd voordat het komt.
0: Ja, Bart, heb je enig idee waarom de premier zo last minute laat weten dat hij er ook bij is?
2: Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar ik begrijp wel dat het in die zin niet last minute is dat hij wel op de achtergrond gesprekken heeft gevoerd met de gemeenschap.
0: Mm.
2: Dus het zou kunnen zijn dat daar al langer met elkaar over deze excuses gepraat zou worden. En dat het al langer in werking is gezet. Maar waarom het zo last minute aangekondigd wordt, durf ik niet te zeggen.
0: Ja. Donderdag sprak ik met Manoah Salampesi. Hij was co-curator van een tentoonstelling in het Noord-Brabant Museum in Den Bosch over de Molukse geschiedenis en aanwezigheid in Nederland. Hij reageerde als volgt op de komst van Jette.
3: Bij het Noord-Brabants Museum heb ik een tentoonstelling gecocureerd. En dat ging dus ook over veerkracht. Het heette Katahanan. En die hebben we samen met de Molukse gemeenschap gemaakt. En wat daar heel erg in naar voren kwam, in de gesprekken die we daar hebben gevoerd, was dat het heel erg om erkenning ging en heel erg om de strijd en het verzet wat ermee gepaard is gegaan. En het moment dat wij dan aankomende zondag zouden willen gebruiken om te herdenken, ja, dat wordt dan een beetje overschaduwd eigenlijk door de excuses. En als je het hebt over excuses, ja, wat betekenen die dan als er geen actie aan verbonden is?
0: Ja, Marieke Koekoek, hoe luister je hiernaar?
1: Nee, dat zeker dat laatste, dat er geen actie aan verbonden is of dat dit nog niet in zicht is. Dat lijkt me ook het zwakke punt hieraan. Dat is best gek voor zoiets groots en beladen. Hè. We hebben natuurlijk als Nederland zijn we heel slecht omgegaan toen met de Molukse militairen die hier met hun gezin kwamen. Niet alleen in voormalige concentratiekampen gestopt, maar ook meteen ontslagen. Dus het onrecht is heel groot. Mm. En dat zoiets dat blijft doorgaan, generatie op generatie.
0: Wat zou dan een passend gebaar zijn naar de Molukse gemeenschap vanuit de Nederlandse staat?
1: Nou, dus excuses of opmaat naar actiebereidheid, dat zou je dan ook meteen zondag duidelijk moeten maken. En dat moet dan voortkomen ook uit de wens van zo'n gemeenschap. We hebben het gezien ook bij het slavernijverleden. Dat is punt geen komma. Dat zou hier ook belangrijk zijn. En ik denk dat het ook goed zou zijn, misschien ligt dat nog in de plannen als de koning daar excuses voor aanbiedt. Want je doet dat namens de staat. En uiteindelijk is dat ook het staatshoofd dat hier voor de erkenning moet zorgen. Ja.
0: Zondag gaan we het zien bij de onthulling van het Nationaal Monument voor Molukkers in Rotterdam.
4: Dan mijn tip van het weekend is...
0: Want elke vrijdag sluiten we de Rode Draad af met een cultuurtip van een cultuurkenner. Welke tentoonstelling, film of concert moet je dit weekend absoluut gaan checken? Dit adviseert theatermaker, actrice en schrijver van Mijn Onvoorwaardelijke Vriendschap met Emma Watson, Caro Derks.
4: Mijn tip van het weekend is de solo tentoonstelling van Anouk Griffioen in het Kruller-Müller Museum in Otterlo. Het wordt heel erg warm dit weekend, dus het museum is gelegen op de Hoge Veluwe, waar je met een witte fiets heel mooi kan fietsen, lekker kan picknicken en nog een hele mooie beeldentuin ook kan zien. Maar zeker ook Anouks tentoonstelling moet bekijken. Het is haar eerste solo tentoonstelling en zij maakt prachtige schetsen en tekeningen met houtskool. Wat gebaseerd is op het fotoalbum van haar vader, die heel veel de natuur gefotografeerd heeft. En zij heeft dit geprobeerd na te tekenen. Ze zijn soms echt levensgroot, die tekeningen. En in drie luiken, maar ook als één werk. Echt heel erg de moeite waard. Dus ik zou dat zeker gaan checken dit weekend.
0: Nou, op naar de Hoge Veluwe dus allemaal. Dat is de tip van schrijver van Mijn Onwaarschijnlijke Vriendschap met Emma Watson, Caro Derks. Wij gaan hier in Hilversum verkoeling zoeken. Dankjewel, Wart, Carlijn en natuurlijk Marieke. Zometeen hoor je op deze zender het Radio 1 Journaal. Maandagavond is de Rode Draad er weer om 7 uur. Tot dan. Dag.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: En voorbij! Ja! 1-0!
5: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Wat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Zinnedoel met links in de goal! En de voorsprong weer hersteld.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: Hier is voor nu de kopbal en die gaat erin. En het is 2-2. In Dallas.
5: Morgenavond.
8: De tweede.
5: Nederland-Zweden. NOS Langs de Lijn. Begint om 6 uur.
7: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
16: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: NPO Radio 1. 4 uur.
8: NOS NTR.
7: Nieuwke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemiddag. Er is een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Zometeen onze correspondent. En nu ook al meer in het nieuws.
17: Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Door het opgeleide geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Volgens premier Jette is dit een groot discussiepunt op de Europese top in Brussel vandaag.
18: Verwacht niet dat we vandaag tot een akkoord gaan komen. Het wordt een ronde waarin Nederland samen met een aantal andere moderne landen zal duidelijk maken, ja, dat als je elke week praat over veiligheid, over de economie, over meer geld in de portemonnee, dat de Europese begroting daar zal, ook zal moeten aansluiten.
17: Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat het ontvangt. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De zaak van de Drentse kunstroof is definitief klaar. Zowel het OM als de verdachten gaan niet in beroep tegen de straffen die de drie veroordeelden krijgen. Dat was met twee van de drie ook de afspraak in ruil voor de gouden helm en armbanden. De verdachten kregen alle drie bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het is de derde tropische dag van het jaar, want de temperatuur in de beeld kwam aan het begin van de middag boven de 30 graden uit. Eind mei waren er al 2 tropische dagen in de beeld. Vorig jaar waren het er 8 in totaal. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Die geheime plekken waren volgens de politie zo professioneel aangelegd dat ze nauwelijks opvielen. En er kan heel wat in, zegt de politie.
19: We hebben tot nu toe nog nooit iets van tulpen erin gehad. Het is nooit legale goederen. Eigenlijk alleen maar illegale goederen. Dus dan moet je denken aan drugs, wapens, geld, andere jammers. Eigenlijk alles wat crimineel is, wat strafbaar is, dat wordt erin in weggestopt.
17: Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie een werkplaats waar verstopplekken werden ingebouwd. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Vogelgriep heeft mogelijk 3/4 van de jonge zeeolifanten gedood op een eilandengroep in de Indische Oceaan, zeggen onderzoekers. Zeeolifanten zijn hele grote zeehonden. Het onderzoek werd gedaan op de Heard en McDonald-eilanden, zo'n 4000 kilometer ten zuidwesten van Australië. Volgens een schatting van de onderzoekers gingen tussen oktober en januari 13.000 van de 17.000 zeeolifantenjongen dood door de vogelgriep. Vermoedelijk hebben trekvogels het virus meegenomen naar de afgelegen eilanden. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik nauwelijks onder de 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden.
20: En bij de ANWB Helene de Geest, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Dieuke.
20: Ja, het is zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag heel druk op de weg door recreatieverkeer. En dat merk je vooral in de zuidelijke helft van het land. De meeste vertraging is er onder andere op de wegen van Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar sta je 35 minuten in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. Ook op de A27 veel vertraging van Utrecht naar Gorkum. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette weer een 30 minuten vertraging door werkzaamheden daar. En op de A16 Antwerpen-Breda veroorzaakt een ongeluk bij knooppunt Galder een lange file vanaf het Belgische Meer. Hou daar ook rekening met 25 minuten extra reistijd.
22: Zeeland is een van de plekken waar kerncentrales kunnen komen. Wat vinden de Zeeuwen daarvan? Zometeen onze verslaggever vanuit Terneuzen.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
22: Er is een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Mogelijk door druk van de Amerikanen. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde het Israëlische kabinet gisteren.
9: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
22: Als ik in het kabinet zou zitten, dan zou ik niet mijn laatste machtige bondgenoot aanvallen, zei Vance. In de buurt van Hardenberg is een archeologische opgraving met een team bijzondere vrijwilligers aan de gang. Verslaggever Mark-Robin Visser, wat maakt dat team zo bijzonder?
21: Het zijn oud-militairen met PTSS, het posttraumatisch stresssyndroom. En door hier met elkaar aan te werken, knappen ze ontzettend op, zeggen ze.
22: Maar nu eerst kerncentrales. Het kabinet maakt vanmiddag bekend welke twee locaties ze voor ogen hebben voor nieuwe kerncentrales. Een grote kans dat er eentje komt in Terneuzen in Zeeland. En verslaggever Thomas Pekschoor is in Terneuzen. Daar is op dit moment een persconferentie bezig over deze kabinetskeuze. En daar ben je bij, Thomas. Wat vinden mensen daarvan in kerncentrale?
27: Ja, je hoort eigenlijk heel wisselende geluiden. Eigenlijk bij de bestuurders en bij de mensen op straat. Laten we even beginnen met de bestuurders. Ja, die zeggen enerzijds dat het hier wel een heel grote aanslag op het land pleegt. Op het beschikbare land voor bijvoorbeeld boeren. Ja, dat wordt natuurlijk met zo'n kerncentrale veel minder. En ze vrezen ook dat er bijvoorbeeld heel veel industrie achteraan komt. En een beetje industrie kunnen we hier best hebben, zeggen ze. Maar heel veel industrie, dat is toch wel lastig. Dan wordt het landschap wel heel anders. Maar anderzijds kunnen ze de banen ook best gebruiken en gaat hier allerlei bedrijvigheid vaak weg. En ja, als er dan iets terugkomt, zijn ze daar ook best enthousiast over. Nou, vraag je het op straat, dan krijg je eigenlijk soortgelijke geluiden te horen. Luister maar.
28: Ik heb er geen probleem mee. Hier verdwijnt alles, dus ja, laat dan maar iets terugkomen.
29: Nee, het kost heel veel geld. En over 25 jaar is pas operabel, heb ik begrepen. Er zijn zoveel andere manieren om aan groene energie te komen.
30: De voordelen zijn voor de energieopwekking en zo.
31: Er komen veel technische mensen bij. Misschien blijven er wat meer jongeren in de streek.
30: Maar de nadelen, ja, als er iets gebeurt, dan ben je wel de klos, zeg maar.
32: In een kerncentrale zie ik persoonlijk niet zitten.
33: Prima. Kerncentrale, niks mis mee.
22: Ja, dus inderdaad, een gemengd beeld daar in Zeeland. De andere locatie, Thomas, is in Groningen. Hoe is de stemming daar?
27: Nou, daar wordt straks ook een persconferentie gehouden. En ik denk dat hier dus wel wat enthousiasme te horen is. Zeker vanuit de provincie. Maar in Groningen is dat totaal anders. Daar hebben ze eigenlijk altijd gezegd, we willen geen kernenergie naar Groningen halen. En het kabinet heeft eerder gezegd, nou, we gaan het toch onderzoeken. Want het is goed om meerdere plekken te onderzoeken. Maar werd daar dan bij gezegd, ga er nou maar vanuit. Groningen gaat dat niet worden. Maar langzaam zie je toch dat allerlei locaties afvallen, minder geschikt zijn. En dan komt Groningen ineens toch weer in beeld. En daarover is in Groningen grote woede, kan ik wel zeggen. Dat gaan we waarschijnlijk later vandaag ook horen, als het kabinet eenmaal de besluiten bekend heeft gemaakt en daar wellicht ook Groningen bij zit. Ja, dan zullen de bestuurders vanuit Groningen zeggen, ja, nee, zo waren we niet getrouwd. Dit is niet de bedoeling. Wij willen absoluut geen kernenergie naar die provincie halen.
22: Voor een kerncentrale is een hoop elektriciteit nodig. En volgens Tennet, dus de netbeheerder, is de stroomvoorziening in Zeeland een probleem. Wat is daar niet goed?
27: Ja, Zeeland wekt al best veel stroom op. En dit is echt een groot probleem dat je nu noemt. Want Tennet zegt eigenlijk, je moet het gewoon niet doen, een kerncentrale in Zeeland neerzetten. Want Zeeland heeft al veel windmolens op zee. Dat komt dan hier aan land. En die elektriciteit moet verder Nederland in. Want Zeeland maakt dat niet allemaal zelf op. Zeeland heeft natuurlijk ook al een kerncentrale staan in Borselen. De bedoeling is dat die nog wel een tijdje in bedrijf blijft. En zo wekt Zeeland op allerlei plekken nu al stroom op. En Tennet, de netbeheerder, zegt, ja, als je daar twee grote kerncentrales bij zou zetten, zoals het kabinet van plan is, of in ieder geval ergens moet een plek komen voor die twee kerncentrales. Nou, doe je dat in Zeeland, dan zegt Tennet, dan kan dat, kunnen we dat, die stroom eigenlijk niet allemaal naar het land vervoeren. En dan ben je dus stroom aan het opwekken voor niks. Kunnen we er eigenlijk heen? Dus, zegt Tennet, doe het gewoon niet.
22: Helemaal niet? Is het überhaupt niet mogelijk volgens Tennet?
27: Nou, alleen bij hele, hele grote investeringen, dan zou het eventueel kunnen. Bovendien zou het dan ook pas heel laat kunnen. Maar Tennet zegt ook niet, je moet nooit kernenergie doen. Zij zeggen, Eemshaven is wellicht een goede plek. Maar ja, dat wil Groningen dus niet. Maar een andere suggestie die zij hebben is, maak niet van die hele grote kerncentrales, maar kijk of je 5 of 6 kleine kerncentrales in het hele land, door het hele land kunt zetten. Want dat kan het stroomnetwerk in Nederland wel aan. Maar 2 van die hele grote op 1 plek, ja, daarvan zegt Tennet, dat is gewoon echt heel lastig.
22: Volgens nog gaat het kabinet daar dus wel nog van uit en maakt nu dus die voorlopige keuze voor een locatie. Wat betekent dat een beetje, Thomas, qua tijdpad? Waar moet ik aan denken dat het de bedoeling is dat die centrales er ook staan?
27: Nou, dat gaat in ieder geval, vooral is de bouw van een kerncentrale al snel 15 jaar. Het gaat echt nog zeker 15 jaar verwacht ik duren voordat die kerncentrales echt ergens staan. En we moeten dus nog afwachten waar.
22: Dankjewel, Thomas Spekschoor. En zometeen om 5:00, dan praat ik met onze politiek verslaggever hierover. En horen we ook de reactie van de gedeputeerde in Groningen.
4: Tot 6:00.
6: Het NOS Radio 1 Journaal.
22: Israël en Hezbollah zijn akkoord met een nieuw staakt het vuren. Dat meldt zowel Hezbollah als Israël. Er gold al een tijdelijk bestand, maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo waren er eerder vandaag zware aanvallen vanuit Israël op het zuiden van Libanon, met minstens 47 doden en 97 gewonden. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, vanochtend dus zware aanvallen, nu toch een nieuw akkoord. Weten we hoe dit nu tot stand is gekomen?
5: Nou nee, niet helemaal, maar het zou mogelijk zijn gemaakt door gesprekken tussen Qatar, Iran, de VS en Israël. Maar je kan je misschien voorstellen, er is hier inmiddels best weinig vertrouwen in de betekenis van het woord staakt het vuren. Het afgelopen uur zijn er in Zuid-Libanon ook weer luchtaanvallen geweest, toen het dus al was ingegaan. We horen dat het alweer 12 keer geschonden is, dus ja, we vallen hier van het een in het ander. Vannacht en vanochtend nog zware luchtaanvallen, terwijl er op papier al weken een staakt het vuren is. En dan nu een klein uurtje geleden dat nieuws over een nieuw staakt het vuren en dan toch weer aanvallen. Dus ja, hoe stevig dit allemaal is en hoe het precies tot stand is gekomen, dat is nog wel even de vraag.
22: Ja, en weten we hoe het eruit moet gaan zien?
5: Nee, wat het precies betekent, dat weten we niet. Want wat er ook afgesproken wordt, er zijn eigenlijk weer redenen om het over en weer te schenden blijkbaar. Dat hebben we de afgelopen dagen, weken al gezien. Want de fundamentele problemen tussen Israël en Hezbollah zijn natuurlijk nu niet opgelost door deze mededeling. Israël bezet een groot deel van Zuid-Libanon, heeft duidelijk aangegeven binnenkort niet te willen vertrekken. Hezbollah vertikt het om te ontwapenen en dat is dan weer een heel belangrijke eis van Israël. En dat willen ze al helemaal niet, zolang Israël een groot deel van het land bezet. Dus we moeten dit laatste staakt het vuren misschien ook vooral zien in het bredere regionale plaatje. Dat het gaat om het akkoord tussen Iran en Amerika, waar iedereen zo naar snakt en waar we het natuurlijk de afgelopen dagen veel over hebben gehad. En daarvoor is rust in Libanon nodig. Libanon is inmiddels weer het schaakbord van de regio. regio, waar alle regionale krachten samenkomen, het een en ander uitvechten. En ja, de mensen worden er inmiddels helemaal gek van. De ene dag gaan ze op weg terug naar het zuiden. We hadden het er een paar dagen geleden al over, om hun huizen te inspecteren, in de hoop dat ze daar kunnen blijven, omdat ze horen dat er een akkoord is tussen Amerika en Iran. Het volgende moment zijn er weer de zwaarste luchtaanvallen in weken in het zuiden van Libanon en de Bekaa-vallei. En dan vlucht iedereen weer noordwaarts. Dat is nu vandaag ook weer gaande. En dan terwijl ze vluchten horen ze over een nieuw staakt het vuren. Dus dat kunnen toch maar weinig mensen hier heel erg serieus nemen inmiddels. En echt een beetje het gevoel van eerst zien, dan geloven.
4: Ja, maar wat er dus gaat gebeuren de komende dagen is echt wel bepalend voor ook het akkoord, hè? Jij noemt het schaakbord is Libanon voor de regio.
5: Ja, want hier zit de angel eigenlijk. Voor Iran is rust in Libanon een van de belangrijkste eisen. Dat geven ze ook al steeds aan, hè, in al die puntenplannen. Zij staan erop dat de VS bondgenoot Israël aanspoort om die aanvallen hier te stoppen. En niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. En Iran heeft daar bovendien belang bij. Zij willen Libanon onder hun Iraanse paraplu houden, middels hun belangrijke regionale bondgenoot Hezbollah, hè, die dus hier in Libanon zit. En dat terwijl de Libanese regering juist graag een andere koers zou varen. Zij willen als autonome staat onderhandelen met Israël. Die gesprekken zijn ook gaande in Washington zeer regelmatig, over een diplomatieke route naar vrede. Maar daar wil Hezbollah dan intern weer niks van weten. Dus dat maakt dit allemaal heel complex en levert allerlei interne spanningen op, meningsverschillen. En hoewel toch wel ook iedereen natuurlijk snakt naar rust en die aanvallen ook vandaag enorm afkeurt. Ook de Libanese regering natuurlijk, want dit raakt alles en iedereen in Libanon in meer of mindere mate.
4: Dankjewel, correspondent Daisy Moore. Levi, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
7: De politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een school voor speciaal onderwijs in Kampen te hebben bedreigd via TikTok. Volgens RTV Oost filmde de man zichzelf terwijl hij dreigende taal uitsloeg. Hij zei 3 vuurwapens en 33 kogels te hebben. Het regiment was voor de school in Kampen reden om de deur voor alle zekerheid op slot te doen, al werd er wel gewoon lesgegeven. Het is al een langer probleem. Het strand bij de Brouwersdam in Zeeland wordt steeds smaller. Stromingen en vloed nemen dagelijks enorme hoeveelheden zand mee het water in. Ondernemers en Zeelse gemeenten eisen in een manifest dat het strand wordt gered, zien we bij Omroep Zeeland. Deze eigenaar van het strandpaviljoen maakt zich zorgen zolang er geen structurele oplossing is.
8: Voor ons en voor de gebruikers, of dat nou lokale gebruikers zijn of de toeristen, op het moment dat het strand verdwijnt, ja, dan kunnen zij hun activiteiten, sporten, recreëren, met de hond wandelen, noem maar op, niet meer uitvoeren op de Brouwersdam.
7: En daarom willen de ondernemers en de gemeente meer geld van het Rijk en de provincie om het strand te redden. Het wordt volgende week een week vol stakingen, lezen we bij BNR. Naast de staking in het openbaar vervoer woensdagochtend leggen ook schoonmakers en werknemers in de metaalsector het werk komend week neer uit protest tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. En komend weekend blijven de winkels van Gal en Gal dicht vanwege onvrede over de cao-onderhandelingen. En ja, het zal u niet zijn ontgaan. Het is tropisch warm in Nederland met temperaturen boven de 30 graden. En daarom kijken ze in Brabant extra om naar mensen die op straat leven, zien we bij Omroep Brabant. Zo gaan hulpverleners op zoek naar dakloze mensen om ze verkoeling en bescherming te bieden.
10: De een zit er wel op te wachten, de ander niet. Ik vind het wel belangrijk om ze toch in zicht te houden en toch een steentje bij te kunnen dragen als ze iets nodig hebben.
7: En bij een verzorgingshuis in Bokstol zijn ook maatregelen genomen, zodat een tuinfeest daar toch gewoon door kon gaan.
11: In de schaduw blijven, hè? En veel drinken.
12: Ja.
11: En dan komt het goed.
13: Ze zeggen, de oude mensen, als het zo heet is, dat ze dan hun gemak moeten houden.
11: Ja, maar ik ben geen oud mens.
7: Ja, maar ze moeten natuurlijk ook gewoon een beetje genieten van het warme weer.
4: Helene, hoe gaat het op de weg?
14: Nou, de files worden al heel langzaam een beetje korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden. Tussen Culemborg en Zaltbommel, daar sta je nu het langste in de file, namelijk 35 minuten. Let me tell you.

0: Lil Boateng, Paul Russell. In het buurtschap Anen bij Hardenberg was bijna 800 jaar geleden de Slag van Anen. Soldaten van de bisschop van Utrecht werden roemloos verslagen door de plaatselijke bevolking. Bij opgravingen komen allerlei voorwerpen uit die tijd naar boven, zoals puntspieren, kruisboogpunten en hoefijzers. En bij dat opgraven krijgen archeologen hulp van oud-militairen, die hier op dat oude slagveld tot rust hopen te komen. Een verslag van Mark-Robin Visser.
1: Ja, we gaan niet vertellen waar we precies zijn, want anders dan is het hier straks heel druk met mensen met metaaldetectoren, Hans van der Ven.
2: Ja, zeker. We willen in ieder geval even zorgen dat we de vondsten eerst uit de grond halen voordat we vertellen waar we het denk ik gevonden hebben.
1: Ja.
2: Dat lijkt me het belangrijkst.
1: Wij kijken om ons heen, want ja, met dit tripje hier door het land gaan wij ook terug in de tijd, hè?
2: Ja.
1: Vroeger was het hier moeras.
2: We gaan terug. We zijn op zoek naar 1227, een slag bij Anen. En toen was het hier echt een moerasgebied waarin uiteindelijk de ridders en de bisschop van Utrecht zijn slag probeerden te slagen tegen de boeren. Maar de boeren uiteindelijk een stukje overwinning hebben gevierd.
1: Ja, de slag bij Anen.
2: De slag bij Anen, ja.
1: Ik hoorde dat ook de boerinnen meededen, de vrouwen.
2: De vrouwen deden mee vanuit de boeren. We weten nog niet of dat het hier gebeurd is, want daar zijn we uiteindelijk bewijs voor aan het zoeken.
1: Okay. Maar Hans, u glundert er wel bij.
2: Ja, maar ik glunder meer omdat ik deze week met de jongens heb mogen optrekken en wat heb zien gebeuren, wat zeg maar hier in het veld gebeurt met die veteranen die hier allemaal met een rugzak komen.
1: Want het zijn bijzondere vrijwilligers die je hier hebt.
2: Ja, wij zijn met 19 veteranen, waarvan er 8 sowieso met jongens die vanuit de uitzending terug zijn gekomen, die uiteindelijk gewond zijn geraakt, zowel psychisch als lichamelijk.
1: Dus oud-militairen?
2: Oud-militairen die uiteindelijk zeg maar op het slagveld gewond zijn geraakt. En hier wordt het slagveld therapeutisch.
1: We gaan eens kijken hoe het met die mannen, want het zijn allemaal mannen of niet?
2: Het zijn deze keer allemaal mannen. Ja.
1: Hoe het met de mannen gaat.
3: Hij piept.
4: Hij piept zeker.
3: Wat is dit?
4: Iets van RVS, dus sowieso niet oud.
1: Ik denk, roestvrij staal.
4: Ja.
1: Ja, dat klinkt veelbelovend. Gaat hij vaak af?
5: Ja. We gaan vaak, vaak piept
1: hij. Hij piept heel vaak, maar hebben jullie wel wat moois gevonden?
6: Ja, in sommige gevallen wel. In sommige gevallen is het ook wel heel veel werk voor uiteindelijk niks.
1: Wat zei u, frustrerend?
5: Soms is het wel eens frustrerend, al dat ijzer.
1: Ja, het is niet zomaar een beetje schatgraven wat ze hier doen. Want het wordt gewoon serieus aangepakt. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is erbij, Jan van Doesburg. Het staat bij een oranje vlaggetje, meneer van Doesburg.
7: Ja, er zit
1: wat is dat?
7: We hebben hier een zakje met een kaartje erbij, want alles wordt allemaal goed geregistreerd. En al deze vondsten worden ook individueel ingemeten. En ik haal het er even uit.
8: Dit hoefijzer is vrij relatief dun.
7: Ja.
8: De uiteinden zijn heel smal. Op de uiteinden zit een soort verdikking, een knobbel. Dat heet een kalkoen. Vraag me niet waarom het een kalkoen heet.
1: Waarom heet het een kalkoen? Dit is een heel oud hoefijzer.
8: Ik weet wel dat het is om te voorkomen dat het paard wegglijdt. Dus het zit zo omgekeerd onder de hoef.
1: Er is wel over nagedacht.
8: Ja, er is zeker over nagedacht. En zou heel goed bij de slag kunnen horen.
1: Dus dit is bingo.
8: Dit is voor de zoveelste keer bingo.
1: Ja, de projectleider Hans van der Ven die zei het al. Er werken hier dus vrijwilligers. Dat zijn militairen, oud-militairen met onder andere PTSS. En een van hen is Wim. Wim Dijkema. Wim, wat heeft u zojuist gedaan?
9: Ik heb een gat dichtergegooid.
1: Doe maar.
9: Die we gisteren gegraven hebben.
1: En wat zat erin, dat gat?
9: Een hoefijzer op zijn kant.
1: Dat was niet dat hoefijzer wat we net gezien hebben dan?
9: Nee, vast niet.
1: Zeg Wim, u bent geen archeoloog.
9: Ik ben geen archeoloog. Nee, ik ben veteraan. Wij doen hier met een club van 10 veteranen mee aan een project.
1: Ja, u hebt gediend in Srebrenica.
9: Ik heb gediend in Srebrenica. Ik ben in 1995 bij de val geweest. En dit is... Onze prioriteit ligt bij meewerken aan het herstel van de collega's met PTSS, met andere problemen.
1: Ja. U moet u zelf ook herstellen?
9: Laat ik het zo zeggen, ik voel me hier na zo'n week weer beter.
1: Ja?
9: Ja.
1: Maar je bent ook weer op een slagveld eigenlijk, hè?
9: Ja.
1: Maar een heel oud slagveld.
9: Dat is de connectie natuurlijk. Ik bedoel, wij zoeken naar dingen nu van bijna 800 jaar geleden. Maar de relatie is inderdaad ook met toen militairen en nu militairen. Dat oorlog, dat is in mijn hoofd van de week eigenlijk nog niet voorgekomen op dat gebied.
1: Dat is misschien wel een heel goed teken dan.
9: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Veel plezier nog hier.
9: Fijn, bedankt.
0: Een verslag was dat van Mark Robin Visser uit het Overijsselse buurtschap Ane bij Hardenberg.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: NPO Radio 1.
0: 1 minuut voor 4:30. Hier is Levi met de hoofdpunten.
17: Tussen Israël en Hezbollah is een nieuw staakt het vuren van kracht. Het bestand ging in om 3:00 Nederlandse tijd. Sinds april was er al een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar daar was Hezbollah niet bij betrokken. Het geweld in Libanon bedreigde ook het akkoord van deze week tussen Iran en de VS. Iran eiste dat ook de oorlog in Libanon zou stoppen. Criminelen bouwen steeds vaker illegale verstopplekken in auto's. Daarin vervoeren ze dan bijvoorbeeld drugs en wapens. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar die illegale verstopplekken worden gebouwd. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte in de auto strafbaar. De gevolgen voor ouderen en hun familie tijdens de coronacrisis waren ongelooflijk ingrijpend. Dat zei Bianca Buurman, adviseur verpleegkundige in het OMT en hoogleraar acute ouderenzorg tijdens de coronaverhoren vandaag in de Tweede Kamer. Er was eenzaamheid en verwarring volgens haar. Buurman denkt dat bij een nieuwe crisis beter gekeken kan worden naar regionale maatregelen. En het bedrag dat Nederland de komende jaren aan de EU moet betalen vindt premier Jette veel te hoog. En de nieuwe begroting noemt hij gewoon niet goed. Er ligt een voorstel op tafel van €285 miljard per jaar. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Ook andere rijkere landen zijn niet blij met de nieuwe meerjarenbegroting. Er wordt vandaag over gesproken in Brussel.
0: Weervrouw Willemijn Hubert, jij hebt een hoop collega's vandaag aan je bureau, want iedereen wil iets weten over het weer.
18: Ja, het zijn toch wel weer opmerkelijke omstandigheden,
0: ja,
18: inderdaad.
0: Ja. Ja, want wat is er zo opmerkelijk allemaal vandaag?
18: Nou, natuurlijk die hoge temperaturen. Op heel veel plaatsen in Nederland zijn we echt ruim boven de 30 graden uitgekomen. Op de Waddeneilanden zitten de meeste plekken daar net onder. Maar ook daar is het echt wel heel erg warm te noemen met zo'n 28, 29 graden. En het KNMI kondigde natuurlijk vanaf 3:00 een code oranje af voor de provincie Limburg. Dat heeft alles te maken met de regen- en onweersbuien die daar verwacht worden. Die laten op dit moment nog wel even op zich wachten. Dit zijn echt wel hele lastige omstandigheden. Want de atmosfeer, hoe die is opgebouwd op dit moment, biedt voldoende capaciteit om hele zware buien te laten ontstaan. We hebben soms nog net bepaalde triggers nodig. En waar dat dan precies gaat gebeuren is lastig. Dus de weermodellen die er dan tot beschikking zijn, die zijn het soms nog wel oneens. Zelfs op deze korte termijn. Ja. Dus het is echt vooral in de gaten houden van waar ontstaan die buien nu. En gaan die inderdaad over Limburg heen trekken? Of misschien in het westen van Nederland straks nog aan de beurt. Maar op dit moment is het eigenlijk nog overal rustig te noemen. Qua in ieder geval die regen om. Dus.
0: Ja, en hoe het er daarna uit gaat zien is dus nog even onduidelijk, in ieder geval voor vandaag. Maar als we al verder kijken naar het weekend, hoe gaat dat eruit zien?
18: Nou, ik denk dat we nog steeds op heel veel plaatsen hele hoge temperaturen gaan krijgen. 30 tot 32 graden in het binnenland zeker. Maar in de kustgebieden, de stranden, zowel in het westen als in het noorden, gaat dit weekend echt wel wat veranderen. Daar is het, denk ik naar mijn idee, een stukje aangenamer met echt wel wat lagere temperaturen. Zo'n 21 tot 25 graden komt omdat wind net uit een iets andere hoek komt. Dus als je die hitte echt zat bent, is het misschien een idee om wat meer richting de kuststreken te gaan. En als je nog van die 30 graden houdt, blijf dan vooral dieper landinwaarts. De buienkansen zijn dan ook wat minder geworden. Morgen en ook overmorgen denk ik vooral in het uiterste zuidoosten nog wel wat opties op paar regen- en onweersbuien. Ja, en als we ook de nieuwe week in gaan kijken, dan toch nog steeds dat warme weer. Maandag nog wel 30 graden. Dinsdag misschien wel de warmste dag weer van die komende week. En daarna zien we langzamerhand wat minder warm weer onze kant op komen. Maar goed, het wordt ook een beetje uitgesteld elke keer. Dus het is misschien nog wat te ver weg om daar echt een hele harde klap op te geven.
0: Helene, hoe is het op de weg?
15: Ja, vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Onder andere op de A2 en de A27 van Utrecht naar het zuiden. Een andere opvallende file is de A15, Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel-West. Door de werkzaamheden daar ook 35 minuten vertraging. Maar de meeste vertraging heb je nu op de A16, Belgische grens Breda. Vanaf het Belgische meer tot knooppunt Galder is het tijdverlies inmiddels 3 kwartier. Komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht.
0: Geen paspoort voor de tolken die de Nederlanders hielpen in Afghanistan. Het is een gevolg van de nieuwe asielregels die een week geleden ingingen. U hoort zo meteen één van hen. Ster.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
20: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
21: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
20: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
22: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
20: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen en overheidsinstanties hebben gewerkt, hadden gehoopt op een permanente verblijfsvergunning. Ze vluchtten na de machtsovername van de Taliban vanuit Kabul naar Nederland. Maar nu het Europese asiel- en migratiepact is ingegaan, wordt voor de Afghaanse tolken geen uitzondering gemaakt. En er komt er dus geen permanente verblijfsvergunning. Ellen Kamphorst, redacteur, je hebt vandaag je bezig gehouden met dit nieuws. Hoe kregen die Afghaanse tolken te horen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zouden krijgen?
25: Nou, als je 5 jaar in Nederland bent, dan kon je altijd een vergunning aanvragen. En dan kwam zo'n paspoort en een ceremonie met de bitterbal van de burgemeester. Maar onder die nieuwe wetgeving is dat dus onlangs veranderd. Maar een deel van die groep heeft wel dit aangevraagd, heeft geen rekening gehouden met die nieuwe wetgeving en kreeg dus een afwijzing op de brief, in een brief op de post, en een verlenging van die tijdelijke status. Nou, ze hoeven dus nu niet het land uit, maar ze voelen zich wel bedrogen, want ze hadden er nooit rekening mee gehouden dat dit zou kunnen gebeuren.
0: Nee, ze voelen zich bedrogen, want wat hoor je?
25: Ja, ze voelen zich gewoon in de steek gelaten. Ze zijn met heel veel moeite naar Nederland gekomen. Ze hebben Nederland geholpen destijds. En ze kwamen ook met het idee van, nou oké, dan moeten we 5 jaar inburgeren aan het werk. Onze kinderen kunnen hier naar school en dan krijgen we eindelijk dat paspoort. Nou, dat blijkt dus nu niet zo te zijn. En verslaggever Matthijs van der Wiel, die sprak met een van de tolken.
26: Roland Rabbani Danisar tolkte voor de Nederlanders in Afghanistan, maar ook voor andere NAVO-landen.
27: We hebben gewerkt met de ministerie van Defensie of de Nederlands in Kunduz, Afghanistan. Ik heb gewerkt.
26: Toen de Taliban de macht overnam, werd het levensgevaarlijk voor hem.
27: We zijn kende bij de Taliban dat we hebben gewerkt voor de buitenlandse armies. Dus onze leven is altijd in de gevaarlijk.
26: Een weg terug was er niet.
27: Als we wisten, dan we hebben nooit gewerkt met buitenlandse militairen. We had een huis, we hadden alle dingetjes, we hebben gestudeerd. En we laten alles achter ons in Afghanistan. En we kwamen hier voor een betere leven om te hebben.
26: En toen kwam die brief.
27: Onze toekomst is helemaal onbekend voor ons en ook voor onze kinderen. Want we hebben hier gestudeerd, we hebben een burgeringdiploma gehad. En sommige collega's van ons, ze hebben opleiding ook gedaan. Ze hebben diploma gehad en onze kinderen gaan naar de school en ze leren de taal. En ja. Maar nu, we denken dat, ja, wat gebeurt in de toekomst voor ons?
26: Heeft u een toezegging gekregen dat u de rest van uw leven in Nederland kon verblijven?
27: Ze hebben gezegd voor ons dat jullie kunnen hier in Nederland leven. Op dat moment, ze hebben niet gezegd voor ons dat jullie gaan tijdelijk daar leven.
26: Hij vindt het onbegrijpelijk wat er gebeurt.

0: ons. Ze hebben opleiding ook gedaan, ze hebben diploma gehad en onze kinderen gaan naar de school en ze leren de taal. En ja. Maar nu, we denken dat ja, wat gebeurt in de toekomst voor ons?
1: Heeft u een toezegging gekregen dat u de rest van uw leven in Nederland kon verblijven?
0: Ze hebben gezegd voor ons dat jullie kunnen hier in Nederland leven. Op dat moment, ze hebben niet gezegd voor ons dat jullie gaan tijdelijk daar leven.
1: Hij vindt het onbegrijpelijk wat er gebeurt en zorgt voor heel veel onzekerheid.
0: Als ze brengen ons vanuit Afghanistan naar Nederland toe voor tijdelijk, dan ja, we hadden andere opties met andere landen. Want we hebben gewerkt ook met de NATO en we hadden andere opties om te kiezen. Maar ja, we hebben gekozen Nederlands, maar nu door deze wetten. Onze toekomst is helemaal onduidelijk voor ons. En ja, we weten niet dat wat gebeurt morgen.
2: Een van de mensen dus die getolkt heeft voor de Nederlanders en andere NAVO-landen in Afghanistan. Ellen Kamphorst, dit heeft dus te maken met de nieuwe asielregels, het nieuwe migratiepact. Maar er wordt dus geen uitzondering gemaakt voor die tolk. Het kabinet wil daar niet aan.
3: Nee, daar lijkt het niet op. Er is ook een petitie opgestart om dat wel te vragen. Maar vooralsnog zijn ze daar niet gevoelig voor. Collega Ewout Kiewiet vroeg ook aan minister van Defensie Jizilkus of ze een uitzondering voor deze Afghaanse tolken willen maken.
4: We hebben de nieuwe regels, straks inderdaad, met Migratiepact. En daar kunnen Afghaanse tolken een asielvergunning krijgen voor bepaalde tijd. En die kunnen dan ook naturaliseren via de EU-status. Dus dingen veranderen inderdaad. Het zal niet meer hetzelfde zijn als dat het was. En of iemand dan voldoet aan die voorwaarden en wat het betekent voor een individu, dat zal dan per geval verschillen. Dus dat is een complexer antwoord dan alleen een ja of een nee. Maar dat is wel ook de afspraken die we nu met elkaar hebben gemaakt.
5: Maar u zegt niet, deze groep is zo belangrijk geweest, daar gaan we iets voor regelen.
4: We kunnen niet het migratiepact dat net aangenomen is overroelen als Nederland. Nee.
3: Nou, je hoort het, de minister gaat geen uitzondering maken. Asieladvocaat heb ik vandaag wel gesproken. Die zien nog wel mogelijkheden. Maar dat gaat nog wel even duren. Dus voorlopig voor deze groep geen paspoort, waar ze wel op gerekend hadden. Maar nog lange tijd onzekerheid.
2: Dankjewel, Ellen Kamphorst. Het is 9:09.
6: Het wereldkampioenschap voetbal.
2: Morgen is de tweede WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. Oranje speelt in Houston in Texas. En dat is een stad waar de auto domineert. Weinig fiets- en voetpaden zijn en het openbaar vervoer te wensen overlaat. De FIFA en de lokale WK-organisatie proberen de stad toch een duurzaam tintje te geven, ziet VS-correspondent Rudy Bauma. Maar critici noemen dat greenwashing.
7: So in front of me, right across from the fan zone, we have the green corridor.
8: Dit is wat Elisabeth Carlson van de WK-organisatie in Houston graag laat zien. Een kilometers lange groene corridor van de fanzone naar het stadion.
7: The metro rail lines on one side and protected bike lanes all the way to Houston Stadium.
8: Voor fietsers en voetgangers of mensen die het OV willen gebruiken.
7: And then we have solar-powered lights.
8: De groenstrook is helemaal ge-upgrade voor het WK met lantaarns op zonne-energie.
7: And also, you know, if you look around, you can feel the temperature change.
8: En je voelt dat de bomen en de planten die erbij zijn geplaatst de temperatuur omlaag brengen in deze snikhete stad.
7: It's a pretty hot place.
8: Ja, het zijn allemaal sympathieke initiatieven, maar in de rest van Houston loeien de airco's. Ook in het stadion. Daarom moest de grasmat helemaal uit Colorado komen, zo'n 1700 kilometer verderop.
9: Grass is coming all the way from Colorado.
8: Met iets van 25 gekoelde vrachtwagens. Want in Colorado groeit gras dat beter tegen de kunstmatig lage houden temperatuur op het veld kan.
9: Because the stadium is indoors.
8: Nederlandse groeilampen moeten het gras tijdens het WK in leven houden.
9: Shipped from the Netherlands to keep the grass alive between matches.
8: Maar de FIFA die maakt liever goede sier met certificaten die ze uitdelen aan duurzame restaurants. Neem Navy Blue, dat kreeg 3 sterren.
10: We compost all food waste.
8: Al het eten dat over is, wordt gecomposteerd, vertelt chef-kok Aaron Bluedorn.
10: Okay, so at the end of every night we take all of our grease
8: en het bakvet afgevoerd.
10: On the other side of this, the truck will come and they'll plug into this and pick up all the grease and suck it out.
8: Daar wordt biodiesel van gemaakt.
10: So they take the grease and they make it into biodiesel.
8: En Aaron recycelt alle oesterschelpen.
10: So we take all of the oysters in our kitchen to and we recycle them.
8: Die worden weer in zee gegooid waar ze nieuwe riffen vormen.
10: They go back into the ocean and they build reefs.
8: Waar nog meer waterplanten en vissen profijt van hebben.
10: This is definitely one of the measures that

0: We did to give us the FIFA green certification.
1: FIFA zet hem dus in het zonnetje, maar Aaron deed dit allemaal al voor het WK en zal het al blijven doen.
2: Unfortunately, in the aggregate, it doesn't add up.
1: En bovendien weegt het allemaal niet op tegen de uitstoot van het WK, zegt Jules Boykoff, ex-profvoetballer en auteur van een nieuw kritisch boek over het WK. Je kunt het niet door recycling duurzaam maken, zegt hij.
2: I mean, this World Cup is a massive geographical expanse.
1: Het WK 2026 is met 3 gastlanden en 16 speelsteden een mega-evenement. En dat brengt enorm veel vliegbewegingen met zich mee.
3: How bad is that carbon footprint?
1: En dat veroorzaakt het overgrote deel van de CO2-uitstoot.
2: I mean, it is the most polluting World Cup in the history of this.
1: Het is het meest vervuilende WK ooit, zeggen critici.
2: Some 9 million tons of carbon dioxide equivalent.
1: Met 9 miljoen ton extra CO2-uitstoot. En dat is nog een lage schatting.
2: Quite honestly, that's a low bar estimate. It could go actually quite a bit higher than that.
4: So we're here in Midtown, at Midtown Park, and this is the red line. So this
1: maar Elisabeth Carlson van de WK-organisatie die wijst nog maar eens op de metrolijn in Houston. Langs die lijn zijn ook veel extra bomen en planten geplaatst.
4: Low carbon transit, nature-based solutions and innovation in one space.
3: Do you think this all weighs up?
1: En of dat allemaal opweegt tegen de in- en uitgaande vluchten?
4: So I don't know what those emissions will look like yet. We're going to do those calculations at the end.
1: Ja, dat gaan ze achteraf nog berekenen.
2: FIFA talks a big green game.
1: FIFA heeft veel groene praatjes, zegt Jules Boykoff.
2: And yet the follow-through is often lacking. I guess there's a word for that now. It's called greenwashing.
1: Maar daar is een woord voor: greenwashing.
2: Talking a big sustainable game, but not actually following through. And so there's just no getting around the reality that this event is a sporty carbon bomb.
1: Maar de realiteit is, dit evenement is een kooldioxidebom.
2: And quite frankly, it's about to detonate in North
1: America. Het dreigt af te gaan in Noord-Amerika.
5: Een verslag was dat van VS-correspondent Rudy Bouwman. Levi, wat melden buitenlandse media?
6: De Britse premier Starmer kan zich op gaan maken voor een leiderschapsverkiezing in zijn Labour-partij. Gisteren veroverde de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het Lagerhuis, waardoor hij Starmer kan uitdagen. Burnham heeft een overwinningsspeech gegeven en persbureau Reuters was daarbij. Burnham zegt dat de Labour-partij moet veranderen.
7: I did talk about the need to change Labour in this campaign. And we've got to now take this moment to answer the challenges that have been laid down.
6: Om met Starmer te gaan strijden voor het partijleiderschap moet Burnham zeker 81 parlementariërs achter zich krijgen. En volgens de Britse krant The Times hebben ministers al tegen Starmer gezegd dat hij een tijdlijn voor zijn afscheid moet maken. Volgens de Duitse krant Frankfurter Allgemeine is er binnen de EU oneenigheid over wie contact moet hebben met Rusland. Deze week werd bekend dat de voorzitter van de Europese Raad Costa gebeld zou hebben met het Kremlin. Maar daar zouden onder meer de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz niet blij mee zijn geweest. Zij zouden samen met de Britse premier Starmer het voortouw willen nemen voor vredesonderhandelingen. Rai Italia meldt een diplomatiek relletje tussen Italië en de VS. President Trump zei dat de Italiaanse premier Meloni tijdens de G7-top had gesmeekt om een foto met hem. Ja, okay. Kan je wel iets bij voorstellen hoe dat dan zou gaan. Maar ja, Meloni zegt dat dat een compleet verzonnen verhaal is.
8: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
6: Ja, volgens Meloni zal Italië ook nooit om iets smeken. En als reactie op de opmerking van Trump heeft de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn bezoek aan de VS afgezegd.
5: Ik lach erom, maar het geeft dus nog diplomatieke
6: consequenties. Het is echt een diplomatiek dingetje geworden daar, ja. Maar goed, het is soms een beetje om te lachen ook, inderdaad. En de VRT schrijft nog over ophef die is ontstaan over de Japanse voetbalfans die bij het WK zijn. Niet omdat ze zich misdragen, maar omdat ze na de wedstrijd de tribune opruimen. Ik heb ook al van die filmpjes daarvan voorbij zien komen.
5: En dat leek toch allemaal heel positief, maar er zit dus ook wat ophef om me heen.
6: Ja, want de vrouwen in Japan verwijten dan vooral de mannelijke supporters op sociale media van een dubbele standaard. Terwijl ze op het WK hun eigen rommel opruimen, laten ze hun rommel thuis opruimen door hun vrouw.
5: Ja, dat is wel kwalijk, ja. Helene, is het zo druk nog steeds op de weg?
9: Ja, het is wel druk. En dan met name inderdaad in het midden van het land, vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar ook op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda, daar heb je nu de meeste vertraging. Tussen het Belgische Meer en knooppunt Goldar is het oponthoud ruim een uur door een ongeluk. Het goede nieuws is dat inmiddels alle rijstroken vrij zijn.

0: zon.
1: Pommelin Thijs, Atlas. Het kabinet stuurt ook het fregat Zijner Majesteits de Ruiter in de richting van de Straat van Hormuz. Dat is vandaag besloten in de ministerraad. Marineschip bevindt zich op dit moment nog in de Indo-Pacific en kan over enkele weken in de regio aankomen. Maar dat zegt niets over wanneer zo'n eventuele missie in de Straat van Hormuz begint, zegt minister van Defensie Jessel Geus tegen verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Nou, de missie moet vormgegeven kunnen worden en dat kan pas als we en weten wat de inhoudelijke deal echt betekent. Hoe dat eruit kan zien, wat de betrokken landen, wat hun houding zal zijn ten opzichte van de missie en wat bondgenoten kunnen inzetten. Dus het kan zijn dat het veel eerder begint, dat wij daar later bij aanschuiven. Het kan zijn dat het later begint. Het kan ook zijn dat het voorlopig niet begint. Maar omdat het wel een hoopvolle beweging lijkt te zijn, hebben we overwogen en gezegd, laat dan de Ruiter terugkeren. Want als hij nu verder vaart dan Tokio, waar hij nu ligt, dan wordt het steeds moeilijker om het op tijd nog terug te halen voor een potentiële missie.
3: En wat voor inschatting zou u dan nu maken als u de situatie nu ziet? Hoe snel kan zo'n missie van start gaan?
2: Dat durf ik nu oprecht niet te zeggen. Omdat het ook afhankelijk is inderdaad van hoe de VS, Iran, maar ook bijvoorbeeld Israël en andere landen in de regio zich gaan opstellen. Maar in principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Er zal diversiteit zijn in hoever dat per die 80 gaat. Maar een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
3: Ja, je zegt het is een groot bondgenootschap, 80 landen. Maar toch zijn niet alle NAVO-landen aan boord. Wat voor missie is het dan? Het wordt dan geen NAVO-missie?
2: Nee, dat is een goed punt. Het mandaat van de missie is in die zin ook nog niet scherp. Dat kan inderdaad een bondgenootschap zijn van landen die zich hier nu verantwoordelijk voor voelen. Denken wij stappen in. Kan onder een NAVO-vlag, kan onder ook op een andere manier. Ook dat is niet duidelijk. Voor Nederland zal het natuurlijk altijd belangrijk zijn dat we onze eigen kaders strak hebben. Dus dat je weet wat de opdracht daar is, dat het een defensieve missie is. Dat je met elkaar ook zorg kunt dragen voor het hele bondgenootschap. En dat je elkaar kunt verdedigen en mensen kunt inzetten. Maar die vraagtekens zijn er nog.
3: Maar er zijn eigenlijk nog best wel veel onzekerheden dan. Dus hierover, over de missie, ook bijvoorbeeld over die deal. Want welke zekerheden heeft het kabinet nodig voordat we deelname als een missie kunnen geven?
2: Ik denk dat we met z'n allen ook vooral benieuwd zijn naar echt inhoudelijke elementen van die deals. En dan zoals ook vastgesteld en gecommuniceerd door alle betrokken partijen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is er natuurlijk erg druk mee. En ook hoe lang duurt het en wat zijn de randvoorwaarden daarbij. Ja, dat zijn de gesprekken die nu gaande zijn. En wij vinden heel belangrijk dat we wel klaarstaan voor het moment dat je denkt, oké, er kan nu groen licht komen, ook wat ons betreft, om daarin te stappen. En dan wil je niet dat je schepen nog weken erover moeten doen om daar in de buurt te komen. Dus deze beweging moet u echt zo zien. Dus laten wij als Nederland in ieder geval zorgen dat als het zover is dat we kunnen instappen.
1: Dat zei minister Jessel Geus tegen verslaggever Ewout Kiewiet. In Limburg geldt vanmiddag code oranje vanwege zware onweersbuien en windstoten. Voor de meeste mensen reden om binnen te blijven. Maar stormchasers gaan vanmiddag juist buiten naar de buien op zoek. Michael Braakman is zo'n stormjager. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, zit jij in het epicentrum van waar het gaat gebeuren?
4: Nee, ik niet. Maar andere van mijn chase-collega's wel. Want ik ben op dit moment bezig met het weer monitoren bij evenementen. Die hebben
1: ook
4: mij
1: heel belangrijk.
4: Nodig.
1: Ja, precies. Wat verwachten je collega's stormchasers daar te gaan zien vandaag?
4: Nou ja, je hebt nu een bui die op het moment staat Limburg binnen te trekken. Die is zelfs zich nu aan het ontwikkelen. Maar er is er eentje die zit aan de westkant van Frankrijk. En dat zijn wel de serieuze cellen. Zelfs met supercel-kenmerken en dat soort dergelijke dingen. Dus ik denk dat onze collega's richting het westen zijn.
1: Supercel-kenmerken?
4: Ja,
1: dat zijn
4: zeg maar de zwaarste type onweersbuien waar heel veel hagel in zit, heel veel bliksemontladingen en de kans op een tornado gewoon aanwezig is.
1: Ja. Als je nu naar boven kijkt, kun je dan ook al signalen daarvan zien of is het echt iets wat zich dan dus zo plotseling aandient?
4: Nee, je kan in feite kun je vanuit, wij noemen dat onweersverklikkers. Dat als je van die kleine schapenwolkjes hebt die zich beginnen uit te groeien tot slagroomtoefjes, om het maar zo te zeggen. Dan kun je eigenlijk aan de lucht al wel zien dat er wat aan zit te komen. En als je nu naar buiten kijkt, kun je dat ook wel zien. Omdat je ziet dat de kleine plukjes wolken allemaal in één keer naar boven groeien, zeg maar.
1: Ah, en dat is een teken dat het losgaat straks?
4: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, wat is er nou zo mooi aan dat stormchasen, dat stormjagen?
4: Ja, allereerst is het natuurlijk een enorme rush om op de juiste plek, op de juiste tijd daar te staan. Het is ook niet zonder gevaren, want zo'n bui neemt natuurlijk ook grote hagel met zich mee, windstoten. Dus je kan jezelf ook nog op een verkeerde plek neerzetten. Dat samen met het maken van mooie foto's en het documentaire, foto's maken en het documentaire maken van hoe het zich ontwikkelt, maakte het fenomeen stormchasen gewoon een prachtige hobby.
1: Ja, want jullie maken volop foto's en video's van wat jullie zien. Wat is nou het allermooiste dat je voor je lens kunt krijgen?
4: En voor ons als stormchasers is een tornado natuurlijk een prachtige verschijnsel. Maar ja, voor mensen die daar schade over ontwikkelen, is dat natuurlijk niet zo fijn. Nee. Maar voor ons is een grote wolkcloud wat bijna over de grond heen schraapt. Met daarin een mooie slurf. Dat vinden wij wel chic.
1: Als ik vanavond nou ook buiten wil gaan kijken, heeft u dan nog tips?
4: Kijk uit dat je niet in de buurt van bomen bent, want de bomen zijn nu vol in het blad. En er zijn aardig wat windstoten gemeld die zelfs over de 90 km per uur kunnen gaan. Ja. Dus zorg dat je in ieder geval niet in de buurt van de bomen zit. Maar wil je echt gaan kijken, dan adviseer ik gewoon om ergens in een veld te gaan staan, maar wel de veiligheid in acht nemend, zeg maar.
1: En dan gewoon genieten van die mooie weersverschijnselen. Veel dank, Michael Braakman.
0: NPO Radio 1.
5: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Sanne Frequin onderzoekt het eeuwig voortbestaan van erfgoed door 3D-digitalisering.
6: We kunnen terug naar de 19e eeuw en we kunnen zelfs over het Binnenhofcomplex lopen in de 17e eeuw.
5: Nicolaas Beetsaai, niet als Rick Honing zijn biografie over hem schrijft.
7: Een tijd waarin God, gezin en vaderland nog geen deuken hadden opgelopen.
5: Freek Vossenaar mag op audiëntie bij de Japanse keizer. Waarom is de relatie met ons land zo belangrijk? Daphne de Heer is de boekendame van dienst en EU-correspondent Rick Rutten over het Europese geld. Max Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30.
0: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. In Opium op Oerol zijn te gast hartsvriendinnen Floor Bremer en Suze van Kleef. De een parlementair verslaggever, de ander sportcommentator en voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Harpist Remy van Kesteren treedt op, evenals zangeres Vrouwkje. De allerlaatste Opium op Oerol. Vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
14: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
15: Dielke Teertstra.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
1: goedemiddag. Wat vinden de Katwijkers van de komst van een grote medicijnenfabriek? De reacties hoort u zo. Nu is het nieuws van Ellen.
15: De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Ook is slachtofferhulp ingeschakeld. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 47 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Door het opgeleide geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Het Nederlandse fregat De Ruiter kan over een paar weken bij de straat van Hormuz zijn, dat zei defensieminister Jesselgus. Het marineschip is nu nog bij Japan, maar het kabinet wil dat het richting Iran gaat voor als het daar nodig is voor de internationale missie onder leiding van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Tolken uit Afghanistan die voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. De tolken vinden dat ze een uitzonderingspositie verdienen. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is, in Zeeland wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Vanwege het warme weer nemen evenementen extra maatregelen. Het advies van organisaties van bijvoorbeeld Oerol en de Parade in Rotterdam is veel water drinken en insmeren tegen de zon. Met name hardloop-evenementen zijn helemaal afgelast. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige buien, onweer en hagel. Daar is vandaag Pinkpop begonnen. Ook daar houden ze de radars goed in de gaten, zegt het KNMI.
16: We zien wel dat veel evenementen op dit moment al geen doorgang hebben gevonden vanwege de hitte of andere maatregelen hebben getroffen. Pinkpop vindt natuurlijk wel plaats. Daar hebben we wel korte lijntjes mee, ook met de Weerkamer. En dat soort grote evenementen hebben doorgaans ook hun eigen meteorologische dienst van een weerbureau. En daar hebben we ook goed contact mee over de waarschuwingen.
15: Het advies van het KNMI bij Code Oranje is voorzichtig doen op de weg. Losse spullen in de tuin vastmaken en de stekkers uit het stopcontact halen. Het weer op de meeste plaatsen dus zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vannacht komt op veel plekken het kwik nauwelijks onder de 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden.
1: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
17: Ja, het drukste moment ligt inmiddels achter ons. Er staan nog wel behoorlijk wat files bij elkaar, zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is de lengte van de file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel is de vertraging 3 kwartier. Op de A7 Zaanstad-Horen, daar ligt het een en ander op de weg. Bij Purmerend-Zuid, er zijn 2 rijstroken dicht. Kost je vanaf Knooppunt Zaandam 35 minuten. Ook een half uur vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Knooppunt Gouwen door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. En door een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum een lange file tussen Ochten en Tiel. Daar nu 40 minuten extra reistijd.
1: Groningen is de goedkoopste optie voor kerncentrales. Maar toch willen ze die daar echt niet. Zometeen de gedeputeerden.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: In Opium op Oerol zijn te gast hartsvriendinnen Floor Bremer en Suze van Kleef. De een parlementair verslaggever, de ander sportcommentator en voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Harpist Remy van Kesteren treedt op, evenals zangeres Vrouwkje. De allerlaatste Opium op Oerol. Vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
19: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
20: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
21: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
22: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
20: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
23: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
24: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
25: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
24: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Geschokte reacties in het Groningse Meerstad, waar een meisje van 15 wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. Redacteur Bouke Haastra was daar vandaag.
26: Buren verzamelen zich hier vanmiddag in het speeltuintje voor hun huis en vragen zich af hoe zoiets in hun rustige wijk kon plaatsvinden. Een aantal buren vertelt dat ze de minderjarige dochter van het echtpaar al jaren niet meer gezien hadden.
1: In Katwijk komt een grote medicijnfabriek. Verslaggever Roland Muller was vandaag in de kustplaats en sprak met Katwijkers over hun zorgen.
27: Nou, die zorgen zijn er wel degelijk. Zorgen van bewoners en ondernemers. Vooral over wat er nou gaat gebeuren met het recreatiegebied, het Valkenburgse Meer.
1: Maar eerst, de potentiële locaties voor kerncentrales zijn bekend. Het kabinet maakt later dit jaar bekend waar twee nieuwe kerncentrales komen. In Eemshaven in Groningen of in Terneuzen in Zeeland. Andere plaatsen zijn afgevallen. Netbeheerder Tennet geeft aan dat Groningen de beste mogelijkheden biedt. Maar juist in die provincie staan ze niet te springen om een kerncentrale. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Eerder koerste het kabinet op twee centrales in Zeeland. Nu dus op Groningen. Wat is er gebeurd?
3: Ja, het kabinet wilde dat inderdaad heel graag. En Zeeland wilde dat ook heel graag. Dus dat leek 1 en 1 is 2. Ja. Maar er is nu technisch advies gevraagd aan Tennet, aan een netbeheerder. En ja, die zeggen eigenlijk dat Zeeland helemaal geen ideale plek is. 1 plek Terneuzen sluit dus nog niet uit. Maar ja, wat je in Zeeland nu hebt, is dat er heel veel stroom wordt opgewekt. Je hebt de windmolens op zee, die brengen de stroom. De andere kerncentrale in Borselen. En als er nog meer stroom bij komt, maar er is geen vraag, dus het wordt niet afgenomen, ja, dan kan het net het niet aan. Dus staat nu in het rapport, doe het niet. Dus 1 locatie is wel geschikt, is het meest geschikt, is bijna ideaal. Dat is de Eemshaven in Groningen. Maar ja, daar is dus geen draagvlak. Dus dat maakt het lastig voor de staatssecretaris.
26: Nou, het kabinet heeft altijd gezegd dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur is voor Zeeland.
28: Ja, maar het is niet gelijk blijkt nu, want Zeeland is veel minder geschikt dan gedacht.
26: Maar daarom wordt er op dit moment ook nog geen keuze gemaakt. Er zijn 3 locaties blijven bestaan. Die worden nader onderzocht. Op alle aspecten, op alle fronten worden gesprekken gevoerd met industrie, met inwoners, met de besturen. En pas op het eind, hopelijk is dat in de loop van dit jaar, en daar gaan we wel van uit, maakt het kabinet een keuze.
3: Ja, dit was staatssecretaris Johannes de Bat die erover gaat. Hij zegt, ja, bij gelijke geschiktheid kiezen we voor Zeeland. Maar als je dit nu leest, het technische rapport, waar het echt gaat om honderden miljoenen die erbij moeten, wil je dit in Zeeland laten werken, dan is er eigenlijk geen gelijke geschiktheid. Maar ja, aan de andere kant heb je dus in Groningen het probleem dat de maatschappij het niet wil. Dat ook, ook de politiek zegt, ja, we hebben zo'n erfenis in Groningen. We hebben daar zoveel schade aangericht met die mijnbouw, met die aardbeving die daar zijn geweest. We willen ze dit niet aandoen. Dus heb je in de ene plek geen draagvlak, maar wel technisch alle mogelijkheden. En de andere plek, Zeeland, heb je wel draagvlak, maar technisch dus niet ideaal.
1: Maar wat een dilemma, Ewout.
3: Dat is het zeker. Het is echt een duivels dilemma voor het kabinet. Want kies je dus voor de goedkoopste en technisch beste optie, maar dan dus geen draagvlak, dat is Groningen. Of kies je voor het draagvlak in Zeeland. Ja, de staatssecretaris Johannes de Bat wil nu nog niet kiezen. Volgens hem kan het nog steeds wel in Zeeland. Als er daar dus heel veel meer stroom wordt gebruikt, zodat het net aan kan. Maar alsnog moet er dan heel veel geld bij. Nou, hij wil op dit moment nog geen keuze maken.
26: Het kan als je op een goede manier de vraag naar elektriciteit in Zeeland kunt beïnvloeden, hè, want dan heb je dus ook heel veel vraag nodig. En het kan in Groningen, als je daar iets weet te doen met het draagvlak wat er op dit moment gewoon niet is. Nou, dat is het dilemma wat we wegen en waar we voor het eind van het jaar een keuze in moeten maken. En dat betekent dat op dit moment Groningen nog steeds een beeld is voor kernenergie. Ja.
2: En Zeeland, is het daar nu afgeschreven? Want daar willen ze het graag.
26: Nou, er liggen nog 3 locaties op de Zeef en dat betekent dat Zeeland niet is afgeschreven.
2: Ja, maar wel duurder.
26: Zeeland heeft ook zijn uitdagingen.
3: Nou, je hoort het, hij wil het nog niet, nog niet zeggen. Maar kies je dus, ja, het is dus wel een keuze of voor draagvlak of voor wat technisch het beste is. En wat heel veel geld gaat kosten. Ja, het is een dilemma waar het kabinet de komende tijd mee bezig gaat.
1: En hoe gaan ze daarmee bezig?
3: Vooral heel veel gesprekken voeren. Dus toch kijken of Groningen misschien er toch voor te poren is. Als er goede argumenten worden gegeven, als er misschien ook dingen tegenover staan. Of anderzijds, of er toch in Zeeland de situatie daar te verbeteren is. Zodat het daar misschien wel kan. Over 2 weken gaat de Tweede Kamer hier ook nog over in debat. Dus dat zal ook een fel debat zijn over, ja, willen we Groningen dit nog een keer aandoen? Of kunnen we toch in Zeeland nog voor elkaar krijgen? Dus dat wordt de komende maanden een debat en een moeilijke weging. En eind dit jaar hoopt het kabinet wel echt die knoop door te hakken.
1: Dank, Ewout Kiewiet. En ik praat door met Pascal Roemers, gedeputeerde van de provincie Groningen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Wat vindt u ervan dat Groningen toch een van de beste potentiële locaties blijft?
4: Ja, we willen graag wel eens een keer de beste zijn, maar niet vandaag.
1: Nee.
4: Dus we zijn zeer verbijsterd en diep teleurgesteld in het feit dat wij eigenlijk een toplocatie hebben voor kerncentrales in Groningen.
1: Verbijsterd en diep teleurgesteld.
4: Ja, dat zijn denk ik wel de juiste woorden, denk ik, die ik voor veel mensen uitspreek. We hebben ooit een afspraak gehad met mevrouw Sophie Hermans, voormalig minister, dat we zouden worden meegenomen eigenlijk omdat het moest vanwege de zorgvuldigheid van het proces. En nu blijkt dat wij ineens de beste locatie zijn. Ja, dat gaat in tegen afspraken die we hebben gehad.
1: Want u bent niet meegenomen in het proces?
4: Nou, niet op die manier, nee. Wij willen eigenlijk, we hebben namelijk afspraken met hen gemaakt. Dat heeft met Nijbegun te maken als het gaat over eerherstel. Ewald gaf het net ook al even aan. En daar is afgesproken dat 1/3 van wind op zee in Groningen dat zou worden aangeland. Dat is niet meegenomen in de onderzoeken. Terwijl het wel een onderdeel zou moeten zijn van het volledige plaatje. Daarnaast is ook politiek en maatschappelijk draagvlak ook noodzakelijk. Nou, zowel de Raad als de Staten, maar ook vooral ook de Tweede Kamer heeft heel duidelijk aangegeven dat ze geen kerncentrales hier zitten in Groningen. En dat geldt ook voor partijen die wel voor kerncentrales zijn, maar wel hebben aangegeven, ja, we kunnen het Groningen niet aandoen.
1: Nee.
4: Dus we zullen daar ook flink op gaan lobbyen.
1: Nou, zegt het kabinet en ook Tennet dat Groningen de beste locatie is voor die centrales vanwege de ruimte op het stroomnet. Maar ook dat de bouw van een kerncentrale zorgt voor werkgelegenheid. Dat kan ik me voorstellen is een positief punt voor Groningen.
4: Werkgelegenheid is altijd een goed argument. Maar we zijn in Groningen ook bezig om te zorgen dat wij ons gaan richten op wind op zee. De ontwikkeling daarvan, de waterstof-economie en de verduurzaming van de industrie. Dat levert ons op lange termijn meer op voor Groningen, ook als het gaat om werkgelegenheid. Dus wij werken wel degelijk aan werkgelegenheid. En daar gaat de vlieger voor ons niet op dat het met kerncentrales meer zou zijn.
1: Nee, dat doet u liever op andere manieren. En dat is ook
4: dat
1: afgesproken, zegt u.
4: Ja. Zeker. Ja. Zeker.
1: Dit is nog geen definitief besluit. Wat gaat u doen om toch uw punt voor het voetlicht te brengen de komende tijd?
4: Ja, ja, de staatssecretaris heeft gekozen om het bij de Kamer neer te leggen. Dus het is ook aan ons om nu ook te zorgen dat we de Kamer ook meenemen. We gaan dus ook flink lobby voeren richting de Tweede Kamer. En dat begint vanaf vandaag. En we gaan ook alle stukken die we hebben ontvangen gaan we ook goed doorlezen en doornemen. En gaan ook kijken wat desnoods juridisch mogelijk is en wat noodzakelijk is.
1: Ja. En wat gaat u zeggen? Wat wordt uw centrale boodschap? Waarom wilt u het echt niet?
4: Nou, we hebben gewoon afspraken gemaakt met het Rijk als het gaat om eerherstel van Groningen. Er zijn afspraken gemaakt in Nijmegen en die worden op deze manier niet nagekomen. En dat betekent dat Groningen wederom een tik op de neus krijgt en dat doet iets met het vertrouwen. En dat vertrouwen is broos en dat willen we graag juist opkrikken. En op deze manier gaat dat niet gebeuren.
1: Veel dank, Pascal Roemers, gedeputeerde van de provincie Groningen. Levi, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
15: Een man van 27 uit Almere is vandaag veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje in een mobiel toilet. Dat schrijft persbureau ANP. Dat gebeurde vorig jaar tijdens Koningsdag in het centrum van Arnhem. De rechtbank legde de Almeerder ook een contactverbod op van 3 jaar. De man maakte misbruik van het feit dat het meisje onder invloed was van alcohol en negeerde haar signalen van verzet en weerstand, schrijft de rechtbank in het vonnis. Inwoners van Reuver in Limburg zijn volgens Omroep L1 boos op de beheerder van de plaatselijke begraafplaats. Er worden op dit moment zo'n 500 graven geruimd waarvan de grafrechten verlopen zijn. Maar de manier waarop dat gebeurt kan echt niet, zegt deze man.
0: Er lag gewoon een berg, allemaal potten en schedels en schoentjes en panties en ik weet niet wat, allemaal open en bloot, gewoon op één hoop.
15: Bezoekers van de begraafplaats vinden het enorm respectloos en ook niet fijn voor kinderen die langslopen. Omroep Gelderland doet verslag van een bijzondere wereldrecordpoging met een elektrisch vliegtuig zoveel mogelijk landingen maken. De piloten hebben er wel vertrouwen in, want...
5: Ja, er was geen wereldrecord met elektrische landingen. Hè. Er was wel met brandstofvliegtuigen was het er. Maar nu niet, dus nou ja, we zitten al boven de 30 inmiddels. Dus ja, dat record gaan we sowieso breken vandaag.
15: Ja, zo kan je dus ook een wereldrecord halen. Maar met de wereldrecordpoging werd ook geld opgehaald voor het goede doel. En mooi nieuws voor storm van Gastel uit

0: Hoge Zwaluwe, waar Omroep Brabant over schrijft. Hij kreeg een telefoontje dat je als examenkandidaat niet wil krijgen. Hij was gezakt. Dus teleurgesteld ging hij naar zijn school om een van zijn examens in te zien. En toen bleek hij een fout gerekende vraag wel goed te hebben. Hij gaf dit aan bij zijn docent en die ene fout, die dus uiteindelijk goed werd gerekend, was genoeg om toch te slagen. De vlag hangt inmiddels buiten en ook is een fles champagne ontkurkt.
1: Gefeliciteerd. Helene, hoe gaat het op de weg?
2: Ja, de files worden heel langzaam korter. Het is nog wel heel erg druk vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar de meeste vertraging heb je nu op de A15 van Nijmegen naar Gorkum door een ongeluk bij Wadenoijen. Vanaf ochtend is het oponthoud nu 40 minuten.
3: NOS NTR.
4: Elke werkdag van 4 tot 6.
3: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Lush Life, Zara Larsson. Er komt een grote medicijnfabriek van farmaceut Eli Lilly in de gemeente Katwijk, vlakbij Den Haag. De Amerikaanse multinational maakt onder andere afslankmedicatie. De Katwijkse gemeenteraad stemde gisteravond met grote meerderheid voor de komst van de fabriek. Economieverslaggever Roland Muller, jij was vandaag op de plek waar die fabriek moet komen. Dat is vlakbij een meer. Waarom moet die juist daar komen?
1: Nou, daar gaat het al heel lang over. Vorig jaar in november, toen dit plan bekend werd, toen bekend werd dat dit bedrijf zich daar wilde gaan vestigen, leek het ook wel alsof iedereen voor was. Het bedrijf ziet echt grote voordelen specifiek van die plek. En dat heeft eigenlijk wel heel veel te maken met de plaatsing van Schiphol. Dat vinden ze fijn voor een internationale netwerk. Maar op die plek, vlakbij Leiden, inderdaad Den Haag, zoals je al zei, ja, daar zit ook het Bioscience Park. Hè. Heel veel bedrijven en organisaties en wetenschappelijke instellingen die zich bezighouden met de innovatieve geneeskunde. Ja, daar willen ze heel graag bij horen. Dus dat is de reden waarom dat bedrijf daar graag wil zitten. Nou, ook het kabinet, die ziet dit eigenlijk helemaal zitten. Ze vinden dat dit helemaal past in het beeld wat ze hebben over de toekomst van de Nederlandse economie. Daarbij staat de innovatie hoog in het vaandel. Het moet hoogwaardige economie zijn. Dus niet langer economie waarbij je heel veel arbeid nodig hebt en weinig winst maakt. Ja, dit is het tegenovergestelde daarvan. Ja, en nu lijkt het dus erop dat ook de gemeenteraad hier toch wel wat voelt. De gemeenteraad van Katwijk bleek gisteravond. Nou, dat bleek dan inderdaad gisteravond na die stemming. Maar afgelopen week hadden wij al rondgebeld. En toen merkte je al, veel van die raadsleden die hadden toch het idee van, je moet wel heel sterk in je schoenen staan om dit aanbod te kunnen weigeren. En daarmee doelen ze op de enorme slagkracht van dit bedrijf. Dat Eli Lilly is echt een multinational. Die kunnen veel investeren. Ze hopen dat het ook ten goede komt van de lokale economie. En het kabinet die doet er nog een schep bovenop. Die zeggen, nou, omdat dit ook wel voor overlast zorgt in Katwijk, geven wij je nog eens keer 100 miljoen euro als het bedrijf er daadwerkelijk komt. En dat is dan bedoeld voor infrastructurele knooppunten, wegenbouw, maar ook bijvoorbeeld sociale woningbouw.
0: Ja, maar betekent dat ook, Roland, want er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die daar wonen. Wat vinden die ervan?
1: Precies, nou dat staat wel een beetje met elkaar op gespannen voet. Het feit dat nu de gemeenteraad helemaal om is, dat wil zeker niet zeggen dat de inwoners van Katwijk hierop gerust zijn. En zij maken zich dan vooral zorgen over die plaatsing aan het meer waar je het net over had, het Valkenburgse meer. En met name ondernemers, die zijn er helemaal niet op gerust dat het goed afloopt. Die zorgen gaan over niet alleen de woningbouw waar het krapper zou worden, maar ook milieuschade, lichtschade. Het uitzicht gaat er niet op vooruit. En ik sprak een aantal van die ondernemers van hen vandaag die zich daar specifiek zorgen over maken.
2: De wind is een beetje opkomend.
1: Arjan Planje, je bent ondernemer hier. Je hebt een surfschool, een winkel met surfattributen. Pal langs de A44 en er loopt daar een N-weg. En in de oksel van die twee wegen zit dit recreatiepark. Wat maakt deze plek nou zo ideaal?
2: Deze plek maakt het ideaal dat het midden in de Randstad ligt. Zo dicht onder de kust, waardoor de wind eigenlijk fantastisch goed doorkomt op het meer.
1: Maar er gaat wel wat veranderen hier, want aan de overkant van het meer komt een grote fabriek te staan. Tenminste, als het aan de gemeenteraad van Katwijk ligt, want die heeft voorlopig ingestemd met een plan. En daarmee kan een Amerikaanse fabrikant van pillen kan hier aan de slag gaan. Die kan hier een grote fabriek bouwen.
2: Midden in een recreatiegebied. Je kan het imago van het gebied gaat veranderen. Het zal best wel ook wel wat invloed hebben op de noordelijke winden.
1: Jullie zijn bang dat door die fabriek, zo'n groot gebouw en de woningen die ernaast komen, dat de wind minder gunstig wordt?
2: Ja, nou, dat zal de onderzoeken moeten dat natuurlijk nog gaan uitwijzen. Er wordt in de second opinion is daar om gevraagd door de gemeenteraad.
1: Tegelijkertijd heeft Nederland ook de ambitie om juist dit soort bedrijven aan te trekken. Er wordt vaak gezegd, we hebben dat soort bedrijven nodig om de Nederlandse economie verder aan te wakkeren.
2: Dan zal die ergens moeten staan. We kunnen hem niet in de lucht bouwen. Alleen ik denk dat er binnen ook de Randstad, ook dicht bij Schiphol, andere plekken zijn. Langs de A44, dan staat de fabriek prima langs de snelweg. Waar in mijn optiek veel minder mensen daar last van hebben. Waar de meeste verbazing natuurlijk uitkomt, is van hoe loopt zo'n proces? En eigenlijk in mijn optiek alleen maar doordat de Nederlandse overheid een tegemoetkoming heeft gedaan van 100 miljoen.
1: Dus er is geld gekomen vanuit het Rijk. Ook het bedrijf zelf belooft te investeren in de lokale economie.
2: De gemeenteraad van Katwijk wordt wel het mes op de keel gezet. Van het is take it or leave it.
1: En daar zijn ze gevoelig voor gebleken?
2: Schijnbaar wel.
1: En dan een klein stukje rijden aan de andere kant van die N-weg. Dus aan de andere kant van het meer.
3: Zijn een beetje oude aan, fietsen, scooters, brommers, e-bikes. Ja, noem maar op. Alles wat met wheels te maken heeft.
1: Gerrit Hoekstra, eigenaar van deze fietsenwinkel. Jullie repareren en jullie verkopen fietsen. Ja, een dorpse fietsenmaker. U zit eigenlijk tegen het randje van het dorpje Valkenburg aan, gemeente Katwijk.
3: Ja, tegen de farmaceut kijk ik aan dat het in een gebied komt wat eigenlijk voor recreatie bestemd is. En wat in één keer omgezet is in naar een bioscience gebeuren. En dat vinden wij niet horen. We hebben al met de gemeente om de tafel gezeten of wij een stukje in de buurt kunnen bemachtigen. Want er ligt hier wel een stukje bedrijventerrein van de gemeente wat ook weggaat. Maar dat wordt bestemd voor groen. Want ja, als je...
1: Dan gaat daar groen weg en dan moet dan hier een stukje groen bij.
3: Dan moet hier, zo moet je het wel een beetje zien.
1: Dus u zegt, er komt er zo'n groot Amerikaans bedrijf, die krijgt alle ruimte. Eigenlijk wil ik ook een stukje groeien en dat kan dan niet.
3: Dat kan dan niet.

0: niet. Nee, en ik niet alleen. En dat zijn meerdere bedrijven. Dat hoort hier niet.
1: Waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Dat is, ja, bij mij is dat emotioneel natuurlijk. Want ja, het wordt steeds drukker om je heen. Er verdwijnt van alles. Er komen hele drukke wegen. In Nederland zijn zeker bedrijven nodig. Maar waarom Amerikaanse bedrijven? Want wij kennen heel goed die ruimte met ons eigen bedrijf in de regio. Die uit willen breien, zullen wij dat stukje makkelijk op kunnen vullen.
2: Een verslag was dat van Roland Müller. En Eli Lilly laat ons weten de zorgen van bewoners serieus te nemen. Het bedrijf wil een goede buur zijn. Wil de komende maanden met bewoners in gesprek. Dit najaar besluit de gemeenteraad van Katwijk definitief over de komst van de medicijnfabriek.
3: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: NPO Radio 1.
2: Het is 17:30, hier is Levi met de hoofdpunten.
12: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. De NS bevestigt dat er woensdagochtend tussen 4 en 8 uur in het hele land geen treinen rijden. Vakbond FNV kondigde eerder vandaag voor die dag een staking aan. Ook werknemers van bus, tram en metrovervoer staken. Na de staking moet de NS de dienstregeling weer opstarten. Daardoor kunnen reizigers ook de rest van de ochtend te maken krijgen met treinen die niet rijden of vertraagd zijn. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. En de KNVB waarschuwt oranje supporters voor extreme hitte in Houston. Morgen wordt de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In combinatie met een hoge luchtvochtigheid ligt de gevoelstemperatuur nog wat hoger. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans goed oppassen, zegt de KNVB.
2: Willemijn Hubert, dat zijn de fans in Houston. Want daar is het warm, 34 graden. Maar goed, hier is het ook gewoon warm. En ook hoge luchtvochtigheid, volgens mij.
13: Ja, die 34 graden hebben we hier ook op de thermometers. Op dit moment zelfs nog in delen van Limburg. En die luchtvochtigheid is ook hoog. Dus wat dat betreft vergelijkbaar. En daar gaan ze trouwens buien verwachten tijdens die voetbalwedstrijd. Ja, en ook vandaag kunnen wij in Nederland buien verwachten met onweer erbij. Er staat natuurlijk voor Limburg een code oranje uit vanaf 3:00 vanmiddag. En als we nu naar de radarbeelden kijken, zien we dit uiterste zuiden van Limburg wel de eerste buien langzamerhand verschijnen. Dus die zitten al wel vol boven België. Maar Nederland hebben ze nog net niet helemaal te pakken.
2: En hoe gaat die avond eruit zien?
13: Nou ja, de komende uren gaan die buienkansen wel wat toenemen. Ik denk niet alleen in Limburg, maar misschien dat je ook wat meer in het westen van Nederland later op de avond rekening moet houden met een regen- of onweersbui. Plaatselijk kunnen die ook best wel stevig uitpakken. Naarmate de avond vordert, wordt dat allemaal wat minder. Komende nacht in het midden en het zuiden droog. Misschien in het noorden dan nog een enkel restant van een bui. En het is wel een nacht die niet heel erg koud gaat verlopen, want ik heb voor delen van Nederland een graad of 20 op de thermometers staan. Dus dat noemen we dan een tropische nacht. En ook dan blijft de lucht vochtigheid hoog. Dus het is een beetje een klamme nacht waar we in duiken. Morgen hebben we wel wat verschillen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de zondag. Want vandaag hadden we overal die hitte. Dus was het de 30 graden ook op de stranden. Nou, dat gaat morgen en zondag niet meer gebeuren. Dan ziet het er toch naar uit dat het op de stranden nou zo'n 21 tot 4, 25 graden gaat zijn. En ja, zit je in het midden en het oosten en zuiden van Nederland, dan gaan we opnieuw die 30 graden, 31 graden, 32 graden makkelijk halen. Dus we hebben echt wel wat meer verschil. Morgen voor het grootste gedeelte van de dag droog. Als er al een bui ontstaat, is dat opnieuw in het zuidoosten. En datzelfde geldt ook eigenlijk wel voor de zondag. En als we de nieuwe week in gaan kijken, nog even, dan de eerste dagen sowieso ook nog echt wel die tropische waardes overal. Met name dinsdag weer op uitgebreide schaal. Met misschien zelfs wel weer 34 graden in het zuidoosten. Dus voorlopig is het nog niet echt sprake van dat het wat gaat afkoelen.
2: Helene, waar staan de files?
1: Ja, eigenlijk vooral in de zuidelijke helft van het land. Daar staan in ieder geval de meeste files. Maar er zijn nu ook wat problemen in het noorden. Op de A7 Heerenveen richting Sneek bij Sneek-Oost staat namelijk een auto in brand. De rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging valt nu nog mee, maar die zal ongetwijfeld daar toenemen. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Gouwen zijn ook problemen. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Vanaf Woerden kost je dat 25 minuten. En een eerdere aanrijding op de A15 van Nijmegen naar Gorkum veroorzaakt een lange file tussen Ochten en Wadenooyen. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd.
2: Grote verslagenheid in het Groningse Meerstad na de dood van een man en een vrouw. Hun dochter wordt verdacht van dubbele moord. Zometeen onze redacteur die al de hele dag in Meerstad is.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
16: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
15: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
17: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, autotaalglas.
21: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
22: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het meisje van 15 dat is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Het heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. NOS-redacteur Bouke Haanstra, jij was vandaag in Meerstad en je hebt er ook met mensen gepraat, mensen die daar wonen. Wat vertelden ze je?
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, ze zijn erg verbaasd dat zoiets in hun rustige wijk kan gebeuren. Er was vanmorgen al een bijeenkomst op een basisschool in de buurt, op zo'n 200 meter van het huis waar het echtpaar woonde. En die was bedoeld voor bezorgde ouders die vragen hadden. En een groot deel van de middag stonden buren met elkaar te praten over wat er gebeurd was in het speeltuintje bij de straat waar het huis staat. En daar vertelde een van de buren mij dat zowel hij als het echtpaar al 8 jaar in die straat wonen. Maar hij die dochter eigenlijk nog nooit gezien had. Niet eens wist dat het echtpaar een dochter had. Hmm. En ik sprak daar nog een man. Die kende de ouders en de dochter wat beter. Een aantal jaar geleden hadden dochter en moeder op zijn huisdieren gepast. Op de konijnen toen zij op vakantie waren. Ja, en hij gaf aan dat het toen heel gemoedelijk was. Een heel vriendelijk gezin. Erg benaderbaar. Dus voor veel buren kwam dat onverwachts, hoorde ik daar vanmiddag.
2: Dat zijn de buren. Heb je verder reacties gehoord?
0: Ja, ik ben ook langs geweest bij de middelbare school waar het meisje op zou zitten. Zij organiseerde ook daar vandaag een bijeenkomst voor leerlingen en ouders. En in een brief wenst de school iedereen die betrokken is bij wat er gebeurd is in Meerstad heel veel kracht en sterkte. En mijn collega Edwin van den Berg die sprak vandaag met burgemeester van Groningen Roelien Kamminga. Ja, zij reageert onder meer op de beelden die de verdachte gemaakt zou hebben van haar ouders en die ze ook verspreid zou hebben. Die beelden zouden nu op sociale media staan en de burgemeester roept op om die beelden niet verder te verspreiden omdat dat het onderzoek niet helpt, zegt ze.
3: Wat je gewoon ziet is dat natuurlijk heel veel beelden rondgaan, maar dat het verhaal natuurlijk niet compleet is. En wat je gewoon niet wil in dit soort situaties, volgens mij wordt niemand daar beter van. De nabestaanden niet, de omwonenden niet, maar ook de verdachten niet. Dat er allerlei beelden komen en verhalen komen en speculaties komen. Je wil natuurlijk gewoon weten hoe het zit. En dan weten we gewoon uit ervaring dat een onderzoek het beste gedijt in wat rust en wat ruimte. Hoe frustrerend dat soms ook is. Hè, want ik snap met u heb ik ook het liefst vandaag al alle antwoorden. Maar het vergt helaas wat meer tijd.
2: Ja, dat zegt dus burgemeester Kamminga. Bouke, de verdachte, het meisje van 15, zit vast. Wat gaat er gebeuren met haar?

0: vader en moeder op zijn huisdieren gepast, op de konijnen toen zij op vakantie waren. Ja, en hij gaf aan dat het toen heel gemoedelijk was, een heel vriendelijk gezin, erg benaderbaar. Dus voor veel buren kwam dat onverwachts, hoorde ik daar vanmiddag.
1: Dat zijn de buren. Heb je verder reacties gehoord?
0: Ja, ik ben ook langs geweest bij de middelbare school waar het meisje op zou zitten. Zij organiseerde ook daar vandaag een bijeenkomst voor leerlingen en ouders. En in een brief wenst de school iedereen die betrokken is bij wat er gebeurd is in Meerstad heel veel kracht en sterkte. En mijn collega Edwin van den Berg, die sprak vandaag met burgemeester van Groningen, Roelien Kamminga. Ja, zij reageert onder meer op de beelden die de verdachte gemaakt zou hebben van haar ouders en die ze ook verspreid zou hebben. Die beelden zouden nu op sociale media staan en de burgemeester roept op om die beelden niet verder te verspreiden, omdat dat het onderzoek niet helpt, zegt ze.
2: Wat je gewoon ziet is dat natuurlijk heel veel beelden rondgaan, maar dat het verhaal natuurlijk niet compleet is. En wat je gewoon niet wil in dit soort situaties, volgens mij wordt niemand daar beter van. De nabestaanden niet, de omwonenden niet, maar ook de verdachten niet. Dat er allerlei beelden komen en verhalen komen en speculaties komen. Je wil natuurlijk gewoon weten hoe het zit. En dan weten we gewoon uit ervaring dat een onderzoek het beste gedijt in wat rust en wat ruimte. Hoe frustrerend dat soms ook is. Hè, want ik snap met u, heb ik ook het liefst vandaag al alle antwoorden. Maar het vergt helaas wat meer tijd.
1: Ja, dat zegt dus burgemeester Kamminga. Bouke, de verdachte, het meisje van 15, zit vast. Wat gaat er gebeuren met haar?
0: Ja, zij is vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die bepaald heeft dat ze nu 2 weken langer vast moet blijven zitten. Dus dat is wat er op de korte termijn gebeurt. Ze zit vast in beperkingen. En dat betekent dat ze alleen met haar advocaat mag praten en geen contact mag hebben met de buitenwereld verder.
1: Dankjewel, Bouke Haanstra. Er is een nieuw staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Ruim 2 uur geleden ging het in. Er was al een tijdelijk bestand, maar dat bleek vooral te gelden op papier. Zo zijn er sinds middernacht minstens 49 mensen om het leven gekomen. Correspondent Daisy Moore vertelt dat er weinig vertrouwen is in Libanon dat dit nieuwe akkoord iets gaat veranderen.
3: Er is hier inmiddels best weinig vertrouwen in de betekenis van het woord staakt het vuren. Het afgelopen uur zijn er in Zuid-Libanon ook weer luchtaanvallen geweest, toen het dus al was ingegaan. We horen dat het alweer 12 keer geschonden is. Dus ja, we vallen hier van het een in het ander. Vannacht en vanochtend nog zware luchtaanvallen. Terwijl er op papier al weken een staakt het vuren is. En dan nu een klein uurtje geleden dat nieuws over een nieuw staakt het vuren en dan toch weer aanvallen. Dus ja, hoe stevig dit allemaal is en hoe het precies tot stand is gekomen, dat is nog wel even de vraag.
1: Ja, en weten we hoe het eruit moet gaan zien?
3: Nee, wat het precies betekent, dat weten we niet. Want wat er ook afgesproken wordt, er zijn eigenlijk weer redenen om het over en weer te schenden blijkbaar. Dat hebben we de afgelopen dagen, weken al gezien. Want de fundamentele problemen tussen Israël en Hezbollah zijn natuurlijk nu niet opgelost door deze mededeling. Israël bezet een groot deel van Zuid-Libanon, heeft duidelijk aangegeven binnenkort niet te willen vertrekken. Hezbollah vertikt het om te ontwapenen en dat is dan weer een heel belangrijke eis van Israël. En dat willen ze al helemaal niet, zolang Israël een groot deel van het land bezet. Dus we moeten dit laatste staakt het vuren misschien ook vooral zien in het bredere regionale plaatje. Dat het gaat om het akkoord tussen Iran en Amerika, waar iedereen zo naar snakt en waar we het natuurlijk de afgelopen dagen veel over hebben gehad. En daarvoor is rust in Libanon nodig. Libanon is inmiddels weer het schaakbord van de regio waar alle regionale krachten samenkomen, het een en ander uitvechten. En ja, de mensen worden er inmiddels helemaal gek van. De ene dag gaan ze op weg terug naar het zuiden. We hadden het er een paar dagen geleden al over om hun huizen te inspecteren in de hoop dat ze daar kunnen blijven, omdat ze horen dat er een akkoord is tussen Amerika en Iran. Het volgende moment zijn er weer de zwaarste luchtaanvallen in weken in het zuiden van Libanon en de Bekaa-vallei. Dan vlucht iedereen weer noordwaarts. Dat is nu vandaag ook weer gaande. En dan terwijl ze vluchten horen ze over een nieuw staakt het vuren. Dus dat kunnen toch maar weinig mensen hier heel erg serieus nemen inmiddels. En echt een beetje het gevoel van eerst zien, dan geloven.
1: Dat zei correspondent Daisy Moore. Ja, er zijn dus veel onzekerheden of beide partijen zich eraan gaan houden. Correspondent Lennart Svols vanuit Israël. Hoe wordt daar gereageerd?
4: Nou, een Israëlische functionaris zou weer in de media hebben gezegd dat

0: er inderdaad een akkoord zou zijn over het staakt het vuren. Maar ook het Israëlische leger kwam eigenlijk al vrij snel met een verklaring. En daarin zegt de woordvoerder dat de troepen die nu het zuiden van Libanon bezet houden, ja, dat die daar zullen blijven. En dat Israël altijd het recht heeft om aanvallen op Hezbollah uit te voeren als Israël dat nodig vindt. Dus daarmee geven ze zichzelf wel die ruimte. Nou, we hoorden Daisy net ook al zeggen, Israël heeft ook alweer aangevallen sinds het staakt het vuren is ingegaan. En ongeveer een uurtje geleden ging ook het luchtalarm in het noorden van Israël af. Maar daar heeft het leger verder nog weinig details over gegeven. Maar ja, het geeft wel aan hoe fragiel deze situatie en dat staakt het vuren is.
1: Want wat betekent dat dan voor de status van zo'n staakt het vuren?
0: Nou ja, dat is dus heel onduidelijk wat het betekent. Kijk, als Israël zegt, wij hebben het recht om aan te vallen. En nou ja, Israël is van mening, Daisy zei het net ook al, dat Hezbollah ontwapend moet worden. En als ze dat niet doen, ja, dat Israël dan zelf die aanvallen mag blijven uitvoeren. Dus ja, dat lijkt in die zin weinig betekenis te hebben. Maar ja, we weten ook niet precies wat er is afgesproken. Daar is ook nog heel veel onduidelijkheid over.
1: Ja, want hebben we al iets van Netanyahu gehoord?
0: Nee, Netanyahu heeft zelf niets gezegd. Hij heeft wel, rondom dezelfde tijd dat het staakt het vuren werd aangekondigd, een video op zijn eigen sociale media geplaatst op X. Waarin hij dus heeft aangegeven dat hij goedkeuring had gegeven om een aanval uit te voeren. Nou, dat was die grote aanval die we afgelopen nacht hebben gezien met meer doden. Nou, en Israël zegt er zijn 4 soldaten van ons gedood door Hezbollah. En nou ja, daarom is die aanval goedgekeurd. Dus ja, dat is de reactie die we van Netanyahu tot nu toe hebben.
1: Ja. Dit akkoord is niet alleen van invloed op Libanon en Israël, maar het is ook mogelijk iets dat de weg vrijmaakt voor een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke eis voor Iran. Hoe wordt daar in Israël naar gekeken?
0: Nou ja, met heel veel kritiek. Eigenlijk al die afspraken tussen Iran en Amerika, ja, die gemaakt zouden zijn en waar ze over gaan onderhandelen, is hier woedend op gereageerd. En zowel vanuit de oppositie als de coalitie. En er zijn eigenlijk 2 belangrijke punten. 1 is dat atoomprogramma van Iran, waar eigenlijk weinig over afgesproken is. En het belangrijkste oorlogsdoel van Israël is om te voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen. Maar ja, daar moet allemaal nog over onderhandeld worden. Wat er met het verrijkt uranium gaat gebeuren. Wat er met de nucleaire installaties gaat gebeuren. Ja, en onderhandelen met Iran, ja, dat kan niet. De enige weg om dat atoomprogramma daar weg te krijgen is oorlog, zeggen ze hier. Dus daar zijn ze woedend over. Ja, en dat andere punt waar we het net over hadden, dat staakt het vuren in Libanon. Israël heeft aan de zijlijn gestaan, was niet betrokken bij die gesprekken. En dat wordt ze nu toch opgelegd. Terwijl ze hier zeggen, die dreiging van Hezbollah is nog niet weg. En ja, nu moeten ze toch stoppen met vechten daar. Dus daar is ook heel veel kritiek op.
1: Ja, maar als er zoveel kritiek is, waarom lijkt Israël dan toch wel akkoord te gaan?
0: Lijkt toch onder druk van Amerika te zijn gebeurd. Kijk, Netanyahu moet enerzijds luisteren naar Trump, want hij is heel erg afhankelijk van die Amerikaanse steun. Aan de andere kant komen er hier verkiezingen aan. En ja, met al die kritiek uit de oppositie en coalitie moet hij ook naar die stemmen luisteren natuurlijk. Dat is het speelveld van Netanyahu. En ik denk dat hij heeft gekeken met deze gesprekken tussen Iran en Amerika, ja, hoe ver hij nou eigenlijk kan gaan. Nou, we zagen vannacht dus die grote aanval van Israël op Libanon. Maar we zagen gisteren ook, hoorden we de woorden van Vance, toch wel een dreiging
1: dat 2/3 van de...
0: Ja, dat toch 2/3 van de wapens waar Israël zichzelf mee beschermt, dat die in Amerika worden geproduceerd en met Amerikaans belastinggeld worden betaald. Dus ja, dat geeft wel aan hoe erg Israël afhankelijk van ze is. En ja, die druk vanuit Amerika, die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: Dankjewel, correspondent Lennart Scholz. En dan gaan we naar het sportnieuws, Levi.
2: Nu we op het WK bezig zijn aan de tweede ronde groepswedstrijden, hebben onze Belgische collega's van Sportza zich ingelezen in de reglementen rond de derde plaatsen. Want de beste 8 gaan door. En van die 8 landen wordt een ranking gemaakt om te bepalen wie in de volgende ronde de tegenstander wordt. De FIFA heeft maar liefst 18 kantjes volgeschreven over de mogelijke scenario's die kunnen ontstaan. Want in totaal zijn er 496 combinaties mogelijk.
1: Dat is niet weinig.
2: Niet weinig en ook niet allemaal even waarschijnlijk, maar toch. De conclusie van Sportza is dus dat er eigenlijk maar 1 zekerheid is. En dat is wanneer de Rode Duivels 4de worden in de groep. Dan is de bestemming Zaventem zonder tegenstander.
1: Ja, dat is gewoon naar huis.
2: Gewoon naar huis dus inderdaad. Feyenoord nam vandaag afscheid van verdediger Gernot Trauner. Op Instagram schrijft de Oostenrijker dat hij gekomen is als speler en vertrekt als fan. En dat hij de Kuip gaat missen. De De Belgische middenvelder Charles van Houten kijkt er juist erg naar uit.

0: uit om daar te mogen spelen. Hij tekende vandaag voor 4 jaar bij Feyenoord.
1: De sfeer in de Kuip, dat is toch wel iets dat heel veel mensen mij hebben toegestuurd. Dat de Kuip een unieke sfeer heeft. En dat de supporters echt wel strijd willen zien. Dus daar kijk ik echt wel naar uit.
0: Een Argentijnse tv-presentatrice heeft ontslag genomen nadat ze tijdens een live-uitzending vertelde dat de vader van voetballer Lionel Messi overleden was. Al snel werd bekend dat dat bericht niet klopte. Florencia Peña bood op X haar excuses aan en maakte dus ook haar vertrek bij de zender bekend. Ze schrijft dat ze zich schaamt voor het veroorzaken van dit leed. De Argentijnse zender heeft overigens ook alle betrokken medewerkers ontslagen. En voor wielrenner Tadej Pogacar zijn het bewogen dagen. Hij heeft in de Ronde van Zwitserland een enorme voorsprong op zijn concurrenten. Maar zag gisteren zijn vriendin hard ten val komen in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. Urška Zigarts brak een kaak en moest naar het ziekenhuis. Pogacar bezocht haar daar na de etappe en kon opgelucht vertellen dat ze na 1 nacht alweer naar huis mocht. Ze is een sterke vrouw en een vechter, zei hij. En ze wil dat hij de leiderstrui mee naar huis neemt. Dus mocht Pogacar nog naar extra motivatie zoeken voor die resterende etappes, dan heeft hij die nu al gevonden, denk ik.
2: Een sterkte voor Urška Zigarts. Helene, hoe gaat het op de weg?
3: Ja, het gaat de goede kant op. De meeste files worden korter. Nog wel wat ongelukken. Die veroorzaken natuurlijk wel extra vertraging, zoals op de A10. Tussen Amsterdam-Buitenveldert en knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging 20 minuten door een ongeluk bij knooppunt Watergraafsmeer. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg ging het mis. Daar is de linker rijstrook dicht en dat kost je ook 20 minuten.
2: Auto's met geheime bergplaatsen om drugs, wapens en geld in te vervoeren. De politie kwam ze al wel vaker tegen, maar kon er niks mee. Tot begin dit jaar, toen zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar werd. Dit jaar zijn er 90 auto's met zo'n illegale ruimte aangetroffen door de politie. Koen Scholz is specialist bij de politie. Hij vertelde vlak voor deze uitzending wat zo'n voertuig met een verborgen ruimte is.
4: Ja, een voertuig met verborgen ruimte is eigenlijk een gewone auto waarbij door een inbouwer een ruimte ingebouwd is. En dat houdt in dat het een ruimte is die niet van de fabriek af in de auto aanwezig is. Dus worden echt aanpassingen gedaan in het voertuig om zo een ruimte te creëren om vervolgens strafbare goederen in te vervoeren, zoals drugs, wapens of geld.
2: En waar zitten dat soort ruimtes?
4: Dat soort ruimtes die kunnen echt vanaf naar de achterbumper tot aan de voorbumper zitten. We komen ze overal in de auto tegen. En dat hangt er echt af van welk merktype de crimineel gebruikt voor het vervoeren.
2: En je komt dus ze op allerlei plekken in de auto tegen, ook in allerlei maten?
4: Ja. Ja, het verschilt echt van een ruimte die gecreëerd wordt om bijvoorbeeld 1 kilo blok cocaïne te vervoeren, tot aan bewijs van een hele ruimte die gecreëerd wordt om daar 150 kilo in te vervoeren. Ja, dus het verschilt echt aan wat de persoon zelf moet vervoeren ermee.
2: Ja, en er wordt dus onder andere drugs in vervoerd. Wat zijn jullie nog meer tegengekomen?
4: De voornaamste wat wij erin zien is drugs, wapens en hele grote geldbedragen. Tot op heden hebben we nog nooit iets van tulpen erin gevonden. Dus dat is altijd illegale goederen.
2: En tot begin dit jaar konden jullie dus niks doen als jullie zo'n auto tegenkwamen?
4: Nee, het was op het moment dat een ruimte gevuld was, dan konden we echt aantonen dat die gebruikt werd voor criminele doeleinden. Dan konden we hem afpakken. Daarbuiten kon de douane hem claimen. Alleen was er dan geen strafrechtelijke vervolging. En sinds 1 januari is de mogelijkheid om echt iemand strafrechtelijk aan te pakken. Die zo'n ruimte gebruikt dan wel aanwezig heeft.
2: Ja.
4: Plus dat we nu dus de gelegenheid hebben om echt de facilitator, dus eigenlijk aan het begin van het traject, te stoppen. Waardoor die auto's überhaupt niet op de weg komen.
2: Dus niet alleen de eigenaren, maar ook de bouwers kunnen jullie nu oppakken.
4: Ja, en dat was hiervoor eigenlijk totaal niet mogelijk.
2: Nee. En wat heeft dat opgeleverd tot nu toe?
4: Nou ja, op dit moment zitten we bijna halverwege het jaar. Hebben we nu ongeveer 95 voertuigen, 90, 95 voertuigen hebben we gepakt. En zijn er inmiddels bij 3 inbouwlocaties zijn er instappen geweest. Waarbij in Zevenbergen, vanuit het onderzoek in Zeeland-West-Brabant, nu de eerste echt gisteren voor de rechter is gekomen.
2: En wat vonden jullie daar in Zevenbergen, in die werkplaats dus, om die ruimtes te bouwen?
4: Ja, uiteindelijk was het echt een locatie waar gewoon voertuigen werden ingebouwd en werden voorzien van een verborgen ruimte. In totaal zijn er ongeveer 10 voertuigen aangetroffen die echt van het begin van het proces, dus heel de auto is leeg en de gaten worden erin gezagen, tot aan het eind van het proces, waarbij de ruimte volledig functioneel was. En daarnaast is er een grote drugsvangst geweest op de locatie zelf.
2: Ah, ja. De politie traint inmiddels ook agenten in het herkennen van dit soort verborgen ruimtes. Hoe herken je die?
4: Ja, het is lastig. Het is zoeken naar de afwijkingen en bepaalde indicatoren. Nou, de indicatoren die houden we een beetje voor ons. Waar we dan naar kijken, anders maken we de criminelen slimmer om weer nieuwe dingen te gaan verzinnen. Maar daar worden de collega's op getraind om daarop te letten tijdens een controle. Waardoor ze mogelijk de ruimte kunnen vinden tijdens het werk.
2: Want die 90 auto's die jullie nu hebben gevonden, hebben jullie die gevonden tijdens een reguliere verkeerscontroles of bij echt gerichte controles?
4: Nee, het grootste deel van al die voertuigen die wordt gewoon tijdens random controles op de snelweg aangetroffen.
2: Oh ja.
4: En dat is puur op het moment dat er indicatoren worden aangetroffen, waarop dan vervolgens door wordt gepakt.
2: Dat zei Koen Scholz van de politie.
5: Vanavond
2: komen atleten in actie bij de Diamond League in Doha in Qatar. De atletiekwedstrijd had al op 8 mei moeten plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Over een half uur komt de Nederlandse Lisanne de Witte in actie op de 800 meter voor vrouwen. En om 9 uur speelt gastland de Verenigde Staten de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Australië. Commentator Krijn Schuitenmaker, jij gaat die wedstrijd volgen. Hallo Krijn.
6: Goedemiddag.
2: Amerika won die eerste wedstrijd met gemak, met 4-1 van Paraguay. Hoe kijken ze nu eigenlijk in Amerika naar hun team?
6: Ja, ze vonden het fantastisch, hè, die overwinning. Ja, hè? Voor het eerst was er ook een speler die in 1 WK-wedstrijd sinds 1930 2 keer scoorde. Florian Balogun was dat. Hij werd met 4-1 gewonnen van Paraguay. Amerika maakte indruk, hoog druk zetten, creatief spel. En het hoge tempo, daar had Paraguay geen antwoord op. Dus ja, de stemming is helemaal top bij de Verenigde Staten. Pochettino, de coach, de Argentijnse coach van de Amerikanen, is de verwachting een klein beetje aan het temperen. Ook rondom Florian Balogun, de man die 2 keer scoorde. Hij hamert op een teamprestatie en wil het eigenlijk van wedstrijd tot wedstrijd bekijken.
2: Nou ja, en ook kan ik me voorstellen, omdat Australië het natuurlijk ook verrassend goed heeft gedaan.
6: Ja, dat was een hele verrassende wedstrijd, hè. Turkije vooraf zou je zeggen dat is de grote favoriet in deze groep. Maar Australië won met 2-0 van Turkije. De Turken schoten met 30 keer op het doel, al dan niet tussen de palen. Patrick Beach deed het heel erg goed en Australië was bovendien heel erg efficiënt. Want ze hadden in die wedstrijd, als je dat gaat terugkijken in de statistieken, maar 28% balbezit. En dan met 2-0 van het veld afstappen, dan is dat ook inderdaad een uitstekend resultaat voor de Socceroos, zoals de Australische ploeg heet.
2: Ja. Heb jij een favoriet vanavond?
6: Nou, ik neig te zeggen dat het een beetje 50-50 is. Als je kijkt naar de wereldranglijst, ontlopen deze ploegen elkaar ook niet zo gek veel. Amerika op een 17e plaats, Australië op een 27e plaats. Amerika heeft in het Lumen Field, het Seattle Stadium, waar vanavond wordt gespeeld, ook het thuisvoordeel natuurlijk. 68.000 toeschouwers. Het is niet heel warm. Ik neig te zeggen 50-50 normaal gesproken, maar vanwege thuisvoordeel is misschien Amerika een beetje de favoriet vanavond.
2: We gaan het allemaal zien vanavond. Om 9 uur dan ga jij dat volgen bij Langs de Lijn en Omstreken hier op NPO Radio 1. Dit was het Radio 1-journaal voor vandaag. Morgenochtend zijn we er weer met Sander natuurlijk. En Levi heeft nog het uitgebreide NOS-journaal. Fijne avond, mooi weekend.
5: NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
7: Een methode die een heel goed herkenningssysteem geeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
5: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
7: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
5: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
8: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
9: Het kost wel veel moeite om mensen bereid te krijgen om hier iets over te zeggen.
5: VPRO en Human met de toekomst van de grens in Argos. Morgen om 2:00.
10: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: In Opium op Oerol zijn te gast hartsvriendinnen Floor Bremer en Suze van Kleef. De een parlementair verslaggever, de ander sportcommentator en voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Harpist Remy van Kesteren treedt op, evenals zangeres Vrouwkje. De allerlaatste Opium op Oerol. Vanavond om 7:00 bij Avrotros op NPO 2.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: NPO Radio 1, 6:00.
21: Margje fixen.
22: Ja, en Café Maals in Amersfoort is klaar voor het politieke café van Ditse Dag. Volgens het kabinet is een kerncentrale in Groningen toch ineens een optie. We gaan hier debatteren over de vraag, kunnen we dat de Groningers nog aandoen? En te gast is de vrouw die gaat over onze bruggen, wegen en het spoor. Staatssecretaris Annette Bertram. Maar eerst het NOS Journaal van 6:00 met Levi van Eck.
0: De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Ook is slachtofferhulp ingeschakeld. Internationale media melden dat er een staakt het vuren is afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Het is per direct ingegaan, maar veel is nog onduidelijk, zegt correspondent Daisy Moore.
23: Het zou mogelijk zijn gemaakt door gesprekken tussen Qatar, Iran, de VS en Israël. Maar je kan je misschien voorstellen, er is hier inmiddels best weinig vertrouwen in de betekenis van het woord staakt het vuren. Het afgelopen uur zijn er in Zuid-Libanon ook weer luchtaanvallen geweest, toen het dus al was ingegaan. We horen dat het alweer 12 keer geschonden is. Dus ja, we vallen hier van het een in het ander. Vannacht en vanochtend nog zware luchtaanvallen, terwijl er op papier al weken een staakt het vuren is. En dan nu het nieuws over een nieuw staakt het vuren en dan toch weer aanvallen. Dus ja, hoe stevig dit allemaal is en hoe het precies tot stand is gekomen, dat is nog wel even de vraag.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft nog niets gezegd over een wapenstilstand, vertelt correspondent Lennart Zwolfs.
1: Hij heeft wel, rondom dezelfde tijd dat het staakt het vuren werd aangekondigd, een video op zijn eigen sociale media geplaatst op X. Waarin hij dus heeft aangegeven dat hij goedkeuring had gegeven om een aanval uit te voeren. Nou, dat was die grote aanval die we afgelopen nacht hebben gezien met meer doden. En Israël zegt er zijn 4 soldaten van ons gedood door Hezbollah. En nou ja, daarom is die aanval goedgekeurd. Dus ja, dat is de reactie die we van Netanyahu tot nu toe hebben.
0: Door het opgeleide geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, dus ook in Libanon. Criminelen bouwen steeds vaker illegale verstopplekken in auto's. Daarin vervoeren ze dan bijvoorbeeld drugs en wapens. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar die illegale verstopplekken worden gebouwd. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte in de auto strafbaar. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom had gesmeekt. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië. Een schilderij dat een paar jaar geleden nog op het punt stond geveld te worden als een onbekend 17e eeuws tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het doek is een vergadering in 1608 te zien. Joris Oddens, verbonden aan het Huygens Instituut, deed onderzoek naar het schilderij. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Het gaat dus om een 17e eeuwse vergadering. Wat kunnen we op het doek zien?
3: Ja, we zien dus een vergadering van de Staten-Generaal. Dat is het hoogste politieke lichaam in Den Haag op dat moment, begin van de 17e eeuw. En we zien daar ook heel veel bijzondere figuren. Johan van Oldenbarneveld, Maurits van Oranje. En het is niet zomaar een bijeenkomst, maar het is echt een moment dat de symbolische verbeelding is van de erkenning van de soevereiniteit van Nederland door Spanje. Dus eigenlijk het ontstaan van Nederland, precies halverwege de 80-jarige oorlog.
0: Ja, dus daarom is het ook zo bijzonder, dit schilderij.
3: Ja, dus we hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal. Dus dat was al heel bijzonder. Maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
0: Ja, want u heeft dit dus onderzocht. Hoe heeft u dat eigenlijk gedaan?
3: Ja, nou ja, toen ik het zag, wist ik meteen dat het iets bijzonders was. Zulke schilderijen worden nooit zomaar gemaakt, maar ik wist niet wat het was. Ik wist alleen dat de uitleg die erbij gegeven werd niet klopte. Nou, toen ben ik gaan kijken, hè, dus matchen met andere portretten, kunnen we die figuren herkennen. Geschreven bronnen, de besluiten van de Staten-Generaal, daar kun je ook dingen in vinden. Wat zijn er in prenten, wat is er afgebeeld? En als je dat dan slim gaat combineren, dan uiteindelijk kun je die afbeelding thuis brengen en interpreteren wat het is, maar ook het precieze moment dat het is geweest.
0: Toch stond dit schilderij een paar jaar geleden nog op het punt om geveld te worden. Hoe is het uiteindelijk zo bij u terechtgekomen?
3: Het is geveild en ik heb het verworven. Want ik zag dus dat het iets bijzonders was. En ik was heel bang dat het. Het bevond zich heel lang in privébezit. Het heeft zich eeuwen in een Duits kasteel bevonden. En ik was bang dat het weer van de radar zou verdwijnen. En dan zouden we er geen onderzoek naar kunnen doen. Dus ik heb het aangekocht en daarna het onderzoek verricht wat heeft geresulteerd in dit artikel.
0: Ja, dus blijkt nu een heel erg belangrijke momenten zijn op dat schilderij. Kunnen we dat ergens gaan zien, dat werk, binnenkort?
3: Ja, het is nu in bruikleen bij het Haagse Historisch Museum. Dat wordt op dit moment gerenoveerd. Maar als het open gaat, het museum, in 2028, dus dat duurt nog heel eventjes, dan is het daar te zien als onderdeel van een tentoonstelling over het Binnenhof.
0: Dank u wel, Joris Oddens. Het is officieel de 3e tropische dag van het jaar, want de temperatuur steeg in de beeld begin van de middag boven de 30 graden. Voor mensen die buiten werken is het deze dagen flink zweten.
4: Heel te warm.
2: Ja.
4: Maar je bent toch hard aan het werk.
2: Ja, toch flink bezig. Dus het is niet te doen met die rit. Nee.
0: Voor ouderen is het met het warme weer extra belangrijk dat ze goed opletten. Verkoeling zoeken en veel blijven drinken is het advies. Al maken deze ouderen in het Drentse Witteveen zich niet druk.
6: Ik ben echt de zonnebidster. Echt waar. Even kan naar op het terras.
7: Oh, hier hebben we zo naar verlangd. En dan moeten we niet zeuren van oh, het is warm of wat is dit of wat dat.
0: Ja, insmeren dus in de zon. En ook deze varkens in Assen moeten daaraan geloven.
24: De meeste dieren die hebben een dikke vacht om ze te beschermen tegen de felle zon. Maar varkens hebben wat minder vacht. En daarom moeten zij ook beschermd worden tegen de UV-straling.
25: Accepteren ze dat ook allemaal een beetje, dat insmeren?
24: Ja, volgens mij vinden ze dat helemaal prima.
0: En niet alleen in Nederland lopen de temperaturen hoog op. Bij de Oosterburen is het ook warm met temperaturen rond de 30 graden. Voor deze Duitse vrouw kwam de zomer iets te snel.
26: Also ich finde es ein bisschen zu schnell, dass es so heiß geworden ist, ein bisschen sehr abrupt.
0: En in de Franse hoofdstad Parijs, daar is het ook heet. Het is zweten geblazen, zegt deze Spaanse vrouw.
27: Siento que está haciendo mucho, mucho, mucho calor. Estamos sudando.
0: En in de toeristentrekpleister Florence in Italië zoeken mensen naar schaduw. Deze Amerikaanse reist met haar baby.
28: We have to keep him shaded at all times, keep him cool. We have a wet rag on him. And we try to seek shelter when we can and go home and take a nap at the hottest times of the day.
0: Ze doen dutjes op het heetste moment van de dag, zegt de vrouw. Bijna 9 minuten over 6 krijgt u het weerbericht nog. Vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden.
29: ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 80 kilometer file. De meeste files worden heel snel korter. Behalve op plaatsen waar iets aan de hand is. En dat is onder andere het geval op de A7 Heerenveen richting Sneek. Bij Sneek-Oost staat een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht en een vertraging vanaf Joure is een kwartier. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk bij knooppunt Watergraafsmeer richting Utrecht. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt levert dat 10 minuten extra reistijd op. Op de A27 Breda-Utrecht ook een ongeluk bij knooppunt Everdingen. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je ongeveer een half uur. Je kunt omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. En ook nog een lange file op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd.
5: NPO Radio 1. EO.
30: Dit is de dag. Marge Fixen.
22: Een hele, hele goede avond vanuit een lekker cool café Miles in Amersfoort. Het is slecht gesteld met onze wegen, bruggen en tunnels. Maar is er genoeg geld om alles te onderhouden? Of is het daar al helemaal mee verkeerd aan het gaan? Valt het allemaal nog op te lossen? Of moeten we maar gaan wennen aan een verouderd spoor en gaten in het asfalt? Ja, dat is eigenlijk best wel dramatisch dat we hier die klap hebben. Want dan is het net alsof we gaan klappen voor het feit... Ja, allemaal gaat dit asfalt, ja! Yeah. Maar goed, nee, daar klappen we natuurlijk absoluut niet voor. Ja, het weer is ernaar. Ik ga het allemaal vragen aan de persoon die bij mij zit... en die over de verdeling van het schaarse geld gaat. Staatssecretaris namens het CDA van Infrastructuur en Waterstaat... Annette Bertram. Hartelijk welkom.
31: Dankjewel.
22: Fijn dat u er bent. Ja, u ziet het... Er zitten hier mensen in het café. Ze zijn benieuwd naar uw beleidsplannen. Maar we zijn ook zo ontzettend benieuwd naar u. Want het viel ons op. Er is werkelijk niks over u te vinden.
31: Ja.
22: Alleen dat u hard loopt.
31: Ja, dat is toch knap?
22: Ja, dat is in deze tijd heel knap.
31: Ik heb eerlijk gezegd altijd gedacht... ik ga gewoon toch niet op die socials. Dus meer mensen hebben gezegd, ook toen ik staatssecretaris werd... ja, waar kunnen we wat vinden? Ja, ik zei nergens.
22: Nee, dat moeten we allemaal van onszelf voor. Ja. En daarom gaan we toch even wat vragen aan u stellen. Want we kennen u wel als topambtenaar. Een lange geschiedenis als topambtenaar. En u houdt dus van hardlopen. Dus we dachten, u bent eigenlijk een soort vrouwelijke dikschoof. Ja, maar is dat een... U kijkt nu heel vies, maar dat is...
31: Nou ja, kijk, nee, kijk, Dick die loopt overigens marathons. Dat doe ik niet, hè.
22: Halve marathons vertelde u
31: Ik heb één halve gedaan. Ja? En ik doe elk weekend doe ik er 10. En dat vind ik eigenlijk dan wel mooi.
8: Niet
31: genoeg.
8: 10 marathons, maar 10
31: kilometer. Nee. Dat, ja, okay. Laten we het goed houden. Ja, ja. Dus 10 kilometer. En dat vind ik dan wel zo'n beetje de max in het weekend. Dus ik wil me daar niet per se mee vergelijken.
8: Nee, oké. Okay. Dick Schoof loopt meer. Dick Schoof is premier geweest. Heeft u ook premierplannen? Of vindt u zo'n topambtenaar als premier toch niet een geslaagde combinatie?
31: Nou, kijk, ik kijk gewoon naar mezelf. Ik vind dit al een groot avontuur. Dus ik ga mijn uiterste best om dit avontuur te laten slagen.
8: Even een paar korte vragen waarop u mag antwoorden. Dat is het idee bij een vraag. Gewoon om u even te leren kennen. Ik vond trouwens nog wel wat. U bent ook moeder en u heeft een partner. Zover was
31: zeker.
8: Ik. Maar dan nu de vragen. Op zaterdagavond... Of nee, laten we beginnen met de zaterdagochtend. Wat doet u dan het liefst?
31: Oh, dan lees ik de kranten.
8: Oké. Okay. En de zaterdagavond?
31: Zaterdagavond hangt er een beetje van af. Mijn man was eerst milieujurist, maar is nu jazzmuzikus. Dus soms moet hij optreden. En dan soms ga ik met hem mee, soms niet. Maar als ik dan alleen thuis ben, dan haal ik toch wel stiekem even de stukken tevoorschijn. Want dan denk ik, nou ja, alles wat je weg kon werken, kan je wegwerken. Ik ben nogal efficiënt in de tijd.
8: Maar uw man was jurist en is nu jazzmuzikus.
31: Ja.
8: Die is echt zijn droom gaan volgen.
31: Zeker.
8: Al wat prachtig.
31: Ja,
8: nou, volgende keer uw man hier. Dan
31: ja, dat is goed. Ik denk dat hij het hartstikke leuk vindt om hier op te treden.
8: Ja, ja, want we hebben hier een podium. Ja. Oh, ik voel,
31: dat gaan we doen, toch?
8: Ik voel iets aankomen. Gaan we het daar afloop over hebben.
31: Leuk.
8: Over muziek gesproken. Wat heeft u boven aanstaan in uw Spotify playlist?
31: Die heb ik niet.
8: U heeft helemaal geen Spotify playlist.
31: Nee,
8: maar u luistert wel de muziek van uw man.
31: Nee, dus ik vind jazzmuziek heel erg leuk. En dit is heel ouderwets, maar ik vind Franse chansons eerlijk gezegd toch ook wel heel erg leuk. Ik luister ook wel in de auto naar klassieke muziek. Dus het is een beetje van alles wat. Maar mijn meiden, mijn dochters vinden dat natuurlijk allemaal een beetje outdated, dat begrijp je. Dus als er in de familie over muziek wordt gesproken, dan denk ik, nou weet je wat, ik wacht wel weer eventjes.
8: Oké, okay. Helder. De belangrijkste les van uw ouders?
31: Oh jee. Ik denk toch, want zeker in die tijd dat ik en kinderen kreeg, maar gewoon ook bleef werken 5 dagen in de week, dan is het toch belangrijk wat je familie daarvan vindt en zeker je ouders. En die hebben eigenlijk van begin af aan gezegd, als je iets wilt, schouders eronder, doorduwen, niet te kinderachtig zijn en uiteindelijk komt het heus wel goed.
8: Mooi. Topambtenaar zijn onder Marjolein Faber vond u ...
31: een uitdaging.
8: En wilt u daar nog meer over kwijt?
31: Nou, daar, ik wil er best iets over zeggen, want ik vermoed dat meer mensen daar nieuwsgierig naar zijn. Maar je hebt Marjolein Faber als persoon en je hebt natuurlijk Marjolein als politicus. En daar moet je denk ik wel ook een verschil tussen maken. Maar wat ik ook altijd gezegd heb, ook tegen mijn medewerkers toen, als er een minister democratisch gekozen op die plek zit, ja, dan gaan wij toch gewoon uiteraard die minister ondersteunen. Dat is ons vak. En er komt altijd misschien een moment dat je denkt, nou, tot hier en niet verder. Dan moet je ook zelf de consequenties nemen. Maar uiteindelijk is het zo dat een ambtelijk apparaat ondersteunt bewindslieden.
8: Okay. Want er zijn natuurlijk ambtenaren die zeggen, nee, wij zijn het er gewoon niet mee eens.
31: Ja, dat is ook wel eens gebeurd in het milieu. Hè? Daar is ook een van mijn oud-collega's ooit opgestapt. Maar ik vind...
8: U bent niet zo'n ambtenaar.
31: Nou, natuurlijk heb je allemaal wel een eigen grens. En die moet je ook goed bewaken, maar... In de regel vind ik, als ambtenaren ondersteun je de bewindslieden.
8: Ja.
31: En als die bewindslieden op reglementaire manier op die plek gekomen zijn, en dat is natuurlijk zo, dan is dat gewoon ons werk. Punt.
8: Ben ik nog even benieuwd naar Marjolein Faber als mens, zei u? Als mens of als politicus? Is het daar...
31: Nou, je hebt altijd bewindslieden. Dus mensen kunnen ook gewoon in de persoonlijke omgang. En dat is namelijk voor ons ambtenaren belangrijk. Hoe gaat iemand met jou om? Nou, daar hebben we eerlijk gezegd weinig over te klagen. En het tweede, als politicus, ja, dan ga je natuurlijk nadenken over de plannen. En wat wij vooral moeten doen, is goed adviseren. En wat we adviseren, ja, dat is natuurlijk het geheim van de smid. Dat gaat soms naar de Tweede Kamer via nota's. En verder is dat gewoon de verhouding die je met een bewindspersoon hebt. Zo doe ik dat op de plek waar ik nu zit.
8: Ja, want laten we daar naartoe gaan, naar het nieuws van vandaag. Er verscheen een Kamerbrief vanuit minister Karremans en u over de besteding van het geld voor infrastructuur.
31: Ja.
8: Conclusie, er is geld bij, maar er is toch nog veel te weinig voor alles wat we willen doen. Dus onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Bedrijven en gemeenten maken zich dus nu zorgen. Want ja, denk aan geplande woonwijken, die dreigen onbereikbaar te worden, zeggen ze. Is die vrees terecht?
31: Nou, deels Eigenlijk niet. Want als je naar het afwegkader kijkt, dat hebben we echt in nauw overleg met bestuurders gedaan, met wethouders, met mensen vanuit de lokale en de provinciale kant. En wat we eigenlijk, en met de commissie overigens, dus wat we gedaan hebben, dat is, dit is de pot met geld die we hebben. Het is heel belangrijk dat het naar onderhoud gaat. Veiligheid. Ja. Ik bedoel, je wil niet hebben dat wat in Italië gebeurt, dat wij dat hier ook hebben. En tegelijkertijd hebben we zo geprioriteerd dat je in ieder geval ook nog geld hebt voor woningbouw. Dus in principe...
8: Er is gewoon nog geld om wegen te hebben naar die woningen die gebouwd zijn.
31: Zeker, want de afspraak met de collega van VRO is dat alle geplande nieuwbouwplannen, dat die doorgaan. En wat we met haar hebben afgesproken, dat nieuwe plannen, we hebben gezegd, zou je misschien ook bij de planning kunnen kijken naar waar de bereikbaarheid al goed is. Dus als je de kaart van Nederland...
8: Maar dit klinkt eigenlijk als, het komt helemaal goed.
31: Nee, maar nee, want dan kom ik natuurlijk toch, het is altijd zoet en zuur, hè. Dus wat we gezegd hebben, dat is, we gaan echt prioriteren om uiteindelijk ook te kunnen presteren. Woningbouw is een hele belangrijke. Alle plannen die vervolgens dan nog... Ja, waar bestuurders van zeggen, die zouden wij graag realiseren.
8: Zoals? Een voorbeeld?
31: Nou ja, je hebt het, ik was in Deventer, daar willen ze heel graag een vierde perron. Of zo kan je natuurlijk in elke stad, heb je natuurlijk toch een wens.
8: Oké, en dat gebeurt dan niet?
31: Nou, en dat gaan we straks langs, en dat is een bureaucratische term, het afweegkader leggen. Sorry.
8: Oh.
31: Dus dat betekent dat je eigenlijk ongeveer in 7-8 stappen, zoals ze in die brief staan, gaan we ze langs die meetlat leggen en dan kom je uiteindelijk tot een verdeling.
8: Helder. Ik las eerder deze maand bij de correspondent dat er een tekort is van wel 80 miljard.
31: Ja.
8: Dat klopt dus, voor onderhoud van bruggen, wegen en spoorlijnen. U zegt nu wat u gaat doen en hoe u het gaat oplossen. Ja. Je kan ook zeggen, ik ga eens even flink aan de deur rammelen van minister Heijnen van Financiën. Van zo red ik het niet.
31: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk vanuit verschillende departementen veel meer nodig. Dus infra is een hele belangrijke. En wij zouden best wel meer geld willen hebben. Maar we hebben natuurlijk wel geld erbij gekregen. 7 miljard. Er is 0,5 structureel erbij. Natuurlijk is het nooit genoeg. Maar we hebben wel gezegd, in eerste instantie gaan we kijken wat we met het geld doen. En misschien moet ik er nog één ding aan toevoegen. Wat we ook met bestuurders hebben afgesproken, dat is, als we die prioritering gaan doen, zouden we van jullie ook willen weten, wat doe je zelf in de pot? Dus het is Rijksgeld, maar er zijn natuurlijk ook regio's die zeggen, nou, we willen ook wel bijdragen.
8: Oké, Drenthe legde deze week 50 miljoen in voor de Neder-Saxe-lijn. Ja, is dat een loze poging of zegt u, nou mooi, nou
31: die
8: gaan we
31: lijn
8: doen.
31: Die is natuurlijk al toegezegd, hè? Maar bij heel veel andere trajecten hebben we ook gezegd, oké, als wij Rijksgeld in de pot gooien, dan helpt het als ook vanuit regio's geld in de pot wordt gegooid. We hebben ook gezegd, laten we nou eens heel goed naar regelgeving kijken. Is alle regelgeving nodig? Want ProRail zegt tegen mij, er zijn zoveel regels, wij kunnen zelfs nog iets meer met het geld doen. Maar dan moeten jullie serieus naar regels kijken.
8: Was dat bewust om te zeggen, het Noorden en Utrecht, jongens, sorry, maar het onderhoud aan jullie wegen wordt uitgesteld?
31: Vanuit Rijkswaterstaat. Nou nee, dat was niet bewust.
8: Want iedereen is boos, hè, Noorden. Hallo, zijn wij weer degene, laten ze ons weer stikken.
31: Ja, nee, zeker. Wat we, het gesprek wat wij natuurlijk met alle bestuurders willen hebben, dat is, als dit het geld is, hoe gaan we dat dan op een goede manier verdelen?
8: Ja.
31: Rijkswaterstaat had natuurlijk een aantal plannen. En inmiddels zijn er ook alweer gesprekken met Rijkswaterstaat gevoerd. Luister eens, het reguliere onderhoud, ja, dat moet natuurlijk wel gebeuren. In Ameland was dat ook. Dus die gesprekken vinden op dit moment plaats.
8: Okay. We hebben een vraag van Jan in het café. En Jan die loopt nu, as we speak, naar de microfoon. Jan.
9: Ja, nee, regulier onderhoud is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik kom net terug van een hele mooie vakantie met de trein door Europa. En als ik naar onze buurlanden kijk, dan hebben die allemaal prachtige hoge snelheidslijnen. Dus mijn vraag was eigenlijk, waar blijft die hoge snelheidslijn in Nederland? Waar blijft die Zuiderzeelijn?
31: Nou, er zijn natuurlijk vele wensen. Een van de wensen is ook internationaal vervoer. Dat kost trouwens wel echt heel veel geld. Tegelijkertijd, Europa doet dan ook mee. Dus we hebben wel degelijk, ook vanuit het spoorprogramma hebben we gezegd, en hebben ook de opdracht vanuit de Kamer voor gekregen, willen jullie ook eens kijken naar wat er in Europa op dat mede gefinancierd
8: wordt? Maar dat weten we toch al wel? Kun je niet gewoon stappen gaan zetten om dit?
31: Nou ja, we gaan nu bijvoorbeeld stappen zetten weer richting Antwerpen om te kijken of er meer treinen kunnen. We zijn natuurlijk ook in gesprek met Duitsland en met België, van wat gaan jullie doen? Dus ja, er worden zeker stappen gezet. Tegelijkertijd, dat kost wel tijd en je hebt er geld voor nodig. Maar het is niet zo dat we zeggen, nou, we doen op dat vlak helemaal niks.
8: Oké. Er wordt iets gedaan. Nou, over de trein gesproken. Het is uw ambitie om meer mensen de trein in te krijgen. Deze week ging het zomerticket van start. Waarmee mensen tot eind augustus goedkoop kunnen reizen voor €49 per maand. Het lijkt wel een reclamespot nu. Ja. Mag je dan in...
31: Ik kan dat ook echt heel goed inmiddels om dat ding te verkopen. Ja, ja. Dus ook op congressen. Neem dat ding.
8: €49 per maand, daluren, onbeperkt met de trein. Ja. Hoeveel mensen hebben er gebruik gemaakt van die deal, kunnen we zeggen, deze week?
31: Het cijfer dat ik ga noemen is echt nieuw, net vers van de pers. Inmiddels 105.000 mensen. Dat is echt heel veel.
8: Ja, want wat had u van tevoren
31: ingeschat? Nou, we hadden eigenlijk helemaal niks ingeschat. Omdat het gewoon, het is natuurlijk een uniek experiment. Het is ook heel snel in elkaar gedraaid. Dus ik ben de vervoerders. Maar eerlijk gezegd ook de Kamer. Hè. De Kamer wilde ook heel graag dit ticket.
8: Het is een idee van Pro, hè?
31: Zeker. Dus daarom zeg ik ook eerder wie eerder toekomt. De Kamer is erover begonnen. De vervoerders hebben dat snel aan elkaar gedaan. Ik heb het geld geregeld. Nou, wat op zich natuurlijk ook niet belangrijk is als je iets wil doen. En 105. 1000 is in ieder geval al, ook in de ogen van de vervoerders, echt veel. Dus wij zijn er blij mee.
8: Maar dat zijn dus inderdaad blije mensen op korte termijn. Welke effecten hoopt u dat die deal heeft op lange termijn?
31: Op de lange termijn, ik wil in ieder geval natuurlijk heel graag kijken welke mensen maken hier gebruik van. Hè? Want je wilt ook graag dat mensen met een beperkt inkomen die 49 euro
8: kunnen
31: betalen.
8: Ja, maar straks wordt het weer gewoon die dure, dat het dure ticket.
31: Nou ja, dan, dus wat we gezegd hebben dat is, we trekken nu het geld voor die ticket uit. Inmiddels zijn we ook aan het kijken. Twee manieren kunnen we het betaalbaarder krijgen. Het OV, dat is, wat leert dit ticket ons? Hè? Zouden we misschien op de een of andere manier iets breder kunnen inzetten? Dus niet alleen trein, maar ook bus. Hè? Want dat was natuurlijk ooit
8: het
31: idee.
8: Dat is wat in Duitsland gebeurt, toch?
31: Ook, ja. En we hebben ooit het idee gehad, maar dat is stuk gelopen op allerlei ingewikkelde regelgeving tussen vervoerders onderling. Dus ik heb de ambitie om te kijken, kunnen we een breder ticket maken, waardoor je in ieder geval ook mensen met een laag inkomen nog wat meer kunt bedienen. En het tweede is, als je kijkt naar hoe het vervoer in elkaar zit, dan rijden er zeker in de regio veel lege bussen. Daarachter komt de taxi met het leerlingenvervoer. Daarachter komt het busje met WMO, wet maatschappelijke ondersteuning. Ja. Wat ze in Zeeland gedaan hebben, dat is, kunnen we die geldstromen bij elkaar brengen? Kunnen we dan meer mensen in openbaar vervoer krijgen? En hoeveel mensen kun je dan bedienen? En die verschraling van...
8: Ja. Want dit kost toch allemaal heel veel geld?
31: Nou, niet als je naar al die financiële stromen kijkt. Dus het interessante wat ze in Zeeland gedaan hebben is echt nieuw. Daar hebben ze gedacht, moeten wij nou alleen maar die lege bus hebben? Terwijl mensen zeggen, joh, wij, bij ons is sprake van verschraling. Als we nou al die stromen samen kunnen nemen, dan kun je veel meer voor die regio doen. En een van mijn grotere doelstellingen is ook, we moeten ook kijken naar de bereikbaarheid van de regio.
8: Ja. We hebben een vragensteller bij de microfoon.
10: Goedenavond. Yes. Hi. Hey, goedenavond, hallo.
8: Wat is jouw naam?
10: Ik ben Sander. En nou, misschien voor de radioluisteraar niet zichtbaar, maar ik sta hier met mijn geleidehond. En die heb ik ook omdat ik volledig blind ben. En mijn vraag gaat daar deels ook over. Het gaat over een stukje toegankelijkheid. Niet alleen voor mij en voor blinden en slechtzienden heel belangrijk. Ook niet alleen voor rolstoelers, maar voor een hele brede groep mensen belangrijk. En ik ben ook wel benieuwd in hoeverre wordt daar met alle nieuwe plannen rekening mee gehouden. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld het braaien op de geleidelijnen. Op de leuningen. Ja. Als ik bijvoorbeeld met mijn hond een leuning tegenkom waar geen braaien op staat. Dan weet ik niet naar welke trap of naar welk spoor loop ik. Terwijl de geleidelijnen waarbij een trap is, die worden keurig met braaibordjes aangegeven. Maar zonder geleidelijn staat daar dus geen braille. Ik denk wel eens, wordt er dan ook over nagedacht dat er mensen op andere plekken ook wel eens braille nodig hebben?
8: Dat is de vraag.
31: Goeie vraag. Een week of twee terug ben ik de tram in geweest met onder andere een aantal mensen die een visuele beperking hadden. Dus ik heb inderdaad die braille gezien. Het is heel gek, je loopt er zelf voorbij, maar het is super belangrijk. Wat ik bewaak, dat is het budget wat we echt voor de toegankelijkheid hebben. Dus dat betekent dat er echt budget is om stations aan te passen. Bijvoorbeeld assistentie op alle stations. Dat is natuurlijk super belangrijk dat je een nummer kunt bellen en kunt zeggen, ik heb assistentie nodig. En dat is wel echt voor mij een van de grote prioriteiten. En ik heb ook afgesproken met die mensen met wie ik toen de tram in was, we houden even contact, want ik heb jullie misschien wel nodig om nog eens met wat praktische voorstellen te komen.
8: Ja, want dat is in dit geval, jij loopt dus wel tegen problemen aan nog.
10: Ik denk altijd als je assistentie nodig hebt, dat is eigenlijk al een stap te ver, zou ik bijna zeggen. Ik ben misschien ook iemand die zo eigenwijs is om
31: heel goed,
10: altijd maar over het station te lopen en dan maar te roepen, hey, zou je me even kunnen helpen als ik er niet uitkom? Mm. Over het algemeen kom ik er best wel goed uit namelijk, tenminste op de bekende stations. Maar wordt het een onbekend station, dan is het even uitzoeken inderdaad. Ja.
31: Zeker.
8: Want uw voorganger sloot een bestuursakkoord met regionale bestuurders, vervoerders en ProRail over de toegankelijkheid van het OV. Nu zijn we dus 4 jaar verder. Maar we laten begin dit jaar dat nog steeds dat meer dan de helft van bijvoorbeeld de bushaltes niet of slecht toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat zou dan toch niet moeten mogen?
31: Nou ja, kijk, laten we ook een beetje het goede nieuws. Het glas is natuurlijk ook half vol. 93% van de stations is inmiddels echt toegankelijk.
8: En dan hebben we het over de treinstations. Zeker. En dit gaat over de bussen.
31: En dit gaat natuurlijk over de bussen. Dat is de verantwoordelijkheid van gemeenten en van provincies. Die bewaken dat budget.
8: Dus eigenlijk gaat u daar niet over, zeg?
31: Nou ja, ik ga over het geld. Dat moet natuurlijk die kant op. Wat je natuurlijk terughoort, dat is, ja, weet je, we hebben soms ook wel een beetje tijd nodig. Want het liefste doen we die aanpassing als we toch bijvoorbeeld iets aan investeringen moeten doen. Dus dan pakken ze hem samen in een plan. Ik heb de Kamer beloofd dat ik met ook die gemeenten en met provincies het gesprek zal voeren over, kan daar versnelling in komen? Waar zit het hem dan precies in? En dan ga ik de Kamer ook daarover informeren.
8: Vindt u het een leuke baan?
31: Ik vind het hartstikke leuk.
8: Ja?
31: Ja, zeker.
8: Ja, want die straalt helemaal als u het erover heeft.
31: Ja, zeker.
8: Misschien vindt u het volgende week woensdag wat minder leuk. Weet u wat er dan gebeurt?
31: Vertel.
8: Er wordt gestaakt.
31: Zeker.
8: Op het spoor.
31: Zeker.
8: Ja. Maakt u zich zorgen?
31: Nou, ik heb maandagochtend gezegd, kijk, staken is gewoon echt een recht. En als mensen willen laten zien en kracht bij willen zetten, dan moet dat u kunnen. Tegelijkertijd, we zijn een polderland, dus uiteindelijk kom je toch weer met z'n allen om zo'n ronde tafel.
8: Ja, dus even is de laatste lekker, daarna gaan we wel weer praten.
31: Nee. Ik heb serieus ook daar gezegd, als je op die manier je argumenten kracht bij wil zetten, ja, weet je, dat is een recht. Ik hoop natuurlijk wel dat de gebruikers er zo min mogelijk last van hebben. Er wordt ook met NS gesproken over wat je eraan kunt doen. Maar uiteindelijk is het in die end altijd belangrijk dat je elkaar spreekt.
8: Ja, wanneer bent u tevreden over uw staatssecretariaat?
31: Oh, ik ben tevreden als ik op die regionale bereikbaarheid echt, net als in Zeeland, maar dan eigenlijk in een veel breder terrein. Dat je zegt van,
8: dus al die mensen die zeggen, oh, er rijdt hier geen bus meer en ik kom nergens. Dat wilt u niet meer horen.
31: Nou ja, dat hoop ik dus een heel eind opgelost te hebben. En wat ik ook hoop, dat is, mijn motto is ook, het openbaar vervoer is van ons allemaal. Dus dat betekent toegankelijkheid, maar ook sociale veiligheid.
8: Dat is een onderwerp apart. Het is inderdaad
31: zeker,
8: voor veel
31: dat
8: mensen
31: zijn echt thema's die moeten we aanpakken.
8: En wat, want kijk, we hebben nu een proef met de wapenstok. En nog even over die veiligheid. Hoofdconducteurs hebben nu een bodycam en er is dus een wapenstok voor sportboa's. Dat is nu een maand aan de gang, geloof ik. Zijn daar al bevindingen?
31: Nee, die bodycam die wordt nu uitgebreid. Ja. Hè? Dus aan het eind van het jaar moet iedereen zo'n bodycam hebben.
8: Maar die wapenstok?
31: Wapenstok hebben ze wel. Ik heb met een aantal conducteurs gesproken. Die zeggen allemaal, we hadden het misschien niet van tevoren gedacht, maar we voelen ons wel veiliger.
8: Okay.
31: En het feit dat we een bodycam hebben betekent dat iemand dat ook weet. En dat je dus eigenlijk minder trammelant verwacht. En dat is natuurlijk wel heel goed.
8: Heel veel succes de komende tijd.
31: Heel dank.
8: Bedankt dat u hier was in het café. Ja. Annette Bertram, staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat. En wij gaan er eventjes uit voor het nieuws. Blijf luisteren, want daarna bespreken we met Kamerleden Sandra Beckerman en Alicia Müller het nieuws dat het kabinet een kerncentrale in Groningen toch wel als optie ziet.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is,
13: ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik.
1: Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
5: NPO Radio 1.
18: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. De NS bevestigt dat er woensdag tussen 4 en 8 uur 's ochtends in het hele land geen treinen rijden. Vakbond FNV kondigde eerder vandaag voor die dag al een staking aan. Ook werknemers van bus, tram en metrovervoer staken woensdag. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. De KNVB waarschuwt oranje supporters voor extreme hitte in Houston. Morgen wordt de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. En in combinatie met een hoge luchtvochtigheid ligt de gevoelstemperatuur nog hoger. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranje Mars, moeten de fans volgens de Voetbalbond goed oppassen.
29: ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn opgelost, er staan er nog een paar. Eentje onder andere op de A10 Zuid tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd bij Watergraafsmeer, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en knooppunt Gouwen ruim 10 minuten vertraging door slecht wegdek, daar is ook een rijstrook dicht. Door een ongeluk nog een behoorlijk lange file op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond moet je rekening houden met een kwartier extra reistijd. En op de A44 Amsterdam-Den Haag sta je ook nog 10 minuten in de file tussen Katwijk en Wassenaar Centrum.
30: Dit is de dag. Maartje Fixen.
19: Ja, we zijn in een heerlijk cool café. En een cool café Miles in Amersfoort. Halverwege Dit is de Dag Politiek Café. Een kerncentrale in Groningen. Dat zouden we toch nooit doen. Maar nu ligt de optie toch weer op tafel. Zo heeft het kabinet vandaag besloten. En de vraag is, kun je dit Groningen überhaupt nog aandoen? Daar gaan wij over debatteren. Twee Kamerleden hebben wij hier aan tafel. Sandra Beckerman is bij ons en Alicia Müller. Mevrouw Beckerman, de Kamerbrief is vanmiddag verschenen. Het kabinet ziet nu ook de Eemshaven als optie voor een kerncentrale. Wat denkt u als u dat hoort?
20: Ik voel me eigenlijk, eerlijk gezegd, ook wel, ja, het is niet heel erg EO, maar belazerd.
19: Nou, bij de EO zeggen we ook wel belazerd.
20: En overdonderd. Want dit was zo'n grote belofte. Kabinet, Kamer hebben keer op keer gezegd, dit gaan we niet doen. Wees er zeker van, dit doen we niet. En nu toch ineens weer Groningen. En ik denk dat Groningen dat heel erg zat is.
19: En is dit, kijk, u komt uit Groningen, woont in Groningen. Is de SP, uw partij, het daar helemaal mee eens?
20: Met wat ik zeg?
19: Ja.
20: Ja, en ik denk heel veel mensen ook, omdat het vertrouwen is er al niet in Den Haag. We kunnen alle problemen opnoemen. Maar elke keer een belofte doen aan Groningen en dan die belofte weer breken. Hoe ga je ooit een betrouwbare overheid zijn op deze manier?
19: Ja, wat denkt de VVD daarover bij monden van VVD-Kamerlid Alicia Müller?
0: Nou, ik ben blij dat het kabinet de volgende stap zet om te komen uiteindelijk tot twee nieuwe kerncentrales. Want kernenergie is gewoon ontzettend belangrijk voor een robuust en schoon energiesysteem van de toekomst.
19: Ja, maar waarom?
0: En tegelijkertijd, het kabinet heeft nog helemaal geen keuze gemaakt. Zij volgen een traject dat best wel lang en zorgvuldig gedaan wordt. En zeggen nu, van de 9 locaties die we eerst voor ogen hadden, vallen er 7 af en blijven er 2 over. En het is aan het kabinet om uiteindelijk tot een goede keuze te komen.
19: Ja, het idee is natuurlijk al vaker op tafel geweest. En het idee is ook heel vaak weer van tafel gehaald. En nu ligt het idee weer op tafel. Hoe kan zoiets gaan?
0: Nou, dat is volgens mij niet helemaal waar. Het kabinet heeft altijd gezegd, we moeten een netjes traject volgen. En om juridische redenen moeten we alle locaties die in beeld zijn, moeten we goed onderzoeken. En dat is wat het kabinet gedaan heeft. En nu blijven er uiteindelijk 2 locaties over.
19: Oké, nou, toch even uw eigen partijleider in 2021. En dan hebben we het natuurlijk over Mark Rutte. Die zei dit.
6: Er komt geen kerncentrale in Groningen.
7: Definitief niet, of alleen als ze het daar toch willen?
6: Nou ja, ik neem aan dat het vrij... Het was vrij definitief, geloof ik, de reactie op deze gedachte.
19: Het idee was namelijk, zullen we het in Groningen doen? Toen kwam er heel veel verweer. En toen zei hij, er komt geen kernstraal. Dus dan vandaar mijn vraag. Hoe kan het dat iets steeds van tafel ligt en toch weer op tafel komt?
0: Nou, volgens mij, als u mij iets laat horen uit 2021, dat is ook 5 jaar geleden. En volgens mij zitten we nu ook wel in een totaal andere situatie. Want 5 jaar geleden hadden we niet kunnen voorspellen dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Dat we helemaal van de Russisch gas af moesten. We hadden 5 jaar geleden ook niet kunnen voorspellen dat Amerika dat er in het Midden-Oosten deze hele situatie zou ontstaan. En dat we daardoor heel erg gevoelig zijn voor...
19: Gaat goed.
0: Buitenlandse regimes. Dus er moet zo snel mogelijk energie onafhankelijk worden. En kernenergie is daar gewoon een hele belangrijk onderdeel van.
19: Sander Wekkerman, de situatie is heel anders.
20: In 2021 heeft Rutte dit gezegd en heeft de Kamer dit uitgesproken. En dat is elke keer opnieuw herhaald. 22, 23, 24, 25.
19: Maar de situatie is nu anders.
20: En dat is elke keer waarom Groningen de klappen mag opvangen. Als je, en dat is meer een inhoudelijk debat, uitgaat van die huidige geopolitieke situatie, is het juist heel erg verstandig om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden en niet te investeren, dat geld op de plank te laten liggen, maar nu het geld te investeren. Maar eigenlijk gaat het hier niet om. Het gaat erover, wil je een betrouwbare overheid zijn? En ik zie hier dat de VVD gewoon elke keer onbetrouwbaar is. Ze doen grote beloftes naar mensen. Ik heb tegenover VVD-minister hierover debat gevoerd en die zei, nee, we nemen Groningen alleen maar mee als technische optie, maar hij komt er niet. Er komt geen kerncentrale in Groningen. En nu ineens, als een duveltje uit een doosje, worden we weer overdonderd door zo'n besluit. En dat doet heel veel pijn in Groningen, want we hebben al zoveel gedaan en zoveel ellende over ons heen gekregen.
19: Mevrouw Müller.
0: Ja, ik ga ook niet graag mee.

0: Al andere situatie. We hadden 5 jaar geleden hadden we niet kunnen voorspellen dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen, dat we helemaal van de Russisch gas af moesten. We hadden 5 jaar geleden ook niet kunnen voorspellen dat Amerika dat er in het Midden-Oosten deze hele situatie zou ontstaan, dat we daardoor heel erg gevoelig zijn voor buitenlandse regimes. Dus we moeten zo snel mogelijk energie onafhankelijk worden. En kernenergie is daar gewoon een hele belangrijk onderdeel van.
1: Sander Wekkerman, de situatie is heel anders.
2: In 2021 heeft Rutte dit gezegd en heeft de Kamer dit uitgesproken. En dat is elke keer opnieuw herhaald. 22, 23, 24, 25.
1: Maar de situatie is nu anders.
2: Dat is elke keer waarom Groningen de klappen mag opvangen. Als je, en dat is meer een inhoudelijk debat, uitgaat van die huidige geopolitieke situatie, is het juist heel erg verstandig om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden en niet te investeren, dat geld op de plank te laten liggen, maar nu het geld te investeren. Maar eigenlijk gaat het hier niet om. Het gaat erover, wil je een betrouwbare overheid zijn? En ik zie hier dat de VVD gewoon elke keer onbetrouwbaar is. Ze doen grote beloftes naar mensen. Ik heb tegenover VVD-minister hierover debat gevoerd en die zei, nee, we nemen Groningen alleen maar mee als technische optie, maar hij komt er niet. Er komt geen kerncentrale in Groningen. En nu ineens, als een duveltje uit een doosje, worden we weer overdonderd door zo'n besluit. En dat doet heel veel pijn in Groningen, want we hebben al zoveel gedaan en zoveel ellende over ons heen gekregen.
1: Mevrouw Muller.
0: Ja, ik ga ook niet graag mee in dat hele negatieve frame uiteindelijk. Dus eerst zal ik zeggen, 2 dingen uit elkaar. Er is geen besluit dat het in Groningen gaat komen. Het kabinet geeft ook aan dat ze meegaan in de vorige lijnen van de voorgaande kabinetten. En dat de meest logische keuze Zeeland is. Dus dat is de lijn die het kabinet heeft.
1: Ja, maar uit onderzoek van Tennet, beheerder van het elektriciteitsnet, blijkt dat Groningen de enige goede optie is.
0: Ja, dat het moeilijk inpasbaar is in de andere locatie in Zeeland.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd moeilijk inpasbaar betekent niet dat het niet mogelijk is. Dus daar kunnen maatregelen genomen worden. En daar gaat het kabinet ook gewoon goed naar kijken. Maar in het frame dat het alleen maar negatief is als er kerncentrales in de regen komen, daar ga ik niet in mee. Want dat kan juist
1: haar even naar achteren.
0: Weg, dan ga ik dat met twee doen. Ja. Want kerncentrales kunnen namelijk ook juist hele mooie dingen met zich meebrengen. Gewoon werkgelegenheid. Je kan zorgen dat MKB'ers, lokale ondernemers meedoen in die keten. Dus uiteindelijk kan het voor een regio juist ook heel veel positieve dingen opleveren. En zo zit Zeeland ook wel in de wedstrijd.
1: Zeeland ziet dat het ook veel positiefs kan brengen.
2: Maar Groningen wil het niet. Dus dan kun je wel zeggen, het moet niet zo negatief zijn. Maar Groningen wil het niet. En de reden dat Groningen het niet wil, is omdat ze keer op keer de gaswinning. Hebben ze Nederland jarenlang warm gestookt. En elke keer als er ellende was, gaf Den Haag niet thuis. Dus een jarenlange strijd geweest. Groningen is keer op keer gebruikt als windgewest. En hebben het gevoel, zijn wij een serieus onderdeel van Nederland of zijn we afvoerputjes? Dus dan kun je zeggen, wees niet zo negatief. Maar je kunt ook zeggen, wij gaan nu eens eindelijk als VVD zorgen dat de overheid betrouwbaar is en ze gaan zijn woord houden. Want er zijn nog zoveel problemen in Groningen waar we ook heel vaak hebben gehoord dat die opgelost werden. Of het nou gaat over problemen rondom gaswinning of in Ter Apel. Dus kijk eens een keer niet naar Groningen.
1: En zou het ook zo kunnen zijn dat je dus eigenlijk als Groninger door wat er allemaal gebeurd is, zo met de hakken in het zand zit dat je inderdaad misschien eventuele positieve kanten van zo'n plan niet eens meer ziet of wil zien? Dat kunnen?
2: Nou, natuurlijk. En ik denk ook dat dat terecht is. Want als je keer op keer zo wordt gebruikt als windgewest, welke positieve kanten zijn er vaak geweest voor Groningen? Want dat is
1: dat vertrouwen is gewoon weg.
2: Als je kijkt naar die regio, bij de Eemshaven, dat zit, bijvoorbeeld Delfzijl zit daar in de buurt. Daar zijn mensen die zien overal om zich heen waar energie wordt opgewekt. En heel veel mensen daar kunnen hun eigen energierekening niet betalen. Hebben altijd de belofte gehad, nee hoor, het komt nu goed. We gaan het bij jullie doen, maar dan komt er ook iets voor terug. En wat komt er voor terug?
1: Mevrouw Muller, in navolging daarvan zegt wethouder Dijkhuis van het Hoge Land vandaag, als een dief in de nacht voert het Rijk hier over de rug van de Groningers een operatie uit die het naar eigen zeggen niet zou doen. Dat zegt misschien wel heel veel over het gevoel in Groningen. Kunt u dat begrijpen?
0: Ik kan het gevoel ergens begrijpen en tegelijkertijd, de keuze is ook helemaal niet gemaakt. En het kabinet heeft wel altijd aangegeven dat ze alle locaties moeten meenemen in dat juridische proces. Dus uiteindelijk is het een kabinet om een goede keuze te maken. En ze moeten daar ook bestuurlijk draagvlak in meenemen in die keuze.
1: Ja, maar toch nog even de vraag, ik snap het niet. Waarom moet je steeds Groningen meenemen als het waar is dat juridisch, moet dat? Dat hoeft toch niet? Je kan toch zeggen, nee, die laten we gewoon zitten? Of hoezo moet dat?
0: dat is een project dat ik ook niet helemaal hier kan uitleggen. Maar volgens mij is het zo, in een projectprocedure heb je in

0: van tevoren een aantal locaties uitgekozen en moet je die, om het juridisch goed te laten zijn, altijd meenemen in het traject. In ieder geval, dat is wat voorgaande kabinetten gezegd hebben. En dat is dan nu wat ik...
1: Maar daar zeiden ze wel wat bij, want daar zeiden ze steeds bij, ik was het niet mee eens, maar ze zeiden steeds, ja, we moeten dit doen, want dat is juridisch slimmer, maar hij komt niet in Groningen. En volgens mij wordt dit gesprek een stuk makkelijker als je nu ook zegt, ook nog steeds voor deze VVD-fractie, net als onze voorgangers, gaat dat antwoord zijn, hij komt niet in Groningen.
2: Kijk, maar eigenlijk is dat wat u vraagt. Of nou, mevrouw Müller wil zeggen, maar dat kunt
1: u
2: vragen.
1: Waar een partij zijn.
0: Wat voor de VVD?
2: Kunt u zeggen, we doen hem niet in Groningen. Wij van de VVD-fractie willen dat gewoon niet.
0: Wat wij van de VVD vooral willen, is dat we uiteindelijk die twee kerncentrales gaan realiseren. Want dat is nu een beetje waar we het niet over hebben. Maar uiteindelijk is kernenergie gewoon ontzettend belangrijk.
2: Dat snap ik.
0: Om een robuust en schoon
2: energie
0: te hebben.
2: Maar twee komen er. Maar de vraag die op tafel ligt is, kunt u zeggen, niet in Groningen. We snappen het.
0: Het is aan het kabinet om die keuze te maken en niet aan de VVD-Kamerfractie.
1: Okay. Jawel, want die keuze dat Groningen is geschrapt is gemaakt door de Kamer. Het is het kabinet wat daar nu op terugkomt. En wij zouden als Kamer het goede voorbeeld kunnen geven en wel kunnen zeggen, nee, dit doen we niet. Want dit is een grote belofte geweest aan Groningen. We hebben ook gehoord, er is een ereschuld aan Groningen. Er zijn allemaal mooie woorden richting Groningen gekomen de afgelopen jaren. Nu is het tijd voor daden. En daarom houden we woord en komt er geen kerncentrale.
2: Ik geloof niet dat die gaat komen, die uitspraak van het komt niet in Groningen.
0: Ja, ik ga dat soort uitspraken niet doen, ook omdat het niet aan mij is om dat te doen. Er wordt een traject gevolgd en uiteindelijk, daar wil ik toch weer naartoe, uiteindelijk willen we heel graag die kerncentrales realiseren.
2: Ja, daar ga ik ook even naartoe, want als ze dan niet in Groningen komen en je wil er twee hebben. Mm-hmm. Er wordt gezegd door Tennet, die er verstand van heeft, de Eemshaven is de enige goede optie. Alleen daar is ruimte genoeg op het stroomnet, in Zeeland niet. Hoe houdbaar is het, ja, zou je dan echt moeten zeggen, het mag nooit in Groningen?
1: Kijk, ik geloof ook niet dat je een betrouwbaar energiesysteem bouwt met een onbetrouwbare overheid. Dat is denk ik de kern. Dus als overheid onbetrouwbaar bent, dan kun je niet aan een betrouwbaar energiesysteem bouwen. Dat laatste is wel heel hard nodig.
2: Maar bent u überhaupt wel voor kernenergie?
1: Nou, wij hebben gezegd, er is geen taboe, maar er is wel een probleem. En dat zijn de kosten, de duur, het afval. Dat er geen partijen zijn die dit willen. Als we kijken naar omringende landen, dan zien we dat ze overal heel veel duurder worden. Dus heel lang duurt voordat ze er staan. En dan vragen we ons af, kunnen we die miljarden niet veel beter investeren in energie waar we nu direct iets aan hebben?
2: Maar ik ga nog even op het lijntje. U zegt van, nou, we zijn er niet principieel tegen. Als het niet de Groningen is, dan moet het naar een andere provincie. Dus dan wentelt u eigenlijk het probleem wat Groningen dan niet wil hebben af op een andere.
1: Eigenlijk vraag ik me af, nu we dat rapport hebben van Tennet, waarin ook staat van in Zeeland kan het wel tientallen miljarden duurder worden door die aanpassingen, of dit niet de kerndroom van de VVD is die uiteenspat. Of we nu niet moeten zeggen, u heeft het geld niet. Hè, het kabinet heeft gewoon onvoldoende geld hiervoor. Het wordt veel duurder, het duurt veel te lang. We zitten weer in een energiecrisis. Er zijn weer heel veel mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. We hebben die tijd niet. Laten we nu investeren in wat nu direct wel werkt.
0: Ik denk dat wat u nu hoort is dat mevrouw Beckerman gewoon überhaupt tegen kernenergie is. En dat zijn wij gewoon niet. Als wij kijken naar energie, dat kost gewoon geld. Ook alle investeringen die we maken in wind en zon, dat kost miljarden.
2: Ja, en mevrouw Beckerman zegt, laten we het geld daar dan in stoppen.
0: Ja, maar de wind waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. Dus je hebt ook een robuuste invoer van andere type energie en elektriciteit nodig. En dat is wel wat kernenergie kan geven. En we zeggen ook met z'n allen, we willen af van het gas en olie. Ook daar betalen we miljarden voor. Hè? En dat doen we nu aan regimes die niet betrouwbaar zijn. Dus sowieso, energie kost geld. En je kan beter nu beginnen dan dat je het pas over 10 of 20 jaar doet.
2: En dan hebben we het over 2. Maar in het regeerakkoord zelfs staat zelfs tenminste 4 kerncentrales.
0: Ja.
2: Dus we hebben zelfs meer nodig.
0: Ja.
2: Waar we nu op
0: dat om uiteindelijk uit te komen tot in ieder geval...
2: Ja, dat is altijd de discussie. Je kan zeggen wind, zon, maar dat is niet stabiel. Dus wat u wil is prachtig, maar het is niet stabiel. Je hebt die kernenergie nodig.
1: Dat is ook... He, dat verhaal klinkt altijd heel erg mooi in theorie. Ik ben wel eens de kamer ingelopen waar ik een voorpagina van een krant had meegenomen, waarin stond binnen 5 jaar goedkope thoriumenergie. Mm-hmm. En uit welk jaar was die krant? 1955. Mm-hmm. Ik vind het een heel mooi verhaal. Ik ben er ook niet, op die manier zou ik best willen dat het zou kunnen. Maar elke keer blijkt, het kan niet. Het kan niet goedkoop. Het kan niet snel.
0: Niet waar als we kijken naar andere
1: en we hebben nog steeds geen oplossing voor de eindberging van het afval. En
2: ja, daar gaan we het zo nog over hebben.
1: Daar is Groningen weer voor in beeld.
2: Oké, dat afval, daar gaan we het zo nog even over hebben. Even over die andere landen.
0: Ja, er zijn natuurlijk genoeg landen waar nu kerncentrales gerealiseerd worden en waar die gewoon hartstikke betrouwbaar energie leveren.
2: Maar Duitsland.
0: En laten we ook bijvoorbeeld denken gewoon aan Nederland, waar we Borselen hebben staan. De gewoon heel.
2: Daar was u al bang voor. Ik geef van Berkeman even een pijltje. Die zit het dichtst bij het dartbord.
1: Oh jee,
2: het is een befaamd onderwerp bij ons in het café. Als u, u mag wel iets dichter bij het dartbord gaan staan.
0: Ik vind het echt heel eng.
2: Ja, ik vind het eng. Nou, iedereen, is,
0: uit de buurt,
2: iedereen
0: hoor.
2: Is weg bij het dartbord. Oh u gaat gooien. U gaat mikken op een fractieleider.
1: Ik moet ook mikken op iemand.
2: Ja, wie u... Nou, want de vraag is... Kijk, dat is de vraag die erbij hoort... degene waarop u gooit, daarmee zou u met een gratis, een NS zomerticket, is niet helemaal gratis, maar wel heel goedkoop. Daar met die persoon mag u op pad en dan mag u zeggen met wie u wilt, of nee, waar u naartoe wilt. Nou, gooi eerst maar, want ik...
1: Ik ben echt heel erg bang dat ik iemand midden in zijn oog raak.
2: Nee,
1: dit is echt,
2: ja, maar dat mag. Het zijn maar plaatjes.
1: Ja.
2: Komt goed.
1: Oké, okay,
2: ga maar gooien. Lekker.
1: Ik ga maar op Jimmy mikken, dat is fijn.
2: Ja, Jimmy Duijf.
1: Oh, oh ja.
2: Nou, die was, dat was niks. Dat waren de boksen. Oh, nog eentje. Nog eentje, dan gaan we lekker dichtbij hoor. En knal hem erin.
1: Oh, ik heb mis. Wel geraakt.
2: Wel iemand geraakt?
1: Ja, ik heb Jimmy een gat in zijn hoofd bezorgd.
2: Oké, nou met Jimmy Dijk. En dan mag u met die persoon ergens naartoe reizen met het NS zomerticket. Waarheen en waarom?
1: Oh jongens, wat ik eigenlijk wel heel leuk, wat ik eigenlijk wel heel interessant leuk zou vinden. Jimmy is half Frans. Ja. En ik zou eigenlijk wel eens, het lijkt me eigenlijk wel eens leuk om naar de regio te gaan waar zijn familie vandaan komt. Daar ben ik wel eigenlijk wel benieuwd naar.
2: Ja, wel even
1: niet heel spannend, niet heel politiek.
2: Nou misschien. Nee, dat is mooi. Alleen dat ticket, dat goedkope NS.
1: Oh, dat gaat alleen in Nederland.
2: Nou,
1: ja.
2: De rest betaalt u bij.
1: Weet je, dan gaan we gewoon lekker naar Groningen waar we allebei wonen. Dus ook weer goed om tot rust te komen, toch?
2: Gaat u mee, mevrouw Müller?
0: Dat lijkt me enig.
2: Oké, we gaan het nog even...
0: Ik dacht dat ik ook moest gooien, maar ik hoef niet.
2: Ja, nee,
0: hoef... Ik ben er ook niet goed in.
2: Weet u waarom? Omdat we het ook nog even over dat afval moeten gaan hebben. Want dat is wel een belangrijk onderwerp. Het idee is namelijk... als je dat afval hebt, dan heb je in Nederland een locatie op dit moment. En die is in Zeeland.
1: Ja.
2: Stel dat je dus in Groningen die kerncentrale hebt... dan moet dat afval van Groningen naar Zeeland. Dat is ook wel gedoe, toch, mevrouw Müller?
0: Nou, dat lopen we heel erg veel op de zaken vooruit. Want volgens mij zijn we nog helemaal niet zo ver. En tegelijkertijd ook, nu moet het afval ook verplaatst worden. En dat doet het COFRA, doet dat echt op een superveilige manier. En het afval wordt hartstikke netjes en veilig opgeborgen waar het 100 jaar veilig ligt.
2: En daarna?
0: En, nou, er zijn verschillende innovaties gaande. Dus in Finland hebben ze al plekken gevonden waar je het standaard voor altijd heel veilig kan opbergen. Maar bijvoorbeeld in Nederland is er een supermooi bedrijf, innovatief. Het heet Thorizon. En die kijken hoe kunnen we nou kernafval herbruiken om daar weer nieuwe energie uit te halen. Dus er gebeurt hier op zoveel ontwikkelingen... dat ik me over afval eerlijk gezegd echt heel weinig zorg maak.
2: Wordt u dan toch niet een beetje enthousiast, mevrouw Beckerman?
1: Nou, ik vind... dit klinkt allemaal heel erg mooi. Maar tegelijkertijd is het kabinet ook nog steeds op zoek naar... waar kunnen we dat afval nou kwijt? En dat klinkt... het is steeds minder kernafval. Dus die nieuwe centrales is steeds minder. Maar... de ruimte die je nodig hebt om die eindberging... want in Zeeland is nu alleen maar een tijdelijke berging... voor die eindberging is ook weer heel erg groot. Dus plannen die daar zijn, bijvoorbeeld om dat op te slaan in de zoutkoepels... de zoutcavernes, die liggen onder dorpen... en daarvoor zullen een deel van dorpen, als het doorgaat... ook nog eens een keer moeten verdwijnen. Dus hoe klein het afval ook is, vanwege eisen aan veiligheid... en zul je daar dus ook weer heel veel mensen uit hun huis moeten halen. En dat is denk ik nog steeds een heel groot probleem. Finland, voorbeeld, het klinkt heel erg mooi... maar we gaan toch niet ons afval daar naartoe verplaatsen. Want dit gaat over rotsig gebied, dat hebben wij niet.
0: Nou, wat ik vooral daarover zeggen, het ligt nu 100 jaar. Is het veilig? 100 jaar. En als we zien wat er nu allemaal qua innovaties op kernenergie en kernafvalgebied gebeurt... denk ik echt niet dat wij ons hier enorm druk over hoeven te maken.
1: Dat is een probleem. Je kunt niet aan zoiets beginnen en dit voor je uitschuiven. Want dit is wel een reëel probleem waar iedereen op wijst. En dit soort innovaties, als je even terugkijkt naar de vorige eeuw, de jaren 50, 60, 70, werden ook elke keer dit soort dingen gemeld. Ik noemde net al die thoriumreactoren. En in al die jaren is daar nog niet een definitieve oplossing voor. En als u eerlijk bent, die oplossing, die eindberging is... Die oplossing is er nog niet. Dat weet u ook.
2: We hebben een vraag vanuit de NPO Radio 1 luister-app. Dat is Paula. Die zegt, er is nog een argument waarom je die kerncentrale niet in Groningen moet zetten. Namelijk de netcongestie. Nu is er ruimte. Als er een kerncentrale komt, dan is die er niet meer. En ook het noorden heeft woningbouw nodig. Ja, dat is toch echt een vraag voor u, mevrouw Müller.
0: Netcongestie is een probleem door heel Nederland. En dat is echt een, voor de VVD is dat eigenlijk een van de prioriteiten die we echt moeten oplossen. Want het raakt inderdaad woningbouw, het raakt ondernemers die niet kunnen aansluiten. En daarvoor moet het kabinet echt aan de bak. En daarvoor zijn verschillende dingen in gang gezet. Dus je moet veel sneller dat net verzwaren.
2: Ja.
0: Je moet veel flexibeler gebruik maken van dat net. Maar ook hier gebeurt ontzettend veel op innovatie. Ondernemers zijn echt bezig. Okay. Hoe kunnen we dat net beter gebruiken?
2: Eigenlijk zegt u, kernenergie het komt wel goed met die netcongestie.
0: Nou, de netcongestieproblematiek is eerlijk gezegd groter in Zeeland dan in Groningen.
2: Ja, daarom
0: maar
2: wordt ook gezegd.
0: Heel Nederland moet er echt fors worden geïnvesteerd om het net te verbeteren en het veel slimmer te gebruiken.
2: Die netcongestie, daar gaan we gewoon aan werken, hoor ik mevrouw Müller zeggen. En dan komt dat goed.
0: Het is hard werken.
2: Hard werken.
1: Ja, dat, alleen het rapport van Tennet zegt natuurlijk iets anders. Die zegt dat er wel degelijk gigantische investeringen nodig zijn als je naar Zeeland gaat. Die spreekt misschien wel van tientallen miljarden. En ook in Groningen is dit natuurlijk wel een probleem. Het is niet zo dat wij die stroom daar gaan gebruiken. Dus dat moet weer getransporteerd worden. Ook dat blijft een probleem. Groningen wil dit dus niet.
2: Het klinkt wel mooi, hè? De nuclear port of Groningen.
1: Weet je wat ook mooi klinkt? De Waddenzee. En daar komt hij aan te staan. En daar moet het koelwater dan vandaan komen. Ja, ik vind dat ook heel mooi klinken. En ik vind een betrouwbare politiek heel mooi klinken. En ik vind rust heel mooi klinken. En ik vind eindelijk een oplossing voor al die mensen die nog steeds in een onveilig huis wonen door de gaswinning heel mooi klinken. En ik vind een oplossing voor Ter Apel heel mooi klinken. Dus nee, sorry.
2: Energieonafhankelijkheid.
1: Dat klinkt heel erg mooi. Ja, dat vind ik ook. En ik vind ook dat heel veel mensen, ook in Groningen, maar ook in heel Nederland, hebben daar samen een beetje aan gewerkt. Hè? Die hebben zonnepanelen op hun dak gelegd op het moment dat de overheid daarom vroeg. En die krijgen nu de rekening. Heel veel mensen zetten ze vanaf 1 januari uit, omdat het veel duurder wordt. Als je nou echt betrouwbaar wil zijn, ga je juist zorgen dat we veel meer op daken opwekken en die stroom opslaan.
2: Even nog naar mevrouw Müller.
0: Dan verbreden we het natuurlijk wel heel erg, want juist die wind en die zon, die fluctueren heel erg, die zijn er niet altijd. En mede daarom is er netcongestie en is het verzwaren van het net zo nodig. Dus daarom is ook kernenergie nodig in een robuuste energiemix.
2: Ik heb nog 10 seconden. Hoe gaat dit verder, mevrouw Müller?
0: Nou, we gaan zo snel als mogelijk werken om er uiteindelijk voor te zorgen dat er een goed besluit wordt genomen waar uiteindelijk draagvlak en we gewoon kernenergie kunnen
1: gaan. Draagvlak? Wacht even. Wat heeft het kabinet ook bekendgemaakt vandaag? Dat ze minder ruimte laten voor inspraak en tegenspraak tegen deze kerncentrale. Hoe dan? Hoe dan regelen we draagvlak? Groningen is overrompeld.
2: Ik hoor het al. We zijn er nog niet uit. Dank voor uw komst. Het is tijd voor het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Elke vrijdag zijn we hier live vanuit het Café Maas. Dank.
3: Dit is de dag. Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
5: NPO Radio 1.
6: Even twee keer nadenken voordat je meteen alles maar uitkraamt.
7: Dr. Keldrenko.
6: Dat is trouwens niet mijn sterkste punt, moet toegeven.
7: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
8: Petersburg wordt aangevallen. Nou, waarom vallen we Rotterdam niet aan?
9: Oh, dat werd even gezegd.
8: Ja, ik dacht gewoon gezellig dat we genoemd worden.
7: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
10: Kijk, je mag in Nederland ongeveer alles vinden wat je wil, maar de grote doodzonde is dat je een ander vertelt wat hij zou moeten vinden.
9: Ja, ja.
10: Dat vinden we heel ingewikkeld om daar. En dat doen we dan dus ook niet.
11: Avro Tros.
7: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
5: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer. Ster.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Hey jij daar!
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost. Autotaalglas.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
7: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
20: Straks in het misdaadbureau. Ophanging, de gifspuiten of de elektrische stoel. In Nederland is het ondenkbaar. Maar in meer dan 50 landen bestaat de doodstraf nog. We bespreken straks een taboe. Zijn er Nederlanders die stiekem terugverlangen naar de doodstraf?
21: En een man die al 25 jaar bij de politie werkt staat terecht voor stalking van zijn minnares.
20: Dat allemaal straks. Na het NOS Journaal met Annette Schut.
22: Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is, in Zeeland wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselges.
23: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
22: Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de Golfregio gestuurd. De scholier van 15 is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het OM. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. En niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Ook is slachtofferhulp ingeschakeld. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat interview zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageerde verbijsterd op de bewering van Trump. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand bij het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. En de omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
0: Zelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost. Autotaalglas.
24: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: NPO Radio 1. Poont.
9: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
10: De theatershow van Thijs Reumer is omstreden. Verdient hij een tweede kans of is het een schaamteloos verdienmodel over de rug van zijn slachtoffers?
11: We bespreken de dubbele moord in het Groningse Meerstad. Er gaan veel verhalen rond over het tienermeisje dat haar ouders om het leven bracht.
10: En welke crimineel liet per ongeluk 24 goudstaven achter in een vliegtuig-wc? We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met strafrechtadvocaat Justus Reisinger. En we beginnen uiteraard met de dubbele moord in het Groningse Meerstad. Een tienermeisje is opgepakt omdat ze haar vader en moeder om het leven heeft gebracht.
11: Ja, vreselijke zaak. Gisteren kwam dat voor het eerst naar buiten. En vandaag komen er steeds meer verhalen. Het zou gaan om een 15-jarig meisje. We lezen veel in de kranten nu ook. Veel buurtbewoners is natuurlijk gevraagd van wat kan hier aan de hand zijn. Nou, het leek er in ieder geval op dat het een heel doorsnee gezin was met twee hardwerkende ouders, worden omschreven als lieve mensen. Mm-hmm.
10: Maar toch heeft zij dus die ouders, dat zien van nu het verhaal, in de nacht om het leven gebracht. Zou ook zelfs gruwelijke beelden daarvan hebben gedeeld. Dus van haar ouders aan klasgenootjes via de WhatsApp, dacht ik.
11: Via WhatsApp. Inderdaad, politie wil dat overigens niet bevestigen, maar vraagt wel in algemeenheid om, als er beelden zijn, die beelden niet te delen.
10: En de verhalen die rondgaan nu ook, laten we dat vooropstellen, nog allemaal niet bevestigd. Er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden.
11: Ja.
10: Is dat er toch al langer wat apart en zorgelijk gedrag was bij haar?
11: Ja, dat is nu inderdaad wat er gezegd wordt. Hè, wat ook ouders van klasgenootjes zeggen. En ze zou bijvoorbeeld gezien zijn terwijl ze langdurig op een dak van een schuurtje zat, 's avonds laat. En volgens AD wordt ze ook in verband gebracht met een kat die verwond was in de buurt. Dus dat soort verhalen horen we nu.
10: Ja, maar is goed, natuurlijk ook omdat iedereen zich afvraagt, wat is hier in hemelsnaam gebeurd?
11: En we weten ook nog heel veel niet, behalve dus nu dat ze 2 weken langer vast blijft zitten in ieder geval.
10: Ja, en eerst gingen de verhalen dat ze 13 jaar oud zou zijn. Nou, dan blijkt ook wel lang niet altijd kloppen, dit soort verhalen meteen. Want ze is dus 15, dat is nu bevestigd. En Justus, hoe gaat dat dan nu verder? Want het is natuurlijk nog, ze is hartstikke jong.
12: Dat klopt. Dus dat betekent dat er sowieso het minderjarige strafrecht van toepassing is. Dat er ook wat bijzondere procedures zijn. Maar het grootste deel gaat zoals het altijd gaat. Je wordt eerst aangehouden. Dat kan voor maximaal 3 dagen zijn. We hebben gehoord, ze is voorgeleid. Dus dan ben je bij de rechtercommissaris geweest. En is vervolgens verlengd voor 2 weken. Maar het kent wel wat bijzondere karakteristieken als het een minderjarige betreft.
10: Want bijvoorbeeld dat de maximale straf 1 jaar is.
12: Ja, omdat ze 15 zou zijn. Kijk, het is wat jullie al zeggen, zo vers van de pers dat er nog een heleboel onduidelijk is. Dat komt natuurlijk ook door die beperkingen. Dat is in het belang van het onderzoek dat de politie veel nog niet deelt.
13: Dat ze ook dus niet contact mag hebben met de buitenwereld, behalve de advocaat, betekent dat?
12: Ja, klopt. Om het onderzoek niet te verstoren en om het zo goed mogelijk te doen. Dat is waar we als juristen vaak ook op afgaan. En nu zijn alleen nog eigenlijk roddels wat het moeilijk maakt. Mm. Maar over de procedure, er zijn nu 2 weken dat ze langer vast moet blijven zitten. Dat is in ieder geval wel naar buiten gebracht. Er wordt onderzoek gedaan. Ja, wat bijzonderheden zijn dat je ook een vertrouwenspersoon nodig hebt, nog buiten je advocaat als minderjarige. Dat zijn doorgaans je ouders. Die zijn er nu niet meer. En dan zal er een voogd moeten worden aangesteld. Of anderszins een vertrouwenspersoon. De Raad voor de Kinderbescherming komt er natuurlijk bij kijken.
13: Ja, maar dat kan dus dan een familielid bijvoorbeeld zijn. Maar
12: dat zou kunnen. Maar dat lijkt me inderdaad om andere redenen. Om emotionele belasting niet handig en andere zaken die daarbij zullen spelen. Heel ingewikkeld en heel ingrijpend.
13: En we gaan natuurlijk uiteindelijk volgen hoe dit allemaal verder gaat. Want nogmaals, er is nog heel veel onduidelijk. Een man die al 25 jaar bij de politie werkt, staat terecht voor stalking. Hij plaatste een GPS-baken onder de auto van zijn minnares om haar te kunnen volgen. En wij waren, Noah, bij die rechtszaak aanwezig afgelopen dinsdag in Den Haag. Deze zaak begint eigenlijk bij een affaire. Dus de verdachte was getrouwd, maar hij had een relatie met een andere vrouw.
11: Ja, het gaat inderdaad om de 57-jarige Alwin P. Had een affaire en het begon eigenlijk allemaal leuk. Ze leerden elkaar kennen. Even los van dat het een affaire is. Maar goed, dat is niet strafbaar aan zich.
13: Daar kan stiekem je, moest zijn.
11: Het moest stiekem, daar kan je wat van vinden. Maar dat raakt nog niet het strafrecht aan. Maar goed, het eindigde heel naar eigenlijk in een vorm van stalking. Althans, dat is nu de verdenking.
13: Waarbij die zelfs een GPS-tracker, zo'n baken, heeft geplaatst onder haar auto, waarmee die haar volgde.
11: Ja.
13: En deze man was expert bij de politie op het gebied van dit soort pijlbakens.
11: Ja, en die bakens worden normaal gesproken bij verdachten onder de auto geplaatst om ze te volgen. En het is eigenlijk een soort grote AirTag, hè? Dus je kan precies zien waar iemand is, wanneer iemand in een bepaald gebied komt. En dat was dus ook wat hij bij het slachtoffer heeft gedaan. Er is ook een baken onder haar auto aangetroffen.
13: Ja, hij zegt zelf dat hij bang was dat zijn vrouw erachter zou komen. Dus dat zij zijn vrouw zou informeren en dat hij daarom haar locatie wilde tracken. Terwijl toch ook wel, als je ziet wat hij nog meer deed om haar in de gaten te houden, het ook wel beeldreist, dat hij haar controle wilde houden op wat zij allemaal deed of met andere mannen ook had.
11: Ja, hij was heel controlerend. Hij las er WhatsApp-gesprekken, hij keek naar de belgeschiedenis, reed langs de sportschool, reed langs haar huis, controleerde zelfs of ze in bed lag. Hè, ging echt naar binnen toe om te kijken of ze in bed lag als ze had gezegd, ik ga slapen.
13: Ja.
11: Dus dat werd echt wel een ongezonde vorm van controle op iemand uitoefenen. Daar leek het in ieder geval op.
13: Hij stuurde haar ook dreigende teksten, zoals als ik de afgrond ingetrokken word, dan ga jij mee. Het is ook allemaal verschrikkelijk heftig voor het slachtoffer. Zij was er zelf ook bij en ze maakte gebruik van haar spreekrecht.
14: Ik noemde hem in het begin gekscherend de geest van Aladdin. Omdat hij altijd overal en plotseling opdook. Pas later kwam het besef dat dit gedrag veel verder ging dan een verliefdheid of gek zijn op iemand. Het was een obsessie. Hij wilde mij claimen als zijn bezit. Terwijl hij degene was die elke avond nog naast zijn vrouw in bed stapte. Ik voelde me bekeken, gevolgd en nergens meer echt alleen. De dag dat mijn auto door de politie werd onderzocht en er daadwerkelijk een GPS-baken werd aangetroffen, bevestigde mijn grootste angst.

0: Mijn gevoel was juist geweest. En dat moment staat in mijn geheugen gegrift. Vanaf dat punt voelde ik me nergens meer veilig. Mijn huis, mijn auto, mijn omgeving voelde niet meer langer als van mij. Sloten werden vervangen. Camera's geplaatst. En ik durf nog steeds niet op zolder te slapen wanneer ik alleen thuis ben. En tot op de dag van vandaag heb ik last van nachtmerries en herbelevingen. Het beeld dat ik heb van hoe hij vanuit het donker in de keuken tevoorschijn kwam en mij observeerde tijdens het slapen, krijg ik niet meer van mijn netvlies.
1: Justus, je bent advocaat, je doet nu veel andere zaken. In het verleden ook wel eens stalkingzaken gedaan. Wat weten we nou over wat bezielt dit soort stalkers? Of wat weten we over het gedrag van hen?
2: Het is, ja, het klinkt altijd nog relatief onschuldig, maar je merkt er nu ook al wat de impact ervan is. Ja, het zal een mate van controle zijn geweest. Zeker iemand die dan zelf bij de politie op die afdeling werkt, die zou moeten weten wat de impact is. Als het voor verdachten geldt en daar wordt ingezet, worden er ook altijd best wel strenge eisen aan gesteld, dat er moet worden getoetst. Dus ja, het is verre van onschuldig. Wat iemand drijft, ja, dat kunnen natuurlijk een tal van motieven zijn.
1: Maar extra zwaar aan te rekenen, juist iemand met die functie bij de politie. En dat hij dan ook nog eens zo'n baken dan meegenomen heeft van zijn werk. Hè? Want dat wordt ook, daar wordt hij ook van verdacht.
2: Ja, dat is natuurlijk extra heftig. Ja, als je daar notabene de spullen voor gebruikt die de politie gebruikt om misdaad te bestrijden, die dus ook streng moet worden getoetst. En dan ga je het zelf gebruiken om strafbare feiten te plegen, want het is en blijft een strafbaar feit met grote impact.
1: Ja. Criminelen, dan bedoel ik meer de georganiseerde misdaad, die zijn natuurlijk ook gek op dit soort GPS-trackers. Ofwel er juist bang voor dat die onder hun auto zit.
2: Jazeker, ja, ze zijn ook eigenlijk helemaal niet verboden. In ieder geval niet in alle vormen. Net werd al gezegd, de AirTag is in feite ook een klein baken dat steeds kleiner wordt en makkelijker te verstoppen. En dat wordt ook gebruikt voor andere doeleinden. Niet alleen door de politie en zelfs niet alleen door stalkers, maar ook in heel ander soort zaken.
1: En wat is daar dan meestal het doel van?
2: Ja, dat kan allerlei redenen hebben om mensen in het criminele milieu te rippen, te beroven van bepaalde waardevolle spullen, drugs, geld. Maar ook nog veel erger met fysiek geweld, uiteindelijk tot gevolgen, ontvoeringen, tot zelfs liquidaties. Wordt van gezegd, daar wordt dit bij gebruikt en wordt ook daar gevonden.
1: Terug naar die stalkingzaak. Alwin P. wordt dus verdacht van stalking, maar ook het verduisteren van het politiebaken. En er is een straf geëist, uiteraard.
3: Ja, 240 uur werkstraf wordt er geëist en een voorwaardelijke celstraf van 72 dagen. En over 2 weken volgt de uitspraak.
1: Justus, heb jij al een kaartje gekocht voor het theaterstuk van Thijs Reumer?
2: Nee, zeker niet. Ik werd er door jullie op geattendeerd. Maar het heeft veel losgemaakt, dat mag wel duidelijk zijn.
1: Ja, want toch even voor de mensen die het gemist hebben. Ja, het is bijna niet te missen, want er was heel veel ophef over.
3: Ja, je kon er niet omheen. Veel ophef. Thijs Reumer is natuurlijk veroordeeld voor een zedendelict. Of meerdere zedendelicten, 3 minderjarige slachtoffers. Heeft daar ook een straf voor uitgezeten, heeft een maand vastgezeten. Maar nu heeft hij daar een voorstelling over gemaakt. En daarin zou hij reflecteren op de tijd van wat er is gebeurd, op de rechtszaak en op zijn tijd in de gevangenis. We waren er niet bij, dus we weten niet precies wat er besproken wordt. Maar goed, hij heeft al 1 show gedaan. Er komen er nog een paar aan en die zijn nu allemaal uitverkocht.
1: Zou je het willen zien? Zullen er nog kaartjes zijn?
3: Nou ja, ik ben nieuwsgierig. Omdat hij eerder nooit heel duidelijk is geweest over waarom hij bepaalde dingen heeft gedaan. Dat geven zijn slachtoffers ook wel aan. Hè? Die zeggen ook van ja, wij hebben nooit een reflectie, een zelfreflectie gehoord.
1: En nu zou hij meegewogen in die zaak, zijn houding.
3: Ja, en nu zou hij dat dan wel doen. Dus ik ben wel benieuwd. Maar goed, ik snap de ophef die erover is.
1: Want ophef is er zeker, bijvoorbeeld omdat de slachtoffers ook van niks wisten, Justus. Vind jij dat onfatsoenlijk?
2: Het zal heel erg gaan liggen aan de invulling van die show. Als advocaat ben ik gelukkig vaak in de positie dat ik achteraf ergens iets van mag vinden en niet vooraf, want we weten nog niet precies wat er gaat gebeuren. Maar het is logisch dat mensen gaan denken, als je in de rechtszaal niet inzicht geeft in de redenen of motieven van je handelen, en dat zou dan wel bij zo'n show gebeuren. Ja, dat is logisch dat daar op voorhand mensen wat van kunnen vinden. Tegelijkertijd, ja, misschien gaat hij het wel op een hele mooie manier inkleden, ook om te laten zien wat de gevolgen zijn. En kan het ook een positief effect hebben. Maar dat zal echt afhangen van de invulling die hij er zelf aan geeft.
1: Want dat is natuurlijk nu de discussie. Hè? Aan de ene kant, iemand verdient een tweede kans na het uitzitten van de straf. Tegelijkertijd maakt hij er ook een soort verdienmodel van.
2: Ja, dat is de vraag ook. Wat hij eraan aan gaat verdienen en wat hij daarmee gaat doen. Nogmaals, ik kan het een hele mooie invulling geven. Maar als het alleen daarom te doen is, ja, wat je zegt, iedereen heeft recht op een tweede kans. Hij is acteur. Dus je moet ook weer het podium op, zou ik zeggen.
1: Ja, maar je kan ook heel maar ander niet, werk gaan doen, toch? Ik bedoel, daar kan je ook
2: je
1: geld mee.
2: In ieder geval ook andere thema's gebruiken voor je optredens.
3: Ja. Ja, en het lastige is natuurlijk dat zijn slachtoffers niet op de hoogte waren hiervan. Jezus. En dat voor zo, ik weet niet hoe dat nu precies is, maar voor zover wij weten is de schadevergoeding richting de slachtoffers die wel is toegekend nog niet betaald of in ieder geval nog niet helemaal betaald. Wat het natuurlijk ook pijnlijk maakt.
1: Wat zeggen de slachtoffers? Die hebben wel ook gereageerd?
3: Ja, een van de slachtoffers, Nena heet zij, die heeft een reactie gegeven.
4: Ik heb trillende handjes, zeg ik je eerlijk. Want dat ik er nog nooit een sorry of een excuus of wat dan ook uit jouw mond heb gehoord. Hoe durf je? Hoe de fuck durf je? Serieus, hoe kan je dit doen? En prima, iedereen verdient een tweede kans. Prima. Maar als jij niet eens je excuses kan aanbieden, niet eens zelf je fucking schadevergoeding kan betalen. Hoe durf je zo?
1: En toch even, Justus, als ik jou hoor zeggen van ja, het kan ook mooi zijn. Wat is daarvoor nodig? Wanneer is het dan wel geslaagd?
2: Daarvoor zou ik zeggen dat het in ieder geval duidelijk wordt wat het met je gedaan heeft. Dat je er misschien van geleerd hebt. Dat je er ook last van gehad hebt. Want dat is ook wat het strafrecht doet. Iemand een straf geven. En als het dat laat zien. Dan kunnen andere mensen er ook van leren dat wat de gevolgen zijn van zulk handelen.
1: Dus zelfs als het een voorstelling is waarin het vooral gaat over het leed wat hem, hè, waar hij allemaal last van heeft gehad en hoe naar het voor hem is geweest, dan zou het nog een doel kunnen hebben?
2: Zo zou ik het niet willen zien. En het vreemde is natuurlijk ook nog dat als het echt een show is en alleen daar te zien is, dat je er eigenlijk voor moet betalen om die excuses of zoiets te horen. Dat is natuurlijk heel vreemd. Dus op voorhand snap ik heel erg de commotie en de bezwaren die de slachtoffers zelf erbij hebben.
1: Dan van het theater weer terug de rechtszaal in. Want jij had een bijzondere dag in Drenthe, de rechtbank daar, Justus. Want jij hebt de verdediging van een cliënt neergelegd. Mm-hmm. En dat is iets wat je niet dagelijks doet. Volgens mij echt bij heel hoge uitzondering.
2: Klopt, ja.
1: Wat gebeurde daar?
2: Het is een zaak die draait om internationale drugshandel. Dat is een verdenking tegen de cliënt die zegt... ik heb dat niet gedaan. Het is een zaak die is gebaseerd op onderschepte versleutelde communicatie, Sky ACC. Daar zijn heel veel zaken over. En daar wordt ook heel veel discussie over gevoerd in de rechtbank.
1: Ja, want het gaat dus om Dennis M. uit Emmen, verdacht van cocaïnesmokkel. En had een sturende rol dan, hè? Dat is even de verdenking. Dat is waar het over gaat.
3: Inderdaad, de verdenking. En hij zou een steunende rol hebben gehad bij het verschepen van in het totaal bijna 1500 kilo cocaïne. Zelf, Justus zei het al even, zelf ontkent hij dat. Er zijn ook wel andere verdachten, maar dat is dus geen... één onderzoek, maar die zitten verdeeld over het hele land.
1: En dat is volgens mij het probleem, toch? Volgens jou, Justus, ook waarom je zegt... ik kan hem niet goed genoeg verdedigen.
2: Ja, dit soort zaken wordt dus echt al jarenlang discussie gevoerd... over de rechtmatigheid. Dat wordt in Nederland dan afgedaan. Maar dat is niet iets wat in Nederland wordt beoordeeld. Daarvoor moeten we in Frankrijk zijn... waar die hack heeft plaatsgevonden van Sky.
1: Die ontsleutelde berichten, ja.
2: Daar hebben we een procedure gevoerd. Daar zijn we ook nog mee bezig. En ondertussen zien we in Nederland op verschillende andere plekken... dat zaken worden gevoerd. Bijvoorbeeld in Rotterdam, waar de haven is waar het zou zijn ingevoerd. Dat hetzelfde transport of andere transporten worden... dat daar vervolging in plaatsvindt naar anderen. Dat is informatie die ontlastend werkt naar mijn cliënt toe. Die hij nodig heeft om zichzelf te kunnen verdedigen. Zowel wat betreft de rol die hem wordt toegedicht als organisator... als de verdiensten die hij van mij heeft gehad. Maar dat wordt geweigerd. En er wordt geen enkel toezegging gedaan of toenadering gezocht... naar ons als verdediging om dossiers beschikbaar te stellen... of getuigen die we daarover kunnen bevragen.
1: Maar eigenlijk als ik jou dus goed begrijp... zijn er zaken die met elkaar wel te maken hebben... vanwege wat er te lasten wordt gelegd... maar die zijn dan op verschillende plekken in Nederland worden die behandeld... en als advocaat heb je dan geen zicht op wat daar gebeurt... en of dat voor jouw cliënt interessant is.
2: Klopt, uiteindelijk draait het bij een strafproces om de vraag... is er wettig en overtuigend bewijs voor zijn betrokkenheid bij die drugshandel? Nou, de wettigheid stelt ter discussie Frankrijk. De overtuiging ziet meer op, heb je het gedaan, geloven dat jij betrokken bent? Daarover kunnen we ook niks indienen. Ja, dan blijft er uiteindelijk helemaal niks over wat ik als advocaat kan. En heb ik gezegd, dan leg ik de verdediging neer. Omdat voor mij is er geen rol meer. Ik kan hem niet verdedigen.
1: En dan? Zit hij zonder advocaat? Hoe gaat dat dan verder?
2: Dat klopt. En dat was voor hem ook een zware dobber. En daar is over gesproken met de rechtbank. En hij heeft gezegd, ik wil toch echt de bijstand van een advocaat. En eigenlijk van deze advocaat. Maar dat gaat nu niet meer. En dan heeft hij eigenlijk huiswerk gekregen van de rechtbank. Om een nieuwe advocaat te gaan zoeken.
1: Ja.
2: Die hem verder gaat verdedigen.
1: Huiswerk dus voor deze Dennis M. Hij wordt de Noorse schandaalprins genoemd. De zoon van kroonprinses Mette-Marit is deze week tot 4 jaar cel veroordeeld. Hij mocht stiekem toch een paar keer de gevangenis uit om zijn zieke moeder te bezoeken. Bij ons is aangeschoven historicus en koningshuisdeskundige Cox Donders. Ik denk altijd, ooit zag je die er zo schattig uit. Als je die foto's van hem ziet, Cox, van zo'n klein blond jongetje.
5: Ja, dat zijn de meesten natuurlijk. Hij is natuurlijk geen prins, maar het is een bonusprins. Maar ze zien er bijna allemaal heel schattig uit. Maar deze, ja, is toch wat minder schattig nu die groot is.
1: Nou, precies, want het is nogal wat. 4 jaar cel heeft hij gekregen voor onder andere 2 verkrachtingen. De schok daar is enorm.
5: Ja, er was meer geëist, hè. Volgens mij 7 jaar uiteindelijk. En kijk, hij is uiteindelijk van de 40 dingen die hem aangerekend werden. Zij is hij voor 34, volgens mij, is hij schuldig bevonden. Dus het is echt wel flink, ja. Het gaat ook niet om niks. Inderdaad, verschillende verkrachtingen. Wel van 2 ook vrijgesproken, van de 4. Maar ja, ook geweld bijvoorbeeld is bewezen dat hij dat in zijn relatie jarenlang heeft toegepast op zijn vriendin. Nou ja, allemaal dat soort dingen, ja, die echt niet mals zijn.
1: Wat doet dat ook met het koningshuis daar?
5: Ja, het gaat daar in het koningshuis überhaupt niet heel lekker. Dat heb ik nog zacht uitgedrukt. Maar ja, natuurlijk drukt dat een stempel op ook de kroonprins, hè, die zijn stiefvader bijvoorbeeld is. En dus zijn moeder. Die dus ondertussen een longtransplantatie heeft ondergaan. Want dat was ook nodig.
1: Er is van alles aan de hand daar. Zij is heel ziek. En daardoor mocht hij ook nog eens even de gevangenis uit. Ik vond dat toch wel opmerkelijk. Dan ben je dus in deze week veroordeeld tot 4 jaar cel. Maar dan mag je wel meerdere keren, begreep ik, de gevangenis via de achteruitgang uit om naar de moeder te gaan.
5: Ja, terwijl de berichtgeving ook nog eens was dat was afgewezen, hè? Het verzoek om dus juist naar buiten te mogen. Ja, en dat riekt, zeg ik dan zachtjes. Ik weet natuurlijk niet of het zo is, maar inderdaad is dit omdat hij de zoon is van de toekomstige koningin van Noorwegen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat daar ook wel discussie over gevoerd wordt. Want aan de ene kant kan iedereen begrijpen dat je je zieke moeder wil opzoeken. Maar ja, als dat voor anderen niet geldt en je krijgt een soort royal treatment.
5: Ja, dat is de discussie die nu op dit moment daar gevoerd wordt. En nogmaals, het lijkt er natuurlijk wel heel erg op. Want ja, dit is niet iets wat dagelijks wel mag als het om andere criminelen gaat. Dus de kans is dus aanwezig dat hij inderdaad die royal treatment dus gekregen heeft. Als niet royal.
1: Hij zit nu in ieder geval weer in de gevangenis. Ja, precies, als bonusprins. En hij gaat nog in hoger beroep. Je zou maar 24 goudstaven vinden. Dat is echt mijn droom trouwens. Lijkt me zo leuk.
6: Ja, ik zou het ook wel willen vinden.
1: En dat je het allemaal houden en zo. Maar dit is gevonden in een vliegtuigtoilet. En is het, daar kan niet bijna niet anders dan dat er een crimineel luchtje aan zit.
6: Nee, daar lijkt het wel. We weten het niet precies. Maar dit gebeurde in India. De douane daar die heeft 2,8 kilo goud in 24 kleine. Ja, het ziet er bijna schattig uit. Maar ja, goudstaafjes gevonden.
1: Een soort chocoladereepjes zag het eruit, maar dan goud.
6: Ja, ik moest een beetje inderdaad aan Charlie and the Chocolate Factory denken. Maar goed, dat heeft helemaal niet zoveel mee te maken. 24 karaat goud en een waarde van €475.000.
1: Maar dat zat dus in een toilet. Nou ja. Ja, in ieder geval in het toilethok.
6: Ja, in het vliegtuigtoilet. En er zat een soort luidsprekerboxje waar je, de omroepen van de stewardess en zo doorheen hoort.
1: The captain speaking.
6: Ja, daar zat het zo achterin verstopt, met tape omwikkeld. En daar, die pakketjes werden er zo uitgehaald. En daar kwamen al die blinkende goudstukken uit.
1: Nou weet jij, Justus, alles van de georganiseerde misdaad. Wat kan hier gebeurd zijn? Als we er even dan toch, ik weet dat je er niet houdt van speculeren, maar dat gaan we dan toch doen.
2: Ja, nee, laten we dat dan maar doen. wat ik in ieder geval wel weet is dat er internationaal bij goudhandel wel op minder conventionele manieren dat wordt vervoerd. Juist om geen aandacht te trekken wordt soms in een hele simpele koffer of in normale handbagage vervoerd. Maar dan is er wel altijd iemand die het achteraf claimt. En dat was hier volgens mij niet.
6: Nee, dat is het.
2: Dan wordt
6: het
2: natuurlijk
6: heel
2: vreemd.
6: Geclaimd.
1: Maar het lijkt een beetje alsof het dan op die vlucht is en dat dan het daar is achtergelaten voor een ander om het dan daar op te pikken of zo.
2: Ja, er zal misschien onderzocht worden waar het vliegtuig vervolgens weer heen gaat of zoiets. Maar ja, het is heel leuk om er allemaal over te gaan speculeren. Tegelijkertijd denk ik, als het echt een serieus georganiseerde misdaad is, dan zoeken ze wel andere manieren dan dit.
1: Dus dit is dan ook wel een beetje dom.
2: Ook nog zelfs wel wat meer geld nodig voor de echt grotere zaken. Om dat in de duistere zaken te doen. Ja. Dit klinkt niet heel slim, nee.
1: Nee, precies.
2: Het is ook gevonden.
1: En het is gevonden, 24 goudstaven is mijn droom. Ik hoop dat er binnenkort
6: ik heb ze ook nog
1: in
6: niet gevonden
1: te vinden. Nou, dat de fans van het misdaadbureau misschien al door. Maar Justus, die herkennen wij natuurlijk als advocaat van Karel.
3: Ja, en daar zijn wij de afgelopen maanden natuurlijk hartstikke druk mee geweest. We hebben 6 afleveringen gemaakt van de biecht van Karel. Die staan nu allemaal online. En daarin duiken we in het dossier van Karel, die veroordeeld werd voor een moord in 2013. Limburgse Weert. Maar hij zegt, ik ben onschuldig. En onderzoekers twijfelen nu ook aan die veroordeling.
1: Precies, de onderzoekers van Gereden Twijfel. Fantastisch project, waarin ze dat helemaal uitpluizen. Nou, wij doen dat ook in die 6 afleveringen. En hoe, Justus, heeft Karel dat nou allemaal beleefd? Hoe is het nu met hem?
2: Hij heeft ze goed gevolgd, de afleveringen. Hij was ook zeker onder de indruk van de ontwikkeling in de laatste. En die zal ik dan maar niet verklappen.
1: Geen spoilers.
2: Ga dat vooral luisteren. Ja, het is sowieso als strafrechtadvocaat heb je een leuke baan. Omdat je altijd wel iets te vertellen hebt aan mensen. En dit is een van de verhalen die je het best kan vertellen. En voor hem is het heel bijzonder dat nu verteld is door jullie. Tegelijkertijd ook wel natuurlijk heeft het gevolgen voor hem. Mensen die hem erop aanspreken of er toch weer over beginnen. Niet altijd even leuk. Maar hij hoopt wel dat in het, aan het einde het waard is geweest. Dat er echt een herziening kan komen. Want daar is het hem om te doen.
1: Daar gaat het jullie om, ja. Die zaak heropend te krijgen. De vraag is natuurlijk of dat lukt. Mocht je nog niet begonnen zijn, zoek dan vooral de biecht van Karel op in je podcast app. Zoals gezegd, alle 6 afleveringen zijn nu te luisteren. Tot zover opvallend misdaadnieuws. Straks de doodstraf. Dat klinkt misschien als iets uit de middeleeuwen, maar in meer dan 50 landen bestaat het nog. En ook Nederlanders kunnen in het buitenland een doodvonnis krijgen. Dat zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Annette Schut.
7: NPO Radio 1.
8: De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven dus en Terneuzen in Zeeland. En de Groningers willen dat absoluut niet. De NS bevestigt dat er woensdagochtend in het hele land geen treinen rijden. Vakbond FNV kondigde eerder vandaag voor die dag staking aan. Ook werknemers van bus, tram en metrovervoer staken. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. De KNVB waarschuwt oranje supporters voor extreme hitte in Houston. Morgen wordt de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld. De temperaturen lopen dan flink op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de oranje mars, moeten de fans volgens de voetbalbond goed oppassen.
1: Voor de situatie op de weg, Helene Geest van de ANWB.
9: Ja, er staan nog een paar files. Onder andere eentje op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten door een aanrijding. Op de A7 Heerenveen-Groningen ook nog 20 minuten extra reistijd tussen Marum en Boerakker. Staat er een auto in brand? Daar is de rechterrijstrook dicht. En door technische problemen met een brug is de N46 Eemshaven-Groningen in beide richtingen dicht bij Meerstad.
10: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
1: Welkom terug. Stroomstoten, ophanging, een dodelijke injectie. In Nederland is het al jaren afgeschaft, maar in meer dan 50 landen in de wereld bestaat de doodstraf nog. En ook Nederlanders in het buitenland kunnen een doodvonnis krijgen. Jochem Wildeman helpt Nederlanders die vastzitten in een ander land met Bureau Buitenland niet te verwarren met het gelijknamige radioprogramma hier op deze zender. En ook de gast historicus en Amerika-deskundige Cox Donders. Noah, in Amerika is onlangs nog een executie een jaar uitgesteld. Of eigenlijk dus niet gelukt.
3: Ja, het gaat om een man die in 1994 een driedubbele moord pleegde. En hij zou dus dit jaar geëxecuteerd worden, kwam ook aangereden, lag eigenlijk al klaar, werd naar aders gezocht. Op zijn handen, op zijn benen, uiteindelijk op zijn voeten ook, op zijn borst. Maar er werd geen ader gevonden. En nu hebben ze dus die executie met een jaar uit moeten stellen.
1: En daar is heel veel te doen om dit soort dodelijke injecties, Cox. Want het gaat vaker mis, hè? Dit verhaal over deze Tony, dat is geen uitzondering.
5: Nee, het gaat vaker mis inderdaad. Ook omdat, het lijkt altijd heel humaan. Zo'n injectie toedienen. Het ziet er ook beter uit voor eigenlijk de mensen die er naar kijken dan dat je een vuurpeloton hebt of een elektrische stoel, die we ook vooral ook uit films natuurlijk kennen hier in Nederland.
1: Ja, dat je denkt, dan als het dan toch moet, dan is dit met een injectie dan nog het fijnst.
5: Ja, maar kijk, er wordt heel vaak toch ook wel gerapporteerd als het bijvoorbeeld misgaat, dat er onwijs veel pijn toch bij komt kijken en dat het helemaal niet zo humaan is als het lijkt. Want je krijgt eerst een pijnstiller, dan krijg je een spierverslapper en uiteindelijk een middel dat je hart stil zou moeten zetten. Nou ja, op die route, je hoort het nu ook, kan het misgaan. Dat gebeurt best wel vaak.
1: Ja, en dat het dan, dus je hebt erop ingesteld. Je denkt, mijn laatste minuut heeft geslagen en dan lukt het niet. Dat lijkt me zo bizar ook. Omdat dat dan niet doorgaat.
3: Dat geldde natuurlijk voor deze man ook. Ik kan me voorstellen dat je daar dan toch op voorbereidt. Je krijgt op een gegeven moment een datum te horen en dan moet je nu alsnog weer een jaar wachten. En in deze zaak, in de zaak van Tony, is het ook nog zo dat er zijn belangenorganisaties en die trekken die veroordeling ook wel in twijfel. Omdat er geen fysiek bewijs zou zijn dat hij iets te maken heeft met de moorden. De veroordeling zou vooral gestoeld zijn op verklaringen van getuigen. En onder die getuigen zit ook een politieinformant die later heeft gezegd, ja, maar ik heb dat voor geld gedaan.
1: Dus even los van dat het nu niet gelukt is, is er ook twijfel, discussie over überhaupt
3: over die hele veroordeling überhaupt. Dus dat maakt natuurlijk ook weer dat die doodstraf best wel omstreden is.
1: Dus zeker, ja. En we hebben natuurlijk ook in het verleden gezien dat er ook mensen ter dood veroordeeld zijn die het uiteindelijk niet gedaan hadden. Kok, staat die doodstraf nou steeds meer ter discussie in Amerika?
5: Die staat altijd ter discussie in Amerika. Of helemaal niet. Het is maar net hoe je het ziet. Maar kijk, dit is natuurlijk iets dat blijft bestaan zolang natuurlijk ook het gros van de mensen het wil in de Verenigde Staten. En dat is zo, hè. Iets meer dan de helft van de Amerikanen is voor de doodstraf. Je kan je natuurlijk voorstellen dat onder Republikeinen ligt dat aantal hoger. Dan heb je het echt over soms wel 80% van de Republikeinen die zegt, ja, wij vinden die doodstraf geoorloofd. Ongeveer een derde van de Democraten denkt daar zo over. En ja, als mensen dat daarvoor zijn, dat kunnen we ons bijna niet voorstellen, hè, hier in Nederland.
1: Nee, nou, dat is het. Hoe verklaar je dat? Dus dat de gemiddelde Amerikaan er toch wel heel anders tegenaan kijkt dan de gemiddelde Nederlander.
5: Ja, kijk, de cijfers zijn al wel wat veranderd, hoor. Want in de jaren 90 zaten tegen de 80% van de Amerikanen in het algemeen die ervoor was. Dus je ziet wel dat iets verandert. Maar kijk, in de Verenigde Staten is een hele harde samenleving. Dat weten we in brede zin wel. Maar over het algemeen, hè, als je daar niet slaagt of als je daar ziek wordt of wat dan ook, ja, dan heb je pech. En ik zeg dit zo omdat dit voor de doodstraf dus eigenlijk ook geldt. Ze vinden van, joh, als je een straf begaat, als je een moord bijvoorbeeld pleegt, dat is de een van de redenen waarom je de doodstraf zou kunnen krijgen. Nu wel moord met, nou ja, ook nog als bijvoorbeeld tegen een agent is of tegen een rechter, dat
1: meerdere
5: soort zaken.
1: Moorden, ja.
5: Precies, daar moeten we aan denken. Ja, dan moet je ook keihard gestraft worden. En de doodstraf, ja, is dan een van die opties die voor Amerikanen, het is ook cultureel, zo moet je het eigenlijk zien.
1: Maar je ziet dus wel dat het iets is afgenomen, de voorstanders, de populariteit ervan. Denk je dat het ooit zover komt dat het in alle staten in Amerika afgeschaft wordt? Of zeggen dat gaat, zeg nooit nooit, maar dat gaat echt niet gebeuren?
5: Nou kijk, je ziet dat er in principe, we weten, er zijn 50 staten in de Verenigde Staten, sorry, ik kom het allemaal cijfers aanzetten, maar die laten ook wel gewoon veel
1: cijfers
5: zien. Ja. Precies, in 27 van die staten mag het dus nog, maar dat betekent niet dat ook in al die staten daadwerkelijk nog de doodstraf wordt uitgevoerd. Dus heel langzaam, maar dan ook echt heel erg langzaam zouden we die kant wel op kunnen gaan. Maar ja, je verwacht niet dat het binnen nu en 20, 30 jaar zo is.
1: U ziet wel ook, Noah, dat het af en toe wordt omgezet dan toch naar levenslang, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, Jeske Fleris heeft een hele documentaire gemaakt over Clinton Young. Die zat op death row, nou, onder andere door haar documentaire en het werk van advocaat Merel Pontier vanuit Nederland, is die zaak helemaal eigenlijk opnieuw aan het rollen gekomen. En ja, je kan het een soort herziening, zo zal het in Amerika misschien niet heten, maar is er opnieuw naar die zaak gekeken. Hij heeft ook 3 jaar in vrijheid dat afgewacht. En inmiddels is hij opnieuw veroordeeld, maar niet tot de doodstraf, maar tot een levenslange gevangenisstraf. En dat ging inderdaad ook om moorden.
1: Nou zeg ik wel de hele tijd, nou, wij hier in Nederland kijken er heel anders tegenaan. Want Nederlanders vinden het al snel veel middeleeuws, barbaars.
3: Ja, ja.
1: Als we dan naar de cijfers kijken, naar het onderzoek, hoe denken Nederlanders er dan eigenlijk over?
3: Nou, dan blijkt dus wel dat er steeds minder steun is voor de doodstraf. Ipsos heeft in 2023 onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat nog maar 3 op de 10 Nederlanders vindt dat de doodstraf weer ingevoerd moet worden. En sinds de Tweede Wereldoorlog is het ook nog nooit zo laag geweest.
1: Ik las wel dat er in de jaren 90 hier in Nederland ook even een tijd een soort opleving was. Dat er toen heel kort meer dan de helft van de Nederlanders ineens voor de doodstraf was. En dat werd toen ook wel het Mark Dutroux-effect. effect genoemd.
3: Ja, dat klopt inderdaad. En Peter van Koppen, dat is een bekende rechtspsycholoog, die verklaarde dit door alle onthullingen die er werden gedaan rond de zaak Dutroux. Hè. Mark Dutroux, de seriemoordenaar en verkrachter, werd in 1996 opgepakt nadat hij echt vreselijke daden, ontvoering en verkrachting van 6 meisjes, waar er maar 2 van het overleefden. Ja, en door al die berichtgeving gingen dus toch meer mensen uit een soort opwelling grijpen naar, dan moeten we toch doodstraf maar weer invoeren.
1: En als er zoiets verschrikkelijks als dit gebeurt, en ik zie het ook regelmatig gebeuren onder posts die wij plaatsen over filmpjes over verschrikkelijke moordenaars en verkrachters, dan is er ook altijd wel iemand die reageert met: waarom hebben we hier de doodstraf niet? Kan je ergens, Cox, dat gevoel soms wel begrijpen? Want ik kan wel, het is soms zo afschuwelijk dat je denkt, die slachtoffers, die nabestaanden, die leven hier ook hun hele leven mee.
5: Ja, daar kan ik me ergens wel iets bij voorstellen. Dat in ieder geval je eerste reactie is op, van waarom gebeurt dit? Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, als het een hond was, hadden we hem afgemaakt. En dat is paar meer een uitspraak, ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, maar die wel eens door mijn hoofd ook heen gaat. Dat dus de emoties zijn die mensen erbij voelen. Maar ja, soms is het wel goed, ik bedoel, het is altijd goed om verder te kijken, omdat er gewoon echt in de geschiedenis ook zo vaak is aangetoond, ook weer dat het toch net iets anders zit. Of doordat dat we DNA-onderzoek in één keer kunnen doen en dat het in één keer heel anders blijkt te zitten.
1: Het rechtssysteem is niet feilloos. En dat is denk ik al waarom het niet kan.
5: Want en de doodstraf niet die is onomkeerbaar. Die kun je niet terugdraaien. En dat maakt het natuurlijk echt heel lastig.
3: Je hoort natuurlijk ook wel eens mensen zeggen, als iemand levenslang zijn tijd in de cel moet slijten, is dat misschien wel een ergere straf dan wanneer iemand dat met doodgemaakt wordt.
1: Jochem zit hier van Bureau Buitenland. Jullie helpen dus gedetineerden in het buitenland, waarvan sommige
11: Nederlandse gedetineerden.
1: Nederlandse gedetineerden, anders zou je wel heel veel werk hebben, denk ik.
11: Dat denk ik ook.
1: We gaan zo hebben over hoe dat dan allemaal precies gaat. Maar toch, als je dan deze discussie hoort, hoe kijk je daar dan tegenaan? Ook als je ziet in die andere landen hoe dat dan daadwerkelijk gebeurt.
11: Zeker, ik herken deze discussie ook wel even goed om te zeggen dat Bureau Buitenland een onderdeel is van Reclassering Nederland, de internationale afdeling. Dan kun je het ook in de context plaatsen waar wij ons werk in doen. Maar er zijn vaak emoties, inderdaad, als het gaat om doodstrafzaken. Zeker als dat gerelateerd is aan moorden, absoluut. Maar wat jij zegt, Noah, begrijp ik ook, als je inderdaad levenslang hebt of doodstraf hebt, dat is misschien nog wel minder erg dan levenslang. Daar kun je ook hele filosofische discussies over voeren. Absoluut. En wij komen veel in gevangenissen. Ik, mijn mensen van mijn afdeling.

0: Is het wel goed, ik bedoel, het is altijd goed om verder te kijken. Omdat er gewoon echt in de geschiedenis ook zo vaak is aangetoond. Ook weer dat het toch net iets anders zit. Of doordat er dat we DNA-onderzoeken in één keer kunnen doen. En dat het in één keer heel anders blijkt te zitten.
1: Het rechtssysteem is niet feilloos. En dat is denk ik al waarom het niet kan.
0: Want... En de doodstraf niet die is onomkeerbaar. Die kun je niet terugdraaien. En dat maakt het natuurlijk echt heel lastig.
2: Je hoort natuurlijk ook wel eens mensen zeggen, als iemand levenslang zijn tijd in de cel moet slijten, is dat misschien wel een ergere straf dan wanneer iemand dat met doodgemaakt wordt.
1: Jochem hier, zit hier van Bureau Buitenland. Jullie helpen dus gedetineerden in het buitenland, waarvan sommige...
3: Nederlandse gedetineerden.
1: Ja, anders zou je wel heel veel werk hebben, denk ik.
3: Dat denk ik ook.
1: We gaan zo hebben over hoe dat dan allemaal precies gaat. Maar toch, als je dan deze discussie hoort, hoe kijk je daar dan tegenaan? Ook als je ziet in die andere landen hoe dat dan daadwerkelijk gebeurt.
3: Zeker, ik herken de discussie ook wel even goed om te zeggen dat Bureau Buitenland een onderdeel is van Reclassering Nederland, de internationale afdeling. Dan kun je het ook in de context plaatsen waar wij ons werk in doen. Maar er zijn vaak emoties, inderdaad, als het gaat om doodstrafzaken. Zeker als dat gerelateerd is aan moorden, absoluut. Maar wat jij zegt, Noah, begrijp ik ook, als je inderdaad levenslang hebt of doodstraf hebt, dat is misschien nog wel minder erg dan levenslang. Daar kun je ook hele filosofische discussies over voeren. Absoluut. En wij komen veel in gevangenissen. Ik, mijn mensen, van mijn afdeling. En soms schiet dat ook wel eens door mijn hoofd.
1: Zeker in die buitenlandse gevangenis.
3: Zeker. En ik heb een aantal mensen gesproken, Nederlanders, die een doodstraf hadden of hebben. En dan schiet mij die gedachte soms ook wel eens door mijn hoofd. Wat is nu beter, levenslang of een doodstraf? Daar ontkom je eigenlijk niet aan die gedachte.
1: Nee, want als we dan even het plaatje schetsen. We hebben natuurlijk gehad over Amerika en sommige staten die het daar dus nog kennen, de doodstraf. Maar nou, meer dan 50 landen. De doodstraf nog.
2: Echt nog. Ja, ik schrok een beetje van dat aantal. Dat het nog echt in best wel veel landen dus wel gewoon, ik wil niet zeggen aan de orde van de dag, maar nog wel aan de orde is. En in veel Aziatische landen wordt de doodstraf nog uitgevoerd. In Amerika gaat het vaak om levensdelicten. Maar in Azië zie je ook dat drugsdelicten echt heel zwaar bestraft worden, levenslang. Of dus ook met de doodstraf. En China is volgens Amnesty wereldwijd koploper als het daar om de doodstraf gaat. En er zijn ook allerlei manieren waarop die wordt uitgevoerd. Een vuurpeloton, de injecties hebben we al gehoord, maar ook onthoofding.
1: Echt terug naar de middeleeuwen.
2: Echt terug naar de middeleeuwen, ja. En dus in heel veel Egypte, Vietnam, Noord-Korea, Irak, Iran, dat zijn allemaal landen waar nog steeds de doodstraf speelt.
1: Ja, en Jochem, hoeveel Nederlanders zitten er nu op dit moment in een buitenlandse dodencel?
3: Ja, ik begrijp dat jullie dat willen weten. Dat is heel weinig. Dat is eigenlijk op de vingers van één hand te tellen. Ik bedoel, dat is tussen de 2 en de 5. Er zijn natuurlijk altijd zaken waar de doodstraf een mogelijkheid zou kunnen zijn. Hè? Dus dat zijn mensen die in voorarrest zitten en die hun vonnis moeten afwachten.
1: Die dus nog niet weten.
3: Gezien het delict en het land en het rechtssysteem waar ze zijn opgepakt, zou dat kunnen. Hè? Dat kunnen we vaak altijd wel inschatten. Er zijn dus heel weinig mensen, Nederlanders, die een doodstraf hebben op het moment. We weten dat we ongeveer 2000 Nederlanders in buitenlandse detentie hebben. Dat is best wel veel. Als je weet dat er 8000 Nederlanders hier in Nederland vastzitten.
1: Oh ja, dan is het verschil inderdaad.
3: Dat zeg ik altijd.
1: Maar ja, hier hebben we ook geen plek genoeg.
3: Dat is weer een ander verhaal. Ik ben laatst in België geweest vorige week. Daar wil je ook niet zitten, maar dat is ook weer een ander verhaal. Ja. Maar als je dan kijkt, 3-4 Nederlanders in een dodencel, dat is dan 0,225. Percentage van alle Nederlanders die in buitenlandse detentie zitten. Het is er altijd 1 te veel, absoluut.
1: Want hoe pakken jullie dan het contact met hen op? Want jullie hebben ook lokale vrijwilligers in die landen.
3: Ja, wij werken met een netwerk van vrijwilligers. Ook goed om te weten dat er een speciaal Nederlands advocatenkantoor is, Dutch in Detained, wat zich op de juridische component richt. Als er Nederlanders een doodstraf krijgen, daar ook extra een subsidie voor krijgen vanuit de Nederlandse overheid. Omdat wij als Nederlandse overheid principieel tegen de doodstraf zijn. Mm-hmm. En als het dan gaat om je eigen burgers, zetten we daar ook nog extra juridische inzet op, om bijvoorbeeld een vonnis te wijzigen naar een levenslang.
1: Dus jullie proberen die landen er dan ook echt wel toe te bewegen om die doodstraf niet uit te voeren of het dus om te zetten?
3: Nou, dat gaat gewoon via de juridische weg. Hè? Gewoon volgens de rechtsprocedure daar. Maar onder de surface zijn er natuurlijk altijd diplomatieke gesprekken met ambassades, met buitenlandse zaken. Wij doen daar af en toe ook een duit in het zakje in. Op onze manier. Maar wij zijn heel pragmatisch. Wij nemen de telefoon op om te zorgen dat er iemand naar binnen gaat, zodat er aandacht is.
1: Krijgen jullie daar niet ook veel kritiek op? Van mensen die zeggen, ja, dat kost ontzettend veel tijd, veel geld. Terwijl die mensen hebben zelf iets doms gedaan door in zo'n land bijvoorbeeld drugs te smokkelen.
3: Specifiek voor de doodstrafzaken.
1: Bijvoorbeeld?
3: Ja, daar krijgen we wel eens kritiek op, absoluut. En dan moet je het ook in perspectief zetten. Het blijven mensen. Een doodstraf is heel erg heftig.

0: Eigenlijk word je een soort van stuk leegte dat nog ademt. Dus het gaat ook om termen, dat is soms heel abstract, maar wel om termen als beschaving bijvoorbeeld. Als menselijkheid. En dan ga je daar. Ja, wat wij doen, dat zit ook in de kern van ons werk. Maar ook die mensen blijven we aandacht besteden.
1: Nou ben jij in Indonesië geweest. Omdat daar in eerste instantie 2 Nederlanders ter dood veroordeeld waren. Misschien kan jij nou even het verhaal ook schetsen. Zodat we weten waar het
2: gaat. Dat ging om Siegfried M. en Ali T. En Siegfried is dus een van de 2 Nederlanders die ter dood veroordeeld was. Hij werd opgepakt in 2008 voor de handel. Of in ieder geval het vervoeren van 600.000 ecstasypillen. Zou hij het land in hebben gesmokkeld. En Ali T. zat ook in Indonesië vast. Die kreeg in eerste instantie de doodstraf, maar dat werd later omgezet in levenslang. En hij zou ruim 6 kilo MDMA hebben gesmokkeld.
1: En afgelopen december, als ik het goed heb, zijn die 2 mannen ook naar Nederland gekomen, waar jij je ook mee bezig hebt gehouden. Sterker nog, jij bent echt mee geweest om ze op te halen, toch?
0: Ik heb ze uit hun cel gehaald, ja.
1: Hoe was dat?
0: Dat is wel een van de hoogtepunten, dat klinkt zo gek, maar wel een van de meest bijzondere momenten in mijn werkcarrière geweest. Omdat er natuurlijk een heel spel aan vooraf is gegaan. Een heel diplomatiek proces van bijna een jaar. Daar waren wij zeer nauw bij betrokken. Maar in allerlei lagen, tot bijna de hoogste lagen in Nederland, laat ik het zo zeggen.
1: Hoe hoog?
0: Nou, laten we daar een andere uitzending over maken. Maar dat ligt echt bijna het hoogste politieke niveau.
1: Ja, maar zelfs de koning of de koningin ermee te maken hebben. Ook
0: dat
1: als die op bezoek
0: dat zou
1: gaan.
0: Bijna nog kunnen, ja. Ah. Ja.
1: Oké, en dan haal je die. Want die hebben daar jarenlang gedacht dat ze het niet zouden overleven.
0: Ja, 18 jaar heeft Esther gezeten. En de andere, Ali T, die heeft volgens mij mijn hoofd 12 jaar gezeten of 10 jaar gezeten. En in de behoorlijke uitzichtloosheid. Ik kende ze. Es kende ik zelf goed, omdat ik veel in Indonesië kwam voor een project met de reclassering. Daar had ik ook wel een band mee. Maar dit had ik ook nooit kunnen geloven. Nee.
1: Dus bij jou ongeloof, kan ik me voorstellen, maar bij hen zelf, hoe?
0: Zeker, heel veel ongeloof, omdat het redelijk plotseling een soort van window of opportunity kwam. En als jij je erbij neerlegt dat je de doodstraf hebt of levenslang, dan doet dat ook iets met je hoofd. Dan doet het iets met je lijf, dan doet het iets met je mens zijn. En dat is best wel een pittig proces geweest om ze daarop voor te bereiden, want daar hebben wij ze ook in ondersteund, dat hebben we ook opgepakt, maar ook gewoon de terugtocht naar Nederland en dan niet alleen de vlucht en alles wat daarbij kwam kijken, maar ook gewoon het landen in Nederland na zoveel jaar in een cel.
1: Ja, het landen en dan ook het landen überhaupt je leven weer oppakken, want dat heeft natuurlijk helemaal stilgestaan.
0: Ja, zeker.
1: Hoe gaat dat?
0: Nou, dat is met horten en stoten, laat ik het zo zeggen. Wij hebben nog met S ook nog wel veel contact. Ook omdat dat is afgesproken dat wij hem nog zouden begeleiden na zijn vrijlating of na zijn terugkeer naar Nederland.
1: Ja, want Eva krijgt dan geen straf meer hier. Het is niet dat ze hier nu de gevangenis in hoeft.
0: Nee, dat hoeft niet. Dat was natuurlijk ook een vraag. Ook vanuit de Indonesische autoriteit. Het is ook goed om te weten dat de Indonesische autoriteiten de hand hebben gereikt naar ons om dit mogelijk te maken. Dus dat maakt het ook alweer anders. In termen van dat landen ook veranderen. Mm. Nee, maar we hebben wel afgesproken dat de straf die deze meneer had, was in Nederland, als hij in Nederland hiervoor was gestraft, het delict was heel lang vrij geweest.
1: Ja. Dus dat telt dan wel mee. En daar ging Indonesië dan ook mee akkoord. Want dat is dus ook
0: De Indonesiërs zijn akkoord gegaan met het feit, dat is het diplomatieke spel, dat wij als reclassering hem zouden blijven begeleiden.
1: Ja, want Cox, eigenlijk is de doodstraf in Indonesië een soort overblijfsel, zou je kunnen zeggen, uit de Nederlandse wet.
0: Ja, goed om dat ook te benoemen, Cox.
3: Ja, op een bepaalde manier wel. Hè. Ja. Ik zeg er dan wel weer gelijk bij dat het niet toevallig nog in de wet staat, omdat Indonesië ooit een kolonie van Nederland is geweest. Want Indonesië heeft ook wel echt actief die doodstraf behouden. Ze hadden hem er ook uit kunnen halen op het moment dat ze onafhankelijk werden. Maar dat is zeker iets, omdat Indonesië een kolonie was van Nederland. In de tijd ook nog dat wij de doodstraf ook nog hadden. Dus ja, dat weet je, op het moment dat je dan inderdaad uit elkaar gaat en je behoudt een deel van je koloniale wetgeving, daar hoorde de doodstraf ook bij. Maar
1: dus
3: die
1: wetgeving, de letterlijke teksten kunnen dus deels overeenkomen met hoe die vroeger bij ons dus in de wet stond.
0: 1948, de wet van Indonesische strafrecht is nog gebaseerd op het Nederlandse strafrecht van 1948.
1: Zo. Ja. En Jochem, je zegt eigenlijk, zit ik hier ook om een soort preventief boodschap te brengen, dat je ook je moet verdiepen in de wetgeving van andere landen.
0: Nou, verdiepen, dat vind ik een groot woord, hè. Want als jij naar Indonesië gaat en je staat in het vliegtuig met je telefoontje, ga naar Bali en leuk en aardig, hè. Dat kennen we allemaal wel. dan begrijp ik dat je niet zo bezig bent met de straffen die daar kunnen zijn. Maar als je
1: ook niks doet wat niet mag. Dan...
0: Nee, maar als Westers land zijn wij toch ook wel heel erg gericht. Bijvoorbeeld op Bali, waar het ook gewoon een beetje een party vibe is. Hè, of mensen denken dat het gebruik van drugs, laten we het daar maar even bij houden. Want dat is in die landen gewoon heel gevaarlijk. En bijna een individueel recht is. Dat mag. Dat hoort bij onze samenleving. En
1: we gaan feest vieren op Bali.
0: We gaan feesten op Bali en we nemen een pilletje. En dat begrijp ik allemaal. Alleen de wet die daar geldt is anders dan de wet die jij kent. En dat moet je je wel realiseren. En natuurlijk word je gewaarschuwd als je in Singapore landt en je vliegt door naar Bali. Maar je kunt natuurlijk meegaan in die vibe daar. En ik zie gewoon, nou ja, ook dit jaar zijn er weer mensen op Bali opgepakt. Hoe desastreus dat kan zijn.
1: Nou, inderdaad, over een aanhouding gesproken van een Nederlander op Bali. Noah, die had een wietplantage.
2: Ja, inderdaad. Dat was echt onlangs. Hè. Een 31-jarige Nederlander die werd aangehouden in zijn gehuurde huis op Bali. En ze troffen daar een wietplantage aan. En voor het telen van wiet kan levenslang, maar dus ook de doodstraf staan. En we weten het nog niet bij deze persoon. Maar dat is wel iets wat zou kunnen gebeuren.
1: Ja, dus dit is zo'n voorbeeld ervan. Ja,
0: dit voorbeeld ken ik ook en die ondersteunen wij ook. Het is een hele tragische zaak ook weer. Maar het is, ja jongens, een klein ding. Indonesië kijkt gewoon heel duister en duivels naar drugs. Het is iets wat een hele samenleving kan ontwrichten. Zo voelen ze het, zo zien ze het. Daar kunnen wij iets van vinden. Maar je moet dat ergens ook weer respecteren. En misschien hebben ze ergens ook wel weer een punt. Drugs ontwricht onze samenleving vanuit onze normen en waarden. En daardoor zijn die straffen zo hoog.
3: Ja, en je zegt ook wel van, hè, als je iets doet wat niet mag, hè, dan is het evident. Maar ik weet nog heel goed dat toen ik in Amerika ging studeren, soms weet je ook niet dat dingen... Kijk, drugs is inderdaad iets dat is strafbaar. Hè, dat in meer of mindere mate. Maar soms weet je ook niet dat er strafbare feiten bestaan. Dus ik weet nog,
1: moet jij iets opbiechten nu?
3: Ik hoef niks op te biechten. Ik hoef niks op te biechten. Maar toen ik in Amerika ging studeren, was een van de eerste dingen, dat meen ik serieus, is dat er een soort gesprek was voor internationale studenten, waarin ze ons gingen vertellen welke dingen er in Virginia, specifiek, want in Amerika kan het ook weer per staat verschillen, strafbaar zijn, waarvan wij als Europeanen misschien denken dat hartstikke onschuldig is. Een van die dingen die ik altijd onthouden heb, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar is dat je geen open fles alcohol in je auto mag hebben. Ook als je nuchter bent, ook als je niet drinkt. Je hebt een open fles. Ik heb nu een open flesje water bij me, zeg ik er even bij, luisteraars. Maar stel dat hier iets anders in zit. Dit mag je dus niet meenemen in Virginia. Daar kun je gewoon voor gestraft worden. En als je een straf krijgt in Amerika, kun je het land niet meer in. Ja. Dus dat was wel voorlichting die wij gelijk daar kregen.
1: Ja, oog om oog, tand om tand, zeggen ze dan. En als je dan hier in Nederland kijkt, dan is eigenlijk de SGP, hè, die is nog wel voor de doodstraf.
2: Ja, dat is de enige partij die dat nog eigenlijk daar actief voor is. Zij vinden dat de doodstraf opgelegd mag worden als iemand ernstige levensdelicten pleegt. Nou, ik heb het verkiezingsprogramma er even bij gepakt.
1: Oh.
2: En daarin staat het volgende. De mens is geschapen naar het beeld van God. De mens is de beelddrager van God. Vanuit dit vertrekpunt volgt dat de overheid gerechtig is om bij ernstige levensdelicten de doodstraf toe te passen. Ja, ik heb het geprobeerd goed te begrijpen. Ik moet zeggen dat ik het ook niet helemaal begrijp, maar het komt er in ieder geval op neer dat ze ervoor zijn.
1: Ja, is dit ook wel de heersende gedachte dus in Amerika waar we het net over hadden? Dat komt hier wel veel mee overeen, denk ik.
3: Ja, waar natuurlijk ook heel veel conservatieve christenen natuurlijk ook zijn. Hè. Je moet dat niet al te makkelijk kort door de bocht zo zeggen. Maar het is inderdaad ook wel zo dat op het moment dat in Nederland de doodstraf werd afgeschaft in 1870, was er ook een groot protest, vooral ook van diepgelovige christenen die de Bijbel erbij pakten en dus een beroep deden op de Bijbel en een bepaalde interpretatie van de Bijbel hadden. Ja, waarin er een soort van daarin staat, waarin zij begrijpen dat in dit soort delicten dat mag, dat is toegestaan. Als God,
0: het is wel zo dat het grondwettelijk verboden is in Nederland, de doodstraf.
3: Ja, het is dus niet zozeer afgeschaft. Het is echt expliciet gezegd dat wij dat niet mogen doen.
0: Exact.
3: De doodstraf toepassen. En dat is ook weer anders, hè?
1: Ja, dus dat zou ook het herinvoeren überhaupt heel lastig maken.
3: Ja, precies.
1: Maar er was dus in die tijd wel veel om te doen, dus hier.
3: Nou, dat was wel even. Er is echt een grote petitie inderdaad geweest. Om daar toch misschien te herzien in 1870. Overigens waren toen de redenen om het af te schaffen zijn nog steeds dezelfde redenen als die wij nu hebben. Hè, van de rechterlijke dwalingen. Het is onomkeerbaar.
1: Mensenrechten.
3: Ja, exact. Ja.
1: Ja. Nou, in Amerika wachten ongeveer 2100 mannen en vrouwen op de doodstraf. Death row noemen ze dat, hè, de dodencel. Hoe gaat het er daaraan toe, Cox, die dodencellen?
3: Ja, dat verschilt ook weer heel erg per plek. Je kan je voorstellen, kijk, in een staat bijvoorbeeld als California, die heel, in een voor Amerikaans begrippen links is, bestaat de doodstraf ook nog steeds. Daar gaat het er echt wel anders aan toe dan wanneer je in Texas zit, waar ook de doodstraf nog vaker echt wordt uitgevoerd. Hè. Dit jaar alleen zijn er 15 of 16 keer in 2016, dus waaronder dus vooral bijvoorbeeld in Texas en Florida, die doodstraf wordt toegepast. Ja, hoe dat gaat, dat verschilt dus heel erg. Maar ik denk dat men ook moet realiseren dat de meeste mensen op death row sterven niet door de doodstraf, maar omdat ze alsnog dan letterlijk levenslang in die gevangenis gezeten hebben.
1: Dus wachtende al voor die tijd, ja.
3: Ja, wachtende op die doodstraf, ja.
1: Maar het is natuurlijk een hele georganiseerd, het is natuurlijk een heel executieteam. Er mogen ook, soms ook mensen bij zijn, journalisten bijvoorbeeld.
3: Ja. Dat blijft gek, hè?
1: Dat je dus echt niet voorstellen. Dat wij hier zouden zeggen, wie van ons gaat vandaag die doodstraf verslaan?
2: Ja, wij maken ons druk over wie er naar de rechtbank gaat, zeg maar.
3: Ja. Nou, en ook dat is weer een soort vergelijking met de middeleeuwen voor velen, hè? Waar mensen echt publiekelijk aan de galg kwamen midden op de markt en dat iedereen daarnaar kan kijken als waar een soort spektakel. Dat is het nou ook weer niet. Het is wel een soort van bevestiging. En vandaar die injectie ook weer. Omdat het voor toeschouwers daarmee draaglijker zou zijn. Okay. Dat je ook echt het bewijs hebt. Deze persoon is daadwerkelijk nu dood. Ja. Zo cru is het. En dat is iets wat daar inderdaad bestaat.
1: En galgenmaal, bestaat het ook nog in Amerika? Dat ze echt dus...
3: Ja, dat is ook altijd weer zoiets wat heel erg geromantiseerd wordt. En soms ook terecht, hè, want er zijn ook wel echt beroemde voorbeelden van galgenmalen of mensen die dat juist geweigerd hebben, et cetera.
1: Die echt dus iets specifieks wilden eten voordat ze...
3: Ja, het bestaat nog wel, maar het is wel echt heel erg versoberd, hoor. Het is nu, het verschilt ook weer per staat wederom, maar vaak is het de keuze uit wat de gevangenis te bieden heeft. Dat moet ik er nu ook bij zeggen. En dat komt ook omdat in 2011 in Texas was er iemand die dus op death row zat en die op zijn ex, die dus dat zijn laatste avondmaal mocht kiezen. Ja, die bestelde echt letterlijk voor een heel restaurant aan eten en heeft het uiteindelijk niet opgegeten. Terwijl het delict waar hij uiteindelijk voor geëxecuteerd is, was een racistische moord waarbij het slachtoffer ook nog achter zijn pick-up truck gebonden heeft en daarmee is gaan rondrijden. Walgelijk. En dat is precies de reden dat in één keer mensen daar van, waarom doen we dit eigenlijk? Kom op, zeg. Dat je nog mag kiezen op je laatste dag wat je eet. Allah. Maar kies dan uit wat er op dat moment de pot schaft.
1: Dus dat galgenmaal, het zelf kiezen is afgeschaft, maar de doodstraf nog zeker niet.
3: Nou, het is versoberd dus tegenwoordig, ja.
1: Ik wil je heel erg bedanken voor je komst in de studio. Jochem Wildeman van Bureau Buitenland. Nogmaals, niet te verwarren met het Radio 1-programma.
0: Nee, daar moeten we iets mee.
1: Naamsaanpassing.
3: Samenwerking.
1: Ja. Of dat.
0: Samenwerking, ja.
1: Heel veel dank voor jullie komst in de studio. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. Hier gaat de Stand van Nederland verder van WNL. Volgende week dus weer. Hopelijk tot dan. Ja. Fijne avond.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: En vandaag!
4: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Dat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Sunnebril met links in de goal. En de voorsprong weer hersteld.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: Weer scoren. Nu dan. Kom op. Die gaat erin. En het is 2-2. In Dallas.
4: Morgenavond.
7: De tweede.
4: Nederland-Zweden. NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
6: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant.
7: De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
12: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
14: Hebbes.
13: Kijk op ben.nl.
4: NPO Radio 1, 8 uur.
15: Sam Hagens. Ga je volgend jaar op vliegvakantie, dan hoef je niet meer extra te betalen voor handbagage. Maar die tickets worden wel hoger. Wat duurder. Straks de toekomst van de luchtvaart hier in Stand van Nederland. Maar we gaan eerst naar het NOS-journaal met Annette Schut.
16: De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat er in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen dus en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swals werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
17: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
16: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerderstrand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. De reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen op tot 34 graden. En in combinatie met een hoge luchtvochtigheid ligt de gevoelstemperatuur nog wat hoger. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de oranje mars, moeten de fans goed voor zichzelf zorgen en veel water drinken, zegt de KNVB. De voetbalbond verwacht zo'n 15.000 oranje fans die met de mars meelopen. Het weer dan nog. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en ook windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog bij 23 tot 31 graden.
18: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.
14: De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: NPO Radio 1. WNL.
5: Stand van Nederland.
6: Een hele goede avond. Je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL, waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag, met de zomervakantie in het vooruitzicht, gaan wij het hebben over de prijzen van vliegtickets en de toekomst van luchtvaartmaatschappijen. Want wat voor invloed hebben de Amerikaanse deal met Iran op de prijzen van brandstof bijvoorbeeld? Maar ook in de EU is deze week een knoop doorgehakt over de rechten van passagiers. Bijvoorbeeld over het meenemen van handbagage. Valt dit alles nou in het voordeel uit van de reiziger? En zijn de Airlines de klos, dat en meer ga ik bespreken met mijn gasten van vanavond. Peter de Groot, hij is Tweede Kamerlid voor de VVD. Iteke de Jong, luchtvaartverslaggever bij de Telegraaf. En Janine Jansen, jurist en ombudsman van Omroep Max. Goedenavond alle drie, fijn dat jullie er zijn.
7: Goedenavond.
6: En ook Erik de Vries-Lentz is hier. Welkom en fijn dat jullie er zijn. En je kan meepraten als luisteraar via de NPO Luister-app, via het chat-icoontje rechts onderin, kun je vragen stellen en dan gaan wij die met onze gasten hier bespreken in de uitzending. Dus doe dat dan vooral. Wij hadden het met onze redactie deze week over vliegen. En het gevoel was toch wel, vliegen wordt duurder, maar de ervaring verpaupert. Klopt dat, Iteke?
8: Ja, het ligt eraan met wat voor maatschappij je vliegt.
6: Ja,
8: maar kijk, je ziet overal dat de etensbakjes kleiner worden. Hè?
6: Ja.
8: Want dat is overal zit men op de kosten te letten. Dus dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in Zuid-Amerika, waar ik onlangs een vlucht moest maken.
6: Ja?
8: Dus iedereen is aan het schrapen, omdat de winstmarges van luchtvaartmaatschappijen niet al te groot zijn. En nu hebben die olieprijzen er nog bij.
6: Dus dat was een simpel bonenmaaltje daar in Zuid-Amerika met een beetje rijst?
8: Ja, rijst met kip. En of je kon een vegetarische pasta à la KLM hebben ze ook daar. Dus een klein bakje.
6: Ons oog viel namelijk op Ryan. Dat vroege ochtend drinkers wil verbieden.
8: Ja.
6: Want die zorgen voor te veel overlast. Dat is wel ook wel een beetje pauper, hè, dat allemaal zo misgaat in het vliegtuig.
8: Nou, kijk, als ik kijk naar wat het aantal incidenten nou daadwerkelijk is op Schiphol per jaar, dan
6: valt dat mee.
8: Nou ja, als je kijkt dat Schiphol 70 miljoen passagiers heeft per jaar, en er zijn iets van 1000 echt ernstige incidenten per jaar. Dan is dat ook wel weer te overzien. Dus wat voor agenda erachter zat bij meneer O'Leary, daar ben ik nog niet helemaal achter.
6: Interessant. Peter de Groot, als u als Tweede Kamerlid op reis gaat, dan is dat natuurlijk heel formeel. Maar met vrienden kan ik me voorstellen, als u dan op Schiphol aankomt, bent u dan zo iemand die een ochtendbiertje ook drinkt?
7: Nee, heb ik nog niet eerder gedaan, moet ik zeggen.
6: Nee?
7: Maar ja, wie wat niet is, kan nog komen, zou ik bijna zeggen. Maar,
6: er wordt natuurlijk wel veel gedronken op vliegvelden.
7: Nou, ik vind
8: het is ook een verdienmodel.
6: Ja, tuurlijk, ja.
7: Het is een verdienmodel. En ik vind ook wel een nieuwe goede stap dat die informatie van passagiers die zich misdragen, die zogenaamde zwarte lijsten,
6: ja, klopt.
7: Dat we dat nu ook een beetje gaan delen met elkaar. Het is toch heel vervelend als je net in die kist zit, hè, zweet het en wel, ben je binnengekomen op je plekje. Dat er weer een raddraai tussen zit.
6: Een dronken Engelsman.
7: Ja, fijn dat we dat kunnen weer aan de voorkant, zou ik zeggen.
8: De meeste incidenten zijn nog steeds dat mensen stiekem roken op het toilet of hun riem niet om willen doen.
6: Echt waar? Stiekem roken op het toilet?
8: Dat hoorde ik.
6: Dat is wel heel ouderwets.
7: Ja, dat is ouderwets,
8: dat hoorde ik van de cabinevakbond eerder dit jaar toen ik daar... natuurlijk, je hebt er een aantal zeer ernstige gevallen tussen. En dat loopt ook wel zwaar uit de hand. Maar sinds de coronaperiode, toen was het echt heel erg. En sindsdien is het wel iets teruggelopen.
6: Okay, hartstikke goed. We gaan er nog de hele uitzending ook over doorpraten. Maar eerst naar het meest opvallende economische nieuws van dit moment, met redacteur Erik de Vries-Lentz.
9: Staatssecretaris Ehrenberg van Fiscaliteit roept de Eerste Kamer op om niet voor de zomer al te stemmen over zijn controversiële Box 3-wet over dus vermogensbelasting. Hij vraagt uitstel omdat hij bezig is met het aanpassen van de wet. Het kabinet vreest dat de wet anders sneuvelt en daardoor zou een miljardengat in de schatkist worden geslagen.
6: Ja, die wet zorgt er eigenlijk voor dat papieren winsten in Box 3 belast gaan worden. Het idee van het kabinet is om die winsten eigenlijk... ze willen liever pas die winsten pas belasten als ze daadwerkelijk ook behaald zijn. Bijvoorbeeld als je een aandeel verkoopt, dat je er dan belasting over moet betalen. Maar daar is dus nog een aanpassing voor nodig. Wacht even met stemmen, zegt de staatssecretaris, alsjeblieft. Dus ik praat daar ook even over door, want er zijn nog meer ontwikkelingen deze week. Met Rabi Safi. Hij is fervent tegenstander van de vermogenstax. Online bekend als de belegger. En eerder hier in de uitzending geweest om het over Box 3 te hebben. Goedenavond, Rabi.
10: Goedenavond, Sam.
6: Hoi. Jij hebt een grote community opgebouwd, ook online, onder de belegger. Er zijn echt superveel mensen bij aangesloten. En jij belaagt ook senatoren, toch, in de Eerste Kamer met oproepen?
10: Alleen als het nodig is.
6: Wanneer dan? Wanneer als het nodig is? Deze tijd dan?
10: Ja, nou, bijvoorbeeld nu. Weet je, als je nu kijkt naar wat we aan het doen zijn met de nieuwe box, die is het disproportioneel straffen van hele kleine beleggers. En in de media hebben ze het heel vaak over hele extreem rijke mensen. Ook wat je nu ziet met bijvoorbeeld wat door de EU wordt voorgesteld door Wopke Hoekstra. Dat daar extreem rijke mensen mee geholpen zijn. Mensen met fiscalisten en accountants. Die kunnen heel makkelijk box 3 omzeilen via box 2. Maar juist die hele kleine beleggers, die voelen echt de pijn van dit box 3.
6: En die verenigen jij ook.
10: Een beetje voor opkomen.
6: Ja, daar kom je voor op. Dat is precies wat ik ook wilde zeggen. Die verenig je, daar kom je voor op. En daar heb je een community mee opgebouwd. Om maar gelijk even te beginnen over Wopke Hoekstra. Ja. Dat was nieuws van deze week. De Europese Commissie is daarmee bezig. Dat is eigenlijk allemaal uitgelekt. Dat is nog niet helemaal de bedoeling. Maar wat het voorstel is, is dat je als je via box 2 belegt. Dus dan richt je een BV op en je handelt in aandelen. Dan gaat de belasting daarop gaat helemaal naar nul. Dus pas als je het verkoopt, dan moet je er belasting over betalen, maar nog niet. Maar op dit moment is dat nog niet het geval. En dat is natuurlijk een heel groot probleem, ook voor het box 3 debacle waar we hiermee te maken hebben. Wat vind je daarvan?
10: Ja, nou klopt. Kijk, een van de belangrijkste dingen die bij box 3 in ieder geval voor het kabinet van belang is, is de begroting proberen op stand op een peil te houden.
6: Ja.
10: En daarvoor proberen ze natuurlijk deze wet een beetje er doorheen te drukken. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld wat de EU aan het doen is, ja, daarmee zorgen ze natuurlijk ervoor dat er in box 3 helemaal niks meer gebeurt.
6: Ja, want iedereen gaat naar box 2 overstappen. Omdat het gewoon verdediger is.
10: Vooral de extreem rijken. Kijk, ja. Partijen zoals de VVD, die zorgen ervoor dat je allerlei loopholes hebt, allerlei manieren hebt om uiteindelijk toch geen belasting te kunnen betalen. Als je extreem rijk bent, dan betaal je een hele dure accountant, die betaalt een hele dure fiscalist om die belasting te kunnen ontwijken. En dat is waar die EU-wet ook voor zorgt uiteindelijk. Terwijl als je gewoon een hele normale, hardwerkende belegger bent, die iets voor zijn pensioen wil opbouwen, iets voor de toekomst wil opbouwen, iets voor zijn kinderen of iets eigenlijk wil gaan opbouwen. Hm. Nou, die kunnen dat simpelweg niet. En die worden hier dus het meest door geraakt.
6: Dan even naar de VVD hier in de studio. Peter de Groot, ja, dit is niet uw portefeuille uiteindelijk, maar ik kan me voorstellen dat u zich wel aangesproken voelt als er gezegd wordt, ja, die kleine belegger wordt geraakt.
7: Ja, zeker. Ja, ik ben zelf een tijdje woningwoordvoerder geweest. Het ging natuurlijk over vast kleine particuliere investeerders, hè, die box 3 gebruiken, hè, natuurlijk voor die fiscale aanslag. Mm-hmm. Ja, dat was eigenlijk al een papieren winst met die forfaitaire rendement. En wij hebben altijd gezegd, wij willen naar werkelijk rendement. Dat je kosten kunnen aftrekken. En dat is the way to go. Daar moeten we heen. En dat is ook hetgene wat natuurlijk minister Heijn heeft gezegd. Van ja, we moeten daarvoor opnieuw naar de tekentafel. Ja. Om ervoor te zorgen dat er naar werkelijk rendement gaat.
6: Het is toch best wel pijnlijk met als je ziet hoe dit nu allemaal gaat. De staatssecretaris doet nu echt een oproep. Alsjeblieft, stel nog even uit tot na de zomer. Ga nog niet stemmen over die wet. Want als die wet wordt weggestemd, dan zijn we nog veel verder van huis. We moeten die aanpassingen doen. Het komt allemaal wat amateuristisch over.
7: Ja, omdat de grote verdeeldheid in de Kamer natuurlijk is. Kijk, wij hebben ook in die behandeling hebben ook gezegd, we willen wel dat je bijvoorbeeld kosten kunnen aftrekken als vastgoedbelegger. En dat je naar een eerlijke heffing toe gaat. En zo heeft elke partij natuurlijk bij die behandeling allemaal wensen en amendementen ingediend, die natuurlijk ook uiteindelijk verwerkt moeten worden in die wet. En het kabinet zit er echt mee, dat zie ik ook. Maar ja, het is belangrijk voor de VVD, dat we, en dat hebben wij ook steeds gezegd, dat we naar werkelijk rendement gaan. En daar hoort deze stap ook echt bij.
6: Rabi?
10: Ja, de VVD die zegt dat natuurlijk heel vaak. En het is ook goed dat we uiteindelijk richting een vermogenswinstbelasting willen gaan. Maar als je kijkt waarom er zoveel onrust is in de maatschappij, dat is niet zomaar. Mensen hebben op dit moment gewoon ontzettend veel pijn. Van niet alleen het feit dat het een aanwasbelasting is, maar ook als je kijkt naar de kleine lettertjes in die regels. En daar heeft de VVD onder andere voor gezorgd. Dan zie je dat bijvoorbeeld de kleine beleggers, mensen die gewoon een paar honderd euro te besteden hebben, wanneer ze kosten moeten aftrekken, dan kunnen ze de eerste 500 euro bijvoorbeeld niet aftrekken. Dus mensen voelen die pijn.
6: Ja.
10: Dus de vraag is, waarom is het zo ingericht dat juist die hele kleine beleggers, dat die het meeste pijn moeten gaan voelen hiervan? Waarom is het zo ingericht?
8: Ik vind het heel bijzonder dat eerlijkheid continu wordt aangevoerd in deze discussie over de vermogenswinst of aanwasbelasting. Want bij de inkomstenbelasting komt dat nooit ter tafel, terwijl we daar een progressief tarief hebben. Dus daarin zie ik ook wel een beetje dat er geshopt wordt in de argumenten om toch de Rijksbegroting. Hoe komt het dat jij nu weer zegt eerlijk, Peter?
7: Nou, kijk, wat ik bedoel te zeggen is dat het dus niet over aanwas gaat, hè, papieren winst. Maar dat het gaat over wat je daadwerkelijk aan winst hebt gemaakt en dat we dat gewoon belasten. En ik als VVD zeg dat van dat vind ik een eerlijke belasting. Dus dat is waar we heen moeten met elkaar. Dus daar zijn wij steeds duidelijk over geweest.
11: Je gaat het proberen te corrigeren.
10: Maar deze wet doet dat dus niet.
11: Nee, nu niet. Maar ze gaan in ieder geval proberen te corrigeren, Rabi. Wat is jouw advies aan jouw community om even de laatste vraag hoor, van hoe hiermee om te gaan als kleine belegger? Maak je niet te veel zorgen op dit moment. Naast dat je senatoren kan mailen hierover.
10: Ja. Nou, ik zou juist heel erg van mezelf laten horen. Want de enige manier waarop je dit veranderd krijgt is als mensen binnen de VVD, binnen de CDA en binnen de D66 zien dat ze gewoon heel veel mensen hier pijn mee doen. Weet je, ook de vrijstelling die vervalt. Een hele hoge vrijstelling die er was voor kleine beleggers om iets op te kunnen bouwen. Die gaat helemaal weg. En als mensen nu niet erop er tegenop staan, zoals heel veel mensen dat ook overigens wel gaan doen, dan gaat het er gewoon doorheen komen. Ja. Dus ik zou juist tegen die kleine beleggers zeggen, sta voor jezelf op.
11: Kom in opstand.
10: Vertel het ze.
11: Heel goed, hebben weer jouw punt is weer overgebracht. Ook naar een VVD'er hier in de studio. Dankjewel, Rabi Safi, bekend van De Belegger Online.
9: Webshops moeten vanaf vandaag een duidelijke retourneerknop hebben op hun site. Voor als je die laptop of die sandalen die je hebt gekocht toch niet wilt hebben. Want een aankoop doen is makkelijk. En een aankoop ongedaan maken moet eigenlijk net zo makkelijk zijn. Dat zegt Waakhond ACM. En we praten erover met Vincent Romviel van thuiswinkel.org, de branchevereniging voor webshops. Goedenavond, Vincent.
12: Goedenavond, hallo.
9: Vinden jullie zo'n retourneerknop een goed idee?
12: Nou, eigenlijk vinden we dat niet zo'n goed idee, want wij zien niet echt het probleem. Webshops die informeren eigenlijk al heel goed hoe mensen moeten retourneren. Vaak is het toch bij die sandalen of bij die schoenen zo dat jij gewoon zelfs al een retour label krijgt als je, op het moment dat je het bezorgd krijgt. En dus er wordt ook gewoon veel informatie gegeven op de website zelf. Dus nou, het wordt nog eenvoudiger voor de consumenten. Dat is goed, denk ik, maar het is ook een beetje overbodig.
9: Maar er zijn toch ook webshops, dropshippers die het niet zo nauw nemen met de regels, waar je niet goed kunt retourneren of je moet opeens terug naar China sturen. Is het daar niet goed geschikt voor, zo'n regel?
12: Ja, nee, want die doen het voldoen nu ook al niet aan de regels. Dus pak die webshops vooral heel hard aan, maar die voldoen nu ook niet. Die gaan hier ook niet aan voldoen. Dat is het hele probleem. Bij zo'n dropshipper is het gewoon niet duidelijk dat je retourkosten 10 euro of 15 euro zijn en dat je naar China het moet terugsturen. Dat is gewoon niet duidelijk bij die dropshipper. Maar die gaat zich ook niet aan deze nieuwe knop houden.
9: En wie moet zij dan aanpakken? Wie gaat deze wet controleren?
12: De ACM controleert deze wet. Dat is de politie inderdaad voor webshops. Die kan boetes opleggen. Maar het is ook zo dat een rechter, als er een vordering is van een consument op een bedrijf, dan toetst hij dit ook ambtshalve. Die moet dit altijd controleren of een webshop heeft voldaan aan die informatieverplichting van het herroepingsrecht. Dus het is ook al zo dat als je als consument dus een geschil hebt, dan beschermt de rechter jou ook een beetje. Want ook al zeg je er niks over, gaat die rechter dat toch toetsen.
9: Oké. En dan laatste vraag. Heb je nog een praktische tip voor mensen die iets moeten retourneren?
12: Nou, ik wil wel zeggen dat deze herroepingsknop, mensen moeten niet denken dat het een stopknop is. Het is niet zo dat als jij bestelt en het wordt de volgende dag geleverd, dat een webshop nog de mogelijkheid heeft om jouw pakketje te stoppen in dat logistieke proces. Dus mensen moeten het niet zien als een stopknop. Als jij bestelt en er wordt in principe morgen geleverd bij die webshop, dan verwacht maar dat je het pakketje terugkrijgt en dan zijn de retourkosten ook echt voor jou. Dus koop bewust. En ja, als je iets terugstuurt, kijk dan gewoon vooral goed op de website van de webshop, van die informatie hoe je het beste kan retoursturen. En deze knop is daar één mogelijkheid van. En dan gaat het echt wel iets makkelijker maken.
9: Yes, dus let een beetje op. Dankjewel, Vincent Romviel van thuiswinkel.org.

0: In Brussel is afgelopen maandag een voorlopig akkoord bereikt over de regels voor de rechten van luchtvaartpassagiers. Ze zouden beter beschermd moeten zijn. En de kosten die maatschappijen in rekening kunnen brengen zouden dan ook naar beneden kunnen gaan. We hebben hier nog steeds de gast Peter de Groot, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ieteke de Jong, luchtvaartverslaggever bij de Telegraaf. En op afstand bij ons, maar ook zeker heel dichtbij, Janine Jansen, ombudsman van Max Vakantieman. Goedenavond, Janine.
1: Hallo.
0: Om ook even met jou te beginnen. Wat gaat daar allemaal precies veranderen? En wat vind je van deze ontwikkeling?
1: Nou, ze zijn al 13 jaar aan het strijden om hier een nieuwe overeenkomst te krijgen, zeg maar. En het leek erop alsof dat heel slecht zou gaan uitpakken voor de passagier. Maar dat is toch uiteindelijk allemaal wel meegevallen. Dus de vergoedingen bij vertraging blijven hetzelfde. Kritiekpunt daarop is dat er eigenlijk inflatiecorrectie misschien had moeten plaatsvinden. Maar goed, er zitten ook een aantal voordelen bij. Want je mag uiteindelijk nu handbagage moet in het ticket zitten. Is ook maar de vraag of dat dan zo uitpakt. Want daar zullen de luchtvaartmaatschappijen wel weer creatief mee omgaan. Ja. Want je mag het er ook uithalen als je dan een korting biedt en duidelijker bent. Maar wat ik een heel goed punt vind, is de no-show die verdwijnt. En dat betekent eigenlijk, je hebt een retourvlucht geboekt, je gaat naar Spanje, je kon toch met iemand anders meerijden, of je haalde de vlucht niet en ging zelf nog met de trein of de bus of wat dan ook straks eraan. En dan verviel automatisch jouw terugvlucht. Mm. Dat was een kostentechnisch plaatje. Nou, dat is zo ingewikkeld om uit te leggen, ik ga er niet aan beginnen. Maar daarvan heeft nu de Europese Commissie gezegd, stop, dat mag niet meer. Die retourvlucht, die heb je eenmaal en die hou je ook.
0: En vanuit consumenten.
1: Ja, sorry. Ja, ik ga gewoon.
0: Ja, nee, tuurlijk.
1: Nou, kinderen mag je nu ook meenemen. Zonder te betalen. Zonder te betalen.
2: Ja, de
1: stoelkeuze,
2: betalen.
1: Zeg maar.
2: Ja, precies, ja.
1: Dat mocht eigenlijk ook al, maar daar waren ze niet duidelijk over.
2: Nee, dus, ik heb vaak extra betaald om naast mijn kinderen te zitten. Maar dat hoeft, hoeft eigenlijk helemaal niet. En vanuit de consument gedacht, Janine, is het dus best wel een positief pakket, zeg jij?
1: Ik vind het eigenlijk een positief pakket. Ja. Kijk, er is altijd, je kan altijd nog iets mooiers bedenken. En dat is inderdaad die inflatie. Want we zitten met een verordening van 2004. En inmiddels zijn die bedragen dus hetzelfde. 250, 400 of 600 euro ligt eraan welke lengte vertraging je hebt.
2: Ja.
1: En wat ook beter was geweest, is dat ze hadden gezegd, hey, die luchtvaartmaatschappijen moeten actief mensen gewoon dat geld gaan overmaken. Dat is ook niet zo ver gekomen. Wat wel zo is, is dat mensen nu duidelijker informatie moeten krijgen waar ze hun claim kunnen indienen, binnen hoe lang dat moet en binnen hoe lang ze hun geld moeten terugkrijgen. Dus ja, er valt altijd iets op af te dingen, maar ik ben in zijn algemeenheid eigenlijk niet ontevreden als ik zie wat er lag.
0: Ja, over die claims, ik heb het gevoel, had ik vorig jaar wel een keer vertraging. Dat ging eigenlijk heel makkelijk om dat terug te vragen via de maatschappij. Dat loopt eigenlijk best wel goed, maar eventjes.
1: Heb jij geluk gehad?
0: Oh ja, heb ik geluk gehad?
1: Jarenlang is die strijd natuurlijk al aan de gang en wij hebben echt tig klachten gehad altijd over juist dat indienen of niks meer terughoren.
0: Okay.
1: Natuurlijk is het in de loop der jaren verbeterd, maar daar valt nog wel een slag te maken.
0: Goed om te weten. Ieteke de Jong, even vanuit de consument gedacht, horen we Janine, positief. Er zitten een aantal dingen bij, dat is eigenlijk best wel fijn. Vanuit de luchtvaartmaatschappijen, hoe kijken zij hiernaar?
3: Nou ja, Ryanair die maakte daar deze week gehakt van. Ze zeiden van, de EU gaat verder op een abracadabra-pad. Het is totaal onafvolgbaar. En aan de ene kant hebben de luchtvaartmaatschappijen ook wel een punt. Want zij zijn eigenlijk de enigen die continu worden aangepakt. Hè. Hoe vaak wordt er niet gestaakt door luchtverkeersleidingen, door afhandelaars? We hebben het gezien in Portugal, we hebben het gezien in België de afgelopen weken.
0: Daar ben je van afhankelijk van die andere partijen.
3: Ja, en die hoeven nooit iets te betalen.
0: Zullen we even één dingetje eruit pikken? Want dat handbagage, dat is soms nog wel eens verwarrend. Daar moet je dus nu nog gewoon extra voor betalen. Normaal, je mag één rugzak meenemen, maar als je een koffertje mee wil nemen, moet je gewoon extra dokken. Dan zeggen ze nu, dat is bij de prijs inbegrepen.
3: Ja,
0: wat voor effect gaat dat hebben, denk je?
3: Nou, ik denk dat heel veel luchtvaartmaatschappijen hun tickets nog verder zullen opsplitsen. Dus je hebt een ticket zonder bagage, het koffertje wat apart in rekening gebracht wordt. Hè, daar gaan ook rechtszaken over komen, denk ik. Ik heb Transavia gesproken en die zeggen van, wij voldoen al aan deze regel. Want ja, een klant kan kiezen, wij moeten transparantie bieden. Dus ze kunnen kiezen zonder dat koffertje, met het koffertje. En zolang wij transparant zijn wat wij daarvoor in rekening brengen, dan hebben wij aan onze plicht voldaan.
0: Zij gaan helemaal niks veranderen.
3: Zij gaan helemaal niks veranderen. Oh. Dat is een beetje hoe ik daar nu naar kijk. En er is ook nog zoiets als de internationale context hier. Deze regels gelden alleen maar voor Europese luchtvaartmaatschappijen. Die zijn hier jaarlijks miljarden aan kwijt. hebt. En ja, hun Amerikaanse of Arabische concurrenten niet. Dus dat is ook wel een ding wat hun natuurlijk wel op de nek zit.
0: Peter de Groot namens de VVD hier. Eigenlijk, hoe kijken jullie eigenlijk naar dat idee van dat handbagage, dat het bij de prijs inbegrepen is?
4: Nou, ik denk een stukje duidelijkheid over wat moet er nou precies bij die prijs in zitten. Ik denk dat het heel erg goed is. Uh-huh. Want nu word je af en toe geconfronteerd met de ene luchtvaartmaatschappij, die vraagt er heel weinig voor, de andere heel erg veel. En je ziet bijna door de bomen het bos niet meer, zou ik willen zeggen. Dus die helderheid, die is heel erg fijn, denk ik.
0: Dat is op zich goed.
4: Ik vind ook wel dat consumenten zelf, denk ik, een rol hebben in uit te zoeken met wie vlieg je en wat en hoe bieden ze het uiteindelijk ook aan. Dus en als je het niet bevalt, dan pak je een andere airline. Dus in die zin denk ik dat er goede elementen in zitten. Maar we moeten niet doorslaan.
0: Nee, dit is qua vanuit Europa bedacht. Maar Ietke, wij doen hier in Nederland nog een schepje erbovenop vanaf januari. Wij gaan komen met een hogere vliegbelasting.
3: Ja. En we gaan er in Europees verband ook nog een schepje bovenop gooien. Maar daar komen we misschien later op. Nee, Nederland die gaat vanaf 1 januari een verre vliegtaks invoeren. En nu betaal je €30. En als je dan straks op een middellange afstand ga je zo €49 betalen. En voor een verre afstand ga je €72 betalen.
0: Komt het helemaal bij de consumenten liggen?
3: Dat verwacht ik wel, ja. Ja, en je ziet nu dat dit wordt nu ingevoerd eigenlijk op een... Ja, de timing is gewoon zeer ongelukkig. Ja. Want de olieprijzen zijn natuurlijk door het dak gegaan de afgelopen tijd. Dus er is nu natuurlijk heel veel weerstand om dit op dit moment nu in te gaan voeren. Want ja, het is toch dik €40 op een ticket. Ja. En dat doet natuurlijk wel pijn.
0: Ja, die concurrentiepositie die gaan we ook zo meteen nog bespreken. Want er speelt inderdaad een hoop met wat er natuurlijk in Iran bezig is. Maar we gaan ook eerst even naar een paar tips. Want een geldbewuste reiziger kan het soms lonen voor diegene om een vlucht te boeken die vertrekt vanaf een luchthaven die wat verder weg is. Ik heb contact met Jorn Bonen. Hij noemt zichzelf de reishacker en geeft tips over hoe je zo goedkoop mogelijk kunt reizen. Goedenavond, Jorn.
5: Goedenavond.
0: Wat is eigenlijk de allerbelangrijkste tip om zo goedkoop mogelijk de lucht in te gaan?
5: Ja, nou, ik heb ondertussen meer dan 200 video's op mijn kanaal staan. Dus echt één tip is heel lastig om te zeggen. Maar ik denk dat je alles wel kan samenvatten onder dat je zo flexibel mogelijk moet zijn. Oftewel dat je wat moeite probeert te nemen om goedkoop naar je bestemming te vliegen. Nou, je had het al over luchthavens over de grens. Neem bijvoorbeeld luchthavens in België of ook in West-Duitsland. Bijvoorbeeld Wezen ligt 1 kilometer over de grens. Maar ook als je in plaats van zaterdag tot zaterdag kiest voor dinsdag tot maandag. Of je bent bereid een overstap te nemen. Neem een retourticket of 2 losse enkele reizen. Het zijn allemaal dingetjes die je kunt doen om te besparen op je vliegtickets.
0: Ik wil heel graag een keertje business class vliegen en dan zo goedkoop mogelijk. Hoe doe ik dat?
5: Business class, ja.
0: Ik vraag het voor mijn vriendin.
5: Goedkope luxe. Ja, dat is ik als reishacker... Ik vlieg het liefst gewoon voor €15.
0: Oh, okay.
5: Want business class voor €15 wordt toch een hele lastige, denk ik.
0: Maar via Air Miles kan je wel de prijs een beetje omlaag krijgen, toch?
5: Ja, klopt. Dat is met Air Miles. Maar ja, ik zie online dat er best wel wat influencers zijn die dus Air Miles promoten. Maar die krijgen dus een grote commissie op verkochte American Express creditcards. Dus ik zou er niet altijd veel in trappen.
0: En jij bent niet om te kopen wat dat betreft? Wel eerlijk. Een ander dingetje wat ik me altijd al afvraag. Je hoort altijd van als je dan gaat zoeken naar tickets, dan kan de verkoper of de maatschappij dus in dit geval kan zien dat je al eerder hebt gezocht vanaf hetzelfde IP-adres en daardoor gaat de prijs steeds hoger en hoger worden. Klopt dat nou of niet?
5: Ik geloof daar zelf niet zo in.
0: Nee?
5: Tenminste, ik zoek voldoende vliegtickets. En soms dan zie ik een heel mooi vluchtje voor €50 naar bijvoorbeeld Barcelona. En dan kijk ik een week later er nog een keer en eigenlijk dezelfde prijs staat er dan op.
0: Okay.
5: Het is voornamelijk, denk ik, vraag en aanbod over het algemeen wat de prijs drijft. En volgens mij is het ook überhaupt niet toegestaan om op basis van IP-adressen de prijs te verhogen.
0: Waar heb jij wel eens naartoe gevlogen voor €15?
5: Voldoende.
0: Vind je dat niet gek dat
5: Rome,
0: dat kan überhaupt?
5: Barcelona, Ierland, Portugal. Overal. Maar
0: echt
5: ik moet eerlijk zeggen dat wel tot een jaar geleden nog kon. Het wordt nu, je had het net ook over die Dat er dus een koffertje bij komt. Ik denk dat Ryanair dat ook gaat doorberekenen in de prijzen. Dus de 15-euro tickets. Ja. Ik ben bang dat het een beetje verleden tijd gaat worden.
0: Janine Jansen, hebben jullie bij Max Vakantieman hier ook vaak onderwerpen over hoe kun je nou zo goedkoop mogelijk een ticket bemachtigen?
1: Ja, we hebben dat wel eens ooit geprobeerd, omdat we ook dachten, zit daar nou iets in die IP-adressen, maar dat kwam er bij ons eigenlijk ook niet uitrollen. Nee. En ik ben natuurlijk eigenlijk officieel de pleitbezorger van de pakketreis, hè?
2: Ja, dat weet dus, ik. Ja, daar wil dus ik nog later op terugkomen, hoor. Maar jij zegt, dat moet je altijd doen, want dat is het veiligste en ik zit het meest bij inbegrepen, toch?
1: Ja, natuurlijk, maar ik snap wel dat je, dan ga je natuurlijk niet zo goedkoop, maar dan heb je wel bepaalde garanties ingebouwd. Maar goed, daar komen we blijkbaar later op terug.
2: Nee, dat mag nu ook wel, want waarom ben jij er zo'n pleitbezorger van?
1: Nee, ja, kijk, we hebben natuurlijk in tijden van crisis, en dan heb ik het over corona of enorme weersomstandigheden en ook oorlogen, dan zie je gewoon elke keer de meerwaarde van die pakketreis. En dat is gewoon eigenlijk, dat heeft een heel stoffig imago, maar feitelijk zijn het twee reisdiensten. Als je die op de goede manier bij elkaar boekt, heb je gewoon een pakketreis en heb je één aanspreekpunt, dat is je reisorganisator. En die moet dan gewoon alles voor je regelen. Dus strand je ergens, dan hoef je niet zelf te gaan kijken hoe je Dubai kan vermijden om te vliegen en hoe je dan ook in godsnaam thuis komt. Maar dan moet die pakketreis aanbieden dat gewoon voor je regelen. En dat gaat hij dan ook doen. En dan krijg je ook die dagen nog vergoed. Ook bij een faillissement van de luchtvaartmaatschappij. Want in het verleden hebben we echt wel faillissementen gehad waar mensen hun geld kwijt waren. Zit die vlucht binnen die pakketreis? Is die gedekt via het garantiefonds? Dus zo zitten er meerdere verzekeringen en garanties eigenlijk binnen dat pakket. Waardoor dat je gewoon ziet dat mensen dan toch uiteindelijk beter af zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon een keuze die je maakt.
2: Natuurlijk, maar dat is wel een goede tip. Jorn Boon, ik wil je nog even bedanken. De reishacker volgen. Hij heeft nu 89.000 volgers op Instagram. Dat gaat best wel goed met jouw tips. Bedankt voor nu, Jorn. We praten zo weer verder over de concurrentiepositie ook van Nederlandse luchthavens ten opzichte van het buitenland. Praat mee via de NPO Luister-app. Maar we gaan eerst eventjes naar het NOS-journaal met Annette Schut.
6: NPO Radio 1.
7: Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen, meldt een Libische hulporganisatie. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden. Maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet door 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. Die Eemshaven dus in Groningen en Terneuzen in Zeeland. De Groningers willen dat dus absoluut niet. En de NS bevestigt dat er woensdagochtend in het hele land geen treinen rijden. Vakbond FNV kondigde eerder vandaag voor die dag een staking aan. Ook werknemers van bus, tram en metrovervoer staken.
8: Stand van Nederland.
2: Welkom terug bij Stand van Nederland. Vliegen wordt door allerlei taksen, regels en geopolitieke ontwikkelingen steeds duurder en duurder. We hebben het vanavond over de prijzen van vliegtickets. En we zoomen ook in op hoe je die toch zo voordelig mogelijk kunt kopen. Dat hoorden we net. Bij mij in de studio nog steeds Peter de Groot, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ieteke de Jong, luchtvaartverslaggever bij de Telegraaf. Fijn dat je er ook bent, Ieteke. En Janine Jansen, op afstand bij ons jurist en ombudsman van Omroep Max. Kun je over dit onderwerp meepraten? Doe dat dan via de NPO Luister-app. Rechtsonder in beeld zit een chat-icoontje en dan kun je vragen stellen. Het gedonder in de straat van Hormuz dan, dat zorgde de afgelopen maanden voor hoge vliegprijzen. Passagiers kregen te maken met brandstoftoeslagen omdat er een kerosinetekort dreigde te ontstaan. Dit probleem lijkt afgewend nu Amerika een voorzichtige deal met Iran heeft gesloten. Maar ik hoorde zojuist alweer in het NOS-journaal dat in Libanon de gevechten nog niet voorbij zijn. Dus dat is dan toch wel weer slecht nieuws. Erik, hoe erg zijn die prijzen van vliegtickets de afgelopen tijd gestegen?
9: Nou, die zijn echt op en neer geschoten. Afgelopen april waren vliegtickets nog ongeveer 12% goedkoper dan een jaar eerder. In mei werden de vliegtickets vervolgens weer 12% duurder dan een jaar eerder. Eén reden dat de prijzen hoger waren in mei, dat is de Heilige Geest. Want Pinksteren viel dit jaar in mei in plaats van in juni zoals vorig jaar. Dus meer mensen hadden meer vrije dagen, wilden meer vliegen. En een reden dat de prijzen niet nog hoger zijn, is dat luchtvaartmaatschappijen nu die hoge brandstofkosten deels zelf slikken. Dat zegt een econoom van ING. Maar dat kunnen ze niet blijven doen.
2: Mm-hmm. Janine Jassen, in hoeverre houden reizigers, vakantiegangers eigenlijk rekening mee met al die oorlogen en de hoge prijzen?
1: Nou, daar houden ze toch wel rekening mee. Want toen dat allemaal gebeurde, zag je toch wel veel terughoudendheid. Je zag ook mensen die reizen geboekt hadden, ook al voor deze zomervakantie, die wilden daar vanaf. Maar goed, uit angst annuleren, daar betaal je de rekening voor. Dus je moet gewoon afwachten totdat het geannuleerd wordt. Maar je ziet wel dat mensen die nog iets moeten boeken, nou ja, Zuid- en Midden-Amerika waren op een gegeven moment een trek, en Europa, waar je gewoon toch zelf kan rijden en van niks afhankelijk bent. Ja, je ziet daar toch wel een verschuiving.
2: Ja.
1: Caribische gebieden ook wel.
2: Ja, dat is ook steeds populairder, Ietke.
3: Ja, luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties hebben daar wel op ingespeeld, op die annuleringsangst. Bijna iedereen heeft de afgelopen maand ingevoerd dat je zeg maar kosteloos om kon boeken als je toch niet naar dat strand in Bali kon, dat je dan naar Spanje kon of naar de Dominicaanse Republiek. Dus daar is in die zin wel op ingespeeld om die klanten toch ook een beetje tevreden te houden.
2: Ja, we hopen natuurlijk allemaal dat die oorlogen voorbij zijn, dat het in Iran rustiger wordt en in het Midden-Oosten. Maar wat verwacht jij dat het eigenlijk de komende tijd, als het onrustig blijft, wat dat met die prijzen gaat doen, Ietke?
3: Nou, je ziet een aantal trends daarin. Er is eigenlijk hoop dat de reisadviezen zullen worden aangepast. En dat reizen via het Midden-Oosten, dat met een overstap bijvoorbeeld naar Azië, dat weer mogelijk gaat
2: zijn.
3: Dat
2: heeft die prijs natuurlijk heel erg omhoog. Bijvoorbeeld bij Thailand was het natuurlijk mega duur, omdat je niet meer in Dubai kon.
3: Ja, want die luchtvaartmaatschappij in het Midden-Oosten, die waren goed voor 30% van de capaciteit van luchtreizen naar Azië. Dus als dat wegvalt, ja, het was sky high. Hè. Mensen hadden het over vliegtickets die 10.000, soms 15.000 euro kosten.
2: Verwacht jij dat het gaat veranderen, die reisadviezen?
3: Nou, de verwachting is, of de hoop is dat daar komende week toch een verandering in gaat komen. Hmm. Mits er dit weekend niets gebeurt, heb ik begrepen.
2: En van wie heb je dit begrepen?
3: Uit verschillende bronnen in Den Haag en in de reisbranche.
2: Ja?
3: Dus, maar goed.
2: Dan moet het een rustig weekendje blijven.
3: Het moet wel een rustig weekendje blijven. Want anders gaan ze dat maandag of dinsdag natuurlijk echt niet doen. Maar de meeste reizen zijn nu tot en met eind juli omgeboekt. Maar stel je voor dat je een reis hebt geboekt naar Bali begin augustus. Ja. Als dat reisadvies verandert, dan kan je gewoon ga je gewoon via het Midden-Oosten vliegen.
2: Kan je alsnog.
3: Ja, en je ziet gewoon dat ook heel veel Nederlanders, hè, de mens vergeet snel. In mijn omgeving heb ik toch heel veel mensen die toch via Dubai deze zomer toch naar Azië gaan. Dus je ziet dus aan de ene kant de reisbranche, die mag die reizen niet aanbieden, maar ja, als mensen het zelf regelen, ja, Emirates vliegt 3 keer per dag van Schiphol naar Dubai. Ja. Dus dat zijn niet lege kisten. Dus men gaat toch op reis.
2: Ja. Janine Jansen, wat adviseer je eigenlijk reizigers? Hou die adviezen heel goed in de gaten met wat je plannen zijn, denk ik.
1: Ja, sowieso. Kijk, en dat is altijd het. Ja, zo mag ik het eigenlijk niet noemen natuurlijk. Maar de mensen die dus toch kiezen om daar naartoe te gaan, op het moment dat dan daar iets misgaat, zijn dat natuurlijk wel ook bij de mensen die het hardste gaan roepen dat ze geholpen moeten worden. Dus ik vind er altijd wel iets dubbels in zitten. Ja. Want van de ene kant maak je de keuze zelf, van de andere kant word je dan geholpen. Dus ik moet nog zien hoe dat met die adviezen gaat. Maar goed, dat gaan we inderdaad, er zal komende week wel iets uitkomen. Maar ja, dit is wel een keuze die je maakt, want het blijft natuurlijk onrustig. En vandaag is alles weer anders dan morgen, dus je weet het gewoon niet.
3: Ja. En de verwachting is dat die luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten, vandaag werd bekend dat Qatar Airways de Airbus A380 uit de mottenballen gaat halen. Die hadden ze tijdelijk even aan de kant gezet. Ja. Ja, die kisten moeten gevuld worden. Dus de verwachting is dat zij enorm gaan stunten de komende tijd met prijzen. En bijvoorbeeld een maatschappij als Air France KLM, die zien dat ook wel een beetje als bedreiging voor een beetje de herfst en de winter. Dus die zou misschien ook best nog wel op een koopje kunnen straks.
2: Erik, wij gaan naar Bali, hoor ik net.
9: Ja,
2: leuk. Ik heb er zin in.
1: Mensen moeten dan wel heel erg goed rekening houden met alle situaties en alle scenario's.
2: Ja.
1: Ik wil geen doemdenker zijn, maar vaak blijkt verzekeringen natuurlijk ook dingen niet te dekken. Gebeurt er iets met je pakketreis, dan is er een dekking van het calamiteitenfonds. Juist omdat in het verleden molest binnen verzekeringen werd uitgesloten. Destijds is het calamiteitenfonds opgericht. Die dekt dan die kosten. Maar ga jij dadelijk op eigen houtje naar een oranje gebied, tenminste als die kleurcode niet verandert en er gebeurt wat, dan moet je wel een potje met geld hebben dat je denkt, oké, dan kan ik het leien en dan kan ik ook nog op een of andere manier zorgen dat ik thuis kom. Ja. Dus dan moet je je verwachting al van tevoren bijstellen en bedenken, oké, dit kan me geld kosten en ik kan een mazzeltje hebben.
2: Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Laten we even teruggaan naar eigen land, want luchtvaartmaatschappijen klagen steen en been over de hoge kosten van Schiphol. Een van die maatschappijen is Corendon. Die besloot eerder om steeds meer vluchten van Schiphol weg te halen en te laten vertrekken vanuit luchthavens in onze buurlanden. Corendon-baas Atalay Uslu zei eerder het volgende bij de podcast Dutch Dragons.
10: Nee, wij vliegen van Amsterdam net zoveel als vorig jaar. In Rotterdam hebben we geannuleerd. Vliegen we niet meer, Maastricht niet. 1 miljoen Nederlanders vliegen vanaf Brussel, België. 900.000 vanuit Düsseldorf. En 500.000 vanuit Keulen. We zeggen altijd 1 kop, 1100 euro omzet. Dus zo'n 3 miljard euro gaat van Nederland naar buitenland. Nederland is de enige land in Europa die anti-luchtvaartbeleid hebben. En terwijl de andere landen ons miljoenen betalen om daarheen te komen.
2: Schiphol nog hetzelfde, dus kleine correctie. Maar 3 miljard euro geven wij Nederlanders uit in die luchthavens in omringende landen. Is Nederland het enige land met anti-luchtvaartbeleid, Ietke de Jong?
3: Zo wordt dat wel in de wereld gepercipieerd, ja.
2: Ben jij het ermee eens?
3: Nou ja, kijk, het wordt gewoon totaal niet begrepen waar Nederland mee bezig is. Ik was onlangs op een internationale luchtvaartconferentie in Rio de Janeiro. En ja, daar wordt gewoon Nederland als afschrikwekkend voorbeeld in toespraken. Ja, echt waar. Met name, het is begonnen met de krimp. Van Schiphol, dat is een soort van gebed zonder end. De Tweede Kamer die blijft een deel van de Tweede Kamer, moet ik zeggen, die blijft daar maar over drukken en doorzeuren. Ja. En ja, het past eigenlijk niet bij de geschiedenis die Nederland heeft als luchtvaartland. Nou, goed, dus dan had je die krimp, al die rechtszaken de afgelopen jaren. En nu komt daar die. Toen ging Schiphol de havengelden even met 41% ophogen, omdat ze willen heel veel geld gaan investeren. Maar als we dan de berichten horen, de afgelopen tijd is het toch nog steeds niet juf van het op Schiphol.
2: We wachten weer lange rijen deze zomer.
3: Dus en daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtaks bij. Mm-hmm. Dus Nederland is een klein land, we hebben een open economie. Dus je zou verwachten van, luchtvaart is een pijler. Ja. Dat heeft Wenning nog gezegd. Maar het beleid, dus het wordt steeds met de mond beleden dat ze het allemaal zo belangrijk vinden.

0: landen ons miljoenen betalen om daarheen te komen.
1: Schiphol nog hetzelfde, dus kleine correctie. Maar 3 miljard euro geven wij Nederlanders uit in die luchthavens in omringende landen. Is Nederland het enige land met anti-luchtvaartbeleid, Ietke de Jong?
2: Zo wordt dat wel in de wereld gepercipieerd, ja.
1: Ben jij het ermee eens?
2: Nou ja, kijk, het wordt gewoon totaal niet begrepen waar Nederland mee bezig is. Ik was onlangs op een internationale luchtvaartconferentie in Rio de Janeiro. En ja, daar wordt gewoon Nederland als afschrikwekkend voorbeeld in toespraken. Ja, echt waar. Met name, het is begonnen met de krimp. Van Schiphol, dat is een soort van gebed zonder end. De Tweede Kamer die blijft een deel van de Tweede Kamer, moet ik zeggen, die blijft daar maar over drukken en doorzeuren. Ja. En ja, het past eigenlijk niet bij de geschiedenis die Nederland heeft als luchtvaartland. Nou, goed, dus dan had je die krimp, al die rechtszaken de afgelopen jaren. En nu komt daar toen ging Schiphol de havengelden even met 41% ophogen, omdat ze willen heel veel geld gaan investeren. Maar als we dan de berichten horen, de afgelopen tijd is het toch nog steeds niet juf van het op Schiphol.
1: We wachten weer lange rijen deze zomer.
2: Dus, en daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtax bij. Mm-hmm. Dus Nederland is een klein land, we hebben een open economie. Dus je zou verwachten van, luchtvaart is een pijler, dat heeft Wenning nog gezegd. Maar het beleid, dus het wordt steeds met de mond beleden dat ze het allemaal zo belangrijk vinden en al dat belang. Bestemmingennetwerk, maar de daden die erop gezet worden vanuit het kabinet, die zijn daarin volslagen de andere kant op. En dan heb ik het nog niet eens gehad, bijvoorbeeld over een CO2-plafond, wat voor Schiphol bijvoorbeeld moet gaan gelden.
1: We hebben best wel een aantal dingen die spelen in de aantrekkelijkheid rond Schiphol. Maar als we heel even teruggaan naar wat Atalay Uslu zegt over, we geven dus als Nederlanders 3 miljard euro per jaar uit aan die luchthavens die eigenlijk niet zo heel erg ver van ons vandaan zijn. Hoe kun je ervoor zorgen dat die mensen hier dat geld uitgeven in Nederland?
2: Nou ja, dat zou allereerst meer capaciteit moeten betekenen. En ook Schiphol is natuurlijk een enorm dure luchthaven. Dus een bedrijf als Corendon, die moeten ook gewoon hard werken om zijn winsten te kunnen maken. Ja, die maken gewoon een afweging. In Düsseldorf betaal ik dit aan havengeld. En in Schiphol dat. Dus laten we maar. We kunnen mensen een goedkopere vakantie. En ook voor hun eigen kostprijs. Ja. Kunnen we bieden als we het vanaf Düsseldorf aanbieden. En bijvoorbeeld Brussel, België, heeft maar een tientje aan vliegtax. Terwijl Nederland straks zit op 72 euro. Vooral als je in Zuid-Nederland woont, is de keuze dan natuurlijk snel gemaakt.
1: Die vliegtax, 72 euro ten opzichte van 10 euro, zoals Ietke zegt. Peter de Groot van de VVD, dat moet pijn doen. Dat is een vervelende. Dan sta je er niet goed op in Europa.
3: Nee, maar het is ook echt een doorn in mijn oog dat er zoveel mensen vanuit de Belgische en Duitse luchthavens eigenlijk op vakantie gaan. Want het is veel vakantieverkeer wat daar vandaan gaat. We hebben het heel veel over Schiphol, maar we moeten niet vergeten dat we nog veel meer luchthavens in Nederland hebben. En we zouden eigenlijk naar dat hele luchthavensysteem als één moeten kijken. Ja. Vandaag was ik op Eelde.
1: Groningen?
3: Groningen-Eelde Airport, Airport Eelde. Ging ook onder andere over luchtvaarttechnici en defensie was daar te oefenen. Heel interessant bezoek, maar er was geen vliegtuig te bekennen. Verder.
1: Dus want er vliegt niemand van die kant op vakantie.
2: Het zogeheten catchment area is te klein. Er wonen toch te weinig mensen in de regio om kennelijk die vliegtuigen daar te vullen.
3: Ja, maar als ik dan het bericht hoor dat er 3 tot 4 miljoen mensen vanuit Nederland reizen naar die buitenlandse luchthavens, dan weet ik zeker dat mensen dat goed te organiseren met elkaar. Groningen, maar ook Lelystad. Dat we daar heel veel mensen vandaan kunnen laten vliegen. Mm-hmm. Lelystad willen we openen voor 10.000 vluchten.
2: Nou, dat is helemaal niks.
3: Dat is 1 tot 2 miljoen passagiers. Ja, dat is 1 tot 2 miljoen passagiers. Daar praten we dan toch met elkaar over.
1: Is dat niks, zeg jij, Ietke?
2: Voor luchtvaartmaatschappij is dat eigenlijk heel suboptimaal. Om er echt een succes van te maken, zou het zo'n 40.000 vliegbewegingen per jaar moeten zijn. Goed. En dat weet Peter ook wel heel goed. Maar de politiek heeft nu besloten dat het op 10.000 per jaar, dus dat is een paar vluchten per dag maar, waar je het dan over hebt. Dus aan de ene kant heb ik zoiets van, waarom zou je aan een suboptimaal project beginnen, maar aan de andere kant denk ik dan van, waarom wacht je dan nog als het toch maar zo beperkt is?
1: Ja. Erik, jij bent er ook in gedoken en de mensen die naar het buitenland gaan om te vliegen.
4: Ja, klopt, want KLM die waarschuwt, als de vliegbelasting hier zo enorm gaat stijgen naar €72 voor een lange vlucht, dan willen meer Nederlanders gaan vliegen vanuit België en vanuit Duitsland. Nou, dat blijkt dan uit een enquête. En dat doen mensen de afgelopen jaren ook al steeds meer, zegt KLM.

0: Maar dat klopt niet volgens het ministerie van Infrastructuur. Ja, volgens hun meting is het percentage Nederlandse reizigers op Duitse en Belgische luchthavens al meer dan 10 jaar stabiel. Dus rond de 13%, zeggen zij. En ze zeggen het is ook niet gestegen sinds de invoering van de vliegbelasting 5 jaar geleden. Maar ik zie Itteke heel driftig nee schudden.
1: Nou ja, je moet even echt goed dat onderzoek lezen. Ze zeggen dat ze dat niet hard kunnen maken, die claim. Dat is uiteindelijk wat er echt in het onderzoek staat. Okay. Maar goed, dat was 2024 waar we het nu over hebben. Ja. En KLM waarschuwt over de komende jaren. Dus ik heb zoiets van, ja, het wordt heel hard geroepen, het heeft geen invloed. Nou, ik denk echt wel dat het invloed heeft, hoor. Als Corendon meer gaat vliegen vanaf Duitsland dan vanuit Nederland.
2: Om nog even over die vliegbelasting. Waarom hebben wij zo'n hoge vliegbelasting?
3: Ja, kijk, als je de situatie in de Tweede Kamer ziet, dan vorige coalitie waren er 78 zetels. Ja. Moest je bij elkaar harken om een beetje pro-luchtvaartbeleid te hebben.
2: Nu is dat, u zat in die coalitie, zit ook in deze coalitie.
3: Ja, nu is het 50-50. En als je coalitie smeet met elkaar, dan ja, moet je soms ook wel eens wat weggeven. En hoe doe je dat dan op een goede manier om dat weer terug te halen? Nou, dat is de reden waarom ik in de Kamer bezig ben. Ik had begin van het jaar ook een amendement in de Kamer liggen. Hè, bijvoorbeeld om die vliegbelasting voor die regionale luchthavens tijdelijk te dempen, zodat er daar wel vandaan gevlogen kan worden. Je zult je ook als volksvertegenwoordiger dus daar hard voor moeten inzetten. We hebben nou eenmaal te maken met die verhouding in de Tweede Kamer. Maar ik wil wel graag die carriers vanaf Groningen en Lelystad hebben. En ik ben het helemaal met de ITK eens. Dat is niet het eindpunt.
2: Het vorige kabinet zat u ook al in de Tweede Kamer. U heeft toen ook vragen gesteld aan de vorige minister. Madlener was dat toen. Waarom is het toen eigenlijk niet gelukt om die vliegbelasting omlaag te krijgen? Ik snap dat er nu dan de verhouding 50-50 misschien is qua pro- of anti-luchtvaart. Maar waarom is het toen niet gelukt?
3: Ja, omdat er in het coalitieakkoord een afspraak gemaakt is voor deze belasting. En in het huidige coalitieakkoord hebben we ook met elkaar afgesproken.
2: Een heel rechts kabinet komt met deze hoge vliegbelasting.
1: Nou, echt dat nieuwe kabinet, dat is gewoon links luchtvaartbeleid. Maar waarom sta je niet op tegen die verre vliegtaks dan?
3: Dat doe ik ook in het debat. Ik zeg, het is niet die belasting moet naar beneden. Dat zeg ik in het debat.
1: Ja, maar de
3: ook.
1: Minister van jouw partij, zeker, die zegt van we gaan gewoon door.
3: Nou, we hebben afgesproken met elkaar, dat gaan we ook doen, hè, dat we op Europees niveau die vliegbelasting gelijk gaan trekken. En ik ga ervan uit dat dat niet betekent dat België en Duitsland omhoog gaat, maar dat betekent dat Nederland naar beneden gaat.
2: Wanneer gaat dat gebeuren?
3: Ja, dat wordt de komende periode uitgewerkt. Want daar is natuurlijk ook geld voor nodig, hè, laten we ook even zijn.
2: Ja.
3: En we gaan natuurlijk met elkaar de komende periode een eerste begroting voor Prinsjesdag maken.
2: Ja, en als het kabinet met jaar 21 over rechts zal gaan, dan zal deze vliegbelasting omlaag gaan.
3: Ja, ik weet nog niet waar jij 21 mee komt, of waar SGP mee komt. Maar dat zijn wel de partijen. Als je kijkt naar de PVV, jij 21, Groep Markenzouwer, waarmee je kunt praten over luchtvaart.
2: Ik wil nog even terug naar die regionale vliegvelden. Om bijvoorbeeld Lelystad daaruit te pikken. Ik sprak u eerder deze week even. Ja, dat is een vliegveld. Ja, ik zie het zo voor me. Dan rij je daarheen. Je parkeert je auto voor de deur en je gaat op vakantie. En het kost allemaal niet zoveel daar parkeren. Het is allemaal goed geregeld. Waarom is het nog niet open?
3: Ja, omdat er nog steeds de afgelopen jaren geen meerderheid in de Tweede Kamer is geweest om het te openen. Mm. En wij hebben nu eindelijk, zou ik zeggen, als VVD toch voor elkaar gekregen in dit akkoord om te gaan voor die opening. Weliswaar 10.000, maar we kijken natuurlijk ook al verder, hè, naar wat Itteke ook terecht zegt. Maar ik zou het heel graag willen. Ik woon er vrij dicht in de buurt. Je rijdt erheen, je parkeert voor de deur, je loopt door de terminal en je kunt op vakantie. Dat
1: ja, maar in de huidige politieke constellatie is het toch onmogelijk dat nog ooit van 10 naar 45.000 vliegbewegingen gaat. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Het is gewoon.
3: Ja, maar ik zit niet in de politiek om dingen niet te bereiken. Ik zie nu al die vluchten.
1: Uiteraard.
3: Ik zie al die vluchten. Ja, maar dat is wel wat het is. Hè. Al die mensen die rijden met hun auto of met de trein gaan ze naar het buitenland. Enorme reizen leggen ze af. En we hebben een kant-en-klaar vliegveld bij Lelystad liggen. En dan moeten we er ons erbij neerleggen dat het niet voldoende is. Nou, ik vind het een eerste stap die gemaakt wordt. Ik vind het een hele mooie stap. En daarna kunnen we doorstappen met elkaar.
2: Ja. Zullen we ook eventjes vragen aan mensen uit die omgeving die daar wonen, hoe zij daar naar kijken? Marianne van der Sluis is een van de woordvoerders van SATL, samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen. Dat zijn 26 actiegroepen die zijn aangesloten bij deze burgerbeweging. En Marianne woont daar in de buurt bij Hattem. Goedenavond, Marianne.
4: Goedenavond.
2: Hoe luister je hiernaar?
4: Ja, ik verbaas mij. Uiteraard. Het vliegveld is helemaal nog niet klaar. Maar ik zat ook te luisteren naar die claim over die luchtvaartbelasting. En dan kijk je naar die cijfers en dan zegt ze van, hey, het is €30 moet je betalen. En in Duitsland €15. Nou, met de wegenbelasting en de benzinekosten heb je die €15 verschil, wat het maar is, er heel snel uit. En daarna wordt er nog opeens gezegd €72. Maar dat is voor verre reizen. En dat klopt, gaat niet over de vakantiereizen.
2: Dat gaat niet over Lelystad in dit geval.
1: Die gaan misschien ook naar Turkije of naar Marokko, hoor. Dat is ook een hoger tarief.
4: En die vallen onder 30. Het hoger tarief. Ja. Nou, verder is dat, vind ik, nog steeds een minimaal bedrag op de hele reis van een hele vakantie. Maar dat is dan een persoonlijke mening.
2: Ja.
4: Het vliegveld is niet klaar. Het heeft geen natuurvergunning. En ik hoor nu ook alweer gezegd van nee, we willen meer dan 10.000 vluchten. Er is een vergunning aangevraagd voor 10.000 en het doel is naar 45 te gaan. Ja, volgens de Nederlandse wetgeving wordt dat zwaar afgeraden. Dat heet salamitactiek. Om een kleine vergunning aan te vragen voor een project waarvan je weet dat je dat wil laten groeien.
2: Als je het argument hoort van wat we iets eerder hoorden van de Corendon-directeur. Die zegt ja, er zijn Nederlanders die gaan allemaal naar die luchthavens in de omringende landen. Geven daar 3 miljard euro uit. Is het dan een heel slecht idee om te zeggen, weet je, oké. Schiphol zit aan de tax, want er wonen veel mensen in de buurt. Er zijn iets minder dan 500.000 vluchten. Laten we dan kijken naar de regionale vliegvelden en daar wat meer vakantievluchten laten starten. Is dat een heel gekke gedachte?
4: Ja, we hebben een land met 7 luchthavens. Een piepklein luchtruim. Heel veel mensen ervaren overlast. Rondom Schiphol is het echt ongelooflijk veel mensen die overlast ervaren.
1: Nee.
4: Schiphol ontlast zeker niet. Schiphol wordt niet ontlast door het openen van vliegvelden elders. Schiphol heeft zijn eigen groei nog steeds in de planning. En dat blijft gewoon doorgroeien. En Lelystad Airport neemt niets over van Schiphol.
2: Het gaat dus niet om Schiphol overnemen, maar juist mensen die naar Duitsland of België gaan te verleiden om deze kant, om hier dat geld uit te geven.
4: Nou, ik zie het nut niet. Ik denk
2: dat
4: heel veel mensen hebben er last van. Ja. En het is ook helemaal bewezen dat het voor de economie totaal niks bijdraagt. Alle regionale vliegvelden, behalve Rotterdam en Eindhoven, die echt groot zijn, maken verlies. En daar moet steeds geld bij. Ook Lelystad Airport is nog niet klaar.
1: Kijk, er wordt steeds gesteld van het vliegveld is niet nodig, maar de komende decennia zal de luchtvaart en onze bevolking groeien als kool. Dus dan moet je toch ook, dat luchtverkeer zal daar gewoon in mee moeten gaan. Hè?
4: Dat is de vraag.
1: Nou, want nee, want dat is toch de vraag naar mobiliteit. Ja. Daar moet een land toch een antwoord op geven, zeker in een open economie als Nederland.
4: En hier is enorm veel onderzoek gedaan naar de economische waarde van het hubmodel wat wij hebben. Ja. 40% van de mensen op Schiphol stapt over. Is dus niet. Dus er zijn mensen die uit Italië via Schiphol vliegen naar Spanje.
1: Mm-hmm.
4: Daar heeft ons land helemaal niets aan.
1: Want dankzij die mensen hebben we een wereldwijd bestemmingennetwerk.
4: Als wij het hubmodel niet zouden hebben, zouden we op Schiphol heel ruim alles kunnen afhandelen voor onze eigen bevolking.
1: Ja, maar zo werkt het nou één keer niet in de wereld.
2: Nou, wat ik wel interessant vind aan die rapporten.
4: Zo werkt het volgens de onderzoeken.
2: Ja, ik ben ook in diezelfde rapporten gedoken van bijvoorbeeld de club CE Delft. Daar heb ik vanmiddag even naar gekeken. Maar wat daar interessant aan is dat zeggen, ja, die economische voordelen die zijn misschien niet zo groot als je het hebt over die transfers, dus dat je dus in Schiphol overstapt. Maar hier gaat het juist om regionale vliegvelden die ervoor kunnen zorgen om mensen in plaats van naar Duitsland, maar hier te laten vliegen. Dan kan het toch wel iets opleveren, zou ik zeggen.
4: Maar Nederland is toch één grote regio? Het is twee uurtjes ongeveer vanaf het verste punt naar Amsterdam. Dus je woont allemaal vlakbij het vliegveld.
2: Peter de Groot?
3: Ja, ik vind het heel erg gek dat we het maar normaal vinden dat we tienduizenden vluchten in België en Duitsland, dat we dat normaal vinden dat we het eigenlijk heen transporteren met alle overlast die daarbij hoort. En dat we zeggen de lege luchthavens in Nederland, die moeten leeg blijven. Ik vind dat eigenlijk een heel gek uitgangspunt. En natuurlijk moeten we wat doen om de overlast rondom Schiphol te verminderen. Dat doen we ook. Hè. We zagen van de week goed nieuws dat de stillere vliegtuigen dat het ook echt werkt. Ik zou zeggen, laten we gewoon die kans van die regionale luchthavens benutten. Hoeven mensen ook niet zo ver. Met alle nadelen die het heeft, uitstoot, maar ook verreizen, urenreizen naar het buitenland te gaan. Laten we ze gewoon hier accommoderen op die regionale luchthavens. Hartstikke mooi. En heb ik wonend in Harderwijk ook wat aan als Lelystad Airport open gaat.
1: Ja, want wat mij ook opvalt in alle bij alle actiegroepen, dat de opening van Lelystad Airport is gekoppeld aan de komst van Defensie met de JSF. En als je dan zegt van, zo'n JSF, dat maakt toch flink wat meer kabaal dan een Airbus A320. Nee, dat is dan allemaal geen probleem. Dan denk ik van, waar gaat dit nu eigenlijk over?
2: Voor Defensie is misschien een groter belang.
4: Dat is een heel goede vraag.
1: Dus waarom? Straks trillen de ramen in Hattem en dat vind je dan allemaal oké?
2: Okay? Marianne, wil jij daarop reageren?
4: Ja, daar wil ik wel graag op reageren. In het huidige politieke klimaat met alle oorlogen en alles vind ik iets als een goed verdedigd land toch echt wel heel veel belangrijker dan een aantal vakantievluchtjes. Ik bedoel, waar hebben we het over?
1: Laten we gaan oefenen in Noorwegen, waar veel meer ruimte is.
4: Ja, dan moet je betalen aan Noorwegen. En dat is, als dat geregeld kan worden, super. Maar ik denk dat als we dat niet kunnen kiezen, ja, dan hebben we daar niks in te kiezen. Dan is dit nou eenmaal een feit. En tuurlijk, ik gun niemand dat, want ik weet hoeveel lawaai die dingen maken. En dat is vreselijk. Maar die gaan in ieder geval niet om 6:00 vliegen en om in de nacht...
1: niet vanaf Lelystad gaat de open om 7:00.
2: Ik wil even...
4: 6:00 gaat Lelystad Airport
2: open. Wat ik in ieder geval mooi vind, dat we in deze uitzending in ieder geval verschillende inzichten ook aan ons voorbij hebben laten komen. Bedankt Marianne van der Sluis, een van de woordvoerders van SATL, de samenwerkende actiegroep tegen laagvliegen. Bedankt voor nu. Janine Jansen, ben je er ook nog?
5: Ja, ik ben er nog.
2: Hartstikke fijn. Want ik wilde eigenlijk nog net op het einde van, nog een soort een toetje naar de luisteraar over hoe je nou om moet gaan met claims. En wat nou het slimste is om te doen. Want nog één ding wat ik ook nog vaak heb gehoord, vaak voorbij heb horen komen, is dat je dan dat mensen via zo'n claimbureau, dat als je vlucht gecanceld wordt of als je vertraging hebt, dat via een claimbureau gebeurt. Maar dat hoeft eigenlijk niet altijd, hè?
5: Nee, dat hoeft helemaal niet. Eigenlijk helemaal niet.
2: Liever niet zelfs.
5: Liever niet. Kijk, je kan dat gewoon zelf. En dat wordt dadelijk wel nog makkelijker. Want er is een hele grote groep die claimt het niet eens. Of die vergeet het. Ja. Maar feitelijk kan je het gewoon zelf. Als dat straks duidelijker wordt. Dien hier uw claim in. Want dat moet dadelijk erbij zitten eigenlijk. Dan zou ik dat zeker zelf proberen. En vaak vergeten mensen ook dat ze een rechtsbijstandsverzekering hebben. En daar betaal je toch al premie voor. Dus ook daar kan je het over de schutting gooien. En ja, als je het echt helemaal niet zelf kan en niet wil doen. Dan besef je dat je daar een flink percentage aan betaald en die doen verder goed werk. Maar het hoeft eigenlijk niet.
2: Bedankt nog voor deze tip. Janine Jansen, ombudsman van Max Vakantieman. Ook bedankt aan Ieteke de Jong, luchtvaartverslaggever bij de Telegraaf. En Peter de Groot, VVD Tweede Kamerlid. En u bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
6: NPO Radio 1.
7: Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Sanne Fréquin onderzoekt het eeuwig voortbestaan van erfgoed door 3D-digitalisering.
8: We kunnen terug naar de 19e eeuw en we kunnen zelfs over het Binnenhofcomplex lopen in de 17e eeuw.
7: Nicolaas Beetsaai, niet als Rick Honing zijn biografie over hem schrijft.
9: Een tijd waarin God, gezin en vaderland nog geen deuken hadden opgelopen.
7: Freek Vossenaar mag op audiëntie bij de Japanse keizer. Waarom is de relatie met ons land zo belangrijk? Daphne de Heer is de boekendame van dienst en EU-correspondent Rick Rutten over het Europese geld. Max Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
13: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
13: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Lieslot, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo'n zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
19: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
20: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
19: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl. NPO Radio 1, 9 uur.
21: Meder en Jan-Willem Wesseling.
22: Een goedenavond. Zometeen in groep D. Verenigde Staten tegen Australië. Niet zo gek lang geleden speelden ze vriendschappelijk tegen elkaar. Er werd een enorme zaagpartij. Oh. Dus wie weet komt er wel een revanche van de Australiërs vanavond.
23: Zometeen. Dat gaan we in ieder geval volgen in Langs de Lijn en Omstreken. Na het NOS Journaal. Met Annette Schut.
24: Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie aan persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en de reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat interview zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageerde verbijsterd op de bewering van Trump. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e eeuws tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers van het Huygens Instituut die een belangrijk moment voor de Nederlandse geschiedenis geschilderd zagen.
25: Toen ik het zag, wist ik meteen dat het iets bijzonders was. Zulke schilderijen worden nooit zomaar gemaakt. We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal. Maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Hè, dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
24: Het doek van een onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Tot het 3 jaar geleden werd gekocht door een van de onderzoekers. Het weer dan nog. Vanavond kans op buien, ook met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een buitje. Verder is het overwegend droog en zijn er zonnige perioden bij 23 tot 31 graden.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
27: ANWB en gaan!
28: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
29: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
30: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
29: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
30: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
29: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
22: Nogmaals goedenavond. Een van de gastlanden komt vanavond voor de 2e keer dit WK voetbal in actie. De Verenigde Staten speelt tegen Australië. Beide landen wonnen hun eerste duel, dus het gaat om de koppositie in groep D. Gelijk maar even naar Krijnschuit maken.
7: Ja, koppositie en rechtstreekse plaatsing voor de knock-out fase van het toernooi. Interessant duel tussen deze twee ploegen die dus inderdaad de eerste puntjes binnen hebben op het WK. En een hoog ex-eredivisie-gehalte Peppi speelt. En dat betekent dus dat er 2 PSV'ers ook Dest in de basis staan bij Amerika.
23: Het WK dus in volle gang, maar hoe gaat het ondertussen bij de Marokkaanse ploeg? Marokko speelt zo meteen om 12 uur tegen Schotland. En Martin Vriesema die begaf zich de afgelopen dagen in het Marokkaanse kamp. We horen hem zo.
22: En moeten zaterdag verenigingen, voetbalverenigingen, binnenkort op zondag gaan voetballen? En andersom, er komt een rechtszaak aan.
23: Robert zei net al, de Verenigde Staten en Australië die hebben een beetje een verleden. Starten ze ook meteen met het mes tussen de tanden, Krijn?
7: Nou, het is in ieder geval zeer energiek. Robert doelt op die wedstrijd van 15 oktober 2025. Oefenwedstrijd waarin het 2-1 werd voor Amerika overigens. Maar goed, nu is een hele andere situatie. Het WK is in volle gang in Amerika. In Seattle, in het Seattle Stadium. Lumen Field, zoals het officieel heet, wordt deze wedstrijd gespeeld. Amerika en Australië met dus Peppi in de basis. Dat heeft ermee te maken dat Christian Pulisic, de grote man bij Team USA, geblesseerd is. Kreeg een tik op de kuit in de vorige wedstrijd tegen Uruguay. En trainde de hele week apart. Ze hebben hem geprobeerd klaar te stomen, maar hij is niet inzetbaar. En, daardoor staat Peppi in de basis, net als Dest. En oud-PSV'er Tillman. Zo, nou, dat is inderdaad, dan heb je het al. De eerste echt overtreding van een Australië. Duitse scheidsrechter bij deze wedstrijd. En die gaat meteen naar Matthew Leckie. De man van Melbourne City, ex-Hertha bijvoorbeeld, met overtreding. En de overtreding is dan op Tyler Adams. Hij haalt daardoor, de bal is al lang weg. En raakt dan raakt hem eigenlijk vol op zijn wreef, op de bovenkant van zijn voet. Waar die linkerbeen flink naar uithaalt. Dit ziet er toch echt heel pijnlijk uit. En ook het gebaar van Tyler Adams, spreekt boekdelen uiteraard. Overtreding, geen kaart, zo te zien door de Duitsers gegeven. Maar wel een waarschuwing voor de Australiër. Pittig duel dus. Met heel veel energie van beide ploegen. 2 wijzigingen bij de Australiërs. Leckie speelt en Villepillay die in de basis starten in de ploeg van Tony Popovic. Om wat frisheid op de flanken te hebben. Beide spelen aan de buitenkanten van het middenveld. En Team USA dus met Peppi en als de enige wijziging voor de Amerikanen. Die met 4-1 van Paraguay wisten te winnen. Voor de ploeg van Mauricio Pochettino is het de enige wijziging in de ploeg. Na die fantastische overwinning in Amerika raakten ze er niet over uitgesproken. Nu is het Team USA dat aanvalt. Dat gebeurt met Weston McKennie, de man uit Little Elm. Little Elm, in de Verenigde Staten, speelt natuurlijk al lang in Italië. Weston McKennie bij Juventus. Staat op een positie achter de spits. Maar duikt hier en daar aan de zijkant op. Dest krijgt de bal. Zo, Dest met het schot. En dat schot wordt gekeerd in de 16. Aardige actie hoor van de PSV'er die in Almere is geboren. Nou, het is een lekker open wedstrijd. Er gebeurt veel in de eerste 9 minuten van deze wedstrijd. De laatste kans was voor Team USA.
22: Het virus Maduro, ja, die eerste wedstrijd die hangt er misschien nog wel een beetje overheen. Of moeten we er zo niet kijken? Dat oefenduel wat we...
8: Oh ja, zeker. Het oefenduel wel. Ik denk dat sommige rekeningen misschien nog openstaan.
22: Ja, daarom.
8: Ik heb die wedstrijd even teruggekeken, of tenminste de highlights daarvan. En dat was een aardige schoppartij.
22: Ja, ik zei net over een zaagwedstrijd. Jij zei van na één minuut kwam de zaag al uit de zak tevoorschijn.
8: Een speler die zit nu op de bank. Jason Geria. En die zaagde iemand na minuut één dwars doormidden bijna. Mm-hmm. Dus ik denk dat er nog wat aantal rekeningen openstaan.
22: Er zit wel heel veel energie in nu al, hè?
8: Ja, en het zijn ook twee energieke ploegen. Daar staan ze ook bekend om. En ze hebben alle twee een hele goede indruk achtergelaten. En ik moet zeggen, Amerika begint weer heel sterk. We hebben vooral de bal. En Australië verdedigt momenteel ook heel goed.
22: Ja, wel twee nieuwe buitenspelers. Wat ten opzichte van het eerste duel?
8: Het is iets defensiever voor Australië. Ik denk dat ze toch ook wel rekening hebben gehouden met de kracht van Amerika in het aanvallen. Toch een beetje aangepast. Maar ze spelen meer met wingbacks nu. Dus dat kan ook heel aanvallend zijn.
23: Ja, twee Engelstalige landen die er vaak bij zijn op het WK. Maar ook niet vaak top presteren. Zijn ze qua speelstijl een beetje vergelijkbaar? Australië en de Verenigde Staten?
8: Nou, ik denk dat Amerika wat dominanter met de bal is geworden. Dat komt ook door de coach Pochettino. En Australië die verdedigt gewoon heel, heel sterk.
9: Daar is de eerste treffer. Amerika kan juichen. Het is Florilyn Balogun. Twee doelpunten tegen Paraguay kan juichen. Na 11 minuten is het al raak voor Team USA. Feest in het geweldige stadion van de Seattle Seahawks. Met die twee enorm grote staande tribunes. En een van de korte zijdes loopt dat in een punt uiteen tot een heel groot scherm. Waar de mensen nu de herhaling op gaan kijken. Mauricio Pochettino klapt. Is tevreden. De duim gaat omhoog. 1-0 voor Team USA. Dit is de start waar ze op gehoopt hebben in de wedstrijd. Ja, Team USA dus. Waar het verwachtingspatroon rond Balogun toch even werd getemperd. Want hij maakte twee doelpunten. Een afgekeurde treffer ook nog. Terwijl er wordt opgebouwd over de linkerkant. Terwijl we de herhaling nog eens in beeld zien. Met drie mannen die de 16 ingaan. Of twee zijn het er eigenlijk. En dan, een eigen doelpunt is het. Zie ik in de herhaling. Het is een Australiër die tegen de bal aanloopt. Of, we gaan het nog eens een keer goed bekijken.
22: Denk je gelijk.
9: Het is inderdaad een eigen doelpunt. Het is Florilyn Balogun die bal geeft in de richting van Ricardo Pepi. Die midden voor de goal staat. En de Australiër, die krijgt hem dan. In dit shot is het fantastisch te zien. Cameron Burgess. De man van Swansea uit de Verenigde Staten. Die hem zomaar in het dak van het doel werkt. En dat betekent dus de openingsgoal voor Team USA. Van een Australische voet. Nou, dat zal de sfeer nog eventjes ten goede komen, denk ik. Want Australië is wel een ploeg, hè. De Australische sportmentaliteit. Staat natuurlijk wereldwijd bekend als mouw opstropen en ervoor gaan. Dus die Australiërs zijn alweer op de helft van Amerika. Gaan op jacht naar de gelijkmaker.
23: Zo, het was bij Amerika in de openingswedstrijd tegen Paraguay. Na 7 minuten raakt door een eigen goal. En nu na 11 minuten door een eigen goal.
8: Ik ben echt ook onder de indruk. Vooral van de aanvalsopzet. Daar kijk ik naar. En dat ziet er gewoon heel goed uit. Ik moet zeggen, Australië die heeft dan wingbacks. Die wingbacks klapten er ook energiek uit. Dus met andere woorden, als je dan... dan is er alsnog ruimte zeg maar, in de rug van die wingback. En daardoor scoort Amerika.
22: Alle lof voor Dest ook, hè, die actie van hem.
8: Ja, precies. En die hele goede loopactie. En Amerika begint weer heel, heel sterk, hoor. En misschien ook, ze hebben ook een beetje de energie gekregen van het publiek, hè. En dat voel je ook gewoon. Dus ze spelen alle twee energiek en het is echt leuk om te zien.
22: Ja. Aankomende dinsdag begint een kort geding tegen de KNVB. En het gaat allemaal om het weekendvoetbal. 200 clubs verzamelden zich in een kerngroep. Dat heet weekendvoetbal. Als reactie op het plan om de zaterdag- en zondagcompetities te combineren. Dat heeft het dus tot de rechter geschopt inmiddels. We spreken met Ruud Loos van de kerngroep en voorzitter van de voetbalclub VVS 46. Goedenavond, meneer Loos.
10: Goedenavond.
22: Waarom hebben jullie het kort geding aangespannen tegen de KNVB?
10: Omdat we er niet uitkwamen met de KNVB. We hebben veelvuldig overleg gehad. We hebben een eigen enquête gehouden waaruit blijkt dat er heel veel bezwaren zijn onder clubs tegen dit besluit van de KNVB. Uiteindelijk zijn we niet uitgekomen waardoor we toch hebben besloten om de rechter dit te laten toetsen.
22: Ja, kunt u uitleggen waarom de KNVB dit nou zo graag wil?
10: Ja, er zijn natuurlijk zeker argumenten voor. Eentje, de meest belangrijke is gelegen in de verschuivingen tussen zaterdag en zondagvoetbal. Er zijn best veel clubs met hun eerste elftal, met een hele seniorenafdeling, overgestapt van zondag naar zaterdag. Mm-hmm. Waardoor er in sommige regio's een scheefgroei is. En je ziet dat bijvoorbeeld zondagclubs veel verder moeten reizen. Maar aan de andere kant heb je ook zaterdagclubs in sommige regio's die wat verder moeten reizen. Dus het is een beetje aan beide kanten. Maar daarin is wel een en ander gaan veranderen. En de KNVB heeft gezegd, om de competities aantrekkelijk te houden, meer derbies te creëren, willen we dat weekendvoetbal gaan introduceren.
22: Ja, dus als ik u zo hoor, heeft u ook wel enig begrip voor het besluit?
10: Ja, echter, wij zeggen, los problemen op waar die zijn en creëer geen problemen in regio's waar die niet zijn. Want wat je ziet is dat er landelijk beleid wordt gemaakt, terwijl er zijn grote verschillen in Nederland tussen regio's. Regio's waar zaterdagvoetbal dominant is en regio's waar zondagvoetbal dominant is. En er wordt behoorlijk aan voorbij gegaan.
22: Maar de KNVB heeft toch onderzoek gedaan ook binnen de leden en de mensen waar het om gaat, om te kijken van hoe dit leeft en of men voor is of tegen?
10: Nou, dat, in onze ogen is dat veel te beperkt geweest. Er is in 2024 een enquête gehouden die heet Brede aanpak voetbalpyramide. Dat ging over heel veel andere thema's. Die is ingevuld door ongeveer 0-5% van de bestuurders, spelers en trainers.
22: 0-5%?
10: Ja, in die categorie. Okay. En je ziet eigenlijk dat het in onze ogen gewoon totaal niet representatief is. Het heeft mede te maken met het feit dat het helemaal niet bekend was bij clubs dat de enquête over dit thema ging. Mm-hmm. En dan zie je vervolgens dat er ruim een jaar later vindt er wel besluitvorming op plaats. Waardoor wij als clubs totaal overvallen zijn. Dus in onze ogen nul communicatie geweest voor die tijd. Mm. En wij hebben op basis daarvan ook besloten om een eigen enquête te houden. Dat hebben we gedaan onder de 800 clubs in de tweede en de derde klasse, zowel zaterdag als zondag. Hè, want daar gaat het besluit nu over. En daarvan hebben er ruim 400 de enquête ingevuld. En daarvan zegt 70% dat ze moeite hebben met het wisselen van speeldag of speeltijden. En dat ze liever ook wat verder reizen om op hun eigen speeldag te kunnen blijven voetballen.
22: Maar hebben jullie koffie gedronken in Zeist om dit uit de wereld te helpen, om dan gelijk naar de rechter te gaan? Dat is ook weer zo'n stap.
10: Nou, dat hebben we zeker gedaan, want dat is ook de rechtszaak, dat is niet wat wij wilden. We hebben 4 gesprekken gehad met de kerngroep. En ik heb eerst bijvoorbeeld in de regio West-Friesland gesprek gehad. Maar wat je zag is dat de KNVB, die luisterde wel degelijk, dus ze waren benaderbaar. Maar uiteindelijk hebben we helemaal geen toezeggingen gekregen. En voor ons is heel essentieel geweest dat we onze speeldag thuis willen behouden als club. Het heeft ook heel veel te maken met de organisatie van je club, de inzet van vrijwilligers, de supporters die op een vaste dag komen, spelers die op een vaste dag beschikbaar zijn en op andere dagen niet. Mm. En daar zijn we uiteindelijk niet uitgekomen. Dus er werd wel geluisterd. Er werden dan toezeggingen gemaakt, maar die werden volgens niet schriftelijk vastgelegd. En uiteindelijk hadden wij het idee dat het toch niks op heeft geleverd.
22: Ja, stel nu dat de KNVB zegt van, of dat de rechter zegt van, ja, weet je, zoek jullie het even gewoon even samen uit. Ga nog eens een keer rond de tafel zitten. Wat hoopt u dan dat er van de KNVB voor voorstel komt?
10: Ja, ik heb daar eerlijk gezegd geen vertrouwen in als ik kijk naar de voorgeschiedenis. Omdat die gesprekken al geweest zijn. De KNVB die heeft hier haar redenen voor om dit door te voeren. Wij vinden dat er geen overleg is geweest met de clubs en dat de impact gewoon onderschat wordt. En dat ook zondagclubs benadeeld worden ten opzichte van de principiële zaterdagclubs die wel uit en thuis op hun eigen dag mogen spelen. Ja. Dus daar verschillen we over van inzicht. En ik denk dat het echt aan de rechter is. De inzet van het kort geding is eigenlijk vernietiging van het besluit. Dat wordt getoetst op redelijkheid en billijkheid. Dus als wij gelijk krijgen, dan gaat het besluit niet door, blijft alles zoals het was. En als dat wel zo is, dan zullen we moeten accepteren en het beste ervan maken.
22: En zeker, ja. Ik dank u, vriend. We zijn benieuwd, wanneer dient het eigenlijk?
10: Komende dinsdagmiddag.
22: Okay.
10: Ja, en er wordt ook wel binnen een week uitspraak verwacht, want de nieuwe poolindelingen die moeten al gemaakt worden.
22: Ja, zeker, ongeveer. Daarom.
10: Ja.
22: Vriendelijk bedankt, Ruud Loos van de kerngroep en voorzitter van de voetbalclub VVS 46.
23: Amerika vroeg op voorsprong. Zetten ze nog steeds vol druk op Australië of komen ze terug in de wedstrijd, de Australiërs?
7: Nee, je mag wel zeggen dat Amerika vol op de aanval blijft spelen. Een hoekschop waarbij Weston McKennie de bal wist te koppen. Die kwam uiteindelijk via Australië terug tegen de handhaven van Weston McKennie Hansen. Toen werd die aanval afgefloten. En nog meer eredivisie gehad, want bij Australië speelt natuurlijk Jordan Bos op de linksbackpositie. De Australië. Die heeft inmiddels een gele kaart te pakken vanwege een overtreding op Weston McKennie. Dus vroeg in de wedstrijd, Bos Al na 16 minuten staat nog bij Feyenoord onder contract tot en met medio 2029. Staat hij op het papiertje van de scheidsrechter van de Duitser. Die hier de scepter zwaait. Felix Zweier. Die uit Berlijn die in USA, in de USA, in het mooie stadion. Het Seattle Stadium waar zo'n 68.000 toeschouwers toekijken. Die dus Bos heeft genoteerd als de eerste gele kaart van de wedstrijd. Amerika heeft de bal, dat doen ze op de eigen helft. Zit in de 19e minuut en USA temporiseert een klein beetje. Het is niet heel warm, het is wel zonnig. Graadje op 23 in Seattle, terwijl Dest naar binnen komt. Ja, Dest en Peppy veel in de 16 te vinden. Nu laat Dest zich even wat terugzakken en kiest Amerika voor een aanval over de linkerkant. Goed gepareerd door Australië. Ja, die tegengoal voor Patrick Beach was, dat is de keeper van Australië, toch een flinke tegenvaller. Geen tegentreffers in het duel tegen Turkije, ondanks 8 fraaie reddingen van die keeper van Australië. 30 schoten op doel van de Turken, maar ze wisten niet te scoren. En mede dankzij de keeper dus liep het goed af. Nu staat het 1-0 voor Amerika, 20e minuut. Amerika, ja, ik zei het al, tempo gaat wat omlaag. Maar ze hebben wel de bal op de helft van de tegenstander.
0: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
23: Sander de Kramer, goed dat je er weer bent. Welkom. Welk land gaan we doen vanavond?
11: Ja, het gastland, Amerika. Hey. We staan nu op het veld tegen Australië. Amerika heeft natuurlijk een hele rijke sporttraditie. En bij heel veel sporten hoor je dan dit instrument. Ja. Het Hammond-orgel.
23: Een orgel, ja.
11: Die hoor je werkelijk overal bij basketbal, ijshockey, honkbal. Overal hoor je een orgel. Maar dus niet op het WK voetbal.
12: Joke.
11: Nou ja, het fenomeen orgeljoken misschien, ja. Die zou wel komen. Toen weer niet, toen weer wel. Nou ja, misschien, we weten het nooit. Misschien komt ze nog in de 8e finale. En verder ben ik hard op zoek gegaan naar de voetballiedjes van Amerika.
23: Lijkt me nog best een opgave, want Amerika komt niet heel erg vaak ver op een WK.
11: Klopt helemaal. Hoewel ze wel 1 keer brons hebben gepakt. Weten jullie wanneer dat was? Jan-Willem? Dat was dus op het allereerste WK.
23: Echt?
11: In 1930 in Uruguay.
12: Dat wou ik net zeggen, maar je vroeg het niet aan mij.
11: Nee, dat weet ik, want jij komt uit die tijd.
12: Ja,
11: Uruguay zelf werd toen wereldkampioen. Argentinië werd tweede en de Verenigde Staten dus derde. Daarna ging het een stuk minder. Amerika was zelfs 40 jaar afwezig op het WK. En pas in 1990 waren ze er in Italië weer bij. En het elftal had er toen alle vertrouwen in. Want samen met de O.J. Simpson, toen nog een man die alleen kende vanwege zijn sportprestaties, die maakten ze het liedje Victory. En ik kan me vergissen, maar het lijkt erop dat ze hun inspiratie uit de Bijbel hebben gehaald. Respect je.

0: togetherness and unity means victory. Zo wilden de spelers zichzelf naar de finale zingen.
1: En hielp dat nummers in 1990?
0: Nou, niet bepaald, want ze gingen in de poolfase 3 keer achter elkaar de kattenbak in. Ze gingen dus met de staart tussen de benen terug naar Amerika. En dit jaar is natuurlijk niet de eerste keer dat Amerika het WK organiseert. Dat mochten ze ook in 1994 ook al doen. En toen was de openingswedstrijd in Chicago met president Bill Clinton op de tribune. En in Nederland hadden we toen als president, als premier, wie was het?
2: Lubbers.
0: Ruud Lubbers! Ja, die liep toen bij ons. Ja. Was jij toen al geboren, Jan-Willem?
1: Ja. In 1994. Ja. Nee, toen
0: nee.
1: Duurde nog 4 jaar.
0: Toen zat je nog bij je vader in zijn puddingbus. Is dat wat, hè? Nou, daar traden toen Daryl Hall en de gospelformatie Sounds of Blackness op met het nummer Gloryland.

0: Ja, de boodschap is helder. Ervoor gaan, in jezelf geloven en durven geloven dat je Gloryland ook echt kan bereiken. Er zijn er natuurlijk ongelooflijk veel goede bands in Amerika. En die doen af en toe ook een duit in het zakje. Weezer bijvoorbeeld. De frontman van die band, Rivers Cuomo, is een ongelooflijke voetbalfanaat. Dus die kwamen in 2010 met dit nummer. Kijk, nou zie ik wat gebeuren, hè, ja. Bij jou, Jan-Willem. Ja. Nou ben je ineens flexibel in de heupen.
1: Toen leefde ik in ieder geval.
0: Ja, maar het klinkt toch lekker. Heerlijk up-tempo.
1: Ja. I like it.
2: Ja, goed. Maar ze hebben en left en right. Die hebben ze inmiddels ook wel, denk ik.
0: Dat kan ik niet echt zeggen. Ze hebben veel bands die zich ermee bemoeien. Maar ze hebben eigenlijk meer yells en chants. Daar moeten ze het van hebben. Gelukkig hebben de American Outlaws, dat is een hele fanatieke supportersgroep, die hebben er een heleboel online gezet. Ja, ik geloof dat we gaan winnen. Dat klinkt niet heel erg overtuigend. Het wordt ook een beetje lacherig over gedaan.
1: Het zit ook net niet lekker op dat ritme.
0: Het zit niet lekker in het ritme.
1: Het is net een rettigheid te veel.
0: Nee, maar als je ook zegt van ik geloof dat we gaan winnen. Ja, daar straalt niet veel vertrouwen uit. Nee, dan deze. Het is allemaal een beetje erg lief, een beetje zoetsappig van oh, wat houden we toch allemaal van ons land op de socials. Nou ja, daar vinden heel veel mensen dit dus echt een beetje te corny. En The Man in Blazers bijvoorbeeld, dat is een fenomeen op Instagram. En hun suggestie was, our chance, our shit, but what we don't care. En er zijn wel een paar supporters die het dan over een andere boeg gooiden. Die hadden blijkbaar naar de Wu-Tang Clan zitten luisteren, let op. Drie keer raden wat dat geworden is. Ja, die hoef ik ook niet de hele avond in het stadion te horen, toch? Nou, oké, deze dan.
2: Gejat.
0: Ja, het klinkt wat energieker, het is een beetje hipper, maar laten we eens kijken of het legioen van Amerika ook zo enthousiast is als het Nederlandse. Want jij zei het net al, Robert, wij gaan van links naar rechts, maar kunnen de Yankees dat ook?
3: Everyone goes shoulder to shoulder with their neighbor, put their arms around them, jump for the USA, olé, olé, jump for the USA.
0: Amerika staat bekend om het grote en sterke leger, maar voor dit legioen hoef je nou niet meteen rillingen te krijgen, denk ik. Nog even oefenen misschien, maar gelukkig zijn er wel een paar knijters van hits geschreven voor dit WK. Zo dook David Guetta, jawel, onze David Guetta, met onder andere Andrea Bocelli de studio in. Lekker toch, jongens?
1: Ja, I like
0: it. Het Wiegers?
4: Ja, dit is nog het beste nummer wat ik heb gehoord.
0: Hoppa, ja, maar wacht eventjes. Want in mei komt er een album uit van de grootste band van de wereld. Weliswaar een stelletje Britten, maar één van hun liedjes is omgetoverd tot een echt officieel FIFA WK-anthem.
2: Oh, dat zijn de Stones. Hoor je gelijk?
0: Juist. Maar let op, nou wordt nieuw.

0: uptempo. Gewoon lekker de Stones. Heerlijk, ja. Toch of niet?
1: Lekker. Jij zei sowieso, Robert, dat hij jaloers is op de stadionmuziek in Amerika.
2: Ja, ik vind het echt. Dit moeten we overnemen, gewoon in Nederland.
1: Dit soort muziek?
2: Gewoon, gewoon stoppen met die techno-rotzooi die oren verpesten. Ja,
0: je kijkt helemaal boos bij een man. Doe een beetje rustig, joh.
2: Ja, ik heb er pijn in die oren van.
1: Hey, Sander, wat denk je dat we de rest van deze wedstrijd... We gaan Krijn nog veel horen, veel geluid uit Seattle horen. Wat gaan we dan nog voorbij horen komen?
0: Ja, ik denk dat het hele simpele liedjes gaan worden. Nog simpeler dan jullie er net hebben gehoord. Zoals bijvoorbeeld deze. Of misschien nog simpeler, zoals deze. Maar als je het mij vraagt, ik hoop voor Amerika dat we vooral Freebird gaan horen van Lynyrd Skynyrd. Want dat is hun goalsong en dat is echt een hele lekkere plaat.
2: Is dit de goalsong van Amerika?
0: Dit is de goalsong.
1: Ja. Ik heb wel 5 keer kunnen horen dit week.
0: Ja, toch?
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Dankjewel voor nu, Sander. Ja. Welk land neem je maandag mee?
0: Tunesië, met hele verrassende muziek.
1: Oké, en als je thuis wil horen, dan kun je naar radio1.nl/WK. Daar staan al jouw voetbalplaatjes bij elkaar. Dankjewel, Sander.
2: Krijn Schuitenmaker, is er al gedronken?
3: Ja, we hebben de drinkpauze/reclamebreak erop zitten. En er waren, ja, wat de muziek betreft, wat trompetters in het stadion. Die mooi opzwepend deuntje tegen horen brachten. En Little Pills, misschien wel heet die trompetband. In dit prachtige stadion, het Seattle Stadium. Het kleintje Pils van Amerika, iets anders gekleed. Geen boerenkiel aan. En zo voetballen we weer. Vlak voor die hydration break zagen we Amerika met de diepe bal Balogun. Die in stelling werd gebracht. Maar die bal was iets te hard, iets te enthousiast. Maar dat tekent wel Amerika. Hè? Gewoon maar proberen om zo'n diepe bal te spelen. Niet al te voorzichtig. En nu is het Amerika dat opnieuw via de linkerkant eruit is. En dan moet die bal richting de 16 meter. Maar dan is hij toch nog weggekopt door Jordan Bos, de Feyenoorder die dat uitstekend deed. Had misschien ook al achtergegaan die bal, maar Bos zette nog het hoofd er tegenaan. Waardoor het een inworp wordt, of is hij toch achter geweest? Nou, hij is achter geweest, denk ik. Terwijl Tony Popovic zijn drinkpauze kan nemen, want hij heeft net zijn zegje moeten doen. De bondscoach van de Australiërs. Hij voelt de liefde van Australië, want Australië wordt zo'n beetje wakker, hè, rond die tijdstip. In Australië en in Amerika nog vroeg in de middag deze wedstrijd. Terwijl Patrick Beach de bal heeft. Het is pas een vijfde interland sinds vorig jaar international. 22 jaar, de goalie van Melbourne FC, die de bal in het spel bracht. En Australië, dat trouwens ook nog een keer een kans heeft gekregen voor die drinkpauze. Met een goede bal van Matthew Leckie, die hem uitstekend voorgaf. En daar was in de 16 meter Nishan Velupele, de 25-jarige aanvaller van Melbourne Victory, die net niet het voetje tegen de bal aan kon zetten bij de eerste paal. Dat leverde dus geen Australische goal op. Er staat dus nog steeds 1-0 voor Amerika, dat de bal heeft en hem even op eigen helft rondspeelt. Maar meestal duurt dat niet heel lang. Richards is het achterin bij Team USA, die nu de bal heeft. En die kijkt alweer, verkent de mogelijkheden. Voorin is het onder meer Pepe die aanspeelbaar zou kunnen zijn. Waar is Dest? Vraag je dan af, die zo af en toe naar binnen komt. Maar nu is het toch weer Weston McKennie. Weston McKennie, die altijd lekker aanspeelbaar is. Doet het goed natuurlijk in de Italiaanse Serie A. De man van Juventus, bal er teruggespeeld. En het is opnieuw USA dat Australië vastzet op de wereldranglijst. Een klein verschil tussen deze twee landen. Amerika op een 17e plaats. Australië staat 10 plekjes lager. Bal in de ploeg gehouden door Alex Freeman. Die in de Spaanse competitie, La Liga, maar 3 keer in de basis stond. Maar wel basisspeler is in Team USA. Half uurtje onderweg. Na die drinkpauze is het opnieuw Amerika dat de klok slaat, dat aanvalt. Dat zoekt, op jacht gaat naar de 2-0.
4: NPO Radio 1.
2: Kijk, mooi, het is precies 9:30 en het schudt met het NOS-journaal.
5: Voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland geldt vanavond code oranje vanwege zware onweersbuien. Het KNMI meldt dat er kans is op overlast en schade door zware windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achter op de ander zijn geknald, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niks bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. En niet veel later werd het kind van het gezin aangehouden.
6: Langs de lijn en omsteken.
1: Het hier is Maduro. Van de week was iedereen lyrisch over Amerika na die wedstrijd tegen Paraguay die ze met 4-1 wonnen. Ben je nog steeds zo enthousiast?
7: Ja, nog steeds. Ze zijn zeer dominant aan de bal. En ze doen het ook heel slim, vind ik. Vandaag speelt Australië met 5 verdedigers. En ik zit een beetje op die wingbacks te letten. Een Italiano, dat is de rechter wingback. En die klapt het telkens uit. En dan heb je nog een speler van Amerika die altijd in zijn hoek komt. Zo kwam die goal eruit.
2: Hij klapt eruit.
7: Dat hij naar voren druk wil zetten. Dus die hoek komt vrij voor Amerika. En dan zijn er andere spelers van Amerika die direct dat zien en in die hoek duiken. Zo kwam die goal er ook uit. De 1-0, waar een eigen goal werd gescoord. Maar net kwam er ook weer een kans uit. Of een mogelijkheid. McKenny ging daarin in die hoek duiken. En dat doet Amerika heel goed. En Australië doet dat nog niet zo goed.
1: Maar ze zijn enthousiast omdat ze het goed doen tegen Paraguay en tegen Australië. Dat is leuk, maar het zijn ook niet de tegenstanders die je normaal tegenkomt in de kwart of halve finale van een WK.
7: Dat klopt.
1: Kunnen we iets zeggen over hoe goed Amerika tegen betere tegenstanders gaat doen? Of
7: dat is moeilijk te zeggen hoor. Je ziet wel dat ze een duidelijk plan hebben. En best wel variatie in het spel hebben. Dus dat vind ik heel verrassend om te zien. Het is heel leuk om te zien. Verfrissend zeg maar. Heel energiek, maar toch met een idee. Dus je moet wel oppassen voor Amerika.
2: Laten we eens kijken hoe de stand van zaken is. En ik zag net al een gele kaart, geloof ik.
3: Ja, die was voor een Australiër, Alessandro Cercati, 22 jaar, geboren in Italië. En op zijn eerste jaar, vlak na zijn eerste verjaardag, verhuisde hij met zijn ouders in de richting van Australië. Waar hij Aussie Rules voetbal speelde. Maar uiteindelijk toch echt is gaan voetballen, om het zo maar te zeggen. Speelt bij Parma. Afgelopen 2 seizoenen al in de Italiaanse competitie. Geboren in Fidenza in Italië. Maar dus echt Australiër. Al sinds zijn eerste verjaardag dus daar woonachtig. En natuurlijk door Tony Popovic in de Australische selectie opgenomen. Hij kreeg een gele kaart. Was even net te laat met zijn actie. Op het achterbeen van een Amerikaan. En dat leverde dan Amerika een vrije trap op. Die overigens weer niks opleverde. Maar wel een gele kaart. De tweede in de wedstrijd voor de Australiërs. Alessandro Cercati. Ja, tot dusver loopt alles voor Mauricio Pochettino. De coach van Team USA volgens plan. De 54-jarige Argentijn. Wat minder loopt dat voor Tony Popovic. De coach van Australië. Die is maar even erbij gaan staan. Zijn ploeg heeft wel balbezit. Maar Amerika jaagt ogenblikkelijk de boel op. Het is Bos die nu de bal heeft. De Feyenoorder staat onder druk van Dest die in de buurt is. En zijn er 2-3 Amerikanen in de buurt. En ogenblikkelijk hebben ze weer balbezit Amerika. Maar nu ontstaat er een taai gevecht. Waarbij Australië uiteindelijk toch de bal leek te krijgen. Maar er ging een overtreding aan vooraf. Jorginho Dest, geboren in Almere. Eerste speler van Barcelona. In 2023 teruggekomen naar Nederland. Eerst op huurbasis. Ja, de afgelopen seizoen natuurlijk mooie prestatie geleverd in de Eredivisie. Met 26 duels gespeeld. 1 doelpunt en een aantal assists. En hij is hier toch wel een van de betere spelers van Amerika. Is veel te vinden in de 16 meter. Komt veel naar binnen vanaf de rechterkant. Amerika heeft opnieuw de bal. En dat doen ze met Tyler Adams, de man van Bournemouth. En zo is de jacht op die tweede treffer nog steeds ingezet. Australië moet het een beetje hebben in deze wedstrijd van de kruimels. Want het is Amerika dat eigenlijk alles bepaalt in het veld in Seattle.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten.
1: Ja, de KNVB heeft de Oranje-fans die afreizen naar Houston gewaarschuwd voor extreme hitte. In het stadion zelf is dat minder een probleem. Ze zetten gewoon even de airco aan. Maar tijdens de traditionele Oranje-mars kan het flink afzien worden. Wat doet die hitte eigenlijk met je lichaam als je urenlang zingend, springend en horsend door de stad trekt? Dat bespreken we met de thermofysioloog Boris Kingma. Meneer Kingma, goedenavond. Stel
2: goedenavond.
1: Dat ze beginnen met een rustige Oranje-mars. Links. En recht. Dus een beetje rustig, zeg maar. En ze lopen rustig achter de oranje bus aan, zingen dus dat liedje mee, zwaaien met een vlag. Wat gebeurt er dan in je lichaam als het tegelijkertijd zo warm is?
2: Als ze rustig lopen, dan dat is gewoon een inspanning. En in de hitte, dan weet je gewoon dat de hitte aan zich een extra belasting is voor het lijf. Ik denk dat veel mensen wel ervaren dat als je in de hitte beweegt, dat makkelijk 10 tot 20 hartslagen per minuut meer kost dan wat je normaal doet. Dus dat is een direct effect wat daar in speelt.
1: Ja, ja. Maar goed, dan heb je een biertje op en de snollebolletjes komen erbij en dan gaat het in één keer een stuk sneller. En dan krijg je dit. En dan ga je dus met de hele menigte van links naar rechts. Dus je hangt ook nog eens een keer tegen iemand aan die als een soort kachel gaat werken. Maar wat doet die combinatie van inspanning, alcohol en hitte dan met je lichaam?
2: Nou, de snollebolletjes die komen, dus dat wordt dan de sfeer die wordt fantastisch. Maar die hogere activiteit, ja, dat betekent gewoon dat je meer warmte produceert. En die moet je ook kwijt. En dat is dus wat met warm weer en zeker met hoge luchtvochtigheid een stuk minder goed gaat. En ja, je kunt het eigenlijk misschien wel makkelijk met een getalsvoorbeeld doen. Het is dat je gaat natuurlijk zweten in de warmte. En als je een liter zweet per uur kwijtraakt, dan is dat ongeveer 650 watt. En als je aan het hossen bent, dan ga je makkelijk over die 650 watt heen. Dus je moet wel sowieso al meer dan een liter per uur gaan zweten. En dat zweet raak je ook echt kwijt. Dan raak je ook echt de warmte kwijt als er veel wind is. En als elke druppel ook verdampt. Maar dat gebeurt niet. Want met dat hossen gaat dat zweet ook vliegt gewoon van je af. Nice. Dus je moet makkelijk twee keer zoveel zweten om diezelfde warmte kwijt te raken.
3: Dat betekent dat je wel. Nu wordt het technisch, maar je raakt dus alleen warmte kwijt als die druppel zweet de tijd heeft om te verdampen van je huid.
2: Ja, zeker. Dus als je anders raak je alleen het water kwijt. En dan verdampt dat zweet wel op de grond wel. Maar dan ben je niet die warmte kwijt van je huid.
3: En ik heb ook wel het gevoel dat je het niet koeler krijgt als je gaat drinken. Wat natuurlijk wel gebeurt in die Oranje Mars. Niet alleen in Houston, maar bedoel, het is morgen ook in Nederland gewoon 27 graden. En dan staan er misschien ook wel wat mensen op een plein te hossen. Waarom is bier zo funest als je wilt afkoelen?
2: Nou ja, puur als het gaat over dat het bier en dat is koel, dat zal je op dat moment zeker wel afkoelen. Het gaat erom dat het effect van de alcohol op je lijf is dat het een beetje ontregelt. Dus je lijf reageert niet meer op dezelfde manier zoals het normaal gesproken zou moeten reageren. Mm-hmm. Nou is er één effect wel wat positief is. Dus het zorgt ervoor dat de bloedvaten wat open gaan staan. Dus je krijgt makkelijker wel dat het bloed naar de huid toe gaat.

0: dat ongeveer 650 watt. Mm. En als je aan het hossen bent, dan ga je makkelijk over die 650 watt heen. Dus je moet wel sowieso al meer dan een liter per uur gaan zweten. En dat zweet raak je ook echt kwijt. Dan raak je ook echt de warmte kwijt als er veel wind is en als elke druppel ook verdampt. Hmm. Maar dat gebeurt niet, want met dat hossen gaat dat zweet ook vliegt gewoon van je af. Nice. Dus je moet makkelijk twee keer zoveel zweten om diezelfde warmte kwijt te raken.
1: Oh, dat betekent dat je wel. Nu wordt het technisch, maar je raakt dus alleen warmte kwijt als die druppel zweet de tijd heeft om te verdampen van je huid.
0: Ja, zeker. Anders raak je alleen het water kwijt. En dan verdampt dat zweet wel op de grond wel. Maar dan ben je niet die warmte kwijt van je huid.
1: En ik heb ook wel het gevoel dat je het niet koeler krijgt als je gaat drinken. Wat natuurlijk wel gebeurt in die Oranje Mars. Niet alleen in Houston, maar bedoel, het is morgen ook in Nederland gewoon 27 graden. Dan staan er misschien ook wel wat mensen op een plein te hossen. Waarom is bier zo funest als je wilt afkoelen?
0: Nou ja, puur als het gaat over dat het bier en dat is koel, dat zal je op dat moment zeker wel afkoelen. Het gaat erom dat het effect van de alcohol op je lijf is dat het een beetje ontregelt. Dus je lijf reageert niet meer op dezelfde manier zoals het normaal gesproken zou moeten reageren. Mm-hmm. Nou is er één effect wel wat positief is. Dus het zorgt ervoor dat de bloedvaten wat open gaan staan. Dus je krijgt makkelijker wel dat het bloed naar de huid toe gaat. Maar aan de andere kant heb je ook dan het probleem dat als je je hart is harder aan het pompen. En als je lekker aan het bewegen bent, dan helpen je spieren goed om dat bloed ook weer terug naar je hart te brengen. En dat is in die stoet, als je aan het bewegen bent, hè, dan blijf je, dan beweeg je en dan doen die benen dat. Maar als daar een beetje een filevorming in komt en je gaat stilstaan, dan zakt dat bloed in één keer naar beneden. Dan krijgt je hart niet genoeg bloed terug om naar je hersenen te pompen bijvoorbeeld. En dan kunnen mensen flauw vallen.
2: Ja, ja.
0: Dat is wel iets wat je hebt.
2: Ik ben ervaringsdeskundige. Vorig jaar heb ik het meegemaakt dat ik op een gegeven moment van het een op het andere moment geen stap meer kon zetten. En rare dingen begon te zeggen. Ik kon de woorden niet meer vinden en meer van dat soort dingen. Maar het bizarre was toen ik in het meer, het was in het noorden van Italië, in het meer ben gedoken en afgekoeld was, was ik binnen 2 minuten zo fit als een hoentje. Reageert je lichaam dan zo snel op? Kan je zo snel herstellen van zoiets wat toch redelijk gevaarlijk is?
0: Dus alles wat met temperatuur te maken heeft, zowel met de hitte als de kou, dat is dat het hele lijf moet reageren. Dus de impact van dat je lijf daarop moet reageren, telt meteen voor je hele lichaam. En de twee extremen die je hier noemt, daar los je dat deel mee op. Maar ik zou wel. Ik zou trouwens niet adviseren, als je echt oververhit bent, om direct het koude Garda meer in te springen.
2: Oké, ja.
0: Want dan heb je precies. Ja.
2: Ja, of een ander meer. Whatever. Gewoon dat dus niet doen. Ja. Dus eigenlijk ben ik gewoon heel dom bezig geweest, begrijp ik hieruit. Ja. Ja. Nou, goede waarschuwing.
1: Dankjewel voor de tips voor de mensen in Houston. Maar goed, het is ook gewoon, zoals gezegd, in Nederland morgen goed bruikbaar. Want 28 graden is ook warm, toch?
0: Zeker.
1: Ja, ze moeten allemaal wel passen. Dankjewel.
2: Kan een handdoek in je nek.
1: Ook slim. Thermofysioloog Boris Kingma, dankjewel.
2: Ik hoor wat zacht gejuich voor zover dat kan. Krijn, wat is er aan de hand?
3: Dat gejuich begon aanvankelijk heel hard voor Amerika. Want de bal lag in het doel. Een schot van Dest. En daarna was het voor Team USA Alex Freeman die de bal in de goal werkte. Maar de vlag ging omhoog. En zo lijkt de goal te zijn afgekeurd. Ik weet niet of de VAR er nog gaat kijken. De scheidsrechter heeft in ieder geval het spel nog niet hervat. Nou, eens even kijken wat het mooie systeem wat we hebben daarover zegt. Nou, nog niks. Dus daar hebben we ook niet heel veel aan. Ja, de VAR gaat toch checken. Ja. Het doelpunt wordt gecheckt. Is er sprake van buitenspel of niet? Op het moment dat Dest die bal schiet, daar staan 2-3 spelers van Team USA in buitenspelpositie. Op het moment dat de bal terugkomt van de keeper, die onderuit gaat in eerste instantie. Ja, die staan gewoon buitenspelpositie, maar die bal wordt nog onderweg van richting veranderd. En die bal komt uiteindelijk niet bij de keeper terecht, maar die moet grabbelen om de bal uit de goal te houden. Nou, de VAR gaat kijken of dit doelpunt terecht is.
2: Maar degene die kopt stond geen buitenspel volgens mij.
3: Nee, dat zou kunnen inderdaad. En als die andere 3 spelers geen hindernis vormen voor de doelman, dus als ze geen voordeel trekken uit de buitenspelpositie, dan zou het zomaar een 2-0 kunnen zijn. Maar de scheidsrechter die communiceert nu met de VAR, de landgenoot die in de VAR room zit. Hier komt de uitslag.
4: The goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
3: Ja hoor, 2-0 voor Team USA. En dus Dest en kijk eens even Alex Freeman die dan

0: richting de hoek van het veld rent met al die wisselspelers van Amerika. De hele selectie, reservekeeper in Kluisen, dansen, ze springen in de 45e minuut. Verandert de score van 1-0 naar 2-0. Ze hebben er even op moeten wachten op dit feestje. Maar Alex Freeman, de man van Villarreal, die in de Spaanse competitie maar een paar wedstrijden in de basis stond. Drie waren het er in het afgelopen seizoen. Hij maakte 2-0 voor Team USA. En weer was des belangrijk, want het was eerst een vrije trap op een paar meter vanaf de achterlijn genomen. Dan staat Dest in zijn eentje op de rand 16 meter. Ja, dan op het moment van schieten, dan moeten we gaan kijken naar Freeman. Die daar nog niet in buitenspelpositie staat. Ja, dan kun je discussiëren. Is er dan een andere speler van Amerika, in dit geval Balogun, die voordeel trekt uit zijn buitenspelpositie, waardoor hij de keeper kan hinderen? Nou, dat is denk ik niet het geval. En dus is deze treffer terecht goedgekeurd. Amerika vlak voor rust. Alhoewel, er komen nog een paar minuten extra tijd op een 2-0 voorsprong.
1: Felix Zweier, de scheidsrechter, kan ook wel voetbalcommentator worden. Deed hij vakkundig hoe hij die goal aankondigde?
2: Ja, heel mooi. Ik vind het ook heel leuk om te zien. Moeten we in Nederland ook doen.
1: Dat, zoals het in de KNVB-beker ook al doen.
2: Ook gewoon echt in het stadion. Ja? Vind ik leuk. Ja, voor de mensen in het stadion. Die hebben soms geen flauw idee wat er gebeurt. En als je dan als scheidsrechter kan aantonen en uit kan leggen wat er gebeurt. Maken ze dat toch goed mee.
3: Maar in dit geval snap ik wel dat die assistent vlagde.
2: Dit was moeilijk te zien. Ik dacht in het begin wel, ja, het is buitenspel. Maar na herhaling twee keer het gezien te hebben. Dat blijkbaar dus niet. Ja.
1: Nee, hoe lang komt er nu bij tot aan de rust, Krijn?
0: Dus, eerder in deze wedstrijd. Ja, 7 minuten komt erbij. En dat valt mee, want er waren eerder nog een tweetal spelers. Namelijk Freeman en Okan Engstler. Die met de hoofden tegen elkaar botsten vlak voor de dugout. En dat was even een pittige oponthoud, moet ik zeggen. En ook voor beide spelers pittig. Werd even getest op hun vermogen om te kijken of ze alles nog wisten. Welke dag is het? Kun je nog tot 10 tellen? Maar gelukkig liep dat goed af. Het staat 2-0. 7 minuten komt erbij. We zitten inmiddels alweer in de 3e minuut van die extra tijd.
3: Ik had het niet verwacht eigenlijk van de Australiërs. Wat vind jij? Zag jij dit aankomen? Want ze zijn toch veel beter, die Australiërs eigenlijk.
2: Ja, maar wat jij terecht zei voor de wedstrijd. Ze hebben wel een gevaarlijke wapens eruit gehaald. Hè, de buitenspelers een beetje. Dus ik begrijp de tactiek wel. Maar ze komen er helemaal zelf niet uit. En Amerika is ook de kracht van Amerika. De verdiensten van Amerika. En die spelen gewoon heel goed en overtuigend. En ik ben wel aan het genieten, want volgens mij heeft het publiek nu ook in een keer van we kunnen ook voetballen.
1: Ja, dat wisten ze ook niet daar.
2: Dat wisten ze ook niet, daar komen ze nu ook achter. En dan kan het in een keer heel snel omslaan.
3: Ja, met een ronde bal kunnen we voetballen.
2: Ja.
1: Hoe groot is het thuisvoordeel, denk je, voor Amerika?
2: Ik denk wel dat een rol speelt, hoor. Iedereen is betrokken bij het team. En je hoort ook de hele wedstrijd door aan USA. De artiesten zitten er.
1: Geef je dat echt een boost? Jij hebt in Duitsland op het WK gespeeld. En dan
2: zeker.
1: Daar zaten natuurlijk ook veel Nederlanders op de tribune. Heb je dan echt het idee?
2: Ja. En het grootste voorbeeld was ook in Qatar, hè, met Argentinië. Dat er heel veel Argentijnen waren. Ja. En die spelers zeiden ook. Ja, het leek net alsof we thuis aan het spelen waren. En dat gevoel hebben ze nu weer met de wedstrijden die je bij Argentinië ziet. En dat heeft Amerika ook. Ja. Met het thuisvoordeel.
3: Ja. 71% balbezit voor Amerika, 29% voor Australië. Dat zegt genoeg, die cijfers, Krijn.
0: Ja, dat is enorm inderdaad, dat verschil. En om even op de media-aandacht te komen en de hype rond dit Amerikaanse voetbalteam. Er zijn normaal gesproken niet eens 1 miljoen kijkers die naar een voetbalwedstrijd kijken. Afgelopen wedstrijd, de eerste wedstrijd tegen Paraguay, waren dat er bijna 16 miljoen. Pieken richting 19 miljoen. En reken maar dat er nu in die tweede wedstrijd er nog wel meer zijn. Want er is een hype in Amerika aan het ontstaan rondom dit Amerikaanse team.
1: Maar het is ongeveer 5% van alle Amerikanen. Dus
0: ja,
1: het is
0: maar
1: ook
0: toch
1: niet huge.
0: Nee, maar als je kijkt naar waar ze vandaan komen, is dat wel enorm, hè? Die 19 miljoen kijkers inderdaad. Ja. En er zouden zomaar weer een paar miljoen bij kunnen komen met deze wedstrijd van Team USA. En ik hoorde het net ook al, die sterren zijn er. NBA-sterren, zangers, rappers. Zitten allemaal in het stadion, worden in beeld gebracht. Het is echt, iedereen wil erbij zijn bij deze Amerikaanse ploeg van Mauricio Pochettino. We hebben nog 3 minuten te gaan en Amerika heeft lekker de bal op de eigen helft. Pochettino, die trouwens werd ontdekt door Marcelo Bielsa, de coach van Uruguay. 70er, die is er nog altijd bij op dit wereldkampioenschap. Uruguay dat het niet heel geweldig deed in de eerste wedstrijd. En zijn leerling, Mauricio Pochettino, deed het een heel stuk beter. Die Argentijn, die dus gefund wordt door een aantal rijke Amerikanen. Er is veel geld ingezameld om hem te kunnen betalen. Belangrijke en goede coach hebben ze voor deze... voor voor dit toernooi en voor de aanloop naar dit toernooi. Pochettino, die langs de lijn staat en kijkt hoe Malik Tillman, de ex-PSV'er die bij Leverkusen speelt afgelopen seizoen, 6 doelpunten maakt in de Duitse Bundesliga, met Bos in duel gaat. De Feyenoorder Jordan Bos, nou, die kennen elkaar nog uit de Nederlandse Eredivisie, de 23-jarige Bos. Er wordt gefloten door de scheidsrechter, want het is de keeper van Amerika, Matt Freeze, die de bal heeft en die stuurt zijn medespelers vooruit, zoals Amerika dat graag doet. Heel snel naar de andere helft van het veld. Daar de tegenstander meteen onder druk zetten. Het gebeurt niet allemaal heel loepzuiver, maar dat hoeft ook niet. Zo af en toe is er een iets te enthousiaste bal die in één keer bij de tegenstander belandt. Maar voorlopig loopt het allemaal fantastisch voor Amerika. Nog 1,5 minuut in de extra tijd. Australië, de Socceroos, zij hebben balbezit met Circati, de Italiaanse Australiër die de inworp voor zijn rekening neemt, wordt daar achterin opgevangen door Team USA. En zo kan Amerika er weer uitkomen. En eens kijken of, daar Balogun. Balogun en onderuit gegaan. Amerika dan de bal over de zijlijn met een van die andere Amerikanen uit de Serie A. Die in balbezit kwam. De man uit Little Elm. Balogun, nog eens kijken. Voelt aan het hoofd, aan het achterhoofd. Aan dat, in dat duel. Weston McKennie kon de bal uiteindelijk niet binnenhalen. De duim gaat omhoog van Balogun. Hij kan gewoon verder. De speler van Monaco. Geboren in de VS. Nigeriaanse ouders, opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk. Zijn moeder mocht niet meer vliegen, was meer dan 7 maanden zwanger. En dus is hij ongepland in de Verenigde Staten ooit geboren. Maar nu staat hij mooi op het WK, want hij is erbij en is belangrijk voor deze Amerikaanse ploeg. Amerika komt er opnieuw uit. Dat gebeurt door die bal in ieder geval richting de mannen voorin te schieten. En dan is het Australië dat niet bij macht is om Amerika te stoppen. Nu is het Alex Freeman in de 16 meter. Daar is Des met een schot. Maar dat schot wordt gepakt door Patrick Beach. Uitstekende actie van de PSV'er Serginho Dest. Die naar binnen komt en zich aanbiedt. En op de rand van de 16 de bal krijgt. En dan in één keer zo'n verdekt schot met een tweetal Australiërs nog voor zich. Hard schiet. En de keeper van Australië, de jonge keeper die sinds vorig jaar international is geworden, die kan die bal overigens prima pakken. Nu is het Bos voor Australië. Diep op de helft van de tegenstander. Bos in de 16. De Feyenoorder in de 16. Zo is de Eredivisie goed vertegenwoordigd in deze wedstrijd. In het Lumen Field, oftewel het Seattle Stadium, met zo'n 68.000 toeschouwers. En dan vindt de Duitser het genoeg. Amerika staat op een 2-0 voorsprong. Eerst was het Burgess die de bal in eigen doel werkte. Aan de buitenkant van zijn linkervoet kon hij hem niet controleren. En toen ging hij in het dak van het doel. Dat betekende dus na 11 minuten de openingsgoal. En Freeman stond niet in buitenspelpositie na een vrije trap. En het schot van Dest die dus de assist leverde. Dest belangrijk voor de VS. Freeman maakte die 2-0. Amerika leidt met 2-0 halverwege.
1: Het valt natuurlijk sowieso op met Iris Maduro hoeveel PSV'ers er eigenlijk op het veld staan. Twee die er nu spelen, Dest en Peppi. Ook nog Malik Tillman, ja, die daar vorig jaar wegging. Hoe doen ze het in deze wedstrijd?
2: Alle drie heel goed. Ja. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Dest speelt eigenlijk als een beetje als een rechtsbuiten. Hè. We kennen hem als een rechtsback, of aanvallende rechtsback. Maar nu staat hij eigenlijk al heel hoog op het veld. Tillman op het middenveld, heel dominant, heel comfortabel aan de bal. En Peppi ook wel, speelt ook wel gewoon mee eigenlijk. Die valt niet echt op, ja. Maar die doet het ook gewoon goed.
1: Is het nou toeval dat er zoveel goede Amerikanen bij PSV spelen of hebben gespeeld?
2: Nee, ik denk
1: Stuart is natuurlijk ook een Amerikaan, daarom, de technisch directeur.
2: Daarom, dat wil ik net zeggen. Stuart heeft zijn contacten daar lopen en heel goed. Hij zit op de Amerikaanse markt. Dat is ook marketing-wise heel slim, hè? Die zijn natuurlijk heel groot daar.
1: Ja.
2: Dus als PSV-speler kan je daar misschien wel een rol in spelen.
1: En heb je er ook al wat aan als je in het nationale elftal speelt met spelers van je eigen club?
2: Ja, zeker. Tuurlijk. Dat maakt het wat makkelijker. Hè? Je kent elkaar door en door. Dat is wel een voordeel.
3: Als je nu naar deze wedstrijd kijkt, en je kijkt dan naar het eerste duel van Oranje. Is dat niet een enorm contrast eigenlijk qua energie?
2: Ja zeker, zeker.
3: Vraag stellen is een heel antwoord eigenlijk.
2: ja.
1: Goed antwoord.
3: Ja.
2: Nee, maar dat is echt zo. En onze wedstrijd was heel statisch. Hè. En Japan was ook echt aan het verdedigen in een blok. En wij moesten het eigenlijk kraken. Maar daardoor heb je wel mensen nodig die heel veel bewegen. En dat was gewoon niet zo. Dus ik had veel meer verwacht van de Reinders. Die ook diepteloopacties moet maken. Die stond eigenlijk helemaal stil. Rijn Gravenberg in de eerste helft was het precies hetzelfde. De tweede helft deed hij dat heel goed. Dus als dat niet gebeurt, ja, dan wordt het een schaakspel en een paasspel eigenlijk. En dat was onze wedstrijd een beetje.
3: Ja, want als je naar dit duel kijkt, je had het net over Dest, die als rechtsbuiten eigenlijk min of meer zo ongeveer speelt. Ja. Die goal kwam over links.
2: Ja, daarom. Dus,
3: van hem.
2: Dus bijvoorbeeld Somerville, die hebben we alleen maar aan de rechterkant gezien. En die hebben we niet zien wisselen met een Gakpo bijvoorbeeld. En dat doen die Amerikanen wel. Dus die posities zijn wel bezet, maar ze wisselen af en toe van positie. En dat maakt het moeilijker voor de tegenstander. Want die raken daardoor ook wel in de war. Van, hé, hey, Dest is nu aan de linkerkant. Waar staat hij?
1: Maar raken ze echt nog in de war? Want het zijn allemaal profvoetballers. Ik bedoel,
2: jawel,
1: je weet toch gewoon dat je een mannetje tegen moet houden?
2: Ja, maar toch, als dat heel snel gaat en je denkt in één keer van, hey, of je hebt op dat moment geen directe tegenstander. Dus er staat bijvoorbeeld Dest in één keer met de linksbuiten aan de andere kant. Dan kan de rechtsback in één keer 2-1 staan bijvoorbeeld.
3: Ja, dan moet je even nadenken van wie moet ik pakken.
2: Ja, wie moet ik pakken? En dat is een paar seconden. En ja, soms in een paar seconden heb je kans tegen.
1: Weet je dat we tegen Zweden morgen wat energieker kunnen spelen? Of is dat ook een ploeg die zich helemaal ingraaft?
2: Ja, die graaft zich ook helemaal in. 5-3-2, ook weer met 5 verdedigers. Dus we moeten ook weer heel veel loopacties en dynamiek hebben. Dus dat wordt de opdracht morgen voor ons.
1: Okay. Morgen zomaar, ik zal maar eens even horen of het Nederland zelf er klaar voor is, Robert. Ja. Want Thierry Boon, die reist natuurlijk achter Oranje aan. Ik geloof dat Oranje op dit moment in het vliegtuig zit van Kansas City richting Houston, waar die wedstrijd gespeeld gaat worden.
3: En wat kun je tijdens zo'n commercial break, of hydration break, zoals zij het dan noemen.
1: Reclames uitzenden.
3: Je kan reclames uitzenden, maar wat doe je op het veld? Wat kun je als coach in zo'n korte periode? Nou, heel veel. Zometeen Robin van Galen hierover. Hij deed het. Tot zo.
4: Radio 1. Wetenschappers hebben gutto's in gevangenschap grootgebracht. En deze week worden ze vrijgelaten om onderzoek naar ze te doen. De bruinvis is de meest voorkomende walvis in de Noordzee. In een nieuw boek lees je hoe bijzonder dit fascinerende zoogdier is. We gaan met cabaretier en schrijver Hans Dorstein op zoek naar de kwartelkoning.
5: Ik kan hem niet beschrijven, maar ja, ik weet wel hoe die eruit ziet.
4: En de columnist van Katinka Polderman.
6: Volkstuin en kinderen komen ongeveer op hetzelfde neer. Ontzettend veel werk.
4: Zondagochtend van 7 tot 10. Bien en Vara met Vroege Vogels. NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf och.
12: Nee, rook, uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: NPO Radio 1. 10 uur.
4: Rob
19: Robert Meder en Jan-Willem Wesseling.
1: Het is rust bij de Verenigde Staten tegen Australië. Amerika leidt met 2-0.
3: Zometeen natuurlijk de tweede helft na het NOS-journaal. Met Annette Schut.
20: In België hebben onweersbuien tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. Nederland geldt vanwege het noodweer ook in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de ander zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie aan persbureau AP. Nog eens 40 andere mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn er bezig om lichamen te bergen. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. De reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7... nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië. En Meloni zelf...
21: Io e l'Italia non imploriamo mai.
20: Ik en Italië, wij smeken nooit. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In combinatie met een hoge luchtvochtigheid ligt de gevoelstemperatuur nog wat hoger. In het stadion zelf is airco, maar voor de wedstrijd, tijdens de oranje mars, moeten de fans goed voor zichzelf zorgen door veel water te drinken, zegt de KNVB. De voetbalbond verwacht zo'n 15.000 oranje fans die met de mars meelopen. Het weer, vanavond kans dus op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een buitje. Verder is het overwegend droog en zijn er zonnige perioden met 23 tot 31 graden.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, aan Totaalglas.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
24: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
23: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
25: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
23: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
25: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
26: Social Deal Beauty Deals, take one en actie, Bo!
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: NPO Radio 1. EO NOS.
8: De lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
3: Goedenavond, ik ga nu een tekst voorlezen die voor mijn neus staat. De VS en Australië maken er een potje wervelende show wanvertoning van. Streep door wat niet van toepassing is. Het is vooralsnog een wervelende show. Het staat bij de rust 2-0 voor de Verenigde Staten.
1: Ja, zometeen het derde kwart. En die zijn ook strategisch van belang, die kwarten dan. Hè, want die helften die zijn natuurlijk nu verdeeld. Waterpolo-coach Robin van Galen weet daar alles van.
3: Ja, we gaan kijken hoe het gaat met de Marokkaanse voetballers in Amerika en de Marokkaanse hockeysters in Amsterdam.
1: Eerste sportnieuws.
3: In de ronde van Zwitserland is de derde etappe gewonnen door een Ecuadoriaan, Jonathan Narvaez. Na een ontsnapping van ruim 100 kilometer wist hij medevluchter Maurice en het peloton nipt voor te blijven.
1: En meer weer de nieuws, want Marianne Vos heeft in de ronde van Catalonië de overwinning in de eerste etappe gegund aan ploeggenoten Nienke Veenhoven. De twee waren in de sprint veel sneller dan de rest en Vos hield ruim voor de streep haar benen stil.
3: En Feyenoord heeft de Belgische middenvelder Charles van Houten vastgelegd. Hij komt over van Nice en tekent in Rotterdam voor 4 seizoenen. En dus mag hij spelen in de Kuip.
10: De sfeer in de Kuip is toch wel iets dat heel veel mensen mij hebben toegestuurd. Dat de Kuip een unieke sfeer heeft. En dat de supporters echt wel strijd willen zien. Dus daar kijk ik echt wel naar uit.
1: Ook AZ trok een speler aan. Doelman Jari de Busser komt namelijk over van Go Ahead Eagles. De 26-jarige Bel gaat met Owusu Oduro en Jeroen Zoet strijden om een plek onder de lat. De Busser verwierf bij Go Ahead in 2025 een helderrol in de gewonnen strafschoppenreeks in de bekerfinale tegen AZ.
3: En achteraf Hakimi, dat is de aanvoerder van het Marokkaans elftal, moet in Frankrijk voor de rechter verschijnen. De rechtsback wordt ervan verdacht dat hij ooit een 24-jarige vrouw heeft misbruikt in zijn huis. En dat gebeurde allemaal in de voorstad van Parijs.
1: De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League hun derde zege geboekt. In Bangkok werd Oekraïne met 3-0 verslagen.
6: De dag van Oranje.
3: Eén dag voor Nederland-Zweden, dat betekent reizen. Goedemiddag Houston, goedemiddag Thierry Boon, ook voor jou neem ik aan.
11: Ja, goedemiddag. Live vanuit de taxi in Houston.
3: Oh, kijk
11: waar ik al de eerste oranje fans zie. Kijk eens even aan, zeg.
3: Ja, kijk nu al, zeg. Het basiskamp in Kansas City verlaten en gevlogen naar Houston, waar Oranje morgen dus speelt tegen Zweden. Eerst maar even het weer. De lekker frisse 21 graden van gisteren. Dat is niet meer, hè, geloof ik.
11: Nee, ik ga jullie nu live vertellen wat ik voel. Want ik zie de deur uit van de taxi. Thank you, sir.
1: Wel voorgeven.
11: En het is inderdaad een partij bloedheet. Het goede nieuws is wel dat het bewolkt is. Het is hier 33 graden ongeveer. En als je dan je weer-app opent op je telefoon, dan krijg je meteen al zo'n waarschuwing van extreme hitte. Nou, ik zei het al, het goede nieuws is nu dat het bewolkt is. Dus het is nog wel enigszins uit te houden. Maar van alle plekken waar we nu zijn geweest, Kansas City, Dallas en nu dus Houston, is dit wel echt de grootste sauna, om het zomaar even te noemen. Maar Oranje speelt morgen in een stadion met het dak erop en waar de airco aan kan. Dus dat is nog wel belangrijk om te vertellen.
1: Ja, maar dat geldt niet voor de Oranje Mars.
11: Dat geldt niet voor de Oranje Mars. Daar hebben ze ook weer een klein gelukje. Die wedstrijd wordt om 12 uur onze tijd gespeeld. Dat betekent dat die Oranje Mars echt al... dat wordt een oranje ontbijt trouwens. Want dat is om 8:00 's ochtends al, die Oranje Mars. Dan is het natuurlijk nog niet zo warm als later op de dag. Maar de KNVB heeft wel gezegd, mensen, let op. Drink echt genoeg, 1 liter per uur. Let op jezelf. Ga voor zover dat kan in de schaduw staan. Nou ja, ik denk dat de enige schaduw die er is, die zal achter de bus zijn. De bekende Oranje Bus. Het is trouwens hier weer groot nieuws, hè, de aankomst van die bus. Echt heel Amerika lijkt wel bezig met dat van links naar rechts. En die Amerikanen die houden van show, die gaan heel goed die oranje bus. En die vet onderweg nog problemen had. Maar er waren problemen met de thermostaat. Ik ben geen auto-expert. Maar het is allemaal gelukt. Dankzij Amerikaanse hulp is de bus ook hier in Houston. Maar inderdaad, morgen die fanwalk. Mensen die meegaan, let eetje op jezelf. Want het is hier behoorlijk warm.
3: Mm-hmm. Maar goed, jij bent er nu. Oranje vliegt later vandaag die kant op. Of zit nu, als ik goed ben geïnformeerd, nu in het vliegtuig, as we speak. Ja. Er is nog wel getraind, hè, op het basiskamp in Kansas City. Geen botsingen, niemand geblesseerd geraakt, voor zover je weet.
11: Ja, voor zover wij weten inderdaad. Dat is een belangrijke toevoeging. Zover wij weten is er niks gebeurd. Maar dat is altijd in dat kwartiertje dat je kunt kijken. Dan zie je niet heel veel. Je ziet spelers een warming-up doen. Je ziet spelers het veld opkomen. En vervolgens wordt er gezegd, de 15 minuten zitten erop. Jullie moeten weg. En wat er daarna allemaal gebeurt. Ja, we gaan er maar vanuit dat het niks ernstig gaat opleveren. Maar je weet het niet. Hè? Met Quinton Timber gisteren, met die lichte hersenschudding, gebeurde natuurlijk precies hetzelfde. Toen dachten we ook gewoon, er is niks gebeurd op de training. En toen bleek er toch wel wat gebeurd te zijn. Hij was trouwens nog wel bij de groep vanmorgen. We zagen hem uitstappen vanuit de bus richting de training. Hij is natuurlijk niet meegetraind. En hij is ook achtergebleven in Kansas City. Want je zei het goed, Robert. Het Nederlands elftal zit op dit moment in het vliegtuig richting Houston zonder Quinton Timber.
1: Oké, die is dus achtergebleven. Oranje komt zo meteen dan aan in Houston. Hoe gaat dan de rest van de aanloop richting die wedstrijd eruit zien?
11: Ja, die ziet eruit zoals eigenlijk elke dag voor de wedstrijd. In goed Hollands, matchday minus one in jargon. Dan gaan er de speler en de bondscoach, die gaan naar het stadion. Dat stadion is hier dus overdekt. Het is een beetje hetzelfde soort stadion als in Dallas. Echt zo'n hele grote overdekte bak met een ringetje of drie, met grote schermen. Daar komt Koeman dus naartoe voor de persconferentie. Die is onze tijd 6:30 ongeveer. Dat is bij jullie midden in de nacht. Dus ik zou zeggen, blijf er vooral niet voor wakker. Als ik eerlijk ben. Daarnaast zit Jan-Paul van Hekken. En dat is dan wel weer leuk. Hè? Want dat is een speler die net een nieuwe club heeft. Dus die kunnen we meteen even feliciteren. Hij gaat van Brighton voor heel veel geld. Voor 52 miljoen pond. Richting Tottenham Hotspur. Dus we kunnen die ziel kunnen we mooi feliciteren in het stadion start.
1: Ja, dat ga jij doen als wij lekker op één oor liggen. Dankjewel voor nu, Thierry Boom.
11: Ja, wel trusten.
3: Jo. Laten we eens even bij Krijn gaan kijken. Tweede helft is, als het goed is, net begonnen. Ik ben benieuwd hoe Australië uit de catacombe is gekomen, Krijn.
4: Ja, Australië is in ieder geval met drie nieuwe spelers zijn ze uit de catacombe gekomen. Want het is Nestori Irakunda die speelt. Connor Metcalf. En dat is een speler van het Duitse St. Pauli. Dat is de man die de 2-0 maakte trouwens tegen Turkije. In de eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap. En Jason Guerra. En dat is een speler die in de Japanse competitie speelt. Bij Albirex Niigata in Japan. Dat zijn dus de drie wijzigingen. Verdediger, middenvelder en dan ook nog Irakunda die in de ploeg is gekomen. Dat is een echte aanvaller die de openingsgoal maakte tegen Turkije. Dus de twee doelpuntenmakers uit de eerste wedstrijd zijn erin gekomen bij Australië. De ploeg van Tony Popovic. Die natuurlijk in de tweede helft het Amerika gaan proberen lastig te maken. In de eerste helft 70% balbezit. 2 tegengoals voor Australië. Voor de Socceroos. En nu is het Team USA dat met Alex Freeman de bal heeft. Speelt hem even terug richting Richards. De man die centraal achterin staat van Crystal Palace. Die daar natuurlijk een mooi seizoen heeft beleefd. Ook bij Bayern heeft hij onder contract gestaan. Dus het zijn echte Amerikaanse spelers die wel wat kunnen, zeg maar. Die Freeman die kun je best, of die Richards kun je best hebben achterin. Centraal achterin. Is pas 26. Zijn 38ste interland. En speelt alsof hij er al 100 heeft gespeeld. Zeker vol zelfvertrouwen op dit wereldkampioenschap. Lange bal via Weston McKennie naar voren. En zo probeert Amerika weer op de helft van de tegenstander terecht te komen. Overtreding gemaakt op Dest. En dat betekent een vrije trap voor Team USA. De Amerikanen die goed uit de startblokken zijn gekomen. Overtreding is van Sirkati. De man die ook geel kreeg in de eerste helft. De man van Parma. Die dus nu de vrije trap veroorzaakt. De balbezit voor Amerika. Ter hoogte van de middenlijn is het Anthony Robinson die de bal kan aannemen. De man van Fulham. Die de bal even in de ploeg houdt, in de geleden houdt. Bij de verdedigers brengt. Richards die dan kiest voor de rechterkant. Maar Dest weer de aanval opzet. En dat doet hij doorgaans heel erg goed in deze wedstrijd. Dynamiek. Echt mooi wat Dest laat zien hoor in deze wedstrijd. Nu is het Tyler Adams die de bal heeft. Amerika, ja, ze spelen met Australië. En ongetwijfeld gaan ze zo dadelijk... Als die tweede helft echt goed op gang gekomen is. Wat meer druk zetten en proberen nog een derde te maken. Om zo op 6 punten te komen na 2 groepswedstrijden. Met 4 punten, zeggen de rekenmeesters, dan ben je eigenlijk al veilig. Dan sta je in de knock-out fase van het toernooi. En Amerika wil natuurlijk veel meer, want de stemming is uitstekend. En ze staan ook nu op een 2-0 voorsprong tegen Australië.

0: Lika Lee maakte Lucky Again.
1: Tweede helft begonnen dus bij de Verenigde Staten tegen Australië. Wat is jouw indruk van de eerste paar minuten van die tweede helft?
2: Hetzelfde beeld. Amerika heel veel aan de bal en Australië is eigenlijk alleen maar aan het verdedigen. Niet dat dat grote kansen oplevert voor Amerika, maar ze spelen heel comfortabel, staan 2-0 voor. En ja, Australië doet eigenlijk vrij weinig er tegenover.
1: Ja, ze hebben een expected goal, zie ik nu, van 0,1.
2: Ja, ja,
1: oftewel, ze hebben amper kansen gehad. En als ze een kans hadden, dan was het eigenlijk een...
2: Daarom, en dat valt me wel een beetje tegen van Australië. Ik had wel weer meer aanvallende kracht verwacht. Maar Amerika is gewoon dominant vandaag.
3: Ja. Pochettino is de coach van Amerika.
2: Ja.
3: Ik ken de naam natuurlijk, maar er viel, viel jou wat op aan zijn uiterlijk.
2: Ja, hij lijkt op een beetje op een chameleon. Overal in elk land waar hij de trainer is, daar verandert hij in een, ja, in een zeg maar, personage van dat land. Dus bijvoorbeeld in Engeland, dan heeft hij in één keer een pak aan, stropdas, heel netjes.
3: Kort kapsel.
2: Kort kapsel. En nu is hij de coach van Amerika. Heeft hij heel wijde kleding, zijn haar wat langer. Lijkt hij een beetje op Russell Crowe zelfs. Ja, weet je. En in Argentinië heeft hij gewerkt, legde hij op een Argentijnse slager. Dus,
1: Hoe ziet een Argentijnse slager eruit?
2: Nou, ook lang haar. En als je hem aankijkt, denk je echt van, dan moet je niet mee, geen grappen mee maken. Ja. Zo keek die ook.
3: Maar je hebt je huiswerk gedaan en liet net even 4 foto's zien.
2: Ja.
3: Zoek het even op, want het is hilarisch, toch?
2: Ja, ik vond dat fantastisch om te zien. En, dus ik denk dat hij daar wel een beetje mee speelt. Ook een beetje met de cultuur van een land.
3: Krijn, pas jij je kleding ook aan op het commentaar op het land dat je becommentarieert?
4: nou, nee, eigenlijk niet. Waar ik wel op let soms, is dat je niet een kleur aantrekt als ik naar een live wedstrijd ga in de stadion van een van de teams waar ik commentaar doe.
3: Oh ja.
4: Dus daar let ik wel een beetje op. Als hij in het geel zou spelen, ga ik geen geel shirt aantrekken. Dus,
3: slim.
4: Ja, maar Pochettino inderdaad, die heeft opvallende mooie kleding. Hij heeft er echt zijn best voor gedaan. Misschien dat hij wel een stylist in dienst, want hij verdient genoeg om...
3: Maar Edwiges heeft gelijk toch, hij ziet er gewoon uit alsof hij Amerikaan is. Ja, hij is Argentijn.
4: Ja, inderdaad, met wat wijdzittende kleding inderdaad. En hij zou zo tussen de rappers kunnen zitten op de tribune in het Seattle Stadium. Dus,
2: Ik heb hem ook nog echt een paar wedstrijden natuurlijk zien coachen. Of veel wedstrijden zien coachen in Engeland. Dan had hij echt een pak aan en een stropdas aan. En heel netjes, heel deftig. Dat vinden die Engelsen natuurlijk weer geweldig. Als manager zijnde. En nu heel losse kleding. Nou, dat is toch leuk om te zien.
4: Ja, prachtig. En hij zit te genieten hoor van zijn Team USA. Hij heeft de verwachtingen naar de eerste wedstrijd wat proberen te temperen. Want in Amerika gingen meteen de stemmen op van nou, we zouden wel eens halve finale kunnen gaan halen. Of misschien zelfs wel wereldkampioen worden. Maar hij heeft gezegd, nou jongens, we gaan het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. De man die 2 keer scoorde, heeft hij een klein beetje in Balogun was dat tegen Paraguay 2 doelpunten in bescherming genomen. Door te zeggen, het was echt een teamprestatie. En die Balogun moet toch een beetje met beide benen op de grond blijven. Dus dat doet hij uitstekend, Mauricio Pochettino. Terwijl daar Pepi een duw uitdeelt in de rug van Matthew Lecky, de man van Melbourne City. Die lang in Duitsland heeft gespeeld. Onder meer bij Hertha BSC in de Duitse competitie. Dus een flinke beuk. En dan een momentje waarbij Anthony Robinson, Jacob Italiano, de rechtsback die bij Grazio speelt in Oostenrijk, onderuit haalt. Of onderuit tikt eigenlijk in een loopactie. Raakt hij hem even aan. En dat betekent een gele kaart. De eerste gele kaart voor Amerika. USA dus met die 2-0 voorsprong. Iets lager tempo in de tweede helft. Mag je misschien wel zeggen, de eerste helft kletsen ze er meteen in. Australië 3 wijzigingen. Misschien hebben ze de boel ook gewoon wat beter onder controle met Jason Garia. Die ervaren verdediger die in de Japanse competitie speelt. En nu is het voor Australië Italiano die de bal kopt. Houdt hem binnen de lijnen. Maar Amerika dat hem dan weer kan overnemen. En dan rustig aan van achteruit kan gaan opbouwen. Team USA, achterin hebben ze de bal en dat doen ze met Richards en Ream die naast elkaar staan. Nou, die spelen elkaar de bal toe. Het gaat inderdaad ietsje minder snel, ietsje minder fanatiek als in de eerste helft. Maar nog altijd wel die 2-0 voorsprong. En als een kansje zich voordoet, dan zullen ze het niet nalaten om de tegenstander op de helft van de tegenstander weer onder druk te zetten. Dat gaat nu gebeuren. Nou, eens even kijken of Pepi daar iets kan met die bal bij de punt van de 16. Dan kan hem alleen maar afgeven. Zo is het Amerika dat weer op de helft van Australië is. En nog altijd die 2-0 stand in de 57e minuut op het scorebord.
1: Ja, nog even over die drinkpauze, hè, of die commercial break, hoe je het ook maar wil noemen in het voetbal. Het zou wel eens gemeengoed kunnen worden. En dat je zo'n drinkpauze of een time-out nuttig in kunt zetten, is in andere sporten al heel vaak bewezen. Bondscoach Robin van Gaal deed het bijvoorbeeld in de Olympische waterpolo-finale tussen Nederland en de Verenigde Staten. Dat was in 2008.
5: Op de rug ziet u Haviga en daar de wijzende vinger Van Gaal. De Bruin. Ja! Danielle de Bruin. Jawel! 9-8. Gelooft u in wonderen? Ja! Goud voor Oranje.
1: Robbie van Galen, goedenavond, daar ben je.
6: Ja, goedenavond.
1: Mooi om je te horen, of niet? Je zit er gelijk helemaal in, of niet?
6: Ja, ik moest wel weer even terug. Ik had wel even een flashback, ja, dat klopt.
1: Ja, we kennen jou natuurlijk als waterpolencoach, maar je hebt ook wel wat met voetbal, toch? Mag ik aannemen?
6: Zeker. Ja. Nee, zeker. Ik ben een Rotterdammer, dus ik heb wat met de Rotterdamse clubs. Hè. Excelsior, Sparta, Feyenoord, maar ook ik heb 4 jaar in het bestuur van Excelsior gezeten, wat superleuk was.
1: Ja, en je volgt het WK ook heel goed, dus je ziet ook die drinkpauzes. Heb jij de indruk dat die voetbalcoaches het goed kunnen gebruiken, die drinkpauzes?
6: Nou, ik denk het wel. Kijk, niet zozeer om te drinken of voor die commercials, hè, want dat zit er natuurlijk achter, maar... Het is voor iedere coach een fijn moment om... kijk, coachen gaat over spelers beïnvloeden. En op dat moment heb je gewoon een minuut of twee om je spelers te beïnvloeden. En dat kan je natuurlijk op tal van manieren doen. Dat ligt er maar net aan hoe de wedstrijd verloopt. Moet je een aanvallende zetten? Moet je een verdedigende keus maken? Het ligt maar net aan hoe de wedstrijd staat en wat de context is.
1: Mm-hmm. Nou is het zo dat sporters vaak nog in de wedstrijd zitten op het moment dat die drinkpauze of die time-out begint. Hè. De adrenaline gaat nog alle kanten op, ze moeten bij elkaar komen. Ik kan me voorstellen even tot rust komen, dat je dan een minuut pakt maximaal om even de boel recht te zetten. Wat zeg je dan op zo'n moment?
6: Ja, wat je zegt is natuurlijk afhankelijk van de context en wat de stand is op dat moment en wat je doelen zijn. Het is wel belangrijk om te beseffen dat je op zo'n moment denk ik niet meer dan 2 dingen moet zeggen. Dus je kan wel, dat zie je soms in films ook, hè, dat je een coach 10 aanwijzingen tegelijk ziet geven, maar dat werkt niet op die manier. Ja. Dus je kan beter 2 dingen goed doen dan 6 dingen half. En wat je zegt klopt, hè. Laat iedereen even tot rust komen, iedereen even de emotie eruit. Soms komen ze met rode hoofden langs de kant, even de emotie, even wat drinken en dan 2 aanwijzingen hooguit en dan weer door.
1: Ja. Hedwiges, jij hebt vanmiddag een onderzoek gezien.
2: Ja.
1: Naar aanleiding van die drinkpauzes, vertelde je net.
2: Zeker, dat zeker de mindere ploegen of de ploegen die het moeilijker hebben, daar profijt van hebben. Want de coach kan dan eventjes de puntjes op de i zetten bij de hoofdrolspelers, heel kort. En dan zie je vaak dat het momentum van de sterkere ploeg weg is. En dat is zeg maar al in analyses terug te zien. Zeker al dan bij meer dan 7 ploegen, dit WK. Mm-hmm. Dat was bij Nederland ook. Natuurlijk ook in minuut 70. Hè. En dat kan ook door de wissels komen natuurlijk. Ja. Maar ook in het eerste helft had Oranje best wel veel kansen. Mm-hmm. Met malen en nog een keer malen volgens mij. En een keer drinkpauze. En Japan werd in een keer sterker.
3: Mm. Dus de zwakkere ploeg in een wedstrijd die profiteert van de drinkpauze?
2: Dat kan. Je kan vaak de puntjes op de i zetten. Duitsland, Curaçao ook. Dat klinkt misschien heel gek. Maar Curaçao scoorde de 1-1. En Duitsland had het ook eventjes moeilijk in die fase. Drinkpauze, Nagelsmann zet de puntjes op de i. Mm. En Duitsland was in één keer veel sterker.
3: Ja, en die walste dan overheen. Herken je dat, Robin, dat het vooral lekker is als je onder druk staat?
6: Nou, dat is wel zo natuurlijk. Kijk, en wat je tot nu toe hebt gezien zonder die drinkpauzes... is dat er momenten zijn die gefaked worden. Hè? Dat er blessures zijn die er helemaal niet zijn. Zwalbes of... dat zien we in de Nederlandse Eredivisie ook wel, dat er een keeper opeens op de grond ligt en een blessure veinst, weet je wel. En dan gebruikt de coach dat om zijn ploeg weer een tactische aanwijzing te geven.
3: En dat is onderdeel van de deal, hè? Want dat mag nu niet meer. Dat is gewoon afgesproken, dat doen we niet meer.
6: Ja, nou, en ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat het heel goed is dat het spel eerlijker wordt. En ik denk ook dat het... Kijk, het wordt nog niet zozeer omarmd, omdat het Nederlandse publiek het meer ziet als een commercial break en ja, voor de centen. Ik denk dat de clubs en de KNVB, als ze weten dat ze daar miljoenen aan overhouden, dat het ook echt een verdienmodel kan zijn en dat het zomaar bij ons ingevoerd kan worden binnen nu in een paar jaar. Maar je moet het ook zien als een moment dat je je spelers en je team kan beïnvloeden en de goede kant op kan sturen. En als coach, ik heb er heel veel baat bij gehad als waterpolo-coach. En je ziet het natuurlijk ook in basketbal, volleybal en andere sporten.
3: En je zegt, je moet 2 dingen zeggen. Moet dat tactisch zijn of moet dat emotioneel zijn? Dat je gewoon zegt, kom op jongens, jullie kunnen het. Of kun je wel echt iets inhoudelijks
6: kan
3: kwijt?
6: Dat kan heel verschillend zijn van de context, wat de wedstrijd nodig heeft natuurlijk. 2 dingen, het moet niet. Hè. Het kunnen er ook wel eens een keer 3 zijn of 1 zijn. Maar gemiddeld 1 of 2, want het brein van een mens kan nooit 10 dingen onthouden. Dus maak keuzes, zeg de 2 belangrijkste dingen en ga daarna weer verder.
1: Ik vind het ook wel fascinerend om te zien. Heb jij dat niet ook?
6: Nou, ik vind het sowieso leuk om op te letten. Omdat het in mijn sport heel normaal is om met time-outs. Hè, wij hebben 4/4 van een kwartier. Hè, dus je hebt sowieso tussen elke kwart 2-3 minuten om wat te zeggen tegen je ploeg. Hmm. En daarnaast heb je als coach 2 time-outs die je op een willekeurig moment mag nemen. En dat doe je soms om je, hè, als je tegenstander in een flow is en zit lekker in de wedstrijd, om het ritme te onderbreken. Dat zie je in basketbal ook. En dat is denk ik ook een tactische inzet van een time-out. En soms zet je het ook op een belangrijk moment. Zoals je net liet horen, de Olympische finale met de waterpolodames, vlak voor tijd. 1 minuut voor tijd krijgen we een belangrijke man meer situatie. Ik neem een time-out, we stemmen de laatste dingen op elkaar af. En we scoren de winnende treffer en we worden Olympisch kampioen. Dus ja, het zijn ook hele belangrijke momenten onder druk dat je nog even de laatste dingen kan afstemmen.
3: En ben je ervan overtuigd dat je zonder die time-out die goal op dat moment niet had gemaakt?
6: Ja, dat is altijd moeilijk te bewijzen. Dat weet je niet. Kijk, het had net zo goed gekund dat we zonder time-out ook dat doelpunt hadden gemaakt. Maar het geeft even een rustmoment. Aan de andere kant geef je ook de verdedigers van de tegenstander ook weer het moment om zich te groeperen en afspraken te maken hoe je die situatie gaat verdedigen.
1: Ja, maar conservatief voetbal, Robin, conservatief voetbal gaat zeggen, zit je er net lekker in en dan ga je er op die manier weer uit.
6: Ja, nee, dat klopt. Maar dat is ook part of the game, weet je. Daar moet je een beetje mee leren omgaan. En dan moet je ook leren gebruiken, zeg maar. Hè? Dus je kan daarmee je tegenstander ontregelen. Maar ja, kijk uit, want je kan ook jezelf ontregelen ermee. Hè? Dus het heeft voor- en nadelen natuurlijk. Maar ik zie meer voordelen dan nadelen.
1: Goed, je kan weer naar de Verenigde Staten tegen Australië gaan luisteren.
6: Je hebt weinig
1: gemist. Dankjewel. Leuk je weer gesproken te hebben. Robin van Galen, goedenavond.
0: NPO Radio 1. Moet Robin nog wel heel even wachten op het NOS-journaal met Annette Schut.
7: Voor de provincie Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland geldt vanavond code oranje vanwege zware onweersbuien. Het KNMI meldt dat er kans is op overlast en schade door zware windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de ander zijn geknald, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van die wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest. Bij een droneaanval zijn ook 2 mensen omgekomen.
1: Goed, gaan we eens even kijken hoe de stand van zaken is bij Amerika tegen Australië. Kan Australië nog wat, Klein?
4: Nou, een 3/4 wedstrijd gespeeld bijna. De laatste 2 kansen waren toch echt voor Australië. De eerste was voor Christian Volpato. Van Sassuolo heeft Italiaanse roots. Beide opa's en oma's kwamen uit Italië. Maar is toch echt in Australië geboren en Australisch international geworden. Hij schoot op doel nadat hij de bal kreeg van Irakunda, een andere invaller. De man die belangrijk was tegen Turkije. En daarna was het Metcalf. Die vanaf een meter of 17 op het doel schoot van Team USA. Dus 2 kansjes voor de Australiërs. Die wat beter in hun vel lijken te zitten. Hebben dus al 4 keer gewisseld in de tweede helft. En dat waren eigenlijk wel de kansen voor Australië in de tweede helft. Inmiddels in de 67e minuut is het Amerika dat de bal weer heeft. Natuurlijk comfortabel met die 2-0 voorsprong. Het hoeft allemaal niet meer voor Amerika. Want die 2-0 de wedstrijd afsluiten is natuurlijk fantastisch. Maar de Amerikaanse fans die willen natuurlijk ook nog wel wat spektakel zien. Want die zijn 2-0 als het geen voetbalkijkers zijn. Natuurlijk niet gewend. Die willen het liefst nog wat meer spektakel. Die Amerikaanse ploeg geeft daar maar al te graag gehoor aan. Het is Tillman die even ingezakt is. Komt die bal ophalen. Vervolgens is het Tim Ream. Ex-Fulham. Die speelde heel lang in Engeland. Die de bal heeft. Hij is samen met Robinson achterin. De man die de klus moet klaren voor keeper Matt Freese. Die weinig te doen heeft gehad. Zo even wel een aardige actie van Freese bij een van die 2 Australische kansen. En nu is het Amerika dat weer eventjes op de helft van Australië was. Met Anthony Robinson. Robinson en dan vervolgens Malik Tillman, die de bal richting de meest centrale man, of de meest achtergebleven man van de Amerikanen, Richards, speelt. Amerika wat behoedzamer. Gaan wat minder snel en wat minder fel tot de aanval over. Maar Dest biedt zich aan. En dan weet je dat hij weer naar binnen kan trekken. Krijgt overigens de bal niet. De bal weer terug naar Richards. Amerika dat eventjes probeert Australië uit de tent te lokken. Dat doen ze met Malik Tillman in de middencirkel. Speelt dan weer terug En dan Amerika met een lange bal naar voren. Nou, dat zou wel eens goed uit kunnen pakken met Anthony Robinson. Maar die bal is iets te hard. Stuit een meter of een half metertje vanaf de zijlijn op. En komt dan terecht aan de verkeerde kant van die lijn. Fantastisch stadion. Prachtig om te zien. Dit stadion met 66.925 toeschouwers. Die twee enorme tribunes, die grote schermen waar de toeschouwers en de spelers overigens ook de beelden terug kunnen kijken en wat statistieken kunnen zien. En op dit moment zien ze cooling break of hydration break in dat scherm staan. Dat betekent dat er een drinkpauze is, waardoor beide coaches hun ploeg weer even bij elkaar hebben. Nog steeds wel met die 2-0 voorsprong voor Team USA, de ploeg van Mauricio Pochettino.
1: Ja, Edwige, is wat ik me zit te bedenken, zo'n commercial break of zo'n time-out, hoe je het ook noemt, gaat ook heel veel invloed hebben op de staf, kan ik me voorstellen. Want je kan je kan heel snel nu, je kunt al heel snel beelden op de bank kun je laten zien. Kun je daar op die manier dan ook heel goed gebruik van maken?
2: Zeker. En dat gebeurt ook, denk ik, hoor. En,
1: ja, maar we hebben nu geen time-out. Dus
2: nee, maar nu de bijvoorbeeld de assistenten.
1: Nu bedoel je?
2: Nu de assistenten. Kijk, ik zie ook de laptops al daar op de duckouts. Dus de assistenten kunnen natuurlijk individueel puntjes op de i zetten. En dat gebeurt ook. Ik heb ook
3: dus
2: nog
3: dan praat je niet met het hele team tegelijk, maar dan pak je er gewoon een speler uit als assistenten.
1: Maar wat zie je dan op? Kan je uitleggen wat je dan ziet op zo'n laptop?
2: Nou, bijvoorbeeld, één voorbeeld. Engeland tegen Kroatië. Harry Kane ging helemaal uitzakken, helemaal naar het middenveld. In het begin was niet duidelijk wie hem moest dekken. Engeland werd daardoor heel gevaarlijk. Was er een break, want dat had ik ook in die analyse gelezen. Was er een break, heeft de trainer gezegd, de verdediger, je moet gewoon helemaal doordekken. Dat liet hij dan zien met beelden. Mm. En na die break deed hij dat. En Kroatië scoorde, zeg maar, kreeg een kans eruit, ten eerste, en daarna scoorden ze. Mm. Dus je kan wel, zeg maar, in één keer het wedstrijdverloop, zeg maar, en de twijfels weghalen.
3: Ja. En hoe wordt dan die taakverdeling op de bank gemaakt? Hoe weten ze welke assistenten welke
2: spelen?
3: Dat heb
2: je alle tijd, dat natuurlijk op van tevoren, want je weet dat dit gaat komen, te overleggen. Dus stel je voor, Ronald Koeman is de bondscoach, die zegt tegen Wim Jong bijvoorbeeld, jij pakt de middenvelders, Van Nistelrooy, jij let meer op de aanvallers als je iets wilt zien of bespreken. Is het jouw verantwoordelijkheid? En zo gaat het meestal. Heb je gewoon een taakverdeling.
1: En even voor de duidelijkheid, ze hebben andere beelden dan wij zien hier.
2: Ja.
1: Want op de bank hebben ze, noem maar tactical view, zoals het dan zo mooi heet. Dus je ziet eigenlijk het hele veld.
2: Ja, van bovenaf.
1: Van bovenaf, dus je ziet echt heel duidelijk.
2: Ja, dus elk team, elke club, die heeft een eigen videoanalist ook. En wordt van boven gefilmd en die kan dan direct alles laten zien. Ja.
3: Marokko komt vanavond om 12 uur, dus is eigenlijk vannacht in actie op het WK voetbal. Dat gaat natuurlijk goed en zeker sinds die halve finale plaats 4 jaar geleden verwacht Marokko ook veel van hun voetbalteam. Maar hockey en Marokko, dat is nog niet echt een lekkere combinatie. Het hockey staat in Marokko nog in de kinderschoenen. Niet voor lang meer, in ieder geval als het aan de Marokkaanse hockeysters en hun bondscoach ligt. Ze hebben namelijk de ambitie om op de Olympische Spelen over 6 jaar in Brisbane in actie te komen. En Rob Haantjes is die bondscoach. En hij moet het fundament gaan leggen voor die prestatie. Rob, goedenavond. Het allerprilste begin is een beetje nu, hè? Want jullie hebben net in Amsterdam een testmatch gespeeld tegen Oekraïne. Hoe ging dat?
8: Ja, het allereerste begin was vorige week. Mm-hmm. De eerste historische officiële wedstrijden tegen Gibraltar. We hebben 2 wedstrijden tegen Gibraltar gespeeld op 14 kilometer van Marokko. Ja, dus dichterbij kun je niet komen.
3: Want nee, je hebt geen veld in Marokko, toch?
8: Nee, er zijn geen velden. Er is geen competitie, er zijn geen spelers. Er is wel een bond. En that's it.
3: Ja. Maar vandaag, gewonnen?
8: Nee. We hebben in de laatste minuut verloren met 8-0.
1: Ah, in de laatste minuut. Tot de laatste minuut stond het nog 0-0.
8: Nee, dat zei ik niet.
3: Wel jammer. Ook een goede grap, maar wel jammer. Want jullie hebben overwinningen nodig, toch? Om die eerste stappen naar die Olympische droom te zetten.
8: Ja, zeker. Maar laten we wel wezen. Kijk, wij zijn vorige week dus zeg maar voor het eerst geland. Op de wereldranglijst sta je 86ste. En wij speelden vanavond tegen Oekraïne en die staan 25ste op de wereldranglijst. Ze hadden ook de hele week tegen serieuze tegenstanders getraind en gespeeld. Dus die zaten goed in hun ritme, wij niet. Slecht begonnen, maar is ook wel niet onlogisch. Ik heb een gemiddelde leeftijd van bijna 16 jaar.
3: Oh, dat is heel jong.
8: En dan een paar honderd uitzinnige ouders en neefjes en nichtjes langs de kant. Een hoop foto's. Van tevoren kregen we nog een cheque uitgedeeld van van een sponsor. Dan moest ook weer met een fotomoment. Ja, veel afleiding. En dat is wel de grote uitdaging met deze meiden. Focus houden. Focus krijgen.
3: Rob 16 is ook heel jong, toch? Zijn dat de beste hockeysters van Marokko?
8: Nou ja, van Marokko, kijk, zijn, 90% is Nederlands-Marokkaans. Uh-huh. En dan hebben we nog een stuk of 6 uit België. En we hebben op dit moment, vandaag debuteerde ook een Duits-Marokkaanse jonge dame. En die zijn inderdaad de meeste Marokkaanse meisjes die wij in Europa kunnen vinden, die zijn aan de jonge kant. Ja, klopt.
3: Maar is dat omdat het niet anders is? Of is het ook met het idee, ja, als ze nu heel jong zijn, dan zijn ze over 6 jaar, als het in Australië moet gebeuren op de Spelen, dan zijn ze top?
8: Nou ja, kijk, het is eigenlijk zoals het is. Dus het is een Nederlandse Marokkaan die heeft dit initiatief genomen. En die is, die is eigenlijk op zoek gegaan en die kwam er gewoon achter dat de gemiddelde leeftijd redelijk aan de jonge kant was. Dus wij in het begin zijn in september begonnen met 22 man. 25 jaar, zoiets, rond de 22. En we zijn een Instagram-account gestart. En toen zijn er in de loop van de eerste helft van het seizoen een aantal meiden bijgekomen. En ook een hoop meiden afgevallen. En we hebben, even kijken, 4 weken geleden een naselectie gehad van weer 25 nieuwe. Hmm. En daar gaan we weer een volgende serieuze selectiegroep van vormen in september.
3: Ja, maar je wordt dan op een gegeven moment gebeld door de Marokkaanse hockeybond. Die vragen erop. We hebben nog nooit gehockeyd internationaal, maar wij willen naar de Olympische Spelen toe over 6 jaar. Ja. Wil jij coach worden? Wat dacht je toen?
8: Nou ja, ik kreeg in eerste instantie die uitnodiging en dat mag je best weten. Toen dacht ik, dan ga ik echt tegen 1000 jaar doen.
3: Nee, dat snap ik wel.
8: En dat zei ik ook tegen mijn vrouw. Ik zei, ik ga gewoon even naar die man zijn verhaal luisteren en een gezellige lunch meepikken.
3: Ja. Maar je hebt of ja gezegd of je houdt ons nu voor de gek.
8: Nee. Ik heb uiteindelijk ja gezegd. Ja, klopt. Ja,
1: een ruggengraat van een goudvis.
8: Ja, 100%. Ja, inderdaad. Een man aan boord, hè, zeg maar. Ik heb wel vaker dat ik zeg maar in de aanloop naar ook bij een nieuwe club of zo, of bij een nieuwe uitdaging, dat je dan denkt. Je gevoel zegt, nee, niet doen. En dan kom ik thuis en denk, dat is eigenlijk best een goed verhaal. Dus mijn gevoel heeft ook niet altijd gelijk.
3: Het is wel een moeilijke opdracht. Jullie moeten dus eerst bij de 5 beste Afrikaanse teams gaan horen door punten te verzamelen. Heel veel oefenwedstrijden moeten daarvoor gespeeld worden. En als jullie dan op het Afrikaanse kampioenschap staat, dan moet je eigenlijk maar 1 land verslaan, toch?
8: Je moet er meerdere verslaan, want anders kom je niet in de finale.
3: Maar uiteindelijk is er eigenlijk 1 land dat altijd gaat.
8: Wij moeten eerst bij de beste 8 Afrikaanse landen op de wereldranglijst horen. We staan nu 11e. En de nummer 8 staat 75ste. Zit een gat van 800 punten tussen.
3: Ja, en als dat dan allemaal lukt, dan is het doel om uiteindelijk op dat toernooi Zuid-Afrika te verslaan. Want die gaan eigenlijk altijd naar de Spelen namens het continent Afrika.
8: Sterker nog, die hebben nog nooit een Afrika Cup verloren. En die hebben zelfs nog nooit een Afrika Cup wedstrijd verloren. Dus inderdaad, de grote tegenstander is Zuid-Afrika.
3: Ja, en die gaan jullie binnen 6 jaar verstaan om naar de Spelen in Australië te kunnen. En het begin is dus deze week. En dankjewel Rob Haantjes, die met de Marokkaanse hockeysters over 6 jaar de Olympische Spelen hoopt te bereiken. En dus vandaag speelde tegen Oekraïne.
1: Als ik hem zo hoor, dan gaat het wel lukken. Ja. Alle vertrouwen. Krijn bij de Verenigde Staten tegen Australië.
4: Ja, Australië nu veelvuldig op de helft van Team USA te vinden. Met zo even een voorzet voor de 2e keer op rij van die invaller Christian Volpato. De man van Sassuolo die lekker meedraait als Australië aanvalt aan de rechterkant. In het team van Tommy Popovic daar naar voren komt. En zo even leverde hij toch de bal best aardig af in de 16. Nou, een duelletje met de Australiër Iran Kunda die in de ploeg is gekomen. En een Amerikaan. Een eerste wissel bij Team USA. Sebastian Berhalter is in de ploeg gekomen. En dat betekent dus de speler van de Vancouver Whitecaps. Die in

0: in finale.
1: Maar uiteindelijk is er eigenlijk één land dat altijd gaat.
0: Nou ja, wij moeten eerst bij de beste 8 Afrikaanse landen op de wereldranglijst horen. We staan nu 11e. En de nummer 8 staat 75ste. Zit een gat van 800 punten tussen.
1: Ja, en als dat dan allemaal lukt, dan is het doel om uiteindelijk op dat toernooi Zuid-Afrika te verslaan. Want die gaan eigenlijk altijd naar de Spelen namens het continent Afrika.
0: Sterker nog, die hebben nog nooit een Afrika Cup verloren. En die hebben zelfs nog nooit een Afrika Cup wedstrijd verloren. Dus inderdaad, de grote tegenstander is Zuid-Afrika.
1: Ja, en die gaan jullie binnen nu 6 jaar verstaan om naar de Spelen in Australië te kunnen. En het begin is dus deze week. Dankjewel Rob Haantjes, die met de Marokkaanse hockeysters over 6 jaar de Olympische Spelen hoopt te bereiken. En dus vandaag speelde tegen Oekraïne.
2: Als ik hem zo hoor, dan gaat het wel lukken. Ja. Alle vertrouwen. Krijn bij de Verenigde Staten tegen Australië.
3: Ja, Australië nu veelvuldig op de helft van Team USA te vinden. Met zo even een voorzet voor de tweede keer op rij van die invaller Christian Volpato. De man van Sassuolo die lekker meedraait als Australië aanvalt aan de rechterkant. In het team van Tommy Popovic daar naar voren komt. En zo even leverde hij toch de bal best aardig af in de 16. Nou, een duelletje met de Australiër Iran Kunda die in de ploeg is gekomen. En een Amerikaan. Een eerste wissel bij Team USA. Sebastian Berhalter is in de ploeg gekomen. En dat betekent dus de speler van de Vancouver Whitecaps. Die in het team is gekomen. Vorig jaar nog spelend in het MLS All-Star Team. En dat is een ding dat toch wel iets groots is in Amerika. Dit was zijn eerste echte duel. Het duel met die Australiër. Waarbij uiteindelijk het spel even stil ligt. En er nog een wissel gaat plaatsvinden. Ook al Engster gaat er vanaf. En het is Irvine. Jackson Irvine. De man van St. Pauli. Die in de ploeg gaat komen. Nou, er valt weer een Australiër op de grond. En dat is Volpato. Leek eigenlijk niet zo gek veel aan de hand. Maar ik denk dat hij toch voelt aan het gezicht. Een rondzwaaiende arm of zoiets in zijn gezicht kreeg. Het is Anthony Robinson die vraagt van wat gebeurde daar eigenlijk. Ik deed helemaal niet. Ik sta er hoofdschuddend bij te kijken. Nou, de Duitser gaat ongetwijfeld het spel snel weer willen hervatten. De Australiërs die geen medische verzorging in de ploeg laten komen. Nou, daar komt de herhaling. Het is inderdaad een rondzwaaiende linkerarm van Anthony Robinson. De man die sinds 2020 bij Fulham speelt. En dan valt Volpato op de grond. Toch wel een goede invaller hoor. Die speler die uit Italië afkomstig is. Italiaanse roots heeft. En een waardevolle kracht in de Italiaanse of in de Australische selectie is. Nu proberen Volpato er langs te komen. Richting de achterlijn. Komt er niet langs. Anthony Robinson. Daar gaat hij opnieuw het duel mee aan. Die twee zijn nog een beetje aan het duwen en het trekken met elkaar. De inworp is voor, of de spelervatting is voor Australië. Ja, ze zijn wat beter in de tweede helft. Maar hebben voorlopig nog niet gescoord.
2: We hadden het net over de Marokkaanse hockeysters. Laten we maar eens naar de voetballers gaan. Want Marokko is wat dat betreft goed begonnen op het WK. Gelijkspel tegen Brazilië. Schotland maakte wat minder indruk, maar pakte wel 3 punten dankzij een 1-0 overwinning op Haiti. Straks om 12 uur Nederlandse tijd Marokko tegen Schotland. En kan een grote stap zetten naar de tweede ronde. Martin Vriesemans, onze verslaggever, is erbij in Boston. Martin, goedenavond. Hoe is het daar?
4: Ja, goedenavond Robert. Zoals je dat graag wilt zien. Hè? Er zijn al heel veel fans bij het stadion. Er is veel entertainment ook voor zo'n wedstrijd. Dus de fans willen ook vrij op tijd in het stadion zelf zijn. We waren daarvoor nog in de binnenstad. Nee, dat is ook prima. Het loopt allemaal door elkaar. Veel meer Schotten dan Marokkanen. Oh. Maar gewoon gemoedelijk en prima zoals het hoort.
2: Ja, we hebben het tijdens het WK helemaal niet over het weer gehad. Dus ik ben benieuwd, is het dan warm?
4: Ja, maar ik denk dat het bij jullie warmer is momenteel.
2: Oh, dus, okay.
4: Ja, ik zag hier op een thermometer 25 graden. Hoe heet het? Easy peasy, een lekker windje en zo. Dus ik zou zeggen, ideale voetbaltemperatuur. Het dak, hier is geen dak, hè? Dus het is helemaal open. Er is zelfs geen dak op de tribune. Dus in die zin ook voor de media en zeker voor de mensen wil je liever geen regen. Nou, dat verwacht ik ook niet. Ik zie wel wat wolkjes en zo, maar ik denk dat het allemaal wel goed komt. Maar volgens mij een hele aangename temperatuur om in te voetballen.
2: Ja, ja. Jij volgt Marokko dit WK op de voet. Hoe hebben ze gereageerd op dat gelijkspel tegen Brazilië? Tevreden of hadden ze zelfs nog het gevoel dat er meer in heeft gezeten?
4: Ja, laat ik zeggen, een beetje 50-50 inderdaad. De coach sprak ik na afloop nog eventjes in een leuk onderrondje in de mixzone. De man komt uit België, spreekt een heel klein beetje Nederlands, Mohamed Oumadi. En hoe heet het?

0: Nee, die liet dat inderdaad wel een beetje doorschemeren. Zo van, vooraf teken je voor zo'n resultaat, het is toch Brazilië. Maar er waren hele fases in de wedstrijd dat ze domineerden. Dus hij had ook wel 3 punten willen hebben. En dat zei hij ook wel een beetje streng, van misschien had er wel iets meer in gezeten. Ja,
1: ja, dat was natuurlijk ook de week van Ismaël Sarbari. Ging op maandag officieel van PSV naar Bayern München. Is dat een groot thema rond de Marokkaanse ploeg?
0: Nou, daar hebben we gisteren naar gevraagd bij diezelfde bondscoach. En hoe heet het? Hij gaf er toch een kleine twist aan in de zin van dat het dan nog niet officieel gecommuniceerd was door Bayern München. Maar hij ging er ook vanuit dat rond was en zo. En hij prees voor zijn karakter en dat het een man is die, nou ja, ondanks dat dit ongetwijfeld wel wat met hem doet, hè, deze transfer, dat hij dat toch goed kan parkeren, dat hij in het belang van Marokko denkt en dat hij weet dat de prioriteit bij Marokko ligt. En er was zelfs contact, ook suggereerde de bondscoach, tussen Marokko en Bayern zelf over, denk ik, het moment van publiceren. Dus dat ze dat dan daarmee willen wachten tot echt na het WK, denk ik.
1: Ja, dat is goed nieuws. Veel serieuze nieuws rondom de Marokkaanse ploeg komt van rondom Achraf Hakimi, de aanvoerder. We bedoelden net ook al in het sportnieuws dat hij zich voor de Franse rechter moet gaan verantwoorden voor op verdenking van verkrachting in Parijs. Is dat een groot thema?
0: Ja, dat is natuurlijk, ja, hoewel ik moet wel zeggen, de Marokkaanse pers blijft erbij weg. Daar wordt helemaal geen vraag over gesteld, want die willen dan kennelijk ook weer niet te kritisch zijn of zo. Hè. Je ziet ook Marokkaanse journalisten gewoon met een voetbalshirt van Marokko in de perszaal. Dus dat is dan net even anders dan bij ons. Tenminste, ik denk niet dat Jeroen Stekelenburg in het oranje met die persconferentie zit.
1: Nee, dat lijkt me ook niet. En hij gaat ook gewoon spelen.
0: Hij gaat ook gewoon spelen. Hij zegt zelf natuurlijk ook, heeft hij al een paar keer benadrukt, dat er echt niks aan de hand is, dat er niks is gebeurd, dat hij met veel vertrouwen die zaak ingaat. Het gaat om een zaak in 2023. Heeft dat plaatsgevonden en het nieuws gisteren was dus dat die zaak toch echt voor de rechter komt. Ja. Waar het kamp had gehoopt dat dat het geseponeerd zou worden. Ja. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus in die zin slecht nieuws voor Hakimi, ja, zeker. Ja.
1: En hij gaat dus over 1:12 beginnen aan die wedstrijd tegen Schotland. Dankjewel, vanuit Boston, Martin Vriesema.
2: De mooiste momenten van het WK.
3: Ja, de 3 mooiste momenten van het WK, die laten we elke uitzending horen. De analist in de studio kiest een nieuw moment en gooit er dan natuurlijk een ander uit. Op dit moment klinkt de top 3 zo. 1.
4: Op de grond zit Vozina. Dat is de held bij Kaapverdië hier. De 40 jaar oude doelman. Josimar, José, Evora, Diaz. Hij was met name in de eerste helft formidabel.
2: 2.
5: Weg bij het doel, kan er gekopt worden. Ja, er kan gekopt worden en gescoord ook! Het is Harry Kane! Het is toch weer ongelooflijk, de Engelse aanvalsleider. Het is weer uit de standaard situatie. Maar hij komt, vliegt binnen. Bam, dat vooraf tegen die bal. Onhoudbaar, laag in de hoek. Het is zijn 68e treffer dit seizoen.
3: Ja, de top 3 dus. De Kaapverdische keeper die de 0 hield tegen Spanje door Michel Vorm. Hattrick van Messi door Merel van Dongen. En de 68e van Kane door Robert Maaskant. Het Wiegers, je mag er weer een moment aan toevoegen. Aan jou ook, om een moment eruit te gooien. Wat gaat eruit?
6: Die van Kane. Dat was gewoon een inkopper uit een corner. Die zal hij nog wel eens een keer maken. Dus Robert Maaskant, sorry.
7: Gewoon een inkopper. Ja, kom op, Kane. Daar
6: heb ik 100 goals. Zelfs ik heb zo'n goal eens een keer gescoord. Ja, dus van Harry Kane te doen, dat was gewoon een simpele inkopper.
3: Ja, als ik dat hij eruit gaat, is ook een inkoppertje. Ja. Goed, dan wil jij dit toevoegen?
8: The team needs to score, not you. You saw the reaction of Bruno Fernandes behind going like, let it roll, make a run, create space, so I can tap it in. It didn't happen.
6: Ja, je hebt eigenlijk 2 goats. Hè. Eentje Messi en ik vind dat Ronaldo eigenlijk er ook in moet. En het is eigenlijk een beetje op een negatieve manier, helaas. Grote kans bij Portugal. Een hele goede aanval. En hij is eigenlijk met zichzelf bezig. Dat is wat hij zegt. En de bal gaat naar Bruno Fernandes. En hij gaat uit de onmogelijke hoek gaat hij richting die bal om zelf te scoren. En hij schiet die bal naast. En dat was heel duidelijk te zien. Als hij wegloopt, kon Bruno Fernandes gewoon vrij inschieten. En dus hij is eigenlijk een beetje met zichzelf bezig. En
3: want we hoorden hem zelf, hè?
6: Dit was Thierry Henry.
3: Thierry Henry,
6: die heel kritisch was over Ronaldo. En dat zegt natuurlijk eigenlijk ook heel veel. En ja, de ene kant heb je Messi, hè, met een mooi moment dat alles goed gaat. En aan de andere kant heb je Ronaldo wel een beetje op dit WK. En ja, iedereen is een beetje negatief over hem.
3: Oké, dus Kane eruit en Thierry Henry erin.
1: Voetbalt Amerika zich veilig naar de overwinning, Krijn?
9: Ja, ze hebben niet heel veel last van Australië. Alhoewel in de tweede helft wel een paar kansjes. Zo even een kans die werd verprutst door de aanvoerder van Australië, Harry Souttar. Die in Schotland is geboren overigens, maar zijn moeder kwam uit West Australia. En dus mocht de langste speler van de selectie, 2 meter is hij, gewoon zijn Australische paspoort ophalen en in de nationale ploeg van Australië gaan spelen. Zijn broer speelt voor Schotland. Maar Harry kreeg de bal via een hoekschop uiteindelijk. En een stuk of 2 balcontacten in de 16 meter. Toen kon hij uithalen met rechts. Maar stond net niet in balans. En dat betekende dus geen schot op doel. Anders had hij zomaar hard in de touwen kunnen zitten. En nu is het Christian Volpato die de bal heeft. De Australiërs wel veel op de helft van de tegenstander. Overigens is ook Dest gewisseld. Joseph Skelly voor hem in de ploeg gekomen. En nu weer Australië met een voorzet. En dan is daar het schot van Alessandro Circati. De 22-jarige verdediger die weer op de goede plek staat. Maar ja, met dat linkerbeen heel ver moet strekken. En eigenlijk dan de controle kwijt is over die bal. Die gaat er met een fraaie boog over het doel van Matt Fries heen. En dat betekent dus opnieuw geen kans voor Australië. Want die bal ging over. De bal zou niet tussen de palen belanden. En Matt Fries, de keeper van Team USA, hoeft er ook niks aan te doen. 2-0 staat er nog steeds. We zitten in de 88ste minuut. Komt natuurlijk nog even tijd bij vanwege die drinkpauze. De hydration break die goed benut is. Want iedereen was aan het luchtgitaar spelen. Omdat Bon Jovi werd gedraaid met Living on a Prayer. En even een klein opstootje. Een paar spelers die elkaar om de nek vliegen. Balogun. En het is bij Amerika Chris Richards. Maar dat lijkt gesust te worden door de scheidsrechter. Er komt misschien nog wel een kaart. 88ste minuut, 2-0 voor Amerika.
3: Ja, je ziet wel dat de spanning er inderdaad, waar we het aan het begin van de wedstrijd over hadden, die zit er nog wel lekker op. Hè?
6: Ja, die nummer 6, die, even kijken, Geria, die ze weer hebben betrokken ook, die had nog even rekening openstaan. Maar ja, ik zit toch naar Australië te kijken, ook in de tweede helft. Die speelde best aardig, of die werd er beter. En dan denk ik toch wel, waarom heeft hij eigenlijk de doelpuntenmakers uit de eerste wedstrijd gewisseld? Want die spelen best wel goed en je ziet dat Australië veel beter is. Dus dan praat ik over Iran Kunda en Metcalfe. En ook Volpato speelt goed. Toch opvallend dat hij daar niet mee is begonnen.
7: Ja. Amerika is officieel nog niet, maar bijna zeker van de volgende ronde als ze gaan winnen van Australië. Australië heeft natuurlijk ook al 3 punten door die overwinning op Turkije. Zie je ze dan wel de volgende ronde halen nog? Moeten we nog tegen Paraguay?
6: Ja, ik zie Australië wel een puntje pakken tegen Paraguay.
3: En met 4 punten. Is het dan genoeg?
6: Met 4 punten ben je er vrijwel zeker al, hè? Ja, volgens mij in berekening.
7: Dan kun je 2e of 3e worden, maar met 4 punten als 3e lijkt de kans groot.
6: Ja, die kans is vrij groot met 4 punten.
3: Ja, dan kunnen er nog wel 3 op 6 komen. Ook nog natuurlijk.
6: Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad.
3: Ja. Krijn.
9: Ja, Harry Souttar heeft geel gekregen voor die overtreding waar het allemaal om draaide, waar het opstootje ontstond. Overigens op het vorige WK in 2022. En dat zegt iets over deze twee landen. Het zijn geen grootmachten op het wereldkampioenschap. Australië uitgeschakeld door Argentinië, de latere wereldkampioen. En Amerika door Nederland. De doelpunten van Depay, Blind en Dumfries. Nou, weer wat gedoe. Weer een speler van Amerika die op de grasmat ligt. Het is bij Amerika Skelly die de lucht ingaat. En dan Iran Kunda. Die er tegenaan springt eigenlijk zonder heel veel opzet. Maar Skelly heeft daar flink wat last van. De adem wordt hem even benomen, maar staat snel weer overeind. Hoeft geen verzorging in het veld te komen. Wat dat betreft zijn die nieuwe regels wel goed voor de snelheid van het spel. En nu is het Italiano die geel heeft gekregen in het gedoe achteraf daarna. En Amerika nog steeds op de helft van de tegenstander. Is het Trusty, de invaller, die de bal tegen Italiano aanschiet. En dan is er een hoekschop voor Amerika. Publiek gaat nog even weer achter de ploeg staan met bijna, wat zijn het, in dit stadion 67.000 toeschouwers. Is het Tillman De speler van Leverkusen, ex-PSV, maakte 25 doelpunten in de Nederlandse Eredivisie. Hij staat klaar met de hoekschop. Hij heeft dat al eerder gedaan en leverde de best aardige hoekschop af. Tillman en Weston McKennie die nog wat overlegt. En die staat wat te roepen naar zijn medespelers. Berhalter die het gaat overnemen. Kort genomen hoekschop. Extra tijd gaat inmiddels in. 6 minuten bedraagt extra tijd. Naar de verwachting is dat Amerika niet probeert in de problemen meer te komen. Lekker die bal vasthouden op de helft van de tegenstander. Terwijl de temperatuur nog wat is gestegen. Graadje 25 is het inmiddels. Maar voorlopig loopt het allemaal op schema voor de ploeg van Mauricio Pochettino. De 2-0 staat er vlak voor tijd tegen Australië.
1: Uitslag horen we zo meteen van jou in het oog, Krijn. Dankjewel. Wordt doorhalen, Hedwiges, vannacht.
6: Ja, maar ja, ik ben niet anders gewend de afgelopen periode. Dus, maar met plezier, hoor.
1: Ga je ze allemaal kijken? Schotland, Marokko om 12 uur. Brazilië, Haiti om 14:30. En Turkije, Paraguay om 5 uur.
6: Ik denk dat ik wel misschien een oogje dicht ga doen. Dat ik in slaap kan vallen, maar ik ga mijn best doen.
1: Fijn dat je er was.
3: Ik de eerste helft even lekker meepakken.
6: Ja, heel goed.
1: Morgen natuurlijk het Nederlands elftal. Oranje speelt de eerste wedstrijd van de dag om 7 uur Nederlandse tijd. En langs de lijn is er dan vanaf 6 uur.
3: Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door
1: Simo de Wijmans.
3: Tot morgen. Doei.
1: Goed weekend.
2: NPO Radio 1.
10: Al dat nepnieuws van tegenwoordig heeft de waarheid in een donker hoek gedreven, zei Nonno. Dat schrijft Rinnert Kromhout in Geloof mij maar. Zijn nieuwe jeugdroman over nepnieuws en complotdenkers. Rinnert Kromhout zal er zijn. Belinda Muldijk bespreekt onze taalschat, het oeuvre van Rob de Nijs. En Lisette Maneza, winnares van de Jonge Ganzenveer, komt ook. René Appel bespreekt de TNA van Sander Schimmelpenning.
2: NPO Radio 1.
10: Morgen vanaf 11 uur. Zullen wij gaan vertellen
2: hoe het met de taal staat? Wie luistert, weet meer.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
15: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
17: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost, Autotaalglas.
2: NPO Radio 1.
22: 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen, meldt een Libische hulporganisatie. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat er in de Eemshaven kerncentrales komen. En met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. Naast de Eemshaven in Groningen, Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien blijkt de locatie in de Eemshaven beter. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en ook morgenmiddag flink zonnige periode. Bij 23 tot maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
13: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
13: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
25: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
24: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
28: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost. Autotaalglas.

0: Toilette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Tja, en ik zit al de hele dag binnen, moet ik eerlijk toegeven. Thuis met de gordijnen dicht en de vloerkoeling aan. Daarna in de auto met airco, naar de redactie met airco. En nu in de studio met, nou ja, u snapt hem. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze snikhete vrijdag. We gaan allereerst nog even terug naar Seattle. Naar de WK-wedstrijd van de VS tegen Australië. Krijn Schuitenmaker, hoe is die wedstrijd afgelopen?
3: Het is 2-0 gebleven in de extra tijd die 6 minuten duurde. Waarin de scheidsrechter nog even kramp kreeg, behandeld moest worden. Kreeg Amerika nog 3 kansen om te scoren, maar een slotakkoord kwam er niet. Doelpunten van Burgess, een eigen doelpunt van Australië. Freeman maakte de 2-0 en daar is het bij gebleven. Dus heeft Amerika 6 punten na 2 duels. En gaat het aan de leiding in deze groep. De ploeg van Mauricio Pochettino. Ja, zal de hype rond het Amerikaanse team dankzij deze overwinning toch nog wel even verder doen opzwepen. Amerika wint met 2-0 van Australië.
2: Dankjewel, Krijn. En wat gaan wij doen het komende uur? Het kabinet wees vandaag de Eemshaven in Groningen aan als mogelijke optie voor 2 kerncentrales. Na alle aardbevingsellende zijn ze daar not amused. Een zeer select groepje Nederlanders sprak eerder vanavond met de Japanse keizer die op staatsbezoek is. Hoe verloopt de strijd van Russische dissidenten in het buitenland? En een primeur morgen tijdens de dag van de componist. Wat die primeur is, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht.
4: Vrijdag 19 juni.
2: Het meisje van 15 dat is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. En dat komt niet vaak voor, zegt deze expert.
5: Als je het hebt over ouderdoding, het doden van moeder of vader, of zowel moeder en vader, dan is dat ongeveer 5 keer per jaar.
2: De verdachte is dus een meisje en ook dat is bijzonder.
5: De afgelopen 30 jaar hebben we daar cijfers van bijgehouden. 93% van de verdachte was man en 7% vrouw.
2: Op sociale media gaan beelden rond van de vermoorde ouders. De burgemeester roept mensen op die beelden niet meer te delen.
6: Wat je gewoon ziet is dat natuurlijk heel veel beelden rondgaan. Volgens mij wordt niemand daar beter van.
2: In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd.
7: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: En Burnham kan premier Starmer nu uitdagen voor het partijleiderschap van Labour. En Starmer is daar klaar voor, zo zegt hij.
8: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run.
2: Burnham moet nu partijgenoten overtuigen om een leiderschapsverkiezing uit te schrijven.
9: He needs the support of 81 Labour MPs in order to force a leadership contest.
2: Volgens de krant The Times heeft een aantal ministers aan Starmer gevraagd om op te stappen. En ook deze stemmer is klaar met de premier.
10: I voted Andy Burnham because I don't believe Keir Starmer has done a good job.
2: De VS en Iran hebben hun deal vandaag nog niet officieel ondertekend, maar waarom niet?
11: Reden daartoe kan zijn dat Iran nog steeds met een schuin oog kijkt naar wat er in Libanon gebeurt.
2: Want daar werd vanochtend nog gevochten tussen Hezbollah en Israël, tot dit moment.
12: Ook voor Libanon geldt sinds vanmiddag weer een staakt het vuren. Daar zijn Israël en Hezbollah het over eens geworden.
2: Israël wilde eigenlijk niet stoppen met de aanvallen op Libanon.
13: Israël is zwaar onder druk gezet door de Amerikanen. De Israëliërs zijn woedend over het akkoord dat president Trump sloot met Iran.
2: Maar Israël moet een toontje lager zingen, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
14: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
2: En het was dus een tropische dag vandaag. Ook voor huisdieren trouwens. Deze vrouw heeft een tip voor hondeneigenaren.
15: Koude handdoek met water en die op de buik neerleggen.
16: Snowy! Hey! Heb ik wat lekker kouds voor jou?
2: En deze boerderijdieren moet je insmeren.
17: Omdat ze dunnere haren hebben of minder haren, waardoor ze gewoon sneller verbranden. Ik heb een bleke huid. Ik verbrand snel, maar varkens die verbranden nog sneller.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En inmiddels is de studio binnengekomen Joeri Stubenitski. Hij las de kranten vanmorgen, Joeri.
18: Tenminste 3400 boerenbedrijven krijgen te maken met strengere milieuregels in bufferzones rond natuurgebieden als de stikstofplannen van het kabinet doorgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het FD naar de verschillende scenario's in die plannen.
2: Het gaat om de plannen waarin voor grote kwetsbare natuurgebieden een zone van 1 kilometer gaat gelden en bij kleinere 500 meter. Voorzitter Ger Koopmans van LTO noemt de impact van de bufferzones gigantisch. De cijfers laten de realiteit achter de tekentafel zien, zegt hij in de krant.
18: Het FD berekende ook wat er zou gebeuren als alle kwetsbare natuurgebieden te maken krijgen met zo'n zone van 1 kilometer. Dan zouden bijna 6500 bedrijven worden geraakt.
2: Hormonen worden nog vaak genegeerd in de psychologie. En dat moet anders, want ze hebben een enorm effect op de mentale gezondheid bij vrouwen, zeggen twee psychologen in Trouw. Net als slaap en voedsel staan hormonen juist aan de basis. En daarmee zijn ze dus niet te negeren, zeker niet in de GGZ.
18: En dus zou bij een depressie ook moeten worden gevraagd naar de menstruatiecyclus, zeggen de psychologen. Want vrouwen die al mentale klachten hebben krijgen daar meestal meer last van als hormonen schommelen.
2: Het nieuwe college van Amsterdam ziet de parkeergarage op de Dam bij de Bijenkorf het liefst verdwijnen, schrijft het Parool. De krant spreekt over de Bijenkorffiles, een doorn in het oog van het college.
18: Sterker nog, ze denken aan een dam waar helemaal geen auto's meer welkom zijn en dromen van de Ramblas van Amsterdam, verwijzend naar de straat in Barcelona waar je kunt flaneren met brede stoepen, terrasjes en kiosken.
2: Kortom, een wandelboulevard als entree van de stad. Maar of die er ook echt komt, vooralsnog heeft het nieuwe college in het coalitieakkoord aangekondigd dat het met de Bijenkorf in gesprek wil over het sluiten van de garage. Maar echt concreet is het nog niet.
18: En het WK voetbal is natuurlijk in volle gang en dat is reden voor het Nederlands Dagblad om in de geloofsovertuigingen van onze jongens te duiken. En wat blijkt? Een tiental voetballers van Oranje komt geregeld samen om te bidden. En ze staan niet alleen. Zo zaten spelers uit Curaçao en Duitsland ook samen te bidden.
2: Theoloog Marieke van den Berg ziet het als voorbeeld van de comeback van het christendom in het publieke domein.
18: Want, zo zegt ze, het is verschoven van backstage, iets achter de schermen waar voetballers persoonlijk op konden terugvallen, naar frontstage, het geloof als onderdeel van je publieke identiteit die je aan iedereen wil laten zien.
2: Van den Berg ziet ook verschil tussen de geloofsuitingen van spelers. Ze verwijst naar Brazilië, waar spelers vaak publiekelijk christelijk zijn. Maar, zo legt ze uit, je ziet dat het daar vaak aan het welvaartsevangelie wordt gekoppeld. Met de boodschap, ik ben een succesvolle voetballer, omdat God mij zegent.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: our holes, but we carry on.
1: Passenger met Holes. Komen er twee nieuwe kerncentrales in Groningen of in Zeeland? Dat is de grote vraag. Nu voor het kabinet twee locaties zijn overgebleven. De Eemshaven of Terneuzen. De Zeeuwen lijken er voorzichtig voor open te staan. De Groningers absoluut niet. Daar wordt gesproken van een onfatsoenlijke overvaltactiek. En bestuurders zijn verbijsterd. Wat kan Groningen nog doen om de centrales tegen te houden? Contact met Douwe-Jan Elsinga, emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Allereerst over de verbijstering van die bestuurders. Wat is bij u zelf, u bent geboren en getogen Groninger, het gevoel bij dit nieuws?
2: Ja, nou ja, het gaat niet alleen om gevoel natuurlijk, maar ook een beetje om een ratio. Mm-hmm. Wat gebeurt hier nu eigenlijk precies? De vorige minister Hermans die heeft destijds gezegd van, nou ja, we moeten in het onderzoek Groningen toch wel even meenemen. We willen dat eigenlijk helemaal niet in Groningen kerncentrale. Dat kan natuurlijk helemaal niet naar de aardbevingsproblematiek en dergelijke. Maar we doen het toch, pro forma, formeel. Omdat anders mogelijk toch van de rechter over de vingers krijgen dat we het niet helemaal zorgvuldig hebben gedaan en niet alle mogelijkheden hebben onderzocht. Nou, dat is destijds ook met Groningen gecommuniceerd, met provincie, gemeentes en dergelijke. Waarbij men heel geruststellend vanuit Den Haag heeft gezegd van, ja, maar dit is alleen eigenlijk gewoon een formeel kwestietje. Wij denken helemaal niet aan Groningen en dergelijke. En nu blijkt eigenlijk, eventjes verderop, met een nieuw kabinet. En ook adviezen van Tennet en dergelijke. Dat men niet één locatie in de Eemshaven Groningen, maar zelfs twee locaties prioriteert. Dus laten we zeggen Zeeland eentje en Groningen twee. En dan vraagt iedereen zich in Groningen af zo van, hoe betrouwbaar is de overheid nog? Welk verhaal moeten we nog gaan geloven eigenlijk? Dus dat is wel een hele bizarre en merkwaardige gang van zaken.
1: Maar wat is daar dan volgens u gebeurd? Hoe kan dat dan? Van het is voor de vorm naar het is een serieuze optie.
2: Ja, nou ja, er zijn adviezen van Tennet met name geweest. Waarbij is gekeken zo van, goh, wat zijn eigenlijk de stroomvoorzieningen? Hoe krijg je, laten we zeggen, de kabelcapaciteit goed op orde en dergelijke. En dat betekent dat om die reden een heleboel andere locaties zijn afgevallen. Onder andere de Maasvlakte en dergelijke. En Groningen is kennelijk gewoon daar heel goed uitgekomen, uit die advisering. En op die basis zegt het kabinet nu eigenlijk zo van, ja, nou ja, we snappen wel dat Groningen een probleem is. Mm-hmm. Maar goed, je moet natuurlijk dan ook even kijken wat eraan vooraf gegaan is. En de Groningers voelen zich nu, zowel burgers als bestuurders, wel in het pak gezet, om het netjes uit te drukken. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling zijn.
1: Nee, want het ligt natuurlijk extra gevoelig vanwege alle schade door de gaswinning, de aardbevingen. Er zijn ook beloftes gedaan aan Groningen. Ja, wat betekenen die voor een eventueel besluit om toch wellicht een kerncentrale te gaan bouwen bij de Eemshaven?
2: Nou ja, de Groninger wet, zoals die wetgeving over de aardbevingsproblematiek, ligt nog bij de Eerste Kamer. Waarin ook toch toezeggingen zijn gedaan zo van, nou ja, we moeten Groningen toch een beetje ontzien in deze sfeer. Want de opvatting over kernenergie zijn wel een beetje aan het verschuiven. Maar goed, we hebben natuurlijk toch jarenlang, decennia lang met z'n allen gezegd zo van, nou ja, we vinden dat gevaarlijk, we willen dat niet hebben. En nu zijn er wel technische ontwikkelingen die dat wat anders maken dan voorheen. Maar het is wel gewoon een vrij grote beslissing. Als je toch gewoon een kerncentrale. Zeeland heeft er ervaring mee. Dus je mag aannemen dat die locatie in Terneuzen, dat toch wel de meest serieuze locatie is. Maar we willen er niet één, maar in ieder geval twee en misschien zelfs meer. Dus dat betekent dat de Eemshaven toch wel duidelijk in beeld komt, materieel. En dat was eigenlijk niet het plaatje van het vorige kabinet. Nou mogen nieuwe kabinetten natuurlijk wel andere beslissingen nemen dan eerder kabinetten. Maar goed, dit is wel een zo gevoelig punt, dat tenminste toch de nationale overheid moet zeggen van, nou ja, hier gaat iets niet helemaal goed. Ja. Dus hier moet wel een goed verhaal bij.
1: Ja, nu zeggen het provinciebestuur van Groningen en de betrokken gemeenten die eisen dat het Rijk zich aan afspraken houdt. Wat zijn de mogelijkheden om dit via een rechter af te dwingen of om dit besluit te stoppen wellicht?
2: Ja, dat is meestal heel ingewikkeld, hè? Omdat rechters niet de neiging hebben om zich gewoon heel erg in het politieke métier te begeven. Hè? Dus die toetsen eigenlijk marginaal. En dan moet je eigenlijk een hele harde regel van wetgeving hebben waarin staat dat het niet gaat gebeuren. En dan zou de rechter dus moeten uitspreken zo van ja, maar jullie doen nu iets anders dan wat in de wetgeving is neergelegd. Zo scherp ligt het niet. Dat weet iedereen natuurlijk ook wel. Als de nationale overheid gewoon als puntje bij het paaltje komt doorzet, Dan hebben toch provincie en gemeente het nakijken en moeten ze zich daarbij neerleggen. Zo zit ons systeem in elkaar. Maar goed, er is ook iets als bestuurlijk fatsoen. Gewoon netjes omgaan met de Groningers na alle aardbevingsellende en dergelijke. Dus in die sector moet eigenlijk toch gewoon een soort oplossing worden gezocht. En dat zal nog niet zo eenvoudig zijn, denk ik.
1: Nee, nou is in Zeeland toch? Ja, twee, gaat u verder?
2: Kijk, als je twee kerncentrales wilt, en dan kan er natuurlijk eentje in Terneuzen, maar de andere moet dan per se in de Eemshaven. Hè, omdat de andere locaties eigenlijk zijn afgevallen. En nou is er ook nog een punt. Die TenneT-adviezen zijn natuurlijk technische adviezen. Hè, waarbij wordt gekeken inderdaad naar aanvoercapaciteit, de zwaarte van de leidingen en dat soort dingen. Terwijl de nationale overheid eigenlijk niet alleen naar die techniek moet kijken, maar ook naar maatschappelijk draagvlak. Bereidheid van decentrale overheden om daar mee te werken. En als je dat nog eens een keer doet, dan is het de vraag of je uitkomt bij deze drie locaties en toch niet gewoon de Maasvlakte of nog een andere locatie daaraan toe zou moeten voegen. Ik denk dat dat eigenlijk de beste oplossing is. Hè? Dat je toch gewoon het Terneuzen doet en toch nog kijkt of een van de afgevallen opties, of die in beeld zou kunnen komen, zodat je Groningen kunt ontzien. Dat lijkt me eigenlijk de beste oplossing.
1: Ja, nou is in Zeeland de stemming verdeeld, maar wel positiever. Het levert bijvoorbeeld werkgelegenheid op.
2: Ja.
1: Dat zou voor Groningen natuurlijk ook een mogelijkheid kunnen zijn. Veel banen levert het op, zo'n kerncentrale of kerncentrales.
2: Ja. Nee, dat is ook zo. En als je de aardgasputten weer openzet, dan levert dat ook heel veel werkgelegenheid op.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk allemaal zo. Maar dat aardbevingsdossier is zo'n zwaar dossier hier in Groningen geweest. En de rest van Nederland beseft dat zich ook wel inmiddels. En er is ook wetgeving. Er zijn allemaal compensaties gegeven en dergelijke. En daar is heel veel misgegaan ook. Versterkingsoperaties die niet zijn gelukt. Mm-hmm. En allerlei compensaties die veel te lang hebben geduurd. En nog allerlei vertragingen en dergelijke. Dus dat is echt een enorm zwaar en hoofdpijn dossier. En daar kan eigenlijk dat kernenergie dossier niet meer bij. Dat gaat ver over de grens, zou ik zeggen, van toch bestuurlijk fatsoen. Dus kijken naar andere locaties, dat is denk ik het beste.
1: En denkt u dat de Groningers nog flink in verzet gaan komen de komende tijd? Want een definitief besluit over die locatie volgt later dit jaar?
2: Ja, dat denk ik zeker. Daar wordt zeer massief verzet op gepleegd. En dan mag je hopen dat men met z'n allen iets fatsoenlijks daaruit kan halen. En dat moet mogelijk zijn, denk ik.
1: Dank u wel. Douwe-Jan Elsinga was dat. Het staatsbezoek van de Japanse keizer zit erop. Met vanavond een slotbijeenkomst in het Akura, een hotel in Amsterdam. En daarbij kregen 10 Nederlanders de gelegenheid om keizer Naruhito en keizerin Masako te ontmoeten en te spreken. Een van hen, Radboud Molijn, is nu hier. Hij is vaker te horen in het oog over Japan. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hoe word je daarvoor uitgekozen?
3: Nou, ik zou je vertellen, we waren daar met z'n tienen. En we vroegen ons allemaal af, waar hebben we de eer aan om hier te zitten? En wat de selectiecriteria waren en wie überhaupt die selectie gemaakt heeft, geen idee.
1: Maar het moet een zeer eervol moment geweest zijn voor u.
3: Nou, dat was het natuurlijk. Er kwam op een gegeven moment een mailtje binnen van de Japanse ambassade. You're one of the selected people to talk, nou, enzovoorts. Vervolgens wordt er een heel gescript scenario gegeven van minuut tot minuut.
1: Nou, laten we beginnen bij minuut 1.
3: Minuut 1 was, we moesten ons allemaal verzamelen in een aanpalend zaaltje bij het Okura. En we moesten alles, of het nou een telefoon was of een pen, we moesten die apart laten. Je kon dus niet met persoonlijke dingen naar binnen. Er zijn ook geen foto's gemaakt. Hè? Dus een groot punt is van, hoe vertel ik het het nageslacht dat ik de keizer heb
1: ontmoet. Is het wel gebeurd? Want we zijn geen foto's. Ja. Tegenwoordig moet het op TikTok verschijnen. Ja, absoluut. Is het niet gebeurd.
3: Ja. Nou, dat is het allemaal niet het geval. En op een gegeven moment moesten we allemaal naar binnen. En we werden neergezet op een rij van 10 stoelen dus. En dan is het wachten vervolgens op de binnenkomst van de keizer en de keizerin. En die werkte vervolgens één voor één, zeg maar, die rij af. En die waren ook goed gebriefd, denk ik, door de Japanse ambassade hier. Want we moesten allemaal of een cv'tje inleveren, of je moest iets vertellen waar je het over zou willen hebben. Het werd ook gezegd, je hebt precies 3 minuten. Nou is in Japanse context, maar ook in Nederlandse context kennelijk, zijn 3 minuten is een rekbaar begrip.
1: Oh, toch wel?
3: Ja.
1: Ik dacht, er staat iemand met een stopwoord.
3: Nou, op een gegeven moment waren er een paar mensen bij toen zag je wel dat er wat beweging kwam. Nou, maar prima, iedereen heeft uiteindelijk, het is ook binnen de beperkte tijd die er was. Dat is natuurlijk 10 maal 3 minuten, pak maar een half uur. Ja. Nou, laat het nou 5 minuten uitgelopen zijn.
1: Waar wilde u het over hebben?
3: Iets wat mij op zich altijd wel gefascineerd heeft. Kijk, ik heb als wapenfeit heb ik destijds de Dutch Japanese Trade Federation. Een DUJAT heb ik als het ware vormgegeven.
1: Het handelsorganisatie.
3: Ja, dat was. Ik werd er in 2003 voor gevraagd om dat weer op poten te zetten. Dat is uiteindelijk tot 2016 heb ik dat gedaan. Maar ik wil daar niet de hele tijd mee geassocieerd worden. Er zijn meer dingen die ik heb gedaan. En een van de dingen is bijvoorbeeld muziek organiseren. En ik, dat is dus een van mijn thema's. Of wat ik tegen de keizer heb gezegd. Ik zei, kijk, zaken zijn zaken. Je kan die Nederlands-Japanse betrekkingen, die kan je weergeven door 2 grote zuilen. 1 zuil is de unieke geschiedenis tussen die 2 landen. En de andere zuil zijn de economische betrekkingen. Maar het metselwerk is kunst, naar mijn mening. En er is heel veel kunstuitwisseling onder de radar. Laat ik nou een simpel voorbeeld geven. En dat heb ik dus tegen de keizer ook gezegd. Hè? Martijn van Hoek, dat was de eerste winnaar van het Liszt pianoconcours. Was getrouwd met de Japanse, was veel in Japan. Toen die grote aardbeving in Fukushima was, is hij naar die dorpen gegaan rond Fukushima. Hij is naar die dorpen gegaan, heeft aan die mensen gevraagd, wat zijn jullie lokale melodieën? Heeft daar composities van gemaakt en die zijn daar uitgevoerd. Weet je, en dat zijn dingen die niet het wereldnieuws bepalen. Maar het zijn wel dingen die op de een of andere manier kunnen bestaan, omdat die relaties tussen die 2 landen zo sterk zijn.
1: En die leiden dan tot verbinding?
3: Die leiden tot verbinding. En ik heb tegen de keizer ook gezegd, ik zei, ik heb daar een kreet voor, of een uitspraak over. Business wa tasetsu dakedo, ongaku wa eyendes. Business is belangrijk, maar de muziek is echt waar het om gaat. Dat is de eeuwigheid.
1: En mag u vertellen hoe de keizer hierop reageerde?
3: Parafraserend. De keizer zelf is een hele goede muzikus. Dus het sprak hem aan en hij vond het kennelijk een mooie opmerking. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Maar ik kon het zeggen omdat ik weet dat hij een goede altviolist is. Zijn ouders waren ook echt goede muzici. Het raakte iets, denk ik.
1: Mm-hmm. Wanneer is uw eigen liefde voor Japan begonnen? Hoe is dat gegaan?
3: Nou, heel merkwaardig. Ik heb een toneelschool gedaan in Parijs. En ik heb daar gewerkt met Japanse acteurs. En toen ik terugkwam in Nederland, toen lag er letterlijk een briefje van de broer van een van de acteurs met wie ik had gewerkt in Parijs. En deze broer, Yamamoto Gakko, is een beroemde Shakespeare-acteur. En die in het briefje stond, beste Radboud, ik ben de broer van Sen, van jouw vriend Sen. Ik heb begrepen dat je in Japan wil werken. Ik heb een rol voor je, maar je moet wel in het Japans spelen. Dus nou, vervolgens, ik heb een kaartje met de Siberië Express gekocht. Ik ben naar Japan gegaan en ik heb 2,5 jaar daar gespeeld. Televisie.
1: In het Japans?
3: Ik heb altijd in het Japans. En vaak ook als je... Ja, ik kan natuurlijk geen Japans spelen, maar ik was te pater.
1: Ah.
3: Vaak de priester. Dus ik kan de mis ook lezen in het... de katholieken, de protestanten, altijd in het Japans, zullen we zeggen.
1: Oké. En daarna bent u in die handelswereld.
3: Ja, weet je, op een gegeven moment.
1: Dat is toch wel een beetje een bijzondere overgang van theater
3: mevrouw,
1: naar.
3: Dat is het niet.
1: Nee?
3: Nee, dat is het niet. Het is het zaken doen. Nou, natuurlijk, het vraagt. Het is een andere discipline misschien. Maar het vraagt om dezelfde communicatie-insteek, laat ik het zo zeggen. En als je dat niet op een. Ja, communicatieve manier doet, dan gebeurt er gewoon weer niks. Mm-hmm. En ik vind dat op zich helemaal niet zo geweldig verschillend van theater.
1: Nou, nog even,
3: Beide dingen heb ik gedaan. En met beide, ik heb er aan beide veel plezier beleefd.
1: Tot slot nog even terug naar dat staatsbezoek. In het verleden waren er in Nederland toch wel vaker incidenten bij hoogbezoeken vanuit Japan. Protesten natuurlijk vanwege de Japanse misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Dat is nu niet gebeurd. Hè? Wat zegt dat over de verhoudingen tussen Nederland en Japan?
3: Ja, weet je, een voorbeeld is een van de 10 mensen. Dat was een psychologe die bij het Centrum 4045 in Oesgeest werkt. En met name zich oriënteert op Japanse kampslachtoffers. Mm. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik van ja, die verhoudingen tussen die twee landen zijn als het ware volwassen geworden. Hè. Er worden geen dingen meer verdoezeld. En dat is iets wat me ook buitengewoon veel plezier deed. Dus ja.
1: Dat is het antwoord.
3: Ja,
1: dat is... Hoe heeft u tot slot nog de keizer gegroet? Hoe gaat dat op het einde?
3: De keizer is overigens spreekt buitengewoon goed Engels en zijn vrouw ook. Dus je begint met een handshake. Nee, als de keizer binnenkomt, buig je allemaal. Huh? Maar vervolgens was het een handshake. Zowel bij het aanvang van het gesprek als bij het afsluiten van het gesprek.
1: Nou, ik ga u zo ook een handshake geven. Dank u wel, Bout van Lijn.

0: Niall Horan, Dinner Party. Eerder vanavond is de Russische kunstenaar en activist Pavel Krizhevich onthaald in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Schrijver en Ruslandkenner Paul Alexander presenteerde deze avond. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het debat was uitverkocht, zag ik. Of de avond was uitverkocht. Maar het was ook nog even onzeker of het door kon gaan, begrijp ik.
1: Nou, een eerste optreden was gepland in april. En wij hadden dus geprobeerd om hem uit te nodigen en een visum voor hem te krijgen. Maar dat werd op het laatste moment, werd toegang tot Nederland hem ontzegd. Toen kreeg hij daarna een...

0: Frans humanitair visum. En nu kan hij alsnog door Europa reizen en kon hij alsnog komen.
1: En waarom kreeg hij geen visum in eerste instantie van Nederland?
0: De IND was bang dat hij asiel zou aanvragen hier in Nederland. Wij probeerden duidelijk te maken dat hij tegelijk bezig was om een Frans humanitair aanvraag te ontvangen. En die zou hij ook wel krijgen, want hij had inmiddels ook al een uitnodiging voor een bepaalde datum. Voor een afspraak op de Franse ambassade in Belgrado dan, waar hij die had aangevraagd. Dus er was niet echt reden om bang te zijn dat hij hier asiel zou aan gaan vragen.
1: Nou, heeft u in mei een boek geschreven, of een boek kwam uit met de titel Bloed, As en Tandpasta. Dat ging over dissidenten van de Sovjet-tijd tot nu. Waarom heet dat boek zo eigenlijk?
0: Nou, Pavel Krisjevic is een kunstenaar en opgepakt voor zijn performancekunst in 2021. Hij was toen 20 jaar oud en 5 jaar gevangenisstraf kreeg hij voor een actie op het Rode Plein. Vanaf dag 1 ging hij kunst maken in de gevangenis van eigenlijk de materialen die hij tot zijn beschikking had. En dat waren lakens van zijn bed in zijn cel. En die scheurde die dan af en die smeerde die in met tandpasta als ondergrond. En hij gebruikte as van verkoolde lucifers als inkt en zijn eigen bloed als verf. En daarmee maakte die afbeeldingen en die smokkelde die dan uit de gevangenis. En ik ben op een gegeven moment met hem gaan corresponderen. Dus ik heb 2 jaar lang met hem in de gevangenis gecorrespondeerd. En kreeg ook zijn uit de gevangenis gesmokkelde doeken. Via kwamen ze in Nederland en dan organiseerde ik tentoonstellingen van die doeken.
1: Dus dat is eigenlijk de titel Bloed, As en Pasta is eigenlijk het medium waarmee hij werkte.
0: Het is het medium waarmee hij werkte, maar hij tekende ook het leven in de gevangenis. Mm-hmm. En zijn thema was ook wel de repressie. Dus hij beeldde alle personages op die tekeningen af als skeletten. Zowel de gevangenen als de bewakers. En zijn werk toont verschillende thema's uit het gevangenisleven. En ik heb die werken heb ik gebruikt als thema van elk hoofdstuk in mijn boek. Dus zijn illustraties staan ook in mijn boek.
1: En hoe kwam je in contact met hem toen hij nog vast zit? Is het toch gewoon een mailtje sturen? Hoe gaat dat?
0: Nou, ik vroeg mij toen ik met mijn research begon naar politieke gevangenen, vroeg ik mij af, ja, hoe leven ze in de gevangenis? Zitten ze samen met veroordeelde criminelen of zitten ze apart opgesloten, die politieke gevangenen? En toen heb ik toegang gekregen tot een Facebookgroep waarin de familieleden en de mensenrechtenactivisten van brieven deelden met elkaar van politieke gevangenen. En toen in die Facebookgroep kwam ik ook zijn tekening tegen. En dat maakte meteen heel veel indruk op me. En toen vond ik op internet dat er ook een supportgroep, een steungroep was, Free Pavel Krisjevic. En die heb ik toen benaderd. En dat bleek de vriendin van Pavel Krisjevic te zijn. En die liet mij weten dat ik gewoon met hem kon schrijven. En dat is eigenlijk heel erg makkelijk, want de gevangenisdienst in Rusland, die heeft gewoon een website waar je een brief op kan achterlaten. En die wordt dan naar de gevangenen gebracht. En die schrijft dan met de hand een eigen brief. En die wordt dan gescand en die wordt dan weer teruggemaild naar mij. Dus ik had, en er zit wel censuur tussen natuurlijk.
1: Wat is het voor iemand, Pavel Krisjevic?
0: Het is iets van creatief persoon die eigenlijk altijd bezig is met creëren en overloopt van de ideeën. Hij heeft ook een boek in de gevangenis geschreven over hoe zijn kunst tot stand is gekomen in de gevangenis. Maar hij heeft in ieder geval heel veel ideeën en hij snapte ook van, ik moet een doel vinden in die gevangenis, want anders kwijn ik hier weg. En daarmee is hij toch wel goed bezig geweest, want hij had ook helemaal geen artistieke opleiding gevolgd of iets dergelijks. Hij heeft zich in die gevangenis echt omgevormd, ja, bijna tot een volleerd kunstenaar. En zijn werken vallen in de smaak. Ik heb best wel wat werken al van hem verkocht.
1: Maar hij is uiteindelijk, toen hij vrij kwam, naar Europa gevlucht. Maar hoe veilig is hij hier? Eerder deze week werd een andere Russische performancekunstenaar vermoord in Polen.
0: Ja, nou, ik zat heel toevallig toen met hem op het terras van de Bali, omdat hij hier ook een tentoonstelling heeft. En we gingen kijken hoe dat eruit zag met hem. En toen las hij net het bericht op een Telegram-kanaal. En toen zei hij meteen van, oh, dan ben ik de volgende, ben ik het volgende doelwit. En dat zei hij een beetje gekscherend, maar hij was best wel in shock. En zijn vrouw ook. En ik zat met een groepje Russen. En die schrikken daar dan wel van. En dat is ook precies het signaal wat er van uitgaat. Namelijk Russen in ballingschap die tegen het regime zijn. Pas op, want we weten jullie te vinden.
1: Maar gaan ze toch door?
0: Zij gaan door. Het is natuurlijk, er zijn natuurlijk duizenden tot een miljoen Russen in ballingschap. En ja, je weet natuurlijk niet precies wanneer jij het doelwit bent. Het is ook wel zo dat Polen ligt, dus die kunstenaar Skripetskoy, Simeon Skripetskoy, die wonen vlakbij de Pools-Belarussische grens. En daar is redelijk vrij verkeer vanuit Belarus. Dus dan ben je iets makkelijker doelwit, terwijl je in West-Europa toch iets lastiger te vinden bent. Of dan is het veel meer werk van agenten van Poetin om je om te leggen, zeg maar. Dus ze voelen zich hier toch wel veiliger dan bijvoorbeeld in landen waar Russen vrij naartoe kunnen reizen.
1: En krijgen Russische dissidenten voldoende steun, bijvoorbeeld vanuit Europa? U vertelde net dat Nederland in eerste instantie geen visum wilde verstrekken.
0: Nou, mijn boek gaat echt over de situatie van politieke gevangenen in Rusland. En ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat politieke gevangenen de ware oppositie zijn daar. Mm. Dus die zitten gevangen en die spreken zich uit tegen het regime. Die spreken zich uit tegen de oorlog in Rusland. Navalny die bleef tot aan zijn dood toe zijn politieke boodschap verspreiden via sociale media. En dat deed Krishevich, mijn kunstenaar, die deed dat ook via zijn kunst. Dus wat je eigenlijk ziet,

0: jullie te vinden.
1: Maar gaan ze toch door?
0: Zij gaan door. Het is natuurlijk, er zijn natuurlijk duizenden tot een miljoen Russen in ballingschap. En ja, je weet natuurlijk niet precies wanneer jij het doelwit bent. Het is ook wel zo dat Polen ligt, dus die kunstenaar Semion Skrepetskoy, die wonen vlakbij de Pools-Belarussische grens. En daar is redelijk vrij verkeer vanuit Belarus. Dus dan ben je iets makkelijker doelwit, terwijl je in West-Europa toch iets lastiger te vinden bent. Of dan is het veel meer werk van agenten van Poetin om je om te leggen, zeg maar. Dus ze voelen zich hier toch wel veiliger dan bijvoorbeeld in landen waar Russen vrij naartoe kunnen reizen.
1: En krijgen Russische dissidenten voldoende steun, bijvoorbeeld vanuit Europa? U vertelde net dat Nederland in eerste instantie geen visum wilde verstrekken.
0: Nou, mijn boek gaat echt over de situatie van politieke gevangenen in Rusland. En ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat politieke gevangenen de ware oppositie zijn daar. Dus die zitten gevangen en die spreken zich uit tegen het regime. Die spreken zich uit tegen de oorlog in Rusland. Navalny die bleef tot aan zijn dood toe zijn politieke boodschap verspreiden via sociale media. En dat deed Krisjevic, mijn kunstenaar, die deed dat ook via zijn kunst. Dus wat je eigenlijk ziet, dat ik persoonlijk vind dat je die oppositie een platform moet bieden in westerse landen. En ja, Nederland die heeft dat tegengehouden. Maar ik vind die stem van die politieke gevangenen heel belangrijk. En ik vind dat die wat breder gehoord zou moeten worden.
1: Dank, Paul Alexander.
0: Ja, graag gedaan.

0: iemand. Weet je, misschien niet altijd bewust van, maar ja, er worden constant nieuwe werken geschreven en er zijn heel veel componisten die echt bijdragen aan een internationale scene. Ja, die mensen mogen we ook wel een keer in het zonnetje zetten. Dat gaan we morgen doen. Aan de hand van inderdaad meer dan 100 concerten door allerlei steden in heel Nederland. En in stationshallen door heel Nederland. Dan denk je misschien bij jezelf, stationshallen, dat is toch een grote galmbak.
1: Precies, ja, of nou, is dat juist goed?
0: Dat is juist de bedoeling. Ja. Uit de concertzaal, de straat op, dat gaan we morgen doen.
1: Dus het toegankelijk maken van klassieke muziek ook?
0: Ja, ontzettend. Ja, want kijk, klassieke muziek heeft natuurlijk een stoffig imago. En dat zien we allemaal wel. Maar dat hoeft helemaal niet, dat is helemaal niet nodig. Want er is genoeg muziek in Nederland die gemaakt wordt en gespeeld wordt door orkesten en strijkkwartetten of pianisten of noem de bezetting, die het diep van binnen raakt. Iedereen. Of je nou in een trein staat, of in een stationshal, of in een concerthal.
1: Dus het gaat over de nieuwe generatie. Het gaat over een beetje ook over de toekomst van deze muziek.
0: Ja, zo zie ik het wel een beetje. We gaan ook een aantal jonge componisten echt in het zonnetje zetten. Er is ook een prijsvraag morgen. Ik moet goed zeggen trouwens, dat is op het slotconcert op zondag in Tivoli Vredenburg. Maar inderdaad, we kijken ook naar voren. Dus we kijken ook naar de jonge componisten. Sommige daarvan zijn zelfs studenten van me. En daarmee verband houdend, we gaan eigenlijk al die mensen even een platform bieden, maar dan op een andere locatie. Ja.
1: Over de toekomst gesproken, in de popmuziek is bijvoorbeeld steeds meer AI te horen. Is dat ook in opkomst in de klassieke muziek? En wat vind je daarvan?
0: Ja, dat zijn twee goede vragen. AI is in klassieke muziek nog niet echt aan de hand, maar dat gaat natuurlijk gebeuren. Er gaat natuurlijk een moment komen dat je partituren gaat uploaden en dat die AI-platforms enorme hoeveelheden noten gaan opslokken.
1: Genereren.
0: Ja. En op basis van die input nieuwe dingen gaan trainen. En daar vind ik zeker wat van. Want laat me vooropstellen, ik vind het gevaarlijk. Ik vind het ook ontzettend zonde van de waarde die wij eigenlijk toehechten aan muziek. Ik geloof er heel erg in dat muziek echt iets is wat iets hypermenselijks is. En ook echt iets is wat ons allemaal verbindt. Juist omdat het een emotie die ik voel en die ik op papier zet of speel of zing, bij jou ook kan laten voelen. Ja, en ik denk dat we ons te weinig realiseren dat een belangrijke reden dat we dingen voelen als we naar muziek luisteren, dat er daar een mens achter zit die daarvoor gezocht heeft, die daarvoor keihard heeft gewerkt. Het is die menselijke moeite aan het begin van ieder nieuw werk of creatie, wat AI een beetje wegdrukt. Terwijl dat moment dat je begint, dat is eigenlijk het beginpunt van al het mooie wat wordt gemaakt. Al die vele uren die tot niets leiden, al die slechte schetsen en al die rotboeken die je geschreven hebt, al die partituren die de prullenbak in gaan, leiden dan,
1: zeg maar, mislukkingen tussen aanhalingstekens.
0: Ja, of gewoon harde mislukkingen, inderdaad. Ja. Al die slechte uitingen vooraf, die leiden dan tot dat ene moment. En dat voel je als luisteraar. En die menselijke moeite, om maar eventjes de schrijver Thomas Herma van Vos te parafraseren, die hier laatst een hele interessante lezing over gaf. Die menselijke moeite, dat heb je echt nodig als je muziek luistert of een tekst leest.
1: En volgens mij ben jij echt overtuigd anti-AI-componist. Ja. En doen verschillende jonge componisten mee, ook morgen met de Dag van de Componist. Weet je zeker dat niemand toch stiekem wat AI-invloeden heeft gebruikt in dat creatieve proces?
0: Nee, je weet het nooit zeker. Ik zou nu nog wel kunnen zeggen dat de modellen die nu gebruikt worden voor echt het maken van een orkestpartituur of zo, dat is echt nog wel best wel niche. Dus dat is er volgens mij nog niet, maar ik kan me vergissen. Maar iedereen gebruikt AI. Ik ben een klusser, ik klus in mijn huis, ik sleutel aan mijn auto. Ik gebruik AI de hele dag om te dubbelchecken of ik mezelf niet per ongeluk elektrocuteer.
1: Ja. Je zit hier nog steeds.
0: Ik zit er nog steeds.
1: Het is gelukt.
0: Maar ik weet niet zeker, nee. Ik weet niet zeker of dat morgen.
1: Maar hebben jullie het daar dan over, al gewoon überhaupt in deze sector, van doe jij het, doe ik het?
0: Ja, daar wordt zeker over gepraat en mensen zijn er natuurlijk bang voor. Maar we realiseren ons ook wel echt allemaal van, nee, het is juist inderdaad die menselijkheid. Daar vechten we voor. En ik denk dat er heel veel componisten zijn. Kijk, je wordt niet zomaar componist.
1: Ja.
0: Je moet zo geloven in muziek en in jezelf ook en in wat jij zegt, wat je te zeggen hebt. Het is natuurlijk ook een beetje ijdelheid, maar weet je wel, je moet er zo in geloven dat je je leven daaraan wijdt. Dat ga je niet zomaar weggeven.
1: Nou, we gaan nu naar echte muziek van echte muzici luisteren. Morgen zijn dus er tientallen muzici te zien en te horen. Laten we even luisteren naar een fragment van een van de muziekstukken die in de Intercity tussen Arnhem en Zwolle zal worden gespeeld.

0: Thijs Boontjes, Thermopane. Reist u morgen met de trein, dan kunt u mogelijk een primeur meemaken. Het is namelijk de dag van de componist. En voor het eerst zijn er optredens van professionele muzici in rijdende treinen. Componist der Nederlander Camille Jansen is hier in de studio. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Hi, Simone.
0: Ja, in totaal worden meer dan 100 concerten gegeven in 15 steden en op treinstations en dus in rijdende treinen. Wat maakt deze dag verder nou zo bijzonder voor jou?
1: De dag van de componist is eigenlijk een dag waarbij we Nederlandse componisten en Nederlandse hedendaagse muziek in het zonnetje zetten. Want er gebeurt zoveel in ons

0: contact met Martine Veldhuis, winnaar van het Nederlands Vioolconcours 2026. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, jij gaat dit stuk morgen spelen, hè? Wat is het voor stuk?
1: Ja, ik moet zeggen, ik word al helemaal vrolijk van.
0: Ja, ik ook.
1: Achter de telefoon. Ja. Nou, het stuk heet The Dance van Theo Luvendi. En het is een stuk waar we ook letterlijk bij moeten dansen. Want er is gevraagd om belletjes om je voeten te doen. Iets wat ik erg spannend vind in een rijdende trein, want ik niet omval tijdens het spelen.
0: Ja.
1: En er wordt dus gevraagd dat een kruisje per noot, waar je dus moet stampen, letterlijk op de grond.
0: Ja, ik hoorde die belletjes,
1: ja. De trein. Ja, dat is extra, extra percussie. Dat wordt dus allemaal gedaan door één speler.
0: Oh. En ben je dat aan het oefenen al?
1: Ja, ik heb dat letterlijk tegelijk gestudeerd. Dus normaal studeer ik altijd heel langzaam. Dat heb ik ook gedaan. Maar meteen met mijn rechterbeen erbij. Want ik denk, als ik dat apart had gestudeerd, dan had ik dat niet meer samengekregen. Ik moet het echt als één mens studeren. Dus ik heb dat tegelijk ingestudeerd.
0: En waarom dit stuk gekozen?
1: Ik vind het een ontzettend vrolijk stuk en het is een heel krachtig stuk. Ik was in het begin ook wel een beetje bang van mensen die heel dichtbij zitten. Gaan ze niet denken, die viool kan best hard.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat het gewoon echt een heel feestelijk, vrolijk stuk is. En die wil ik heel graag laten horen aan zoveel mogelijk mensen. Vooral mensen die ook denken van, gebeurt me nu? Oh, wat leuk eigenlijk! En ja, dat het zo verder gaat.
0: En optreden in een rijdende trein, dat is dus een primeur, wordt dat morgen. Is dat wel een goed idee met zo'n breekbaar instrument?
2: Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad.
1: Ja.
2: Ja, ik
1: heb dat vaker gedaan. Ik heb niet door een concertorganisatie, maar er was een mevrouw in de trein die zat in een rolstoel. En ze zei tegen mij dat ze nooit een viool heeft kunnen horen live, omdat zij niet durft naar locaties te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ik tegen haar van, als u wil kan ik voor u live spelen. Toen ben ik wel gaan zitten en toen vond ik wel veilig. En toen ben ik voor haar wat gaan improviseren. En dat was zo'n speciaal moment. Dus dat is wel voor mij mijn primeur. Maar echt een optreden geven, dat is morgen als primeur voor mij.
0: En als je aankomt in Zwolle, moet je direct door naar je eigen concert. Eigen orkest, begrijp
1: ja.
0: ik, hè? En dan maar hopen dat je geen vertraging hebt.
1: Ja, enorm, ja. Ja, ik dirigeer een klein strijkorkest. Benjamin heet het, in Zwolle. Dus dat was ik de enige dat ik ja kon zeggen. En ik had dat concert al staan. En toen zag ik van, wil je spelen in een trein? Toen zei ik, nou, alleen als hij naar Zwolle gaat. Nou, toevallig wel. Oké, okay, dat gaan we doen.
0: Oh, dat is een mooie combinatie. Ja, wat hopen jullie beiden dat deze dag van de componist verder teweeg brengt, Camille Jansen?
2: Ik hoop vooral dat iedereen een hele leuke tijd heeft. Maar ik hoop ook vooral dat de mensen in de trein zich gaan realiseren van, dit is eigenlijk echt te gek. Dit is hele leuke muziek. Ik ga een keer naar een concert toe. Of ik ga deze muzikant misschien even volgen op Instagram. Of deze muziek een keer luisteren. Ja, gewoon awareness. Awareness voor de Nederlandse hedendaagse muziek. Want er is zoveel.
0: Want noem nog eens wat namen, want er zijn ook stadscomponisten.
2: Klopt, ja. Er zijn stadscomponisten in Amsterdam, in Den Haag. Er is een stadscomponist voor één dag in Groningen. Seterena Fisi is in Groningen de stadscomponist. Zij geeft, ik geloof om 3 uur, zij een stuk geschreven voor vrouwenkoor en elektronica. Op basis van overlevingen uit Kamp Westerbork. Nou, dat is echt een waanzinnig stuk muziek. Heb ik laatst wat van gedraaid op de radio. En zo zijn er dus allerlei dingen. De voormalige componist in Nederland, Martin Fonsen, die reist mee in de zuidelijke route. Doet ook Rotterdam aan. Daar klinkt ook waanzinnige muziek. En in bijna iedere stationshal zingt er ook een koor. Dus dan hoor je allerlei koren. En een van die stukken trouwens is ook het stukje wat ik geschreven heb voor deze dag, speciaal voor deze dag. Schokgolf.
0: En dat is waar precies te horen?
2: Overal wel zo'n beetje. Ook in Zwolle trouwens, Martine.
0: Ook in Zwolle. Dus als je uitstapt, Martine, is het wellicht te horen.
1: Dan blijf ik nog even staan.
0: Zeker. En wat hoop jij dat deze dag teweeg brengt, kort, Martine?
1: Ja, wat ik eigenlijk altijd hoop als ik concerten buiten concertzalen geef, inderdaad die drempel minder groot maken. Er is toch altijd die drempel.
0: Dankjewel. Componist in Nederland Camille Jansen en jong viooltalent Martine Veldhuis. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goedenacht.

0: vrienden van Max.
1: Nou, je hoort nu dat het luchtalarm afgaat, dus ik moet ook even het gesprek onderbreken om een veilige plek op te zoeken.
0: NOS-correspondent Nasra Habibala over haar vertrek uit het Midden-Oosten. En voetbalanalist Kenneth Perez.
2: Ja, vlees nog vis.
0: Over de hoogte- en dieptepunten op het WK-voetbal.
2: Weet je wat ik het mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken, van, heeft hij de juiste curve?
0: Margreet Rijntjes, in gesprek met Nasra Habibala en Kenneth Perez. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag-, darm- en lever.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
13: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
14: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van zaterdag 20 juni. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade, vooral in Midden-Nederland. In Utrecht zijn bijvoorbeeld bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Eerder op de avond viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer in het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het nog vrij warm, 16 tot 20 graden. Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
17: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Sinds deze week is de close-up documentaire Ko Liang-yi, ontwerper van zijn tijd, te zien op NPO Start. Ko Liang-yi was bekend als interieurontwerper van Schiphol en ontwierp in de jaren 50, 60 en 70 meubels die gekenmerkt worden door een minimalistische, maar ook warme stijl. Deze documentaire over Ko Liang-yi werd gemaakt door Lex Reitsma. De man achter documentaires over onder meer Gerrit Rietveld, Rob Scholten en de nieuwe huisstijl van het Stedelijk Museum. Maar Reitsma is daarnaast ook zelf geprezen grafisch ontwerper. Zo ontwierp hij meer dan 24 jaar lang de posters en affiches voor de Nationale Opera en is ook de bedenker van diverse postzegels. En Lex Reitsma werd geboren in 1958. In Delden, hij zit helemaal tegenover mij, Lex.
18: Goedenavond.
17: Ja. Gezellig dat je
18: ja,
17: er bent.
18: Zeker leuk.
17: Ben je met de auto door het noodweer komen racen?
18: Ik heb nog nooit zoveel bliksemschichten in 3 kwartier gezien, volgens mij mijn hele leven. Het was gigantisch.
17: Nee, ik dacht ook wel.
18: Doodeng.
17: Ja, het was heel spannend.
18: Best wel eng.
17: Ja. Ja. Maar je bent hier.
18: Ja.
17: We zijn redelijk veilig, denk ik.
18: Ik hoop het maar.
17: Ja. Ik vind het ook grappig, want we spraken elkaar ook net even van tevoren. En jij bent natuurlijk ook documentairemaker. Jij volgt mensen, je laat mensen hun verhaal vertellen. Ik kan me indenken dat het ook een beetje raar is nu zo voor Nooit meer slapen. Dat het omgekeerde wereld is. Dat jij opeens op de ondervragingsstoel zit.
18: Ja, je bent ook wel een beetje bekend met hoe dat dan zou kunnen gaan verlopen. Of hoe. Ik kan me ook jouw rol dan wel voorstellen. Hoe jij dan mij dingen zou willen vragen of dingen te weten te komen. Dus dat vind ik eigenlijk alleen maar. Ik vind dat allemaal niet zo eng, bij wijze van spreken.
17: Nee?
18: Nee.
17: Maar zit je ook helemaal met al je guards op en helemaal voorbereid van.
18: Nee, ik laat me totaal verrassen. Ik kan me niet. Het loopt zoals het loopt, denk ik. Altijd, ja. Sowieso eigenlijk ook bij interviews, je weet toch nooit. Dat is ik ook het moeilijke van documentaire maken. Dat je natuurlijk, als je een speelfilm maakt bij wijze van spreken, en je alles uitschrijven, weet je wat er gaat gebeuren. Doe je het eindeloos over tot je precies hebt wat je wil. Maar je kan nog zoveel willen bij documentaire maken, maar het moet allemaal maar net gebeuren. En iemand moet geen cameraangst hebben, en moet goed uit zijn woorden kunnen komen. En het moet er nog mooi uitzien, het moet mooi belicht zijn. Dus dat is een hele andere koek. Dus.
17: Ik heb net die documentaire gekeken over America's Next Topmodel. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord. Dat is een meidending, denk ik. Waarbij meisjes deelnamen aan een modellenwedstrijd. En dag en nacht door een cameraploeg werden gefilmd. Ook dronken werden gevoerd. En dat was dan de truc van de regie en de productie. Om ervoor te zorgen dat die meiden gewoon niet meer die cameramensen opmerkten. Heb jij trucjes om onzichtbaar te worden? Of.
18: Ik heb altijd wel zoiets met het zoeken naar mensen voor die geschikt zijn voor in de film of de documentaire. Dat ik eigenlijk het meest altijd geïnteresseerd ben in mensen die niet willen. Oh. Er zijn mensen die eigenlijk, als je te graag wilt, dan zijn die mensen eigenlijk bezig met zichzelf. En dan vaak ook niet dat ze in beeld zijn of dat ze dan in een film komen of een documentaire. En dat vinden ze dan heel interessant.
17: Ja.
18: Zo was er bijvoorbeeld ook een van de mensen die niet in de film uiteindelijk is gekomen. Uit Limburg. En die zei op een gegeven moment, dit wordt al mijn vierde televisieoptreden. En ik denk, het is geen optreden. Je vertelt iets over iets wat jou bezighoudt. In dit geval een Ko Liang-yi en de samenwerking met Ko Liang-yi en zijn werk. Daar gaat het over. En dat op een gegeven moment, moet alles wegvallen. En dan moet het alleen daarover gaan. En niet meer over zo'n présence van of hoe je daar dan zit en dit en dat. Daar ben ik een soort van allergisch voor. Dus dat schift zich altijd heel snel.
17: Ja.
18: Dus als mensen zeggen, ik heb niks te vertellen of ik weet niks of ik ben niet interessant genoeg. Dan begint het van mij vaak. Ik heb ook mijn allereerste film was een film over Jan Bons. Dat was een grafisch ontwerp die ik ongelooflijk bewonder. Die echt had een soort tuinhuis. En daar in dat tuinhuisje, daar zat hij op de grond te scheuren en te knippen en te plakken. En die maakte ook allemaal hele mooie, bijvoorbeeld dat ITVA-logo met die gescheurde camera ook gemaakt. Maar die maakte ook hele mooie advies voor de appel. Maar heel veel met gescheurde dingen, heel impulsief. Nou, en daar zat ik dan soms te filmen. Een middag te filmen. En dan had hij dus gewoon echt niet in de gaten dat ik aan het filmen was. Oh. En dan zei hij dus van alles. Ik geloof dat een deel van die film, ik geloof wel 20 minuten van de 55 minuten van die film, hoe lang die film duurde, dat ik dat in één middag heb gefilmd. Omdat hij zo open was en makkelijk en zo onbevangen. En ja, dat was gewoon ongelooflijk leuk. Dat heb ik ook ongelooflijk goede herinneringen aan die, het maken van die film. En zo kom je dat natuurlijk af en toe tegen.
17: Maar dat hij ook zo ontspannen is en zich ook door jou zo laat filmen, dat duidt ook op een soort vertrouwen dat jij blijkbaar bij hem kan opwekken.
18: Ja, nou, ik bewonder hem. We kenden elkaar uit de drukkerij, want hij kwam in dezelfde drukkerij waar ik kwam voor de affiche voor de Nederlandse opera.
17: Ja.
18: En dan zag ik altijd hoe die daar werkte en hoe die dan met mensen omging en hoe perfectionistisch die was. Maar op een hele elegante manier. Ik vond het echt fantastisch. Een soort voorbeeld. En toen dacht ik, ik moet daar gewoon eens eigenlijk een filmpje over maken. Toen was ik eigenlijk net begonnen met het idee om films te gaan maken. Dus daar is eigenlijk alles mee begonnen. Een filmpje van 10 minuten over dat ITVA-logo eigenlijk, geloof ik, min of meer. En dat is later dan een wat langere film van 50 minuten geworden. En dat is ook de eerste film die op televisie komen, zeg maar. Maar dat was puur dan ben je gewoon gegrepen door iemand en een onderwerp. Mm-hmm. En eigenlijk is dat bij alles wat ik doe, of in ieder geval de onderwerpen die ik kies voor die films, voor die documentaires, dat zijn allemaal dingen die me gewoon raken, of waar ik mensen al heel lang ken, of dat gaat allemaal heel natuurlijk. Van het een komt weer het ander.
17: Ja, want ik begreep dat het onderwerp, net is natuurlijk een mens, Ko Leung-i, die zat eigenlijk ook wel een beetje in jouw wereldje.
18: Nou, heel erg eigenlijk, want Eng Bo, dus zeg maar, dat is een van, behalve Ko Leung-i is natuurlijk doof persoon, maar ja. Eng Bo als de zoon, die is al vanaf 2000 bezig om eigenlijk zijn werk van zijn vader in kaart te brengen.
17: Ja.
18: En toen heeft hij een kleine tentoonstelling in Vivid in Rotterdam georganiseerd. En toen werden zijn ogen geopend, want hij was geloof ik 6 jaar toen zijn vader overleed. Nou, wat weet je dan nog? Dus dan weet je eigenlijk niks. En zijn moeder die was het allemaal beu, want Ko Leung-i heeft zijn leven keihard gewerkt. In een hele korte tijd heel veel gedaan. En die heeft zich echt een soort van over de kop gewerkt. En dus die moeder die had heel veel dingen, het interesseerde niet. Of het was het huis uit. En hij wilde juist.
17: Dus kunstvoorwerpen, de meubels die hij heeft gemaakt.
18: En het archief. Ja. Dat is ook deels vergaan zelfs. En toeval wilde dat vrouw Manon bevriend was met Eng Bo. Dus die ken ik al, 25, 26 jaar geleden. En toen had hij het al over, ik wil iets met het werk van mijn vader doen, in vastleggen op een of andere manier. En toen, er is een geweldig boek in 1986 uitgekomen over ook het enige boek wat er ooit was, over Ko Leung-i. En dat is helemaal in zwart-wit. Mm-hmm. Want het is eigenlijk uit geldgebrek, omdat het gewoon moeilijk was om dat te produceren of uit te brengen. En toen zei hij, ik zou dit boek nog wel een keer willen maken, maar dan in kleur, maar dan met vollediger en met dingen die ik allemaal erbij heb gevonden en aangevuld. Nou, en toen dacht ik, misschien moeten we dan samen naar het Stedelijk Museum gaan en zeggen, we willen een boek, maar ook een tentoonstelling en een film erbij.
17: Nou.
18: Dat is dus echt 13 jaar geleden dat we bij Ingeborg de Rode, die was de conservator, nog steeds dezelfde conservator.
17: Shout-out, ja.
18: Die nu de tentoonstelling ook samen met Eng Bo heeft samengesteld. Omdat hebben we daar voorgesteld. Alleen toen waren de directeuren, eerst Eng Goldstein en later Beatrix Roef, die waren absoluut niet van de toegepaste kunst.
17: Dus meubels, interieur design.
18: Ja, dus wat Ko Leung-i dus maakt. Ja. De toegepaste dingen, de vormgeving, industriële vormgeving. En ja, daar waren ze. Ja, dat.
17: Dan liever een schilderij of een.
18: Ja, die waren meer de echte beeldende kunst, zullen we zeggen.
17: Ja.
18: En met de Rijn Wolfs, de huidige directeur, die had daar meer oren naar. Dus ik geloof dat 3,5 jaar geleden is er een soort start zijn gegeven van, we gaan het doen.
17: Ja.
18: En dat was ook het moment om te denken, hoe ga ik dan die film aanpakken en hoe gaan we dat morgen doen?
17: Grappig, maar het begon, jullie waren al 13 jaar geleden met dat plan eigenlijk de hort op gegaan. En indirect is het dus ontstaan door iemand die zijn vader op 6-jarige leeftijd verloor. En als een soort strandjutter alle meubels die die vader heeft ontworpen gaat verzamelen en in kaart wil brengen.
18: Nou, ik bedoel, het is niet een strandjutter, sorry. Nee. Maar ik bedoel, dit is met zoveel ongelooflijke zorg. En het is bijna een soort levenswerk voor Engbo.
17: Ja, want je laat het heel mooi zien in deze documentaire. Dat hij echt catalogie bijhoudt wat zijn vader allemaal heeft gemaakt. Laten we dan ook even bij het begin beginnen, hè, over Ko Leong-i. Want ik weet niet of de meeste mensen, de meeste luisteraars, meteen dat zijn naam iets zegt.
18: Ik denk het niet.
17: Nee, hè? Want een van de kunsthistorici die je aanhaalt aan het woord laat in je docu zegt ook, ja, verbijsterend dat deze man die nationaal en internationaal gerenommeerd was, het interieur van Schiphol ontwierp, voorliep, zo meteen de vergetelheid is geraakt. Allereerst, ja, wat voor man was hij?
18: Hij kwam natuurlijk uit. Het is een Chinees. Hij is in Indië geboren, of in Java.
17: Uit een Chinese familie.
18: Ja, en die daar al heel lang woonde. En hij is toen naar Nederland gekomen. En zijn ouders hadden volgens mij bedacht dat hij een soort van pedagogiek zou gaan studeren. Het was ook vrij religieus. En ik geloof dat hij zelfs op de zondagsschommel dingen deed in Indonesië. Maar goed, die is toen naar. Toen heeft hij heel kort iets proberen te doen, geloof ik, met pedagogiek, maar dat is al een soort van mislukt.
17: Even voor de tijdslijn. Ja. Hij is geboren in 1927. Hij was 21 toen hij naar Nederland kwam. Dus hij probeerde in 1948 pedagogiek te doen, maar hij dacht nee.
18: Ja, zoiets. En toen is hij daarna, omdat hij toen tijd over had, geloof ik, naar de werkschuit gegaan. Dus dat is een. Dat lag ergens aan de Prinsgracht, volgens mij. Creativiteit om daar iets mee te doen, zeg maar, om uit te vinden wat je wil. Ik geloof dat mijn moeder zelfs ook op de werkzaamheid heeft gezeten. En vandaar is hij naar het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs gegaan, het IFKNO. En daar was hij helemaal op zijn plek. En daar had hij ook een hele goede Johan Niegeman. Dat was een leraar die dus interieurkunst les gaf.
17: Dus niet design, kunst.
18: Nee, dat is zo mooi. Het is op een gegeven moment een diploma gevonden door Enk T, dus de broer van Engbo. En daar staat dan het woord binnenhuiskunst op. En dat is toch. Want hij vindt dat zijn vader ook echt een kunstenaar is, meer dan een ontwerper of een designer. Dus dat vond hij dus echt prachtig. Dat is wel op centen heel leuk. En op die Rietveld, of dat is eigenlijk wat nu de Rietveld Academie was, maar dat was toen het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs. Daar heeft hij, daar bleek al snel dat hij dus daar ongelooflijk aanleg voor had en talent voor had. En toen is hij daar vandaar naar bij de Stichting Goed Wonen terechtgekomen. En dat was, naoorlogs een soort instituut wat propageerde dat alle Nederlandse woonhuizen ingericht moesten worden met modernistische meubeltjes en meubels, maar ook strakke vormgeving om de meubelindustrie een beetje op te krikken, zou ik maar zeggen. Ja, ja. En dat werd heel erg gepromoot met een toonzaal en een tijdschrift en alles. Dat is echt na oorlogs. En er waren natuurlijk allemaal nieuwe materialen en was ineens met plastic onder van alles en hout kon gebogen worden en allemaal nieuwe soort meubels ontstonden in die tijd. En Ko Leong-i was onderdeel van die hele beweging, zullen we zeggen, of die hele groep van mensen die na de oorlog dat allemaal ging bedenken en ontwerpen.
17: Dat is ook fantastisch. Je laat in je documentaire heel grappig zo'n polygoonjournaal stemmen. Laat je dan vertellen dat Goed Wonen een project heeft voor alleenstaande Amsterdammers. Dus in de jaren 60 is dit dan, neem ik aan, 65?
18: Ja, 65 of zoiets.
17: En het is dan helemaal modern volgens die tijd ingericht. En dan zeggen ze erbij, alleenstaand zijn is niet hetzelfde als alleen zitten of zo. Want je kan dankzij de innovaties van deze man, kan je dus ook meubels uitschuiven.
18: Ja, het is echt de tijd van uitklaptafels aan de muur met bedden die je dan uit de muur kan halen.
17: Slaapbank plus.
18: Een slaapbank. En alles onverdeeld. Veel ruimte, dus weinig wanden, maar alles moest vrij open zijn. Mm-hmm. Maar dat interieur, dat is in de Jan Evertse straat, is een modelwoning. Die dus I heeft ontworpen. En dat is dat filmpje dus te zien.
17: Ja, want jij noemt hem vaak I. Want heel even voor mijn begrip, hè. Ko is zijn achternaam, omdat hij Chinees is, heet hij Ko.
18: Ja, het is
17: Liang
18: achter zijn zeggen. Dus Ko is de achternaam. Ja. En dan Liang is de generatienaam en I is de voornaam.
17: Oké. Okay.
18: Maar om het nou nog ingewikkeld maken, want de kinderen die heten dan bijvoorbeeld weer Eng T en Eng Bo.
17: Ja.
18: Maar dan heten ze dus in Nederland heten ze dan Eng T Co. En Eng Bo Co, omdat iedereen anders in de war zou raken. En dus dan hebben ze dus Co wel als achternaam.
17: Ja.
18: Staat dus niet voorop, maar die staat achteraan.
17: Ik word een beetje duizelig, maar zullen we hem gewoon I noemen dan voortaan? Dan,
18: ja.
17: Hoe zag een typisch meubelstuk van zijn hand eruit?
18: Nou, hij heeft natuurlijk in verschillende heeft natuurlijk ook een soort van ontwikkeling doorgemaakt. Want hij begint dan heel erg met wat zijn werk denk ik heel erg kenmerkt en waar hij heel erg goed in was, om verschillende materialen, heel contrastrijkende materialen, dus bijvoorbeeld stof en roestvrij staal of palisanderhout, dat heel mooi donkerhout, maar dan weer met glad staal te combineren. En die meubels waren eigenlijk ongelooflijk duur in productie. Dat vind ik eigenlijk toch nog steeds best wel gek. Dat je in die tijd, heel exclusief. En dan zie je dus dat op een gegeven moment dat hij daar wat meer, dan gaat hij dat ook versimpelen. En op een gegeven moment gaat hij ook dat is allemaal voor de firma Artivoor dat hij dat ontwerpt.
17: Limburgse firma,
18: een Nederlandse firma. En daar is hij dus binnengekomen. Daar is hij een soort adviseur geworden voor het hele bedrijf. Die heeft het hele bedrijf echt helemaal opgekrikt en helemaal leven ingeblazen, ook heel internationaal.
17: Nou ja, maar het is heel grappig, want jij laat in de documentaire ook iemand aan het woord die dan vertelt dat wanneer I binnenkomt bij dat Limburgse bedrijf, hij meteen een hele catalogus begint af te kraken van dit ziet er niet uit.
18: Ja.
17: Het was ook wel een mondige man.
18: Ja, en ik denk dat hij was ook een man van de wereld, want hij ging echt ongelooflijk veel op reis, of naar Italië en Amerika en in Japan. En hij had ook heel veel internationale contacten en dat was in die tijd binnen in Nederland heel ongebruikelijk. En die hele ontwerpwereld was toen ook, dat heb ik tenminste zo begrepen van een paar oudere coryfeeën binnen Nederland, dat is om een hele kleine wereld. Er waren wereldwijd misschien maar 30, 40 toonaangevende ontwerpers. En die hielden elkaar allemaal in de gaten. En die lazen allemaal tijdschriften zoals Domus, waar ze dan inspiratie uit haalden.
17: Dat was een soort VT Wonen, Domus?
18: Nou, Domus was meer echt design en beetje meer chic, bij wijze van spreken.
17: Yeah, yeah.
18: Toonaangevend. En VT Wonen was meer van doe het zelf, bij wijze van spreken. Zo van. Ik kan zelf ook eens een keer in elkaar timmer of maken. Maar
17: Domus, daar werd zijn werk in gepubliceerd.
18: Ja, en dat was een soort doorbraak. En toen had hij ook een soort prijsvraag gewonnen voor in Cantu in Italië. Nou, dan komt een Nederlander, die maakt ineens iets en wordt in Italië wint dat de prijs. En dan val je op. Maar dat was ook heel geraffineerd. Ook weer met mooi staal en leer. En dat is toen ook uitgevoerd en zo. En dat opende volgens mij allemaal deuren en mensen zagen dat. En toen werd hij ook uitgenodigd. Toen ging je naar beurzen en toen zijn dus ook mensen in het buitenland zeiden van, er woont in Nederland een hele goede ontwerper, daar zou je eens mee moeten werken.
17: En de Nederlanders dan, wie was deze Nederlander dan?
18: Ja. Ja.
17: Maar als ik het dus goed begrijp, en ook op basis van je docu, zodat mensen thuis ook even een beeld hebben, hè? Een typische niet, maar... Wat je wel kan voorstellen bij de meubelstukken van I. Strak design, vaak metalen frame of mooi houten frame erop. Canvas kussentjes. De kleuren, wit, zwart, oranje-bruin.
18: Ja, hij heeft ook zo'n
17: echt lekker 60's.
18: De bekendste bank, wat ze ook de Co-bank noemen. Dat was een soort, het eerst met een soort houten onderstel, zeg maar. En toen later met een metalen onderstel, met een soort, schelp noemen ze dat ook. Waar dan twee katoenenachtige kussens op lagen. Maar dat was zo naturel en zo puur gemaakt dat heel veel mensen dachten, ja, dat moet zeker nog bekleed worden of zo. Dat is nog niet helemaal af. Maar dat was gewoon, dat was zijn idee om dat zo te doen. En die ene bank, er zijn er echt, als je nu op Marktplaats kijkt, wat er nog aangeboden wordt aan banken van Kodiang I. Nou, dat is dat vier van de vijf van die banken, dat is die bank. Dat is echt, iedereen weet dat bijna meteen. Als je een beetje van design iets weet, bij wijze van spreken.
17: Ja. Een kennersbank dus eigenlijk.
18: Ja, een soort cult ding is het gewoon, cultobject, bij wijze van spreken. Ja.
17: Ja, en nogmaals, heel strak design. Ik kan me ook voorstellen, kan je er ook nog een slaapbank van maken? Want dan eigenlijk twee helften. Ik kan me indenken dat je die gewoon open kan klappen. Of zat dat niet inbegrepen bij je?
18: Nee, was hij toch volgens mij. Nee, nou, niet. Dus wel meer het Spectrum heeft dat allemaal wel gemaakt. En dan Martin Visser en zo, maar niet. Koningin heeft daar volgens mij niks mee gedaan.
17: Hij brak dus eigenlijk door in die design meubilair wereld. En opeens was daar Schiphol. Hoe waren ze hem op het spoor gekomen?
18: Nou, hij had ook contact met de architect Duintjer. Die ze later ook nog de Nederlandse Bank

0: bijvoorbeeld heeft ontworpen. Maar die, daar had hij contact mee. En hij was ongelooflijk goed met ook in het ontwerp van stands. En ik denk dat dat er ook mee te maken. Hij was ook heel goed met het gebruik van de lege ruimte. Hij durfde een ruimte leeg te laten. Dat was echt een soort kenmerk van zijn werk. Dat vertelt Ineke van Ginnek ook heel mooi, vind ik. Dat is de kunsthistoricus die een gids is in de film, zeg maar. En die ook het eerste monografie heeft geschreven. Die vertelt daar, en die heeft dat helemaal uitgezocht, dat hij daar echt een soort... hij had er een ongelooflijk talent voor hem. En hij durfde dat ook. Want heel veel van die fabrikanten, van die meubelfabrikanten, die dachten van, jij moet zo'n ruimte, je moet laten zien wat we allemaal doen. Dus dat moet helemaal vol geplemd worden met... Maar hij dacht, nee, ik zet één ding, ik belicht dat mooi. Ik zet er een mooie vaas met één bloem of één tak. En iets geks aan de muur of iets met kunst. En dat viel gigantisch op. En nou ja, Schiphol zijn natuurlijk gigantische grote ruimtes. Ja. En wat hij daar heeft gedaan in Schiphol is daar de reiziger, zeg maar, op zijn gemak stellen. Want reizigers, nou, in die tijd was vliegen nog iets nieuws.
1: Iets engs.
0: In 1966. En ook iets engs.
1: Ja,
0: mensen zijn nerveus.
1: Ja,
0: dat zegt Ineke dan ook op een gegeven moment. Dus je moet ze tot rust brengen. Je moet een prettige bank en de bewegwijzing moet duidelijk zijn. En
1: niet te veel prikkels.
0: Nee. En het was ook vrij saai, bij wijze van spreken. Het was allemaal wit, grijs of bruin nog of iets. Maar niet felle kleuren. Het was ook allemaal vrij staal en wit formica en zo. En heel afgewogen, maar heel supermodern. En Nederland was daar volgens mij nog niet echt rijp voor. Maar het werd wereldwijd wel als soort voorbeeld gezien. Dus dat is ook de soort luchthaven vormgeving of airport architectuur. Daar heeft volgens mij heeft daar gigantisch aan bijgedragen. Omdat,
1: de internationale vormgeving.
0: Ja, dus er werd echt naar gekeken overal. En als je ook andere luchthavens ziet. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk ook meer luchthavens ontworpen dan. Maar dat is wel een soort toon gezet in die tijd.
1: Ja, want jij haalt ook iemand aan in je documentaire die dan zegt, ja, in Nederland waren ze niet echt onder de indruk hiervan, maar in het buitenland zeiden ze, Schiphol cares about the passenger.
0: Ja, passengers first. Dat is
1: passengers
0: dan
1: first.
0: Ja, het gaat om de mens. Ja. En dat is ook volgens mij echt iets wat bij Cody Young-ie hoort. Dat hij daar dus heel erg... hij stelde de mens ook echt voorop. Net zoals ergonomie. Dat was bijvoorbeeld ook in die tijd iets. Dus maar hij heeft dus ook hele mooie soort... hoe noem je dat? Buisframe schoolstoeltjes gemaakt, zeg maar. Die je kan opstapelen. Buisframe. Het was al heel simpel, een frame met twee houten plankjes. Maar de vorm van die zitting en die rugleuning, de lijn die erin zit. En dan heeft hij bijvoorbeeld een voorpoot en er zit een heel klein knikje in. En dat wordt bijna een soort voorpoot van een dier, om bijna, vind ik dan tenminste. Maar dat zijn helemaal hele gevoelig, geraffineerde dingen die hij dan gebruikt. Maar daar ongelooflijk raffinement. Maar dan is hij dus ook heel bezig met zithoudingen. Dus hij onderzoekt van, nou ja, hoe hoog en hoe breed. En dit is voor een bejaardentehuis, dit is voor in een cafetaria.
1: Maar hij drijft daarin door, want hij is op een gegeven moment zijn compagnon, laat je zien, allemaal stoelen van andere makers aan het opmeten. Een soort gulden snede. Oh, dat was de opdracht.
0: Nee, dat was de opdracht. Om te zeggen, ga alle stoelen die je tegenkomt allemaal opmeten.
1: Ja, ja.
0: Dat hebben ze allemaal, al die maten en lijnen hebben ze allemaal over elkaar gelegd in een soort diagram.
1: Ja.
0: En dan hebben ze een soort gemiddelde gemaakt. Ik weet niet hoe ze dat precies hebben verwerkt. Maar het ziet er heel interessant uit in ieder geval. Zo'n tekening. Dus dat is natuurlijk ook de mens. Ik bedoel, je moet het goed kunnen gebruiken. Je moet ook goed kunnen zitten. En daar was hij dan mee bezig. Niet van, ik maak een mooi raar ding. Zoals, dat vind ik ook heel bijzonder. Bij Artifor, dus die meubelfabrikant waar hij zijn leven lang voor gewerkt, heeft hij ook buitenlandse ontwerpers geïntroduceerd. Zoals Pierre Poulin en Geoffrey Harcourt. En die Geoffrey Harcourt heb ik ook gefilmd in Engeland. En die waren totaal anders dan I. Dus dat maakte het assortiment weer breder. En omdat je meerdere soorten ontwerpen had. Maar die Pierre Poulin die maakte echt, dat heb je misschien wel gezien, maar dat was een soort zitvorm, een soort tong, een soort golf. En dat was dan een stoel, bij wijze van spreken.
1: Het leek mij fantastisch zitten.
0: Ja.
1: Mijn ruggengraat zei meteen ja.
0: Ik weet niet of dat zo is, maar in ieder geval dat was ontzettend hip viel op.
1: Yeah.
0: En hij heeft ook echt van die stoelen, die zijn zich wereldberoemd mee geworden. Maar dat stak dus wel ook weer af tegen dat zakelijke van I, bij wijze van spreken, van zijn stoelen. Dus dat is best wel leuk.
1: Ja, en nou, I, het ging hem voor de wind. Hij was gevierd, internationaal, nationaal geprezen. Op een gegeven moment, jij haalde haar naam al even aan, deze Ineke van Ginneke, kunsthistorica. Hij zegt, ja, het is eigenlijk verbijsterend dat deze man eigenlijk zo vergeten is geraakt in Nederland. Hoe komt dat?
0: Nou, hij heeft om te beginnen natuurlijk maar 15 tot 17 jaar gewerkt. En ja, ik denk ook dat hij zich... Hij was niet zo op de
1: borst. Hij overleed vroeg. Hè,
0: ja, hij is in 1975 overleden. Dus hij is 47 jaar oud geworden. Ja. En dus zijn kinderen, die hebben hem ook, ja, behalve dan Mira was iets ouder, maar...
1: Zijn dochter.
0: Zijn dochter en bijvoorbeeld Enk Boon, Enk, die waren allemaal nog heel jong. En die ze hebben nauwelijks eigenlijk een vader gekend. En, maar zijn bekendheid, ja, ik denk, ja, misschien was het een ingewikkelde naam. Of ging het oeuvre een beetje op in de rest? Of was het exclusief? Dat zou ook nog kunnen. En je kan natuurlijk ook niet aan je eigen marketing wel doen. Als je leeft, dan dat, ja, klinkt heel bot. Maar dat is wel, je moet jezelf ook steeds maar levend houden. En als je 47 bent, denk je, nou, er komen nog zoveel jaren. Yeah. Heb je eigenlijk voor de boeg. Dus hij heeft het ook niet kunnen voortzetten of niet in stand kunnen houden, denk ik. En er zijn dus andere mensen die dat ook niet hebben gedaan. Dus dat is, kun je ook wel zeggen natuurlijk.
1: Ja. Nee, en, ja, en je kan je ook afvragen waarom die andere mensen dan niet die moeite hebben genomen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Als hij zo gefêteerd was.
0: Ja,
1: hè? Ja, want allereerst, waar is hij aan overleden? Wat is er gebeurd?
0: Ja, hij heeft allerlei dingen. Uiteindelijk is hij aan kanker overleden. Maar hij heeft ook een hartaanval gehad en ook... Dat was best wel, ja.
1: En misschien wild guess, maar racisme dan. Want kijk, hij was natuurlijk van Indisch-Chinees, Peranakan-Chinese, kom af. Zijn naam was niet Jaap de Boer, maar Ko Liang-i. Ik bedoel, heeft dat meegespeeld? Kan je dat
0: inschatten? Ik zou echt niet, dat zou ik echt totaal niet weten.
1: Nee.
0: Nee, ik heb niet het idee.
1: Nee.
0: Ik denk dat het gewoon een hele kleine wereld was toen. En dat het gewoon allemaal wat minder... Ja, dat je minder goed reclame voor jezelf kan maken, in die tijd ook. En dat, dat het zoiets is. En, ja. Maar er zijn heel veel mensen die daar, de echte kenners, zullen we zeggen, maar dat is natuurlijk het selectief, heel selectief publiek, die kennen zijn naam wel. Dus dat, maar het grote publiek niet. Maar
1: nee.
0: Net zo Jan de Bouvry, bij wijze van spreken, weet ook iedereen wie Jan de Bouvry is. Maar ja, die zit, was dan ook iedere week op televisie, bij wijze van spreken, met een of andere...
1: Die heeft twee keer zoveel tijd gehad om telkens zijn imago weer te reanimeren.
0: Ja, dat was hij bij Gert-Jan de Reuge, had hij weer dit of dat, zeg maar wat, kwam hij weer ergens tevoorschijn.
1: Ja.
0: Maar die, ja, wil niet zeggen dat je daar nou een geniale ontwerper bent, maar...
1: Nee.
0: Ja, ik denk dat hij heel bescheiden was. Net zoals hij andere mensen wilde introduceren bij zo'n bedrijf.
1: Ja.
0: Hij was ook heel erg met zo'n bedrijf betrokken. Hij wilde ook dat het goed ging met het bedrijf. En ja, ik denk dat het in hoofdzak was. Hij was echt een ongelooflijk verbinder. Hij kon heel veel mensen, hij kon heel veel dingen goed signaleren. En ontzettend gevoel voor de tijd. En hij wist dan de juiste mensen. Ook heel veel kunstenaars heeft hij betrokken bij allerlei projecten. Ook op Schiphol waren er heel veel kunstdingen die er nog steeds staan. Van Karel Visser of André Volte. Of die nog steeds te zien zijn. Maar die heeft hij dus, zeg maar. Dat heeft hij geïnitieerd allemaal. Ja.
1: Zouden jullie bevriend kunnen zijn?
0: Wat zeg je?
1: Zouden jullie bevriend kunnen zijn?
0: Ik zou niet weten waarom niet. Nee, dat lijkt me wel bijzonder om hem te kennen, ja.
1: Ja, nee, maar ik vraag het ook omdat je in de documentaire hem ook als een soort workaholic naar voren laat komen. En zijn dochter, Mira, die hem dus nog het meest heeft meegemaakt, die vertelt op een gegeven moment iets heel raaks. Dat ze zegt van ja, we hadden thuis een prachtig ingericht, nou ja, heel gebalanceerd huis. Hij was er alleen nooit om er echt van te kunnen genieten.
0: Ja, dat heb ik. Dat was echt een onderwerp wat ik dus zo echt, hoe noem je dat, aan de orde heb gesteld. Ik dacht, dat vind ik toch raar. Dan ben je dus binnenhuisontwerper.
1: Ja.
0: En dan maak je iets voor jezelf. En dat moet ook heel rigide. Dat moet allemaal heel afgewogen. En nou ja, met zo'n leefplank aan de muur. En bepaalde heleboel van die supermoderne meubels. Die toen net
1: strak.
0: Heel strak. Maar ja, dan is hij er niet. Maar dan wordt hij wel boos als het allemaal niet zo is zoals hij had bedacht. Dan denk ik, ja, maar wat wil je nou eigenlijk? Je moet ook een beetje gewoon kunnen leven in zo'n huis.
1: En een beetje rommel maken. Zo.
0: Ja, dat denk je dan wel. Ja. Maar eigenlijk, dat is toch best een rare. Het heeft een soort contradictie of zo, vind ik.
1: Ja. Nee, je schetst een heel veelzijdig man. En het prikkelt ook echt enorm de nieuwsgierigheid. En voor wie net inschakelde, denkt, wie prikkelt de nieuwsgierigheid en wat ben je aan het doen? Nou, welkom allereerst bij Nooit meer slapen, waar ik vanavond grafisch ontwerper en filmmaker Lex Reitsma spreek, die een documentaire heeft gemaakt over Ko Liang Yi, getiteld Ontwerper van zijn tijd. En Ko Liang Yi was, ja, groot meubelontwerper, interieurdesigner van Schiphol. En Lex Reitsma zelf werd geboren in 1958 in Delden. Ik heb nog een fun fact over jou. Je had altijd een 10 voor tekenen.
0: Ik kan niet altijd geloven. Oh. Op een gegeven moment, ja. En die tekenleraar zei van, op het moment dat ik voel dat je beter kan tekenen dan ik, krijg je een 10. Dus toen heb ik 2 keer, geloof ik, een 9 gekregen. En de rest heb ik een hele middelbare school 10 voor tekenen gehad. Maar ik heb tekenen ook echt altijd. En ik ging ook nam ik dingen van school, wij spreken, nog mee naar huis om dan verder dingen te maken. Of ik ging het opnieuw maken en zo. Ik
1: was van echt, zodra je een potlood, zodra je die fijne motoriek had dat je een potlood kon hanteren, was je aan tekenen?
0: Nou ja, ik heb echt heel erg veel getekend, ja. Echt.
1: En wat tekende je dan?
0: Nou, allemaal hele rare, fantastische dingen. Maar ook architectuurachtige dingen. En ook grappige dingen. En ik maak dan ook voor het tennisblaadje een soort cartoonachtige dingen en zo. En nieuwjaarskaarten. Maar van alles en nog wat. Ja.
1: Ja, want dat,
0: maar ook allerlei verschillende technieken. Ook met pastelkrijtjes en met aquarel. En
1: Ecoline?
0: Vakantie tekenen ook. Ja, dat vond ik altijd hartstikke leuk.
1: Ja, want ik vraag er ook naar. Je bent, kijk, we hebben je nu het eerste half uur gesproken in je hoedanigheid als documentairemaker. Maar je bent ook een gerenommeerd grafisch ontwerper. Je hebt prijzen gewonnen voor je affiches voor de Nationale Opera. Je bent van heel veel markten eigenlijk thuis. Oh. Maar ik begrijp dus dat zowel dat filmen als dat tekenen in jouw jeugd allebei al heel erg zaten. Want ik heb ook van een vogeltje gehoord dat jij ook films maakte. Als
0: nou ja, op een gegeven moment. Mijn vader die fotografeerde en filmde ook. En die maakte,
1: was hij ook kunstenaar?
0: Nee, die was meer econoom. Maar die was dat een soort een PR-afdeling, of noem je dat, in externe betrekking afdeling van de firma Wessanen in de Zaanstreek, Wormerveer, me helpen oprichten. En daar werkte hij dan voor. Maar die kwam wel in contact ook met bedrijfsfilmmakers en zo. En toen zag ik hoe ze daarmee bezig waren. En toen dacht ik, jeetje, zoveel mensen voor een filmpje van 10 minuten. En wat een gedoe allemaal. Dat stootte me eerder af. Dat filmmaken. Dan dacht ik, terwijl dat tekenen, je gaat aan tafel zitten, je maakt iets, het is klaar. Of als je een affiche maakt, kan je dat gewoon in je eentje maken en dan wordt het gedrukt, bij wijze van spreken. Ja. Maar filmen heb je gewoon een hele club van mensen voor nodig. En allerlei fases. En waar wordt het dan vertoond en hoe dan? En qua techniek en kostbaar. Ja. Maar goed, heb ik wel in die tijd heel veel met Super 8 al in de garage bij mijn ouders. Hebben we decors gebouwd. En met mijn broer en vriendjes en zo. En maakte echt zo'n speelfilm van 20 minuten. En die zat ik allemaal te monteren. En weet ik wat allemaal. Met muziek erbij. Ik vond het echt. Ik heb echt al gewoon 4, 5 van dat soort films gemaakt toen in die tijd. En mijn moeder was toen ook heel erg ziek. Die heeft toen wij vrij jong waren, ook kanker gekregen. Oh. En dat was voor ons ook, als hij dan weer in het ziekenhuis lag, dat was dan soms best lang, gingen wij met z'n allen in die garage aan de gang. Dus dat was ook een soort uitlaatklep om het jezelf dan weer leuk te maken.
1: Met hoeveel jongens waren jullie?
0: Ik heb 1 broer, die is 1,5 jaar jonger.
1: Okay. Ja. En dat was voor jullie eigenlijk een soort vlucht, of?
0: Nou ja, ik weet niet. Dat kon sowieso allemaal wel bij ons thuis. Dus onze ouders waren heel erg ook van de creatieve dingen en zo. En dan werd er gewoon minder op je gelet, bij wijze van. Dan kon je dat zelf allemaal organiseren of doen.
1: Ik vraag het ook als vlucht. Want als je moeder heel ziek is, dan ga je thuis maar even lekker een film maken. Dat is ook een geweldige afleiding, kan ik voorstellen.
0: Ja, dat is het ook. Was het ook. Ja.
1: Maar dat was het tekenen dan ook voor jou zo'n afleiding?
0: Nee, maar dat zat er al. Als je ziet, mijn opa die tekende ook waanzinnig. En die kon heel goed schilderen en zo. Die was dan wel professor in de economie. Maar die kon ook dat was mijn grote inspiratie, voorbeeld. Ja.
1: Ja, heb je hem lang mogen meemaken?
0: Dat gaat wel. Maar hij is op een gegeven moment ook niet zo heel oud geworden. Met een soort attack overleden. Maar... Ja, Maar je had ook een soort humor en een soort wijsheid. En daar heb ik heel veel aan gehad.
1: Ja, wat was een wijze les van hem? Weet je dat nog?
0: Nee, maar het is een soort relativering of een soort van een soort fantasie. En hij maakte ook een soort boeken, echt met bijna A3-formaat, met heel dik aquarelpapier. En dan maakte hij voor mijn broer en mij, kregen we echt één boek. En het ging over de schepping van de wereld. Maar dan maakte hij allemaal, had die tekeningen van Michelangelo overgetekend, maar dan op zijn manier. En allemaal dingen gecombineerd. En dan kregen wij zo'n boek. Nou, ik heb ook wel 4 van dat soort boeken van hem.
1: Oh man, ik zou tekenen voor zo'n opa. Ja, geweldig.
0: Ja. Maar echt heel erg leuk. Dus dat werd ook constant gestimuleerd daardoor.
1: Ja. Ja. Je moeder was dus ziek, vertel je net. Ja? Heeft dat een invloed op jou gehad?
0: Nou, dat heeft mijn middelbare schooltijd gigantisch beïnvloed. Dat was precies in die tijd dat het op zijn hevigste was. En toen, ik had gewoon een vreselijke middelbare school in Alkmaar. Met 1400 leerlingen en ik kreeg 7 leraren Frans in zijn tijd. En die echt niet snapten dat ik dan een 10 voor teken had. Van daar klopte dan iets niet aan, bij wijze van spreken.
1: Want?
0: En toen, nou, dat vonden ze dan raar.
1: Je kon niet tekenen volgens ze.
0: Nou, ik weet niet, maar dat je dan kon of zo. Nou, echt helemaal niet leuk.
1: Oh.
0: En dat heeft me wel heel erg gemotiveerd later om. En toen heb ik mijn eindexamen op 1 punt ook niet gehaald. En toen hadden ze vanwege de thuissituatie kom je dan, doe je het over. En toen dacht ik, dan moet ik 2 jaar in dienst. Dienstplicht. Nou, dan ben ik 3 jaar verder. Terwijl toen was ik al aangenomen op de Rietveld op dat moment.
1: Mm.
0: Dus ik dacht, dat slaat echt, bekijk het maar. Ik kom hier gewoon nooit meer terug. Dan ben ik echt gewoon nooit meer teruggegaan. Voelt het echt verschrikkelijk.
1: Je hebt je ook dus uit de dienstplicht weten te kletsen?
0: Nee, dat hoefde toen niet, omdat ik toen. Het had alleen maar hoeven als ik dan een jaar extra. Oh. Een jaar later. Dus en uiteindelijk ben ik ook. Hoefde ik niet. Ik heb toen gezegd dat ik wel wilde, maar dat ik totaal ongeschikt was. Ik zei van, ik zou wel willen, maar ik ben gewoon niet geschikt. Nou, dat geloofde ze. Dus dat.
1: Maar dan nog heel veel. Want nadat je zo'n middelbare schooltijd hebt gehad. En die afschuwelijkheid zat er maar dus, begrijp ik, vooral in dat je echt zieke moeder thuis had en dat je docenten had die jou gewoon niet geloofden.
0: Het ging goed. En ik bedoel, met alles. En mijn vader die trok het ook niet echt. Dus en op een gegeven moment was daar gewoon geen begrip voor. En dan vroegen ze echt letterlijk aan het eind. Want er was iets thuis. Hè? Wat was er nou ook alweer precies? Nou ja, en dat speelde dan al een paar jaar. En dan denk je, kom op. En toen had ik 1 docent of leraar die. Die heeft ze toen heel erg druk om gemaakt. Het ging om maar over 1 punt, geloof ik.
1: Druk gemaakt in jouw voordeel, dat je wel.
0: Dat ik het eindexamen zo'n cadeau zou krijgen. Of cadeau voor één punt. Maar goed, dan is we moeten ergens een grens trekken. Dus dat kan niet, zoiets. Nou ja. Maar goed, ik heb daar echt niet helemaal traumatisch. Maar de Rietveld heeft het even goed gemaakt. Ik vond het echt superleuk.
1: Want daar had je dus, neem ik aan, leukere docenten. Ja, de lab lag laag.
0: Echt fantastisch. Dat vond ik echt een heel erg goede.
1: En waar zat hem dat in, dat fantastische?
0: Nou, dat je dan een soort gelijkgestemde ontmoet. Je hebt dan eerst een basisjaar weer in het begin. Dan heb je dus het eerste jaar waar alle richtingen, mensen die ook mode gaan doen, om beeld houden. Iedereen zit in hetzelfde jaar. En heb je een soort, het is een beetje gebaseerd op het Bauhaus. Waar je dan eerst van heel breed begint. En op een gegeven moment gaat je verder steeds specialiseren. Dus het tweede jaar is dan het algemeen grafisch jaar. En dan krijg je het eerste vakjaar. Nou, dat waren allemaal hele leuke docenten. En ik vond het echt heel erg leuk. Ja, ook een heel,
1: En ze zagen je talent ook?
0: Ja, het ging ook al makkelijk af. En ik heb me daar lekker uit kunnen leven, zullen we zeggen. Ja,
1: en je hebt zelfs met je scriptie nog een prijs gewonnen.
0: Nou, dat was niet echt een soort prijs. Maar het was de Frans Duwaar opdracht van het Amsterdam Fonds voor de Kunst. En dat was eigenlijk het idee dat je met dat geld kon je dat project realiseren, zeg maar. Dus een soort. En dat was een boekje, dat was een scriptie eigenlijk, maar daar heb ik het. De Gerrit Rietveld Academie, opleiding, de vormgevings, de grafische vormgevingsafdeling, vergeleken met de TU Delft met industrieel ontwerpers. Want daar gaf toevallig Wim Krouwel les. En op de Rietveld Jan van Toorn. En Jan van Toorn en Wim Krouwel waren in die tijd elkaars tegenpolen. En ook heel publiek met allerlei discussies. Maar goed, dat spitst zich nu op het onderwijs toe. En ik had op de TU Delft waren ze zeg maar te rationeel. En op de Rietveldweg dus te gevoelsmatig. Mm. Dus het was eigenlijk, ja, de ene moest eigenlijk iets meer hebben van de ene en de ander van de ander. Om dan een goede opleiding te zijn. Maar goed, de conclusie van mijn scriptie was eigenlijk, ja, ze moeten gewoon naast elkaar bestaan. En het heeft allebei zijn functie. En waar maakt iedereen zich nou zo druk om? Maar goed, daardoor heb ik al die mensen die ik heb geïnterviewd, waren natuurlijk ook al een soort interviews. Nou ja, met al die mensen heb ik later weer contact gehouden. En opdrachten ook zelfs van gekregen en zo. Dus dat was een ontzettend leuk project was dat. En dat is, eigenlijk lijkt dat een beetje op documentaire maken.
1: Precies dat.
0: Eigenlijk is dat toch wel, achteraf heb ik dat nooit echt pas veel van later gedacht van daar zit het eigenlijk gewoon al.
1: Vragen stellen.
0: Ja, maar, en ook iets willen achterlaten of iets in kaart willen brengen of iets uitzoeken of iets willen iets of deel willen uitmaken van een soort, net zoals bijvoorbeeld met die film De Stijl van het Stedelijk, waar ik dan de hele competitie of de pitch, hoe je het ook wil noemen, voor de nieuwe huisstijl van het Stedelijk Museum.
1: Dat was een wedstrijd?
0: Dat was had Gijs van Tijl, die had toen op een gegeven moment allemaal ontwerpers uitgenodigd. En die moesten dan dingen gaan maken. En dan zou een jury dan gaan kiezen welke ontwerp het best voor het Stedelijk Museum de grafische vormgeving kon gaan doen. Terwijl ik denk, nou ja, als je nou gewoon verstand hebt, of je denkt van, dit zijn goede mensen, daar kan ik mee werken. Die zitten in Amsterdam, daar kan je door mee één deur.
1: Maar nee, het moest
0: Maar dat moest heel ingewikkeld en allemaal uit het buitenland en heel duur. En heel veel van die mensen kende ik ook. Dus ik heb daar ook heel veel aan tafel kunnen filmen bij allerlei besprekingen. En dat was heel erg heel bijzonder om daarbij te zijn. Ja.
1: Vergaten ze dat je er was?
0: Ja, ja. Ah. Ja, het was zelfs op het moment dat ze gingen beslissen wie het dan zou gaan worden. En dat was uiteindelijk Pierre de Choulot uit Parijs, een Fransman. En die, toen zouden we de eerste 5 of 10 minuten aan de mee mogen filmen. Toen moesten we dus de kamer uit. Maar toen uiteindelijk heb ik daar geloof ik 1,5 uur gezeten. Dus toen heb ik alles kunnen filmen. En er zit ook een deel van, een flink deel van in de film zelf. Ja.
1: Yeah.

0: Ik heb dat nooit echt pas veel van later gedacht van daar zit het eigenlijk gewoon al.
1: Vragen stellen.
0: Ja, maar, en ook iets willen achterlaten of iets in kaart willen brengen of iets uitzoeken of iets willen iets of deel willen uitmaken van de soort. Net zoals bijvoorbeeld met die film De Stijl van het Stedelijk, waar ik dan de hele competitie of de pitch, hoe je het ook wil noemen, voor de nieuwe huisstijl van het Stedelijk Museum.
1: Dat was een wedstrijd?
0: Dat was had Gijs van Tijl, die had toen op een gegeven moment allemaal ontwerpers uitgenodigd. En die moesten dan dingen gaan maken. En dan zou een jury gaan kiezen welke ontwerp het best voor het Stedelijk Museum de grafische vormgeving kon gaan doen. Terwijl ik denk, nou ja, als je nou gewoon verstand hebt, of je denkt van, dit zijn goede mensen, daar kan ik mee werken. Die zitten in Amsterdam, daar kan je door mee één deur.
1: Maar nee, het moest
0: Maar dat moest heel ingewikkeld en allemaal uit het buitenland en heel duur. En heel veel van die mensen kende ik ook. Dus ik heb daar ook heel veel aan tafel kunnen filmen bij allerlei besprekingen. En dat was heel erg heel bijzonder om daarbij te zijn. Ja.
1: Vergaten ze dat je er was?
0: Ja, ja. Ah. Ja, het was zelfs op het moment dat ze gingen beslissen wie het dan zou gaan worden. En dat was uiteindelijk Pierre de Choulot uit Parijs, een Fransman. En die, toen zouden we de eerste 5 of 10 minuten aan de mee mogen filmen. Toen moesten we dus de kamer uit. Maar toen uiteindelijk heb ik daar geloof ik 1,5 uur gezeten. Dus heb ik alles kunnen filmen. En er zit ook een deel van, een flink deel van in de film zelf. Ja.
1: Hebben die mensen nog inspraak dan wat jij laat zien? Of is het echt van zodra de camera loopt?
0: Nee, want Gijs van Tijl die vond het allemaal geweldig. Terwijl ik had zoiets van, nou, ik zou toch wel denken van, toen bij de première zat hij ook op de eerste rij. En die werd zelfs herkend op straat, volgens mij, dat hij op een gegeven moment toen het uitgezonden was. Dat vond hij allemaal geweldig. Dus in die zin, ja.
1: Dus de aandacht is beter dan de inhoud. Maar dat komen we vaker tegen.
0: Waarschijnlijk, ja.
1: Iets anders, hè. Kijk, jij hebt natuurlijk jarenlang posters ontworpen voor een nationale opera. Heb je ook prijzen voor?
0: Toen heette het nog de Nederlandse opera.
1: Nederlandse opera.
0: Ja, want op een gegeven moment is het dus overgegaan in de nationale opera en nationaal ballet.
1: Ja.
0: Dus omdat het dan een soort fusie was, dat alles. En dat werd toen een nieuwe huisstijl. Dus op dat moment ben ik ermee gestopt. Maar toen dus zolang het Nederlandse opera heette, heb ik het. Dan zei ik van het moment dat Pierre Audy kwam in 1990. Toen zei ik van het allereerste begin van zijn periode dat hij daar artistiek directeur was, heb ik alles ontworpen en alle grafische dingen in ieder geval.
1: En jouw affiches, ja, ik vind ze heel mooi. Het zijn een soort montage. Ik probeer het even voor iemand die het nog nooit heeft gezien per woord uit te leggen wat er op beeld gebeurt. Het zijn montages van vaak fotobeelden, toch? Niet vaak getekend, heel af en toe misschien?
0: Nou, niet zo vaak, nee.
1: Nee, hè? En opvallende lettertypes waarbij de woorden en de beelden ook met elkaar, ja, het klinkt zo als een dooddoener, maar wel een gesprek aangaan. Dus elkaar een beetje versterken, veranderen. Zeg ik dat een beetje goed? Of heb je een migraineaanval en mag ik naar huis?
0: Nee, maar
1: oké.
0: Ja. Nou ja, wat mij heel erg interesseert, eigenlijk altijd dat je dus, wat je heel veel met een afficheontwerp ook ziet, dat mensen hebben, dan heb je een plaatje, zeg maar.
1: Ja.
0: En daar komt dan tekst bij. En dan moeten we dat er nog bij zetten, bij wijze van spreken. Of erboven, of ernaast, of er dwars doorheen. Maar ik vind het altijd een soort uitdaging om dat een soort te laten integreren. Dus dat het met elkaar iets gaat doen of aangaat, of dat het op elkaar reageert. En dat gaat ook vaak in lagen, dus de affiche van mij is aan. Ook wel heel gelaagd vaak. Of met, ja, dat is een soort kenmerk eigenlijk geworden wel. Dus daar ben ik altijd heel erg mee bezig. Dus dat gaat gelijk op. Het is niet zo dat van een plaatje met tekst erbij, maar het is even. En ik vind ook, het moet ook extreem goed leesbaar zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dat is net zoals. Ik ontwierp toen nog. Dat was eigenlijk voordat de hele computer er was. Maakte ik altijd schetsjes ter grootte van een speelkaart ongeveer. Echt van 50 bij 70 millimeter. Ja. Op transparant papier met allemaal kleurkopietjes. En allemaal zag een soort collage van dingen met een duidelijk kader waar het ophield.
1: Ja.
0: En dat nam ik dan mee en haalde ik echt uit mijn binnenzak letterlijk ongeveer. Zo van dit is het ontwerp. En ik liet ook maar één ding zien. En dat ging dan zo rond de tafel. En dan ging iedereen, vond er dan wat van. En dat heb ik de hele tijd zo volgehouden.
1: En wat gebeurde er dan? Dan zeiden ze ja. En dan ging het uitwerken? Of was dat al de eindversie?
0: Ja, nee, dan was dat het wel. Maar werd het uitvergroot, zeg maar. Maar dan zag nog iemand het van de afdeling. Maar niet meer dat iedereen er wat van moet vinden. Vond.
1: Vind ik fascinerend.

0: fascinerend. Ja. Want wat ik bij heel veel grafisch vormgevers zie, is dat juist als ze een tekening of een affiche. Wij krijgen toevallig volgende week Ina van Zel, Zuid-Afrikaanse schilderes. Die heeft strips gemaakt in haar jonge jaren in Zuid-Afrika. En die pagina's, die zijn de originele, zijn nou, ik denk wel 50 bij een meter. En die werden afgedrukt, nou, bij nog net niet 15 bij 30 centimeter. Maar jij doet het dus omgekeerd. Jij deed het omgekeerd.
1: Ja, nou, maar ik had ook het idee van als je op straat loopt en je ziet in de verte een affiche. Ja. Dan is dat qua grootte, als je dat dan met je vingers ongeveer denkt van, nou, hoe groot is het ongeveer? Dat een speelkaart, dat is eigenlijk best, dat is wel een beetje zo de maat. Of je fietst al langs, of je loopt er 20 meter, denk ik, oh, daar staat
0: dat. Waarom is dat dan? Waarom
1: nou,
0: is
1: kijk,
0: dat
1: als je
0: maat?
1: Het zo klein ontwerpt, dan zie je die contrasten ook heel goed. Dus dan kan je het lezen, of valt zo'n woord op, kan je dat beeld nog herkennen. Maar als je stel je voor dat je aan een bureautafel zit met een vel van 70 bij 100 voor je neus. En je gaat, ik ga nu een affiche ontwerpen. Nou, ik zou niet weten hoe je dat zou moeten doen. Dan moet je lijnen gaan trekken of fotocopieën plakken. Je kan beter iets heel kleins maken wat werkt. En dat dan moet het in het groot ook goed zijn.
0: Oh, maar dan ga ik ook meteen de omgekeerde vraag stellen.
1: En dat geldt ook voor zo'n postzegel bijvoorbeeld.
0: Precies, je wist wat ik wilde. Nee, dat, een postzegel ontworpen. Ja, ja.
1: Dat is eigenlijk is dat precies hetzelfde. Het is,
0: dus dan maak je nog kleiner stukje papier.
1: Maar een affiche of een postzegel is eigenlijk gewoon hetzelfde. Het is, kijk, een postzegel heb je gewoon 40 centimeter van je blikvel. Of noem het, als je het in je hand hebt.
0: Ja.
1: Tegenwoordig worden er bijna geen postzegels meer. Worden alleen maar verzameld. Maar niemand stuurt nog iets. Maar dan zie je dat op 40 centimeter afstand. En een affiche zie je misschien op 10 meter afstand. Nou, qua grootte in je oogblikveld, hoe noem je dat, is dat eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus qua verhouding en leesbaarheid is contrast. Ja.
0: Maar ik neem aan dat je zo'n postzegel dan de schets voor zo'n postzegel.
1: Ja, die is wel groter dan een postzegel. Ja, moet je wel heel goed kunnen
0: tekenen. Moet je met een loop gaan werken, denk ik.
1: Ja, nee, dat is wel.
0: In zowel op zowel zo'n affiches als de postzegels komen verdacht vaak handen voor. Wat is dat met die handen?
1: Nou, ik heb 176 affiches voor de opera gemaakt. Dus zullen best wel met handen zijn. Maar ik vind dat wel iets. Ik vind dat altijd wel mooi. Hè? Ja. Omdat je daar iets mee kan. Moet ik dat nou zeggen? Iets neutraler. Kijk, als je iets. Je gaat geen affiche maken met een zingende operazanger of zangeres met een open mond. Waar je denkt, nou, waar kijk ik naar? En je wil iets met een interactie. Of je wil met beweging of iets uitdrukken. Of. Dan vind ik handen altijd wel mooi. Dat is ook wel dan kan je in een kleine vorm kan je heel veel uitdrukken. Mm-hmm. Terwijl je kan ook een hele persoon erop zetten of zo. Of een hele. Ja, ik weet niet. Maar op een of andere manier. Dat is wel waar. Dat komt wel van heel veel terug.
0: Ja, ja. Nou. Met zo'n persoon krijg je misschien ook snel een plaatje bij een praatje.
1: Ja, maar ja. Ja.
0: Ja.
1: Maar er gebeurt natuurlijk altijd wel iets. Of er is iets met. Of je houdt iets vast. Of er is een spanning in. Of er is met verf of een afdruk. Of een, ja, ja.
0: Je vertelde net dat jij dus uiteindelijk als jongeling. Niet meteen het filmmakerschap op bent gegaan. Dat je al van dichtbij inzag dat je daar hele ploegen mensen voor had. Toch ben je die kant op gegaan.
1: Ja.
0: Wanneer?
1: Ja, nou, dat was op een gegeven moment in rond 2000. Toen. Dus mijn eerste vrouw is overleden. En, en toen heb ik ook in dat jaar de Werkmanprijs gekregen.
0: Wat is dat? Help even. Wat is de Werkmanprijs?
1: Dat is eigenlijk een prijs voor een grafische. Grafische ontwerper of een grafische prijs. Je hebt ook de Cole Young I-prijs, had je. Dus van hetzelfde Amsterdams Fonds voor de Kunst.
0: Ja.
1: En die was ook in 1982 of zo was die, maar die is inmiddels bestaat hij ook niet meer. En de Werkmanprijs bestaat ook niet meer.
0: Okay.
1: Maar goed, dus dan opgaan in de Amsterdamse kunstprijs. Maar goed, die Werkmanprijs was iets dan echt voor grafische afdeling, zeg maar. En van dat geld van die prijs heb ik toen apparatuur gekocht. Omdat nu ga ik dingen monteren en doen en filmen. Toen was ik ook niet daarna met die Jan Bons. Wat ik eerder vertelde, zo'n klein filmpje. En toen heb ik allemaal nog kleinere filmpjes gemaakt. En van het een kwam toen het ander. En dat was allemaal digitaal. En daarvoor was het natuurlijk die Super 8 dingen. En nou ja, dan moet je dus. Ja, dat is heel iets anders. Je kan dit allemaal gewoon thuis doen.
0: Mm-hmm.
1: Nu heb ik deze films ook. Die monteer ik gewoon allemaal thuis. Met een zware computer. En dat kan gewoon allemaal.
0: Ja, en want er is even een causaliteit.

0: Je zegt, mijn eerste vrouw overleden, toen ben ik dit gaan doen?
1: Nou ja, toen was er wel een moment dat ik dacht van... dat wordt ook... wat ook meespeelt op een gegeven moment... als je 24 jaar lang voor... ik maakte naast het werk voor de opera natuurlijk ook voor andere opdrachtgevers... Dus ook een fotoboek en een boek over architectuur ontwierp ik. Maar voor de Nederlandse opera heb ik echt natuurlijk heel lang heel intensief gewerkt. En dat op een gegeven moment als je dan zo lang voor één opdrachtgever werkt... Word je eigenlijk opdrachtgever waar je mee te maken wordt steeds jonger. Want iedereen na 3-4 jaar komt er weer in niemand voor die functie. Maar die is dan weer ook weer jonger. Dus ik werd steeds ouder relatief. En de opdrachtgever werd steeds jonger. Dus dan op een gegeven moment had ik echt het gevoel... dat dit had mijn dochter kunnen zijn. Of mijn zoon of zo. Die waar ik nu verantwoording moet afleggen. Wat ik nu allemaal mag ontwerpen. En of het goed is en zo. Dus op een gegeven moment zei ze... als je dit dan nog een beetje verandert... en dit rood in plaats van groen... dan is het goed.
0: Oh,
1: en dan is het goed. Ik zeg, dat vind jij goed, maar ik bedoel... ik vind het... dan moet je het eens over hebben of zo. Maar niet dat je denkt, dit is goed of fout. Of, op een gegeven moment werkt dat niet meer. Ik denk dat je moet met generatiegenoten werken. En dat werkt gewoon net zoals toen met Pierre Audi. Was volgens mij 30 toen hij begon bij de opera. En hij is maar 1 jaar ouder dan ik. En dat schept meteen al een soort band... Terwijl als je 20 jaar ouder bent, dan is het toch een andere generatie. Net zoals je nu over de boomers praat van ouders die niks meer van hun kinderen begrijpen. Maar dat is ook een beetje met zo'n relatie opdrachtgever en dan ontwerper. Dat moet wel klikken.
0: En je moet dus ook kunnen begrijpen wat de ander doet.
1: Ja, en dat je ook in dezelfde... Je ziet het waarschijnlijk ook in dezelfde soort richting te denken. Pierre die had hele uitgesproken... modernistische dingen, ook dat hij ook in zijn decors heeft, zijn aanpak, dat was gewoon toch, dat liep helemaal in elkaar door. Dus dat sloot goed op elkaar aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je dan wat verder bent, op een gegeven moment dan gaat het gewoon ontsporen. En dat zie je heel vaak. Dat is gewoon bijna een beetje van tevoren, dat op een gegeven moment is het klaar.
0: Mm-hmm. En het filmmaken, ik neem aan dat dit ook meer een solo gebeuren is, dan wanneer je telkens weer zo'n affiche moet voorleggen aan een club. Dus dat zocht je dus ook.
1: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk als je een film maakt, heb je natuurlijk ook een of met een producent samenwerkt. Of de omroep die er iets van vindt. Dat gaat natuurlijk allemaal dat alles goed is. En krijg maar eens iets gedaan. En een onderwerp wat ze zien zitten. En je moet dat natuurlijk allemaal opbouwen. Dus dat heb ik natuurlijk ook. Ik geloof dat ik nu 8 films voor Afro Close-up heb gemaakt. En eentje voor het Uur van de Wolf. Maar toch elk anderhalf jaar, 2 jaar wel iets.
0: Yeah.
1: En dat ging ook allemaal door elkaar heen. Dus dan ging ik soms bij de AVRO zeggen... ik heb eigenlijk 4 ideeën. Dus die 2, dat is meer van een andere omroep. En die 2 vinden we wel goed. Maar als je nou begint met deze, dan kunnen we daarna misschien die andere doen. Zoiets. Nou, zo ging het dus ongeveer. Dat is hartstikke leuk. Dus het was ongelooflijk veel vertrouwen. En ik denk dat de basis is. En dat is alleen maar gegroeid eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb natuurlijk zelf denk ik ook wel weer ontwikkeld als filmmaker. Dat je daar ook weer aan je eigen stijl meer vindt. Of je beter mensen gaat interviewen of meer weet wat je wil. Maar elk project heeft zijn eigen gedoe. Of als het dit niet is, is het weer dat. En elke keer denk ik van, het is toch veel erger dan de vorige keer. Of minder erg. Dan zegt Manon mijn vrouw altijd, het is nog erger of minder. Dus het is, dat vergeet je allemaal heel snel. Of in ieder geval, ik vergeet dat in ieder geval heel vrij snel.
0: In Twente hebben wij, daar kom ik vandaan, hebben wij een gezegd, ik vertaal het even naar het Nederlands, om het Twente is om niet aan te horen, maar mensen zijn pas dol op het werk als het klaar is.
1: Ja.
0: Dat herken je niet?
1: Nee, dol op het werk. Maar de andere, of jezelf?
0: Nee, je bent pas blij met je werk als het gedaan is.
1: Nou, ik vind het maken van iets vind ik ook heel erg. Ik vind het vaak het voorpret of de voor...
0: Grappig, want op wat je net zegt zou ik het omgekeerde juist concluderen. Omdat het allemaal gedoetjes zijn en dingen.
1: Nee, maar ik bedoel ook dat je met mensen leert kennen en voorgesprekken hebt met hele... mensen die misschien helemaal niet in de film voorkomen, maar die denken, god, heb ik toch weer, dat heeft wel mijn beeld gevormd, waar ik later iets mee doe op een andere manier. Want je verzamelt gewoon eerst van alles en daar ga je iets uit distilleren.
0: Ja.
1: Dat vind ik heel erg leuk.
0: Hoe zou jij reageren als een documentairemaker aan jou vraagt, hey Lex, ik wil een documentaire over jou maken.
1: Nou, dat zou ik helemaal niet willen. Nee. Nee,
0: nee, waarom niet?
1: Nee, dat, ik sta liever achter de camera dan dat voor. Dat ben ik. Ik vind radio vind ik heel erg leuk, zoals dit.
0: Ja.
1: Maar ik hoef niet. Ga je een affiche ontwerpen of een dit of zo? Nee.
0: Nee?
1: Is niet aan mijn. Nee. Dus laat ik hem maar voorbij gaan.
0: Ja. Stel je voor dat je nog maar één docu ooit mag maken. Wie zou daarin de hoofdrol hebben?
1: Nou, ik denk dat ik eerder nog een speelfilm zou willen maken. Maar dat ben ik al 20 jaar van plan. Maar misschien dat ik daar nu zoiets, maar dan iets kleins. En kijken of ik het groter kan maken. Maar, of iets uitproberen in die richting in ieder geval. Dat wil ik wel gaan doen. En ik heb nog, ja, maar ik heb niet. Ik heb dit moment niet echt iets heel van dat per se dit of dat.
0: Nee. Nee. Nou goed, nee. Dan ga ik zelf in ieder geval echt uitkijken naar deze speelfilm. Dan heb je eigenlijk een derde carrière switch gehad.
1: Nou ja, het ligt toch wel aardig in het verlengde, ja.
0: Ja, maar het is toch net een beetje anders. Ja. Dus Lex, het ziet er ook alweer op.
1: Nou, het was heel erg leuk.
0: Ja, voor iemand die misschien toch liever niet bij de microfoon zit.
1: Nee, dat is wel mee.
0: Dus nee, grote dank voor je komst en... Lieve luisteraar, u ook bedankt voor het luisteren. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. En de documentaire van Lex Rijsma, Close-up, Ko Liang Lee, in ontwerpen van zijn tijd, is nog steeds te zien op NPO Start. En u kunt ook nog naar het Stedelijk Museum, want daar is tot 18 oktober de overzichtstentoonstelling. Maandag zit onze Femke er weer en zij zal dan in gesprek gaan met schrijver Hans Dorrestein over zijn nieuwe boek De Kwartelkoning. Dat gaat over zijn enorme voorliefde voor vogels kijken. En voor nu, deze aflevering kan je net als alle andere terugvinden in je favoriete podcast-app. En heb vanavond nog een hele koele, mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond een uur of 11 een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslag. Onder meer in Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslagen. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daarin worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het Anti-Foltercomité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe medewerkers, maar dat het lastig gaat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Een trein botste achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Volgens Britse media raakten meerdere reizigers ernstig gewond. Dan nog het weer. In het midden en noorden van het land een waarschuwing voor zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Avro Tros.
4: Ja, zoektochten. Heb jij zelf wel ervaring met een zoektocht, Philip, gehad?
5: Ik heb jaren bij de scouts gezeten, dus daar heb ik heel veel zoektochten gedaan.
4: Oh, ja. Maar
5: daar stond iets minder op het spel. Hoogstens een zak met snoepjes of zo.
4: Maar je bent dus wel goed in sporenonderzoek.
5: Dat zou moeten, ja. Het is natuurlijk intussen wel al een jaar of 30 geleden, maar die basis blijft er wel in zitten, denk ik, in zoeken naar kleine aanwijzingen en sporen.
4: Oh ja. En Ron, zat jij bij de padvinders ook?
6: Nee.
4: Nee? Had je wel bij de padvinders willen zitten?
6: Nee, eigenlijk ook niet.
4: Ook niet, oké.
0: Vink, de podcastgids van Nederland.
1: Met Mischa Blok.
4: Het is alweer 15 jaar geleden dat vrouwen naar Syrië en Irak vertrokken om zich aan te sluiten bij IS. Wat bezielde hen? In Vrouwen van IS probeert podcastmaker Philip Heijmans antwoord te krijgen op deze vraag. Wat verwachten ze te vinden in het kalifaat? Hoe was het echt? En hoe vonden ze de weg weer terug naar onze samenleving? En Ron Kas is al jarenlang de vertrouwde radiostem van het KRO-NCV-zoekprogramma Adres Onbekend. En hij is nu de archieven ingedoken en in de podcastserie Uit het Oog maakt hij kleine reconstructies van de mooiste verhalen van mensen die iemand uit het oog verloren zijn en weer proberen terug te vinden. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 352. Philip Heijmans en Ron Kas, fijn dat jullie er zijn.
6: Ja, vind ik ook.
5: Dankjewel.
4: Ron, moeten we meteen beginnen met het slechte nieuws, dat het programma gaat verdwijnen.
6: Ja, en dat is dat hoorden we in februari, dus we gaan door tot en met december.
4: Ja, Adres Onbekend.
6: Ja, het enige wat ik kan zeggen, we vierden 55 jaar Adres Onbekend dit jaar.
4: Ja.
6: Dat we met man en macht proberen, en dat wil ook iedereen, iets van het merk overeind te houden. Mm-hmm. In welke vorm dan ook. Ook de directie wil gewoon graag dat we nog, weet ik veel, op een ander kanaal of op een andere manier of als podcast voort gaan leven.
4: Ja.
6: Dus er is nog wat mogelijk. Ik heb alleen nog geen idee wat.
4: Je zou toch denken, het is prachtig ook als podcast.
6: Zeker.
4: De podcast leent zich daar goed voor.
6: Ja, alleen nu is onze podcast een beetje het kindje van de radio-uitzending. Dus we hebben soms een verhaal dat zich over 3-4 jaar afspeelt in de geschiedenis.
4: Mm-hmm.
6: En dat wordt dan eigenlijk tot de essentie teruggebracht als vertelling. Maar daarvoor heb je tot nu toe, maar dat kan ook natuurlijk ook anders, hebben we daar een radioprogramma wel voor nodig om uit te putten.
4: Ja.
6: Dus als het radioprogramma er niet meer is, dan moet je gebruik maken van een andere bron, denk ik.
4: Ja, ja, want Philip, heb je ook zo'n soort gelijk programma, radioprogramma in België? Dat mensen gezocht worden?
5: Nee, op dit moment eigenlijk niet. En ik ben even in mijn geheugen aan het graven, maar ik vind zo niet meteen iets. Ik denk niet dat wij zoiets gehad hebben. Dus voor mij is het een nieuw concept.
6: Ja, een oud concept. We zijn de laatste eigenlijk, denk ik, van alle zoekprogramma's. We waren ook de eerste. Mm-hmm. Maar misschien wat voor België.
5: Ja, wie weet.
4: Dat zou ook nog een leuke doorzet zijn.
5: Kan eens bij ons voor pleiten, dat je, maar dan moet je wel naar België komen.
4: Ja, dan moet je wel
5: zit ik ook 3,5 uur in de auto.
4: Ja, precies. Ja, want Ron, jij bent de vaste presentator en eindredacteur van het programma.
6: Ja, we hebben een andere eindredacteur tegenwoordig. Ik was het wel heel lang, maar ik wil Sophie niet tekort doen.
4: Nee, precies. Eerst op Radio 2 was het te horen en tegenwoordig op Radio 5. Won zelfs de zilveren reismicrofoon in 2016. En de jury zei toen, vond ik zo mooi verwoord, dat het programma een van de oerfuncties van de radio vervulde. Het herenigen van mensen die elkaar uit het oog waren verloren.
6: Ja, daar ben ik het wel mee eens.
4: Ja, toch?
6: En ik heb het wel eens eerder erg gezegd, omdat het me ergens ook wel raakt. Wij hebben een jonge redactie, toen wij hoorden dat het zou stoppen. Toen reageerde die redactie van niet alleen van het is erg voor mij, maar wel vooral, waar moeten mensen dan heen met hun zoektocht?
4: Ja.
6: Want dat blijft wel zo. Het vervult wel een rol in iets dat je mist in je leven.
4: Philip, journalist, gerechtsverslaggever, podcastmaker voor VRT. Je was hier eerder om te praten over, volgens mij was dat toen 3 dagen, hè?
5: Nee, 3 dagen.
4: Nee, waar is zuster Gabrielle?
5: Waar is zuster Gabrielle? Daarvoor ben ik hier geweest.
4: Ja. Nou ja, dat was ook een zoektocht.
5: Dat was een zoektocht naar een verdwenen kloosterzuster in mijn eigen stad, die in 1982 al verdwenen is en tot op vandaag spoorloos is en waar heel veel verhalen en mysteries over bestaan. En ik heb een beetje proberen uit te zoeken of we nog kunnen achterhalen wat daar precies gebeurd is.
4: Ja, en wat heb jij toen geleerd tijdens het maken van die podcast over hoe doe je een goede zoektocht?
5: Goh, je kan dingen op papier hebben staan, maar het belangrijkste daar is denk ik toch om met mensen te gaan praten. Je kan bijvoorbeeld, ik heb in een gerechtelijk dossier gedoken en wel gelezen wat daar stond. Maar als je dan met de mensen zelf praat, dan voel je wat daar niet in zit, in die papieren. En die beleving van de mensen, wat zij zich herinneren, dat daar toch wel heel veel van afhangt van die menselijke verhalen die misschien niet helpen om het mysterie op te lossen, maar die je wel een volledig en genuanceerd beeld geven van wat er gebeurd kan zijn.
4: Ja, en die menselijke verhalen, ja, dat is eigenlijk ook weer de kern van je nieuwste podcast. De vrouwen van IS en de eerste aflevering begint als volgt.
7: Het verhaal dat ik je ga vertellen begint 1 jaar of 15 geleden. In die tijd, de jaren 2010, maakte ons land een ongeziene uittocht mee. 500 mensen vertrokken toen vanuit België naar Irak en vooral Syrië. Ze sloten zich daar aan bij extreem-islamitische terreurgroepen zoals IS, de groep die later ook in ons land aanslagen zou plegen.
8: Breaking news, explosies gehoord op de luchthaven van Zaventem.
9: In de vertrek al is er links van ons een bom ontploft.
8: En intussen komen er ook berichten, al zou er explosies in de Brusselse metro ook zijn, station Maalbeek.
9: Er zijn net 2 gewonde mensen gepasseerd.
7: Ons land was daarmee relatief gezien een van de grootste leveranciers van Syrië-strijders. En, opvallend, bij die 500 Syrië-strijders zaten er ook 112 vrouwen, bijna een kwart dus.
10: 5 van de 7 jonge geradicaliseerde vrouwen vertrokken van op Zaventem richting Syrië. Voor hun familie hadden ze afscheidsbrieven achtergelaten.
7: De voorbije jaren is zowat de helft van die vrouwen vanuit Syrië teruggekeerd naar België.
11: Alsjeblieft, red mijn kleinkinderen, breng ze gewoon terug. Breng ze gewoon terug, dit is alles wat ik vraag.
7: IS-weduwen worden ze genoemd, of jihadbruiden. Geradicaliseerde terroristes die alleen maar zijn teruggekeerd omdat IS de strijd aan het verliezen was.
12: Jihadistische tijdbommen die nu plots de westerse democratieën een warm hart toedragen.
7: Ook tegenover hun kinderen, die meestal in Syrië waren geboren, was er veel wantrouwen.
12: De Duitse staatsveiligheid, enkele jaren geleden, sprak die over hen als tikkende tijdbommen.
7: Ik heb de voorbije jaren als justitiejournalist af en toe verslag uitgebracht over die Syrië-strijders en ook over de vrouwen. Want de meeste van hen zijn intussen door de rechtbank veroordeeld als lid van een terreurgroep. Maar ik vraag me al een hele tijd af wat hun kant van het verhaal eigenlijk is. Ik heb met 4 van hen kunnen spreken.
13: Hallo, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Dank u.
7: Alle 4 zijn ze al een paar jaar terug in ons land en alle 4 proberen ze een nieuw leven op te bouwen. Daarom gebruik ik niet hun echte namen, maar schuilnamen en laat ik ook details over hun identiteit weg.
13: Ik ga uw woonplaats sowieso niet noemen.
7: De verhalen van de 4 vrouwen lopen sterk uiteen. Er is Amira, die samen met haar man en zoontje als een van de eerste naar Syrië vertrok.
11: Op dat moment wist ik zelfs niet waar Syrië lag, geografisch gezien.
7: Dan is er Dunja. Net als Amira is ze nu een dertiger die radicaliseerde toen ze een jaar of 20 was.
11: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen. Dus ook nu denk ik van, hoe is het mogelijk geweest?
7: Zeynep is een stuk jonger. Ze was amper 16 toen ze van huis wegliep naar Syrië.
11: Je zag ook direct, wanneer we afstapten, hele grote wapens, kalasjnikovs, die hielden dat allemaal vast. En ik dacht zo, oei, ja nee, nu ben ik een stap te ver gegaan.
7: En tot slot is er Katrien, een Vlaamse bekeerlinge die al 36 was toen ze naar IS-gebied vertrok.
11: Vrouwelijke gedetineerde die ons echt kwamen wijzen. Jullie hebben ons belachelijk gemaakt. Jullie hebben ons geloof belachelijk gemaakt.
7: Voor het eerst willen ze hun verhaal delen.
11: Ik heb het gevoel dat door de jaren heen mijn stem is afgepakt. En dat heel veel mensen in mijn naam hebben gesproken. Ik wil nooit graag met de media spreken. Maar deze keer was het eigenlijk mijn dochter. Die had gezegd van mama, je moet dat echt wel eens doen. Om ook uw deel van het verhaal te vertellen hoe dat je hebt meegemaakt. Omdat je met een stempel zit eigenlijk onder de bevolking en de maatschappij.
4: Zo begint vrouwen van IS. Ron, had jij meteen een beeld bij de podcast toen je de beschrijving las? Van oh, dat ga ik horen.
5: Nee, toen ik het las dacht ik een soort van vijandbeeld. En ik denk gesluierde vrouwen die extreem de strijd ingaan en zo. Dus dan word je toch wel heel erg meegenomen In een verhaal van vier heel verschillende vrouwen die op verschillende manieren kwetsbaar zijn en op een bepaalde manier geradicaliseerd. En vooral op het moment dat ze in een kamp zitten en je met hun kinderen zo hoort. Toen dacht ik, de mening over IS zal je niet bijstellen. Maar de mening over deze vrouwen en over goed en fout. Dat is natuurlijk een thema dat heel veel voorkomt.
4: Ja.
5: Dat stempel, dat gaat er wel af.
4: Ja, want Filip, je beschrijft ook van als rechtbankverslaggever heb je veel naar deze vrouwen ook gekeken, naar ze geluisterd. En welke vragen had je dan vooral als je dan bij die zaken zat?
5: Ja, op dat ogenblik kan je niet met die vrouwen zelf spreken. Hè. Je hoort hun advocaat wel voor hen pleiten en zo. En ja, dat zij proberen dat op dat moment natuurlijk wel wat te minimaliseren. Om natuurlijk hun straf zo laag mogelijk te krijgen. Mm-hmm. En je weet, wat hier wordt verteld is ook maar een deeltje van het hele verhaal. En dus zat ik wel met die vraag, ja, zouden ze eens na al die jaren, nu ze niks meer riskeren, nu hun straffen uitgezeten zijn, is dat hele verhaal willen doen? En vooral die vraag, wat bezielt iemand? Want het gaat ook niet alleen over die vrouwen. Ik heb de voorbije jaren ook het proces in Parijs gevolgd over de aanslagen daar, eind 2015. Proces in Brussel over onze aanslagen. Mm-hmm. En dan zie je die jonge mannen daar zitten en denk je ook, ja, wat bezielt iemand om dat soort dingen te doen, om zich zo van een maatschappij af te keren en zelfs medeburgers te gaan aanvallen? En dan vooral die vraag van waarom, daar zat ik mee.
4: Ja, en dan ga je die vrouwen benaderen. Hoe reageren ze?
5: Een beetje wantrouwig in het begin. Ik heb het gedaan via iemand. Er is een psycholoog in België die heel veel van die vrouwen goed kent, zich over hen ontfermd heeft, Gerrit Loots. En ik heb via hem geprobeerd hen te benaderen. Mm-hmm. En ik heb 6 vrouwen aangesproken, van wie er uiteindelijk dus 4 wilden meewerken. En ja, ze waren toch wel wat wantrouwig. Want ja, de media die hebben dat beeld gecreëerd, zoals Ron zei, van terroristen, jihadis, gevaarlijke tijdbommen. Waar destijds zeker ook wel iets voor te zeggen viel, denk ik. Maar nu denken ze, ja, gaan we ons verhaal wil vertellen, hebben we hier iets bij te winnen? En tot kort voor de uitzending, toen ik hen een eerste versie heb laten horen, toen waren ze wat gerustgesteld. Maar tot dan was het een beetje van, ja, zat ik zelf ook met de angst, gaan ze hier wel mee willen doorgaan? Zal er niet plots eentje of meerdere zeggen van, ja, ik trek me toch terug uit het project. Dus ik ben blij dat ze uiteindelijk er wel mee zijn doorgegaan.
4: Ja, want wat ze ermee zouden hebben te winnen, is imago.
5: Ik denk het, ja, imago en misschien het ook eens uitleggen. Ik denk niet alleen voor het grote publiek, maar misschien ook voor hun kinderen. Want ze wilden allemaal geïnterviewd worden zonder dat hun kinderen erbij waren. Misschien is dit voor hen een manier, een van hen zei het ook. Mijn dochter heeft al gezegd, ik wil hier naar luisteren om het verhaal eens te horen. Want ik was toen nog zo klein en nu wil ik het wel eens horen. Dus misschien is dat voor hen ook een soort van nalatenschap voor kinderen, kleinkinderen. Zodat ze, ja, een beetje uit, niet van hen zelf, maar via zouden horen wat ze hebben meegemaakt.
4: Ja, want Ron, jij zei al van, je had een beeld van tevoren, hè, van deze vrouwen. En dat is dus veranderd.
6: Ja, van deze vrouwen is het veranderd. In hun kwetsbaarheid, en in het woord spijt valt heel vaak. Mm-hmm. Je ziet ze meegezogen worden vanuit verschillende kanten. De een gaat het over hoe het thuis was en dat er een broer is die iemand mee heeft genomen. Bij de ander is het echt een geloofszaak. Is het via de sharia en via zo'n grote Belgische beweging waar ze kennelijk allemaal samengekomen zijn. Daar ga jij vast zo meteen nog op in. Mm-hmm. En dan hoor je hoe ze meegevoerd zijn, hoe ze er nog in geloven. En er zit ook echt een omslagpunt in. Dat ze zien wat de gevaren zijn. Dat ze precies op het verkeerde moment in het verkeerde conflict terechtkomen. Dat ze spijt hebben. En dat voel je mee. En ik denk ook dat het nodig is dat je dat mee gaat voelen. Om het te begrijpen, om het te kunnen nuanceren.
4: Mm-hmm. Ja, want de belofte van een zuivere islamitische staat en een sterke gemeenschap sprak veel vrouwen aan die in het Westen het gevoel hadden er niet bij te horen. Maar wat troffen ze dan uiteindelijk aan, hè, toen ze eenmaal de grens van Turkije over waren? En de vrouwen vertellen wat ze allemaal meemaken in Syrië. En we horen eerst Dunja.
14: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien. Wat voor hen de sharia implementeren is mensen ophangen aan een rond punt. En dan laten ze lijken eigenlijk dagenlang hangen. En dan ruik je, dat zie je, dat is heel visueel en dat blijft je ook echt bij.
7: Ook Zeynep, die intussen bijna 18 is, ziet zulke gruwelijkheden.
15: Wanneer er bijvoorbeeld iemand werd betrapt op stelen of op homoseksualiteit, dan werden we wel bijeengeroepen om allemaal te gaan kijken. En dan zat die nog arme man helemaal op het dak, op de 9e verdieping of 20e, ik weet het al niet meer, en werd hij er echt van afgeduwd. En moesten we echt kijken van, kijk, dat is gebeurd met degene die niet luisteren. Dat was voor ons zo een waarschuwing, een les, dat zeiden ze ook. Of als ze, ik weet nog, ooit hadden ze mannen hun hoofden eraf gehakt. En dan hebben die echt zo hun lichamen. Dat was zo'n ronde poton in Raqqa. En dat was daar heel bekend bij alle Europeanen. Daar werd ijs verkocht, daar kwamen een beetje Turkse en Europese producten. Dus dat was echt zo the place to be, dat rondpunt. En ze hebben die rondpunt vol gedecoreerd met lichamen, dus zonder hoofd. Alleen maar de lichaam hebben ze zo recht gezet. En dan de lichaam, die rondpunt, die had zo paaltjes. En die hoofden hebben ze daar gewoon zo opgezet, snapte? Dus die lichamen liggen daar zo een beetje op de grond vastgehouden. En die hoofden, die zitten op elke paal een hoofd, een hoofd, een hoofd. En dat stond keihard. En ik zei van, ik wil dat echt niet zien. Je moest er echt wel een beetje dichterbij komen. Je moest echt zo langs een auto en dan doen ze de raam naar beneden, dat je dat ook riekt. Hè. En dat je dat ziet. En dat was voor ons echt van, pas op. Ook video's. Als er bijvoorbeeld een vrouw vreemd gegaan is of zo, dat ze haar stenigde tot de dood, dat hebben wij daar heel veel vaak gekregen. Ja, van kijk. Ja, we moesten daar echt fier naar kijken en zeggen, oh, dat is goed.
4: Ja, fragment uit Vrouwen van IS. Dit zijn verschrikkelijke beelden. Waarom vond je het belangrijk dat ze dit vertelden?
5: Om aan te geven inderdaad hoe hard hun beeld van wat ze daar zouden meemaken, die islamitische utopie waar ze van droomden, hoe dat contrasteerde met de werkelijkheid en hoe dat beeld van zuiverheid of dat ideaal van zuiverheid altijd wel uitdraait in dit soort dingen. Dat als je extreme ideeën hebt, dat ook leidt tot extreme daden. Ik denk dat ik dat er wel uithalen. En ook, ja, dit zijn dingen waar we wel over hebben gehoord in het nieuws op het ogenblik dat IS-kalifaat er was. Maar als je dan mensen het hoort vertellen die het zelf hebben gezien, die het zelf hebben meegemaakt, komt het toch nog wel een stuk harder binnen, vind ik.
4: Ja, want ben jij zelf beter gaan begrijpen waarom die vrouwen naar Syrië gingen?
5: Ja, voor alle duidelijkheid, ze hebben heel foute dingen gedaan. Ze hebben heel extreme ideeën gehad. Maar als je hen dat hoort vertellen, dan zie je ook wel hoe het stapje voor stapje gegaan is. Die radicalisering in België, het begint met, goh, ik zit met wat vragen. En dan kom je in contact met de verkeerde mensen die jou verkeerde antwoorden geven. En je wordt daar steeds meer en meer in meegezogen. En dan ga je naar Syrië met eerst nog het idee, we gaan daar een prachtige staat stichten. We gaan ook vechten tegen een gruwelijke dictator. Want je had daar toen Assad, die een vreselijke dictator dictator was. We gaan daartegen vechten, maar ook daar is het dan stapje voor stapje verder en extremer gegaan. Ze zaten eerst bij een andere terreurgroep, Jabhat al-Nusra, dan is IS gekomen en is het helemaal de spuigaten uitgelopen. Dus je ziet wel, het is niet alsof die vrouwen plots dachten, ik haat het Westen, ik vind dat hier aanslagen gepleegd mogen worden en ik ga nu naar Syrië om daar extreme dingen te doen. Nee, het is heel geleidelijk gegaan en zo heb ik het wel beter leren snappen.
4: Mm-hmm. Geleidelijk en ook wel doordacht?
5: Bij de ene al meer dan de andere, denk ik. Er zaten twee vrouwen bij, Dunya en Amira, die echt bij de kern zaten van die organisatie Sharia for Belgium, die echt geradicaliseerd en heel erg overtuigd waren van dat idee van die islamitische zuiverheid. Terwijl de andere twee, denk ik, er een beetje naïef achteraan gelopen zijn. En zich wat, zeker Zeynep, die nog maar 16 was.
4: Ja, heel jong, hè?
5: Heel jong, die al misbruikt was, in instellingen had gezeten, mishandeld thuis. En voor haar was het gewoon een vluchtweg. En zonder daar al te veel bij na te denken.
4: Mm-hmm. En vervolgens komen die vrouwen in de loop der jaren, is een groep vrouwen dus teruggekomen, waaronder dus deze vrouwen. Hoe verging het die vrouwen die terugkwamen in die eerste periode?
5: Ja, die zijn natuurlijk meteen opgesloten, want die waren allemaal veroordeeld terwijl ze nog daar waren. Dus zijn meteen naar de gevangenis gestuurd. Sommigen hebben dan nog beroep aangetekend tegen hun veroordeling. Waar je groot verschillen ziet, is in hoe ze van hun kinderen gescheiden werden. Sommige vrouwen hadden meteen weer contact met hun kinderen, want ze waren wel allemaal moeder geworden daar, of ze hadden zelfs al kinderen voor ze vertrokken. En dat heeft wel een groot verschil gemaakt. Als ze meteen contact weer hadden met hun kinderen, dan zie je dat dat heeft geholpen om hen hier opnieuw te integreren. Er is er eentje, Zeynep, die jonge vrouw, voor wie het tot op vandaag heel moeilijk loopt met die kinderen, en daar voel je wel dat dat toch veel beter had gekund. Maar ze hebben ook allemaal een deradicaliseringstraject moeten volgen, en tot op vandaag worden ze wel nog door veiligheidsdiensten en door sociale diensten begeleid om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw op het verkeerde pad zouden belanden.
4: Ja, ik vind dat deradicaliseringsproces, had jij daar een beeld bij, Ron?
6: Taal niet.
4: Wat dat inhield?
6: Nee, ik had geen idee.
4: Nee, want kun je dat vertellen, Philip?
5: Ja, het begint eigenlijk in de gevangenis, op het ogenblik dat ze het einde van hun straf naderen, begint dat met gesprekken met islamitische consulenten die dus met hen komen praten, eens horen van wat zijn jouw vragen over het geloof, hoe kijk jij daarnaar? Mm-hmm. Om hen dan uit te leggen van dat is één interpretatie, maar er zijn er ook wel meerdere mogelijk. En de interpretatie die jij hebt is daarom niet de enige zaligmakende interpretatie van het geloof. Dus vooral door gesprekken met mensen. En vervolgens, als ze buiten komen, heb je bij ons ze gaan naar een bepaalde gemeente en daar heb je dan twee cellen die zich met hen bezighouden. De ene is dan houdt zich meer bezig met preventie, zorgen dat ze werk hebben of zorgen dat ze opleidingen volgen, zorgen dat ze psychologische begeleiding krijgen, dat de kinderen naar school gaan. Dus zorgen dat ze een bezigheid hebben, op zijn minst. De andere cel is politie en openbaar ministerie, die dan via inlichtingen in de gaten houden. Ja, zijn ze toch niet opnieuw op bepaalde websites aan het belanden? Mm-hmm. Zijn ze niet in contact met de foute mensen? En dat beleid is iets wat we hebben moeten uittekenen naar aanleiding van al die Syrië-gangers. En wat tot op vandaag eigenlijk wel vrij goed lijkt te werken.
4: Ja, dus je hebt daar wel geloof in, je hebt daar wel vertrouwen in?

0: Ik heb niet alleen met die vrouw gepraat, ook met mensen van de veiligheidsdienst. En die zeggen van al degenen die zijn teruggekeerd, niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen, hebben tot op vandaag niemand die nog onder verhoogd toezicht staat. Allemaal lijken ze op dit moment op zijn minst geweld te hebben afgezworen en niet meer tot daden te willen overgaan. Kunnen we in hun hoofd kijken? Nee, sommigen zullen misschien nog extreme ideeën hebben, maar ze lijken wel op dit ogenblik allemaal op het goede pad te zijn. Dus ja, voorlopig lijkt het wel oké zo.
1: Want als je als journalist een groep mensen aan het woord laat die gehaat is, kunnen we wel zeggen. Hè? Wordt dat jou ook wel eens aangerekend? Moet je dan ook extra verantwoorden?
0: Ja, daar heb ik ook wel op gelet. Ik heb speciaal de sociale media een beetje links laten liggen de voorbije tijd. Maar ik heb wel dat in mijn achterhoofd gehouden van mensen gaan hier wel op reageren met je moet die mensen niet aan het woord laten. Die zijn mee verantwoordelijk voor die tientallen doden die er zijn gevallen in ons land bij die aanslagen. Mm-hmm. Dus ik heb ook tegen die vrouw gezegd, ik ga jullie verhaal laten vertellen, maar ik ga ook wel kritisch zijn. En ik ga wel dingen inbrengen tegen jullie. En ik heb ook, als ik twijfel aan dingen die ze zeiden, gezegd van, ja, dit klopt volgens mij toch niet helemaal met wat ik van andere bronnen weet. Dus ik heb zo kritisch mogelijk proberen te zijn, maar dan nog weet ik wel dat mensen principieel zullen vinden, laat die vrouwen niet aan het woord, die hebben geen recht meer om te spreken.
1: Ron, heb jij nog vragen?
2: Nou ja, misschien wel, dat ik denk, ja, aan de ene kant, je kunt inleven in deze vrouwen, en dat is ook heel belangrijk. Aan de andere kant, het gevoel over radicalisering, dat is er nog net zo. Het is ook een waarschuwing tegen radicalisering. Mensen die in een wijk zijn weggezet waar nooit iemand mee praat. Het is in feite is het een pleidooi om wel, ondanks alles, met iedereen in gesprek te blijven. Als dat niet gebeurt en mensen radicaliseren, ja, dat wordt natuurlijk nergens goed gepraat. Het is niet zo alsof het een soort geleidelijkheid is dat in ons allemaal zit. Want zo is het ook weer niet.
0: Nee, tuurlijk. En ik zeg ook niet dat iedereen die niks om handen heeft of die met bepaalde vragen zit ook meteen gaat radicaliseren. Of dat alles de schuld is van de maatschappij. Maar inderdaad, je moet waakzaam zijn voor signalen dat met mensen kan gebeuren en dan op dat moment inderdaad zo snel mogelijk daar iets aan proberen te doen, want je ziet waar het toe kan leiden. Dus ik hoop dat dit inderdaad ook wel wat kan helpen om andere mensen een beetje preventiever te laten werken dan toen het geval geweest is.
2: Ja, maar je kan het ook naar hier natuurlijk vertalen. Je hebt hier van die plekken, zoals hier in Loosdrecht, er zitten 100 mannen of 70 mannen bij elkaar. Ja. Zet eens 70 Friesen bij elkaar op een hoopje in een gebouw 6 maanden lang. Dan voel je natuurlijk als die mensen getraumatiseerd zijn dat het ergens niet goed gaat. Dus daar moet hulp bij. Dat moet je de hele tijd in de gaten houden. Ja. En daar is dit misschien ook wel een waarschuwing voor.
0: Ja, en op dit ogenblik gebeurt radicalisering op een andere manier, want mensen zitten achter hun computerscherm en zien daar nu filmpjes passeren over Gaza of over andere dingen, of zien oproepen op TikTok passeren en gaan op die manier heel snel radicaliseren. Dus zoals het toen is gegaan, gebeurt het nu veel minder, maar ik denk wel dat alleen al de boodschap van, kijk, je kan misschien dromen van dat soort zuiverheid, maar in de praktijk draait het voor iedereen slecht uit. Ik hoop dat dat ook wel een aantal mensen toch op gedachten kan brengen.
2: Ja, heb je die reactie ook?
0: Ik heb wel van een paar mensen reactie gekregen van, kijk, een beetje zoals jij aangaf, van je hebt van die monsters opnieuw mensen gemaakt. Ja. En tegelijk heb ik ook wel van een aantal moslims, collega's, maar ook mensen die ik totaal niet ken, reactie gekregen van, dankjewel dat je die nuance nu eens hebt aangebracht en dat je duidelijk hebt gemaakt dat wij ons hier ook van afkeren en dat dit voor ons ook helemaal verkeerd is geweest. Dus ja, ik hoop dat ik die grijstinten daar wel een beetje heb kunnen brengen en maar goed, je weet het nooit natuurlijk. Mensen die het niet willen horen, zullen er ook nooit naar luisteren.
2: Nou ja, het is wel een podcast midden in een gepolariseerde samenleving. Ja. Waarbij je dit ook aan de politiek kan voorleggen.
1: Ja, nee, zeker. En het is wel een aparte tijd waarin we leven, waarin je dus moet verantwoorden voor het aanbrengen van nuance. Ja. Toch?
0: En ook politiek is er al reactie gekomen intussen. Onze toenmalige eerste minister zit er ook in. Die zegt van, ik sta er wel nog altijd achter die beslissing van, we halen die vrouw terug. Want je ziet, het heeft gewerkt. Ze zijn gederadicaliseerd. Degenen die daar nu nog zitten, daar moeten we banger voor zijn. En er is al meteen wel politiek debat over gekomen van, deze regering gaat geen vrouwen terughalen. Laat ze daar maar allemaal zitten. Ze hebben ons al genoeg geld gekost. Dus ja, die polarisering is er zeker nog altijd. En die harde toon.
1: Je hebt muziek meegenomen. Bart Peters.
0: Ja, ik dacht, die kennen jullie toch ook wel?
1: Ja, die kennen we ook. En het nummer Hemel, waarom dit nummer?
0: Het is een nummer dat hij heeft geschreven na de aanslagen in Parijs. Onder andere in de Bataclan, de concertzaal waar zoveel doden zijn gevallen. Heeft hij een nummer geschreven om te zeggen van, als je in een god gelooft, dan hoeft dat geen god te zijn van haat en geweld, maar geloof in een god van liefde, in een god van goede dingen. Hij heeft het nummer opnieuw gespeeld, ook na de aanslagen in Brussel. Dus ik vond het nu wel toepasselijk van, kijk, geloof kan ook heel veel goede dingen brengen, maar je moet het natuurlijk wel opletten dat het niet leidt tot de verkeerde dingen.
3: Je zijn er geen maagden, geen lepels van goud.

0: bestaan. Zonder liefde kan de hemel niet bestaan.
1: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze week zijn dat Filip Heijmans en Ron Kas. Ja, Ron, we gaan het hebben over Uit het Oog. Een spin-off eigenlijk, hè, zei je, van het radioprogramma Adres Onbekend.
2: Het is opnieuw verteld. En ik vind dat heel fijn, want ik heb heel vaak een verhaal in mijn hoofd. Ja. En dan denk ik, oh, wat was er ook alweer van? Er was een keer een man in de studio, die vond zijn vader. En toen was zijn vader heel aardig op de radio. En dat wilde hij eigenlijk helemaal niet. Hij heeft heel lang tegen een deur aan staan schoppen. En dan denk je, oh ja, ik ga in het archief zoeken wat het verhaal is. En dan kunnen we het misschien naar nu vertalen. En vanuit het nu vertellen, in plaats van de spanningsboog van die zoektocht, kun je het misschien andersom vertellen, vanuit de beleving van de zoeker, waarbij die spanningsboog er niet meer is, omdat de zoektocht dan al dan niet is opgelost.
1: Ja, ja, want voor de mensen die Adres Onbekend nog nooit hebben gehoord, kun je het misschien uitleggen, van hoe werkt het?
2: Ja, we zijn het eerste zoekprogramma van Nederland ooit begonnen in 1971. Toen was er wel een ander programma dan nu. En jij gebruikte net het woord bezieling. Mij gaat het programma over wat mensen bezielt. In wat ze in hun eigen leven zijn kwijtgeraakt. Dus je zet een stap terug in je leven, eigenlijk om weer vooruit te komen. Dat kan familie zijn, en daar hebben we de meeste verhalen in. Het kan in liefde zijn, dat raakt mij altijd, omdat het altijd weer confronteert met jezelf. Je bent altijd aan het spiegelen, je vormt je altijd een mening. Mm-hmm. En het gaat vrij snel. Ik heb altijd het gevoel dat we in een rijdende trein zitten als we het programma maken. En dat geeft een soort extra element. Ik heb altijd een beetje haast. De verhalen moeten eruit en je wilt toch mensen die nog nooit op de radio zijn geweest en dan hun ziel en zaligheid op de radio moeten leggen. Vlekken in hun nek, die wil je zo mooi mogelijk voor het voetlicht brengen.
1: Ja, en kun je zeggen van nou, de zoektochten die we het meest krijgen aangeboden, dat is dat soort zoektocht?
2: Momenteel is dat de DNA-databank. Mensen die bijvoorbeeld al jarenlang bij ons bezig zijn. Ja. En altijd hebben gezegd, mijn vader, dat moet Jan geweest zijn. Mm-hmm. Die mensen die raden we nu allemaal aan om naar zo'n DNA-databank te gaan. En daar komen dan soms koppelingen uit met nu. En daar sta je voor de gekste dingen. Maar de DNA-databank was er 10 jaar geleden, 15 jaar geleden nog nauwelijks. En is nu de grootste invloed in Adres Onbekend.
1: Ja, want dat heeft jullie programma dan wel veranderd.
2: Volkomen veranderd, ja. En ook verhalen die nooit konden, omdat je geen naam had. Ja. Mijn vader was een man die gokte in de Victoria Bar in Amsterdam. En hij wedde op paarden. En zelfs het geld dat hij voor mij als kind zou uitgeven, heeft hij op een paard gezet. Mm-hmm. En dan vinden wij iemand die zegt, oh, mijn vader ook. Zullen wij dan samen die DNA-databank in gaan? En dan heb je ineens 10 jaar. Dan ben je 10 jaar aan het zoeken en dan vind je ineens een broer en een zus.
1: Ja.
2: En dat is wonderbaarlijk. Ja, andersom ook, hè. De andere kant geldt ook. Wij kennen ook mensen, hadden pas een mevrouw en die zegt, nou, ik werk in een restaurant. Tenminste, het is mijn restaurant. Er werkt een Italiaanse mevrouw en die gaat helemaal terug in haar verleden. Ik denk, weet je wat, ik ga er ook in. Bleek ze ineens een andere vader te hebben. Ja, dat kan ook. Ja. Ik weet niet wat er gebeurt als iedereen in een DNA-databank gaat. Ik denk dat we voor grote verrassingen komen te staan.
1: Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat jouw mensbeeld ook een beetje heeft veranderd als je aan dit programma meewerkt. Dat je denkt van, oh, wat is er toch veel gelogen? Wat is er toch veel ruzie, verkeerd gelopen?
2: Ja, wat je in ieder geval niet denkt, is dat vroeger alles beter was. Nee. Mensen. Dat is het helemaal niet. En een heleboel dingen die in je hoofd zitten als teleurstellend. Mm-hmm. Waarom kunnen mannen niet normaal omgaan met jonge meisjes of dingen in internaten en zo? Ja, Adres Onbekend ook doordrenkt mee.
1: Ja.
2: Met dingen die vroeger fout zijn gegaan. Met vaders en dronkenschap. En wij moeten soms ook gasten vertellen. We proberen wel iemand te vinden, hè, als je je vader zoekt. Je hoeft niet. Dan moeten we tegenwoordig, vroeger toen ik het net deed, 20 jaar geleden niet.
1: Ja.
2: Maar je moet de mensen soms ook tegen zichzelf beschermen. Omdat je wel. Mensen zeggen alles. Dus mensen zijn veel minder vanuit de grote sociale verbanden. Mensen zijn veel individueler.
1: Mm-hmm.
2: En schamen zich er niet meer zo voor om iets te vertellen over hun vader. En dat was 20 jaar geleden heel anders.
1: Ja, jullie zijn ook een soort barometer natuurlijk van hoe zo'n samenleving verandert.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, en ik vind het fijn dat mensen hun vertrouwen durven te geven. En ook heel vaak zeggen, we hadden afgelopen zondag nog iemand die zegt, ik zoek mijn dochter. Ik denk dat het mijn dochter is, want er is ooit een meisje met mij bij mij weggegaan uit mijn huis in Den Haag. Ik was 30 en zij was 17. En ze ging weg en ze zei, ik ben wel zwanger van je. En dat had hij nooit aan iemand verteld. Ik zeg, maar waarom vertel je het dan nu wel? Nou ja, als mijn kinderen het nu horen, dan weten ze wie ik ben. En ik durf het dan hier wel te vertellen. Dat vind ik dan heel fijn dat mensen dat aandurven. En dat we het klein houden.
1: En dan ook wel de kracht van alleen audio, hè?
2: Zeker.
1: Toch? Dan durven mensen sowieso meer te zeggen.
2: Dat hebben wij heel vaak, dat mensen niet op televisie willen. Ik eigenlijk ook niet.
3: Maar wel heel graag op de radio. Het is heel vertrouwd, het is heel intiem. Ja, het precies. Gebeurt ook wel eens dat er iets niet doorgaat. Dan bellen we iemand op zaterdagmiddag en dan zit hij zondagochtend naast je. En dan ga je met iemand naar huis dat je denkt, wat fijn dat wij dit toch ook. Het is werk, maar het is fijn dat je het teweeg kunt brengen.
1: Want een praktische vraag, hoe werkt dat eigenlijk met op het moment dat mensen dan te horen zijn op de radio, kunnen ze dan nog steeds achteraf, ja, hoe gaat het met toestemming vragen?
2: Eigenlijk doen we dat niet. Nee. Nee, dat is soms ook lastig. Ik weet ook niet of je adres onbekend nu nog zou uitvinden, want wij lopen natuurlijk heel vaak tegen privacy dingen op. Maar 999 van de 1000 keer levert het zoveel resultaat op dat mensen dan maar op de kop toenemen dat ze met naam en toename op internet staan.
1: Ja.
2: Dat gebeurt. En we proberen wel dat zo min mogelijk te doen, maar soms heb je het echt nodig omdat je niks anders hebt.
1: Ja. Ja. Een fragment. En dit is uit de eerste aflevering van de podcastserie.
4: Uit het oog, maar niet uit het hart. Adres Onbekend is als eerste zoekprogramma van Nederland op de radio te horen sinds 1971. Uit het rijke archief komen verhalen die we graag doorvertellen. Dit is Uit het Oog, vast in Peru. Een podcast met Ron Kas.
5: Ik heb sinds het moment dat ik een e-mailtje heb gehad van dat er hulp zou komen, heb ik niet geslapen. Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb alle melatonine uit de kast getrokken, maar geen oog dicht.
6: Edwina heet ze. Ze is 20 jaar oud, geboren uit twee gelukkige ouders. Er was geen vuiltje aan de lucht. Vader Maurice had een florerende telefoonzaak. Maar nog voor de eerste verjaardag voor zijn dochter was hij ineens weg en de geruchten namen toe. Moeder Deborah hield haar mond. Ze had al een kind van een ander toen Edwina werd geboren. En samen met Maurice voedde ze de twee kleintjes op. Tot die dag.
5: Het verhaal ging dat hij dingen vervoerde. En dat hij vast is komen te zitten. En dat hij tussen de 16 en 18 jaar vast zou komen te zitten. Dat is wat ik mijn hele leven heb gehoord.
6: Vast in een cel hier ver vandaan.
5: Nou, dat ging rond tussen Venezuela, Colombia, Peru.
6: Ja.
5: Dat werd elke keer wat anders. Dus ik wist op een gegeven moment ook niet meer wat ik moest geloven.
6: Mm-hmm. Maar dat moet dan met drugsmokkel te maken hebben, bevestigt moeder.
5: Er is één brief vanuit Peru naar haar toegekomen. Maar zij had ook geen zin meer om daarin te reageren.
6: Moeder is boos op de man van wie ze echt hield. Het geluk is uit haar handen geslagen. Voor dochter Edwina ligt dat anders.
5: Maar ik kan het hem ook niet kwalijk nemen. Misschien raakte hij gewoon in paniek.
6: Alsof hij alles wilde doen om zijn gezin te onderhouden en daarbij over de schreef ging. Ze kent hem alleen als een man op vage beelden. Snorretje, trainingspak, dik bruin haar.
5: Ik had vroeger videotapes van toen ik nog heel klein was. Ik weet niet meer waar die zijn, maar ik heb wel nog heel wat foto's waar hij op staat. En dat ik ook al in zijn armen lag, dus dat wel. Ja, ik zie een vriendelijke man, maar meer zie ik niet, omdat ik niet weet wie hij is.
6: En waar hij is, moeten wij naar zo'n overbevolkte gevangenis ergens in Peru?
5: Ik heb wel vernomen dat hij al een jaar of iets in Nederland zou zijn.
6: Ja, dat zou fijn zijn, maar misschien toch ook na al die jaren onrustig voor je moeder.
5: Ja, heel erg.
6: Ja?
5: Ja. Zij werd er ook meteen onrustig van. Ze zegt, nou ga ik ook niet meer slapen.
6: Heb jij niet geslapen dan?
5: Nee, ik heb sinds het moment dat ik een e-mailtje heb gehad van dat er hulp zou komen, heb ik niet geslapen. Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb alle melatonine uit de kast getrokken, maar geen oog dicht.
6: Werk aan de winkel. Waar is vader nu? Is er iemand die zich bekommert om hem? Moet je dit horen?
7: Marianne Buis uit Horen. Mijn jongste zoon is na 18 jaar verbleven te hebben in Zuid-Amerika terug in Nederland. Hij heeft hier een dochter, Edwina Piruli. Hij is erg benieuwd en blij verrast zijn dochter in de armen te gaan sluiten.
1: Ja, fragment uit het oog. Ik denk dat jullie heel vaak momenten op de redactie hebben dat jullie staan te springen, te juichen.
2: Ja, dit was wel zo'n moment. Toch? Het is best wel alweer een tijd geleden. Ja, dit was echt zo'n moment dat je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand zo opbelt. En dan ook zegt in de armen te sluiten. Terwijl ik dan denk, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Want dat is natuurlijk ook een vrouw die haar vader misschien gaat zien. En onder welke omstandigheden. En hoe zit dat met moeder?
1: Ja.
2: Maar je voelt hier, vind ik, wel heel erg met die Edwina mee.
1: Ja.
2: En je denkt ook wel, hoe loopt dit dan af? En dan, dan tref je dus een gemankeerde man met COPD, die moeilijk kan lopen, die niet heeft aangedurfd om contact te zoeken, die zich ook schaamt voor wat er gebeurd is. En dan komt zo'n dochter en dan durft hij, dan wil hij uiteindelijk heel graag. Dus vader en dochter hebben elkaar gezien. En moeder was hem ook niet vergeten, want hij is eigenlijk zomaar weggegaan na een drugsmokkel en nooit meer teruggekomen. Dus vader en moeder zijn elkaar ook weer gaan zien.
1: En jij staat daar dan bij?
2: Mm-hmm.
1: Bij zo'n hereniging?
2: Ja.
1: En hoe vaak is dat met natte ogen?
2: Nou, het is eerlijk gezegd, als ik terugluister, ik had er nu een beetje moeite mee. Ik vond het echt, ik voelde het.
1: Ja.
2: En als ik in mijn rol ben, dan moet je doorpraten. En dan, ik merk wel dat naarmate ik ouder word en kinderen heb en mijn ouders 5 jaar geleden zijn overleden, dat ik eerder in tranen sta.
1: Ja.
2: Het is morgen Vaderdag. En dan heb ik het zelfs al met de muziek. En dan hebben we vaderzoektochten. Maar dan ben ik daar nog altijd wat gevoelig voor, zou ik maar zeggen.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Hoe gevoelig ben jij voor dit soort zoektochten, Filip?
8: Ja, het is mooi als je dat soort dingen hoort. Mensen die elkaar zo lang niet hebben gezien, die heel hard op zoek zijn. Maar ik vraag me dan af, hoe vaak hebben jullie succes met dit soort zoektochten? Want dit klinkt nu heel mooi en je hebt er een heel archief bij. Maar ik kan me voorstellen dat het toch vaker mislukt dan dat het lukt.
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje de voorselectie. Als verhalen bij ons binnenkomen, dan hebben we een zoekbrigade, een groep vrijwilligers. En we gebruiken Facebook om mensen op te roepen. We hoeven niet alles op te lossen. Maar in elke uitzending zijn van de 4, 5 verhalen die we vertellen, is zeker de helft wel opgelost. En er gaat soms ook heel veel tijd overheen. En dat is fijn van zo'n podcast. Want we hebben ook verhalen die 10 jaar geleden al een keer te horen zijn geweest. En dat mensen zich of gaan googlen of iets aanzoeken in hun familie, zichzelf tegenkomen of heel lang wachten en zeggen, hier ben ik dan ineens.
1: Mm-hmm.
2: En dan kan je dat in een podcast, kun je dat als een soort brokje van 8 minuten, kun je dat als vertelling samenvoegen. Terwijl het natuurlijk een tijd is geweest met verhalen en 3, 4 afleveringen en ik moet soms uit uren materiaal 8 minuten halen. En dan kan je dat construeren, zoals Edwina Piroli.
1: Ja, geweldig. Tweede fragment. Leonieke.
2: Ja.
1: Zij was bij adres onbekend op zoek naar haar vader. Moeder Perla kwam als meisje vanaf de Filipijnen om hier als verpleegkundige te gaan werken. Raakte zwanger van Leonieke. Maar de moeder wilde nooit vertellen wie de vader was. Hè? En dankzij nieuwe DNA-technieken, waar we het al eerder over hadden, hoe dat al toch echt een enorme gamechanger is geweest voor jullie, hè? Ontdekten jullie wie de vader van Leonieke was. En we luisteren even een stukje naar Leonieke.
9: Toen hadden ze op een gegeven moment een man op de korrel. En die kwam eigenlijk onder een vergrootglas te liggen omdat hij in die buurt woonde. Toen hadden ze een foto van die man gestuurd naar mij. Zo van, dit is de man die wij onder ons vergrootglas hebben liggen. Ik wacht het maar even af. Maar als je het zegt, stuur die foto naar je moeder. Kijken wat er gebeurt. Dus heb ik gedaan. Foto naar mijn moeder gestuurd. Verder helemaal niets eronder gezet.
10: En dan maar afwachten. Hoe goed is die foto? Is er herkenning bij moeder nog na zoveel jaar? En als die er is, vertelt ze dat alsnog aan haar dochter.
9: Het heeft haar, denk ik, over de drempel doen gaan door in een brief mij de naam van mijn vader te sturen. En toen ik die naam had, bleek dat precies dezelfde persoon te zijn als waar adres onbekend DNA-expert Astrid en Annelies dan samen ook

0: op zoek naar haar vader. Moeder Perla kwam als meisje vanaf de Filipijnen om hier als verpleegkundige te gaan werken. Raakte zwanger van Leonieke. Maar de moeder wilde nooit vertellen wie de vader was. Hè? En dankzij nieuwe DNA-technieken, waar we het al eerder over hadden, zeker, hoe dat al toch echt een enorme gamechanger is geweest voor jullie, hè, ontdekten jullie wie de vader van Leonieke was. En we luisteren even een stukje naar Leonieke.
1: Toen hadden ze op een gegeven moment een man op de korrel. En die kwam eigenlijk onder een vergrootglas te liggen omdat hij in die buurt woonde. Toen hadden ze een foto van die man gestuurd naar mij. Zo van, dit is de man die wij onder ons vergrootglas hebben liggen. Ik wacht het maar even af. Maar als je het zegt, stuur die foto naar je moeder. Kijken wat er gebeurt. Dus heb ik gedaan, foto naar mijn moeder gestuurd, verder helemaal niets eronder gezet.
2: En dan maar afwachten, hoe goed is die foto? Is er herkenning bij moeder nog na zoveel jaar? En als die er is, vertelt ze dat alsnog aan haar dochter.
1: Het heeft haar, denk ik, over de drempel doen gaan door in een brief mij de naam van mijn vader te sturen. En toen ik die naam had, bleek dat precies dezelfde persoon te zijn als waar adres onbekend DNA-expert Astrid en Annelies dan samen ook uitgekomen waren. Dan moet dat moet kloppen.
2: Ja, er komt dus een naam uit het DNA-profiel en moeder noemt precies diezelfde naam. Dat klinkt geweldig.
1: Ik was eigenlijk een beetje aan de grond genageld en ik heb in het kort 4 dagen op een bolk gezeten. Dat is iets geweldigs.
2: Maar dan wordt er langzaam iets pijnlijk duidelijk.
1: Ik heb in 98 die familie al gebeld. Toen kreeg ik een meneer aan de telefoon en die zei van ja, die Filipijnse meisjes die kwamen dus in Nederland. En mijn moeder is dus in verwachting geraakt van de meneer die al die meiden onder zijn hoede had. En het is wel echt een liefdesverhaal, want hij was verliefd op haar. Hij wilde scheiden van zijn vrouw om met mijn moeder door te gaan. Alleen zijn zoon had gezegd van ja, als je dat doet, dan zie je je kleinkinderen nooit meer. En kennelijk heeft dat hem doen besluiten om niet met mijn moeder door te gaan. Maar er zit een ongelooflijk groot leeftijdsverschil tussen. Hij was 50 en zij was 25.
2: Als dit toch waar is. Wij bladeren terug in ons eigen dikke dossier dat al jaren opbouwt. En daar staat, na de bevalling is Perla opgevangen bij de familie S. Ja, S, zeg ik nu maar even, in Maarsen, om aan te sterken. Maar met meneer S is jaren geleden contact geweest. In 1998 was dat dus. Maar hij kon ons geen tip geven. Hij kon ons zeker niet verder helpen aan je vader.
1: Ja, nou, dat was dus mijn vader. Die heb ik gewoon toen aan de telefoon gehad.
2: Jeetje.
1: Die zou dus 108 zijn nu. Mijn halfbroer is 84. Zijn dochter is 58, geloof ik, ook van mijn leeftijd. En daar heb ik contact, die heb ik ongeveer, ik geloof zaterdag, ongeveer 3 uur mee aan de telefoon gezeten. Want die wist ook heel veel te vertellen. Iedereen wist van die affaire af.
2: En wij nu ook. En dan hoor je dus van de dochter van je halfbroer van 84 alles. Hoe is dat?
1: Ik ben nog steeds euforistisch. Ik heb echt zoiets van, eindelijk is, dit is al uniek. Een ontzettend interessant verhaal, vind ik zelf.
2: Het geheim is onthuld. Moeder Perla is opgelucht. En vader zweeg toen hij zijn eigen dochter na een lange zoektocht aan de telefoon kreeg. Hoe moet dat voor hem zijn geweest? Zijn familie vindt het ook nu nog dusdanig pijnlijk dat ze maar liever als de familie S de geschiedenis ingaan.
3: Adres onbekend.
0: Ja, prachtig. Uit het oog. Dat blijft natuurlijk ook het boeiendste, hè, van dit programma. Dat je toch heel de tijd probeert te verplaatsen in waarom doen mensen.
4: Ja, de gelaagdheid. Het is niet al. Kijk, mensen denken misschien, ja, dan horen we een verhaal van 8 minuten met een happy end. En dus ik noem het wel een soort snackje. Want hier luisteren 40ers na, terwijl naar Adres Onbekend luisteren 65-plussers hier veel jonger. Maar ik denk, ja, het is.

0: ook vaak de gelaagdheid. Want dit verhaal is niet helemaal een happy end. Moet je toch voorstellen, er komen allemaal Filipijnse meisjes uit een uitwisseling met een ziekenhuis naar Nederland. Die krijgen onderdak. Ja. Moeder die verhuist naar Amerika met een Filipijn. Voedt daar wel een ander kind op, maar laat dit meisje in Nederland. Dan denk je, wat is daar dan gebeurd? Dan komt dit verhaal eruit van die veel oudere man. Mm-hmm. En dan loopt het al dus af dat de 84-jarige halfbroer, die zegt, ja, maar dit heeft zoveel losgemaakt in de familie. Ik wilde best met jou over praten, maar verwacht niet dat bij ons nu de deur open gaat voor je. Dat willen wij niet. En moeder in Amerika, die had het veel liever in de doofpot gelaten. Dus tussen Leonieke en haar moeder is het nu heel moeilijk, nog steeds.
1: Ja.
0: Want moeder die neemt het haar dochter ook een beetje kwalijk dat ze dit is gaan uitzoeken.
1: Want er zitten zoveel aspecten aan, hè? Aan één zo'n zoektocht.
0: Ja, en dat is toch gewoon, het klinkt heel plat, maar het is gewoon het leven zelf. Zoals we ook aan de koffie, aan een borreltje zitten en zelf over je leven praten en over hoe je omgaat met liefde en hoe je omgaat met, ja.
2: Ja, ook daar zie je weer hoe gelaagd een leven kan zijn en hoe iedereen toch zijn eigen verhaal meedraagt, wat je niet meteen aan mensen ziet, maar als je dan met hen begint te praten en dit soort verhalen komt naar boven, ja, dan schrik je toch vaak van wat mensen allemaal al hebben meegemaakt en dan zie je toch plots ook heel veel grijstinten in de wereld. Hè?
0: Ja, en ik begrijp ook wel dat als je eerst luistert naar de vrouwen van IS en je luistert naar Adres Onbekend, dan denk je, ja, het gaat eerst over het veel grotere wereldbeeld en nu gaat het gewoon heel erg in het klein, maar dat is natuurlijk wel het raakvlak, dat je kijkt hoe je zelf in elkaar zit en hoe bezieling werkt, hoe goed en fout werkt, hoe je leert om. Ik heb denk ik het meest geleerd van Adres Onbekend, dat ook als een brief heel slecht is, ook als iemand binnenkomt, je denkt, wat is dat voor iemand? Mm-hmm. Dat mensen zo vaak, als ze hun verhaal maar kunnen doen, als je maar naar ze luistert, dat het zo vaak meevalt. De nuance is dan zo belangrijk.
2: Ja, en zoals je zei, dit soort kleine verhalen leert ook wel heel veel over hoe de samenleving vroeger niet die fantastische samenleving was waar iedereen nu over heeft. Van vroeger was alles beter en huwelijken hielden veel beter stand en mensen waren nog trouw aan elkaar. Dat soort dingen, dan krijg je veel gelaagder en genuanceerder beelden.
0: Ach ja, al die kinderen die zijn afgestaan en onder een doekje zijn weggevoerd en een naam hebben meegekregen, daar gaat Adres Onbekend heel vaak over. En dan alsnog op zoek gaan met heel veel genade voor de mensen die dat gedaan hebben. En die wil je dan gewoon leren begrijpen, omdat je door die mensen jezelf leert begrijpen.
1: Mooi gezegd.
0: Ja, ja, jij had het ook kunnen zeggen.
1: Ik had het ook kunnen zeggen. je hebt muziek meegenomen.
0: Ja, dat is fantastisch. Een paar weken geleden waren wij in Berlijn. Daar kregen wij een rondleiding door een Nederlander die daar woont. Die heet Jacob van Hoofd, noemt zich Jacob de Dichter en geeft David Bowie tochten. Van toen David Bowie eind jaren 70 in Berlijn woonde met Iggy Pop, eigenlijk om af te kicken. Toen stonden wij in de Hansa studio, die er toen was. En toen zei Jacob, kijk, hier stond Bowie toen hij Heroes schreef.
1: Oh.
0: En Tony Visconti, zijn producer, die ging daar waar toen nog de muur stond, ging vreemd. Hij was getrouwd met Mary Hopkins.
1: Ja.
0: Die ging toen vreemd met het meisje dat verderop opnam. En toen dacht hij, we can be heroes just for one day. En ik heb zo vaak dat ik met die liefdesverhalen in Adres Onbekend denk, die zien elkaar nog één keer terug. Dus heroes just for one day.

0: Je luistert naar Vink, de podcast van Nederland. En mijn gasten zijn Filip Heijmans van Vrouwen van IS en Ron Kas van Uit het Oog. Het is tijd voor mijn eigen tip. En deze week tip ik Jemig de podcast. Is een al wat oudere podcast. Maar eerder deze week is Wim T. Schippers overleden. En in deze podcast gaat hoofdredacteur Ton den Boon, je kent hem wel, Ron. Ja. Hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, op zoek naar radio- en tv-programma's die hun sporen hebben nagelaten in de Nederlandse taal. En natuurlijk was er ook een aflevering over Wim T. Schippers.
1: Jemig de podcast.
2: Een gewetenloos programma, een belediging voor een groot deel van het Nederlandse volk dat er nog voor moet betalen ook. Aldus meester Dr. J. Ozinga, in de jaren 70 voorzitter van de NCRV. En dan heeft hij het over dit programma.
3: Goedenavond, goedenavond. Hartelijk welkom. U hoorde het reeds. Veel attracties. Staat u mij toe dat ik me aan u voorstel Fred Haché en mijn trouwe assistent Barend Servet.
2: Ja, natuurlijk de Fred Haché Show. Een van de vondsten van de televisie- en theatermaker Wim T. Schippers. Ton den Boon, je bent de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. En die Fred Haché Show heeft echt zo zijn sporen nagelaten in het woordenboek en in de taal. Hè?
4: Ja, vooral in de eerste plaats natuurlijk in de taal en vervolgens in het woordenboek.
2: Ja, dat is de volgorde, ja.
4: Ja, precies. Nee, dat is inderdaad een hele heel creatieve show geweest in 1971. De Fred Haché Show was eigenlijk ook maar één seizoen, hè, van december 71 tot mei 72, en daarna kwam zijn bijfiguur Barend Servet, zijn assistent, die kwam nog met een aantal andere shows. Dat waren er ook een paar, geloof ik. Maar dat heeft enorm veel invloed gehad op het Nederlands, dankzij inderdaad Wim T. Schippers, die uitdrukkingen bedacht, of in ieder geval opgeroef uit het verleden. Zoals we hebben bijvoorbeeld van Fred Haché, hel en verdoemenis, prima de luxe, dat soort uitdrukkingen. Prima de luxe, dat is een uitdrukking die je trouwens nog steeds vaak gebruikt. Dat staat ook in de Dikke Vandalen voor iets wat heel erg luxe is. Dus bijvoorbeeld over een van de weermannen op televisie wordt gezegd dat de weerpresentator prima de luxe eruit ziet. Goed verzorgd, subtiel, met mooie getailleerde jasjes en kleuren die afgestemd zijn op de kleur van zijn haardos. Nou, op die manier wordt het nog steeds gebruikt en dat komt inderdaad uit die show.
2: Ja, de creatieve geest van Wim T. Schippers heeft ons veel moois gebracht. Veel uitdrukkingen ook gebracht die nog steeds gebruikt worden. Of uitdrukkingen die er al waren, maar die door die shows opnieuw heel populair werden. Laten we eens even luisteren naar Fred Haché zelf. Trouwens een creatie van Harry Touw. Ja, bal gehakt.
4: Ja.
2: Dat woord bestond al langer, maar sinds de Fred Haché Show echt een scheldwoord van de eerste orde.
4: Ja, ja.
0: En dit is een aflevering van Jemig de Pemig over Wim T. Schippers. Ken jij Wim T. Schippers?
5: Vooral als Ernie uit de Sesamstraat.
0: Oh ja, ja, precies, als Ernie. Heb je de overlijdensadvertentie gezien?
5: Nee, heb ik niet gezien. Maar bij ons was er in elk geval ook wel aandacht voor in het nieuws, voor zijn overlijden.
0: Ja, Bert had een overlijdensadvertentie geplaatst. Oh. Ja, was heel lief.
5: Ja, zeker.
0: Toch?
5: Ja.
0: Ben je fan, Ron, van Wim T. Schippers?
5: Ja, ik luister naar Ron Flonflon met Jacques Plafond natuurlijk. Ja. En wij waren de jongere broertjes in een gezin. En mijn vader vond het altijd een beetje dubieus als we naar Van Oekel keken. En daar kwam wel eens bloot in voor.
0: Oh, ja.
5: Zaten we een keer op zolder, kon mijn vader binnenlopen. En het enige wat het scherm vulde was schaamhaar. Ik schaamde me werkelijk kapot. Ik denk, daar zitten wij naar te kijken. Maar je zal het altijd zien.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, en ongelooflijk inderdaad wat Wim T. Schippers heeft nagelaten. Hè? Qua taal. Jemig de Pemig, Als je me nou, Doemdenken, Popiopie.
5: Pollens.
0: Pollens, ja. Ja, precies. Trouwens, zijn dit dan ook echt... ik zit even te twijfelen of dit dan ook echt van Wim T. Schippers allemaal zijn.
5: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, hè?
5: Ja.
0: Ja.
5: Zijn er ook niet een paar van Colt en Beebem? Ja, dat is het alternatief. Die jij noemde zijn volgens mij allemaal Wim T. Schippers.
0: Ja. Nou, ga ik nog eventjes opzoeken. Is het iets wat je gaat verder luisteren,
5: ja,
0: Ron?
5: Zeker. Ik hoor ook de stem van Helco Span, goede collega.
0: Ja,
5: dus,
0: collega, ja, precies.
5: Komt heel dichtbij. Ja.
0: En Filip, ga je dit luisteren op weg naar huis straks?
5: Ik heb nog heel lang rijden naar huis, dus het is zeker een optie.
0: Het kan. Dank dat jullie hier waren. Philip Heijmans van Vrouwen van IS en Ron Kast van Uit het Oog. En mijn eigen tip was dus Jemig de podcast. Dit was Vink en wil je mij een podcast luistertip geven? Ga dan naar mijn Instagram, dat is @MishaBlok. En eerdere afleveringen van Vink kun je natuurlijk terugvinden in je podcast-app.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, De Gooi in Vechtstreek en Twente kregen de politie en brandweer veel telefoontjes. Die gingen onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslag. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven en alleen 112 te bellen in levensgevaarlijke situaties. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen 2 treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Waarschijnlijk was een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er van achter op. Door het ongeluk ontspoorde een wagon. Een inzittende vertelt dat treinreizigers uit hun stoelen vlogen en mensen bebloede gezichten hadden of benen hadden gebroken. Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden veel te weinig zorg en is er geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat heeft meerdere detentiecentra in Nederland bezocht. Het weer, als de zwaarste buien het land hebben verlaten, dan blijft het nog vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. In het noorden en oosten is wel kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Max.
2: Nachtzuster Astrid de Jong.
3: Lieve mensen, het is 2 minuten over 2 en ik zie al vragen binnenkomen via de app. Nou, dat is wel heel erg fijn, want we willen natuurlijk van start. 0800-1121, dat is ook een manier om je vragen te stellen. En je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Op X en op Facebook zit ik ook nog steeds onder de naam Nachtzuster. En als je wil komen chatten, dan kun je dat doen via de site, dus radio1.nl